een vraag stellen of een vraag beantwoorden. Gewoon even een berichtje sturen naar Nachtzuster. En je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Dan is er ook nog de mogelijkheid om gewoon even een appje te sturen via de NPO Luister app. En er waren klachten dat ik steeds zei dat het gratis was. Dus ik zal niet meer zeggen dat het gratis is, maar het is wel gratis. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En je kunt... chat had ik al gehad. Chat heb ik gehad. Appen, mailen. De sociale media natuurlijk. En het telefoonnummer 0800 1121.

Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Het telefoonnummer om mee te praten is 0800-1121. En mensen vinden het altijd fijn als ik even vertel dat het rustig is in de telefooncentrale, want anders dan ben je al snel 20 minuten aan het wachten. Nou, dat is vannacht niet het geval, want het is bijna volle maan en dat betekent dat het rustig is. Dat weet niet ook omdat het warm is, denk ik. Mensen denken, poeh, moet ik ook nog de telefoon pakken. Dus als je mee wilt praten in dit programma, dan is dit je kans. We zitten te springen om vragen. Dus het kan via 0800-1121. En ik zal eens even kijken, want ik zal om deze opgave kracht bij te zetten, even de hulp vragen van mevrouw met de naam Blondie. Die kan het ook nog een keer vertellen. 0800-1121 dus.

0: Zo, iedereen rechtop in bed, iedereen wakker. Nou ja, dat mag ook wel. Het is 2 uur geweest, het is tijd voor Nachtzuster, het programma met vragen en antwoorden. Ja, en dat bestaat alleen als jij een vraag stelt via 0800-1121. Bram?
1: Ja, met Bram.
0: Hallo. Hoi. Bram. Ja, jij bewijst een beetje, want eigenlijk hoopten we gewoon dat de telefooncentrale kapot was.
1: Oh, maar, ja, ik hoorde het, dat er nog niemand belt.
0: Belt gewoon helemaal niemand. De telefooncentrale kapot, maar toen belde jij.
1: Ja. Mijn vraag. Heel simpel, dat heb ik me altijd afgevraagd al jaren. Dan hoor je in het nieuws dat er op het dark web allemaal gekke dingen gebeuren.
0: Ja.
1: Dingen die niet mogen. Nou, en dan vraag ik me al jaren af, kunnen die providers, hè, noem ze allemaal maar op, kunnen die niet zeggen, in samenspraak met de overheid, nou, dat dark web, dat sluiten we. Dat er niemand op kan.
0: Ja.
1: Of is het niet zo simpel?
0: Ja, dat zal wel niet, want anders zouden ze het wel doen.
1: Nee. Kijk, als je www.nos.nl, dan kom je op de NOS-site.
0: Hopelijk wel, ja.
1: Hopelijk wel. Ja, nee, die kans is wel groot.
0: Ja.
1: Maar het is waarschijnlijk niet zo dat je, als je op het dark web wil zijn om daar gekke dingen te lezen of te doen, dat je dan een webadres intikt.
0: Nee, dat
1: lijkt mij niet. Dus ik denk dat het toch een speciale manier is hoe ze daar binnenkomen. En dan denk ik, jongens, dat kan je toch aanpakken als daar een hoop rottigheid plaatsvindt. Ja, ik vind dat wel raar, hoor.
0: Ja, het is... ik zit even te denken, moeten we nu hier uitleggen hoe je op het dark web komt?
1: Nee, dat willen we niet doen. Want dan weet ik het ook. En ik weet het niet.
0: Ja, ik denk aan de andere kant, als je echt dat graag wil, dan kom je er wel op. Voor mij voelt het altijd een beetje alsof je er zelf voor kiest om naar een hele slechte wijk te gaan waar heel veel misdaad is. Ik blijf daar liever weg. Maar,
1: ja, ik ook.
0: Maar
1: ik
0: je
1: ook.
0: Zou natuurlijk uit nieuwsgierigheid zou je natuurlijk kunnen gaan kijken. Maar het is inderdaad, het is niet www.darkweb.com.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad.
0: Dat kun je natuurlijk platleggen, maar...
1: Ja, ik heb me altijd afgevraagd, als er dan zo'n bericht komt en er circuleren allemaal luidjes, die zitten daar op de dark web, en dan denk ik, sluit die handel af.
0: Ja.
1: Waar gaat het over? Maar dat blijkbaar. Ja, dus dat mag niet.
0: Ik denk dat dat niet kan.
1: Oh, dat het niet kan.
0: Kijk, het probleem is dat ik heb ooit een podcast gemaakt bij het Nederlands Forensisch Instituut. En daar zei iemand tegen mij, misdadigers zijn of heel dom of heel slim.
1: Ja.
0: Dus je hebt van die hele domme die gewoon je tas stelen terwijl er 6 camera's op zo'n plek gericht staan.
1: Ja.
0: En je hebt hele slimme die helemaal uitvogelen hoe ze iets voor elkaar kunnen boksen en daar heel veel tijd in steken. En dat is volgens mij die dark web hoek. Dat zijn mensen die ook zich bezighouden met hoe je op het internet kunt zijn zonder dat je privacy wordt aangetast. En dat dan doorvoeren naar de mogelijkheid tot slechte dingen doen.
1: Ja, ik denk dat ze, dat denk ik tenminste, dat ze bepaalde gekke codes gebruiken om op die gekke plekken te komen.
0: Nou, dat ze gewoon computersystemen gebruiken.
1: Ja.
0: Als je heel goed computers kunt programmeren en je kunt een systeem maken waar niet zomaar... Maar ja, ik denk als mensen erop kunnen komen om een wapen te kopen, bij wijze van spreken, dan kan de politie er toch ook op komen.
1: Ja, maar ik denk dat de politie er ook wel op zit, want om daar natuurlijk rond te neuzen.
0: Ja, en dan moet je nog die mensen kunnen vinden.
1: Ja, dat lijkt me lastig.
0: Ja. Oké, okay, maar de vraag is of het niet af te sluiten is.
1: Ja, dat is eigenlijk de vraag. Ja.
0: Nou, en dan gaan we... Het. Ja, precies. En nu nog een antwoord. 0800-1121. Dankjewel, Bram.
1: Oké, bedankt.
0: Doeg. Dag. Bakker Johan.
2: Goedemorgen, mevrouw de Jong.
0: Jij dacht ook, er belt niemand, ik bel wel even.
2: Ook dat, en ik had twee prangende vragen. En vorige week was ik te laat, was ik een maal 6. En toen kon je niet meer.
0: Ah, ja, jij hebt natuurlijk altijd prangende vragen paraat.
2: Ik word bijna elke keer als ik op de snelweg ben... Ja. Dan word ik wel, stel een ritje van 1,5 uur... dan word ik 3-4 keer boos.
0: Oh, echt?
2: Voor de capriode die ze uithalen van snijden, afsnijden... Ja. Op het laatste moment invoegen... Ja. Afgelopen eerste Pinksterdag reden we weg. Zat ik op de A2. Toen zat ik op de rechterbaan.
0: Ja.
2: Toen werd ik ingehaald door een klein autootje. Ja, ik deed er lang over. Ik reed op de cruisecontrole 110. Mag.
0: Ja.
2: Hij deed er heel lang over. En daarachter zat een hele dikke auto. Ja. En die zat knipperen, te jagen, bumperkleven.
0: Ja.
2: En die wilde langs.
0: Ja.
2: Nee, dat duurde gewoon even. Toen was dat manneke met een kleine autootje van mij gepasseerd. Toen vloog hij daar voorbij. Toen ging hij voor dat kleine autootje rijden en duwde keihard op de rem.
0: Oh.
2: Dus ik moest ook op de rem.
0: Oh, je zal ze toch wat, hè?
2: Precies. Nou dacht ik, waarom is het eigenlijk niet de regel dat elke auto een dashcam heeft, voor en achter? Die automatisch loopt als je gaat rijden. En heb je dan een aanrijding, heb je dan een rare verkeerssituatie de capriole, dan heb je altijd materiaal om te kunnen laten zien van ja, die gast heeft dat en dat gedaan.
0: Ja.
2: Ik kon niet anders. Dat is altijd terug te halen. Dus eigenlijk een soort van zwarte doos in elke auto. Zouden ze verplicht moeten stellen, vind ik.
0: Ik zit even te denken, het klinkt namelijk als iets wat niet kan, maar ik weet niet waarom niet.
2: Waarom zou het niet kunnen?
0: Ja, ik bedenk allerlei dingen. Als bijvoorbeeld dat het wel ook wel heel veel dure techniek is die je weer aan je auto moet hebben.
2: Helemaal niet, want als ik morgen wil, dan heb ik een dashcam, een hele goede van €150, voor en achter.
0: Ja, maar het gaat er niet om de camera, maar om de opslag van materiaal.
2: Nee, als er niks gebeurt, dan gaat het oude materiaal gaat eraf. Net als met mijn beveiligingscamera. Het nieuwe gaat erop.
0: Ja.
2: Dus als je van 1,5 uur op kunt nemen, dan 2 uur, 3 uur, dan zit je goed. Dan heb je al heel veel op beeld staan als iemand een domme streek uithaalt.
0: Ja, en als iemand een domme streek uithaalt, wat doe je dan? Dan sla je het op.
2: Dan heb ik het. En stel dat die gast ervoor gezorgd had dat dat kleine autootje, dat ik daar achterop gevlogen was.
0: Ja.
2: Nou, daar heeft hij geen hinder van, dus hij peert eruit.
0: Ja, maar dan gebeurt dat ter hoogte van, ik roep maar wat, Muiden.
2: Ja.
0: En je moet naar Amsterdam. Dan moet je het op dat moment dus opslaan. Want je bent volgens jouw regel ook verplicht om de rest van de weg ook die dashcam te hebben.
2: Ja, maar dan staat het erop.
0: Ja.
2: Staat er gewoon op die dashcam, staat het erop. En als er werkelijk een gebeurtenis is, kun je het gauw overzetten op je telefoon.
0: Ja, dan ga je het overzetten.
2: Maar je hebt altijd bewijsmateriaal. Je kunt altijd zeggen, nou, dat en dat en dat is mij gebeurd. En die pief heeft het gedaan. En als je wegrijdt en niemand noteert zijn nummer, dan heb ik niks.
0: Nee, maar ik snap wel dat het handig is. Alleen ik zit even te denken waarom je het niet kunt verplichten.
2: Ik zou niet weten waarom. Je moet toch ook remmen hebben, je moet toch ook remlichten hebben, je moet toch ook... Ja, allerhande materiaal. Je moet tegenwoordig een beveiliging op de auto zitten met sensoren die de fietsers beveiligt.
0: Ja, maar dit vereist natuurlijk wel een technische handeling.
2: Nee, meisje, want die dingen die zijn er volop, die camera's, die zitten overal in.
0: Dat weet ik, maar dan als je zo'n camera verplicht stelt, dan stel je dus ook die telefoon verplicht waar je het dan op moet slaan.
2: Hoeveel mensen in Nederland hebben geen telefoon?
0: Meer dan 1 miljoen.
2: Precies. En ik denk heel wat meer dan 1 miljoen. Nee, maar goed, het is een kwestie van aanpakken. En het is een kwestie van heel... En het resultaat is dat je heel veel ellende voorkomt.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Degene die zich misdraagt bij de kladden pakken.
0: Maar dan zouden we eigenlijk ook allemaal de hele tijd een bodycam moeten hebben.
2: Nee, dat kan. Maar in het verkeer, daar zijn de gevolgen toch wel ingrijpend.
0: Ja. Ja. Nou, ik weet niet waarom het. Ik heb het gevoel dat het ergens iets met dat je mensen niet kunt verplichten om daarmee bezig te zijn. Maar ik weet ook niet waarom niet. Dus als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, 0800-1121. En dan had je nog een vraagbakje.
2: En dan heb ik nog een vraag.
0: Ja.
2: Nou, de dagen dat het heel heet wordt, en die worden eigenlijk altijd opgevolgd door heel erg veel regen.
0: Ja.
2: En dan wil het wel eens gebeuren dat het riool overstroomt.
0: Ja.
2: En dan wil het ook wel eens gebeuren dat het riool terugkomt. Dat wil zeggen, de mensen uit de toilet loopt over.
0: Ja.
2: Waarom zit er geen terugslagklep op het riool? Moet ik rot worden. Terugslagklep.
0: Terugslagklep.
2: Op het riool. Dat als het rioolbuis voor het openbare riool het niet kan verwerken, dat het in ieder geval never nooit bij jou binnenkomt.
0: Ja.
2: En het, volgens mij met één terugslagklep is dat te voorkomen.
0: Eén terugslagklep per persoon, per huishouden of per riool?
2: Per rioolaansluiting. Dus
0: okay.
2: Als jij loost op een riool, dan gaat die open en dan gaat het gewoon, wordt het gewoon geloosd.
0: Mm-hmm.
2: Is het aan de andere kant het riool te vol, dan kun je niks lozen.
0: Ja.
2: Maar dan zou het in het beroerste geval kunnen gebeuren dat het riool terugstroomt naar jouw huis. En dan heb je een probleem.
0: Ja.
2: Dat is erg vies schijnt.
0: Ja, erg vies schijnt, ja. Oké, ik geen idee. Zal ook wel weer te duur zijn. Maar als iemand het weet, 0800-1121. Dankjewel, Bakker Johan.
2: Oké.
0: Doeg, fijn weekend. Hoi.
2: Ja, ook.
0: Maurice.
3: Ja, een hele goede avond.
0: Hi.
3: Hallo. Oh, ik was het even aan het luisteren en ik dacht opeens van, want er was een vraag gesteld over waarom dat tornetwerk niet verboden kan worden of door de providers aangepakt kan worden.
0: Ja, nou, ja dat even, want ik weet niet zo heel veel van het dark web, maar dat tornetwerk is zeg maar een van de meest bekende mogelijkheid om op het dark web te komen, toch?
3: Dat klopt inderdaad. Nou, kijk, het is in principe is het niet illegaal, zeg maar. Het is alleen maar een systeem, zeg maar, om maar communicatie op te kunnen zetten, als het ware.
0: Ja.
3: Alleen omdat het geanonimiseerd is, wordt het door criminelen gebruikt, zeg maar. Maar het systeem aan zich is niet illegaal, zeg maar. We zouden ook gewoon met z'n allen Facebook en dat soort dingen erachter kunnen hangen in de theorie.
0: Ja.
3: Alleen door het anonimiseren, zeg maar, wordt het namelijk heel erg traag. Want het wordt, hoe gaan we dat even uitleggen?
0: Ja, leg het even dan realiseer je dat ik het niet snap. Dus zo'n soort kleuter voor je aan wie je het uit moet leggen, ja?
3: Dat is altijd mooi de uitdaging, zeg maar. Kijk, het internet werkt op basis van huisnummertjes. En tussen die huisnummertjes worden als het ware pakketjes verstuurd, zeg maar. Dat is de meest prille basis, zeg maar,
0: informatie.
3: Van het internet.
0: Ja,
3: ja, klopt. Nou, die informatie kun je op verschillende manieren verpakken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En hoe dat tornetwerk eigenlijk werkt, is het laat gewoon voor aan de buitenkant lijkt het pakketje gewoon normaal internetverkeer. Alleen wordt het verstuurd naar weer een ander adres, een zogenaamde relay. En die relay die stuurt het weer naar een andere relay toe. En die relay stuurt weer naar een andere relay toe. En dat zijn allemaal verschillende huisnummertjes of servers, zeg maar. Maar met die pakketjes, zeg maar, die zien er gewoon uit als een normaal pakketje, zeg maar. Dat is verder niks verdachts. Dus het is heel lastig voor providers dan om te zien van, oh, wacht even, dat is voor een, dat is een Tor-pakketje, zeg maar.
0: Ja.
3: En daarnaast is het protocol aan zich, de manier van het pakketje versturen, is niks illegaals aan. Dus dan is het heel lastig om dat te verbieden. Dat zou ook betekenen dat we dan normaal internetverkeer wellicht dan blokkeren als we daarop zouden gaan filteren. En dat zou betekenen dat je normale pakketjes voor je Facebook en je YouTube bijvoorbeeld niet aankomen. Of dat normale gebruikers ook een streepje achter hun naam krijgen. Omdat het lijkt op verdacht verkeer, zeg maar.
0: En wat is dan het verschil tussen wanneer wordt het dark web en wanneer wordt het gewoon internet?
3: Nou ja, goed, we hebben dat zelf gewoon een naampje gegeven, zeg maar. Dat je dus anoniem pakketjes verstuurt of anoniem een website kan bezoeken.
0: Ja.
3: Dat komt dan door dat systeem van al die relaytjes ertussen, zeg maar.
0: En kunnen we dat dan niet afschaffen? Dat je nooit anoniem op internet kunt?
3: Ja, dat zou kunnen. Alleen dan is het hele concept van het internet eigenlijk een beetje weg. Want ook het normale internet zoals ik en u dat kent, zeg maar... Mm-hmm. is eigenlijk gebaseerd op dat we met z'n allen informatie kunnen delen. En het liefst dan ook enigszins anoniem. En bij de normale, de huidige standaard, zeg maar, zijn er allemaal systemen ingebouwd voor eventueel misbruik en het controleren daarop, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar dat is eigenlijk ook een beetje hoe het ooit destijds bedacht is, zeg maar, door de hooggeleerden.
0: Ja, dit is natuurlijk ook zo. Iedere keer als er iets verzonnen wordt om te controleren... in die tussentijd kan er ook weer iets verzonnen worden... wat je niet kunt controleren.
3: Ja, zeker.
0: Het gaat gewoon heel snel.
3: Dat inderdaad. En op de normale internetlaag wordt tegenwoordig ook encryptie toegepast. Anders zou dat betekenen dat al jouw bankgegevens... die jij verstuurt, of creditcardgegevens... Dat is het CV-nummer of CVV-nummer zoals vorige uitzending.
0: Oh ja.
3: Dat zou betekenen dat andere mensen die pakketjes ook zouden kunnen onderscheppen, zeg maar. Dat wordt gewoon een beetje lastig dan om dat te verbieden.
0: En waarom kunnen... Kijk, ik weet eigenlijk alleen maar dat dark web wordt gebruikt voor... een beetje schemerige transacties en het verkopen van bijvoorbeeld wapens of andere illegale spullen.
3: Ja.
0: Waarom kan dat dan niet via het gewone internet?
3: Kijk, omdat daar dus het wat makkelijker is om te achterhalen van wie de apparatuur is, zeg maar, van wie het huisnummertje is. Dat wordt allemaal netjes geregistreerd, zeg maar.
0: Oké, dus op het moment dat je dat niet gaat registreren... dan kun je er ook makkelijker iets laten bezorgen.
3: Ja, dat inderdaad. Ja.
0: Het is toch. Blijf het ingewikkeld vinden, maar ik ben bang dat ik er plaatjes bij nodig heb.
3: Dat denk ik ook. ik heb toen ik mijn studie volgde, zeg maar, dat is een heel oud filmpje, zeg maar er wordt heel mooi grafisch met weliswaar wat achterhaalde 3D-effecten. weergegeven hoe dat werkt, zeg maar, met de pakketjes van huisnummer naar huisnummer en hoe dat verdeeld wordt, zeg maar.
0: Ja, maar in ieder geval is het dus niet zo makkelijk om te zeggen van dit deel van het internet sluiten we af.
3: Nee, dat is niet makkelijk. Want door het protocol dat dus al die pakketjes, zeg maar, van huisje naar huisje naar huisje gaan voordat het bij de bestemming komt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Natuurlijk kun je wel zeggen van dat lijkt op Tor-pakketjes, zeg maar.
0: Ja.
3: En dan kun je wel die relay eruit tussenuit halen. Maar dan gaat iemand anders wel weer elders een relaytje opstarten, zeg maar.
0: Ja.
3: Dan is dat concept ook een beetje van de baan, zeg maar.
0: Ja, dan is die ene, zodra je de ene tram uit de roulatie haalt, komt er alweer een andere uit de remise.
3: Dat inderdaad, we zien als een rattenplaats, ook kun je het ook bekijken. Maar sommige dingen, dat houdt dan op een gegeven moment niet op. Maar waar een wil is een weg.
0: Is altijd zo, hè? Ja, ja.
3: Ja, nou, dat zou een beetje, ook het concept van het huidige internet schaden, zeg maar, als we dat nog strikter gaan dichttimmeren. Ik denk dat dan wel nog lastiger gaat worden dan voor in de toekomst, zeg maar.
0: Als Bram dus zegt, kunnen providers het dark web niet sluiten, dan is het antwoord dus duidelijk nee.
3: Nee, dat wordt een hele lastige opgave. En dat zal dan ook, als men dat al zeg maar wil, dan zou er ook heel veel apparatuur opgeschaald worden. En dan krijg je ook een beetje een soort van Big Brother is watching you concept, zeg maar. Want dan zouden dus alle pakketjes bekeken moeten worden en enigszins opengemaakt worden om te kijken wat erin zit.
0: Ja.
3: Dus dan krijg je een beetje een douanestaat of een beetje stasi-praktijk.
0: Ja, en
3: zeg maar.
0: Dat kost ook weer heel veel geld. Ja.
3: Dat is ook hele dure infrastructuur om aan te leggen, zeg maar.
0: Ja.
3: Het is heel lastig om op zulke grote schaal, zeg maar, al die pakketjes van binnen te kunnen gaan bekijken. Dat is hetzelfde als met de douane.
0: Dankjewel, Maurice.
3: Ja, ik hoop dat de uitleg enigszins te volgen was voor ook de normale luisteraar die
0: het
3: wellicht...
0: Antwoord is in ieder geval duidelijk. Dat kan niet. Dankjewel.
3: Nou, hartstikke mooi. Hey, fijne uitzending, hè?
0: Jij ook. Doei.
3: Hoi.
0: Anna.
4: Goedenavond.
0: Dag Anne.
4: Ik had een vraag. Ik had gehoord dat heel, heel langzaam de maan zich gaat verwijderen van de aarde. Maar ja. Over hele lange tijd.
0: Ja.
4: En dat de maan invloed heeft op de oceanen.
0: Ja.
4: Wat gebeurt er dan ooit in de verre toekomst als de invloed van de maan dan weg is gevallen? Wat gebeurt er met die oceanen? Gaan die stilstaan dan langzaam? En wat doet onze planeet dan? Dat zou ik wel graag willen weten. Wat gebeurt er dan?
0: En dan gaan we wel dood.
4: Hé, bah!
0: Ja. Ja, dat is niet morgen.
4: Nee, het is een hele verre toekomst. Maar ik bedoel, gaat de aarde dan niet meer draaien?
0: Mm-hmm.
4: Is die zijn energie dan kwijt doordat die maan wegvalt, die energie?
0: Mm-hmm.
4: Hoe gaat dat dan precies allemaal?
0: Ja, ik weet het ook niet precies, hoor. Dus we zullen toch weer hulp nodig hebben. Maar volgens mij heb je dan juist, zoals we nu gewend zijn dat de aarde draait, wat ook al op een ingewikkelde manier is natuurlijk.
4: Ja.
0: Volgens mij zit daar dan geen regelmaat meer in. Dus dan blijven de polen niet op zijn plek. En dan wordt het dan weer warm en dan weer koud. Dus dan zit die regelmaat in wat we nu hebben. Nou ja, goed, ik moet me er ook niet mee bemoeien.
4: Eigenlijk bedoelt u dat dan gaat de aarde een beetje zwalken?
0: Ja.
4: Zoiets,
0: ja,
4: hè?
0: Dan gaat hij niet meer regelmatig op dezelfde manier ronddraaien, is mij ooit uitgelegd.
4: Oké. Okay.
0: En dat schijnt heel erg te zijn.
4: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Ja.
4: Oké. Okay.
0: Maar er zijn meerdere dingen, want inderdaad, eb en vloed verandert dan. Maar er is vast wel iemand die dat wel beter weet dan ik.
4: Oh, ik vind u zo ook al knap. Oké.
0: Ja, ik doe dit al even. Dus ik probeer soms wel een antwoord te onthouden, maar eigenlijk lukt dat bijna nooit. Nee, dus ik schakel weer over naar iemand die dat hopelijk wel weet. Maar ik geloof dat het wel heel erg is, maar ik geloof ook dat wij dat in ieder geval niet meer mee gaan maken.
4: Nee, zo oud zullen we niet worden.
0: Nee, dat is in dit geval dan een goed ding. Maar was er een reden dat je hier druk over maakte?
4: Nee, ik was nieuwsgierig.
0: Ja, heel goed. Dat is
4: heel nieuwsgierig.
0: Ja. Nou, ik hoop dat we er antwoord op kunnen geven dat er iemand belt naar 0800-1121. Maar het is bijna volle maan, dus ik weet niet wat het is. Mensen kunnen hun telefoon dan niet goed vinden. Maar jij wel, Anna, dus dank je wel.
4: Ik heb ook nog een vraag over de maan ook nog.
0: Ja. Ja, toevallig. Ja, ja.
4: Oké.
0: Dankjewel.
4: Bedankt.
0: Doeg.
4: Doeg.
0: Doeg.

0: The Moon van Tambourine was dat, naar aanleiding van de vraag van zojuist van Anna. Wat gebeurt er met de aarde als de maan er niet meer is? Of als de maan verder van de aarde af gaat staan? Bakker Johan die wil weten waarom dashcams niet verplicht zijn. Dus een camera op je dashboard van je auto, zodat je altijd opneemt wat andere mensen voor idiote dingen uitvoeren in het verkeer. En hij vraagt zich ook af, Bakker Johan, waarom er niet een zogenaamde terugslagklep op het riool zit, zodat als er heel veel water in één keer het riool binnenkomt, het riool nooit over kan stromen in je eigen toilet. 0800-1121. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom. Johan.
1: Ja, je spreekt met Johan. Goeienacht.
0: Hallo. Astrid. Hi Johan.
1: Ik heb één vraag, of eigenlijk twee. Maar de eerste is, ik heb een tijd geleden had ik vernomen dat het aardas, dat zou dus een centimeter gewijzigd zijn in stand.
0: Ja.
1: Als dat aan het begin is van het draaipunt, dan moet je dat uitrekenen. Ik ben niet zo'n rekenbol hoor. Over de oppervlakte van de aarde, dan zou dat een enorme wijziging ook geven. Dus ook klimaattechnisch en alles.
0: Ja.
1: Punt 2, waar ik dus een vraag over stel.
0: Oh, maar wacht even, want ik hoorde geen vraag.
1: Nou, dat is mijn vraag dus. Maakt dat uit dat die wijziging van klimaat en dergelijke ook kan beïnvloeden?
0: Als de aardas een klein beetje...
1: Ja, een klein beetje aan het beginpunt stand dus. Hè? Dus je moet je voorstellen dat die op, zouden we zeggen, 90 graden zou staan. En dat gaat dan terug naar een schuinere stand, waardoor die dus, ja... minder draait zoals hij eerder draaide.
0: Ja.
1: Dat sluit dan enigszins aan op de vraag die ik van die mevrouw daarvoor hoorde.
0: Ja, ja, maar ik denk, ja, ja, dat als de aarde op wat voor manier anders gaat draaien...
1: heeft dat invloed.
0: Ja, dus dan is het antwoord al ja.
1: En dan de tweede vraag die ik stel,
0: oh, ja.
1: Wat mij zeer verontrust en waar ik bang van word...
0: Oh.
1: Dat is dat men op de maan dus basis met kernenergie wil inrichten. Nou, als er daar dezelfde toestanden ontstaan die we op de aarde hebben... want er zijn twee partijen nu die al genoemd zijn die daar dus een basis willen vestigen. Ik zou zeggen, ja, wie geeft ze daar eigenlijk het recht toe... Want inderdaad, de maan die heeft te maken met ook het klimaat...
0: Ja.
1: En ook de standen van de natuur, de wisselingen.
0: Ja.
1: Moet je dat toestaan eigenlijk als wereldbevolking? Is dat niet iets wat toch eigenlijk de discussie zou moeten komen? Wie heeft het recht om te zeggen, ik ga op de maan dit en dat allemaal doen? Straks krijgen ze daar ook weer een conflict. En dan gaan ze elkaar daar misschien ook nog... En dan krijg je inderdaad... Wat gaat er daar gebeuren?
0: Ja, en maak je dan... Dan maak je je eigenlijk zorgen over dat als mensen met z'n allen naar de maan gaan... daar ruzie gaan maken, dan maak je je zorgen om de maan.
1: Dat we inderdaad naar de maan kunnen gaan, ja.
0: Ja, ja, ja, dan kunnen we wel letterlijk naar de maan.
1: Er was laatst ook iemand op Silicon Valley... die had dan gezegd, ja, er is zoveel puil in de ruimte... had een soort van stofzuiger bedacht... en dan zou die dat in de dampkring brengen, dat verbrandt het daar.
0: Ja.
1: Maar nou heb ik maar een beperkte opleiding HBS gehad vroeger, hoor, in mijn jonge jaren.
0: Ja.
1: Als je een aggregatietoestand van de ene naar de andere brengt... blijft de materie wel aanwezig in gasvorm of in as of ander afvalproduct.
0: Ja.
1: En dan komt dat dan op de aarde neer. Lekker. Ja, dat is dan fantastisch. Dat vuil dat verbrandt dan in de dampkring... en dat mogen wij dan op de aarde... Ja, op een slaap krijgen.
0: Nou ja, tenzij je zorgt dat het niet naar beneden, maar omhoog gaat.
1: Ja, maar dat is niet het geval. Want
0: Oh. Hij
1: veegt het dus, zeg maar, in die sfeer die dan pal boven de stratosfeer zit. Die rommel die zweeft dus om de aarde heen. Al dat afval wat er van die
0: ruimtepuin.
1: Sinds die grappenmakerij dat men, dat hondje Laika met die kunstmaan in de rondte draaide... is dat alleen maar geworden satellieten, waarnemings, dit en dat, raketten... waar we niet eens alles van weten. En wat voor materie is dit? He, de boel is zo vervuild dat ze er zelfs met de lancering last van hebben.
0: Ja, het is druk daarboven.
1: Ja, En dat wordt allemaal gedaan. En och ja, dat, oh, de mensen weten het wel hoor. Wij doen het wel, daar hebben we voor gestudeerd.
0: Ja. Nou, oké, okay, Johan, ik heb nu voor jou 3 vragen.
1: Ja, in feite wel. Ja,
0: ja, als de aardas verschuift, wat verandert er dan? Wie heeft het recht om iets op de maan te doen? En als ruimtepuin verbrand wordt in de dampkring, waar gaat het, ja, het as
1: afval,
0: dan naartoe?
1: Het blijft dus
0: afval. Ja. Nou, ik heb ze allemaal al genoteerd, Johan. En nu hoop ik dat er een maankundige de moeite neemt om even te bellen.
1: Er zijn genoeg hoogopgeleiden in dit land.
0: Ja, maar die slapen, ook, die hebben allemaal een goede baan.
1: Ja, nou ja, ik ben niet hoogopgeleid. Ik heb alleen maar HBS, dus haveloze boerenschool. Dus,
0: Ja, nou ja, die moeten er ook zijn.
1: Zeker beter.
0: Nou, dankjewel Johan. Een goed weekend. Hè.
1: Fijn dat dit programma nog bestaat.
0: Oh, ja, dat vind ik ook.
1: Ja, want lever de publieke omroep.
0: Oh, dank je. Dag Johan.
1: Dat genoeg. Dag.
0: Doeg. Bert.
2: Goedemorgen, goeienacht.
0: Goeienacht. Bert. Hallo Bert. Ja.
2: Ik hoor op het nieuws, kranten, media's. Tennistoernooi Wimbledon zit er aan te komen. En daar hebben die Engelsen, die hebben daar dus een matte traditie. Aardbeien met slagroom.
0: Ja.
2: Ja. En als ik het zo lees, dan is de aardbeien met slagroom bijna nog belangrijker dan het hele tennistoernooi. Maar waar komt die maffe traditie vandaan?
0: Ja, ik op
2: wat
0: zich.
2: Is het verhaal erachter?
0: Ja. Nou ja, op zich ben ik wel voorstander van. Het klinkt een beetje alsof je zegt van nou, die tennissers die krijgen een beetje gezonde aardbeien en dan wat slagroom en suiker voor de energie en dan kunnen ze nog beter tennissen.
2: Ja, maar ook het publiek.
0: Ja, iedereen zit er aardbeien. Het is echt heel veel ook, hè? Er moet daar in de buurt moet eigenlijk een extra aardbeienteler zitten.
2: Ja, vast wel.
0: Denk ik, als je de hoeveelheden ziet. Ja, nou, dit is een hele, hele goede vraag, Bert. Waar dat we gebruik met die aardbeien met slagroom vandaan komt.
2: Ja, en hoe krijg je het door je heug?
0: Hoezo? Lus je geen aardbeien?
2: Dus geen aardbeien, nou. Ik ben gek op nieuwe haring, maar met slagroom kan ik er geen chocolade van maken.
0: Nee, dit klinkt als een hele slechte maaltijd, Bert. Maar wel een goede vraag. Ik ga op zoek naar een antwoord voor je.
2: Ja.
0: Dank je wel, hè.
2: Ik wacht op antwoord.
0: Ja, heel goed.
2: En ik blijf luisteren.
0: Dag, Bert. Hoi. Ah. Doeg. Sam.
3: Hallo.
0: Dag, Sam.
3: Hallo.
0: Je mag het zeggen.
3: Het ging over de maan en over privacy en zo.
0: Ja, het ging over weer heel veel door elkaar heen. Ja,
3: ja, ik vond het heel leuk. Ik zit in de auto, ik zet hem even stil een moment. Ja,
0: ja, voorzichtig.
3: Dat. Ja. Ik had nog nooit geluisterd.
0: Wat?
3: Ik kwam het toevallig tegen op de radio.
0: En waarom
3: en ik dacht,
0: dan?
3: Ik blijf even luisteren.
0: Hoe is het je gelukt om dit programma 15 jaar lang te ontwijken?
3: Ja, dat dacht ik ook. misschien omdat ik niet per se in de doelgroep van Omroep Max val. Als 26-jarige.
0: Oh, is dat het? Je bent te jong.
3: Is dat het?
0: Ja, dat is het. Maar geef niet. Van harte welkom en bedankt voor het verschrikkelijk verlagen van de gemiddelde luisterleeftijd.
3: Oh, geweldig, ja.
0: Ja, en heb je ook ergens verstand van?
3: Nou, ik kan goed doen alsof.
0: Oké, nou.
3: iets over de maan en iets over privacy.
0: Ja.
3: Ik vond vooral over het dark web heel interessant. Want dat gaat richting privacy. En dat het eigenlijk bijna normaal is dat iemand in Amerika nu kan opzoeken wie je precies bent.
0: Ja.
3: En dat gaat echt heel ver. Zelfs tot aan seksualiteit, tot aan misschien wel waar je het normaal met je dokter over zou hebben. En volgens mij zijn de mensen die dingen van het dark web gebruiken vooral geïnteresseerd in dat minder mensen dat weten. Of dat op zouden kunnen zoeken. Dat het daar begint. En ja, dat die slechte kant er ook bij zit. Dat is voor de rest van de gebruikers volgens mij gewoon jammer.
0: Ja, dus als de mensen die het dark web gebruiken, die beginnen eigenlijk, denk jij, vanuit privacy-overwegingen iets buiten het gewone internet te gaan ondernemen.
3: Precies. Ja.
0: Ja. Ja.
3: Of misschien richting het niet oké vinden om ergens voor te betalen. Denk aan films of muziek. Of geen weg kunnen vinden om voor de maker of artiest direct te kunnen betalen. Maar dat het via een Netflix moet of zo. Dat is ook weer een groot bedrijf waar je dan geld aan moet geven.
0: Oké, mensen die dat niet willen.
3: Ja, precies. Wat heb je dan verder voor optie?
0: Ja, maar dan weet ik niet of het helpt om op het dark web te gaan.
3: Ja, sommige mensen denken van wel.
0: Ja.
3: Ik zelf weet het ook niet zeker.
0: Nee.
3: Ja. En over de maan.
0: Ja.
3: Het staat heel ver weg. Net zoals dat de aarde een beetje van zijn as afgaat. Dan gaat het echt over, volgens mij zelfs miljoenen jaren.
0: Ja.
3: Totdat daar iets mee gebeurt. En wat er dan waarschijnlijk eerst gebeurt, is dat we zo ver weg zijn van de zon dat het hier niet warm genoeg is om leven te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk heel, heel duister, letterlijk.
0: Ja.
3: Maar ook mooi.
0: Mooi?
3: Ja.
0: Dat er weer nieuwe dingen gebeuren.
3: Nou, dat we in zo'n op zo'n unieke plek wonen, dat het kan.
0: Ja, is wel waar. Het is nooit saai.
3: Het is zo uniek. We hebben tot nu toe nog geen enkel andere plek gevonden waar het zou kunnen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik ben toch een beetje, ja, ik snap wel dat mensen vinden het ook een heel eng idee dat we zo afhankelijk zijn van de maan, hè?
3: Ja, snap ik.
0: Maar aan de andere kant doen we er natuurlijk niks aan.
3: Nee.
0: We hebben totaal geen invloed op de maan, behalve dat we wel in staat zijn hem kapot te maken.
3: Gedeeltelijk. Volgens mij ging het nucleaire over een idee van die Amerikaanse meneer die allemaal ideeën heeft over politiek. Een Elon Musk of zo. Kwam het uiteindelijk neer op je zou een atoombom kunnen sturen naar Mars om het ecosysteem dat je daar hebt te kunnen veranderen, zodat er CO2 en adembare lucht komt.
0: Nou, het is op zich natuurlijk niet zo'n slecht idee.
3: Eigenlijk volgens mij hyper. We hebben hier aardeopwarming, maar dan marsopwarming.
0: Ja, dat we hierna ook de maan gaan leegplukken. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed,
3: is bijna niks op de maan, dus dat is heel handig.
0: Ja, nou ja, kunnen we het misschien. Dat is natuurlijk het mooie met mensen die dan denken, dan hebben we een schone lei waar we weer op kunnen bouwen. Maar ja, er komt wel heel veel bij kijken, denk ik.
3: Ja.
0: Goed.
3: De hoop is denk ik dat we daar vredig naartoe gaan.
0: Oh, dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. Ja.
3: Oh, gaat echt nooit lukken, denk ik maar.
0: Er staan in ieder geval nog een hoop vragen over de maan. Dus mensen die er verstand van hebben, 0800-1121. Dankjewel, Sam.
3: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
3: Luisteren. Tot snel.
0: Doeg.

0: Howling at the Moon heet dit liedje. Maar het wordt ook wel gewoon Shalalala genoemd. De Ramones hoorde je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. En het is echt nog steeds rustig vannacht. Dat heeft met de bijna volle maan te maken, denk ik. En misschien een beetje met de warmte van de afgelopen dagen. Mensen eindelijk weer lekker kunnen slapen. In ieder geval, als je al een tijdje rondloopt met een vraag, is dit het moment om hem te stellen. 0800-1121. Of een antwoord op Bakker Johan. Waarom zijn dashcams niet verplicht in de auto's, zodat je altijd beelden hebt van misdragingen in het verkeer? Waarom zit er geen terugslagklep in het riool, zodat je wc nooit kan overstromen? Anna wil weten wat er gebeurt met de aarde als de maan verder weg gaat staan van de aarde. En Johan die vraagt zich dan weer af wat er verandert als de aardas een stukje verschuift. Wie heeft eigenlijk het recht om iets op de maan te bouwen of te doen? Dat wil Johan ook graag weten. En als ruimtepuin verbrandt in de dampkring, wat gebeurt er dan van de as of met de as? Bert die wil graag weten waarom aardbeien met slagroom een gebruik zijn geworden op Wimbledon. 0800-1121. En Peter?
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Of goeienacht. Ik had een vraag willen informeren of vragen. En dat is een vraag die niet met getallen of formules is uit te leggen. Maar je kent het programma Pipo de Clown en Mameloo.
0: Ja.
1: En die indianenvrouw en die clown, hartige, goede, leuke man. Die dus met die wagen rondtrekken, met die ezel door de landerijen en zo. Dan is mijn vraag, zijn er mensen, burgers, die vroeger een huisje gehad hebben met een vrouw, die dat tafereel hebben gedaan met zo'n wagen rondtrekken? Of andersom, mannen en vrouw die met zo'n wagen en in een huurhuisje zijn gaan wonen. En zijn er mensen die dat gevoelsmatig kunnen uitleggen? Wat de voordelen en de nadelen zijn? Wat de romance wel is, niet is? Dat denk ik wel eens mooi om te weten.
0: En waarom wil je dat weten, Peter?
1: Nou, ik ben 60 jaar. Ik heb altijd in huurhuizen gewoond. Hè. Misschien doe ik nog wel eens die stap maken om zo'n ezel voor een wagen te spannen. En gaan.
0: En rondreizen.
1: Ja.
0: Lijkt me niet.

0: Niet makkelijk in deze tijd.
1: Ja, dat wil ik nou net even weten op tijd voor.
0: Ja, een bijzondere vraag, Peter.
1: Ja. Ja. Nog iets over die strawberries.
0: Ik wou nog heel even zeggen, want we hebben al een tijdje heb ik niks van hem gehoord. Maar Gerard belde heel regelmatig. En die reisde met een paard, volgens mij niet met een ezel. En wagen door het land.
1: Ja, misschien belt hij daar.
0: Ja, als Gerard toevallig nog luistert. Of misschien is hij in een rijtjeshuis gaan wonen en slaapt hij gewoon 's nachts op vrijdag.
1: Oké, nog heel snel, want daar is het.
0: Goed zo.
1: De Beatles hebben een liedje gemaakt, Strawberries, maar die komen in Liverpool. Maar de studio ligt in Londen. Dat is altijd opgenomen.
0: Ja.
1: En die zingen ook de Strawberries. Dus misschien
0: Strawberry Fields Forever.
1: Ja, dus misschien lagen daar wel grote aardbeien van.
0: Oh, er is iets met aardbeien, ja.
1: Er is ooit een Nederlandse vrouw geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Die heeft ook de nummer gewonnen, ooit een keertje. Maar goed,
0: oké, nu ga je heel veel feiten achter elkaar noemen. Ja, dankjewel, Peter.
1: Graag gedaan, allemaal. Fijne nacht.
0: Hetzelfde. Dag, Peter. Dag. Nou, dan zal ik straks na het nieuws maar even de Beatles en Strawberry Fields Forever aanzetten. En dan hopelijk meer over het aardbeiengebruik op Wimbledon.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 3 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem bijvoorbeeld van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf de cabine uitklimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max. Zuster.

0: Nachtzuster. Astrid de Jong.
1: Mijn telefoonnummer is 0800-1121. En mijn mailadres is nachtzuster@omroepmax.nl. Je vindt me op X en op Facebook onder de naam Nachtzuster. En je kunt me appjes sturen via de NPO Luister-app. Dat kan tot 6 uur, die appjes sturen. En ook daarin kun je je vragen en je antwoorden kwijt. Ook als je wilt chatten, ben je hartelijk welkom via radio1.nl/nachtzuster. En meekijken kan via NPO 1 Extra. De vragen van vannacht zijn: waarom zijn dashcams niet verplicht, zodat er altijd meegekeken kan worden naar de capriolen van anderen in het verkeer? Waarom zit er geen terugslagklep op het riool, zodat overstromingen onmogelijk worden? Wat gebeurt er als de maan verder van de aarde af gaat staan? En wat gebeurt er als de aardas een stukje verschuift? Wie heeft er het recht om iets op de maan te bouwen of te doen? En als ruimtepuin verbrandt in de dampkring, waar gaat dan de as naartoe? De verbrande resten van dat puin. Waarom eet men uitgebreid aardbeien met slagroom op Wimbledon? Waar komt dat gebruik vandaan? En heeft er misschien iemand ervaring met het wonen en het rondreizen in een woonwagen? 0800-1121 voor antwoorden. En voor vragen 0800-1121.

0: Daar was hij hoor. The Strawberry Fields van de Beatles. 0800-1121, dat is telefoonnummer. Gebruik het als je vragen wil stellen of antwoorden kunt geven. Willem?
1: Dat ben ik.
0: Oh, ja.
1: Ik vind het wel een beetje spannend, dus ik hoop dat je me een beetje rustig kan krijgen.
0: Vind je het spannend dat je Willem bent? Of vind je het spannend dat je aan de telefoon bent bij het allerleukste programma van de Nederlandse radio?
1: Dat weet ik al heel lang. Ik luister je al heel lang. Ik zit zo in de nacht iets en dan mag ik af en toe eten halen. En dan zit ik in de auto al te luisteren. En het is ook spannend om Willem te zijn. Dat is ook dus beide spannend. Dus daar was ik me nog niet van bewust dat het ook spannend is om Willem te zijn.
0: Ja, nee, dat komt er nog bovenop dan. Ja, ja.
1: Ja. Dus mijn hart giert in mijn keel nou.
0: Ik snap het, maar we komen er samen doorheen, Willem.
1: Oh, super.
0: Ja. Waar belde je over?
1: Dat ging over de maan. Of je iets mag bouwen op de maan. Ik wou eigenlijk iets eerder vragen. Mijn Engels is zo slecht.
0: Ja.
1: Waar ging de boodschap van dit liedje nou net over?
0: The Strawberry Fields Forever.
1: Ja, wat is de boodschap af? Wat is de boodschap achter de tekst?
0: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij, ik weet niet of ik het goed interpreteer, maar volgens mij is het de liefde voor het gebied rondom Liverpool van de Beatles. Maar blijkbaar moeten daar dan Strawberry Fields zijn.
1: Oké, dus het is voor de voetbal of zoiets is het. Niet iets diepzinnigs. Maar soms kan die ook niet diep zijn, hè, natuurlijk.
0: Nee, ja, maar het heeft niks met voetbal volgens mij te maken.
1: Jan, dat jij zei Liverpool. Ja, ik linkte dat op een of andere manier.
0: Oh nee, dat is een plaats inderdaad in Engeland waar de Beatles hun basis hadden.
1: Okay.
0: Of in ieder geval John Lennon. Ik weet nou even niet of alle... Ja, en Penny Lane, maar dat is weer... Nou goed, ja, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van.
1: Oh, dus dan is de boodschap wat je er nu al uithaalt de oorsprong van het bestaan. Wauw. Maar ja, dat is...
0: Nee, ik denk dat het uiteindelijk allemaal uitkomt op de oorsprong van het bestaan. Ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Willem. Okay, ik belde over de maan. Ik kon even al die vragen kon ik niet onthouden.
0: Mm-hmm.
1: Maar of je mag bouwen op de maan. En natuurlijk mag je bouwen op de maan. We moeten alleen niet hetzelfde doen wat we in het begin gedaan hebben. We moeten hetzelfde filosofie als de Indianen houden. Dat de maan van iedereen is. En geen landeigenaar gaan worden daar zo. Dan moet iedereen op de maan komen.
0: Maar is dat ook zo?
1: Jammer genoeg. Laten we het zorgen dat het zo wordt. Laten we het zo krijgen. Laten we lekker het glas half vol zien.
0: Ja, maar... dat kunnen wij natuurlijk wel besluiten. Maar het kan ook zo zijn dat op een gegeven moment... de eerste mensen op de maan een vlaggetje hebben geplant... en daarmee het eigenaarschap hebben.
1: Ja, maar dan niet al te veel in de slachtofferrol gaan zitten. Ik kan ook een vlaggetje gaan planten daar zo.
0: Nee, dat kun je niet, Willem. Nee, Willem, je moet nu niet overmoedig worden. Jij kunt niet even een vlaggetje planten op de maan.
1: Als ik visualiseer, dan zit ik zo op de maan en dan zet ik daar de mooiste vlag op.
0: Ja, zo kunnen we het allemaal. Dan kunnen we natuurlijk ook visualiseren dat de hele aardbol van ons is.
1: Oh, Stephen Hawking, die zat in een rolstoel en die heeft gewoon gevisualiseerd dat hij door het Melkweg heen vloog.
0: Ja.
1: En die heeft dingen verteld wat wij nog niet eens snappen.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, niet iedereen heeft natuurlijk de verstandelijke vermogens en de mogelijkheden van Stephen Hawking.
1: Nee, daar ben ik het mee eens.
0: Oké, we dwalen af.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Maar jij zegt, je zegt de maan is van iedereen. Maar weet je dat of vind je dat?
1: Poeh, jee, Mina.
0: Nee, omdat we willen natuurlijk wel het antwoord. Niet alleen maar de mening van Willem.
1: Nee, dat snap ik. Dus er mag gewoon gebouwd worden op de maan.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dat is, en ik zou het jammer vinden als ze dan dat gebiedje tot hun eigendom gaan doen. En dan kunnen we in de geschiedenis kijken wat daarmee gebeurt natuurlijk.
0: Ja.
1: Het was zo mooi in Amerika totdat de westelingen daar landjepik gingen doen. En die mensen die daar woonden, dat land is van iedereen. Dus als je dat wil pikken, dan doe je dat toch. En ineens hadden die arme mensen van het land van iedereen was helemaal geen land meer.
0: Nee.
1: En dan hebben we straks helemaal geen maan meer, met z'n allen.
0: Nee, maar
1: met z'n allen, dat is ook weer niet helemaal waar.
0: Nee.
1: Maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nou... Ik vind het wel een beetje moeilijk om de maan te vergelijken met het veroveren van Amerika. Het is namelijk niet zo alsof er een heel volk op de maan woont.
1: Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Oh, gelukkig.
1: Dat snap ik, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus laten we het dan zo zeggen, we kunnen daar een minder grote fout maken als het veroveren van Amerika. Laten we het dan zo zeggen.
0: Ja, er kunnen in ieder geval minder Indianen sneuvelen en uiteindelijk ook mensen die in Amerika wilden gaan wonen. Maar in ieder geval, bouwen op de maan mag iedereen, denk jij?
1: Ja, natuurlijk, ja. Oh. En er is daar ook, wat ik hoorde ook nog iemand zeggen, dat er niks te halen is. Er is geloof ik heel veel te halen, er is heel veel energie te halen, geloof ik, wat daar neerdaalt. Daarvoor willen de Chinezen er ook een, die willen wat gaan delven daar zo.
0: Oh, energiedelven.
1: Energiedelven, ja, we hebben natuurlijk een gigantisch energieprobleem. En als daar energie is, ja, dat zou super zijn natuurlijk.
0: Ja, het wordt nog een heel gedoe om dat dan weer op aarde te krijgen, maar dat zien we dan wel weer. Dankjewel, Willem.
1: Oh, graag gedaan.
0: Hoe ging het?
1: Ja? Ik zit nog steeds met hartklopping in mijn maag. Oh ja. Ja, die is wel heel diepgaand. Ik weet niet of ik kan zeggen, de zin van het leven.
0: Dankjewel. Goeienacht nog.
1: Hoi, hoi.
0: Dag Willem. Charlotte.
2: Hi Astrid.
0: Hallo Charlotte.
2: Ik heb een hele rare vraag.
0: Oh, ben ik dol op. Ja.
2: Ik heb risotto gekocht en ik heb het wel zaken gemaakt, maar het wordt altijd een vieze smerige prut. Ja. Als het kant en klaar komt, dan is het wel lekker en leuk. Ik weet alleen dat je er saffraan en citroenrasp in kan doen, maar ik weet mijn god niet hoe ik dat nou eens een keertje zelf goed kan klaarmaken.
0: Maar doe je citroen in de risotto?
2: Citroenrasp.
0: Waarom?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Oh.
2: En saffraan?
0: Oh.
2: Maar ik probeer altijd maar van alles en nog wat. Maar ja, het lukt me nooit om het een smakelijke hap van te krijgen. Dus graag advies.
0: Ja, ik weet niet zo goed. Ik heb dus nog nooit in mijn leven risotto gemaakt. Maar ik denk altijd, je kookt risotto rijst.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En je gooit er wat dingen bij in en het is klaar. Het is eigenlijk toch gewoon natte rijst.
2: Ja, eigenlijk wel zoiets, maar het lukt me nooit, dus ik heb...
0: Maar kook je het dan niet gewoon te lang?
2: Ik denk dat ik er te veel water in doe, maar zeker weten ook. Doe ik het niet.
0: Ja, precies. En oké, je hoort wel eens dat het moeilijk is. Maar jij, bij jou is dat eigenlijk dezelfde conclusie.
2: Ik krijg er nooit iets smakelijks van. Terwijl als je het gewoon kant en klaar koopt, is het heerlijk.
0: Ja.
2: Maar ik wil het gewoon zelf een keer kunnen maken.
0: Nou, dat snap
2: ik. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?
0: Nou, als ik het zo hoor.
2: Ja, voor mij wel.
0: Voor jou wel. Nou, laten we hopen dat er een risotto-kenner luistert die dat even uit wil leggen. 0800-1121. Ik ga het proberen, Charlotte.
2: En dan terug te komen op die manier van hiervoor.
0: Ja.
2: Ik hoop dat de oerknal nog eens een keertje terugkomt.
0: Nou zeg, weet je wel wat je zegt?
2: Ja?
0: Wanneer had je hem gepland willen hebben, de oerknal?
2: Nou, een reiniging van het hele gebeuren hier op aarde is niet verkeerd.
0: Nou, Ik heb best wel een hoop mensen en dingen op aarde waar ik best wel aan gehecht ben geraakt door de jaren heen.
2: Ja, maar het gaat niet om de mensen, het gaat om het reinigen.
0: Ja, maar een oerknal, dan is alles in één keer weg, hè? Of alles
2: ja,
0: is er eigenlijk
2: weer
0: in één keer.
2: Ja, met een schone lei beginnen.
0: Ja, maar dan zijn we er niet.
2: Nou, wie zijn we?
0: Ja, is ook wel weer waar. Dankjewel, Charlotte.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Mats.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Dag Mats, je mag het zeggen.
3: Ja, hoe zou je willen rouwen voor mensen die jou ontvallen zijn, als een vrienden of familie zijn?
0: Waar komt die vraag vandaan, Mats?
3: Er zijn veel mensen ontvallen.
0: Ja.
3: Ja, daar komt de vraag vandaan.
0: Ja.
3: Nou moet jij nu een nieuwe vraag stellen. Jij bent de interviewer, niet ik.
0: Oh. Maar dat is een beetje lastig, want op zich draait dit programma om vragen die gesteld worden door andere mensen.
3: Ja. Nou, geef maar een antwoord.
0: Nee, ik geef geen antwoord. De mensen die luisteren kunnen nu bellen met een antwoord.
3: Oké. Okay. Ja. Hoe moet je rouwen?
0: Ja, hoe moet je rouwen?
3: Want sommige mensen gaan door zelfmoord. Sommige mensen gaan door euthanasie. Sommige door verkeersongeluk. Sommige door kanker.
0: Ja.
3: Sommige door verdriet.
0: Ja.
3: Hoe moet je dan om te rouwen? Is het dan verschillend?
0: Hmm.
3: Of om iedereen hetzelfde?
0: Poeh. Ja, ik zit even te denken of ik daar zelf antwoord op zou kunnen geven.
3: Ja, waarschijnlijk niet.
0: Nee, want als je zeg maar wil weten hoe je moet rouwen om allerlei verschillende verliezen, dan moet je natuurlijk ook allerlei verschillende verliezen hebben meegemaakt.
3: Mm-hmm.
0: En als je iemand verliest door een ongeluk die heel dichtbij je staat, is dat natuurlijk anders dan wanneer je iemand verliest die niet zo dichtbij je staat door een ongeluk. Dus de oorzaak is niet altijd de reden waarom je in een diepe rouw of een minder diepe rouw terechtkomt.
3: Ik heb bijvoorbeeld twee verschillende mensen voor twee verschillende verkeersongelukken meegemaakt.
0: Ja.
3: Eentje had sleutels gestolen. Hij zei, ik ga alleen maar de jas pakken uit jouw auto.
0: Mm-hmm.
3: En toen ging hij met die BMW's auto rijden.
0: Ja.
3: En zijn achterbuurman was wijkagent. Dus die had hem herkend en hij ging de hele tijd heel hard rijden.
0: Ja.
3: En toen ging hij dood op een tractor.
0: Oh.
3: Ja, maar een half jaar later ging een andere vriend van mij ging ook dood op een tractor. Maar een ander verkeersongeluk.
0: Oh.
3: Hij ging heel hard rijden op een motor.
0: Ja.
3: En toen kwam er van de zijkant van het weiland kwam er een tractor aangereden. Die ging de weg op om gewoon, ja, dat doen tractors soms niet.
0: Ja.
3: En toen ging mijn vriend, die is daar op doodgereden. Ja. En een andere vriend van mij heeft zelfmoord gepleegd. En mijn tante heeft ook wel eens met jullie gebeld. Hmm. Die heeft euthanasie gepleegd.
0: Oh. Nou, je treft het niet, Mats, met zoveel overlijden in je omgeving.
3: Ja, ik was nog niet klaar, maar ik ga er niet meer over vertellen.
0: Nee.
3: Ja.
0: Maar is je vraag dan,
3: Hoe moet je rouwen om deze, ja, wat is de beste manier om te rouwen?
0: Maar is het in jouw geval dan niet zo dat de vraag ook is hoe je kunt rouwen als je zoveel overlijdens in je omgeving hebt?
3: Ja, maar daar gaat het radioprogramma niet over.
0: Jawel hoor.
3: Psychologie-poesje.
0: Nou ja, dit programma gaat over waar jij wil dat het over gaat.
3: Ja, ik heb ook nog mijn oma's en opa. Die ging ook snel dood, hè?
0: Nou, dat zit je ook niet mee.
3: Nee. Maar ja.
0: Ja.
3: Maar de vraag was dus, hoe kan je daar het beste mee omgaan om daarna weer positief te zijn?
0: Ja.
3: Want het heeft echt geen zin voor jezelf om daarna heel negatief te zijn.
0: Mm-hmm.
3: En ja, dat is dus de vraag.
0: Ja.
3: Wat is de snelste weg naar boven?
0: Ja, oké. Okay, nou, als mensen adviezen voor je hebben, Mats, dan kunnen ze bellen naar 0800-1121. Dankjewel en heel veel sterkte.
3: Dankjewel, Annie. Bellen naar 112.
0: Goed zo. Nou, niet naar 112, hè?
3: Dankjewel. Ik vind jou echt lief.
0: Oh, gelukkig. Dankjewel. Gelukkig.
3: Dankjewel. Ik heb echt heel veel liefde voor jou.
0: Nou. Dankjewel. Nou, daar moeten we het mee doen. Dankjewel, Mats.
3: Moeten we het zelf mee doen?
2: Wat?
0: Ja. Doeg.
3: Doei.
0: Doeg. Raar. Oké, Maya.
4: Ja, daar ben ik.
0: Hallo.
4: Hallo. Ik had een vraag over een bloedgroep.
0: Oh.
4: Ik heb bloedgroep O negatief.
0: Ja.
4: En dat heb ik... Nou, vraag ik... Als je bloedgroep O negatief hebt... Stam je dan ook van de apen af? Want de apen hebben allemaal positief. En ik heb toen van de huisarts... heb ik een... Nou, niet van de huisarts, want moest ik geopereerd worden en zo, jaren geleden. Toen had ik zo'n kaartje gekregen met bloedgroep O negatief. En dan moet ik altijd bij me houden, zei die dokter. Dus ja. Ik heb het kaartje al minstens 40 jaar in mijn portemonnee zitten. Maar ik heb het nooit nodig gehad.
0: Gelukkig, ja.
4: Maar dan vraag ik me af, waar stam je dan vanaf?
0: Maar... waarom leg je een link met apen?
4: Nou, ze zeggen toch de mensen stammen van de apen af.
0: Ja.
4: Maar apen hebben, volgens wat ik wel eens gehoord heb... die hebben allemaal bloedgroep O positief.
0: Alle apen?
4: Deze factor, ja.
0: Oh. Maar dan zou dus iedereen die een andere bloedgroep heeft... al automatisch niet van de apen afstammen?
4: Nee, alleen het gaat alleen over die racesfactor, dacht ik.
0: Oh, oké. Nou ja, ik ben wel benieuwd of er überhaupt een verband is... met afstammen van apen of je bloedgroep.
4: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja?
4: Nou ja, dat hoor je dan zo hier en daar.
0: Waar kom jij dan, waar ze het hebben over de bloedgroep van apen?
4: Nou, ja, even denken hoor. Oh ja, ik weet het al. Mijn broer die had het erover met mij.
0: Oh, oké. En wat voor bloedgroep heeft je broer dan?
4: Die heeft ook negatief.
0: Oh, oké. Goh, nou, ik wist niet dat er een standaard bloedgroep voor apen was.
4: Nee, wist ik ook niet. Daarom vraag ik het.
0: Nee, ja. Nou, als iemand daar een beetje verstand van heeft, van die combinatie. 0800-1121. Ik probeer het, Maya.
4: Hartstikke bedankt.
0: Goed zo.

0: In the Blood van John Mayer. Het is dus zo dat iedere vrijdagavond rijd ik hier naartoe, naar de studio. En dan ga ik zitten. En dan komt er gewoon 4 uur lang allerlei informatie op me af. Soms totaal nieuw. Soms wel iets wat ik ongeveer al wel eerder gehoord heb. Maar nu stelt Maya dus een vraag waarin zoveel gebeurt dat ik het zelf even op een rijtje moest zetten. Haar vraag is eigenlijk, als je bloedgroep O negatief hebt, stam je dan af van apen? Dat is eigenlijk de vraag. Wat op zich denk ik moeilijk te beantwoorden is. Want we stammen allemaal af van iets wat ooit een soort van vooroudere aap was. Net als de apen. Maar ik wist niet dat daar een bloedgroep gevolg aan te koppelen was. Dus als iemand weet hoe dat zit met de bloedgroepen van apen en mensen, 0800-1121. Mats die wil graag weten hoe je kunt rouwen over heel veel verschillende overlijdens in je omgeving. Daarover wilde ik nog zeggen dat mocht je op dit moment nadenken over zelfmoord of te maken hebben met zelfmoord in je omgeving, dat je altijd even contact op kunt nemen met 113. Dat is de organisatie die daarbij hulp biedt, zowel telefonisch als via chats of op andere manieren. Maar als je een antwoord weet voor Mats, dan kun je dus bellen naar 0800-1121. En als, zoals dit gaat in het programma, heel iets anders. Charlotte wil graag weten hoe je de perfecte risotto kunt maken. Of in ieder geval een niet onperfecte of niet te eten risotto. Peter die wil graag weten of er iemand is met ervaring met het wonen en rondreizen in een woonwagen. Bert vraagt zich af waar het gebruik vandaan komt dat er aardbeien met slagroom in grote getalen wordt gegeten tijdens Wimbledon. Johan die had de vraag: als ruimtepuin verbrandt in de dampkring, waar gaat de as dan naartoe of de overblijfselen na zo'n verbranding? Wie heeft het recht om iets op de maan te gaan doen? Nou, ik heb al begrepen dat de maan van niemand is en dus eigenlijk van iedereen. Als de aardas een stukje verschuift, wat verandert er dan voor de aarde? En wat gebeurt er als de maan verder van de aarde komt te staan, wilde Anna graag weten. Waarom zit er geen terugslagklep op het riool? En waarom zijn dashboardcamera's niet verplicht in iedere auto? 0800-1121. Sebastiaan.
1: Goedenacht, Astrid.
0: Hi, Sebastiaan.
1: Ja, je hebt toch wel een mooie aantal vragen verzameld, ondanks de maan.
0: Ja, we begonnen heel rustig, maar dan komt het toch weer goed, gelukkig. Ja,
1: ja, dan moet het toch even, want iedereen prijst natuurlijk, ik ook hoor. Maar dan trak ik toch even. Ik dacht de maan en dan, ik had de Waterboy zelf verwacht qua nummer.
0: All of the Moon.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Ja, ja, dus, dat kan dat jij die verwacht, maar ik kies. Ja,
1: ja, ja, ik weet het. Het is alleen maar een verzoek. Het is alleen maar een verzoek.
0: Oh, het is een verzoek.
1: Dat de DJ liep. Ja, ja, ja, ja, maar echt, het blijft een super, super mooi nummer.
0: Ja.
1: Ja, en ik moest aan denken, met bloedgroepen, ja, oké, okay, dit is natuurlijk iets wat ik dan bedenk terwijl ik in de wacht stond, maar het is wel bijzonder, hè, want ik loop ook bij een Belgische specialist en daar heb ik echt bewust mijn bloedgroep laten prikken. Volgens mij B-negatief, weet ik niet zeker hoor. Maar volgens mij is dat niet standaard in Nederland, zeg maar, dat je toch gewoon meekrijgt wat voor bloedgroep je bent. En ik denk, ja, hoe makkelijk kan het zijn om dat wel mee te krijgen? Maar oké, okay, even los, ja.
0: Ja, ik,
1: heel veel
0: ik,
1: mensen
0: ik,
1: weten ik, dat gewoon niet, denk ik.
0: Nee, maar heel veel mensen hebben het in hun leven ook helemaal niet nodig. Dus
1: nee, ja, klopt. Maar goed, als je het weet en ja, het zit in je, ja, oké. Okay. Als er iets overkomt, kunnen ze natuurlijk altijd ter plekke natuurlijk daarop prikken.
0: Ja, dat is vrij snel uitgezocht, ja.
1: Ja, ja. Maar oké, dat los van. En ik schrok ook wel van het verhaal van Mats. Tenminste, niet schrikken, maar terecht dat je net ook het nummer 1 en 3 meldde. En ja, het enige wat ik daarover kan zeggen langs de zijlijn, ja, hou het niet voor jezelf. Hè. Deel gewoon je verdriet. Probeer het met andere mensen, zover het kan. te delen, want dat helpt, denk ik. Maar goed, dat is echt even heel professorisch, als ja. zijlijn.
0: Nou ja, ja ik vind dat altijd zo lastig. En zeker deze vraag, want het is gewoon voor iedereen verschillend.
1: Ja, ja, ja. Ik kan alleen dat alleen voor mezelf spreken. En dat is, nou ja, goed.
0: Ja, het is, toch over praten, ja.
1: Ja, er is natuurlijk niet inderdaad iets universeels wat een klik wat voor iedereen werkt, maar ja, dingen opkroppen. Mensen die je vertrouwt of die je dierbaar zijn, als je met hun dingen deelt, niet alleen op dat gebied, maar andere dingen. Mijn ervaring is dat het helpt. Maar inderdaad, wat je zegt, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn.
0: Nou, en mijn ervaring, dus dat is ook niet voor iedereen, is ook dat het soms slim is om daar echt even iets over af te spreken. Want als je gewoon koffie met iemand gaat drinken, dan is het...
1: Nee, ja, eens. Ja, ja,
0: nee, ja, het ja, is gewoon sorry, heel moeilijk om midden in een gesprek over, goh, hoe is het nou met de kinderen? En weet ik veel, ga je nog verbouwen in je huis, opeens te zeggen, ja, en ik worstel ook nog heel erg met het overlijden van die en die.
1: Nee,
0: dus het helpt heel erg om tegen iemand te zeggen van, goh, heb je tijd om heel even te kletsen nog over iets waar ik mee rondloop? En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. En op verzoek, want ik kreeg daar een appje over het telefoonnummer van 113, want het is een bekende organisatie. Dus je vindt ze op 113.nl. Maar als je wil bellen, 0800 0113. En dat is ook als je rondloopt met gedachten aan zelfmoord, maar ook als je worstelt met gevolgen ervan, of met iemand anders die ermee rondloopt, kun je dat gebruiken.
1: Ja, fijn dat je dat deelt inderdaad. Ja. Ik denk, als je niet met zoiets zeg maar zit, zeg maar, dan sta je er niet bij stil. Maar er zijn denk ik echt heel veel mensen die worstelen met dit soort zaken. En dan is het echt heel fijn dat naar je geluisterd wordt.
0: Ja.
1: Ja. Oké, dan gaan we nu de boel een beetje verlichten.
0: Oh.
1: Nou ja, ja, Bakker Johan zit er natuurlijk de hele tijd al op te wachten inderdaad.
0: Ja.
1: De dashcams.
0: Ja.
1: Ten eerste, ik ben het met je eens, hè, wat je al zei, hè, qua opslagruimte. Ik heb zelf een, ja, nou, geen dashcam, maar wel een GoPro op een fiets, op een mountainbike.
0: Oh.
1: En dus als je rijdt, dat je dan gewoon, nou ja, de beelden worden opgenomen. En dat is niet om, dat is gewoon om, als er iets gebeurt, dat je dan, oké, maar gewoon als er echt je leuke schapen ziet langslopen, of weet ik wat, konijntjes en zo, dat ik dat wel leuk vind om terug te kijken. Maar mijn ervaring is dan al ook, en die batterij, die is heel snel op. Maar ook de opslagruimte is heel snel vol. En dan heb je het niet over een kleine opslagruimte. Dus ik denk al wat jij al terecht zei. Van ja, als je een paar uur rijdt, dan moet je echt wel een behoorlijke opslagruimte hebben om alles op te kunnen nemen. En dat later te kunnen bekijken. Maar dat is het kleine. Maar ik denk dat het grootste probleem zit in de AVG. Hè, de algemene verordening. Gegevensbescherming. Qua privacy. Je merkt gewoon de laatste 5 jaar denk ik al, het plaatsen van camera's in straatbeeld, wat het allemaal al vragen oproept, rechtszaken, et cetera. We hebben privacy. Dus stel dat de regering zou instellen van elke nieuwe auto moet verplicht een dashcam hebben. Ik denk dat er echt heel veel acties komen. Andere partijen die zeggen ja, dat is schending van de privacy, et cetera. En als de regering daar dan ook niet aan wil. En momenteel is natuurlijk iedereen gewoon vrij om dat te doen. Nee, je kunt het gewoon doen. Je kan gewoon een auto, een dashcam nemen. Of in ieder geval, et cetera. Ja, en dat is oké. Maar als je het verplicht, dan krijg je volgens mij echt een heel privacy issue. Waar heel veel partijen gerecht gaan aanspannen, et cetera. En als je het echt belangrijk vindt, dan denk je, het kan me helpen. Mocht er iets gebeuren in het verkeer, dan ben je gewoon vrij om te doen.
0: Ja.
1: En dat is volgens mij de huidige stand van zaken.
0: Ja, ik weet niet waarom, maar dat verplichten zit mij een beetje dwars. Ik denk dat er veel meer handige dingen zijn nog. En ik kan even geen voorbeeld bedenken, maar je kan niet alles zomaar verplichten.
1: Nee, klopt. En als je zegt, waar houdt het op, hè?
0: Ja.
1: Want natuurlijk kun je zeggen, inderdaad, neem maar wel een bodycam.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben je ook vrij in, hè? Als je gewoon een camera bij je wil dragen die alles filmt wat er in je buurt gebeurt, ben je er vrij in.
0: Ik vind het wel een grappig idee dat jij een camera op je fiets hebt. Zodat je later kunt denken van, oh ja, daar zag ik een konijntje. Dan kan ik nog even terugkijken.
1: Oh ja, oké, maar het is ook wel leuk joh, om gewoon mensen te kunnen zien dat je weet die van dieren houden. En maar goed, dat klinkt inderdaad, maar...
0: Nee, maar ga je dan ook regelmatig ergens fietsen waar veel konijntjes zijn?
1: Nou, ik woon in de buurt van het water. En het barst hier trouwens van die kut Canadese ganzen. Die alles onderscheiden, maar die ook echt gigantisch agressief zijn.
0: Ja.
1: En vroeger reed ik daar dan heen, weet je wel, daar kwam ik aanrijden. En dat pad langs het water, zeg maar, is vrij smal. En dan zitten ze daar en dan een beetje geluid maken, gingen ze weg. Maar ik heb een keer gehad echt dat die beesten dachten, we gaan niet weg. We gaan gewoon echt naar je, achter je aan zitten en naar je voeten hakken. En toen dacht ik, oké, jullie zijn toch niet zo leuk dat ik dacht, wat ik dacht.
0: Nee, ganzen, nee.
1: Nee. Maar het is ook bij het avondrood, zeg maar, als de zon zakt.
0: Mm-hmm.
1: Bepaalde passages zitten dan echt veel konijntjes. Goed. Maar sommige mensen vinden dat ook gewoon leuk om dat ook te zien, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: het lijkt mij ook leuk. Ik vind het een goed idee. Gewoon een konijnencam.
1: Goed. En ja, het is niet zo, zeg maar, dat ik elke rit alles opneem of dat ik alles ga terugzetten. Kijk, echt niet. Maar je weet gewoon, als je dat fietst en je ziet iets leuks en dat ding staat aan, dan weet je, oké, dit is wel iets leuk om te delen met andere mensen die het ook leuk vinden. En dan, dan doe ik dat. Of een mooie zonsondergang vinden sommige mensen ook mooi. Ja.
0: Nou, leuk advies. Gewoon voor van de zomer weer. Of nu. Konijnentijd.
1: Ja, klopt. Nee, klopt. Okay. Ja, oké, dat is dan. Ik fiets al heel veel jaren, zeg maar. Allemaal dat soort dingen nooit gedaan. Ook geen. Had ik inderdaad die GoPro niet. Of ook geen Garmin horloge. Of geen vermogensmeter in de fiets. Niet. Maar als een duur is het vaak. Dan denk je, wat is er meer mogelijk? En dan, dat is gewoon leuk. Omdat het kan. En omdat het, op andere mensen ook wel leuk is om dat af en toe mee te krijgen. Ja.
0: Nou, goede tip. Dankjewel, Sebastiaan.
1: Ja. Maar zeker inderdaad, het verplichten, dat lijkt me inderdaad juridisch heel erg moeilijk.
0: Nou, ik doe even geen liedje over dashcams of konijntjes.
1: Nee.
0: Maar voor jou dan de Waterboys.
1: Ja, maar dat was ik al. Dankjewel. Tot de volgende.
0: Doei.
1: Hoi. 0800
0: 1121.

0: The Hole of the Moon van The Waterboys. Ik zit een berichtje te lezen. Ik moet het toch even met je delen. Ja, ik krijg natuurlijk heel veel mail op nachtzuster@omroepmax.nl. Ook over dingen die helemaal niet voor de uitzending van vannacht zijn. En ik kreeg een heel lief mailtje van iemand die zegt... mijn vader... luisterde altijd 's nachts van vrijdag op zaterdag even naar je programma. Bij mij staat de radio de hele nacht aan. En als ik wakker word, dan luister ik ook een tijdje totdat ik weer in slaap val. En soms hebben we dan hetzelfde deel van de uitzending gehoord. Nou, in mei heeft hij gebeld. Met de oplossing van het cryptogram heeft hij de sokken gewonnen, de vader van deze schrijfster. En die sokken heeft hij ook gekregen. En nu is de vader van de schrijfster overleden vorige week op 86-jarige leeftijd. En de sokken worden ingelijst. Die worden bewaard. Ik vind het echt zo'n lief bericht. In ieder geval heel veel sterkte natuurlijk met het overlijden van vader. En heel erg bedankt voor het mooie berichtje. Wat fijn dat die sokken dan zo'n goed plekje hebben gekregen. Nou, zit ik dan tijdens de platen even alle mailtjes te lezen. En toen kwam ik deze tegen. Dus daarom was ik er heel even stil van. Nou, The Waterboys. Een hele lijst met vragen hebben we inmiddels. Dus mocht je een antwoord weten, neem dan de moeite om te bellen. Waarom zit er geen terugslagklep op het riool? Wat gebeurt er als de maan verder van de aarde gaat? Wat gebeurt er als de aardas verschuift? Als er ruimtepuin verbrand in de dampkring, waar gaat dan de as of waar gaan dan de overblijfselen naartoe? Waar komt het gebruik van aardbeien met slagroom op Wimbledon vandaan? Wie heeft er ervaring met wonen en rondreizen in een woonwagen? Wie kan Charlotte helpen om echt lekkere risotto te maken? Hoe zou jij of hoe kun jij het beste rouwen met verschillende overlijdens om je heen? Nou, nu komt er wel even iets samen, ja. Maya wil weten of haar bloedgroep O negatief betekent dat ze juist wel of juist niet van apen afstamt. Nou, volgens mij is het niet direct afstammen, maar is er dus wel iets aan de hand met de bloedgroepen van apen en mensen? En hoe dat dan zit, zou ik wel heel graag willen weten. En Maya denk ik ook. Dat zijn de vragen die op dit moment nog openstaan. Dus help vooral om die vragen ook nog te beantwoorden. Willem?
1: Ja, een hele goede nacht, zuster.
0: Hi Willem.
1: Ik heb voor de afwisseling een keer een vraag. Meestal kom ik met een antwoord.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Maar,
0: nou, wat is je vraag?
1: Ik heb nu een vraag. Hoe komt het dat de tijd voor het gevoel sneller gaat naarmate ik ouder word?
0: Ja. Grappig, daar heb ik laatst iets over gelezen. Maar gelukkig onthoud ik nooit wat. Oh, wat was het nou ook weer?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, het was... Oh. Nou, wat suf. Ja, want nu ik heb er een heel artikel over gelezen. Mm-hmm. En nu denk ik dat er in dat artikel stond dat als je bijvoorbeeld 20 bent, dan heb je veel minder meegemaakt dan wanneer je 50 bent.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: En
1: dat denken die kinderen van 20 wel niet. Die denken dat ze de wereld...
0: Die denken dat ze alles weten. Ja, dat ze... Och, ja. Ja, ik weet nog dat ik 40 werd, dat ik dacht... oh, ik ben nu al echt dubbel zo slim als toen ik 20 was. Stel je voor dat ik straks 60 word. Ja,
1: precies. Dat ben ik.
0: Ja, precies. Nou, dan ben je dus duidelijk nog weer 10 keer slimmer. Ja,
1: ja.
0: Maar nu ik denk van... Het had daar iets mee te maken, maar nu ik eraan denk, denk ik... dan zou het dus eigenlijk moeten lijken alsof de tijd langzamer gaat... want je hebt al zoveel meegemaakt.
1: Ja, dat zou je denken.
0: En maar zoveel maak je dan op een gegeven moment niet meer mee... want je hebt het allemaal al een keer meegemaakt.
1: Ja, maar ja, je bent jaren geweest en kort daarop ben je weer jaren.
0: Nou, weet je dat ik daar dus vandaag over nadacht... dat overmorgen is het gewoon juli.
1: Oh.
0: Overmorgen is het juli 2026. 2026 is net begonnen en overmorgen is het juli. Zijn we al bijna op de helft.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Ja, dus ik... Maar of was het nou... Oh, ik weet weer. Ik weet weer hoe het was. Wacht. In het artikel dan, hè? Ik weet niet of het klopt.
1: Oh ja.
0: Ik weet weer hoe het was. Kijk, stel, we gaan er even vanuit... In de huidige tijd, je wordt 100. Je wordt nog steeds gemiddeld 80, maar laten we ervan uitgaan, je wordt 100.
1: Je wordt 100, ja.
0: Ja, dan heb je dus, als je 20 bent, heb je nog 80% van je leven voor je. Toch?
1: Ja, ja.
0: Snap je? Ja. En, maar als je 80 bent, heb je nog maar 20% van je leven voor je.
1: Ja. 20 bent, heb je nog 80% van je leven voor je?
0: Ja. Dus lijkt het alsof je zoveel meer tijd hebt... dat die tijd minder snel gaat. Terwijl als je 80 bent en je hebt nog maar 20% van je leven voor je... Dan is dus met ieder jaar gaat er een 20ste van je leven voorbij... Oh. Terwijl als je 20 bent, dan gaat er met ieder jaar een 80ste van je leven voorbij.
1: Ja.
0: Dus dan lijkt het, omdat je nog zoveel meer hebt, lijkt het niet... Weet je, het is net, je hebt een zak met nog 80 knikkers. Als je dan een knikker neemt, dan denk je, ja. Oh, ik heb er nog 79. Maar als je een zak hebt met nog maar 20 knikkers en je neemt erin, denk je, oeh, het begint nu wel een beetje snel leeg te raken.
1: Ja.
0: Dat was het effect wat in dat artikel stond.
1: Oké.
0: Ik weet niet of het klopt.
1: Nee, ik heb het niet gelezen. Weet je in welk tijdschrift?
0: Oh. Ik denk... Ik gok Psychologie Magazine.
1: Oh ja, ja.
0: Denk ik.
1: Goed.
0: Ik weet het niet meer. Maar goed, als het iemand bekend voorkomt... 0800-1121. En sowieso, als mensen het beter weten... dan dit willekeurige artikel... wat ik nou uit mijn mouw schud... dan mogen ze ook bellen. Maar het gaat wel heel snel, hè, Willem?
1: Ja.
0: Ik vind ook... Eergisteren was het gewoon nog 2020. Weet je nog de eeuwwisseling?
1: Ja.
0: De millennium toestanden?
1: Ja.
0: Nou, niet schrikken, hè?
1: Nee.
0: Dat is een kwart eeuw geleden.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Dat is toch echt griezelig? Ja.
1: Ja, ik weet het nog wel. Mocht je niet met de liften en zo.
0: Ja, en iedereen zat in de zenuwen dat je na de jaarwisseling je computer niet meer nooit meer op zou kunnen starten.
1: Ja, belachelijk. Ja. Klopt er niet zo.
0: Is meer dan een kwart eeuw geleden.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja. Oké, okay, nou, als iemand een zinniger antwoord heeft dan wat ik net wist te reproduceren. 0800-1121. Dankjewel, Willem.
1: Heel, heel graag gedaan, Astrid.
0: Doeg.
1: En, ja, doeg. En ik hoop dat er een goed antwoord op komt.
0: Ja, dat zal ik maar afwachten. Dankjewel. Ja. Hoi.
1: Graag gedaan. Dag, Astrid.
0: Andy.
2: Hallo, met mij. Hoe gaat het jou? Nou, met de warmte. Ja.
0: Nou, hier is het niet warm. Ik weet niet wat ze hier altijd doen. Maar het is net een koelkast, hoor, die studio.
2: Nou ja, ik doe dat ventileren, hè, moet je dan. En de ramen open doen, tegen elkaar open doen, zoals in Spanje. Ik wil even wat zeggen over de... Ja, over rouwen.
0: Ja.
2: Ik heb ooit geleerd... altijd van je afzijden. Het heeft niet alleen met rouwen te maken als je...
0: Wacht even, sorry,
2: bent,
0: maar je praat vrij snel en de lijn is niet heel goed.
2: Als jij... verdrietig ben, of als je gescheiden bent, of wat er gebeurt, altijd van je afschrijven. Dat is, heb ik eerst ooit van iemand geleerd.
0: Oh.
2: En wat ook belangrijk is, de natuur in. Kijk, het regen is niet zo fijn, maar ik ga altijd, ik ben een wielrenner, dat heb ik wel eens verteld, wielrennen, wandelen, er zijn zoveel dingen waar je heen kan gaan. Je kan dieren aaien, je hoeft niet speciaal je eigen dier te hebben.

0: Ja, ik ben een wielrenner, dat heb ik wel eens verteld. Wielrennen, wandelen. Er zijn zoveel dingen waar je heen kan gaan. Je kan dieren aaien, je hoeft niet speciaal je eigen dier te hebben. Het is gewoon... Ja, zelfs als ik in Polen ben, ga ik ook altijd dieren aaien. Die buiten lopen door het, met zijn baasje of wat dan ook. Ja, je moet gewoon naar buiten.
1: Ja. Ja, dat schijnt goed te zijn.
0: En over jong rouwen had je het over. Dat mensen niet van mee waren. Nou, zei met dat meisje, ik heb niks met haar, maar wel een gevoel. Jade, die uit het Graafse Zanden, of ja. Zo daar in de buurt. Ja, ja, die heeft ook veel meegemaakt. Ik heb zelf een nichtje gehad. Ja, die leeft gelukkig nog. Maar die is 2 of 3. Die had een... een poliepje en was kanker. En die had allemaal overleefd. Maar haar, een meisje daarnaast, en ik was zelf toen nog een tiener. Ik werkte nog, al bij de Shell. Die was 16, was ik toen, ongeveer 17. En dat meisje was nog 9 of 8. En die heeft het niet overleefd. Mijn nichtje heeft het overleefd, gelukkig.
1: Ja.
0: Dus die mijn kinderen van 2 jaar, die lijden ook. En die maakt ook veel mee.
1: Mm-hmm.
0: Dus,
1: naar buiten.
0: Ja. Maar over rouwen kan je zoveel dingen doen. Dat is gewoon, je moet of een boek lezen, je gedachten, kijken sopen. De ene mens houdt van kinderfilms. De gedachten, ieder moet gewoon of een sport of spelletjes. Of je gaat naar een wijkbuurthuis. Van die soort
1: afleiding
0: dingen.
1: Afleiding dus.
0: Ja, je moet niet altijd binnen blijven zitten. Ik doe het ook wel eens als ik vies weer is. Ik ga ook mijn benen niet breken. Dus, ik heb 2 jaar geleden ook Tour de France voor de amateur gereden. En ja, ik ga altijd fietsen als het weer meestal. Alleen in Hittegol kan je beter binnen blijven. Want, en met ijsblokjes in de washanddoek en afkoelen. Je gezicht en je nek.
1: Oké, nou dit zijn heel veel adviezen in één. Ik ga het nog even terugluisteren. Maar namens... Ja.
0: namens Andy.
1: Ja. En, nee, niet namens Andy. Namens Mats, dank je wel.
0: Ja, oké. Hey, fijn weekend.
1: Hetzelfde,
0: goedje
1: Andy.
0: Allemaal. Doei. In jullie studio. Goedje, doei.
1: Doei. Tony.
2: Ja.
1: Hi.
2: Hi.
1: Eén ding tegelijk.
2: Ja, één ding tegelijk. Ik had er een paar opgeschreven. En na aanleiding van het verhaal over de apen. Van, ja. Dat vond ik zo'n rare vraag. Want het ging volgens mij, stammen wij allemaal van de apen. Maar wat ze hadden over de rhesusaapjes.
1: Ja.
2: Die zijn gebruikt om te onderzoeken of mensen ergens bij hoorden qua onderliggende situaties. Van rhesusfactor A positief, rhesusfactor B positief. Maar we stamden allemaal af van de apen. En dus was dat gewoon... dat was niet relevant.
1: Nee, nou ja, dat is dus... Kijk, we stammen niet direct... Tenminste, voor zover ik het geleerd heb van meneer Koelman bij biologie... Ja. Stammen we niet af van de apen, maar van iets wat we nu eventueel een aap zouden kunnen noemen.
2: Ja.
1: En van diezelfde aap stammen ook de apen af.
2: Ja.
1: Dus het is niet zo dat als je een andere bloedgroep hebt, dat je dan opeens niet meer van diezelfde voorouder afstamt.
2: Maar die rhesusfactor die er tussen zit, is gewoon een punt waarop ze aan het onderzoeken waren wie wel of niet genetische punten hadden.
1: Ja.
2: Dus het was plus of min, waren allemaal mensen. De rhesusfactor plus of min.
1: Ja.
2: Dus het is een soort...
1: Maar hoe zit het dan met die rhesusaapjes? Want die heten niet voor niks de rhesusaapjes.
2: Nee, omdat ze die onderzoekingen deden aan onderzoeksdieren. En het waren rhesusaapjes.
1: Ja.
2: Die werden gebruikt om ons te onderzoeken.
1: Of we rhesus positief of rhesus negatief waren.
2: Ja, en dat had niks met die apen te maken. Maar het was iets in het bloed bij ons. Maar die rhesusaapjes waren alleen maar gebruikt daarvoor.
1: Het klinkt heel onlogisch.
2: Nee, hoezo?
1: Nou ja, omdat

0: hoe kunnen ze mensen onderzoeken door apen te onderzoeken?
1: Omdat ze in heel veel gevallen normaliter op ze lijken.
0: Ja, dus het is niet zo dat we verschillen van de rhesusaapjes, maar juist dat we hetzelfde zijn.
1: Nee, wij verschillen van elkaar op een één punt in het bloed.
0: Ja.
1: Wat ze hebben onderzocht aan de hand van rhesusaapjes.
0: Oké. Nou, dan, als dat het enige verband is met de aapjes.
1: Volgens mij wel.
0: Ja.
1: En ik had ook nog iets over die maan.
0: Ja, heel snel, Tony, want Joris Stubenitski
1: staat
0: klaar.
1: Die maan is
0: voor
1: iedereen, want er is namelijk... dat is met z'n allen afgesproken, dat wij met z'n allen... de baas over de maan zijn. Wat Trump dan ook wil doen.
0: Oké, dat is fijn om te weten.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 4:00, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten en ook in het noorden. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag in een flat. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een 33-jarige verdachte opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor zijn bekentenis trekken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, en dan opeens is er een enorme lijst met vragen waarvan ik me dan afvraag of het nog gaat lukken om ze allemaal te draaien vannacht. Of te beantwoorden vannacht. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt natuurlijk weer je mening geven via dat telefoonnummer of het antwoord of een nieuwe vraag. En waar zoeken we nog een antwoord op? Nou, in ieder geval de terugslagklep op het riool. Waarom zit die niet bij iedere riolering aansluiting, zodat je wc nooit kan overlopen? Wat gebeurt er als de maan verder weg gaat staan van de aarde? Dat risico lopen we, heeft Anne gehoord. Nou ja, dat duurt natuurlijk heel erg lang. Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? 0800-1121. En als de aardas een stukje verschuift, wat verandert er dan? Ook 0800-1121. Ruimtepuin, dat verbrandt in de dampkring. Zelfs expres als oplossing voor al het zwevende ruimtepuin. Wat gebeurt er dan met het as of de overblijfselen van dat ruimtepuin? Wordt dat dan, komt dat dan dwarrelend naar de aarde? Of gaat dat de ruimte in? Waar komt het gebruik van aardbeien met slagroom eten vandaan op Wimbledon? Wie heeft er ervaring met wonen en rondreizen in een woonwagen? Vraagt Peter. Charlotte zou graag een keer wel goed gelukte risotto maken. En Mats zoekt tips om te rouwen na verschillende overlijdens. Maya die wilde dus graag weten of er verband was tussen bloedgroepen van mensen en van apen, maar ook tussen de bloedgroepen O negatief en O positief. Nou, we hebben net al iets gehoord over de rhesus aapjes. Mocht je daar meer van weten, 0800-1121. En hoe komt het toch dat de tijd steeds sneller gaat als je ouder wordt? Nou, 0800-1121 heb ik al genoemd. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl. Je kunt natuurlijk altijd appen via de NPO Luister-app. En je kunt, als je wil, ook komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is het moment. Potdikkie, het is inmiddels 4 minuten over 4 geworden. Snel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Rock your world.

0: Weeks and Company, Rock Your World, René.
1: Goedemorgen.
0: Hi.
1: Goedemorgen, Astrid. Astrid, ik moet beginnen met mij te verontschuldigen.
0: Oh.
1: Omdat ik dus een aantal vragen voor jou zou beantwoorden kon. Alleen ik weet de vragen niet allemaal meer.
0: Oh.
1: Dit komt door mijn leeftijd. Ik ben 93 jaar.
0: Oh.
1: En ik zit zo'n 5 jaar zeker naar jouw programma te luisteren.
0: Oh.
1: Dus dat is even terzijde.
0: Ja.
1: Dan begin ik met het bloed.
0: Ja.
1: Het bloed, dat is een zeer gecompliceerde factor, zoals zij dus zei. Maar het heeft niets te maken met de evolutiebiologie. Totaal niets.
0: Ah.
1: De functie van het bloed is dus ten eerste overdracht van de zuurstof door de rode bloedlichaampjes. Ten tweede infectie door de witte bloedlichaam. En ten derde de transport en de stollingsfactor door de bloedplaatjes. De bloedplaatjes die zorgen dus voor de stolling. De overdracht van de rode bloedlichaam, dus dat is dus de... Ja, en dan moet ik weer op het woord komen en dat is mijn probleem.
0: Ja, maar goed, je zei het net al, dit is de functie van het bloed, maar de vraag,
1: ja, de functie,
0: en de vraag wordt steeds lastig voor mij, want Maya die had dus gehoord dat omdat zij O negatief had, dat er een connectie was met of je wel of niet van apen afstamde.
1: En, nou ja, dat zei ik net al. De evolutiebiologie
0: heeft er niks mee te maken. Nee, maar nou vraag ik me wel af, want toen zei Andy dus net, of Tony zei net, dat de rhesusfactor in je bloed... zeg maar dat daarom rhesusaapjes eten, omdat in het ontdekken of dan krijg ik het ook dat ik niet op woorden kan komen. Dan delen we dat samen. Maar bij het uitvogelen van hoe dat zit met die rhesusfactor, dus gebruik is gemaakt van onderzoek op aapjes die vervolgens rhesusaapjes zijn gaan eten.
1: Nou, die heten al van die voren zo.
0: Hoe kunnen ze hebben... Dus de rhesusfactor is vernoemd naar de aapjes?
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar hoe die verbinding ligt, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar het heeft de functie van het huidige bloed in het stelsel van de mens heeft totaal niets te maken met de biofilmversie die daar dus aan vooraf gaat.
0: Oh.
1: Nou, dat is één.
0: Ja.
1: Dan het rouwen.
0: Ja.
1: Ik heb persoonlijk de Shoah nog meegemaakt. Ik ben van 32.
0: Ja.
1: Dus ik weet wat rouwen is.
0: Ja.
1: Ik weet ook wat rouwen uitstellen is. En uitstellen van rouwen, dat stolt als het ware in je geheugen. Dat blijft hangen. Dat los je dan niet op.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet wel rouwen als je kan. En alleen na het overlijden van de betreffende personen. Doordat die oorlog daartussen zat. En na de oorlog, men zat te wachten op berichten. Men wist totaal niet wat zich daar afgespeeld had.
0: Mm-hmm.
1: Bleek dat het gewoon... Men wist het niet. Men stelde het rouwen uit. Men dacht dat de mensen terugkwamen. Maar ja, er kwam geen mens terug natuurlijk.
0: Nee, idioot hè?
1: En dat is... En dat neem je hele leven mee. En dat heeft bepaalde consequenties. Ik zal daar niet op ingaan.
0: Nee.
1: Op dit moment, dat gaat te ver. Maar
0: René, hoe oud was jij toen de oorlog afgelopen was? Je bent van 36, dus je was 9.
1: Nee, van 32.
0: Vroeg, ja.
1: Ja, dus ik was, ik was zeg maar 12.
0: Ja, en
1: ja.
0: Kun je... Herinneren hoe die jaren daarna eruit zagen?
1: Jawel. Ik heb namelijk alles opgeschreven in de jaren 70.
0: Oh.
1: Toen ik het mij nog goed herinnerde.
0: Ja, wat
1: en
0: slim.
1: Ik heb ook al een boek uitgeschreven daarover, over met verhalen erin.
0: Oh.
1: En ik ben nu bezig met het tweede boek.
0: Oh.
1: Maar ik weet niet of ik het afkrijg.
0: Nee.
1: Ik ben een man van de dag.
0: Ja.
1: Ik ben een man van de dag. Van de dag geworden.
0: Ja.
1: Heel simpel. Ja.
0: En dat eerste boek, is dat uitgegeven of heb je dat voor jezelf geschreven?
1: Nee, dat is uitgegeven. Maar oh. Och, dat is alweer 10 jaar geleden. Dus
0: en hoe dat heet dat?
1: Dat heet Joodse Groningers, een mozaïek. Dus een aantal verhalen over Joodse Groningers die geleefd hebben voor de oorlog.
0: Oh. En ja. Waar gaat het tweede boek over?
1: Het tweede boek, dat is een ratje toe van wat er allemaal nog in mijn computer stond.
0: Oh.
1: En nog steeds staat. En nou, dat heeft eigenlijk 2 delen. Met het eerste deel, dat gaat over de familie van mijn moeder. Ik heb namelijk een foto gekregen van mijn moeder vlak voordat ze stierf. Toen zij... daar stond zij zelf ook op.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een foto uit 1924. Dus die foto is 100 jaar geleden gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is het... mijn overgrootouders staan daarop in hun huwelijksfeest. Ik weet niet meer precies uit het hoofd welk jaar het was. Maar het was 1924. En daar staan 25 personen op. En van die 25 personen zijn er 15 in de gaskamers verdwenen.
0: Och, jeetje,
1: en
0: ja.
1: Daar ben ik dus hoe moet ik het zeggen, een in memoriam over aan het schrijven. Al die 25 mensen, die krijgen van mij een file. En trouwens, AI helpt mij daar geweldig bij.
0: Oh.
1: Omdat ik niet zo hoef te zoeken.
0: Ja.
1: Maar ik ben daar dus nog mee bezig. Ik weet niet of ik het afkrijg, maar ik heb in ieder geval een taak.
0: Ja, dat zeker. En René, even voor mij, hè. Want ik kan me voorstellen dat het na de oorlog natuurlijk heel... aanwezig was dat mensen waren overleden. Maar als jij nu 93 bent, dan kan ik me ook voorstellen... dat je al heel veel uitvaarten hebt meegemaakt. Dus wordt het makkelijker?
1: Ja. Ik ga er niet meer heen. Ik ging er voor altijd heen.
0: Ja.
1: Maar ik durf eerlijk gezegd niet meer. Want ik hoef maar een infectie op te lopen en... René de Vries is er niet meer.
0: inderdaad. Ja,
1: het risico is groot geworden.
0: Ja.
1: En ja, inderdaad, alles om je heen begint af te sterven. En de generatie van de 70ers is nu aan de beurt, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Maar goed, dat weet je niet.
0: Nee, nou ja, het is altijd afwachten natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja,
0: maar in ieder geval dus niet uitstellen, maar wel even stilstaan bij... Goed, een goed advies is dat.
1: Dan heb ik nog een antwoord voor je over de aardas.
0: Ja.
1: De aardas, men praat dus over de stand van de aardas ten opzichte van de baan van de aarde om de zon heen.
0: Ja.
1: Dat is de 23,3 graden. En die, ik ben zeeman geweest vroeger.
0: Oh, ja, dus ik vond het al nogal compleet.
1: Dat gaat nooit weer weg, hoor. Ja.
0: Ja.
1: Maar dat systeem, dat geeft dus onze... Dat veroorzaakt onze... En dan kan ik het woord niet vinden. Onze getijden. Nee, onze niet getijden.
0: Ja,
1: maar
0: toch? Eb en vloed.
1: Nee, getijden geven waterhoogtes.
0: Oh.
1: De getijden... Tijden,
0: de seizoenen. Ook niet.
1: Zomer, herfst en winter.
0: Ja, seizoenen.
1: Die worden dus door die stand, door die stand bepaald.
0: Mm-hmm.
1: En als je nou die stand verandert, en die verandert inderdaad op een gegeven moment, dan krijg je dus dat er ook weersveranderingen zijn. En 1 keer in de 10.000 jaar, dan verandert die stand van noord naar zuid. Dan gaat die aarde, die gaat om. Nou, dat willen wij dat niet meemaken allemaal. Maar op een gegeven moment gaat dat wel door.
0: Ja.
1: Er is verschillende lectuur over verschenen. En dat kun je dus wel terugvinden.
0: Ja.
1: Ik zou niet weten waar, maar het is er wel.
0: Nou ja, maar we hebben het nu dus nog niet mee te maken. Of tenminste, we hebben het wel mee te maken. Maar het gaat gewoon maar heel, heel, heel, heel, heel erg langzaam. En dan verandert er gewoon iets in de seizoenen.
1: Nou. Al van miljard jaar is niets op de schepping in wezen.
0: Dit is een heel goed moment voor de telefoonlijn om het op te geven. Ah, daar was je weer. Ja. Nee, dat laatste woorden vielen even weg, René. Maar de rest hebben we allemaal meegekregen. Dus dank je wel voor alle informatie.
1: Graag gedaan. Astrid, ik wens jou een fijne nacht toe.
0: Dank je wel.
1: Tot horens.
0: Goeienacht. Dag, René.
1: Ja, dag.
0: Bert.
2: Ja, goedendag.
0: Hallo.
2: Ja, ik wil je wat vertellen over de bloedgroepen.
0: Ja, kom maar door, want ik zie door de bomen het bloed niet meer.
2: Nou, dat is heel simpel. De bloedgroepen zijn ontwikkeld door Karel Landsteiner.
0: Oh, die?
2: Ja, door rond 1900.
0: Oh.
2: En die mevrouw...
0: Ja.
2: Die heeft O positief.
0: Ja, dat heeft ze verteld, ja.
2: Ja, en O positief... Dus dat is maar 6,7% van de Nederlandse bevolking die dat bezit.
0: Oh.
2: En als je bijvoorbeeld A-positief hebt, dat is 36,37%.
0: Oh, dat zijn veel meer mensen.
2: Ja, en dan heb je nog O-positief.
0: Ja.
2: Dat is 38%.
0: Oké, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je dan op 100%? Of zijn er ook nog mensen
2: Nee. Er zijn dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschillende bloedgroepen.
0: Oh, oké.
2: En hoe kom je aan die bloedgroepen?
0: Ja.
2: Als vader A positief hebt en moeder A negatief, dan heb het kind A positief. En die mevrouw, die heb dus een vader gehad. Die was 0 positief.
0: Ja.
2: De moeder was ook 0 positief.
0: Ja.
2: En dan heb zij ook 0 positief. En dan zal ik je nog wat vertellen waarom ze dat kaartje altijd bij de moet hebben.
0: Ja.
2: Omdat positief, dat kan aan, of positief of negatief, dat kan aan iedereen toegediend worden. Dus die mevrouw die zit eigenlijk op een gevaarlijke schaal. Dat als die bijvoorbeeld een ongeluk krijgt en ze een bloedtransfusie nodig.
0: Ja.
2: Dan kan de arts of het instituut waar ze opgenomen wordt, kan meteen zien wat ze heeft, dat ze het O-negatief heeft. Daar gaat het om.
0: Ja. Oké. Okay. En die apen,
2: die apen, dat zijn die beesten worden voor proeven gebruikt. Als er een nieuw medicijn op ontwikkeld wordt, dan worden die ingespoten. En daar reageren ze goed op. Vandaar dat ze ook racesapen worden genoemd.
0: Wacht even, dan reageren ze er goed op en worden ze racesapen?
2: Ja, dan reageren ze er snel op dat medicijn. En dat komt ongeveer overeen met de mens.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar als je dus negatief of positief bent... Want ik krijg allemaal verschillende appjes, maar ik zie door de apen het bos niet meer. Maar
2: nee,
0: als
2: dat
0: je
2: maakt
0: dus.
2: Uit, maar je ziet wel racesapen.
0: Ja, racesapen. Dus als je bent bijvoorbeeld O positief of weet ik veel A negatief, dan is dus dat positief of negatief. Dus het racesteken.
2: Ja. Ja, dat ligt eraan wat vader of moeder hebt.
0: Ja.
2: En daar krijg jij je bloedgroep van.
0: Of de races factor is dat dan. En die is ontdekt in het bloed van een racesaapje. Dus
2: nee,
0: niet met
2: nee,
0: proeven.
2: Nee. Karel Landsteiner, die heeft de menselijke bloedgroepbepaling uit het uitgevonden.
0: Oh. Maar,
2: ja, we kunnen dieper op de zaak ingaan.
0: Nee.
2: Maar als je bijvoorbeeld een bloedgroep A... En een bloedgroep B op één glasplaatje gooit.
0: Ja.
2: Die stoten elkaar af.
0: Ja. Maar A en B, dat is je bloedgroep. Alleen als je dan positief of negatief bent, dat is de racesfactor.
2: Ja, dat is de race. En dat heb met plaatjes gooit het langs je bloed. Gooit het langs
0: eiwit.
2: Je bloedgroep. Ja.
0: Eiwit heeft het meest mee. Ik krijg allemaal appjes. Ik word nog bloeddeskundige.
2: Ja, maar ik heb er 41 jaar in gewerkt.
0: Oh, oké. Maar ik krijg echt van heel veel mensen door... dat dat positieve of negatieve, dus dat eiwit... dat ontdekt is bij rhesusaapjes.
2: Ja, dat is mogelijk. Dat
0: gelukkig.
2: Karel Landsteiner dat ooit zo bewerkstelligd heb. Maar het systeem...
0: Ja.
2: Wat wij nu gebruiken, dat is het systeem van dokter Karel Landsteiner.
0: Kijk.
2: Dat is duidelijk. Maar ik zou, als ik die mevrouw was, dat kaartje altijd bijhouden. Want het is een hele zeldzame bloedgroep.
0: Ja, Oké. Nou, dan is Maya compleet, zijn wij ook compleet, dankjewel.
2: Ja, nou, en ze mag met mij een keer mee naar Raad, dus dan gaan we naar de Arby's kijken.
0: Kijk, ja. Maar ja, als we ik hoop alleen maar dat er geen bloed bij komt kijken dan.
2: Nou, dan nemen we een wijntje erbij.
0: Een wijntje in plaats van, oké, goed.
2: Of we gaan even naar de kerk en dan vragen we de pastoor even een flesje.
0: Oké, nou, het wordt veel te veel informatie, maar dankjewel, Bert.
2: Is het duidelijk?
0: Ongeveer.
2: Ach, kom.
0: Ja.
2: Oh, okay.
0: Als Maya het maar duidelijk heeft. Dag, Bert.
2: Oké. Okay.

0: altijd gedacht dat dit liedje bij de film Romeo is Bleeding hoorde. Het heet ook Romeo is Bleeding van Tom Waits. Maar het blijkt andersom te zijn. Het liedje was van Tom Waits eind jaren 70. En daarna is de film naar dit liedje vernoemd. Toch weer een leuk weetje tussendoor. Over weetjes gesproken. Waarom zit er geen terugslagklep op het riool? Wat gebeurt er als de maan verder weg raakt van de aarde? Wat als ruimtepuin verbrandt of verbrand wordt in de dampkring? Waar gaat het as dan naartoe? Waar komt het gebruik van aardbeien eten met slagroom op Wimbledon vandaan? En wie heeft daar ervaring met wonen en rondreizen in een woonwagen? Wie kan Charlotte helpen om eetbare risotto te maken? Even een simpel receptje doorgeven. En wie heeft de tips voor Mats om te rouwen als er veel mensen in je omgeving achter elkaar overlijden? En Willem, die wil graag weten waarom het lijkt dat de tijd zoveel sneller gaat als je ouder wordt. 0800-1121. Edgar.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Edgar.
1: Hallo. Dag. Ja, ik heb een vraag.
0: Ja.
1: De overheid die wil bezuinigen.
0: Ja, op alles.
1: Dan hebben ze het met name over dan die WIA en dan over die WW.
0: Ja.
1: Maar de WW is een regeling die is tussen arbeidnemers en werkgevers, wordt die opgebracht. Mm-hmm. Daar heeft de overheid niets mee te maken. Ambtenaren hebben overigens ook nog een eigen regeling volgens mij. Dat is nog weer een ander verhaal. Dus ook in die zin hebben ze daar weinig aan. Wat heeft het voor een zin voor de overheid om te roepen dat ze bezuinigen door de werknemer in plaats van 2 jaar 1 jaar werkloosheid te gunnen?
0: Ik zie
1: die bezuinigheid niet, tenzij het grappen is. Ze ontnemen iets uit een premiepot.
0: Ja.
1: Wat met pensioen bijvoorbeeld dat is gebeurd.
0: Ja.
1: Dat er als overschotten door de overheid gebruikt worden. Maar ik zie het niet. Ik zie het nut niet. En als je zegt van de belastingen worden op die manier indirect verhoogd. Nou, pakt het dan bij iedereen. Blijft dan van de werklozen af. Doe het dan integraal bij iedereen. Dus dat is het niet.
0: Ja.
1: Ze zijn niet gek.
0: Ja. Dus jouw vraag is.
1: Ja, wat is de zin in het bezuinigen voor de overheid?
0: Ja, precies. Niet wat is de zin in bezuinigen, maar wat is de zin voor de overheid?
1: Bij die WW.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb ik over die maan nog een antwoord.
0: Mm-hmm.
1: Als de maan steeds. De maan die gaat elk jaar, zeg maar, een heel klein stukje verder van de aarde zich verwijderen.
0: Ja. Ja.
1: Wij leven op dit moment in een unieke periode dat er een zonsverduistering bestaat, want die is er normaal gesproken niet.
0: Mm-hmm.
1: He, want de aarde is nu precies even groot als de zon, gezien de afstand.
0: Oh.
1: En naarmate de aarde verder, of de zon, de maan verder van de aarde komt, zullen de getijden minder worden. En dan zal dat gewoon invloed hebben op het klimaat.
0: Ja.
1: En op de snelheid van de aarde zelf.
0: Ja.
1: Dus dat betekent op den duur dat daarmee de aarde zelf ook gaat veranderen van in allerlei opzichten. En zonsverduisteringen met de eclips zoals we die nu kennen, met die mooie ring, is dan voorbij. Getijden worden minder. En het klimaat zal daardoor uiteindelijk ook wat door veranderen.
0: Maar gaat de aarde dan sneller of langzamer draaien? Want is de maan een vertraging van de aarde doordat er een aantrekkingskracht is? Of is er een versnelling doordat er een aantrekkingskracht is?
1: Nou ja, als je in een draaimolen staat, je pakt een fietswiel en je springt eraf, begint dat wiel te draaien. Dus in die zin kan dat wel zo zijn. Maar naarmate de maan verder weg van de aarde is, is de aantrekkingskracht ook minder en dan is de remkracht ook minder.
0: Ja, precies, de remkracht. Dus dan gaat de aarde sneller draaien.
1: Ik denk dat weet ik niet. Ik denk dat die invloed niet zo groot is.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ik denk want het draaien van die aarde heeft ook te maken met het is het totaal om de zon in draaien. En er zijn veel meer factoren die daar een rol in spelen. Dus daar kan ik eigenlijk direct het antwoord niet op geven. Maar wat wel een feit is, is dat als de maan zich van de aarde verwijdert, zullen getijden minder worden.
0: Mm-hmm.
1: En zal uiteindelijk het klimaat ook daardoor veranderen.
0: Maar ik kreeg ook een berichtje, of meerdere berichtjes, van mensen die zeggen, natuurlijk heeft de maan dan niet meer zo'n invloed op eb en vloed. Maar even kijken, hoe was het nou? Doordat die kracht er nog wel is, maar niet meer zo regelmatig, kunnen er dan enorme bloedgolven, vloedgolven komen?
1: Nee, is kletskoek.
0: Oh, is dat kletskoek? Oh, gelukkig.
1: Voor dikke mensen, hoor. Oh. De vloedgolven ontstaan juist doordat de aarde de maan dichterbij is.
0: Ja, maar ja, de regelmaat verandert natuurlijk. Dus
1: ja, de aarde wordt eerder regelmatiger als het moment dat de maan verstoort in principe de aarde.
0: Mm.
1: He, want
0: vertraagd.
1: Hij draait eromheen.
0: Ja,
1: ja, hij trekt hem eigenlijk uit een soort
0: middelpunt. Ja, trekt er een beetje aan. Ja.
1: Ja, dus de aarde die draait om zijn as. Maar doordat die maan er dichtbij omheen draait, wiebelt die aarde ook een beetje in zijn as.
0: Oh, ik dacht juist dat die daardoor minder wiebelde.
1: Nou, want het is bijvoorbeeld zo, kunnen ze ook planeten bij verre sterren zien. Want door het draaien van die planeet om die sterren heen, kunnen ze dus op afstand, ze kunnen ook wiebelen zien.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus want het is zwaartekracht. Kijk, want waar wij niet bij stilstaan, iemand die 100 kilo weegt, die trekt de aarde ook met die 100 kilo aan.
0: Ja.
1: Het is dus niet zo dat de aarde ons aantrekt, maar dat is wederzijds. Maar godzijdank zijn wij maar heel licht.
0: Ja.
1: Dus we merken dat niet.
0: Maar de maan is dikker.
1: Maar die maan is iets zwaarder, een beetje veel zwaarder. En die heeft dus dusdanig veel invloed, omdat die nog vrij dichtbij is. Maar naarmate die afstand groter wordt, wordt dus de zwaartekracht tussen de aarde en de maan ook minder, beïnvloeden ze elkaar ook minder.
0: Ja, maar ik dacht, doordat die maan de aarde aantrekt, komt er ook een soort regelmaat in de bewegingen van de aarde. Zo heb ik het altijd begrepen. En op het moment dat die verder weggaat, gaat de aarde dus een beetje wiebelen in de baan, omdat die niet meer in orde in de structuur wordt gehouden door de maan.
1: Dat wordt hier per definitie door de zon.
0: Oh, oké. Okay. Dan is het goed.
1: Het is natuurlijk een heel groot evenwicht tussen alles wat om de zon heen draait.
0: Ja, uiteindelijk.
1: We zitten als het ware aan een onzichtbaar touw. Aan die zon vast natuurlijk niet. Aan de zwaartekracht. Daar draaien we omheen. En als de maan verstoort die zwaartekracht een beetje.
0: Okay.
1: Ja, dus de stand, de invloed op de zon. En als de maan en de zon samenstaan, krijg je springvloed. Ook springvloed wordt minder. Dus als de maan weg is, wordt alles regelmatiger.
0: Oké. Okay. Alleen.
1: Maar het klimaat verandert daar denk ik wel door. Want het klimaat is natuurlijk heel sensibel en van heel veel dingen afhankelijk.
0: Klinkt het minder dramatisch nu dat de maan langzaam bij de aarde vandaan gaat?
1: Nou, dat duurt ook nog heel lang voordat die zodanig weg is. Dus daar hoeven
0: we
1: ons geen zorgen over te maken.
0: Ja, okay.
1: De tijd dat de maan om ons heen draait. Het leven dat wij kennen is maar 500 miljoen jaar oud.
0: Maar, en, zeg maar.
1: Nou, we hebben het over een aarde van 4,5 miljard.
0: Ja.
1: Dus de periode waarin wij leven, nou, dat dienen we wel uit.
0: Okay.
1: Dus een miljoen jaar meer of een miljoen jaar minder zullen wij niet meer beleven. Dus dat is echt voor ons nauwelijks te merken. Ik denk bijna onmeetbaar. Het is heel verfijnd om dat te kunnen meten. Dus de invloeden en de effecten zullen wij niet meemaken.
0: We zijn niet eens miertjes in het bestaan.
1: Dat is het.
0: Dankjewel, Edgar.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.
1: Dag.
0: Henk.
2: Ha, hallo. Leuk je te spreken als het
0: nu al?
2: Ik heb het antwoord op de vraag van de tijd gaat langzaam als je oud bent en sneller als je jong bent.
0: Oh, maar voor Willem is het juist dat de tijd zoveel sneller gaat als nu die ouder wordt.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Oh, oké.
2: Het is namelijk zo dat als je jong bent, dan ontdek je veel verschijnselen die met het bestaan te maken hebben.
0: Dan maak je relatief zoveel mee.
2: Ja, je ontdekt het bestaan, dingen in het bestaan voortkomen. En dan gaat de tijd langzamer.
0: Ja.
2: En als je ouder wordt, ja, dan weet je, ja, dan weet je het allemaal wel en dan gaat je tijd sneller.
0: Ja, dan zou je denken dat je dus, als je een week hebt waarin niet zoveel gebeurt, dat je denkt, wat een lange week. Maar aan het einde van die week denk je dan, oh ja, dit was een week. Dit was een week waar dat en dat in gebeurde en nu is de week alweer voorbij. Terwijl als je jonger bent, denk je, dit was een week waar dat in gebeurde en dat in gebeurde en dat in gebeurde en dat. Dus het was een hele lange week. Ja, zo was het.
2: Ja. Ik ben 70, maar als je ouder wordt, dan denk je, nou, dat volgende week maar weer.
0: Ja. Ja, maar gaat het wel snel, inderdaad.
2: Ja.
0: Het gaat allemaal wel snel voorbij, maar dat komt van, oh, we zijn alweer 6 weken verder en ik heb eigenlijk maar 1 verjaardag gehad. Met een verjaardagsfeestje, bedoel ik, niet de mijne.
2: Ja, als je jong bent, dan ontdek je veel meer. Noem je dat factoren die in het leven voorkomen.
0: Ja,
2: dus dan gaat die tijd langzamer.
0: Ja.
2: Ja, dat is alles wat ik je zeg had.
0: Nou, ja, het klinkt heel tegenstrijdig. Want je zou ook kunnen denken van, de tijd gaat dan heel snel. Omdat je van school naar uitgaan, naar een feestje, naar een concert, naar een examen leeft. Dus dan lijkt het heel snel te gaan. Maar dat betekent wel dat je in relatief weinig tijd zoveel meemaakt. Dat het een groot geheel lijkt.
2: Ja, je ontdekt heel veel. Alles is nieuw voor je.
0: Ja. Dankjewel. Ja. Ik snap het.
2: Ja. Oké, ik vind, goed. Ik ben blij naar je programma te luisteren. Dat doet de radio aan.
0: Dankjewel.
2: En nog een prettige nacht en een goede voortzetting.
0: En bedankt voor je bijdrage.
2: Ja, en succes.
0: Doeg.
2: Doeg. Astrid, doeg.
0: Doeg. Rachel of Rachel?
3: Rachel.
0: Rachel, hallo. Oh, dit is altijd even wennen, want jij zit in het buitenland, of niet?
3: Ja, dat klopt. Paramaribo.
0: Dat is heel grappig, want dan zit je juist heel ver weg. Maar dan hebben we een speciale technische lijn, waardoor het lijkt alsof je naast me zit.
3: Ja, toch. WhatsApp.
0: Ja. Welkom, Rachel. Zeg het eens.
3: Ja, toch. Ja, ik zat dus mee te luisteren naar het gesprek over de aarde en de maan en zo. Toen schoot me ineens iets te binnen van, ja, waarom hebben we tegenwoordig zulke ongelooveloze technologie? En waarom hebben we dan geen permanente livestream van de aarde? Dat het draait.
0: Oh, je bedoelt dat we beeld hebben van hoe de aarde eruit ziet?
3: Ja. Ja, nee, niet hoe het eruit ziet, hoe het draait.
0: Hoe zou dat eruit zien dan?
3: Ja, ik heb geen idee. Ik zit niet bij de NASA. Dus,
0: nee. Nee, maar wat zouden we dan zien als die er wel zou zijn?
3: Ja, nou, dat die gewoon draait, weet je. Dat je dan gewoon de continenten ziet en de seizoenen. En, ja. Als we foto's hebben van sterrenstelsels van miljoenen lichtjaren verderop. Mm-hmm. Ja, dan wil ik ook zien hoe de aarde draait, gewoon.
0: Ja, hebben we niet gewoon een camera waar je naar, of inderdaad een stream waar je naar kunt kijken? En dat je de aarde, de maan en misschien een stukje zon nog ziet.
3: Ja, misschien bestaat dat, maar dan weet ik het niet.
0: Nee, dat vraagt me nu ook af.
3: Ja.
0: Nou ja, als die bestaat willen we het graag weten. En als die niet bestaat willen we ook graag weten waarom niet, hè Rachel?
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Precies.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, dank je wel. Hoeveel graden is het bij jou?
3: Ik denk 40, maar 35, maar het voelt als 50.
0: Ja, is het warm?
3: Ja.
0: Oké, nou bij ons wordt het nu wat koeler, maar we voelen met je mee. Dankjewel, hè?
3: Ja, toch, tuurlijk.
0: Goeiedag, dag Rachel. Hoi.
3: Ciao.
0: Hoi.

0: song zit ook in de film, hè, die op dit moment in de bioscopen draait. Met als titel Michael. En een deel van het levensverhaal van Michael Jackson beschrijft. Waaronder trouwens een beeld schetst van zijn jeugd. Waar, denk ik, de vader en moeder niet blij van zouden worden. Maar goed, 0800-1121 is het telefoonnummer. De lijst met vragen gaan nog steeds over het riool, over ruimtepuin, over aardbeien met slagroom, rondreizen in een woonwagen, risotto, rouwen. Dit hebben we ook gehad. Ja, waarom wil de overheid bezuinigen op de WIA en de WW, vraagt Edgar zich af. En Rachel vraagt zich af of er een permanente stream van vanuit de ruimte is waarop je kunt zien hoe de aarde draait. 0800-1121. Eventjes weer de administratie. Zo, Nini.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Hi, dag Nini.
1: Hoi. Ik heb eigenlijk eerst een toevoeging keer, als het mag, omtrent de vraag omtrent de tijd van tempo en snelheid. En dan een vraagje. Mag ik eerst met de toevoeging beginnen?
0: Ja.
1: De ouderen maken zich zorgen, hè, dat de tijd heel snel voorbij gaat of heel snel gaat.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Maar het antwoord heb ik eens ooit gekregen van een heel jong ex-leerling, omdat we het daarover hadden. En die zei van, maar juf, de tijd gaat niet snel. U wordt ouder en langzamer.
0: Oh.
1: Dus, ja. En soms komen de juiste, de eerlijkste, mooie antwoorden uit de mond van een kind, hè?
0: Ja.
1: Ja. En kijk eens, we worden een dagje ouder en de functies worden ook geeft helemaal niet, dat hoort erbij.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dus aan alle ouderen die daarmee zitten zou ik willen zeggen, joh, gewoon doen wat we kunnen doen, genieten waar we van kunnen genieten. Hè? De tijd klikt gewoon door, de klok klikt gewoon door, de tijd gaat gewoon zijn gang.
0: Ja, ja.
1: En dat is het.
0: Ja, maar het helpt dus wel als je graag wil, en dat klinkt heel tegenstrijdig, maar het helpt dus wel als je graag wil dat de tijd wat langzamer gaat.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet je dus meer gaan doen.
1: Ja, maar wanneer wil men dat de tijd langzamer gaat?
0: Nou, ik wil dat wel, hoor. Ik vind het echt belachelijk zo snel als het gaat.
1: Ik wil dat ook, maar de rekening houden dat gewoon de tijd gewoon doortikt, hè?
0: Dat is wel zo, maar als je dus denkt van, nou, ik ga deze week even helemaal niks doen, dan is het, oeps, is het opeens weer vrijdag. Terwijl als je heel veel gaat doen, dan denk je op donderdagavond, goh, wat heb ik al veel gedaan, wat is er veel gebeurd deze week.
1: Dus dan moeten we niet wachten, nou, oeps, de tijd gaat snel. Gewoon doen, hoe langzaam het ook mag klinken en hoe het ook mag gaan, gewoon doen. Kijk, als ik bijvoorbeeld om 1:50 naar een terrasje wil, dan kan het me niet schelen. Als ik het vanmiddag niet heb kunnen doen, dan ga ik gewoon om 11:00 s'avonds even op een terrasje zitten. He, alleen goed uitkijken wie of wat enzovoorts. He, daar gaat het gewoon om. Maar echt, ik zou tegen alle ouderen willen zeggen, gewoon alle leuke dingen doen, keuzes maken, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: En dan komt alles wel goed.
0: Ja. Nou ja, of niet.
1: Nou ja,
0: dat kan ook. Ja.
1: Alles houdt op, toch?
0: Op een gegeven moment
1: dus,
0: wel.
1: Daar willen we niet aan denken. Tenminste, nou ja, goed. Dat is voor ieder anders natuurlijk. Maar we weten gewoon dat het leven niet oneindig is.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat
1: hoe langzaam of hoe snel dan ook. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, gewoon alle mooie dingen doen, alle goede dingen doorgeven. Genieten van het leven. Wat we maar van kunnen genieten. Als het maar goed is.
0: Nou, dat is goed advies. En dan had je nog een vraag.
1: Ja, de oorlog in Oekraïne. Sinds de oorlog is begonnen in Oekraïne, heb ik de televisie ermee aangehad. Want ik kon de ellende niet meer zien van onschuldige kinderen en ouderen die vermoord worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we nu bijna 5 jaar verder. En al de wereldleiders die gaan om de havenklap om de tafel zitten. Trump, Erdogan, Netanyahu, Macron, en noem maar op, en Poetin. En nu willen een heleboel wereldleiders toch vrede hebben. Alleen Poetin die schijnt niet mee te willen doen.
0: Mm-hmm. Ja?
1: Mm-hmm. Zo lijkt het. Dan denk ik, verdorie, als het 4-1 is, 4 mensen, 4 wereldleiders willen vrede, willen genieten van het leven. En in zo'n poetje zit iedere keer te zeuren om oorlog en te gooien met bommen naar Oekraïne. Hoe kan dat dan dat we één zo'n man niet tegen kunnen houden? Nu weet ik wel dat hij misschien wel meeluistert hoor, want mm-hmm. hij heeft zijn oren overal ter wereld. Maar wereldvrede is op het ogenblik toch zo belangrijk. We hebben elkaar toch nodig en deze wereld nodig. Ja? Hoe kan het dan dat hij niet tegengehouden kan worden? Ik zou gewoon zeggen als in de klas van jongen, ga jij eens even op de bank zitten. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En we gaan even een oplossing zoeken.
0: Ja, maar wat nou als deze scholier zegt van ja, maar ik ga niet op de bank zitten.
1: Maar mevrouw, toch? Een goede onderwijzer of onderwijzeres, hè, met 4 kinderen die goede dingen willen hebben tegen 1 kind wat niet wil luisteren of niet mee wil doen aan iets goeds. Nou ja, hebben ze geen strafkamertje tegenwoordig meer in het onderwijs?
0: Ja, in het onderwijs ook niet, trouwens. Dan wordt er gesproken over de emotionele gevolgen voor het kind. Maar ja. Kijk... Ik vind het een mooi pleidooi wat je houdt.
1: Mm-hmm.
0: Alleen op het moment dat er 1 leider van een groot land is die alles op alles zet om een ander land erbij te krijgen.
1: Ja.
0: Dan kun je wel zeggen, je mag dat niet doen. Maar als die dat gewoon blijft doen, ja, wat kun je dan nog doen?
1: Nou, dan moeten de 4 goeden die voor de goede dingen willen gaan toch wel met elkaar duidelijk moeten gaan afspreken wat dan met de anderen gebeuren moet.
0: Ja, maar je kunt niets doen.
1: Nou, volgens mij wel hoor. Volgens mij wel. Kijk, Poetin die heeft al alles. Waarom moet hij ook eigen Oekraïne erbij willen hebben? Die man heeft bijna de hele wereld. Ja?
0: Nou,

0: Oekraïne erbij willen hebben. Die man heeft bijna de hele wereld. Ja?
1: Nou, nee. Maar
0: bijna.
1: Maar je kunt niets doen.
0: Nou, dat zeggen wij misschien. Wij kunnen iets doen. Maar de wereldleiders kunnen samen iets doen. Ik ben blij dat ik van de week op de radio hoor dat mevrouw Merkel weer ergens mee wil helpen enzovoort. Ergens vind ik het jammer dat mevrouw Thatcher er niet meer bij is. Ja, zoiets. Dus, ja. Maar ik weet bijna zeker dat meneer Trump, meneer Erdogan, meneer Macron, meneer Netanyahu en meneer Xi nou de juiste oplossing hebben om wereldvrede te creëren. Echt.
1: Nou.
0: Dus.
1: Het zou fijn zijn, maar je hebt te maken met iemand die willens en wetens gewoon oorlog blijft voeren. Dus kun je ook,
0: is het, Astrid? Het is maar één iemand die oorlog wil hebben.
1: Nee, maar het is één iemand.
0: En dat is op het ogenblik naar mijn mening, meneer Poetin. En de rest wil gewoon vrede. Want de aarde leidt eronder.
1: Maar Nini. Je kunt vrede niet afdwingen. Als je vrede kon afdwingen, dan zou er overal vrede zijn.
0: Nou, al die andere oorlogen zijn ook gestopt, hè?
1: Dus nee. Nee, helaas niet. Nee.
0: Nou, nee, er komt geen 80-jarige oorlog meer, want toen de tijd hadden ze geen televisie om naar te kijken of zo. En dus daarom moesten die mannen nog 80-jarige oorlog voeren.
1: Oh.
0: Maar nu is het een hele andere tijd. Dus nee, maar ik hoop dat meneer Trump, meneer Macron, meneer Erdogan, meneer Netanyahu meeluisteren, dat ze een antwoord kunnen vinden om Poetin zo danig ver te krijgen dat hij ook voor wereldvrede gaat. En daarmee wil ik het afsluiten.
1: Ja, nou, het zou mooi zijn als jouw pleidooi nou net de doorslag gaf.
0: Absoluut, laten we alle goede doorgeven. Want volgens mij kunnen we al het goede doorgeven via het onderwijs. En dan komt echt, volgens mij, alles goed.
1: Ik hoop het,
0: Nini. De wereld is veel te mooi. De wereld is veel te mooi om kapot te maken. En de mensheid ook, hè?
1: Dus, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Goeienacht.
0: Hetzelfde.
1: Doeg. Lorraine.
2: Hallo, dag.
1: Hi.
2: Er zou ook meer vrouwen zoals Mimi moeten zijn, want zo denk ik er ook over.
1: Ja, ik vind het is een mooie gedachte.
2: Een brief sturen aan hem.
1: Ja.
2: Het is nu afgelopen en je moet er echt mee ophouden, want je maakt jezelf belachelijk. Met je rare theorieën.
1: Wat we natuurlijk kunnen doen, is dat alle wereldleiders zeggen, we kopen ook niks meer van Rusland.
2: Ja, maar daar zijn ze al mee bezig.
1: Ja, maar niet. Ja, maar toch.
2: Ja, maar als je gepakt wordt in je portemonnee en je economie gaat slecht.
1: Ja.
2: En je moet zelfs mensen uit het achterland misbruiken in je oorlog om op te laten draven, om in het conflict als soldaat op
1: maar
2: te treden.
1: Maar het kan hem allemaal niet schelen. Hij wil die Oekraïne. Het kan hem niet schelen hoeveel jonge Russische jongens hij naar het front stuurt om aan stukjes geschoten te worden.
2: Ja, opleiding. Belachelijk.
1: Ja.
2: Hij is gewoon niet goed bij zijn hoofd.
1: Maar we kunnen er hoog of laag springen. Hij blijft het gewoon doen.
2: Als iedereen zo'n brief stuurt, al die chiefs hier in Europa, dan begint het toch wel tot hem door te dringen dat hij toch wel een beetje vreemd bezig is.
1: Nee, echt niet.
2: Denk je dat?
1: Ik weet het heel zeker. Maar,
2: nou,
1: maar wat we wel kunnen doen.
2: Hij wordt ook steeds wantrouwiger. Want hij heeft ook bij het kringetje rondom hem, heeft hij in huis, heeft hij microfoons en cameraatjes laten plaatsen. Dus eigenlijk is dat een teken dat hij wel in de gaten begint te krijgen dat hij maar een heel kwetsbaar typje is op dit moment.
1: Ja,
2: als je zelfs je getrouwen om je heen de camera's en de microfoons in huis laat plaatsen, dan heb ik toch het idee dat het wel tot hem door begint te dringen dat hij zijn diep gewortelde minderwaardigheidscomplex, omdat hij uit een oudergezin komt, dat hij niet weet eigenlijk wat oudste buurbewoners later zeiden, dat zijn vader een Duitse officier was.
1: Het zou allemaal zo mooi zijn als er op een gegeven moment gewoon dat Poetin wakker werd en dat het kwartje was gevallen. En dat hij zegt, weet je wat?
2: Homoseksuele betrekkingen gehad op de militaire academie in

0: in Moskou.
1: Ik moet, Loreen, ik moet even een einde maken over aan de spreekbeurt over Poetin.
0: Want...
1: Loreen, hallo. We gaan eerst even naar Juri Stubenitski.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 5:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Sterling wordt in Engeland verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was daarna urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, maar in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Met een mooie lijst vragen inmiddels voor antwoorden en vragen nog kun je bellen naar 0800-1121. Mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl of een berichtje achterlaten op X of op Facebook. Je kunt appen via de NPO Luister-app, dat is de app die je kunt gebruiken om ons allemaal te appen. Maar in dit geval kun je dus ook voor Radio 1 kiezen. Je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Dat is de administratie. Waar kun je dan over meepraten? Bijvoorbeeld over ruimtepuin. Als je dat verbrandt in de dampkring om op te ruimen, waar gaat het as van dat ruimtepuin dan naartoe? Waarom eet iedereen aardbeien met slagroom op Wimbledon? En wie heeft er ervaring met wonen en rondreizen in een woonwagen? 0800-1121. Charlotte vraagt zich af waarom de risotto niet lekker is als ze het zelf maakt. Te nat. Misschien heb je tips voor haar hoe ze een echt lekkere risotto klaar kan maken. En Mats die wil tips om het overlijden van allerlei verschillende mensen uit zijn omgeving te kunnen verwerken. Dan Edgar, die vraagt zich af wat het nut is als de overheid gaat bezuinigen op de WIA en de WW. En Rachel die vraagt zich af of er niet ergens permanente beelden te volgen zijn van hoe de aarde draait. En Nini had ik net aan de telefoon. Die vraagt zich af of er nou echt niets te doen is om Poetin de oorlog in Oekraïne te laten beëindigen. 0800-1121.

0: geeft de vrede een keer een kans. John Lennon natuurlijk. En laten we vooral de Plastic Ono Band niet vergeten. 0800-1121 is het telefoonnummer. Nog 51 minuten, dus grijp je kans om mee te praten over al die onderwerpen. Ik was bezig met Lorraine, dus ik ga weer terug naar Lorraine. Ja, je moest even wachten, Lorraine. Ja, sorry.
1: En dan te bedenken dat Yoko de tekst heeft geschreven voor Imagine, hè?
0: Ja.
1: Ja, prachtig.
0: Nou, wacht even hoor. Nee, ik zeg wel ja, want je bent de tweede die dat zegt in de afgelopen weken. Maar volgens mij heeft toch echt John Lennon die tekst geschreven.
1: Ik hoop het voor
0: Maar Yoko Ono heeft hem volgens mij wel natuurlijk... De vraag is natuurlijk of de geschiedenis Yoko wel gewoon genoeg credits heeft gegeven voor wat ze heeft bijgedragen eraan.
1: Nou ja, ze is 92 nog steeds actief als beeldend kunstenaar. Dus je kan er altijd bellen.
0: Ja, misschien moeten we dat een keer doen.
1: Dat is een goed idee.
0: Dat we dit voor eens en voor altijd oplossen.
1: Ja.
0: Oké. Waar hadden we het ook weer over?
1: Ik wil de mat van hart onder de riem steken. Ik ben het laatste ruim een jaar ben ik wel 2 vrienden en 3 vriendinnen verloren.
0: Oh.
1: Die vielen allemaal om. En ik merkte ook dat ik bij ieder ook verschillende manieren heb van afscheid nemen. Bij de ene fiets ik bijvoorbeeld langs het huis. En op een gegeven moment om de week. En dan zie ik dat het leeg is geruimd. En dan 2 weken later dan zie ik een trap staan en wat emmers wietsel. En dan nog 2 weken later, dan zit er een jong stel op de bank. En die zit de televisie te kijken. En dan denk ik, ja, van die oudste vriend. Het was tijd dat hij eindelijk kon gaan. Want hij baalde als een stekker van die laatste 3 jaar vanwege een herseninfarct. En bij een andere vriend heb ik weer, dat was een beetje onverwachts. Ik dacht, nou, die gaat toch 10, 15 jaar mee. En die was opeens toch eronder doorgegaan. En dan bel ik hem nog zelfs na de begrafenis. En dan blijkt zijn voice-over nog steeds te werken. En dan scheld ik hem gewoon uit dat hij zich financieel leeg heeft laten trekken door een vrouw met een schitterend lichaam aan de andere kant van de oceaan. En zo kan ik dan ook een beetje afstand nemen.
0: Ja.
1: En weer bij een andere vriendin was opeens het huis leeg. Dus ik vroeg aan de nieuwe bewoners... Weet jullie wat er met die mevrouw gebeurd is? Nou, die was er ook opeens heel snel ingebleven. En dan, als ik daar ook langs fiets, dan kijk ik ze omhoog... en dan zie ik die mensen op een gegeven moment op dat balkonnetje zitten. En dan denk ik, ja, het huis is weer bewoond. Het is weer overgenomen. En ze heeft ook rust in de tent, want ze vond het helemaal niet leuk achter de rollator. En zo zijn er allemaal verschillende manieren. En het enige wat helpt bij rouwen is ook mensen... Dus ik doe allemaal cursussen, lezingen, brainstorm sessies. Ik zit te haken bij de ene knutselclub. En ik zit te tekenen bij de andere handarbeidclub. En ja, dan zit er hier en daar af en toe wel een voor mij een leuk persoon tussen. Dat ik denk, nou, daar kan ik weer opnieuw in investeren. Dus het is hard werken van 2 kanten. En soms ben ik ook een dag zo moe van al die leuke contacten. Dan ga ik gewoon in mijn nest liggen. En dan denk ik, met de radio aan, dan ben ik ook aan het werk.
0: Het klinkt ook een beetje alsof als je inhoudelijk een beetje bezig blijft... met de omgeving van de mensen die er niet meer zijn. Dus als je ziet dat het huis verder gaat... of dat de omgeving verder gaat... dat je dan zelf zo langzaam maar zeker ook erin meegroeit om weer verder te gaan. Klinkt het.
1: En ik heb ook wel eens gezien, vlak voor een operatie... dat ik dacht, nou, ik weet niet of ik er over 3 maanden nog ben. Toen heb ik gezien dat iedereen die hiervoor gegaan is... of het nou op 2 benen of 4 benen of 2 pootjes of 4 pootjes of meer pootjes... dat die je allemaal begroeten als je overgaat. En in die tussentijd... En daar is een alomvattend weten en begrijpen. En vriend en vijand zitten daar aan tafel. En dat is een hele geruststellende gedachte. En tot die tijd, ja, je kan wel gaan zitten treuren en zitten wenen. En dat is af en toe ook heel erg belangrijk en fijn. Maar je moet in die tussentijd moet je er toch nog zelf wat van maken. En dan met de mensen die je onderweg ontmoet.
0: En nou, dat heb je prachtig gezegd, Lorraine.
1: Open vragen altijd aan mensen. Wie, wat, waarom en hoe. En het is ook een beetje inschatten natuurlijk of iemand daar op dat moment voor open staat. En dat werkt ook wel goed.
0: Om nieuwe contacten weer op te bouwen.
1: Ja. Maar ik moet er ook af en toe echt van bij komen. Dat ik denk, de volgende dag, dan heb ik de ene dag heel erg leuk en open en positief en ondernemend. En de volgende dag denk ik, oh, ik ben zo moe. Nou, dan blijf ik lekker in bed. En met de radio aan kan ik ook nog heel veel beleven.
0: Nou, prachtig. Een beetje je energie verdelen ook nog. Dank je wel, Lorraine.
1: Goeie tijd, hè?
0: Goeienacht.
1: Oké.
0: Doeg.
1: Dag.
0: Hanna.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Je ik mag belde, het zeggen.
2: Ja, ja. Nou, ik belde over de aardbeien. Oh. En over de tijd die zo snel gaat als je ouder wordt.
0: Nou, vertel het me. Begin maar met de aardbeien als
2: de
0: je
2: aardbeien.
0: Wil.
2: De aardbeien. Ja. Nou, dat... De allereerste keer Wimbledon, dat was in 1877.
0: Oh.
2: Toevallig in het aardbeienseizoen. Dus er werden daar aardbeien verkocht. En iedereen vond dat lekker en leuk. En het jaar erop opnieuw en nog een keer enzovoort. En toen werd het een traditie.
0: Ja, ja dat wil wel als je iets sinds 18 zoveel volhoudt.
2: Ja, en ze zijn er zo gehecht aan... Dat ook de prijs vastgesteld is. Daar mag niet mee gesjoemeld worden.
0: Oh?
2: £2.50. Zeg maar €2,95.
0: Oh?
2: En wat ik ook nog las, dat was 200.000 porties gedurende...
0: 200.000?
2: Ja, echt. Van 10 aardbeien en een kwak room. 27 nou. Ton aardbeien.
0: Ja. Maar zou er dan serieus daar... Ik kan me zo voorstellen dat je dan in de buurt van Wimbledon... een aardbeienkwekerij begint.
2: Ja, maar die waren er al.
0: Ja, natuurlijk, want daarom werden ze daar ook geserveerd. Ja.
2: Ja. En dan zijn er anderen die denken... God, dat kunstje, dat wil ik ook wel doen. Die,
0: ja.
2: Nou ja, en dan ontwikkelt het zich en dan wordt het een traditie.
0: Ja, leuk. Ik vind het een leuk gebruik. Het heeft echt helemaal niks met tennis te maken. Maar het is. Je kunt ergere dingen verzinnen.
2: Ja, nou, het hoort erbij.
0: Ja.
2: Dat, ja, wij doen haring of een stukje roggebrood als we iets hebben. Of
0: is
2: zo.
0: Ook raar. Ja,
2: ja maar wel lekker.
0: Ja. Nou, dankjewel, Anna.
2: Ja, en ik wou ook nog iets zeggen over de tijd die dan sneller.
0: Ja.
2: Ik ben 2 weken geleden 80 geworden.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. En ik vind dat de tijd onvoorstelbaar snel gaat.
0: Ja.
2: Normaal, dat had ik vroeger helemaal als kind. Het was het eindeloos voordat je groot werd en iets mocht of een fiets kreeg of weet ik veel.
0: Ja.
2: En nu, het race voorbij de tijd. En, mm-hmm. En bij mij heeft het in ieder geval iets te maken met dat ik merk dat met het ouder worden mijn perspectief minder wordt. Ik kan wel van allerlei dingen bedenken die ik nog wil doen. Maar daar kom ik gewoon niet meer aan toe. En ik kan het deels ook lijfelijk niet meer. En dan houdt het op een gegeven moment op, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, is het dan toch het gevoel dat er weinig gebeurt in veel tijd? Want je zou ook kunnen zeggen, kijk, als ik op de trein moet wachten, bijvoorbeeld 10 minuten, dat duurt uren. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je niet meer hele druk... Kijk, nu, de afgelopen week ben ik van het een naar het ander gerend en hop, is het opeens weer vrijdag.
2: Ja, dat gevoel ken ik. Ja.
0: Terwijl als ik de afgelopen week op de trein had moeten wachten, dan was ik waarschijnlijk net onderweg. Dus het is zo gek dat als je wat ouder wordt, dat je dan veel minder grote dingen meemaakt. Of ook heel veel kleine dingetjes meemaakt. En dat het toch de tijd sneller gaat.
2: Omdat je nog dingen zou willen doen.
0: Ja, en die heb je dan niet gedaan in die tijd.
2: Nee, en dat is straks niet meer mogelijk.
0: Ja.
2: Dus je hebt nog van allerlei ideeën en gedachten, maar daar komt er niet meer van.
0: Ja.
2: in dat opzicht kom je dan tijd tekort.
0: Ja, dat is wel zeker wel waar, ja.
2: Maar goed, daarna kan je van alles uitrusten natuurlijk.
0: Maar jij bent net 80 geworden en daarvoor was je 64. Dat is gewoon in één keer gegaan.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, dat niet.
2: Nee.
0: En het is misschien een beetje een rare vraag, maar wat heb je dan bijvoorbeeld de afgelopen week gedaan?
2: Ik ben heel veel. Ik zit in een huurdersorganisatie van een woningcorporatie. En ik ben heel erg druk geweest met vergaderen, stukken lezen, voorbereiden. En verder moet ik ook nog een beetje in het huishouden wat doen. En mijn gezondheid is niet zo geweldig. Dus zo af en toe, en zeker vanwege de warmte, elke middag lekker een poosje gaan slapen. Dat hoort er ook bij.
0: Dan gaat de tijd ook heel snel, hè? Want dan heb je zo weer 4 uur geslapen.
2: Precies, en dan is de dag alweer bijna voorbij. Ja. Moet je weer voor het eten gaan zorgen.
0: Nou, dat vind ik ook zo nutteloos.
2: Voor het eten zorgen?
0: Ja, dat vind ik zo nutteloos. Dan ben je een half uur bezig met boodschappen doen en 3 kwartier met eten koken. Dan ben je 1 uur en 1 kwartier verder en in 5 minuten eten ze alles op.
2: Ja, maar ik zorg wel dat ik lekker eet. Dus dat genieten, dat blijft wel.
0: Oké, dat is misschien een advies om een keer iets lekkers te maken.
2: Ja, niet een keer, vaker.
0: Ja, dat kan ik niet zo goed.
2: Slagroom.
0: Oh, dat is een goed idee. En zo is het allemaal weer rond. Ja. Dank je wel, Anna.
2: Graag gedaan.
0: Goeienacht.
2: Oké, doeg.

0: Morrissey's and Sing One Day. En dan gaat het wel erg snel natuurlijk. Crowded House was dat. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. We zoeken nog steeds iemand die ervaring heeft met het wonen en het reizen in een woonwagen. Gerard belde jarenlang 's nachts vaak naar onder andere dit programma. En die woonde in een huifkar volgens mij. En ik heb al lang niks meer van hem gehoord. Dus misschien weet je wat er van hem geworden is. Of zit je nu te luisteren, Gerard? En bel dan even 0800-1121. Er wordt gewoon specifiek naar je gevraagd. Johan wil weten wat er gebeurt met ruimtepuin. Dat wordt verbrand in de dampkring. Dat levert natuurlijk wel overblijfselen op, zoals as. Tenminste, dat stel ik me zo voor, dat het dan is. En wat gebeurt daar dan mee? Wordt dat dan over de aarde verstrooid? Eens even kijken. Ja, Charlotte zou zo graag een keertje een goede risotto willen maken. Maar het lukt er niet echt. Dus als je tips hebt, 0800-1121. Edgar vraagt zich af waarom de overheid wil bezuinigen op de WIA en de WW. Want dat is tenslotte een afspraak tussen werknemers en werkgevers. Dus waarom zou je daar als overheid baat van hebben als, als die tijd gehalveerd wordt? Rachel die vraagt zich af of er een permanente stream is van hoe de aarde draait. En Nini vraagt zich af of de wereldleiders nou echt niets kunnen doen ten opzichte van Poetin, zodat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. 0800-1121. Als je nog een antwoord kunt geven voordat dit programma alweer ten einde loopt. En dan heb ik nog een cryptogram voor je, oftewel de crypto van vannacht. Die luidt als volgt: brief met haast. Brief met haast. 9 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je razendsnel doorgeven via 0800-1121. Grietje.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb een geheel andere vraag, niet zo diepzinnig.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vraag is eigenlijk, klopt het dat je na een val, bijvoorbeeld met een fiets, en je hebt een helm op, moet je die dan vervangen?
0: Oeh, ja.
1: Want onlangs is mijn vriendin gevallen in een sloot, terwijl ze aan het ziekte was. En het was 3 keer bonk op haar helm. En toen zei men later tegen haar, dan moet je eigenlijk de helm vervangen.
0: Ja.
1: Maar waarom eigenlijk?
0: Maar ze is in een sloot gevallen op haar hoofd.
1: Ja.
0: Dan heeft ze nogal pech gehad.
1: Ze heeft behoorlijk pech gehad.
0: Ja, maar ook geluk dat ze een helm op had.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En dat heeft ze ook wel gevoeld. Want het was echt wel 3 keer dat ze haar hoofd voelde.
0: Ja.
1: En gelukkig is ze, het was een droge sloot. En ze is wel geholpen door iemand. De fiets moest er eerst af van haar lichaam. Ja, ze heeft natuurlijk wel blauwe plekken ervan overgehouden. Maar het valt allemaal mee, gelukkig. Wel spierpijn, maar geen ernstig ongelukken. Maar toen ze het vertelde, toen zei men tegen haar, nou, dan moet je wel je helm vervangen.
0: Ja. Ja, ik heb toevallig afgelopen week heeft er iemand een behoorlijke deuk in mijn bumper gereden.
1: Bij mij ook toevallig.
0: Echt?
1: Ja.
0: En waar zit die bij jou? En weet je zeker dat jij niet tegen mijn bumper bent gereden?
1: Nou, ik ben aangereden door 2 jongens.
0: Oh.
1: Op een fatbike.
0: Nee!
1: Ja,
0: ik dacht dat een vooroordeel was, maar ze doen het echt.
1: Nee. Het is echt. Ik ging linksaf, ik stopte nog eens, ik zag ze aankomen. Oh, ik kan daar wel langs, ik heb voorrang. Maar ze reden zo hard.
0: Oh.
1: Dat, toen kwam ik tegen auto aan en dat kostte me ook nog 1000. Nou, je bent verzekerd hoor.
0: Ja.
1: Maar 1000 euro, want dan gaven ze ook nog een valse naam en een nummer. Dus nou ben ik een. Nou valt het onder een eenzijdige aanrijding.
0: Oh.
1: Want ik heb even nagekeken, het is in mijn buurt. En ze gaven. En toen dacht ik, oh, daar wonen ze niet. Het is de naam niet goed. Ik heb getelefoneerd en ook dat was niet goed.
0: Oh.
1: Dus zo kan het ook nog gaan. En ik had toen heel. En ik had jammer genoeg geen telefoon bij me. Ik kon ook niet meer fotograferen.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel om advies gevraagd van de politie.
0: Ja.
1: Maar ja, ik bedoel, bij de verzekering zeggen ze toch van ja, het is allemaal gemeen geweest van die jongens. Maar nou val ik onder een eenzijdige aanrijding.
0: Ja.
1: En de bumper kapot, moest een nieuwe bumper rijden.
0: Och.
1: Ja, dat is ook weer pech. Maar goed.
0: Ja. Nou ja, nee, ik begon over die bumper. Omdat ik me dus af... Iemand heeft dus waarschijnlijk met zijn trekhaak echt een enorme deuk in mijn bumper gereden. En toen dacht ik, oh dan... Want het ziet er niet, het ziet eruit alsof ik niet kan autorijden. Dat moeten we niet hebben. Dus ik dacht, ik moet die bumper uit laten deuken. Maar nou schijnt het dus, en zo kom ik hierop. Dus schijnt het dus dat als je bumper eenmaal een klap gehad heeft, dat hij dan zo een beetje inschuift dat er echt een nieuwe bumper op moet. Omdat hij anders de volgende keer geen ruimte heeft om die klap op te vangen. En misschien is dat met helmen ook zo.
1: Oh, ja, dat zou mogelijk zijn.
0: Dat daar een dubbel laagje in zit. En op het moment dat daar dus een klap op geweest is, dat dubbele laagje kleiner wordt, waardoor die de volgende klap niet weer even goed meer op kan vangen.
1: Oh.
0: Ik zit nu voor me uit te filosoferen en daar heeft werkelijk niemand iets aan, want het kost alleen maar tijd en niemand weet of het waar is.
1: Nou ja, misschien dat iemand luistert.
0: Ja, waarom ik soms dit soort gedachten de vrije loop laat, is dat mensen dan misschien kunnen bellen en zeggen, nee, zo zit het niet, het zit zo.
1: Ja.
0: Dat zou fijn zijn. Of dat mensen zeggen, ja, zo zit het inderdaad, dat mag ook.
1: Oké, okay, nou goed, dan moeten we maar afwachten.
0: Ja.
1: Of de juiste stellingname is.
0: Ja, precies. En sterkte voor je vriendin, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Dankjewel voor de vraag, Grietje.
1: Ja hoor, dag.
0: Doeg. Tony.
2: Astrid.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik zal je even een klein stukje mededelen over die vrouw net. Als je een helm hebt en die is op de grond gevallen, dan kan er haarscheurtjes in zitten.
0: Haarscheurtjes?
2: Ja, en als je dan nog een keer erop valt, dan kan die in één keer openscheuren. En dan is de werking van de hele helm weg.
0: Ja, dan heb je er natuurlijk helemaal niks meer aan.
2: Nee, maar dat is vaak bij motorhelmen is dat heel streng.
0: Oh.
2: Ja. Als die één keer stuiteren, dan kun je er eigenlijk al niet meer mee met hoge snelheden rijden.
0: Oh.
2: En dat is eigenlijk een beetje het euvel. Dan maar beter een nieuwe helm.
0: Ja.
2: Als je erop gevallen bent, dan weet je zeker dat je goed zit.
0: En kan je bij een fietshelm niet gewoon met een microscoop kijken of er haarscheurtjes in zitten of niet?
2: Dat kunnen ze zeker. Oh. Ja, zeker. Dat kunnen ze zien.
0: Maar misschien is een nieuwe helm dan goedkoper.
2: Ja, nou is in ieder geval wel veiliger.
0: Ja, oh ja, dat is waar. Oké, okay, ik ben bij. Ja,
2: ja, maar waar ik eigenlijk voor belde, dat was over die mevrouw die graag de aarde zo graag zou willen zien, dat die draaide.
0: Ja.
2: Maar je hebt op de, als ze Smart TV heeft op YouTube, heb je de site van de NASA. En dan zie je dus continu die Space Shuttle, of de ruimtestation, ja, wat om de aarde heen draait. Ja, dat gaat twee keer, maar dat gaat natuurlijk razend snel.
0: Mm-hmm.
2: Twee keer in, ja, en hoe lang is het? Dus, ze kan 22.000 kilometer per uur. Dus dat zijn maar een paar minuten even om de aarde heen.
0: Oh.
2: Dus, en die beelden, dat ze filmen en ook als ze naar buiten gaan. En je hebt heel veel. Echt, je kan heel veel zien eigenlijk. En je ziet ook al die stormen op de zee liggen en zo. Want ja, dat is continu een live beeld.
0: Oké. Okay. Nou, wat een goede aanrader.
2: Ja, dat is echt ook heel rustig om naar te kijken. dat is wel leuk. Maar je ziet ook alle plekken op de wereld waar dus heel veel energie verbruikt wordt. En waar het dus een stuk minder is. Want dat valt ook heel erg op.
0: Oh, maar kun je... En hoe kom je daar?
2: Gewoon op de site van de NASA. Als je NASA
0: gewoon naar nasa.com of nasa.org. Ja, nou ja, probeer ze allebei maar. Ja.
2: Dat is altijd goed, maar dan zie je gelijk welke dat hij aangeeft. En wat natuurlijk ook heel mooi is, hij ziet ook iedere keer van de nacht en weer terug naar de dag. En dat is ook heel mooi om te zien. En wat ook heel gaaf is om te zien, dat zijn de onweersbuien.
0: Oh.
2: Ja, die zie je dus ook. Maar... Want er gaat, ja, ik weet niet hoeveel onweers inslagen dat er iedere uur zijn op de aarde, maar dan zijn er echt heel veel.
0: Je zit er ook heel veel naar te kijken dus, Tony.
2: Ja. Dat is hartstikke leuk om dat te zien.
0: Nou,
2: en dan heb je natuurlijk Google Earth. En je hebt ook nog Google Space.
0: Oh.
2: En als je bij Google Space gaat kijken, dan zie je dus ons hele zonnestelsel met al onze planeten en waar dat ze allemaal zitten. En dat is echt heel gaaf om dan eens even te zien van, hey, hoe zit het allemaal?
0: Nou, wat leuk.
2: Ja, nou. Zeker.
0: Nou, dat jij toch zo de gegevens allemaal voor Rachel hebt, hartstikke mooi. Dankjewel, Tony.
2: Ja, ik kan ze zo de ochtend mee doorkomen.
0: Dat denk ik ook wel. Dankjewel. Doeg.
2: Okay,
0: doei. Doei. Ja, en inmiddels heeft onze Bagheera op Facebook ook een linkje gezet. Als je stream wil kijken waarop de aarde draait voor Rachel dus, kun je bij ons op Facebook bij Nachtzuster. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Kun je kijken. Ellie.
3: Ja, goedemorgen.
0: Dag Ellie.
3: Dag.
0: Je wil een liedje zingen?
3: Ja.
0: Nou.
3: Hoe durf ik, hè?
0: Nou, je hebt groot gelijk. Ik bedoel, dit is een programma met vragen en antwoorden. En als iemand vraagt, mag ik een liedje zingen, zeg ik ja.
3: Nou, vind ik hartstikke leuk. Ja. Want ik heb het al een poosje geleden geschreven. Ik word 82 volgende maand.
0: Ja.
3: En dan ben ik ook bezig met de tijd. De tijd is onontkoombaar en ontgrijpbaar. En toen heb ik... Het is maar een klein liedje en ik ga het maar even gaan doen.
0: Ja.
3: Tijd is een vreemd fenomeen. Voordat je het weet, is hij heen. Vandaag is het morgen en morgen weer vandaag. Waar blijft de tijd, is mijn vraag. Een baby, een kleuter, een kind. De tijd voert hen mee met de wind. Vandaag is het morgen en morgen weer vandaag. Waar blijft de tijd, is mijn vraag. Als kind gaat de tijd veel te traag. Hoeveel nachtjes nog, is de vraag. De toekomst ligt open, het verleden nog klein. En groot zijn, dat lijkt toch zo fijn. Een diploma, een baan, huis en haard. Met vallen en opstaan gepaard. De toekomst ligt open en verleden nog klein. En ja, groot zijn, dat lijkt toch zo fijn. De trein van de tijd dendert door. Schoonheid en jeugd begint te lopen. De toekomst wordt klein en verleden is groot. Er wacht aan de einde de dood. Familie en vrienden dus dunt uit. Dus mensen, neem nu het besluit. Besteed toch de tijd die je krijgt optimaal en geniet tot het laatste kwartaal. Besteed toch de tijd die je krijgt optimaal en geniet tot het laatste kwartaal. Nou, dat was het.
0: Dat was heel mooi.
3: Nou, dankjewel.
0: Dat is niet zomaar een liedje. Dat is kleinkunst wat je even zit te brengen midden in de nacht.
3: Ja, ik was ook wel wakker. En ik luisteraars er altijd naar. Je weet, ik kom zelf ook uit de Zaanstreek. En daar hebben we toch een beetje een band.
0: Ja, maar doe je dit veel, dit soort liedjes schrijven?
3: Nou, pas de laatste tijd. Want ik zit bij een koor. En toen vroeg iemand een bedankje. Kan je daar een liedje op de melodie doen? En sindsdien is mijn dichtader opengesprongen.
0: Oh, nou, wat leuk. Ja, maar de uitvoering is ook mooi.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoeveel jaar was je?
3: Ik word in augustus 82.
0: Ja, dat zei je net. Ja, ik wist niet meer zeker. Maar zou het dan niet leuk zijn om gewoon je eigen Instagram-account met liedjes te maken?
3: Ach lieve, ik kan amper met de dingen omgaan.
0: Maar ja, dan moet je echt gaan leren dus. Ja.
3: Ja, maar ik ben blij dat ik het even mocht zingen en dat ik er wat mee kon doen. En ja, het past ook zo. Die tijd is ook zo... wonderlijk eigenlijk. En hoe gaan we ermee om en wat kunnen we ermee? Hè?
0: Ja, en dit beschrijft ook precies de vraag.
3: Ja, inderdaad.
0: Toch?
3: Nou,
0: Ja, dit was precies waar om gevraagd werd zojuist. Nou, dus dat was heel mooi.
3: Ja, ik vond heel fijn dat het even mocht.
0: We gaan even bijkomen. Dankjewel, Ellie.
3: Graag gedaan. En
0: doeg. Mooi programma. Doeg.

0: Beetje dubbel, hè, dit. Het liedje heet Sing a Song. Er wordt niet echt gezongen. Ze zijn aan het rappen. Mantronics, hoorde je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En bel me als je weet wat er gebeurt als je ruimtepuin verbrandt in de dampkring. Dat wordt tegenwoordig blijkbaar volgens Johan expres gedaan. Zodat al dat ruimtepuin een beetje verdwijnt. Maar wat gebeurt er dan met de as van die verbranding? Wordt dat zo uitgestrooid over de aarde? Of verdwijnt dat in de ruimte? Of blijft helemaal niks over? Dat kan ook. 0800-1121. Heeft iemand ervaring met wonen en rondreizen in een woonwagen? En heeft iemand ervaring met het maken van goede risotto? Want dat lukt Charlotte niet, dus ze heeft eventjes de gebruiksaanwijzing nodig. Edgar die wil weten wat het voor nut heeft voor de overheid om bezuinigingen door te voeren in de WIA en de WW. Want dat is een afspraak tussen werkgevers en werknemers, niet tussen de overheid en mensen. Rachel, die stream van Hoe de Aarde Draait, die is inmiddels gevonden. En Nini vraagt zich af of er dan echt niks te doen is door de wereldleiders om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Is Poetin niet te zover te krijgen om het op te geven? En zo ja, hoewel. 0800-1121. En de crypto is blijkbaar lastig vannacht. De crypto, oftewel het cryptogram, luidt als volgt. Brief met haast. Er is natuurlijk een actuele aanleiding. En het antwoord moet bestaan uit 9 letters. Die kun je doorgeven via 0800-1121. Willem.
1: Goedemorgen.
0: Dag Willem.
1: Ik zit naar de tijd te luisteren. En de uitleg van de tijd. En de wiskundige oplossing, of het wiskundige antwoord, wat ik altijd, wat iemand mij ooit heeft verteld, is als je van 0 naar 1 jaar, dus dan ben je heel klein, dan heb je een hele taart. Ja. Om het zo uit te leggen, simpel. En van je 80ste naar je 81ste is het nog maar een 81ste deel van een taart.
0: Ja.
1: Dus dat is dan de taart wordt steeds kleiner. En dan dat is dus het tegenovergestelde van daarom gaat de tijd sneller te gaan.
0: Ja. Ja. Heb je, ja, want het is ook relatief ten opzichte van al die andere tijd die je hebt gekregen. Het eerste jaar heb je nog helemaal geen andere tijd. Dus is dat ene jaar je complete leven?
1: Ja, dat is dus je leven. En dan van je 50ste naar je 51ste. Dus stel dat je 200 zou worden. Dus dan heb je eigenlijk al heel veel dingen meegemaakt. Dus dat lijkt het ook. Maar het is dus, ik weet niet hoe ik dat verder uit kan leggen precies. Maar je hebt
0: later ingeschakeld. Dat heb je niet mijn fantastische knikkermetafoor gehoord?
1: Nee. Ja, nee, ik luisterde vroeger altijd, want ik ben nu aan het werk.
0: Je moet af en toe ook even werken.
1: Ik zit er gewoon bij, dus ik luister gewoon naar de radio. Maar dat is een. En vroeger luister ik wel had ik ook nachtdienst, dus dan luister ik s'nachts ook wel. Maar nu begin ik pas om 4 uur of half 5.
0: Foei.
1: Dus dan mis ik vaak stukjes.
0: Ja, is jammer hè. Maar ik had namelijk zelf een knikkermetafoor bedacht, maar ik wist niet of die klopte. Maar het komt redelijk overeen met die van jou. Dat je dus als je 20 bent en je gaat ervan uit dat je 100 jaar leeft, dan heb je nog 80 knikkers over. En als je 80 bent, dan zitten er nog maar 20 knikkers in. En dan is iedere knikker die je eruit pakt, denk je wel van snel.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Dat vond ik wel eigenlijk, nu ik er sowieso over nadenk, was dat echt een hele mooie metafoor.
1: Ik denk dat we elkaar wel bereiken.
0: Ja, dus, precies. Het komt door jouw goede uitleg dat ik nu onder de indruk ben van mijn eigen metafoor.
1: Okay,
0: fijn.
1: Nou.
0: Dankjewel, Willem.
1: Een hele mooie avond. En we blijven zoveel mogelijk luisteren.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel.
1: Slaap ik nog maar over. Fijne dag en tot de volgende keer.
0: Dag Willem. Hoi. Frank.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo.
2: Hallo. Ik denk dat je de... Waarom moet je lachen?
0: Ja, weet ik niet. Om de manier waarop je hallo zegt.
2: Oh.
0: Het is, je weet dat het is pas 6:13, hè?
2: Ja, met de vogeltjes fluiten.
0: Oh, Frank.
2: Wat mooi weer. Ja. En ik heb het antwoord op de crypto.
0: Ja, dat denk je.
2: Ja, oh.
0: Nou ja, weet ik niet. Ik heb nog niet gehoord. Maar de opgave is brief met haast. En de oplossing van 9 letters is volgens jou...
2: Spoed, post.
0: Hoe kom je daar nou bij?
2: Haast is spoed. En brief is post.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja, precies. En spoedpost was in het nieuws afgelopen week. Want het gaat van €1,40 naar €4.
2: Schande.
0: Ja.
2: Het is al zo duur, dan krijg je dat helemaal bij.
0: Ja, precies. Vooral voor inderdaad overlijdensberichten is dat natuurlijk heel vervelend. Want dat wil je dat het heel snel aankomt. Maar wat ze dus eigenlijk gedaan hebben, als ik het goed begrepen heb... is dus gewoon gerealiseerd dat de post altijd te laat komt. Dus als je toch wil dat die op tijd komt... dan moet je gewoon heel veel meer betalen.
2: Wat extra dokken.
0: Slim. Ja.
2: Nou, ik vind het schande.
0: Is het ook. Ja, nou ja. Maar het levert jou wel of Omroep Max sokken... of een Omroep Max kaartspel op.
2: Nee, ik wil een button. Die zou je laten maken, weet je nog?
0: Nee, nee. Heb ik dat beloofd?
2: Yes. Tijd terug. Ik zeg, heb je geen button? Die zei, dat is een goed idee in plaats van de sokken of de kaart.
0: Zei ik dat? Dat is inderdaad, ik sta er nog wel achter. Ik vind het een goed idee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet naar gehandeld heb.
2: Oh.
0: Button, je wil een button.
2: Ja.
0: Ja, het is wel leuk, maar ja, ik ben wel bang dat jij en ik de enige mensen op deze aardbol zijn die een nachtzusterbutton willen hebben.
2: Nou, dus hebben we er al twee.
0: En vanaf 2000 worden ze heel goedkoop. Ja. Nee. Ik
2: gezellige morgen dit.
0: Ja. Ik heb wel nachtzuster stickers. Ik kan natuurlijk zo'n sticker op een oude neutronenbommenbutton plakken.
2: Oh ja, ja, doe maar.
0: Oké. Okay. Ja. Ik durf niet te beloven dat ik dit nog weet als ik straks wakker word, maar als dat zo is, ga ik voor je knutselen.
2: Nou, dan ga je maar terugluisteren, hoor, dat laatste stukje.
0: Ik ga mijn eigen programma toch niet terugluisteren.
2: Nou, dan bel ik volgende week weer op.
0: Ja, precies. Begin je weer. Zeg je weer een button? Zeg ik een button? Zeg jij ja, een button? Oké. Okay. Goed. Ik ga vragen of Teddy Tops van Een Uur Cultuur mij eraan wil helpen herinneren.
2: Oh ja.
0: Die zit al mee te luisteren, dus die moet mij van de week even een appje sturen.
2: Nou, die wil er ook een. Hebben er al drie?
0: Oh ja, nou ja, dat zegt. Die maken we best blij met een button. Nou, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. En van harte gefeliciteerd, Frank, met het winnen van Cryptogram.
2: Nou, van de sticker. Oh ja.
0: Van de sticker, ja. Doeg.
2: Doeg.
0: Doeg.

0: Return to sender. Elvis Presley was dat natuurlijk. Ja, de post moet natuurlijk niet terug als het haastpost is. Maar het is wel de goede oplossing van het cryptogram. Spoedpost was de oplossing van de brief met haast. En Frank gaf de goede oplossing zojuist. Bernadette.
1: Ja, goedemorgen. Ik kan amper geloven dat ik wakker ben. Maar goed, het schijnt zo te zijn. En de tijd die pakt mij ook weer vast.
0: Ja, dan gaat de tijd toch snel, hè? Ja.
1: Heel achterlijk. Nou, ik ben net zo in die leeftijd als die ene mevrouw met het geweldige gedichtje.
0: Oh,
1: of dat vind ik fantastisch.
0: Een liedje, hè? Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ik zit er ook heel vaak over te denken. Ik zit net helemaal goed in de goede tijd. Wat dat betreft allemaal dingen die allemaal waar ik mee bezig ben, die allemaal voorkomen nu.
0: Ja.
1: Ik heb toevallig een eentje geslapen in de nacht, dus dat valt heel erg mee. Maar ik denk dat die mevrouw dit op de een of andere manier, daar weet jij vast de weg wel mee, om dat fantastisch te moeten vastleggen, want anders gaat vast iemand met dat liedje ervan door.
0: Oh ja, maar we hebben het nu, hè?
1: Ja, maar dat niet een ander dat inpikt, hè?
0: Nee, maar ze heeft nu bewijsmateriaal. Als iemand het inpikt, dan zijn alle opbrengsten voor haar. Want we hebben hier op Radio 1 het ontstaan en de eerste uitvoering van het liedje vastgelegd.
1: Oh ja? Is dat voldoende?
0: Ja hoor, tuurlijk.
1: Oh, nou, dat dacht ik dat het niet zo simpel was. Ik dacht dat het ingewikkelder was.
0: Nee.
1: Oh, nou, is dat het probleem?
0: Probeer maar dit maar eens te reproduceren.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat een ander daar niet mooi weer mee kan gaan spelen op de een of andere manier. Denk ik.
0: Nou,
1: ik
0: goede waarschuwing.
1: Heb, maar ja, ja. Laat ze goed weten. Je weet vast de weg daarmee. Denk ik bij mezelf. Even kijken. Dat ging ook over rouw. En daar ben ik ook heel veel dat soort dingen. Ik denk, verdorie, hoe werkt dat nou? En hoe nou en wat? En noem maar op. Ik heb een boek op de kop getikt. En dat is De Vijf Talen van Troost.
0: Oh.
1: En ik weet niet of ik erbij mag zeggen van wie dat is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Van Huub Buysen.
0: Ja.
1: Ik vind het een geweldig boek. Volgens mij is het ook een geweldige persoon die het allemaal fabriceert. En ik heb één bladje erop geslagen en verder ben ik nog niet gekomen. Want dat vind ik al zo veelzeggend. En dat ik denk, oh, daar moet ik wat mee of moet ik iemand vertellen. En dan kom ik niet verder. Maar zo heb ik toch veel meer liggen. Andere boeken. Dus waar ik wat mee moet.
0: Oh.
1: En in dat opzicht is dat ook heel erg interessant. Misschien ook voor iemand van wie ik leef van mijn leeftijd. Kom ik dan net tegenzoeken naar iets van zit je niet lekker in je vel. En het is steunpunt zelfregie en herstel. En dat vind ik dan geweldig. En het staat erbij van weet je even niet hoe verder. Zet vandaag de eerste stap naar je beter voelen.
0: Oh.
1: Dat vind ik zo geweldig.
0: Maar heb je ook dan, kun je een hele korte bloemlezing geven?
1: Ja. Ja. Waarvan?
0: Nou, van wat nou die troost kan bieden.
1: Oh, ik heb het nog niet ooit open geslagen. Oh.

0: van wat nou die troost kan bieden.
1: Oh, ik heb het nog niet eens open geslagen.
0: Oh.
1: Ja, ik heb er wel tussen zitten. Even kijken hoor, wat ik... dat is gewoon de reclame van een boek. Even kijken, niet goed kunnen oordelen en besluiten. Er wordt gelijk gemaakt met verliefdheid. Zorgt niet alleen voor verhoogde aanmaak van het stresshormonen, maar gaat ook gepaard met een hogere productie van dopamine.
0: Oh, niet zo snel hoor. Dat kunnen we allemaal niet volgen om 5 of 6. Ja.
1: Dat zorgt voor een positieve kijk op het leven. En niet zelden een te positieve kijk. Tegelijkertijd verlaagt het lichaam de aanmaak van hormonen serotonine. Dus zo is het zo'n heel verhaal.
0: Ja.
1: En dat wordt dan in relatie gebracht met jouw ervaring van... dat begrijp ik dan zo. Compleet zo heb ik dat degelijk niet dan doorgelezen. Maar dat vind ik zo'n geweldige, goede inzicht of vergelijkingen. Dat je, om dat te kunnen begrijpen wat zich dan zo allemaal afspeelt in je hoofd en meer.
0: Oké, en nog één keer de titel van het boek?
1: De 5 talen van troost. De 5 talen van troost.
0: De 5 talen van troost. Is misschien nog net...
1: Buizen met UE en dubbel S. En als je even niet weet wat je moet zeggen, maar wel graag iemand wil steunen of zelf steun wil krijgen. Nou, wat wil je nog meer?
0: Ja, nou, precies wat we zochten. Dankjewel,
1: ja,
0: Bernadette.
1: Exactly. Dankjewel.
0: Goed.
1: Super. Ga zo door. Hè.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Frank.
2: Hallo Astrid.
0: Hallo Frank.
2: Ik heb jou vanmiddag nog gezien.
0: Jo.
2: En ha, hallo.
0: Oh, daar was ik weer. Ja.
2: Astrid Girard.
0: Ja.
2: Die heeft dus laten weten, inmiddels denk ik ruim een jaar geleden, dat hij brand gehad had in zijn
0: wagen. Ja.
2: En ernstige brandwonden had opgelopen.
0: Ja.
2: En ik heb hem nog een keer gehoord op de radio, ik denk een half jaar geleden. En hij reist nog altijd rond.
0: Ach, mooi hè.
2: Zei hij.
0: Ja, nou ik hoop dat het hem goed gaat. Wat fijn dat jij eventjes vertelt dat je hem nog gehoord hebt.
2: Ja. WWVIA.
0: Ja.
2: 2 uitkeringen die verzorgd worden, voor zover ik weet, door het UWV.
0: Ja.
2: Het UWV is een uitkeringsinstantie die valt onder, als ik het goed heb, het ministerie van Financiën.
0: Ja.
2: 1 en 1 is 2, ja. Er moet bezuinigd worden. Dit kabinet probeert te graaien in sociale zaken. Het zal niet lukken, want die demonstraties gaan komen. Ja. Met andere woorden... onverantwoord, waarom doen ze dit? Ergens moet het verlies, denk aan Oekraïne, gecompenseerd worden.
0: Ja, niet alleen Oekraïne, natuurlijk ook de enorme toenemende kosten van de zorg en ga zo maar door.
2: Ja.
0: Er moet altijd weer ergens geld vandaan komen. Ja.
2: Tot, ik ben even sneller, want je bent bijna klaar.
0: Ja, klopt. En Bagheera moet ook nog. We hebben nog een minuutje.
2: Oké, Poetin.
0: Ja.
2: Hubert Smeets zei onlangs, een man die het machtsdenken in zijn hoofd heeft zitten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de politieagent, is een wassen neus geworden. Tel uit je winst. Een moreel kompas ontbreekt bij hem. Laat staan dat hij letterlijk de landsgrenzen respecteert.
0: Nou, dat is mooi gezegd.
2: Ongeveer zo, hè?
0: Ja. Dankjewel, Frank.
2: Graag gedaan, Astrid.
0: Tot de volgende dag. Bagheera, nu hebben we echt nog een minuut.
3: Oké, het as blijft in de bovenste laag van de damkring hangen.
0: En oh, gelukkig.
3: Een riool heeft in principe gewoon een terugslagcap.
0: Oh.
3: Strawberry Field is het leger des Heils te huis in Liverpool. En hij speelde, John Lennon speelde daar vaak in de tuinen.
0: Oh.
3: En als de maan stopt, dan gaan de oceanen wel heel hoge vloedgolven geven. Zo, daar waren ze. Oh, en risotto, niet aan het beginnen, wil je het toch doen? Op Facebook hebben ze een recept gezet.
0: Oh ja, en ik kreeg van iemand die bouillon als B-O-E-L-J-O-N schreef... de tip om een kleine beetje steeds bouillon op te gieten, te blijven roeren... en als het dan niet meer opgenomen wordt, meteen stoppen met bouillon gieten.
3: Dit was mijn spoedpost.
0: Dankjewel, Bagheera. Jij thuis ook hartelijk bedankt. Tot volgende week.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
6: 6 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd... voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden... in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht... Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken.

0: te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden meerdere Britse media. Hij reed op de snelweg met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt dan ongeveer 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd en maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Een uur cultuur. Teddy Tops.
7: Dit is een uur cultuur van zaterdag 30 mei. De brand van het hoofdpodium van Tomorrowland vorig jaar werd veroorzaakt door een menselijke fout, vertelde de eigenaar deze week aan de redactie van 3 voor 12. Metaforisch gaan we dansend in vlammen op. En dus praat ik het komende uur met een maker, een kunstenaar, over nieuw eigen werk en inspiratiebronnen. Omdat we dat als VPRO nu al 100 jaar doen. Goed en fout bevragen en benaderen of te lijf gaan met chaos en kunst. En ik doe daar graag mijn schepje bovenop. Om te beginnen met een gedicht. Deze is van filosoof, vroedvrouw en schrijver Rodante van der Waal. En uit haar bundel Op navelhoogte de kans is dit Take care of your blessings. Zegt Tony Kate Bambara. Wat laat zich vertalen als tel je zegeningen niet, maar zorg voor ze. Commit or recommit to at least 3 forms of care, zegt Alexis Pauline Gumps. Dat betekent zoveel als tel je vrienden, je geliefden, je barenden niet, maar zorg voor ze. Inge zegt dat zorg op haar best verwevenheid is. Zoals een ouder en een kind bij elkaar betrokken zijn, dat betekent zoveel als tel je moeder, je lichaam, de wereld niet, maar zorg voor ze. Of zorg voor je zegeningen en begrens ze niet meer. Naast mij aangeschoven is schrijver en historicus Maite Karsenberg. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Maite studeerde geschiedenis, was boekverkoper en is redacteur, schrijft voor tijdschriften, is programmamaker, schreef eerder het boek Snijpunt Isfahan over de reis naar Iran die ze samen met haar vader maakte en de schoonheid van de Perzische mozaïekkunst. Dat boek werd lovend ontvangen door onder andere NRC en verscheen ook in het Farsi.
8: Ja.
7: En nu is er Dubbelleven, een biografie over de radicale denker Geertruida Kaptein Muisken in de eerste feministische golf. En nu zitten we aan het einde van de hittegolf, de eerste hittegolf van dit jaar. Maarten Karsenberg werd in 1989 in Amersfoort geboren en zit nu hier achter een groene thee, ja, naast mij.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, Dubbelleven is de titel. En je hebt er 8 jaar over gedaan, geresearched, geschreven. Het is een mooie, dikke biografie geworden. Ja. Heb je daar zelf ook een soort dubbelleven voor moeten leiden?
8: Ja, zeker. Ja, ik schrijf ook achter in het boek dat mijn eigen dubbelleven eigenlijk met het afmaken van dit boek ook ten einde is gekomen. En dat betekent mijn dubbelleven met haar. Ik heb heel lang met Geertruida Kaptein Muisken geleefd. Met haar dagboeken, met haar brieven. Met de plekken waar ze woonde, waar ze reisde. Altijd in mijn achterhoofd, altijd dat gevoel van wat zou zij hebben gedacht, wat zou zij hebben gevonden. En dat is iets heel moois en ik ben tegelijkertijd heel blij dat het ook nu klaar is.
7: Ja. Het dubbelleven wordt, ja, weer een enkel bestaan.
8: Ja. Ja, het is even eenzaam, maar het is ook bevrijdend.
7: Ja, en ze leeft wel met je mee. Hoe kwam je op haar pad of hoe kwam zij op jouw pad?
8: Ja, ik heb als student geschiedenis heb ik een stage gelopen in een historisch instituut. Ik vond het daar behoorlijk saai. Maar ik was wel heel geïntrigeerd door de brieven die we moesten lezen. Dus we moesten allerlei brieven lezen van oude 19e eeuwse schrijvers uit Nederland. De tachtigers, sommige mensen doet dat misschien een belletje rinkelen. Allemaal mannen die met elkaar converseerden over kunst en maatschappij en literatuur. En daar was één brief van Truus Kaptein bij, uit Londen. En ik dacht, hé, wie is dit? Dus ik heb haar opgezocht en er was eigenlijk bijna niets over haar bekend. Maar dat wat er bekend was, intrigeerde mij meteen. Dat ze in Londen met de grootste geesten had geconverseerd. Dat ze een radicaal denker was, vrijheidsdenker, vrijdenker. En ik dacht gewoon van, wie is deze vrouw? Dus toen ben ik in de archieven gedoken. En toen deed ik eigenlijk meteen een vondst.
7: Want in welk jaar zijn we nu? Je duikt in niet zomaar alle tijden,
8: nee,
7: natuurlijk.
8: Nee, we zitten nu denk ik, die dagboeken beginnen in 1881. Dus dat voelt heel lang geleden. Maar voor mij voelt het ook weer niet zo lang geleden. Want het is de tijd van de oma van mijn oma. Zoveel generaties terug is dat nou ook weer niet. En ja, die dagboek, ik sloeg een schrift open. Gewoon een stokoud, lelijk schrift eigenlijk. En het was helemaal volgeschreven van begin tot eind. En de eerste bladzijde greep me meteen. Het was meteen een vrouw die mij echt toegang gaf tot haar diepste gedachten. En dat komt echt niet vaak voor.
7: En hoe vind je een dagboek?
8: Ja, vinden is altijd een gekke term, want het is gewoon bewaard. Natuurlijk, het is niet alsof ik ergens onder een steen iets een gigantische ontdekking heb gedaan. Het dagboek is ook 1 keer eerder gebruikt, namelijk door de biograaf van Aletta Jacobs, met wie zij ook bevriend was. Maar het was eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Het was nooit verder intensief boven tafel gehaald. En ja, ik heb gewoon haar hele archief doorgespit. En de 3 dagboeken die ik daar vond, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, zij moet gewoon boven water gehaald worden.
7: En was het meteen ook leesbaar? Want ik kan me ook voorstellen dat de taal ook misschien nog veranderd is. Of dat het...
8: Ja, ik moet zeggen dat het me meeviel. Ook haar handschrift. Hoewel ik ook wel eens een workshop heb gegeven en haar originele handschrift aan anderen heb laten lezen. En die zeiden, ja, dit is onleesbaar. En toen dacht ik, oké, ik heb kennelijk haar handschrift zo in de vingers dat het voor mij voelt van, dit is heel makkelijk. Maar nee, de 19e eeuwse taal is niet zo anders. Ik heb op een gegeven moment brieven gelezen ook tussen haar beste vriendin en haar. En op een gegeven moment bespreken ze jongens. En dan schrijft haar beste vriendin, Marta schrijft, ja, er waren wel wat leuke jongens, maar uiteindelijk ultra onbeduidend.
7: Ja.
8: En dat vond ik zoiets wat je net zo goed nu nog eigenlijk had kunnen zeggen. Of wat pubers dan nu, zo ultra onbeduidend. En dat is dan gewoon 1870.
7: Precies, dat viel me ook heel erg op. En dus je hebt die dagboeken gevonden, de brieven gevonden aan haar beste vriendin. Of in elk geval van haar beste vriendin?
8: Ja, van haar beste vriendin aan haar. Niet haar antwoorden helaas, maar ik heb dus uit hun vriendschap een beeld van haar jeugd gedestilleerd. En ik heb 400 brieven aan haar oudere zus gevonden in het stadsarchief. Ja.
7: In het stadsarchief. Want wanneer dacht je van, oké, maar deze vrouw moet ik tot leven wekken? Of die moet ik naar
8: ja, eigenlijk halen? Meteen al bij het lezen van de dagboeken. Maar al helemaal dus toen ik ontdekte dat ze 20 jaar in Londen had gewoond. Heel internationaal leven had gehad. Ook in Zurich had gewoond. Zich had ontwikkeld tegen alle tegenstand in en onderdrukking en tweederangs burgerschap van vrouwen. Tot een ja, iemand die zich echt had uitgesproken, boeken had geschreven, essays had geschreven. En toen dacht ik gewoon van dit is een ongelofelijke prestatie voor iemand in die tijd. En ik ga hier gewoon induiken.
7: Ja. En dan, want je omschrijft dat ze ging naar de eerste meisjesschool.
8: Ja, de allereerste middelbare meisjesschool van Nederland.
7: Hoe was dat? Wat was dat voor plek?
8: Ja, dat moet echt een heel bijzondere soort biotoop zijn geweest. In Haarlem is die opgericht, ik meen in 1868. En een jaar later behoorden zij daar tot de allereerste leerlingen. Nou, er waren dan volgens mij in het eerste jaar 18 meisjes die daar naar school gingen. En 3 docenten. Er was nog geen opleiding voor vrouwen om leraar of docent te worden. De vrouwen die daar les gaven waren vrouwen die gewoon als pioniers maar zichzelf hadden onderwezen, zeg maar. Hun eigen opleiding hadden gemaakt. En die dachten wij gaan meisjes lesgeven. En dus dat was een heel soort, initieel een heel kleinschalig houtje touwtje plek. Maar wel een van de eerste plekken in Nederland, denk ik, waar je als opgroeiend meisje voorbeelden kon zien van vrouwen die gewoon wilden leren, kennis wilden doorgeven. Iemand omschreef het. Ik heb het verslag van een oud leerling gevonden. En die zei, ja, het was een beetje nieuw onderwijs. Het was een beetje academisch. Maar het was dus voor meisjes bijna op hetzelfde niveau als jongens in die tijd. En ja, dat is gewoon baanbrekend.
7: Er was ook veel over te doen. Waren ook mensen het niet mee eens?
8: Absoluut, ja. Mensen vonden dat het veel te veel vroeg van meisjes. Dat het veel te veel leek op de jongens HBS, het jongensonderwijs. Maar die docenten die dat schooltje leidden, dat trouwens heel snel groeide, maar steeds meer uit heel Nederland stuurden ouders hun dochters daarheen.
7: Allemaal welgestelde gezinnen?
8: Ja, welgesteld. Ja, dat kost dan geld, uiteraard. Maar dat was gewoon een geweldige plek voor meisjes om iets van zichzelf te kunnen maken.
7: En zij wilden, maar voor haar hield het daar niet op. Ze wilde eigenlijk meer.
8: Ja, dat was natuurlijk de grote teleurstelling. Dan heb je wel dat onderwijs gehad. En dan heb je zoveel geleerd. Dan heb je gemerkt van, god, wat een fantastische wereld die nu voor mij opengaat aan kennis en talen en geschiedenis en noem alles maar op wat ze daar gedoseerd kregen. Dan hield het op, dan mocht je niet studeren. Er was eigenlijk geen enkele mogelijkheid om je dan verder te ontwikkelen, behalve ja, dus op eigen houtje. Zij raakte daar eigenlijk heel erg door gedesillusioneerd van, ja, ik kan goed leren, ik wil meepraten over de wereld en ik kan niet door. En zij heeft toen besloten om ook een van de allereerste feministen van Nederland in die tijd, Hélène Mercier, een brief te sturen om te vragen van, ja, kun je me helpen? Ik wil eigenlijk naar de universiteit. Kan dat? Is er een andere mogelijkheid? Dus dat heeft ze op eigen houtje gedaan. En zij heeft meteen antwoord gekregen van deze vrouw. Dat was een zielsverwant voor haar. Zal haar hele leven zo blijven. En die zei, ja, er gaan al wel vrouwen naar de universiteit. Maar ja, niet echt grootschalig. En misschien is dat toch ook te spannend. Dat vond ze ook. Dat heeft ze ook niet gedaan. Durfde ze niet aan.
7: Ik las in jouw boek las ik dat inderdaad er tussen 1870 en 1880 3 vrouwelijke studenten waren.
8: Ja.
7: Dan tussen 1890 en 1910 12.
8: Ja.
7: En dat groeide zo heel langzaam.
8: Ja.
7: Ik kon me ook voorstellen ineens. Ik dacht, ja, maar als je naar school mag, dan doe je dat toch. Maar ik begreep ook door dit boek dat ook spannend kan zijn.
8: Ja, sowieso het oordeel. Het oordeel van, ik bedoel, ja, als je als meisje ergens rondloopt en de hele wereld bestaat uit mannen, die daar al generaties lang, decennia, eeuwen lang gewoon als een vis in het water zijn en jij komt daar even kijken, dan moet je echt uit goed hout gesneden zijn om daar tegenop gewassen te zijn. Er was heel veel oordeel. Er was geïnternaliseerd oordeel. Kan ik dit wel?
9: Je moet het ook meteen goed doen natuurlijk.
8: Ja, en er was ook gewoon nog wettelijke beperkingen. Dus Aletta Jacobs heeft kunnen studeren omdat haar vader een brief had gestuurd naar Thorbecke, de premier van Nederland. En om toestemming te vragen of ze naar de... Dus dat was allemaal ontzettend moeilijk. En is ook actief tegengewerkt door mannen en vrouwen ook. Die van mening waren dat het allemaal echt niet kon voor vrouwen. Dus je moest opboksen tegen enorm veel. En ja, zij was heel zelfbewust en gevoelig iemand. En ik denk dat zij heeft gedacht van, als ik niet... Zij wilde wel met een groepje vrouwen studeren. Dat staat in de brief van ja, als ik met een groepje zou kunnen dan. Maar alleen, nee. En toen heeft ze een andere manier gevonden. Toen heeft ze eigenlijk gewoon iemand aangeschreven die een mannelijke docent, een soort mentor, die heel veel vrouwen privé onderwijs gaf en heel veel lezingen organiseerde voor vrouwen. En die, ja, die gewoon door alles heen dacht van deze vrouw verdienen gewoon onderwijs en kennis. En ja, dat heeft ze 3 jaar gedaan.
9: En we leren haar ook kennen door dus dit naar de brieven van haar beste vriendin, van Marta.
8: Ja.
9: Wat is zij voor iemand?
8: Ja, Marta is een geweldig iemand. Tenminste, uit die brieven. Ik ben echt een beetje verliefd op haar geworden. Ze noemt zichzelf een verschrikkelijke woesteling. tenminste, haar jongere zelf. Zij is de dochter van een van de beroemdste vrijdenkers van Nederland in die tijd. Ja, dat heeft zij duidelijk ook echt belichaamd. Zeker in de jeugd. Want eigenlijk wisten we heel weinig over de jeugd. Tot, ja, deze brieven geven daar heel duidelijk inzicht in. Maar zij, ja, ze is atheïst. Ze is aanhanger van Spinoza. Ze wil nooit trouwen. Ze leest alles wat los en vast zit. Ze houdt van door de duinen struinen in de lange jurk. Die wordt dan helemaal vies. Dan wordt haar moeder boos. Kan er niks schelen. Ze schrijft dagboek na dagboek vol. Frederik van Ede, met wie ze later zal trouwen, die omschrijft dat als een soort ook wilde, woeste teksten.
9: En geeft jaloers op haar.
8: Ja, die geeft ook toe van, zij is eigenlijk verder dan ik. Ja. Zij weet al zoveel en ze heeft zo'n talent. Dat hij ziet dat echt in haar. En dat had ze ook.
9: En ze hebben het ook over inderdaad... je schrijft, uit Marta's woorden spreekt één gezamenlijk ideaal. Geen verknoeide mensenziel worden. De jonge vrouwen willen studeren, reizen en schrijven. Ze willen een leven vol poëzie. Maar is daar wel ruimte voor?
8: Ja, dat is echt de kern van de zaak.
9: Ja.
8: Dat ze is echt, in die jeugd hebben ze zo'n levenslust, zo'n verlangen, zo'n. Ja, ze steken elkaar daar heel erg in aan. Ze steunen elkaar ook. Als ze als jonge vrouwen toch moeten helpen met het verzorgen van gezinsleden of het huishouden. En ze hebben daar soms echt zo de balen van. Van oh, heb ik weer dagen moeten zorgen voor die of die. En alleen maar thuis en niet kunnen lezen. En dan schrijven ze aan elkaar van, ja, hou vol. Je bent wel al een ontwikkelde ziel. Je kunt meer blijven lezen.
9: Ja. Maar ja, ook onzekerheden. Want ze moeten ook bepaalde beslissingen nemen die wel... Of in elk geval die van ze verwacht worden.
8: Ja, het is wel de verwachting dat je trouwt. En dat heeft ook gewoon met de juridische positie van vrouwen in die tijd en de maatschappelijke norm te maken. Als je niet trouwt, dan ben je een vreemde eend in de bijt. Of wordt er op je neergekeken, dan moet je bij je familie blijven wonen. Dan kun je nauwelijks geld verdienen. Het had ook echt te maken met, je moest je positie gewoon soort van bestendigen. Nou hadden zij minder druk, omdat ze wel uit een relatief vrijzinnige achtergrond kwamen allebei. Maar het werd toch verwacht. En ook, je wordt ook gewoon verliefd.
9: Ja.
8: Dus ja. Dan komt er ook die kwestie bij kijken van, oké, dan moet ik trouwen.
9: Dan hoort het erbij.
8: Ja.
9: Maar het zat ook een soort gevoel van inderdaad opgeven bij. Je schrijft, ze is blij, schrijft ze, dus Marta Geertruida, want ze heeft steeds minder vertrouwen in een leven gewijd aan nutteloze studie. De onzekerheid heeft toegeslagen. O, Truus, waarom heb ik ooit gedacht dat ik een genie was? Ik geloofde dat zo stellig als kind. De hemel weet waarom. en wil je wel geloven dat er toch nog enkele ogenblikken zijn dat ik nog iets van een sprankje hoop in mij voel, alsof er werkelijk nog iets van mij kan het nog werkelijk iets van mij kan worden, en toch weet ik dat het niet zo is.
8: Ja,
9: dat vond ik ook heel verdrietig.
8: Dat is echt extreem verdrietig. Ja, ik heb dat ook. Ik heb die brief ook echt gelezen na al die wilde, woeste, levenslustige brieven, en dan zie je gewoon dat er dat de onzekerheid erin sluipt.
9: Er gaat een lichtje uit.
8: Ja. Ja, en zij had ook al wel, en dat hebben ze allebei, deze twee vriendinnen, Geertruide en Marten, talent voor somberheid. En dat is ook niet gek als je ziet wat ze moeten navigeren als ambitieuze jonge vrouwen. Maar bij Marten knakt er echt iets. Er sluipt een onzekerheid in. En inderdaad, ze heeft die heerlijke hoogmoed gehad in de jeugd. En dan op het moment dat ze ouder worden en in de 20. Dan wordt het leven serieuzer. En dan moeten ze serieuzer gaan nadenken van, oké, hoe ga ik dit inrichten? Wat ga ik ermee doen? En ja, Marten verlooft zich met Frederik van Ede. Daar is ze ook enorm verliefd op. Maar het is een ongelooflijk complexe man. En jaloers. En met een heel conservatief vrouwbeeld. En dat helpt haar ook niet om te worden wie ze het liefst zou willen zijn.
9: Nee. En inderdaad, je schetst ook hoe het in die tijd gaat met... ze wordt krankzinnig.
8: Ja.
9: Geertruida. Een aantal keer.
8: Ja, dat is het woord wat ze daar toen voor gebruikte.
9: Ja, ja, want wat gebeurt er dan? En als je een zenuwinzinking krijgt, ik weet niet hoe dat er nu uit zou moeten zien, maar...
8: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om daar je vinger achter te krijgen. Ik heb me ook sowieso heel vaak bij het schrijven van dit boek een soort detective gevoeld. Die op allerlei plekken probeerde om snippertjes informatie te vinden over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Hier kwam ik er dus achter dat er wel een patiëntdossier bij haar... Ze heeft 3 keer een inzinking gehad. 3 keer is ze opgenomen geweest in een gesticht. En van 1 keer weet ik heel veel, en van 2 keer, de eerste en de laatste keer, weet ik heel weinig. Zij de eerste keer was in een trein. In het patiëntdossier staat, ze begon te raaskallen. Ze kreeg het warm. Ze was gewoon niet meer haar normale zelf. Ze was niet meer bij zinnen. Ze moest worden afgevoerd. Ze ging naar huis. Daar kreeg haar zus, met wie ze woonde, haar niet onder controle. En toen is ze opgenomen in het krankzinnige gesticht in Utrecht. En dat heeft dan een paar maanden geduurd. Ja, en daar lees je dan in het patiëntdossier dat ze niet reageerde op bezoek, op haar zus niet. Dat ze hele zware kalmeringsmedicatie kreeg. Dat klisma's...
9: Het werd heel lichamelijk aangepakt.
8: Ja, ze geloofde in die tijd dat er een soort opstopping in je hersenen zat. Waardoor het bloed niet weg kon. Waardoor ook nog bloedzuigers werden gebruikt. Dat was, daar gingen ze dan in die tijd wel langzaam van af. En er werd ook wel met patiënten gepraat. Maar het was vooral inderdaad... Je zenuwen moesten opgeschud worden. Je hele lichaam moest gereinigd. En dan hopen dat het soort van weg zou gaan.
9: Weg zou stromen.
8: Ja.
9: En de tweede keer krijgt ze een soort relatie met Willem van Oranje.
8: Ja. Ja, dat was absurd. Want dan zit je. Ik zat dus in het archief en toen vond ik een brief gericht aan de kroonprins van Nederland van die tijd. En ik dacht, heeft ze hem gekend? Wat is dit? Want ik kende de hele context nog niet. Ik had geen idee. En toen kwam ik er dus achter dat ze op dat moment in Otto House, een kliniek voor vrouwen in Londen, waar ze toen woonde, was opgenomen. En dat het opnieuw gebeurd was. In 1887 is dat. En dat was natuurlijk, kwam heel veel voor bij vrouwen in die tijd. We kennen natuurlijk ook allerlei verhalen, ook van Virginia Woolf en andere vrouwen die gewoon niet opgewassen waren tegen hun tijd. En zij had daar ook last van. In combinatie met gewoon een gevoelige ziel, denk ik. En ja, ik vond die brief aan die kroonprins. En toen kwam ik erachter, ze was opgenomen. En haar geest heeft kennelijk zijn beeltenis opgeroepen in die totale implosie van haar verstand. En toen dacht ik, maar hoe kan dat? Waarom hij? Het kan niet betekenisloos zijn. Ik heb ook gebeld met een psychiater hierover. En hij zei, in een psychose hebben mensen altijd waanideeën en er is altijd een betekenis. Alleen, je komt er niet altijd achter wat die is. En ik heb het gevoel dat ik het in dit geval wel heb ontrafeld. Want de kroonprins, die kroonprins waar zij in haar waan een soort liefdesrelatie mee had, dat was misschien wel de meest rebelse kroonprins die Nederland ooit had gehad. Dat was echt een man die weigerde alles. Hij moest de lijn voortzetten van de koninklijke familie. Hij was de enige hoop. En hij is naar Parijs gegaan. Hij heeft daar alleen maar zitten feesten. Hij weigerde met wie dan ook te trouwen. Hij weigerde in militaire dienst te gaan. Hij weigerde alles. En toch was hij nog een geliefd man, alleen omdat hij gewoon van koninklijke bloede was. Dus het was iemand die symboliseerde dat de ultieme rebelsheid zonder je positie te verliezen. En ik denk dat dat is wat zij zocht.
9: Dat voelde zij.
8: Ja.
9: Om een biografie te kunnen schrijven, je moet altijd dit binnen een context van de tijd kunnen plaatsen. Wat je heel erg goed doet, je vertelt de hele tijd wat er feitelijk gebeurd is, of haalt het uit brieven. Zoals deze, maar haalt er ook zo'n psycholoog bij? Of gaat bekijken naar, oké, in welke tijd zijn we? Je bewandelt dezelfde wandelingen als die zij hebben gelopen. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? En ook, wat doet het met jou?
8: Ja, ik ben wel heel erg van de methode van de extreme inleving. Ik wil haar gewoon worden, zeg maar. Ik wil echt. Ik dacht, in die dagboeken heb ik een soort bizar directe toegang tot haar geest, haar denken. Want ze schrijft echt over alles: over haar huwelijk, over seksualiteit, over anticonceptie, over haar vriendschappen, alle boeken die ze las, de mensen die ze ontmoet. Het is zo'n levensechte duik in haar hoofd eigenlijk al. En toen ben ik gewoon haar voetstappen gaan volgen. Van oké, waar woonden ze? Welke huizen woonden ze? Met wie was ze bevriend? Wat waren dat voor mensen? Wat stond er in de tijdschriften waarin ze publiceerde? Wat waren de issues waarover gepraat werd in die tijd? En wat waren de hete hangijzers waar zij zich ook zorgen over maakte? Zij had een groot idealisme. Ze wilde echt de wereld verbeteren. Ze wilde nadenken over, oké, hoe kunnen we allemaal vrij zijn en gelijk zijn? Hoe kunnen we mensen uit het slop trekken van de armoede? Het was afgrijzelijke ongelijkheid en armoede in die tijd. Hoe kunnen we een soort zingeving vinden als de evolutietheorie die net was verspreid betekent dat we geen God meer hebben? Waar moeten we ons dan aan vast? Hoe kunnen we dan nadenken over ethiek als we dat op een non-religieuze manier moeten doen? Ik ben daar gewoon helemaal ingedoken. En ja, er is kennelijk iets in mij die dan ook echt niet meer loslaat. Ja.
9: Het is ook want naarmate het boek voordat wordt het ook een moeder-dochter verhaal.
8: Ja, zeker.
9: Dus
8: ja.
9: Het gaat ook heel erg over wat je doorgeeft. Wat je zegt, het is twee oma's geleden eigenlijk voor jou. Het lijkt ook alsof jullie naar elkaar toe schrijven een beetje.
8: Ja, klopt. Zo heeft het ook wel gevoeld. Dat is een goede manier om het te zeggen, ja. Ja, ik ontdekte, zij heeft twee dochters en een zoon gekregen. En haar oudste dochter was echt een waanzinnig interessant persoon. Eigenlijk net zo wild als haar moeder vroeger was. Misschien meer zoals Marta was. Zij leefde echt voor een onconventioneel leven. En ze heeft uiteindelijk aan het Lago Maggiore in Zuid-Zwitserland een soort intellectueel-spiritueel centrum opgezet samen met Carl Jung. Heeft nooit een conventioneel vrouwenleven geleefd. En dat zij heeft natuurlijk een moeder gehad die dat heeft voorgeleefd. Dus dat verbaast me in die zin niet. Ze hebben ook een tijd in Zwitserland gewoond. En dan las ik gewoon brieven van haar oudste dochter waarin ze schreef: ja, we zijn vanochtend om 4 uur opgestaan om een gletsjer te beklimmen. En dat is gewoon in 1903 of zo. En dan gaan ze dus in lange rokken met aan elkaar vastgebonden een gletsjer beklimmen. Dus dat was al zo fantastisch. En ik was gewoon nieuwsgierig van wat blijft er van haar moeder. Wat leeft er door van haar moeder? En dan blijkt dat er toch ook een bepaalde pijn wordt doorgegeven. Het is niet alleen die vrijheidsdrang en dan die liefde voor onconventioneel en ontwikkeld intellectueel leven. Dat zijn duidelijk de dingen die ze door heeft gekregen van haar moeder. Dezelfde liefdes die ze delen. Maar ook echt een enorme worsteling met het vrouwenleven. En in het bijzonder met het moederschap. Met het combineren van het moederschap met een avontuurlijk, denkend leven. Dat is ook het dubbelleven van de titel.
9: Ja.
8: Ja.
9: En heb ik het goed als ik zeg dat jij het ook aan jouw moeder hebt opgedragen?
8: Ja, zeker. Ja, absoluut.
9: Voor Mirjam, die me leerde dat het leven één groot kunstwerk is.
8: Ja, dat heeft ze me ook geleerd.
9: Wat heb je meegekregen van jouw moeder?
8: Nou, mijn moeder is een heel eigenwijs, authentiek persoon. Ze is beeldend kunstenaar. Dus iemand die met creativiteit altijd bezig is, altijd ook is geweest. Ik ben heel erg opgegroeid met creativiteit, met kunst, met nadenken over, ja, dus eigenlijk via kunst en creativiteit nadenken over jezelf en de wereld. Maar mijn moeder kon ook het moederschap niet combineren met haar kunstenaarschap. Dat had ook ermee te maken, denk ik, dat ze nog heel erg zoekende was op het moment. Ze werd vrij jong moeder. Ze kreeg mij op haar 27ste. En ja, ze wilde heel graag moeder worden en ze wilde heel graag kunstenaar zijn. En die twee dingen gingen voor haar niet samen. Maar ze heeft, denk ik, in haar moederschap het kunstenaarschap, of de liefde voor kunst en het nadenken over de wereld, of over de maakbaarheid van je eigen blik op de wereld. Ik denk dat dat het vooral is. Heeft ze me heel erg meegegeven. En ja, toen ze mij en mijn zusje, samen met mijn vader natuurlijk, heel huis had afgeleverd in de wereld, is ze alsnog beeldend kunstenaar geworden en heeft nu haar eigen galerie en leeft nu eigenlijk iedere dag gewoon in haar kunst.
9: Is er in die zin, want is er dan veel veranderd als je dit, je hebt dit leven nu ook even geleid?
8: Ja, ik heb meegeleid, ja. Ja.
9: En je eigen leven tegelijkertijd. Wat is er? Is er daadwerkelijk iets veranderd voor
8: ons vrouwen? Er is natuurlijk heel veel veranderd. De wereld is veel, bedoel, we hebben toegang tot de universiteit. Al die dingen zijn enorm veranderd. Maar ik denk, wat ik me heel erg heb beseft, is dat het gewoon, dat de patronen echt doorwerken. Dat we dat niet moeten onderschatten. Dat het in iedere vrouw zit een bepaald beeld van wat het betekent om moeder te zijn en om vrouw te zijn. Wat het betekent om lief te hebben. Zeker in een heteroseksuele relatie. Daar zitten beelden in ingebakken die ons zijn doorgegeven. En die ons, denk ik, ook nog steeds heel erg in de weg zitten. En tegelijkertijd, ja, zie je natuurlijk ook nu, was laatst in het nieuws dat jonge vrouwen disproportioneel vaak een burn-out meemaken. En dat is gewoon omdat die patronen ook nog steeds doorwerken. Omdat vrouwen nog steeds veel meer doen in de verdeling bij het opvoeden van de kinderen. Veel meer ook die mental load dragen, van alles moeten managen. Mannen zijn volgens mij 0,4 uur meer extra gaan zorgen in de afgelopen decennia. Vrouwen hebben nu en de carrière en de zorg nog steeds.
9: Ja, die verschillende rollen, daarin is niet iets veranderd in.
8: Ja, te weinig, denk
9: ja,
8: ik.
9: Ja, te weinig.
8: Ja.
9: Nou, ik vind het een heel mooi en volledig boek.
8: Ja,
9: een dubbel leven. We zitten alweer op een half uur van ons uurcultuur.
6: Een uurcultuur. Teddy Tops.
9: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uurcultuur. En naast mij zit Maite Karsenberg. En we hebben het over dubbel leven. Het boek over Geertruida Kaptein Muisken. En haar rebelse levensfilosofie. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En om in die feminine urge te blijven hangen, dacht ik, laten we luisteren naar Feminine Urge van The Last Dinner Party. Wil je dat introduceren?
8: Ja, het is voor mij echt een soort feministische, ironische soort cultlied. En zij hebben ook een heel Victoriaanse esthetiek. Ook in wat hoe ze. Dat is een band van alleen vrouwen die elkaar op King's College Londen hebben ontmoet. En ze hebben allemaal van die lange jurken aan. En ze zetten dat hele Victoriaanse beeld eigenlijk op zijn kop. Van wat vrouwen zouden moeten zijn. Dus ze zingen hier over the feminine urge to nurture the wounds my mother had. En dat is ook een citaat wat ik heb opgenomen in het boek.
9: Een fragmentje uit Feminine Urge.

0: Ja, van de Last Dinner Party. Die zijn op 3 en 4 juli op Rock Werchter.
1: Dus ja, goed zo.
0: Kunnen we gewoon heen.
1: Ga erheen.
0: En dan kunnen we ook dansen, want ik vind het een heel dansbare...
1: Ja, absoluut.
0: Heel dansbare muziek. Ja. Het liefst om een kampvuur heen.
1: Ja. Handen lange, vast en dan in een grote kring. Ja,
0: ja toch? Ja. Lange jurken. Ja. Ik voel dit wel. Je hebt boeken getipt. Want je vond het onmogelijk om er één uit te kiezen.
1: Ja, dat kan niet.
0: ik vind het wel heel mooi om te beginnen met Wuthering Heights. Nu dit.
1: Ja, ik heb dit jaar eindelijk Wuthering Heights gelezen. En dat is echt een krankzinnig boek. Ik bedoel, dat is nog ouder dan Die Hele Wereld van Geertruida. Ik weet even niet meer wanneer het gepubliceerd is, maar ergens midden 19e eeuw volgens mij. En ja, het is ongelooflijk hoe heerlijk destructief die liefde tussen Heathcliff en Cathy daarin wordt beschreven. En ik denk, het is natuurlijk eindeloos verfilmd.
0: Onlangs nog,
1: heb ik nog niet gezien. Ga ik absoluut nog zien. Maar wat interessant is aan het boek, is dat het boek gaat ook dus enorm over de doorwerking van die destructieve liefde tussen die twee. Want je leest gewoon ook over hun kind en hoe... Nou ja, eigenlijk hoe die liefde alles verpest, doorwerkt op een hele duistere manier. Maar het is zo heerlijk om te lezen. Het is zo, ja.
0: Het heeft ook iets, een koortsdroom. Ik voelde die krankzinnigheid daar ook wel in.
1: Ja, zeker. Ja. Echt zo op het randje van je verstand, zeg maar. Al die wraakgedachtes. En ja, het is echt een enorme aanrader. Ik wist echt niet wat ik las. En ik snap dat het zo'n klassieker is geworden, ja. Ja.
0: En waarom raakt jou dat juist? Of wat vind je lekker aan dat?
1: Nou ja, sowieso de Victoriaanse esthetiek, dat doet kennelijk iets met mij. Ja. Hoewel ik nu ook heel blij ben om dat weer achter me te laten.
0: Is dat je lievelings?
1: Nee, tijd, is natuurlijk of... wel een tijd geweest. Het is een hele rijke tijd. Er gebeurt heel veel. En er bestaan natuurlijk allemaal beelden van. Inderdaad, de krankzinnige vrouw, de hysterische vrouw. En de onbereikbare man. En ik vind het gewoon interessant hoe die beelden echt worden opgevoerd tot het uiterste in Wuthering Heights. Ik heb daarna ook gewoon heel veel Kate Bush geluisterd.
0: En is dat dan je romantische inborst, dat je die tijd het zo lekker vindt of zo interessant vindt? Of waar heeft dat mee te maken?
1: Ik heb wel een romantische inborst, maar ik heb daar ook grappig genoeg door Geertruida een soort hele dubbele verhouding toe gekregen. Want Geertruida zegt op een gegeven moment ook van, we zouden al die romantische troep moeten verbieden voor vrouwen. Want het gaat alleen maar om, oh, als ik ooit maar met hem, dan is het goed. Terwijl zij met heel veel pijn en moeite leert dat het niet goed is zodra je man hebt. Ook al ben je nog zo verliefd op hem. Want zij heeft ook gewoon een man waar ze verliefd op werd en mee trouwde. En toch werd dat leven heel zwaar. En zij zegt dan dus op een gegeven moment van, meisjes moeten andere verhalen lezen. En dat is zo'n waarheid. Maar dus ik denk wat aan Wuthering Heights lekker is, dat je mag je natuurlijk helemaal vergapen aan die wereld en aan die romantiek. Maar het is ook heel belangrijk om andere dingen te lezen.
0: Ja, zoals PS, Brief aan mijn moeder van Jolanda Entwistle.
1: Dat is iets heel anders. Maar wel even, de intensiteit is misschien wel bijna hetzelfde. Ja, Jolanda Entwistle heeft dit, het is een klein dun boek. Maar het is zo puntig geschreven. Het gaat over haar totaal verstoorde familierelaties. En in het bijzonder haar relatie tot haar moeder, die ze heel lang niet gezien heeft. Die de dood van haar vader voor haar verzweeg. Het is gewoon een onmogelijke moeder-dochterrelatie. Die Jolanda in dat boek probeert te doorgronden. En er is heel veel boosheid, maar er is ook een rare combinatie van boosheid en mildheid. Ze probeert gewoon nog haar moeder tot een moeder te maken, ook al voelt ze nauwelijks zo. En ja, daar schrijft ze over, heel aangrijpend. Een kleinoot is het, ja.
0: Ja, prachtig. Staat ook op onze boekenlijstje. En Vrouwen die oorlog zien, komt er ook nog bij.
1: Van Victoria Amelina.
0: Ja,
1: dat is de grootste tip.
0: Waarom?
1: Dat is echt een ongelooflijk goed boek over de oorlog in Oekraïne. Ik denk echt ik zie zo'n gebrek aan kennis over wat er gaande is in Nederland. Ook al zijn we natuurlijk allemaal wel soort betrokken en we weten dat het speelt. Maar als je dit boek leest, dan zie je wat een oorlog doet. Niet alleen door de ogen van Victoria, die gewoon een steengoeie romanschrijfster was voordat de oorlog uitbrak. Maar ze ontwikkelt zich tot onderzoeker van oorlogsmisdaden. Want dat is wat de situatie van haar vraagt. En ze ontwikkelt zich. Ze schrijft niet alleen over zichzelf, maar ze schrijft ook over allerlei andere Oekraïense vrouwen, met name. Die eenzelfde soort totale. Een soort omdraaiing van hun leven meemaken. En die hun talenten gewoon. Die geen seconde twijfelen en denken. Ja, nee, ze omschrijft gewoon een advocaat die een Kalashnikov oppakt om Kiev te gaan verdedigen. Omdat. Dat zijn ook allemaal vrouwen. Ze omschrijft vrouwen die als geen ander weten wat de Sovjet-Unie al heeft teweeggebracht in Oekraïne aan het onderdrukken van Oekraïnse stemmen. En die gewoon denken van dit gaan we echt niet nog een keer doen. Mm-hmm. En het is zo'n tegelijkertijd zo'n goed geschreven boek. Het is ongelooflijk knap.
0: Het leest als roman en tegelijkertijd iets als iets wat nu gebeurt.
1: Ja, en ik vind, grappig genoeg voor een biograaf die net soort heel erg veel onderzoek heeft gedaan, dat een roman soms beter nog, ook dat romantechnieken soms nog beter de werkelijkheid aan je op kunnen dringen. Ik heb ook wel geprobeerd om mijn biografie niet zo soort stoffig of academisch te maken, maar echt dingen tot leven te brengen. En dat doet Victoria Amelia ook.
0: Ja, in beide gevallen is dat ook gelukt. Je hebt de podcast De Stille Vrouw van Dylan Jordakol ook op je lijst gezet.
1: Ja.
0: Zij is actrice. Ik kende haar oorspronkelijk van GTST, wat ook terugkomt in de podcast.
1: Ja.
0: Waar ze ineens, toen het ineens heel belangrijk werd om diversiteit op televisie gereflecteerd te zien. Toen was dat nieuws. Dylan Jordakol komt bij goede tijden, slechte tijden.
1: Ja, maar ze is nu gewoon een heel gerenommeerd theatermaker.
0: Ja.
1: En
0: uitgegroeid tot een van de grotere verhalenvertellers.
1: Absoluut, ja. Ja, ik kwam haar tegen op het boekenbal. En om 4:00 s'nachts op het Leidseplein. Maar we hadden toen meteen het was een kort, maar een heel leuk gesprek. Omdat we denk ik ook dezelfde fascinatie delen voor de vrouwen die voor ons kwamen. En in De Stille Vrouw, deze podcast, laat ze eigenlijk haar oma's die Turkije hebben verlaten om hun man achterna te gaan die als gastarbeider in Nederland werkte, aan het woord. En dat zijn verhalen die hoor je niet, die kennen we vaak niet. Wat voor gevoelens ging er schuil achter die vrouwen die in Nederland terechtkwamen en de taal niet spraken en probeerden om, ja, met alles wat ze in zich hadden, het leven van hun kinderen beter te maken. Ten koste van eigenlijk zichzelf. En Dylan is eigenlijk bezig om te achterhalen van wat zijn jullie verhalen en wat hebben jullie opgeofferd. En die ook pijnlijke vragen durft te stellen in dat proces.
0: Het is ook een heel poëtische podcast geworden. Het is een heel. Ze gebruikt ook echt haar vertelkracht.
1: Zeker, ja. Volgens mij heeft ze gewoon een deel van haar theaterteksten hiervoor ingezet. En soms neemt ze ineens de stem van haar oma over. Dan spreekt ze eigenlijk in de ik-vorm over. Ja, ik woonde in een klein dorp. Ik mocht niks. Mijn man was in Nederland. Ik zag hem 1 keer per jaar. En dan schetst ze eigenlijk, dan belichaamt ze ineens die eenzaamheid die haar oma's hebben gekend.
0: Ja, ik vond het zo mooi dat ik dat ook herkende in.
1: Ja, nee, ja, dat vond ik
0: in
1: ook.
0: Je boek.
1: Ik herkende dat zelf ook heel erg.
0: En wat Dylan ook heel erg doet, is wat ik net schetste van. Als je weet, je komt in goede tijden, slechte tijden, je moet daar één rol vertolken. En eigenlijk wordt dat ook heel erg op je gelegd. Dan houdt een samenleving je ook een stille vrouw.
1: Ja, precies.
0: Als je eenmaal in dat hokje geplaatst wordt.
1: Ja.
0: En dan kost het nog meer moeite om al die lagen af te pellen.
1: Ja, exact.
0: Waar Geertruida in haar tijd ook last van had. Van als je eenmaal.
1: Ja, en ik denk dat het een universeel ding is. Want het is ook wel belangrijk aan Geertruiden om te zeggen, misschien dat ze niet per se alleen een feministisch activist was. Zij was echt iemand die nadacht over ieder mens, ieder individu. Hoe kan ieder individu zich zo vol mogelijk ontwikkelen in het leven zonder de verbinding met anderen te verliezen? En ik denk dat we allemaal altijd last hebben van normen, bepalende normen, structuren waar we ons in moeten bewegen, of beelden die op ons worden geplakt. En ik vind het gewoon heel interessant hoe je daar tegenin kan gaan. Hoe je überhaupt kunt voelen wat je echt voelt. En daar ook uiting aan kunt geven. En daar dacht zij ook over na.
0: Het gaat over de emancipatie van iedereen. Dat voelde ik ook in het boek. En ik was ook wel benieuwd naar, want we kennen natuurlijk eigenlijk vrouwen uit de geschiedenis vooral vanuit brieven en dagboeken. Ja. En mannen meer van de veldslagen en de...
1: Ja, en dat bepaalt ook het beeld heel erg.
0: Precies, ik ben ook benieuwd naar... Hebben we ook dagboeken van...
1: Ja, van kwetsbare mannen.
0: Ja,
1: die mis je natuurlijk juist. En dat heb ik ook in dit boek lastig gevonden. Dat haar man, die een grote rol speelt in haar bestaan... dat ik daar maar een paar brieven van had. En een soort gigantisch archief aan ingenieursonderzoeken en bedrijfsnotities. Omdat hij als stoomtreiningenieur een bloeiende carrière had. Maar daar met die bronnen... ben je eigenlijk al veroordeeld tot het herscheppen van bestaande beelden.
0: Ja,
1: een man
0: binnen,
1: die werkt en geen gevoel heeft. Een vrouw die in haar dagboek schrijft en overloopt van gevoel.
0: Ja, een enorme binnenwereld schetst. En ook vaak, ook omdat de momenten dat je in je dagboek schrijft... schrijf je ook in jouw boek. Ja. Dat zijn niet de vrolijkste momenten. Zijn vaak ook de meer diepere, zwaardere...
1: Ja, dus ik schrijf in mijn boek ook echt heel erg over dat je altijd in je achterhoofd moet houden dat je een vertekend beeld krijgt. En ook uit mijn biografie krijg je een vertekend beeld, want er bestaat geen echt beeld. En als je dat weet, dan kun je natuurlijk de dingen wel in verhouding plaatsen. Maar we zijn nog steeds afhankelijk van de bronnen die we hebben. En ja, het lijkt me super belangrijk dat het ook wordt omgedraaid. En dat we ook eens naar de hele kwetsbare mannengevoelens kijken in de geschiedenis. En de vrouwen die gewoon keihard carrière maakten. En
0: gingen reizen, want ik vind het ook tof dat die wereld, dat wereldheid, dat daar ook in zit. Van
1: ja, zij was
0: Zürich
1: echt
0: en Londen.
1: In een tijd die steeds nationalistischer werd, was zij een cosmopoliet.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook zo inspirerend. Zij zegt ook van, hoe kun je als vaderlandslievend mens je afsluit voor andere landen of verdragen verbreken. Want dat gebeurde in die tijd. Dat was natuurlijk de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. En zij zegt, je moet met iedereen samenwerken. Je moet over de grenzen kijken. We hebben elkaar nodig. We moeten elkaars leren van elkaars culturen. En zij stond daar echt op een gegeven moment totaal alleen in. Omdat het alleen maar erger werd met een soort agressief nationalisme. En ook daarin vind ik haar heel inspirerend.
0: Ook daarin kunnen we van haar leren.
1: Ja.
0: om zo'n boek te kunnen schrijven en om zoveel onderzoek te kunnen doen, moet je ook een ontzettende nerd zijn.
1: Ja, zeker, ja.
0: En je hebt daarom ook In Our Time
1: van
0: de BBC getipt.
1: Ja, dat
0: podcast.
1: Dat is een podcast. Het is echt een heel simpel format. Drie academici komen langs om te praten over één onderwerp. En dat gaat van het dadaïsme naar slime molds, heb ik laatst gehoord.
0: Ja.
1: Slijmzwammen. Nou, dat was echt een van de interessantste afleveringen die ik ooit had gehoord. over bijen. Ik heb zoveel geleerd over bijen. Maar dit is een podcast waarbij gewoon drie academici alles wat ze weten over één specifiek onderwerp vertellen op een hele rustige manier. Het duurt een uur. Er is een hele fijne presentator. Het is inderdaad een soort nerdenfeest. Want het is gewoon de wetenschap puur zang. En dat wordt soms heel klein. Maar in het kleine kan het dan ook weer zo groot en interessant zijn. Ik luister dit gewoon heel vaak 's avonds in bed. En dan dommel ik zo een beetje in.
0: Ze kunnen ook wel heel enthousiast. Dus ik heb laatst dus die aflevering over MC Escher geluisterd.
1: Oh ja,
0: ze kunnen ook heel enthousiast over één. Laten we heel even luisteren hoe dat klinkt als zij enthousiast
1: worden. Oh, leuk, ja.
2: It's such a marvelous thing that his first look at it thought, oh well, it's just he hasn't quite got that right. And then he realized, no, he's got it. He's got it totally right, but he's doing something different than I thought.
3: Marcus, now, this is fascinating. The Möbius strip. I want you to tell us about the Möbius trip.
2: Yes, the
3: exactly.
2: Ants,
3: Escher, the ants. Perhaps you did. You can describe the ants first of all, and then, Marcus, I want you to tell your amazing story.
0: Zo heerlijk.
1: Ja, dit, ja, ik geniet hier intens van.
0: Ja, mensen die zoveel van iets weten en elkaar alleen maar aanmoedigen om meer en dieper ergens in te duiken.
1: Ja.
0: Ik wil heel graag ook nog naar Tina en Sex Bierum.
1: Ja, fantastisch.
0: De serie, nieuwe docuserie van de VPRO.
1: Ja.
0: Nu te zien online.
1: Ja, ik was
0: waarom raakt het jou zo?
1: Ik was echt weggeblazen door die serie. Ik zette hem eigenlijk vrij achterloos aan. Want ja, aan die titel begrijp je eigenlijk niet wat je gaat zien. En ik heb in één lange zit, of nou ja, zo, ja, het is 3 afleveringen van een uur of zoiets, of 50 minuten, heb ik alles afgekeken. En ik heb zo'n bewondering voor hoe zij dit heeft gemaakt en wat zij weet open te breken. Ook over het Nederlandse debat over hoe we omgaan met vreemdelingen of echt wat vreemd is, of hoe we discussies voeren. Het gaat over Tina, even haar achternaam.
0: Verifte.
1: Ja, Tina Verifte is een Amsterdamse kunstenaar. En zij besluit in een klein Fries dorpje te gaan wonen, Sex Bierum. 2 jaar lang heeft ze daar gewoond. En je volgt haar in het soort van integreren in Sex Bierum. En ze krijgt dan langzaam voet aan de grond, maar ze wordt natuurlijk door de plaatselijke bevolking die daar gewoon al heel lang woont een beetje gek aangekeken, want ze is een Iraanse Nederlandse of een Iraanse kunstenaar uit Amsterdam. Wat moet ze met haar? Maar ze krijgt al vrij snel een diepe vriendschap met Auke. Een man op leeftijd, een echte Fries. Die zielsveel houdt van zijn dorp.
0: En van aardappelen.
1: En van aardappelen, oud aardappelteler, ja. En daar praat ze dan mee. En dan laat ze stukje bij beetje ook wat meer van zichzelf zien en van haar eigen wereld en achtergrond. En alles wat nu in Iran gaande is, daar praat ze met hem over. En dan stuit ze zowel op de kloof als op de brug, zeg maar. En ik geloof, ja, wat ze eigenlijk wil laten zien is dat ondanks al die verschillen en vooroordelen, dat we echt moeten blijven proberen om met elkaar te praten en verbinding op te zoeken. Volgens mij zei ze laatst ergens in een podcast van, als we niet samenwerken, dan gaan we er allemaal aan. En op de een of andere manier dacht ik, dat is niet eens overdreven. We moeten dat echt. Zij laat eigenlijk zien in het klein wat we in het grote meer zouden moeten doen.
0: Ja, ik moest ook heel erg denken aan dat idee van dat iedereen een vreemdeling is totdat je ze leert kennen.
1: Ja.
0: Dat is wat ze heel erg laat zien. Ja. In deze serie ook.
1: Ja, en ook, maar het schuurt ook.
0: Ja.
1: Het is niet makkelijk.
0: Nee. Ze heeft over de gemeenschap en over dat je daar actief deel aan kan nemen.
1: Ja. En ze laat ook zien dat er is een andere Syrische vluchteling die in een Sex Bierum woont. En die laat ze ook aan het woord om te kijken van hoe heb jij het ervaren. En die heeft dan ook tegen enorme soort van cultuurverschillen moeten opboksen. En ze laat ook zien dat het schuurt, dat je als vreemdeling altijd eerst moet laten zien dat je een goeie bent voordat mensen over de brug komen. Maar dat het misschien, ja, dat het ook bij hoort of zo. Ze omarmt ook de moeilijkheden ervan.
0: Ja, het is van 2 kanten. Ja. Is het een actieve houding aannemen?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik wil heel graag Museum Moor in Gorssel tippen. Of jij wil dat?
1: Ja, leuk dat jij dat ook
0: eigenlijk. Voor de aankomende tentoonstelling van Charlie Torop en Pijke Koch.
1: Ja.
0: Alles of niets is de titel. 21 juni gaat die open. Maar jij hebt de bio al gelezen.
1: De biografie van Charlie Torop heb ik gelezen, ja. En dat is echt een fantastische biografie. Het is gewoon een heel feitelijk verhaal van haar leven. Maar dat leven van Charlie Torop is echt wonderlijk. En Alles of Niets is zo'n goede titel voor deze tentoonstelling. Want als er één ding is wat zij deed, is gewoon helemaal voor de kunst gaan. Ze had zo'n sterke visie. Ze schreef zulke rauwe, of ze schilderde zulke rauwe zelfportretten en landschappen. En ik hou van dat werk. Ik hou van de kleuren en de toets van haar kwast. En als je dan bedenkt dat ze zo'n leven met Mondriaan in Parijs en dan weer met een minnaar in Zwitserland en dan weer. En altijd schilderen, gewoon dwars door alles heen. Altijd schilderen.
0: Toch het leven als kunstwerk?
1: Ja, dat is.
0: Je bent naar,
1: belangrijk.
0: Ja, je bent naar dans geweest deze week. I Dreamt It Was, van het Nederlands Danstheater.
1: Ja. Afgelopen donderdag zat ik in de Schouwburg. En dans is dus een heel recente. Het is pas sinds een paar jaar dat ik heb gemerkt hoeveel ik hou van dans. Ik ben zelf gaan dansen op mijn 35ste. Ik zit op ballet. Ik zit op ballet, klinkt ook alsof ik op basisschool zit. Ik ben gaan dansen. En omdat ik ook die expressie zocht in mijn lichaam of zo. En ik wilde altijd al dansen. En ik heb altijd al heel erg gehouden van dansen in de club met mijn vrienden. Maar dat gebeurt gewoon wat minder. En ik heb ook best veel nerde vrienden die niet willen dansen. Dus dan is het ook wat moeilijker om de club in te komen. Maar ik doe ballet. Ik doe ballet op techno, moet ik erbij zeggen.
0: Wat gaaf.
1: Ja, dat is. Ik hou niet zo heel erg van klassieke muziek, dus dat is de perfecte combinatie. Dus, en ik doe af en toe ook moderne dans. Maar ik ben nog een beginneling, maar ik vind het fantastisch. En als je dan zelf naar een dansvoorstelling gaat, dan zie je ineens hoe ongelooflijk knap het is wat die dansers daar doen. En ik was, ja, NDT2 heeft gewoon een fantastische voorstelling gemaakt. Twee stukken waren het met heel verschillende, een soort hyper-individualistisch stuk en een waarin de dansers allemaal op elkaar afliepen en dan

0: Twee stukken waren het met heel verschillende, een soort hyper-individualistisch stuk en een waarin de dansers allemaal op elkaar afliepen en dan weer weg van elkaar. Een soort totale chaos, een soort verbeelding van de versprokkeling en versnippering van ons soort totaal overprikkelde bestaan. En daarna een stuk waarbij een soort hele fragiele harmonie werd bereikt door de dansers als collectief. Echt een soort een trance waarin je als kijker ook raakt door die dansers dan allemaal alleen op hun tenen. Nou, ik weet, zeg maar, als ik een minuut alleen op mijn tenen dans, dan branden mijn kuiten eraf. En zij hebben een half uur gedanst op hun tenen. En,
1: het is vanavond en morgen te zien in de ITA in Amsterdam. Je moet er naartoe. Ik wil je erg danken voor je tips. Maite Karsenberg, die zijn ook allemaal nog online terug te vinden in de show notes.
0: Goed zo.
1: Dus daar kun je ze rustig bekijken. Een dubbel leven ligt in de boekhandel. Dus daar kun je jouw boek kopen. Volgende week ben ik er weer. Morgen zit Eva Koolman op deze plek tegenover Caro Derks. Dit was Een Uur Cultuur. En ik was en ben Teddy Tops.
2: NPO Radio 1.
3: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
4: Een bolvormig huisje.
5: Dat is leuk, het is een soort tentje.
3: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
6: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
3: Welke dieren er onder je tentcel leven.
7: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
3: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Katrien Straatman.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemorgen, het is zaterdag 30 mei. Colombia gaat morgen naar de stembus, maar niet vaak was het er zo onveilig. En nog steeds is de nacht voor veel vrouwen en meisjes onveilig. Nu is het nieuws met Marnix Ampersen.
15: De Brabantse politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Vlak daarna werd een man aangehouden, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berchem Sports. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelopen.

0: last. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en zo hielp bij het aanzetten tot zelfdoding. In ruil voor de bekentenis beschuldigen Canadese aanklagers hem niet meer van moord. De man verkocht online chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. De man uit Canada hoort later welke straf hij krijgt. De 2 Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen wordt gekeken of familieleden de kinderen kunnen opvangen. De broertjes werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 200 kilometer verderop aangehouden. Ze zitten vast in afwachting van een rechtszaak. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract bij Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui en ongeveer 24 graden.
1: Lopen in een donker straatje of door een uitgestorven havengebied. Voor veel vrouwen kan dat levensgevaarlijk zijn. Straks spreken we de organisatie van De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk vanavond naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: 2000 mensen hebben zich aangemeld om mee te lopen in de Nacht tegen Seksueel Geweld vannacht in Rotterdam. Ze vragen aandacht voor seksueel geweld en straatintimidatie dat vooral meisjes en vrouwen raakt, wereldwijd. Garans Reusdeel, er is directeur van Plan International. Jullie organiseren, goedemorgen trouwens.
10: Goedemorgen.
1: Ja, jullie organiseren deze nacht en u loopt zelf ook mee, begrijp ik?
10: Jazeker, en mijn dochter en mijn man en inderdaad nog 2000 mensen. Ja.
1: En waarom is zo'n nacht nodig? Er is natuurlijk al heel veel aandacht voor de laatste tijd voor geweld op straat en straatintimidatie. Waarom is zo'n nacht nodig?
10: Ja, je zei het al, het is een wereldwijd probleem. En ook in Nederland voelt 1 op de 4 vrouwen zich heel vaak onveilig op straat. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ken eigenlijk geen vrouw die niet op een of andere manier iets naars hebben meegemaakt. En daar hun gedrag op aanpassen. Mm. En ik denk dat zo'n nacht is een soort streep in het zand. We willen niet meer, dit moet stoppen.
1: Streep naar wie toe? Ik bedoel, wie wil u daarop aanspreken?
10: Nou, het is een combinatie. Het is aandacht vragen voor het probleem, maar het is ook oproepen aan ook mannen om zich als bondgenoot op te stellen. En dat is, daar zit ook wel een stuk hoop voor mij. Heel veel mannen die zeggen, ik wist dit niet. Ik wist niet dat het probleem zo groot was. En help mij er iets aan te doen. En dat is ook wel heel mooi aan de samenstelling van die 2000 mensen. Er zitten ook heel veel mannen bij.
1: Heeft u het idee dat de straatintimidatie toeneemt?
10: Ja, daar heb ik geen cijfers van. Maar het feit dat bijna elke vrouw die ik ken, een meisje die ik ken, op een of andere manier maatregelen neemt. Een soort bijna veiligheidstactieken van hoe kom ik veilig thuis. En dat varieert van 60% van de meiden zet hun live locatie aan. Bijvoorbeeld op weg dat ze naar huis. Zo van, dan weet iedereen waar ik ben. Of sleutels in de hand. Of een stuk omfietsen. Het probleem is echt heel groot. En het is inderdaad ook wereldwijd. Het is voortgekomen uit het feit dat wij in heel veel steden ter wereld een soort programma hebben om steden veiliger te maken. Ja. En toen dachten we, mijn collega's daar doen er wat aan. Dan ga ik hier ook wat aan doen. Zij lopen daar, wij lopen hier. Maar ook in Nederland vraagt het probleem aandacht.
1: Zijn trouwens wel twee verschillende dingen eigenlijk. Seksueel geweld en straatintimidatie. Of ziet u het toch als één geheel?
10: Nou, het is onderdeel van hetzelfde patroon. En ook straatintimidatie, nafluiten, betasten, opmerkingen maken. Dat beknot vrouwen en meisjes in hun vrijheid. Als je je gedrag aanpast, dan betekent het ook niet bepaalde dingen die het doet. We hebben wel gezien dat meiden zeggen, nou, dan ga ik maar niet meer uit. Of dan ga ik s'avonds niet naar de sportschool. Of zelfs, ik ga die opleiding niet volgen, want de opleiding is 's avonds. En als je dat doet, we zijn natuurlijk een organisatiestrijd voor gelijke rechten en kansen. Ja, dan ontneem je meisjes en vrouwen eigenlijk kansen.
1: Ja, bent u ook niet bang soms dat meisjes elkaar misschien ook bang maken? Natuurlijk, er gebeuren rare dingen, maar dat er onderling zoveel over gepraat wordt, dat er ook een angst ontstaat waardoor meisjes nog banger worden misschien. En ze moeten elkaar natuurlijk ook sterker maken, neem ik aan dat u ook wil.
10: Ja. Maar wat wij heel duidelijk zeggen is dat dit niet een vrouwenprobleem is, een meisjesprobleem, maar een probleem van ons allemaal.
1: Ja, ik snap wat u bedoelt. De tocht is trouwens ook een soort sponsorloop. Dus tot nu toe is er €260.000 opgehaald, begrijp ik. Wat gaan jullie met dat ingezamelde geld doen?
10: Ja, met dat geld, en ik ben echt ontzettend blij met de opkomst van 2000 mensen, maar ook heel blij met de opbrengst, gaan we in verschillende steden ter wereld proberen steden veiliger te maken. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Naar aanleiding van ons werk is bijvoorbeeld in Ecuador de wetgeving sterker geworden tegen straatintimidatie en geweld. In andere plekken is er meer politietoezicht gekomen. Dus dat gaan we proberen in verschillende steden te doen.
1: Want het is wereldwijd een enorm probleem, zei u al.
10: Ja, uiteindelijk krijgt 1 op de 3 vrouwen wereldwijd te maken met seksueel geweld.
1: Ja, en u gaat er nog speciale plekken aan doen, begrijp ik vannacht, als u die tocht maakt? In Nederland?
10: Ja, we lopen door het centrum van Rotterdam. En de route loopt onder andere langs plekken waar je als meisje of vrouw 's avonds liever niet alleen zou willen zijn. Een donker steegje. We zien natuurlijk heel vaak dat meisjes omlopen of een heel stuk omfietsen, omdat ze graag in een verlichte straat willen fietsen en niet in een donker steegje. Maar ook door drukke uitgangsgebieden waar veel straatintimidatie plaatsvindt.
1: En u doet dat natuurlijk juist op zaterdagavond.
10: Dus we claimen de nacht terug.
1: Ik snap het,
10: zaterdagavond.
1: Omdat het dan druk is en veel mensen zijn op pad en ook meisjes. Ik dank u hartelijk voor de toelichting. Garans Reusdeel, directeur van Plan International. Dank u wel. Bomaanslagen, ontvoeringen en veel geweld. Onder die omstandigheden gaat de bevolking van Colombia morgen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Ondanks beloftes van de huidige linkse president Gustavo Petro is Colombia er tijdens zijn presidentschap niet veiliger op geworden. Vorige maand werd een van de bloedigste aanslagen sinds jaren gepleegd. Correspondent Nina Jurna ging terug naar die plek.
11: Een doorgaande weg tussen Cali en Popayán. En hier gaat zwaar verkeer langs, vrachtwagens. Maar er staat ook een groot kruis voor de slachtoffers die op 25 april om het leven zijn gekomen. 21 mensen bij een enorme aanslag op een bus.
12: Mucha atención que llegamos hasta el punto del atentado en Cajibío. Las autoridades ya confirman que hay víctimas del ataque. Carlos Andrés, ¿cuál es el reporte? Adelante.
11: Die aanslag is opgeëist door EMSC, een guerrilla-organisatie hier in de omgeving. En dat geeft echt aan dat deze hele regio eigenlijk nog gedomineerd wordt, ook door de guerrilla.
13: Met de verkiezingen in aantocht dit weekend neemt het geweld in Colombia toe. Vorig jaar werd er al een kandidaat vermoord en laatst nog iemand ontvoerd. En er zijn bijna dagelijks aanslagen.
14: Carga. Fuego.
15: ¿Cómo se siente?
16: Bien con actitud.
13: Hoewel er in Colombia officieel sinds 2016 vrede is gesloten tussen de regering en de guerrilla-groep FARC, is een deel van de guerrilla blijven strijden en zij plegen aanslagen. Ik bezoek Vivian Tejada. Haar drie tantes zaten in de bus en werden gedood.
17: No entendemos el por qué. Si todos los que venían ahí eran personas que no están en el conflicto.
13: Maar waarom? Vraagt ze zich af. De mensen die gedood zijn waren niet betrokken bij het conflict. Het waren burgers. Ze hadden geen wapens, ze waren geen guerrillastrijders. In deze regio zijn naar schatting 7000 gewapende strijders actief. Ze verrijken zich met drugshandel en de controle over goudmijnen. Dat ze vooral rondom verkiezingstijd aanslagen plegen, is met opzet, denkt de lokale leider Edwin Capaz.
18: Que existe una fuerza con un poder militar, con un control territorial, con una capacidad.
13: Ze willen laten zien dat ze macht hebben, zegt hij. Dat ze wapens hebben en dat wie straks ook president wordt, met hen rekening moet houden.
18: Existe algún tipo de correlación o de comunicación o correlación de fuerzas.
19: Petro no es un líder. Es un peligro transnacional.
13: De rechtse kandidaten beschuldigen de linkse regering van president Gustavo Petro ervan dat zij Colombia niet veiliger hebben gemaakt. Rechts belooft dat zij dat zullen doen.
20: Son cada vez más millones de colombianos los que se suman a este proyecto de orden, seguridad, familia.
13: Maar Vivian Tejada, nabestaande van de recente busaanslag, is sceptisch. Het geweld in Colombia is diep geworteld en zeker niet iets van nu, zegt ze. Alleen kwam het nu wel heel dichtbij in haar leven.
17: Que ha venido escalonando. Y nos tocó a nosotros.
1: Dat was een reportage vanuit Colombia van correspondent Nina Jurna. Morgen dus de verkiezingen daar.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is bijna 7:15. In Nieuwsuur aandacht gisteravond voor de vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. De toezichthouder heeft forse steken laten vallen bij toezicht op die kliniek. Blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. En daardoor ontstonden er jarenlang overschrijdingen van het maximum aantal kinderen per donor. Verslaggever bij Nieuwsuur Judith Pennaerts kon het nog ongepubliceerde rapport inzien.
21: Donoren en moeders die zijn jarenlang niet goed voorgelicht. In de zin, ze wisten niet dat deze kliniek een afwijkend beleid had ten opzichte van de professionele norm. En dat is wel heel erg kwalijk, dat zegt de inspectie. Tegelijkertijd, wat mij heel erg opvalt, is dat vooral de inspectie zelf ook nu voor het eerst eigenlijk hand in eigen boezem steekt en zegt, wij hadden daar veel beter op moeten toezien op dit soort overschrijdingen. En we hebben ook in die zin tekortgeschoten.
1: Inmiddels houdt de kliniek zich aan het maximum aantal kinderen per donor, maar er zijn nog steeds verbeteringen nodig, zegt Pennaerts.
21: De inspectie constateert dat op dit moment er geen ernstige bedreiging is voor de patiëntveiligheid. Mensen kunnen gerustgesteld zijn, er worden nu niet meer te veel kinderen gemaakt per donor. Dus dat is geregeld. Alleen, Er zijn nog heel veel verbeteringen die moeten plaatsvinden. Er is nog steeds worden vrouwen niet voldoende voorgelegd. De toestemming wordt niet goed geregeld. De patiëntendossiers die rammelen nog steeds.
1: In Café Kokkelman ging het over de huidige en toekomstige financiële uitdagingen voor het kabinet. Een daarvan is de bezuiniging van 6,5 miljard op sociale zekerheid, waartegen vakbonden deze week acties aankondigden. Volgens minister van Financiën Eelco Heijnen is het belangrijk om eerst het gesprek aan te gaan.
0: Door te zeggen dat de rekening er niet is, gaat hij niet weg. Dus je kan bij de kassa het bonnetje verscheuren, maar dan zal de cashier nog steeds vragen, waar wilt u nog wel even afrekenen?
15: Ja.
0: Maar we hebben gezegd, laten we nou eerst het gesprek aangaan. Dat is precies zoals Thierry Aerts ook zei. Ja. Dat doen we niet via de megafoon. Kom dan gewoon aan tafel. Ja. Laten we het erover hebben dat we het eens worden over de problemen in het land. U zei het al, economische groei.
15: Ja.
0: We zouden toch allemaal willen, of het nou werkgevers, werknemers is, dat er werkgelegenheid is, dat we allemaal aan het werk zijn, ja, in goede gezondheid aan het werk.
1: Een andere financiële uitdaging is het kapitaal om te investeren in innovatieve start-ups binnen Europa. Volgens Heijnen is er in Europa te veel verschillende regelgeving op dit gebied, en daarom pleit hij ervoor dat er meer privaat kapitaal komt.
0: Nou, als Europeanen zouden beleggen als Amerikanen, dan komt er per jaar 350 miljard euro beschikbaar voor de economie.
15: 350 miljard?
0: Ja, en we hebben
15: dat is een beetje twee derde van wat u als minister van Financiën kunt uit.
0: Ja, maar je ziet dus heel vaak in de politiek de discussie, er moet geld bij. U liet net een mooi filmpje zien. Er wordt altijd bij de overheid gekeken. En als minister van Financiën zeggen we, er is heel veel privaat kapitaal.
15: Ja.
0: Dat is er gewoon. Dus laten we dat ook zorgen dat dat ook beschikbaar komt. Maar
1: in het diepste geheim wordt gewerkt aan het grootste spandoek ooit voor het Nederlands elftal. In Langs de Lijnen omstreken vertelde Jermo van Dutch Fanatics, een van de makers van het spandoek, dat supporters van alle clubs mee mogen doen.
22: Absoluut. Iedereen is welkom bij ons. En ik vind ook dat bij het Nederlands elftal en het clubvoetbal, dat moet los van elkaar staan. Ik vind dat we allemaal samen met elkaar moeten staan op dat moment.
1: En wat er dan precies op het spandoek komt te staan?
22: Iets heel moois.
23: Je wordt even ingefluisterd. Maar oranje, denk ik.
24: Letters.
22: Er komt wel iets van oranje in voor. En ja, ook wel bepaalde letters natuurlijk. En wat is het ook hartstikke mooi allemaal.
1: En dat was gisteravond op radio en tv. Wereldwijd vallen er in oorlogen steeds meer doden door drones, maar niks.
25: Dit jaar zijn er bijna 6000 mensen gedood door drones. Dat gebeurde in 29 verschillende landen. Blijkt uit schattingen van conflictwaakhond Armed Conflict Location en Event Data, waar Trouw over schrijft. In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de inzet van drones explosief gegroeid. Het heeft te maken met de komst van een goedkope, maar effectieve drone. Het heeft de oorlogsvoering veranderd. Militairen zijn bijvoorbeeld niet meer veilig in loopgraven. Ze moeten constant in beweging zijn. Zeeuwse bedrijven staan volgens de Telegraaf klaar om mee te doen aan de bouw van twee Nederlandse kerncentrales. De grootste Europese nucleaire bouwer, het Franse EDF, heeft al ondernemers gepolst om samen te werken. Die zijn blijkbaar enthousiast. De bouw zou zo'n 5 miljard euro aan werk in de techniek, metaal, logistiek en onderhoud opleveren. En TikTok zou wel eens de redding van het dialect kunnen zijn. Het AD schrijft over onderzoek van het Meertens Instituut waaruit dat blijkt. Dialecten stonden op uitsterven, maar online spreken en schrijven jongeren vaker in hun eigen dialect. Dat leidt zelfs tot een overdreven hyperdialect. Zo is in het Brabants het verkleinwoord van club, clubke. Jongeren maken er nu clubske van, met een S ertussen.
1: Wordt steeds gezelliger.
25: Ja. Steeds meer mensen schrijven hun sollicitatiebrief met behulp van kunstmatige intelligentie, schrijft het FD. Daardoor neemt het aantal sollicitanten toe, maar de kwaliteit van de brieven neemt af. Want hoewel er minder fouten in de brieven staan, zijn ze volgens werkgevers ook slaapverwekkend. Hierdoor is het lastiger om de juiste kandidaat te selecteren.
1: Het Noord-Hollandse zwanenwater is ernstig verontreinigd. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Mobilization for the Environment. In het Duinmeer werden verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, en dat terwijl het zwanenwater alleen gevoed wordt door regenwater. Ik spreek erover met Jantine Leeflang van Mobilization for the Environment. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
1: Ja, eerst even dat zwanenwater. Niet iedereen zal er wel eens geweest zijn. Wat is dat voor een gebied?
26: Het is een heel mooi duinmeer in het westelijk deel van Noord-Holland. Hè. Het ligt geïsoleerd van de omgeving, het ligt ook hoger. En dat betekent dat er dus ook geen water uit de omgeving contact kan maken met dat duinmeer. En het is een beschermd natuurgebied.
1: En dat duinmeer wordt dan gevuld door water, gewoon van regenwater?
26: Ja, uitsluitend door regenwater.
1: Ja, en het is dus niet bedoeld om te zwemmen, even voor mijn idee. Het is echt puur een natuurgebied.
26: Nee.
1: Ja,
26: ook niet toegankelijk voor honden.
1: Nee, oké, dus het moet echt helemaal kunnen leven daar. Maar er zit nu gif, is er aangetroffen. Hoe kan dat?
26: Ja, dat is een grote vraag. Wij hebben onderzoek gedaan op basis van de gegevens van het waterschap zelf. En toen we die gegevens hebben uitgelezen, hebben we gezien dat er tot wel 30 verschillende bestrijdingsmiddelen gemeten worden elk jaar. En het waterschap zelf geeft zelf aan dat ze verbaasd zijn over de resultaten. Dan denk ik ook van ja, hè, jullie kijken zelf dus kennelijk niet naar je eigen meetgegevens. Dus het feit dat er bestrijdingsmiddelen gevonden worden in een gebied wat in principe watertechnisch geïsoleerd ligt van de omgeving, dat is natuurlijk wel een heel duidelijk signaal.
2: Ja, wat is dat dan voor signaal? Wat wil dat zeggen?
26: Nou, dat betekent dat middelen die gebruikt worden in de landbouw, dat die dus zich verspreiden naar natuurgebieden. Dat is ook al eerder aangetoond in rapporten van Metis Weten. Maar dit zijn gegevens op basis van metingen die de overheid zelf doet.
2: Ja, en dit zijn natuurgebieden er vlakbij of kan het ook van ver komen? Want het zit dus in de lucht en het daalt neer. Is het dan in directe omgeving van het Zwanenwater?
26: Zeker. We hebben een relatie gevonden ook met het gebied daaromheen. We hebben ook gekeken naar de waterkwaliteit in het gebied wat daar direct aan grenst. En dan zien we wel heel duidelijk dat de middelen die gevonden worden in het Zwanenwater ook gevonden worden in de omringende sloten. Maar bijvoorbeeld niet als je kijkt in een gebied veel verder weg. Hè, bijvoorbeeld in Waterland, wat boven Amsterdam ligt. Daar worden die middelen dan niet aangetroffen. Maar we weten al wel uit andere onderzoeken dat bestrijdingsmiddelen zich door de lucht heel ver kunnen verspreiden. Hè. Op de Markenwadden heeft Metis Weten ook een onderzoek gedaan. En dat ligt tientallen kilometers van het vasteland.
2: Ja, dat blijkt.
26: Dus Nederland gaat eigenlijk ligt onder een deken van pesticiden inmiddels.
2: Tja, en wat doet dit met de vervuiling deze vervuiling met het leven in het Zwanenwater? Het is een beschermd natuurgebied.
26: Zeker, en voor een aantal stoffen wordt ook de waterkwaliteitsnorm overschreden. Dat betekent dan eigenlijk dat er al een direct effect is op het aquatische ecosysteem van het Zwanenwater. En u kunt zich voorstellen dat alle zoogdieren die daar leven, ja, die gebruiken dat water ook als drinkwater. Dus het feit dat die normen overschreden worden is gewoon zeer zorgelijk, want dat betekent dat dat de biodiversiteit in dit gebied ook zwaar onder druk staat.
2: Ja, en dat wordt er natuurlijk niet beter op. Wat betreft de route naar een schoon Zwanenwater? Wat moet er nu gebeuren? Je kunt wel aan de bel trekken, maar er moet meer gebeuren, neem ik aan.
26: Er moet zeker meer gebeuren. Allereerst, de waterkwaliteit in Nederland wordt niet gehaald. En er wordt altijd gezegd dat het vuil komt uit het buitenland. Nou ja, in dit water wordt al meteen duidelijk dat zelfs als een water helemaal geïsoleerd ligt en niet contact maakt met de rivieren die water aanvoeren uit het buitenland, dan nog steeds niet de doelen voor de Europese waterkwaliteit gehaald worden. En verder, ja, de overheid zal moeten gaan inzetten op het voorkomen van verdere verslechtering van dit gebied. En dat betekent, en er liggen nu ook al uitspraken van de rechtbank, dat de provincie zal moeten gaan handhaven in feite op de vergunningplicht die nu geldt voor het gebruik van pesticiden nabij Natura 2000.
2: Ja, want we hebben het nu over Zwanenwater, maar dit is natuurlijk een teken aan de land dat het daar zo erg is inderdaad. En dit is een voorbeeld van dat Zwanenwater, neem ik aan, want het is niet alleen daar.
26: Nee, zeker in Drenthe zijn hier ook al talloze voorbeelden van. En afgelopen week hebben daar een aantal telers een dwangsom gekregen wegens het gebruik van pesticiden nabij Natura 2000 met een totale dwangsom van 4,5 miljoen.
2: Ja.
26: En dat is waar we op afstevenen.
2: Oké, dank u wel voor de toelichting. Jantine Leeflang van Stichting Mobilization for the Environment. Tja, de Colombianen die mogen morgen dus naar de stembus. U hoort het zojuist al van Nina Jurna. Colombia heeft te maken met veel geweld, dat is triest. Maar het is ook een land met een prachtige cultuur en geweldige mensen en lekkere muziek. Hier is Juanes, La Camisa Negra.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk vanavond naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: NPO Radio 1.
6: De hoofdpunten van het nieuws, Marnix.
7: Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het parlement in Ghana heeft ingestemd met een strengere anti-LHBTI-wet. Volgens het voorstel komt er een straf van maximaal 3 jaar cel voor mensen die openlijk LHBTI zijn. Het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten kan leiden tot 10 jaar cel. In de Amerikaanse staat North Dakota is een vrachtwagen met honderden bijenkasten gekanteld, waardoor zo'n 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De truck kantelde bij een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en ligt in het ziekenhuis. Lokale imkers hielpen bij het vangen van de bijen.
6: En bij Weerplaats is het Floris Lafebe. Floris, vanochtend zag ik een lichte nevel over de weilanden. Heel mooi en een prachtig mooie rode zonsopkomst. Wat betekent dat? Krijgen we een mooie zomerse dag?
8: Ja, we krijgen een prachtige zomerse dag. Ja. Met ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Gisteren hadden we tropische waarden van 30 tot 33 graden. Nou, dat zullen we vandaag niet gaan halen. Maar het wordt nog steeds wel zomers warm met 21 graden op de Waddeneilanden. En 26 of 27 graden in het midden en zuidoosten van het land. En daarbij schijnt de zon flink. Er trekken ook wat sluiwolken over het land heen. En in het zuiden van het land, dus nabij de Belgische grens en in het zuiden van Limburg, daar komen aanvankelijk ook een aantal regen- of onweersbuien voor.
6: Maar verder wordt het niet zo broeierig warm als we gisteren hadden, dus begrijp ik van jou.
8: Inderdaad, het wordt minder warm en de luchtvochtigheid is ook een stukje lager dan gisteren. En ook morgen hebben we wat lagere temperaturen met 19 tot 24 graden. Daarbij is er ook wat meer bewolking aanwezig en is vooral het oostelijk deel van het land gevoelig voor een aantal regen- of onweersbuien. Maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon en wordt het nog een prachtige dag morgen. Maar dat prachtige zomerweer raken we volgende week wel kwijt, want dan maken we een overgang naar een wisselvallige weertype. Dagelijks is dan kans op een aantal buien en de temperatuur levert geleidelijk in. Halverwege volgende week is het nog maar gemiddeld een graadje of 18.
6: Nou ja, we leven ook een beetje boven onze stand. Dankjewel, Floris Lafebe. Er wordt steeds minder bier gedronken, met alcohol dan. Wat daar de gevolgen van zijn, dat horen we zo.
9: Ster.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Er wordt steeds minder bier met alcohol dronken, want de 0,0'tjes zijn natuurlijk erg in trek de laatste tijd. Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Nederlandse Brouwers. En dat is ook te merken op het terras in Delft.
2: Ja, ik denk op zich wel vaker een raadpetje of zoiets dan echt nog een biertje.
3: We hebben bijvoorbeeld thuis hebben we ook nog wel dat we eerder 0,0 kopen. Omdat het gewoon ja, minder alcohol heeft. Beter, gezonder.
2: Ja, ik doe eigenlijk tegenwoordig... Ja, voornamelijk als ik uitga bijvoorbeeld, dan vind ik nog wel leuk om echt bier te drinken voor het effect. Maar af en toe een biertje tussendoor niet echt meer, dan meer gewoon liever een raadpetje.
4: Ik drink niet per se minder bier. Maar dat komt misschien ook wel omdat wij studenten zijn. En dat helpt dan wel mee in het bier drinken. We hebben een huisgenoot die drinkt geen bier. En dat is dan ook prima.
5: Dat was vroeger misschien wel ondenkbaar.
4: Ja, dat klopt. Maar dat zou ik aan mijn ouders moeten vragen. Ik heb geen idee.
1: Ja. François Zonneville is drankexpert en marktanalist. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, we kunnen het misschien wel raden. We hoorden al een paar mensen wat zeggen. Maar waarom kiezen steeds meer mensen voor alcoholvrij bier?
6: Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat mensen meer op hun gezondheid letten. En zich beter bewust zijn van wat alcohol voor je doet. Dus dan is alcoholvrij bier is een goed alternatief. Ik denk ook dat als je kijkt van hoe mensen hun tijd besteden. Toen ik jong was, moest je naar de kroeg. Anders wist je niet van wat er met andere mensen hun leven gebeurde. Dus de kroeg was eigenlijk waar mensen met elkaar communiceerden. Nu zie je dat mijn dochters bijvoorbeeld constant online zijn. En dat ze heel veel videogames spelen. En dan past een alcoholvrij biertje past daar beter bij dan een bier met alcohol. Wat daar invloed op heeft. Dus er zit wel veel groei in alcoholvrij.
1: Ja, en het is ook wat sociaal geaccepteerder, begrijp ik. Hè? Dat mensen het niet meer... Want heel vaak was het van, ja, doe niet zo ongezellig, toch? Als je dan zei, doe mij maar fris.
6: Klopt, dat was zeker zat een stigma op. En dat stigma is er helemaal van af. Er is ook veel meer keuze. Dus je kunt eigenlijk, iedereen kan kiezen wat ze lekker vinden. Terwijl er vroeger eigenlijk maar één of twee merken waren. Ja. En als je die merken niet lekker vond, ja, dan was de keuze toch weer snel voor alcohol
1: en
6: gemaakt.
1: En het imago is ook een beetje anders geworden. Het is niet meer de buckler zeg maar, van Joep van het Hek natuurlijk. Hè? Daar kon je niet mee aankomen.
6: Nee, die is er helemaal vanaf. En er zijn zo wel variëteiten van bier wat iedereen kent. Bekende merken die in de 0,0 variëteit zijn. Maar er is ook een hele markt voor nieuwe merken die nooit met alcohol gemaakt zijn. En die ook heel lekker zijn.
1: Ja, er zijn dus veel meer variatie. Betekent dat er dan ook dat de bestaande brouwerijen zich veel meer gaan specialiseren? Of komen er veel meer brouwerijen ook bij?
6: Je ziet eigenlijk alle tweede dingen. Je ziet dat sommige brouwerijen... die hebben zich natuurlijk al een beetje gespecialiseerd op speciaal bier. Je ziet dat lang geleden was het eigenlijk alleen maar pils wat we dronken. Er zijn heel veel verschillende biersoorten bijgekomen. En nu zie je dat er ook heel veel verschillende alcoholvrije biertjes komen. Dus er zit heel erg veel groei in speciaal alcoholvrij bier.
1: Maar is het dan ook zo dat er speciale brouwerijtjes nu oppoppen die alleen maar 0,0 of 0,5 gaan maken? Hoe ziet die markt eruit? Zeg maar? Beconcurreert elkaar dat ook nog?
6: Ja, je ziet inderdaad, je ziet het beide. Dus je ziet dat de bestaande brouwerijen 0,0 in hun assortiment opnemen. Mm-hmm. Maar zonder om nou reclame te maken voor één brouwerij. Lowlander in Amsterdam bijvoorbeeld is een brouwerij die zich echt helemaal concentreert op alcoholvrij bier. En die alcoholbier links aan liggen. Dus er komen ook specialisten op alcoholvrij bier.
1: Ja, maar ik begrijp dat het toch ook kleine brouwers nu kopje onder gaat. Deze week bijvoorbeeld was de faillissementsveiling van Light & Brewers. Dat is een brouwerij in Eindhoven. Dat weet ik niet allemaal, maar dat staat hier. Het bedrijf dat de veiling deed krijgt steeds meer brouwketels en fusten ook van brouwers te veilen. Dat vertelt directeur Wart van der Boom. Even luisteren.
7: We zien eigenlijk sinds het kwartaal afgelopen jaar dat er een toename is. Dus toen hadden we er al een aantal. En begin dit jaar zien we echt wel een toename. Dus dit is de zesde brouwerij dit jaar die we aan het veilen zijn. Waarbij dit een iets groter is. Dus het zijn vaak iets kleinere brouwerijen.
8: Is daar nou ook interesse voor?
7: Ja, we zien eigenlijk heel veel interesse. We zien interesse vanuit Nederland, kleinere brouwerijen, maar ook sectoren die er dichtbij liggen. Maar we zien ook heel veel interesse uit de traditionele bierlanden, Duitsland, België, maar ook Oost-Europa.
1: Ja, hoe komt het eigenlijk, meneer Zonneville, dat die kleinere brouwerijen vooral nu omvallen?
6: Ik denk dat er twee redenen voor zijn. Ik denk dat de eerste reden is dat als je iets langer teruggaat in de tijd, dat je ziet dat het aantal brouwerijen wat erbij gekomen is over de laatste 10, 15 jaar heel sterk gegroeid is. En er zijn ook brouwerijen bij geweest die misschien niet zo goed hun huiswerk gedaan hadden voordat ze starten dan anderen. Dus het kaf wordt een beetje van het koren gescheiden. En daar zie je nu met iets hogere kosten de gevolgen van. Mm-hmm. Wat je ook ziet is dat in een bierland zoals Nederland, dat eigenlijk de consument zegt van ik ben ook wel geïnteresseerd in andere producten. Dus dingen zoals hard seltzers, energiedrankjes, mixes en zo. Ja, die groeien toch en die nemen iets marktaandeel af van bier, wat eigenlijk een hele grote categorie in Nederland is. Ja. In een wijnland zoals Frankrijk zie je het tegenovergestelde. Daar ontdekken mensen juist bier. Maar je ziet dus dat de totale biermarkt afneemt. En de grote brouwers die kunnen dat overleven. Maar sommige van die kleintjes, die hebben daar moeite mee. En die gooien dan ook in de ring.
1: Ja, kortom, het is een dynamische markt. Ik dank u wel, drankexpert en marktanalist François Sonneville.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Als reizigers op vakantie gaan naar Azië, dan kiezen ze vaak voor Vietnam, Thailand of Cambodja. En daar baalt de Filipijnse overheid van. Zij willen meer toeristen trekken. Ze hopen dat het voorzitter van de ASEAN, dat is de overkoepelende unie van 11 Zuidoost-Aziatische landen, ze daarbij ook gaat helpen. Spreek ik over met Theo van der Laar. Hij is docent toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ja, waarom blijft het toerisme op de Filipijnen achter inderdaad in vergelijking met die landen die ik net noemde?
10: Ja, daar zijn een heleboel redenen voor. Als je kijkt naar Nederlandse toeristen, dan is het eerste wat van belang is dat het gewoon een hele tijd duurt voordat je daar kunt zijn. Je moet een uur of 14 vliegen met een overstap. En die overstap die vindt vaak plaats in landen waar je nu minder makkelijk naartoe vliegt vanwege de conflicten in het Midden-Oosten. Mm. En dat is voor ons een eerste belangrijke reden. En een tweede belangrijke reden is dat ze buren hebben, en die noemde je al, die het gewoon wat beter voor elkaar hebben. Dus waar je wel rechtstreeks naartoe kunt vliegen en die hun infrastructuur op orde hebben. Want dat is een tweede belangrijke punt. Uh-huh. De infrastructuur, de toeristische infrastructuur in de Filipijnen is een stuk minder goed ontwikkeld dan in landen als Vietnam of Thailand, ja, of Maleisië.
1: En Filipijnen is natuurlijk ook een enorm eilandenrijk. Dus ja, je moet vaak met boot. Is natuurlijk ook hartstikke leuk, weet ik uit eigen ervaring. Dus het is ook een beetje avontuurlijker. Trekt dat ook niet een bepaalde groep?
10: Ja, dat trekt zeker een bepaalde groep, maar ook die bepaalde groep die zegt, ja, ik vind het wel leuk en ik vind het avontuurlijk om met die boot te gaan, maar als ik er eigenlijk vanuit moet gaan dat die boten vertraging hebben, dan weet ik het nog niet zo zeker. Dus dat is zeker avontuurlijk, maar dat is ook wel een belemmering.
1: Ja, want mensen willen natuurlijk allemaal proppen in 3 weken, die hebben een heel schema en dat gaat niet zo goed samen met de Filipijnen, dan is het idee, denk ik, want daar is het te avontuurlijk en te weinig berekenbaar.
10: Dat klopt inderdaad. Als je zegt, ik heb een reisplan voor 2 of 3 weken en ik wil een aantal dingen afvinken en ik heb hotels geboekt. En dat loopt mis, omdat je een bootaansluiting mist of dingen hebben vertraging. Of het is te rommelig allemaal of je haalt het niet. Ja, dan loopt je hele vakantie in de soep. En dat is ook voor avontuurlijke mensen toch vervelend.
1: Ja, dat kan zo zijn inderdaad. Nou, begrijp ik dat het toch ook echt wel toeristische hotspots zijn, toch, in de Filipijnen?
10: Ja, en ook dat is weer een probleem eigenlijk. Want je ziet dat het toerisme zich concentreert rondom 2 punten. Hè, Manila, de hoofdstad, en Cebu. Mm-hmm. Dat zijn plekken waar je eigenlijk terechtkomt. Maar zodra je daar buiten wil gaan reizen, wordt het lastig. Je ziet dat Palawan als eigenlijk enige een keuze heeft gemaakt die misschien een oplossing kan zijn die ze in het hele eilandenrijk, want zo moet ik het eigenlijk noemen, moeten gaan volgen. Die hebben, nadat er in 2025, dus vorig jaar, een daling in het toerisme was, bedacht, wij moeten het over een andere boeg gaan gooien. En die hebben gezegd, wij gaan niet meer proberen om te scoren op aantallen toeristen, maar wij gaan proberen om te zeggen, wij willen kwaliteit bieden, we willen ecologisch bewuste reizigers hebben, en we gaan voor een duurzame groei op de lange termijn.
1: Ja, u heeft het over duurzaam. Nou kan natuurlijk toerisme, behalve zeggen, ook een vloek zijn. Want ik kan me nog herinneren, ik was er zelf toen niet, maar 2018. Het was een eiland, in de Filipijns eiland, Boracay, als ik het goed uitspreek. Ja, moest 6 maanden dicht. De president had verboden toeristen nog langer te komen. Het was zo'n rotzooi daar. En mensen lieten alles achter. Ik bedoel, dat is toch niet wat de Filipijnen willen. En wat ook een, denk ik, een ideaal beeld is van een land met toeristen.
10: Nee, dat is inderdaad zo. Plastic met name, hè, enorme vervuiling. Ja. Lege flessen die overal liggen. Ja, dat levert natuurlijk ook een beeld op wat je niet wilt zien. En dat strand, dat eiland wat dichtging, dat had heel erg te maken met die film met Leonardo DiCaprio, hè, die daarin gespeeld had. Iedereen wilde daar naartoe. En ja, dan krijg je dus een enorme overlast. Het is juist die vervuiling die door toeristen wordt veroorzaakt, die inderdaad een beeld en een toestand oplevert die je ook niet wilt zien. En waar de Filipijnen eigenlijk, en niet alleen de Filipijnen, maar dat zie je wereldwijd, waar een duurzame oplossing voor gevonden moet worden.
1: En ik begrijp ook van u dat de Filipijnen daar ook op meer op willen inzetten. Dus niet zozeer heel veel mensen, maar beter een goede vakantie voor dan misschien een minder grote groep. Ik moet het hierbij laten. Ik dank u voor uw toelichting. Theo van der Laar, docent toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. Tennisser Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor de vierde ronde op Roland Garros.
11: De Nederlander versloeg gisteravond Karen Khachanov, de Rus die als nummer 13 is geplaatst in Parijs. Het is een onmerkelijk verhaal van de Jong. Hij had zich eigenlijk niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, want hij verloor in de laatste kwalificatieronde. Maar door een blessure van een ander mocht de Nederlandse tennisser toch meedoen. En nu staat hij dus in de achtste finale. En dat is voor het eerst in zijn carrière.
12: Ja, er zijn wel hele mooie dingen met mijn coach en ja, met mijn team. Die gewoon steken er allemaal zoveel energie in. Mijn ouders, mijn familie, vriendinnen. Het is ook gewoon, het is heel emotioneel. Iedereen leest heel veel mee. En zondag heb ik mezelf een mooi verjaardagscadeau gegeven. En daar mag ik nog een keer gaan strijden.
11: Ja, zondag, morgen dus. Want dan speelt hij in de achtste finale in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev. En die wordt door de uitschakeling van Novak Djokovic gezien als de nieuwe favoriet voor de titel. In het wielrennen gaat het behalve over de prestaties ook steeds vaker over de veiligheid. Wielerploeg Picnic PostNL Racing is bezig met het ontwikkelen van een airbag. De Telegraaf spreekt met Piet Royakkers, die zich daarmee bezighoudt. Die airbag zit zowel in de broek als in het shirt en blaast zich binnen 100 milliseconden op. Voordat een renner de grond raakt, is die al beschermd. Op dit moment wordt er veel getest met de software, zodat de airbag niet te snel, bijvoorbeeld bij een duw, uitgaat, maar ook niet te langzaam. Roeister Caroline Florijn heeft een opmerkelijke rentree gemaakt in de roeiboot. De Olympisch kampioen van Parijs focuste zich het afgelopen jaar op haar studie. Gisteren maakte ze haar rentree bij de Wereldbeker in Sevilla. Daar gebeurde iets zeldzaams. Florijn haar boot sloeg om, vertelde ze in Langs de Lijn en Omstreken.
13: Voor de start merkte ik dat er iets bij mijn voetenbord net niet helemaal lekker zat. Dus toen had ik dat aangegeven dat ik eigenlijk uitstel wilde van de start. Dat hebben ze toen niet gehonoreerd. En toen dacht ik, oké, dan maar kijken waar het schip strandt. En dat strandde toen na ongeveer 400 meter. Dus dat was heel jammer. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Het ging heel snel en ineens lag ik in het water.
11: Florijn hoopt over 3 maanden tijdens de WK in Amsterdam weer in topvorm te zijn. FC Barcelona heeft 80 miljoen over voor de Engelse voetballer Anthony Gordon. Het AD omschrijft hem als een veelzijdige aanvaller die opvalt door zijn eigenzinnigheid. De 25-jarige voetballer is een fervent schaker. Daarnaast leest hij veel boeken over psychologie en bokst hij graag. Dat maakt hem naar eigen zeggen agressiever op het veld, waardoor hij met meer inzet speelt en minder vaak de bal verliest.
1: Een atypische voetballer.
11: Yes.
1: Dankjewel, Marnix.

0: Bon entendeur, vive nous. Voor de Bosnische diaspora is het een beladen weekend. Morgen wordt binnen de gemeenschap stilgestaan bij de Witte Bandendag. En daarmee wordt wereldwijd herdacht hoe in de jaren 90 genocidaal geweld werd gepleegd tegen Bosnische moslims en Kroaten in de regio Prijedor. Ook in Nederland met een bijeenkomst in het Wereldmuseum is die herdenking in Amsterdam. Is dat. Een van de sprekers daar is Sara Djavic. Goedemorgen, Sara.
1: Goedemorgen, Katrien.
0: Morgen dus die Witte Bandendag. Waarom wordt deze dag zo genoemd?
1: Deze dag wordt zo genoemd omdat op 31 mei 1992, dus aan het begin van de oorlog in Bosnië, de Servische milities in Prijedor hebben uitgeroepen, het commando hebben opgelegd aan iedereen die in principe niet tot de Servische subgroepen hoorde, een witte band om zijn of haar arm moest dragen en een wit laken om diens huis moest hangen, om daarmee herkenbaar te zijn en als het ware vogelvrij te worden verklaard. Je bent nergens meer veilig en alles mag je worden aangedaan.
0: En dat doet natuurlijk heel erg aan de Jodenster denken.
1: Ja, enorm. Dat is helaas de beste vergelijking.
0: Ja. En daarmee was je dus herkenbaar en doelwit zei je dan ook gelijk. Betekende dat ook gelijk dan dat daarmee ook die moorden begonnen?
1: Die zijn daarvoor al wel begonnen, maar dat heeft natuurlijk wel een stap erger kunnen maken. Mensen werden beter herkenbaar, ook op straat.
0: En mensen moesten dat ook. Je zou zeggen, waarom deden die mensen die banden om? En waarom hingen ze die lakens op? Maar dat was echt verplicht dus.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Zelf ben je dus niet in Prijedor geboren, begrijp ik, hè? Maar je familie wel. Op wat voor manier is deze oorlog voor jou en je familie vandaag de dag nog voelbaar?
1: Nou, elke dag. Hè. Het is iets wat je bij je draagt. Ik heb hem dan niet zelf meegemaakt. Ik heb de herinneringen meegekregen. Ook de herinneringen van liefdevolle daden, maar ook de lelijke dingen. En toen ik 11 was, hebben we het lichaam van mijn opa, die is vermoord in een van de concentratiekampen, gevonden en begraven.
0: Jij bent
1: dus dat werd heel concreet.
0: Ja, jij bent daar naartoe geweest met je familie.
1: Ja, we gaan elk jaar terug, maar die begrafenis, dat was in 2014, daar ben ik ook bij geweest.
0: En kun je vertellen hoe dat daar was op dat moment? Hoe voelde dat?
1: Enorm beladen. Ik herinner me die dag heel goed, ook al dat ik zo jong was. Dat was het eerste jaar dat het massagraf Tomasica werd opgegraven. Dat is het grootste massagraf na de Tweede Wereldoorlog. En er waren alleen in mijn moeders dorp 400 mannen die dat jaar begraven werden. En nog tientallen in de jaren daarna en in de komende jaren die niet zijn gevonden. Dat is enorm beladen en verdrietig. En tegelijkertijd biedt het ergens ook een troost. Omdat je je geliefde op zijn laatste rustplek kan leggen.
0: Ja.
1: Maar beladen en voor mij ook wel een herinnering die ik nauw bij me draag.
0: Ja, onvoorstelbare aantallen dus. En ik kan me voorstellen dat iedereen kent daar wel iemand die is vermoord of verwond geraakt of verdwenen. Is dat een trauma wat je voelt dat daar nog steeds heel erg leeft op die plek?
1: Mijn volk is bijzonder weerbaar, dus ze dragen dat trauma zeker met zich mee. Maar het is niet dat het alleen maar verdriet is in de omgeving. Mensen gaan door en het leven gaat verder. Maar dat trauma, dat springt zo nu en dan op. En zeker in mei merk je dat mensen weer nerveus worden.
0: Want jij bent in Nederland geboren, hè? Of niet?
1: Ja.
0: Maar zijn jouw ouders ook gevlucht voor het geweld?
1: Ja, als tieners.
0: Als tieners al.
1: Echt, 13, 14 jaar oud. Ja. Uit je huis, gejaagd, noodgedwongen moeten verlaten. Ja.
0: En als je dan in Nederland bent, wat je dus meestal, want hier is je leven, ben je er ook veel met die plek bezig? Is het een belangrijk onderdeel van jouw leven en wat er gebeurd is in het verleden, in de jaren 90?
1: Het is een deel van mij. Het is natuurlijk ook een deel van mijn identiteit geworden. Maar zowel Nederland als Bosnië zijn thuis, dus ik hoor bij beide.
0: Ja. Nou begrijp ik, hè, dat jullie ook op die organisatie, die bijeenkomst morgen, hè, willen jullie ook silencing bespreken, het stilhouden, het niet praten. Herken jij dat? Is dit iets wat niet herdacht mag worden op die plek dan vooral daar in Bosnië?
1: Ja, dat zeg je goed. Dus op die plek, daar is nog steeds de voormalige agressor aan de macht. Hè, dus dat zijn Bosnisch-Servische autoriteiten. Als jij in Bosnië herdenkt, kan je flink in de problemen komen. Dus die dag is echt wel, het is niet alleen een herdenking, maar het is ook een activisme met zeer zienlijk risico.
0: Dus het is heel moeilijk om daar ook op die plek te rouwen en ook om het bespreekbaar te maken. Wordt dat steeds moeilijker zelfs nog? Zo lang geleden, ja, wat is lang, hè, 30 jaar ruim geleden. Wordt dat nog moeilijker zelfs nu weer? In de huidige, zeg maar, politieke constellatie. Het is een beetje ingewikkeld misschien, maar

0: ruim geleden. Wordt dat nog moeilijker zelfs nu weer? In de huidige, zeg maar, politieke constellatie. Het is een beetje ingewikkeld misschien, maar...
1: Ja, om nou te zeggen of het moeilijker of makkelijk wordt. Het wordt in elk geval er niet beter op voor de mensen. De politiek daar die is actief die herdenking aan het tegenwerken. Er mogen geen monumenten komen. Ook niet bij de concentratiekampen. Sommige concentratiekampen in de regio Preto zijn weer in gebruik. Omdat het voormalige fabrieken waren. Dus het wordt niet beter, nee. Dat helaas niet.
0: Tot slot, Sara, wat is de boodschap die je wil uitdragen als spreker morgen bij die bijeenkomst?
1: Dat zijn voor mij twee dingen. Eén is, we zijn er nog en ons krijg je niet stil. En wij zetten ons echt wel in voor die herkenning. En twee is dat ik hoop dat we met sprekers uit allerlei groepen, of je dan nou het labeltje Bosniër, Kroaat of Serviër hebt in Bosnië, dat al die verhalen, dat we daar samen in gesprek over kunnen gaan. En hopelijk dus samen vooruit kunnen. Dus toch wellicht dat gesprek ook in Bosnië te kunnen in positieve zin voort te kunnen brengen.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat je ook daar over kan praten en dat kan herdenken. Ik dank je hartelijk. Ja. Ik wens jou morgen heel veel sterkte, maar ook een hele mooie dag. Kan ik ook wel misschien wel zeggen, want het is natuurlijk ook een verdrietige dag. Maar je herdenkt het samen natuurlijk, dat zei je ook al. En dat is natuurlijk heel belangrijk met andere mensen om jou heen. Dank je wel, Sara Javits. Morgenmiddag dus om 12:30 organiseert het Wereldmuseum die bijeenkomt. Van de Witte Bandendag.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Inkt, bloed en liefde. Atte Jongstra schreef de biografie over dichter Leo Vrooman.
3: Wij beesten eten beesten en kouwen gretig planten dood. Ik houd van kippen, maar het meeste van een gare kippenpoort.
4: I used to walk past your house every night. I'd look up at your window.
2: Paul McCartney is 83 jaar en heeft een nieuw album. Daphne de Heer is de boekendame van dienst. En politiek verslaggever Auke van Eijsten over de start van de corona-enquête.
5: Een bericht uit China, waarin ik wel hoorde dat er wat aan de hand was.
2: Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op. Om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu bij Dirk. Iglo viskraam of viscuisine. €2,99. Mooi toch?
2: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Katrien Straatman.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De onderhandelingen tussen de VS en Iran verlopen moeizaam. En in het Brabantse Berchem wordt gerouwd om de dood van een jeugdleider bij een voetbalclub. Een overzicht van het nieuws met Marnix Andersen.
10: Voetbalvereniging Berchem Sports heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van de jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht. Hij werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht heeft de politie een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en zo hielp bij het aanzetten tot zelfdoding. In ruil voor de bekentenis beschuldigen Canadese aanklagers hem niet meer van moord. De man verkocht online chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De man uit Canada hoort later welke straf hij krijgt. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen die homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die

0: openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten wordt bestraft met maximaal 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan nog wel een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui en ongeveer 24 graden.
1: Meer oorlogsretoriek en meer geweld. De onderhandelingen in het Midden-Oosten lopen bepaald nog niet soepel. Zo onze verslaggever.
2: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
3: Die jarig is, trakteert.
4: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
3: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Morgen, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
4: Tja, hoe moet dat nou?
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk vanavond naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De hele week waren er berichten dat de VS en Iran het mogelijk eens waren of op het punt stonden om iets te ondertekenen. Maar een echte deal over een eind aan de oorlog dus bleef uit. Ondanks de vele onderhandelingen komen beide landen maar moeilijk verder. Midden-Oosten-verslaggever Sander van der Hoorn. Sander, ja, op welk punt zitten we nu? Wordt er überhaupt nog onderhandeld? Waar staan we?
10: Ja, er wordt nog onderhandeld, maar niet over een deal, maar over een heel slim plannetje van Pakistan, de hoofdbemiddelaar. Wat zij eigenlijk zagen een paar weken geleden al is, de partijen staan zo ver uit elkaar, de hakken zo diep in het zand. Dit gaat nergens naartoe en als het nergens naartoe gaat, dan wordt er weer gevochten. Dus wat ze hebben gedaan is een heel slim diplomatiek plannetje, of eigenlijk heel slim, in Europa doen ze niet anders. Wordt het dan eens over een paar dingen en dan ga je daarna wel weer verder praten. En dat hebben we dus gezien en zien we eigenlijk nog steeds. Ze het proberen eens te worden over een paar dingen, bijvoorbeeld het openen van de straat van Hormuz. Ja, en dat hele praten over het atoomprogramma van Iran. Weet je, dat doen we dan later wel. Maar ja, dat lukt maar heel moeilijk, omdat telkens wel er weer één van beide partijen toch iets meer geregeld hebben in dat plannetje. Ja, en dan kom je weer op het oude punt dat je dan eigenlijk alles aan het regelen bent en dat lukte niet. Dus dat plannetje van de Pakistanen, ja, dat komt maar steeds niet tot wasdom.
1: Oké, dus ze proberen dus bijvoorbeeld eerst, wat je al zei, die straat van Hormuz, maar als ze daar al niet over eens zijn, want daar liggen ze ook nog mijlenver uit elkaar, want er was ook deze week toch sprake van dat die open zou gaan.
10: Klopt. En dat is iets waar ze het over eens leken te zijn. Want daar heeft iedereen wat aan. Amerika, Iran, de rest van de wereld. Mm-hmm. Maar ja, wat je dan eigenlijk doet, is een plan in fase. Hè. Dat is ook niet ongebruikelijk. Dat je in een stapje zet. Dan ben je in elk geval met z'n allen aan het bewegen, dachten de Pakistanen. En dan komt de rest vanzelf wel. Kan je vertrouwen in elkaar opbouwen. Mm-hmm. En dan gaan de rest van de onderhandelingen over de echt moeilijke punten gaan dan makkelijker. Maar ja, de straat van Hormuz, daar werden ze het dan misschien wel over eens. Maar dan gaat Iran denken van ja, maar wij vertrouwen de Amerikanen voor gemeten. Dus we willen toch eigenlijk iets hebben geregeld dat er bijvoorbeeld bevroren tegoeden van ons vrijkomen. En dan zegt Amerika, en dat hoorde je Trump gisteravond ook nog weer zeggen, ja, ik wil toch iets van een garantie dat Iran nooit een atoombom gaat maken. Maar ja, dan ben je toch weer over alles aan het onderhandelen en kan je zelfs dat eerste kleine stapje niet zetten. Nee. En staat alles dus nog steeds stil.
1: Ja, en je hebt het over vertrouwen, Sander. Het helpt natuurlijk ook niet dat ze continu in de media, vooral natuurlijk vanuit de VS, maar ook vanuit Iran, dingen naar elkaar roepen en ook vaak pittige dingen. Is dat dan ook een onderhandelingstactiek? Want je zou zeggen, dat helpt het toch ook niet als je elke keer weer dreigt?
10: Nee, dat helpt het zeker niet. En dat is ook echt, denk ik, wat de Pakistanen niet willen. Die hebben ook de eerste weken dat er zo onderhandeld werd, dat kun je misschien nog herinneren, kwam er eigenlijk niets naar buiten. Iedereen was aan het gissen, ook wij, van waar zijn ze dan over aan het praten? Waar worden ze het over eens? Maar als het allemaal zo gevoelig ligt, ja, dan moet je dus niet hebben dat iedereen de hele tijd gaat zitten kijken van wie wint er nou en wie verliest er nou. Het beste kun je een plan hebben wat bewust vaag is, waarbij iedereen kan zeggen van zie je, wij hebben het beste eruit weten te slepen. Want dan kun je met z'n tweeën verder. Als een van beide partijen duidelijk verliest, dan kom je nergens. Ja. Maar je hebt dan nog iets anders nodig en dat is taal. Heel simpel. Je kunt het eens worden bijvoorbeeld over dat Iran geen atoombom wil, maar ga je dat dan helemaal al regelen met inspecties en dergelijke? Ja. Of is het alleen maar een soort intentie die je opschrijft? Maar welke woorden gebruik je daar dan voor? En dan kom je in een fase van de onderhandeling dat elke komma telt, elke plaats van een woord telt. En ook daar zijn ze nog steeds mee bezig. En dan is ook weer het irritante, hoe meer je dan gaat regelen, hoe meer woorden je opschrijft, hoe meer reden beide partijen ook kunnen hebben om het ergens niet mee eens te zijn. Of om te zeggen van, oh ja, maar wacht even, als we dat gaan opschrijven, dan willen wij dat er ook wel in hebben. En dat is nou juist niet wat de Pakistanen wilden. Maar ja, soms heb je het niet in de hand, zeker niet wat je zegt als die beide partijen elkaar zo niet vertrouwen. Precies. Want bedenk wel, Iran denkt, we hebben al twee keer onderhandeld met de Amerikanen en terwijl we aan het praten waren, werden we aangevallen. Ja, dat weten ze natuurlijk nog heel goed.
1: Wat is het ontzettend ingewikkeld, Sander. Tot slot, heb jij het idee dat beide partijen wel tot compromissen bereid zijn? Want alleen dan kan er natuurlijk een akkoord komen. Tot slot kort.
10: Alleen dan kan er een akkoord komen. Ja. Maar nu zijn er nog niet eens heel veel compromissen nodig. Hè? In het plan van de Pakistanen hoef je het maar over een paar dingen eens te zijn en dan volgt de rest later wel. Maar ja, als beide partijen dat spel niet mee willen spelen, dan mislukt het en gebeurt er dus niks. En ja, dan is de basis van de Pakistanen waarom ze überhaupt met deze manier van onderhandelen kwamen, is als er niks gebeurt, wordt er uiteindelijk toch weer gevochten. En dat hangt nog steeds boven de markt.
1: En de straat van Hormuz blijft dan geblokkeerd. Ik dank je wel voor deze uitleg, Sander van Hoorn, Midden-Oosten verslaggever. Kunstmatige intelligentie om in te schatten hoe oud iemand is. De Britten gaan het gebruiken aan de grens, want een minderjarige maakt meer kans op asiel. Het Verenigd Koninkrijk wil controleren of migranten die zeggen dat ze minderjarig zijn misschien toch volwassen zijn en dus liegen over hun leeftijd. Volgens mensenrechtenorganisaties schendt deze techniek mensenrechten. Ik ga erover praten met Roel Dobbe, hij is AI-onderzoeker aan de Universiteit Delft. Goedemorgen, meneer Dobbe.
11: Goedemorgen.
1: Ja, het gaat dus om AI, maar om wat voor techniek gaat het precies?
11: Ja, dit gaat over de gezichtsherkenning. En dus dat zijn een familie van AI-modellen of toepassingen die getraind zijn op hele grote datasets met gezichten. Of dat tegenwoordig kunnen dat foto's zijn, kunnen soms ook videomateriaal zijn van gezichten. Die vervolgens worden ingezet om een bepaalde karakteristiek van zo'n gezicht of van de persoon die daarbij hoort te proberen schatten. En dus, op basis van patronen.
1: Op basis van patronen, inderdaad. Dus er wordt een foto gemaakt en dan wordt het, zeg, het is een heel groot bestand waaruit ze dan kunnen putten en dan kunnen ze kijken op basis daarvan hoe oud iemand moet zijn ongeveer. Hoe moet ik dat zien?
11: Dat is het idee. De afspraak die is gemaakt, het contract wat is gemaakt, gaat eigenlijk over het idee om dat verder te ontwikkelen. Het belangrijkste van dit gesprek moet zijn dat er eigenlijk geen goede wetenschappelijke basis is. Maar als het conceptueel het idee afloopt, dan is het idee om dan inderdaad Dat men zegt, we hebben genoeg foto's van mensen gezien van een bepaalde leeftijd in dit geval. Het gaat over het schatten van de leeftijd om te kijken. Iemand bijvoorbeeld minderjarig of meerderjarig. En daar hangen dus bepaalde rechten vanaf. Kinderen hebben andere en vaak meer rechten en veel zorgvuldigere behandeling dan volwassenen. En zo'n systeem of de claims die daar leven, zijn zodanig dat men zegt, we hebben genoeg rechten gezien. Het systeem is daar, heeft daar patronen uitgehaald, waardoor we heel precies en nauwkeurig een leeftijdsgrens kunnen.
1: Maar als ik u zo hoor, is het helemaal niet zo nauwkeurig, dat systeem?
11: Deze systemen zijn inherent foutgevoelig, dus die zullen altijd fouten maken. Dus technisch gezien, als je patroonherkenning doet, zal altijd een groep zijn binnen de mensen die je dan gaat behandelen of die je gaat behandelen met zo'n systeem, die foutief dan wel minderjarig of meerderjarig zullen worden geclassificeerd. En daarmee heb je dus, als je volledig op zo'n systeem af zou gaan, heb je inderdaad, ben je direct eigenlijk al rechten aan het schenden voor die groepen.
1: Ja, dus de regering die wil dit systeem inzetten, terwijl het is een test. Het is nog de vraag of het nauwkeurig is. Maar inderdaad, ik voel ook al uit uw woorden, ethisch is het. Kun je zo'n systeem inzetten? Als het gaat natuurlijk om het scheiden van mensen kunnen scheiden. Maar hoe staat u daar tegenover?
11: Nou, het is dus wettelijk denk ik sowieso een probleem, hè? Omdat je kunt, zeker als je volledig op zo'n systeem zal afgaan, dan wordt, wat ik ook in de Britse media heb gezien, wordt gezegd van dit voegen we toe aan een arsenaal van andere tools. Alleen wat het vooral, voordat we het goed ethisch kunnen duiden, moeten we kijken van waarom wordt dit systeem voorgedragen? Want uiteindelijk is het een technische oplossing die wordt voorgedragen voor een heel complex sociaal en politiek probleem. En wat je ziet vanuit, wat noemen we de systeemveiligheid, mijn vakgebied, dat gaat over van wat zijn alle maatregelen die je in stelling moet brengen om een vliegtuig in de lucht te houden, of in dit geval om ervoor te zorgen dat de rechten van een mens gerespecteerd worden in een omgeving waar ook hele meer complexe technologie wordt gebruikt. En wat je daarin vaak ziet is dat er onder politieke druk of financiële druk, dat bestaande maatregelen voor veiligheid, in dit geval het respecteren en het goed verzorgen van vluchtelingen, kwetsbare mensen, dat soort maatregelen onder druk komen te staan en ook worden afgezwakt.
1: Precies, als ik u begrijp, is hier een beetje sprake van een hellend vlak misschien, dat de AI wordt gezien als de oplossing, maar daar dan nog heel veel haken in ogen zijn, dat het vooral in een menselijk systeem eigenlijk heel slecht in te passen is.
11: Nou, wat je leest ook in de Britse media, wat ik ook van jullie collega's doorkreeg, is dat de experts die echt gaan over hoe uiteindelijk moet er een leeftijd worden bepaald. Hè, want daar, op basis daarvan moet je bepalen van hoe gaan we iemand behandelen, welke rechten heeft iemand. Dat is een enorm secuur proces. Ja. Mensen maken daar natuurlijk ook fouten in. Alleen wat je keer op keer ziet met deze technologie, of het nou om leeftijdsschatting gaat of om risicoprofilering, zoals we dat in het kindertoeslagenschandaal hebben gezien, daar hebben we ook de rechter gezien die zegt van het is allemaal leuk en aardig dat jullie dit hebben voorgesteld, maar de input van zo'n model, dus in dit geval foto, het gezicht, is sowieso geen legitieme basis voor de output. Dus de beslissingen die je daarmee maakt, waar enorm grote consequenties aan hangen. Ja. En dat kun je ook wetenschappelijk benaderen. We weten ook dat het wetenschappelijk het gezicht geen basis is voor leeftijdsschatting. Nee. En dat kunnen we als burgers zelf ook, denk ik, allemaal heel goed aan relateren. We kennen mensen die er ouder uitzien dan ze zijn, of jonger uitzien dan
1: zeker.
11: Ze zijn.
1: Zeker, en dat geeft aan hoe moeilijk zo'n systeem in te voeren is. En er zitten heel veel haken en ogen aan. Toch wil dus het Verenigd Koninkrijk dat volgend jaar al doen. Maar ik dank u hartelijk dat u even wat meer licht op deze zaak heeft willen schijnen. Roel Dobbe, AI-onderzoeker van de Universiteit Delft. Het museum Boijmans van Beuningen weigert mee te werken aan een van de omvangrijkste restitutiezaken ooit. Maar niks.
0: Ja, NRC schrijft erover. Het gaat om de Koenigscollectie. Collectie die bestaat uit 2600 tekeningen en tientallen schilderijen van onder meer Rembrandt, Van Gogh en Leonardo da Vinci. 2100 kunstwerken behoren tot de collectie van het museum. Een voormalige Joodse bank meent aanspraak te kunnen maken op de kunstwerken. Die verkocht de verzameling vanwege de dreigende Duitse inval in 1940 voor een te lage prijs aan een zakenman, Daniel George van Beuningen. Hij schonk die werken later aan het museum in Rotterdam. En dat weigert volgens de krant elke medewerking om de kunst terug te geven. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil dat elektriciteit voortaan volta wordt genoemd. Op dit moment wordt de eenheid van elektriciteit volt genoemd. Dat moet dus wat haar betreft volta worden. Volgens Politico wil de Italiaanse regering hiermee een eerbetoon brengen aan Alessandro Volta. Hij is de uitvinder van de elektrische batterij.
1: Dan genoteerd.
0: Het AD spreekt met iemand die nogal een uniek beroep heeft. Vincent Ereberg, die is namelijk bladomslaander in het Concertgebouw. Ja, erg leuk. Hij zit tijdens een concert naast de pianist om op het juiste moment de partituur om te slaan. En dat luistert nogal nauw, want een seconde te vroeg en de concentratie breekt. En een seconde te laat en de muziek hapert. Daarom moet hij goed luisteren, meebewegen met adem, tempo en emotie.
12: Moet er niet aan denken. Ik ben dan liever pianist, denk ik, als bladomslaander.
0: Ja, precies. In Zuid-Korea dan is tatoeëren eindelijk legaal. Daarover schrijft het Nieuwsblad. Tatoeages mochten sinds 1992 alleen door medisch professionals worden gezet. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het hygiënischer en veiliger gebeurde. Bovendien pasten tatoeages niet bij de conservatieve sociale normen in Zuid-Korea. Een uitspraak van het Hoogste Gerechtshof heeft hier nu een eind aan gemaakt. En daardoor riskeren tatoeëerders niet langer zware boetes of gevangenisstraffen.
9: Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: In Oudekerk wordt vandaag een slow triathlon georganiseerd. Ja, u hoort het goed, een slow triathlon. Het is een trend die we ook bij andere sporten zien. Meer ontspanning, minder prestatiedruk, minder hard gaan ook dus. Zo was er gisteravond een buitengewoon relaxed korfbaltoernooi in Apeldoorn. En verslaggever Mark Robin Visser, die was erbij.
13: Korfbalvereniging Apeldoorn bereidt zich voor op een toernooi vanavond. Maar ze moeten eerst op een foto.
14: Het archief in.
13: Zo, jullie staan erop. En gaan jullie nou even inlopen?
14: Ja, wij gaan nu even inlopen.
13: Ja. Ja. Ja. Ik hoorde net iemand zeggen, dat doen we niet hoor, warm lopen.
15: Nee, ik wel. Oh,
13: nee. Je mag het zelf weten.
15: Je mag het zelf weten, maar ik ben een van de oude garden. Dus ik moet wel.
13: Je hebt het gewoon nodig om
15: ik
13: even.
15: Heb nodig. Ja. Ja, want anders dan scheur ik
13: wordt
15: alles
13: het niks zometeen.
15: Nee.
13: Nou, een fluitje hebben ze nog wel, maar daar houdt het dan ook mee op bij dit toernooi in Apeldoorn. Want scheidsrechters zijn er niet bij dit Recreate Stars korfbaltoernooi. Apeldoorn is een van de 9 locaties. In totaal 60 teams nemen het tegen elkaar op. Dat zijn ook kleinere teams dan normaal. Ze doen het allemaal in een heel relaxte sfeer. Je ziet hier ook geen afgetrainde lijven. Iedereen kan meedoen. En ja, die korfbalvereniging Apeldoorn die doet wel vaker mee met dit soort toernooien. Maar ze hebben nu dus voor het eerst het initiatief genomen om het hier te organiseren. Pascal Selker is van de vereniging. En ja, dat Recre Stars, wat betekent dat eigenlijk?
16: Ik denk dat het vanuit de recreanten is geweest. Of recreatief. En dan, ik heb geen idee waar die stars vandaan komt. Dat heeft de KNKV ervoor verzonnen.
13: Moet het begint met recreatief.
16: Ja, dat zeker weten. Ja? Ja, dat zeker weten.
13: Het is allemaal nogal ongedwongen, hè? Dat is het idee daarvan. Maar toch is dit een competitie. Hoe rijmt dat met elkaar?
16: Nou, het is geen competitie. Oh. Het is gewoon gezellig.
13: Een toernooi.
16: Het is een toernooi, ja. Ja, dus het is geen competitie. Er worden ook geen standen bijgehouden, geen uitslagen, helemaal niks. Wij trainen helemaal niet. Sommigen die zullen nog wel eens een keer trainen.
13: Ja, een sport waar je niet voor hoeft te trainen. Lekker, dat lijkt me ook wel wat.
16: Ja, nou ja, je mag meedoen hoor, vanavond. Heb je schoenen bij je?
13: Ja. Ja, het is een trend die we ook bij andere sporten zien. Bijvoorbeeld voetbal 7x7. Hockey 7 is daar een tegenhanger van. Ook in basketbal zien we het gebeuren. Geen vaste verplichtingen. Je mag komen, maar het moet niet. Er wordt vaak op een wat kleiner veld gespeeld. Was u niet degene die net zei, we doen geen warming-up?
17: Ja, dat was ik.
13: Hoezo niet eigenlijk?
17: Ja, ik ben nog een beetje de jongste van het stel, dus ik heb het nog niet zo nodig. Ik ben nog het fitst.
13: Maar wat doet u hier dan?
17: Ja, maar alleen fitst, hè. Ik ben niet de beste. Kijk, als je de talent niet hebt, dan moet je het van de fitheid hebben.
13: Volgens mij wordt het helemaal niks.
17: Jawel, joh. Jawel, het wordt heel gezellig. En leuk.
13: Ja?
17: En daar gaat het om.
13: De derde helft waarschijnlijk.
17: Ja, maar de eerste helft en tweede helft is ook leuk. Dus we doen het uiteindelijk
13: voor de eerste en tweede komt die derde ook niet natuurlijk.
17: Precies, dus je moet opofferen om dan voor de derde helft te kunnen.
13: Suzanne Reep, hallo.
18: Ja, dat ben ik. Ja.
13: We hoorden je net al even over de warming-up. Nou, ja. In de korfbal is het aantal teams op deze manier enorm gegroeid, hè?
18: Ja, volgens mij ook. Ja, ik was eigenlijk wel verbaasd. Ik weet niet precies de aantallen, hoor.
13: Verdubbeld in de afgelopen
18: verdubbeld.
13: Jaren.
18: Oh, nice. Nou ja, ja. Dat is mooi.
13: Ja. Oké, je bent er aan de beurt.
18: Oh, ja, ik
13: zet
18: moet
13: hem
18: weer.
13: Op.
18: Ja, ja. Woe. Kom goed, dankjewel.
13: Ja, en het grappige is dat zelfs bij zo'n totaal informeel toernooi als dit, dat er toch publiek langs de lijn staat. Is dat nou spannend om hier naar te kijken, mevrouw?
19: Ik zie dit voor het eerst en eerst snapte er niks van, maar nu begin ik het te begrijpen.
13: Het is toch een beetje een ongeregeld zootje op het veld.
19: Vind je dat? Gecontroleerde chaos is dit.
13: Wie speelt er van jullie? Wie kennen jullie op het veld?
20: Onze moeder en onze tante.
13: Oh, waar zijn die dan? Wijs eens aan.
20: Mijn moeder die is daar toen met dat knortje en mijn tante die is nog niet aan het spelen.
13: Oh, ze zijn niet allemaal heel hard aan het spelen.
21: Nee, ze zitten ook heel veel te luieren.
2: Ze zitten te luieren.
12: Ja, dat klinkt allemaal heel gezellig. En het was natuurlijk ook fantastisch weer, dat scheelt ook. Lekker luieren dus bij een korfbaltoernooi. Dat kan vandaag ook bij een triathlon. Want, ik vertelde het al, in Oudekerk doen honderden mensen mee aan een triathlon. Maar dan zonder tijdsdruk. Heerlijk, ik hoor het water al. Ze gaan zwemmen, fietsen en rennen. En mogen er zo lang over doen als ze willen. Verslaggever Mark Hamer is daar al bij het water. Want daar beginnen ze toch, hè Mark, bij het water?
21: Ja, zeker. Zometeen de start. En hoe dat gaat, ik ben heel benieuwd. Ik zal je vertellen, ik heb een paar keer een gewone 1/8 triathlon gedaan. En bij de start is echt altijd een kriem. Dan ligt men al in het water. Dan is er een startschot en dan gaat iedereen van start. Nou heb ik natuurlijk een prachtige borstkrol, maar je hebt ook voor die mensen met een schoolslag. Dus wat krijg je om de drie seconden krijg je een tik van zo'n voet in je gezicht. Nee, echt een kriem. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze hier zo meteen gaan starten. Kim Koku van de organisatie, hoe gaan jullie dat doen?
22: Ja, hier bij Slow Triathlon doen we dat natuurlijk slow. Dus we gaan eerst starten met een gezamenlijke warming-up. En dan gaat iedereen het water in. En dat gaat inderdaad anders dan bij een normale triathlon.
21: Er wordt wel afgeteld, begreep ik.
22: Er wordt zeker afgeteld. Ja, en op dat moment gaan we ook het water in. Maar
21: iedereen neemt zijn plekje.
22: Iedereen neemt rustig zijn plekje en dan gaan ze lekker zwemmen. Dus dat is of 500 of 1000 meter en iedereen op zijn eigen tempo.
21: Nou, kan je ongeveer elk weekend wel ergens een triathlon doen, zo'n korte triathlon. Waarom organiseren jullie dit?
22: Nou, wij organiseren dit om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. En wij organiseren ook triathlons, ook marathons. Maar we zien dat eigenlijk mogelijk is voor een kleine groep mensen. Niet iedereen kan een triathlon of een marathon doen. En dat is eigenlijk het mooie aan Slow Triathlon. Iedereen kan meedoen. Dus er doen gezinnen, families, oudere mensen, jongere mensen aan mee. En dat is eigenlijk het unieke aan Slow Triathlon.
21: Ik heb al even rondgelopen bij je hier op het startterrein. En ik viel me op. Ja, best wel afgetrainde mensen liepen hier rond. En ik vroeg ze, waarom doen ze dan mee aan zo'n slow triathlon?
23: Ik vind het leuk om het met een broer van mij te doen. En een paar nichten van mij en mijn zoon. Die komen ook nog. En we gaan als groep. En we vonden het gewoon leuk en gezellig om het te doen.
21: Individueel had u wel aan een gewone mee kunnen doen?
23: Individueel had ik ook wel mee gedaan, maar met 4-5 man vind ik eigenlijk veel gezelliger.
21: U maakt er een leuke dag van?
23: Wij maken er een leuke dag van, ja, zeker weten.
21: Heeft u vaak een triathlon gedaan?
23: Nee, ik heb in het verleden wel een marathon gedaan. En ik heb 3 keer de Elfstedentocht gedaan.
21: Waarom doet u mee met een slow triathlon?
24: Omdat ik dit jaar niet zo goed getraind ben voor een gewone triathlon. En ik dacht, dan doen we gewoon gezellig dit.
21: Gezellig?
24: Ja, het is ook een gezellig dagje uit, ja. Ja.
21: Want racefietsje allemaal keurig in orde. U doet het vaker?
24: Ja, al een jaar of 15. En dan een normale triathlon. En dit is dan eventjes voor de gezelligheid.
21: Ja, is het dan gezellig? Zo zit u dan niet tussen alle klunzen in? Nee, om het zo maar even te zeggen, met respect.
24: Dit jaar ben ik ook een kluns geworden. Dus dat, nee, helemaal goed.
21: Heeft u nog een tijd in gedachten?
24: Gaat het nu helemaal niet om.
21: Gewoon lekker het water in.
24: Ja, en dan lekker een stuk fietsen door de natuur hier. En dan lopen we nog lekker een stukje. Nee, helemaal prima.
21: Een stukje appeltaart tussendoor.
24: Ja, wie weet. Ja,
21: ook heel plezier.
24: Dat sluit ik niet uit.
21: Okay. Nou, dan kan je zeggen, het watertemperatuur is lekker. Hey, maar Kim, luister eens. Ik zag huurfietsen. Die zijn elektrisch.
22: Ja, dat klopt. Ja.
21: Dat is wel heel erg relaxed.
22: Ja, daarom is het ook de Slow Triathlon. Dus je kan het op een e-bike, op je gewone stadsfiets. Je mag het natuurlijk ook op je racefiets doen. Dat is eigenlijk gewoon aan de deelnemer zelf.
21: Hé, maar dat zwemmen, daar moet je wel voor getraind zijn, toch? Doe je niet zomaar 500 meter zwemmen.
22: Nee, het is natuurlijk altijd lekker om al een beetje gezwommen te hebben in de voorbereiding. Ik zelf ben ook deelnemer. Ik heb nog niet getraind. Maar dat is ook gewoon het voordeel aan Slow Triathlon. Je kan het rustig aan doen.
21: Een beetje waar te trappelen. Nou, we gaan het zien. Aan het einde van de dag ga jij zwemmen. Nou, als je nog wil kijken in Oudekerk, gaan we lachen. Nou, ja. Het is wel het beste pittig, hoor. 500 meter gewoon even zo zwemmen. Maar ja, je kan het rustig aan doen.
12: Dat weet ik uit eigen ervaring.
21: Een beetje water trappelen, hè?
12: Dankjewel, Mark Hamer vanuit Oudekerk. En misschien gaat hij zelf ook nog in duiken, alhoewel zijn stem. Hij kan beter misschien eventjes voorzichtig aan doen.
25: 3 voor het weekend.
12: Paris Saint-Germain en Arsenal spelen om 18:00 vanavond in Budapest de finale van de Champions League. Paris Saint-Germain is de titelverdediger. Arsenal won de belangrijkste prijs voor Europese clubteams nog nooit. En morgen is het Witte Bandendag. De dag waarop het genocidale geweld tegen Bosnische moslims en Kroaten wordt herdacht. Sara Djavic spreekt dan bij de herdenking in het Wereldmuseum.
2: Mijn volk is bijzonder weerbaar, dus ze dragen dat trauma zeker met zich mee. Maar het is niet dat het alleen maar verdriet is in de omgeving. Mensen gaan door en het leven gaat verder. Maar dat trauma, dat springt zo nu en dan op. En zeker in mei merk je dat mensen weer nerveus worden.
12: En de ontknoping van de Giro d'Italia is dit weekende. Vandaag en morgen wordt er nog gekoerst, wielercommentator Andries Lemen. Andries, wat kan er nog allemaal gebeuren dit weekend?
3: Nou, het klassement ligt voor het grootste deel toch wel in zijn plooi. Vandaag hebben we nog een bergetappe met in de finale twee keer de beklimming naar Piancavallo. Dus opnieuw heel veel klimmen. En Tijmen Adersman die viel gisteren net van het podium af naar de vierde plek. Hij kan nog terug naar het podium, maar dan moet hij vandaag in die bergetappe 29 seconden goed maken op de nieuwe nummer 3. Jonas Vingegaard, ja, die heeft al 4 minuten voorsprong in het algemeen klassement. Dus die lijkt onbedreigd naar de eindzege in deze Giro te gaan. En dan zou hij zelfs vandaag nog een vijfde ritzege kunnen gaan boeken. Maar goed, hij wil vooral defensief koersen. Vanavond moet het hele peloton naar Rome. Omdat daar zondag nog een sprintrit te wachten staat. Met dan een herkansing voor Dylan Groenewegen. Die namens zijn ploeg nog een Nederlandse rit zegt. Want dat missen we nog deze Giro. Hoop binnen te halen.
12: Nou, valt van alles nog te beleven tijdens de Giro. Dankjewel, Andries Lemen. En tot zover het Radio 1-journaal van deze zaterdag 30 mei. Straks nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. En u hoort nog de hoofdpunten natuurlijk van het nieuws met Marnix. Ik wens u een fijn weekend.
4: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van award-winnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meest slepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
27: Wie jarig is, trakteert.
28: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
29: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Morgen, 21:30, VPRO viert 100 jaar.
28: Tja, hoe moet dat nou?
30: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
0: De Amerikaanse president Trump is kerngezond, schrijft zijn lijfarts na een medische check. Wel heeft hij een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn hand. Maar die komen volgens de lijfarts door het vele handen schudden in combinatie met medicijngebruik. President Trump wordt volgende maand 80. Hij is daarmee de oudste persoon die het presidentschap heeft bekleed. Een man uit Os is vannacht opgepakt in verband met de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd gistermiddag doodgevonden in een sloot en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al iemand opgepakt, maar die is weer vrijgelaten omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten volgens het wetsvoorstel 3 jaar de cel in. Het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten kan worden bestraft met 10 jaar cel. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten is er dan kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
26: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
27: Die jarig is, trakteert.
28: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
29: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Morgen, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
28: Tja, hoe moet dat nou?
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
30: NPO Radio 1. Max.
25: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
11: Goedemorgen, het is ruim 9:03. Om 9:00 ontvangen wij Auke van IJsden van Trouw. Hij volgt de corona-enquête voor ons. En er zijn wel 80.000 bruggen in Nederland en ook ontzettend veel sluizen, maar ze zijn in slechte staat. Hoe komt dat? En we zagen ze strompelen, overgeven en nog van alle verschrikkelijke ellende. De tennissers op Roland Garros. Ja, waarom doen ze dat, die tennissers, toch aan? Waarom moeten die zo lijden? En Marijn Kruk komt over extreem rechts. En dat we dat toch maar echt in de bek moeten kijken. Na 10:00 aandacht voor de dikke baksteen.
14: Ja, van
11: Atte Jongstra, die heeft een biografie geschreven.
14: Over Leo Vroman, mooi boek geworden.
11: Een prachtig boek. We hebben aandacht voor de jongste plaat van Paul McCartney. Inmiddels ook 80 volgens mij, net als Trump. IJsberenprotocol is de titel van de nieuwe roman van Ananda Cerné, ja. En Daphne de Heer gaat de boeken bespreken. Dat allemaal zometeen nog de teleurgang van het handschrift. Maar eerst ja, over een kwestie die al een hele tijd speelt.
14: We hebben er al eerder aandacht aan besteed. Ja. De asbestverwerker Eternit uit Goor wordt aangeklaagd voor doodslag. Rechter zal beslissen over 6 weken. Gisteren was de eerste zitting en de eerste vraag die voor ligt is: is het allemaal verjaard of niet? Decennia lang werd er op grote schaal asbest gebruikt en werknemers die werden daaraan blootgesteld. Velen werden ziek. En velen zijn ook al inmiddels overleden en heel veel families zijn getroffen. Joop Bauma is onderzoeksjournalist. Hij heeft er ook een boek over geschreven, De Zwijgfabriek. Ja, het is een spannende tijd dit. Goedemorgen, meneer Bauma.
15: Goedemorgen.
14: Hoe is dat gisteren gegaan?
15: Ja, inderdaad, het ging alleen maar over de verjaring. Het was een zitting van ongeveer 4 uur. En er is alleen maar gesproken over het uitgangspunt van Eternit is: de zaak is verjaard, dus we kunnen hier wel stoppen.
14: Dit is wel een hele interessante kwestie meteen, of dit verjaard is. Vroeger kon moord kon zelfs verjaren, doodslag kon verjaren. Dus dit valt nog onder de oude wetgeving in die zin. Dan is het de vraag: vanaf welk moment moet je rekenen? Wanneer heb je een delict?
11: Wat was de kwestie?
15: Nou, de kwestie is vooral inderdaad: wanneer gaat het tellen? Wanneer gaat die verjaringstermijn tellen? En bij doodslag, kijk, doodslag is natuurlijk eigenlijk een delict wat aan personen te lasten wordt gelegd. Die bijvoorbeeld in een café ruzie uit de hand gelopen en er is onfortuinlijk iemand overleden. En dan is het gevolg van die doodslag is ook meteen zichtbaar. Dus in dat geval gaat de verjaringstermijn lopen op de dag na het delict, na de dodelijke steekpartij of vechtpartij. In dit geval is het natuurlijk een hele veel complexer. De doodslag is het moment van inademen van asbestvezels. Maar de bijzondere eigenschap van asbestvezels is dat ze 10, 20, 30, 40 jaar, soms nog langer, in het lichaam kunnen sluimeren voordat er mesotheliom, asbestkanker, ontstaat.
14: Dus moet je rekenen vanaf het moment dat iemand ziek wordt, of moet je rekenen vanaf het moment dat hij die asbest heeft ingeademd?
11: Of vanaf het moment dat iemand doodgaat?
15: Ja, nou, dat is precies naar jullie gegeven. Ik kan gaan. Want het is, dat is precies het conflict wat er nu is. Eteniet zegt van, in het strafrecht gelden hele strenge regels wat verjaring betreft. Er zijn boekenplanken volgeschreven over verjaring. Dat is een heel belangrijk onderwerp. In het strafrecht is daar vrij strikt in. De verjaring geldt op het moment dat de doodslag heeft plaatsgevonden. En dan gaat die termijn tellen. De slachtoffers en ook het Openbaar Ministerie stelt, nee, de verjaring gaat tellen op het moment dat het slachtoffer overlijdt aan mesotheliom.
11: Ja. Maar goed, je kan ook zeggen, is ook nog zoiets als een morele verantwoordelijkheid. En daar gaat het dan op een gegeven moment helemaal niet meer
15: over. Daar ging het gisteren helemaal niet meer over.
11: Ja, wat vindt u daarvan? Ja,
14: waarom verdedigen zij zich? Want ik bedoel, iedereen heeft het recht zich te verdedigen. Maar als bedrijf zou je ook kunnen kiezen van, we gaan niet vechten tegen die slachtoffers. En we gooien gewoon de boel open en we zeggen, mea culpa, dit had nooit zo mogen gebeuren.
15: Maar Eteniet vecht al decennia tegen slachtoffers. Weliswaar werkt Eteniet mee aan allerlei strafzaken, of allerlei civiele zaken voor schadevergoedingen. Maar, en dat is het grote gram bij die slachtoffers. Onder al die brieven waarin Eteniet dan zegt van, oké, we betalen de schade, want u heeft dat waarschijnlijk opgelopen in de fabriek of wat dan ook. Maar de laatste regel is altijd, Eteniet erkent geen aansprakelijkheid. En dat zit heel erg dwars bij die,
11: bij die
15: slachtoffers.
11: En waarom erkennen ze geen aanspraak?
15: Ja, dat heeft een juridische reden. Want op het moment dat je aansprakelijkheid herkent, dan geef je aan, ik ben schuldig. En Eteniet vindt zelf dat ze niet schuldig zijn.
11: Vinden ze dat ook echt?
15: Ja, dat vinden ze echt.
11: Komt ze dat beter uit om dat te vinden?
15: Ja, nou ja, het komt ze ook goed uit. Maar ze vinden het ook echt. Want ze zeggen van, wij hebben tot 1993... Wettelijk was het toegestaan tot 1993 om asbest als grondstof te gebruiken in onze producten. En we hebben dus niks fout gedaan. En zij ontkennen dat ze de werknemers slecht zouden hebben beschermd. Wat de werknemers bijna allemaal bestrijden.
14: Maar in uw boek beschrijft u dat de directie zelf al lang niet meer op de werkvloer kwam. En dat ze wel voor hun eigen kamers maatregelen namen die ze niet voor de werknemers namen.
15: Ja, nee, dat hoor je dan van ex-werknemers. Van ja, de bazen, die zagen we niet op de vloer. Ja, als de arbeidsinspectie een keer kwam, maar dan hadden we de hele boel moeten aanvegen in de fabriek. Dus Eteniet zegt, dat is gisteren ook weer gememoreerd. Denk je nou echt, er zijn twee directeuren van ons, die zijn ook aan mesotheliom overleden. Denk je nou echt dat wij dat hadden toegestaan als wij geweten hadden dat het risico zo groot was? Zij zeggen, het risico was te overzien. Dat was de algemene maatschappelijke opvatting. Iedereen had asbest thuis, nog steeds. Hè, heb je overal asbest. De overheid die liet het toe. En wij hebben ons best gedaan en we hebben gedaan wat wij moeten doen. Maar ja, er is ook zoiets als een zorgplicht natuurlijk bij ondernemers. En dat onderwerp, dat wordt gemeden.
11: Ja, waren de getroffen families eigenlijk gisteren erbij?
15: Ja, een paar van de getroffen families waren erbij. En die hebben een hele zware dag gehad. Ik sprak de vrouw van een van de overleden mensen in deze zaak. Ja. Irma de Vries. En die zei, ik ben verbijsterd wat ik hier hoor. Het is net alsof ik in een andere wereld leef.
11: Maar ze had natuurlijk toch al wel eerder kunnen weten hoe Eteniet erin stond.
15: Ja, maar goed, ze had niet verwacht dat Eteniet het helemaal gaat gooien op die verjaring. Want het doel is dat de zaak sneuvelt, hè? Dat is de inzet van deze procedure. Eteniet heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding. Die wordt dan in de raadkamer in beslotenheid behandeld. Maar in dit geval hebben zowel het Openbaar Ministerie als Eteniet gezegd, doe het maar in het openbaar, het is een belangrijke zaak. De rechtbank heeft daar mee ingestemd. Dus iedereen kon er verder bij zijn gisteren. En het is natuurlijk ingrijpend voor die mensen.
11: Was er veel belangstelling voor, ook van de pers?
15: Ja, er was een stuk 4, 5 collega's waren er ook. Ja.
14: Dit is het eerste obstakel, hè? Dat is het verjaard? Daar moet over beslist worden. Daarna komt die vraag die u net zelf ook noemt. Van ja, het was wettelijk niet verboden om met asbest te werken. Kan je daarachter verschuilen? Of is het een complexere kwestie dan dat?
15: Ja, mijn persoonlijke mening is dat je daar niet achter kunt verschuilen. Ik had het net over die zorgplicht. Je hebt natuurlijk als werknemer heb je ervoor te zorgen dat je eigen personeel veilig kan werken. Dat is wel het begin.
14: Ja. Konden zij dat weten? Ja. Wisten zij dat?
15: Ja. Zij wisten van kijk, die fabriek in Goorden is in 1937 geopend. Daarvoor bestond Eternit al. Het is een Belgisch bedrijf van oorsprong. En er zijn brieven van die ze met collega's andere asbestbedrijven hebben gewisseld, waarin staat van wij weten dat er risico's zijn met asbest of wat dan ook. We houden dat allemaal goed in de gaten. Bovendien is het zo, asbest is het belangrijkste, tot 1993, het belangrijkste bijproduct geweest van Eternit. Het was gewoon de belangrijkste grondstof naast cement, hè, voor die golfplaten die ze maakten. Zij hebben natuurlijk, decennia lang hebben zij iedere keer die publicaties, wetenschappelijke publicaties over de risico's gevolgd. Ze waren heel goed op de hoogte. Ze gingen naar congressen van de asbestsector, waar ook dat soort dingen allemaal werden besproken.
14: Ze zijn gewaarschuwd door artsen?
15: Ze zijn gewaarschuwd door artsen. Maar je kunt zeggen, van 1993 kwam er pas wetgeving in Nederland.
14: Maar je hebt weten en je hebt ook juridisch weten. Daar zit natuurlijk ook nog ruimte tussen.
15: Nou, als er wetenschappelijke publicaties zijn geweest, dan heb je wel sterk, dan moet je wel sterk in je schoenen staan om dat te negeren.
11: Ja. U zei net, het bedrijf bestaat al vanaf 1937. Hè? Als het bedrijf voor doodslag wordt aangeklaagd, wie gaat daar dan zitten?
15: Nee, er zal niemand gaan zitten. Nee, het is, ja, dat is een gekke situatie. Het is de eerste keer, hè, dat een bedrijf in Nederland voor doodslag is gedagvaard. Dat is heel bijzonder, want het is eigenlijk een, ja, wat dan heet een communedelict, hè, wat onder gewone mensen, maar gewoon personen wordt opgelegd. Dus, en er staan gevangenisstraffen op. Hè, van lange gevangenisstraffen staat er op doodstraf. Doodslag. Maar ja. In dit soort zaken, je kunt de leidinggevenden van Eternit blijven buiten schot. Die zijn niet gedagvaard. Het is alleen maar het bedrijf. Sinds 1976 kan dat in Nederland, dat je het bedrijf voor doodslag vervolgt. Dus als er tot een veroordeling komt, als Eternit wordt veroordeeld, dan zullen ze een hoge boete moeten betalen.
14: Kent u ze persoonlijk eigenlijk? Want u bent zo lang al met deze zaak bezig, u heeft een boek geschreven. Zijn dat dan mensen die u na een tijdje goed? Ja, die wel eens gesproken hebt, dat je denkt, nou, is eigenlijk ook best een aardige kerel.
15: Ik kwam gisteren binnen en van Eternit, de mensen van Eternit.
14: Ja.
15: Er was niemand van Eternit.
14: Ze waren er zelf niet.
15: Ze zijn niet gekomen.
14: Heeft u ze ooit gesproken?
15: Ik heb aan de advocaat. Ja, dat is nog een heel groot probleem geweest. Ik heb, als journalist wil je graag ook wederhoor plegen. Dus ik heb talloze pogingen. Ik ben bij de poort gaan wachten. Ik heb brieven gestuurd. Ik heb telefoontjes gedaan. Ik heb de hele op hun verzoek lijsten met vragen gestuurd. Ze willen niet met mij praten, want de zaak is onder de rechter. En vorige week heb ik voor het eerst de advocaat van Eternit gesproken op zijn kantoor op de Zuidas, hier in Amsterdam. En die was er alleen vandaag, gisteren, met wat van zijn eigen collega's, mensen van het kantoor. Maar Eternit was niet alweer. Ik zei, bent u alleen hier vandaag? Want Eternit, ja, wij zeiden, wie van Eternit zou je moeten komen? Er is niemand van Eternit die is aangeklaagd. Alleen het bedrijf is aangeklaagd.
11: Nou ja, u zei net, sinds 1976 kan een bedrijf voor doodslag worden aangeklaagd.
15: Ja.
11: Dus dat is eerder gebeurd?
15: Nee, toen is de wet veranderd dat mogelijk werd.
11: Oh, precies, maar het is nooit eerder gebeurd.
15: Nooit eerder
11: gebeurd. Oké, maar sinds 1976 kan het.
15: Ja, toen is de wet aangepast dat je ook bedrijven voor doodslag, voor zware delicten, zoals doodslag, moord, kunt aangaan.
11: Ja, want ik vroeg mij af, stel dat hier toch een veroordeling uit zou rollen, dat zal misschien ook wel gevolgen hebben voor vergelijkbare bedrijven, zoals Chemours of Tata Steel. Ja.
15: Zeker, en daarom zegt Eternit ook, de zaak moet nu naar de Hoge Raad. Voordat die überhaupt wordt beslist, moet de zaak naar de Hoge Raad, want het moet duidelijk zijn over die verjaringskwestie. Het is een groot maatschappelijk belang, want er zijn ook, voorbeelden die jij net noemt, werden daar gisteren door hem ook genoemd. Tata, er loopt al een onderzoek tegen Tata, er loopt al een onderzoek tegen Chemours, strafrechtelijk onderzoek. Dus de kans bestaat, die zitten er wel te kijken, van de kans bestaat dat het zou kunnen beurt komen.
14: Spannend. Hartelijk dank, Joop Bauma, dat u weer langs wilde komen.
11: En wanneer komt er even meer duidelijkheid over? Over 6 weken, geloof ik, hè?
15: Ja, 17 juli, dan beslist de raadkamer van de rechtbank over dat verzoek van de verdediging om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Ja. Maar linksom of rechtsom, hij wordt toch aan de Hoge Raad voorgelegd.
11: Ja.
15: Want dus een heleboel vertraging is er nog weer.
11: Het is nog niet klaar. Hou ons op de hoogte.
15: Prima.
11: Ja. Okay. Al voor de zoveelste keer is er bewijs gevonden dat schrijven met de hand, gewoon met pen en papier, ik heb het net nog zitten doen om een inleidingje te maken, schoolprestaties ten goede komt. Nieuw neurowetenschappelijk onderzoek laat nu zien dat het brein op deze manier veel harder aan het werk wordt gezet dan wanneer je met je vingers tikt op een scherm of toetsenbord. Ja, en die schrijfprestaties van leraren en leerlingen die vertonen al jaren een stevaste lijn. Wij worden steeds dommer. Maar een dappere strijder tegen deze neergang is Ilse van der Palen. Zij is docent handschriftonderwijs. Ze geeft les aan toekomstige leraren. Goedemorgen, mevrouw van der Palen.
2: Goedemorgen.
11: Ja, u bent dat niet altijd geweest, hè? Docent handschrift, begreep ik.
2: Nee, klopt. Nee.
11: Waarom hebt u die overstap gemaakt?
2: Ja, ik was op zoek naar een nieuwe richting om mijn werk in voor te zetten. En iemand zei van, goh, ga eens nadenken over wat je als kind altijd al leuk vond. En ik heb altijd een passie voor schrijven met de hand gehad. Dat deed ik als kind al heel veel om mooi die letters op papier te krijgen. Ja. En toen ben ik gaan zoeken naar wat zijn opleidingen op dat gebied. En zodoende ben ik in dit vak terechtgekomen.
11: Ja, het handschrift zit wel een beetje in het verdomhoekje, heb ik begrepen. Mensen zitten natuurlijk allemaal op hun computers. U geeft wel les aan toekomstige basisschoolleraar in het handschrift, want het moet nog steeds geleerd worden. Wat is het niveau van studenten die bij u in de klas komen?
2: Ja, dat wisselt, dat loopt heel erg uiteen. Je ziet dat het afhangt van de manier waarop zij op hun eigen basisschool les hebben gehad, verschilt. Dus de ene heeft dat nog heel goed onder de knie en de ander zegt, ja, ik vind het echt heel erg moeilijk, ik heb er nooit heel goed les in gehad, dus die hebben dan nog een grote inhaalslag te maken.
11: Ja, u zegt, ik begreep dat u kunt zien aan een handschrift in welk jaar iemand schrijfles heeft gehad.
2: Ja, het jaar precies, maar je kunt wel zien inderdaad aan mensen van met welke methode hebben ze les gehad en wanneer was die methode op de markt. Elke methode heeft zijn eigen letterkaart, waarop bijvoorbeeld de letter T met zo'n lusjes T zie je wel eens terugkomen. Dan weet je van, oh, die of die methode had die T in zijn letterkaart. En andere methodes hebben dat weer niet, die hebben een andere vorm voor de T bijvoorbeeld. Dus daar kun je wel wat uit halen.
11: Ja, terwijl je denkt, de handschrift is ook heel persoonlijk.
2: Ja, klopt. Maar vaak... Ja, het is heel persoonlijk, maar het blijft toch ook wel iets hangen van wat je gehad hebt op school. Ja.
14: Die T is lastig, maar de S, wij kregen verschillende S'en. De gewone S zoals je die bij een typemachine krijgt, maar ook een soort halve A die je nooit als een S zou herkennen.
2: Ja,
14: is mij
2: klopt,
14: nooit
11: met
14: duidelijk
11: zo'n aanloopstreepje.
14: Ja, welke S is nou de goede S en wat is eigenlijk de lastigste letter?
2: Ja, ik vind de S ook een lastige letter, inderdaad. Het hangt ook weer af van de letterkaart van de methode die je leert. Kijk, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat een handschrift leesbaar is. Maar voor het aanleren is het voor kinderen prettig om gewoon één voorbeeld te hebben. Dat is de letter die ze aanleren. En daar geef je dan goed de instructie op. En dan maakt het niet zoveel uit hoe die dan is op dat moment. Maar soms is het lastig om de S onder de knie te krijgen.
14: Hoe kan het dat mensen in Frankrijk over het algemeen, ik weet dat ik generaliseer, maar volgens mij is het zo, een veel beter handschrift hebben, veel netter, veel leesbaarder dan Nederlanders? Waarom is het hier zoveel chaotischer?
2: Heb ik nog niet eerder gehoord.
14: Je ziet het al bij een menukaart op een krijtbord.
2: Misschien hechten ze ook meer waarde aan het esthetische, dat het er mooi uitziet, maar dat vul ik nu zelf in, hoor. Ik denk, kijk, uiteindelijk zit het succes erop in, hoe hoog leg je de lat, de hoge verwachtingen voor kinderen. Kinderen kunnen allemaal leesbaar leren schrijven, maar het belangrijke is de goede instructie, goed leren kijken naar de letter, wat gaat er mis, wat kan er beter. Ja.
14: Dus je moet het belangrijk vinden, dat is het eigenlijk.
2: Precies, ja, ja.
11: Maar dat onderzoek blijkt dus dat de helft van de leraren Nederlanders zich maar bekwaam voelt om schriftonderwijs te geven. Dat vind ik wel schokkend. Dat moet u toch ook merken?
2: Ja, dit cijfer ken ik niet precies, maar inderdaad, het is...
11: Het was een onderzoek van de inspectie van het ministerie van OCW.
2: Nou ja, en dan zit hem ook in de spraakverwarring schrijfonderwijs. Met schrijfonderwijs wordt over het algemeen het inhoudelijk schrijven bedoeld. Dus het stellen, het maken van een goede tekst, de inhoud, zeg maar. Ja. En handschriftonderwijs gaat dan over het handschrift.
11: Okay.
2: Dus daar worden misschien nu de cijfers door elkaar gehaald, maar... En dat heeft ook de spraakverwarring veroorzaakt in onder andere de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dat er werd gedacht, oké, schrijven staat erin, in het verleden. Maar dan ging het over het inhoudelijk schrijven van een tekst. En nu is wel duidelijk weer het handschriftonderwijs in teruggekomen. Dus het doel in de kerndoelen staat een leesbaar handschrift en typschrift op letter, schrift en tekstniveau. Dus dat staat nu in de kerndoelen. Dus daaraan moeten kinderen in groep 8 ook uiteindelijk voldoen allemaal.
14: Maar wat mij verbaasde is dat het ook verband houdt met de mate waarin je goed kan leren. Dat als je zelf iets samenvat schrijvend met een pen, dat je het beter onthoudt dan wanneer je dat typend doet.
2: Klopt.
14: Waar ligt dat aan?
2: Ja, dat ligt aan het feit dat wanneer je dus schrijven met de hand is een bezigheid. Ja, je hele lijf is erbij betrokken. Dus je maakt fysiek de bewegingen. Elke letter vergt een andere beweging, waardoor de meerdere hersengebieden worden geactiveerd. Ook die van motoriek, van beweging. Waardoor de meerdere verbindingen worden gelegd in de hersenen. Waardoor je het dus beter onthoudt wat je opschrijft. En er is nog een tweede reden, dat als je met de hand aantekeningen maakt, ben je ter plekke aan het samenvatten. Je bent aan het nadenken van, wat moet ik hiervan opschrijven en wat niet? Wat is belangrijk? Dus je maakt al een selectie. En wanneer je meetypt, kun je eigenlijk gedachteloos tikken op het toetsenbord. Elke toets heeft dezelfde beweging, dus dan gebeurt er veel minder in de hersenen.
11: Ja, dus maar dat wij steeds dommer worden, heeft hiermee te maken?
2: Nou, het zou zeker helpen als je iets wilt leren om met de hand het op papier te zetten. Absoluut.
11: Ja, maar tegelijkertijd, wat ik zie bij de generatie onder mij, hè, laten we zeggen mensen tussen de 30 en de 40 globaal, die hebben wel een handschrift, maar dat is een handschrift van een kind van 8. Ja, dus dat heeft zich niet doorontwikkeld tot iets persoonlijks, heb ik het gevoel.
2: Nee, het is ook iets wat je moet onderhouden, moet blijven doen. Ja, het is zeker iets wat we natuurlijk in het dagelijks leven minder vaak doen. Maar ook
14: ik wil wel even zeggen dat de generatie onder jou, die kan wel met 10 vingers WhatsAppen.
11: Dus, ja, en ook nog met hele lange nagels.
14: Juist.
11: Die kunnen weer hele andere dingen. Nee, precies. Maar daar gaat het ook niet over. Maar een behoorlijk handschrift hebben ze over het algemeen niet.
14: Nee, dat is waar.
11: Ja. En dat vind je toch jammer?
2: Ja, het is zeker jammer. Ja, een persoonlijk handschrift is natuurlijk iets heel moois. Maar het is zeker ook iets belangrijks om te gebruiken bij het leren. Als je iets opschrijft, een boodschappenbriefje bij zo'n spreken, en je vergeet het, dan hoef je het niet per se meer bij je te hebben vaak. Omdat je het hebt opgeschreven, zit het toch ergens in je hoofd.
11: Speakbriefjes.
2: Precies, ja, die heb je vaak ook niet meer nodig als je ze al hebt geschreven. Want dan heb je samengevat en je weet waar het stond. En...
11: Ja, want u geeft dus les aan leraren, hè, toekomstige leraren. Worden die ook slimmer als ze beter leren schrijven?
2: Nou, ik daag ze altijd uit om bij mij in de les dus geen laptop te gebruiken om de aantekeningen te maken, maar met de hand te schrijven. En ik ben ervan overtuigd dat ze dan die stof in ieder geval beter onthouden.
14: Maar het is zo het cliché van het basisonderwijs, zo'n beetje van het eerste dat je leert is lezen en schrijven en
11: rekenen.
14: Hoofdrekenen. Ja. En dan hoor je dat die dingen eigenlijk niet meer goed gaan.
2: Ja, in ieder geval, het handschrift is vaak iets, ja, er wordt nog wel aandacht aan besteed, maar wordt toch minder geschreven. Er zijn natuurlijk heel veel digitale middelen gekomen de afgelopen jaren in het onderwijs. En wij pleiten er eigenlijk voor om goed na te denken over wanneer zet je nou welk middel in. Dus tuurlijk is het handig om een verslag of een werkstuk te typen, want dan ben je bezig met het produceren van tekst in grote getalen. Maar als je over stof wat wil leren, dus ook over aardrijkskunde, of maak dan met de hand een verslag of een mindmap of schrijf dingen met de hand op om het beter te onthouden. Dus die bewuste keuze en natuurlijk een combinatie van digitaal en met de hand, maar dat is heel belangrijk. Ja.
11: Wat zijn de aspecten van goed schrijven? Hoe je de pen vasthoudt bijvoorbeeld, ik noem maar wat.
2: Dat speelt een rol om te zorgen dat je geen pijnklachten krijgt. En als je een goede buig-strekbeweging met je vingers kunt maken, dan kun je ook makkelijker die letters vormen op het papier. Maar het is vooral ook een cognitief stuk. Dus lang niet, motoriek is niet het enige. Het is ook belangrijk dat je weet van waar moeten nou die letters aan voldoen. Dus bijvoorbeeld bepaalde criteria. Sowieso de lettervorm natuurlijk. Als je een A niet goed dicht maakt aan de bovenkant, dan kan die op een E gaan lijken, op een U. Of als je de A niet goed verbindt naar de volgende letter, dan kan die op een O gaan lijken. Dus dat je goed kennis hebt en de kinderen ook die kennis overbrengt van waar, hoe moet die letter er exact uitzien? Maar ook dat alle rompen even hoog zijn, noemen we dat dan. Dat je de lussen hebben een bepaalde hoogte als je verbonden schrijft, aan elkaar schrijft. En de romp een bepaalde hoogte. Het woordje lepel bijvoorbeeld, als je die L'en en die E's niet goed, verschillend genoeg van lengte maakt, ja, dan kan het ook op het woordje LP gaan lijken bijvoorbeeld.
11: Ja, en vroeger had je zo'n lijntjeschrift. Ja. En daar moesten die letters dan tussen passen. Die L van die lepel en die P die moesten daar dan wel onder.
2: Precies, ja.
11: Wat ik ook nog herinner is dat je hebt grafologen, die kunnen je karakter opmaken uit je handschrift.
2: Mm-hmm.
11: Kan dat nog wel als je zo krukkig schrijft?
2: Ja, dat weet
14: dan
2: ik
14: niet. Dan heb je een krukkig karakter.
11: Nee, dan heb je gewoon niet goed geleerd.
14: Oh.
11: Maar dat was toch zo? Grafologen, die kunnen toch je...
2: Ja, dat gebeurt nog steeds, ja.
11: Toch ook wel.
2: Klopt, ja.
11: Ook al gaat het handschrift dan langzamerhand down the drain, wou ik zeggen. Maar dan krijg ik weer op mijn kop dat ik een Engelse term gebruik.
14: Moet het toch steeds aan elkaar? Want ik herinner me dat je nooit met blokletters mocht schrijven. Terwijl ik dat altijd zo lekker vond.
2: Ja, dat is ook een veelgestelde vraag, inderdaad. Uit onderzoek blijkt niet heel erg, de ene keer wat blokschrift, de andere keer verbonden schrift, wat nou beter zou zijn. Persoonlijk denk ik wel dat verbonden schrift meer voordelen heeft. Je kunt meteen doorschrijven, dus je haakt ook aan op de vorige letter. En er zijn nog wat meer voordelen. Wat studenten ook zelf merken als ze op het bord schrijven. God, het schrijft eigenlijk wel lekker. Je kunt gewoon doorschrijven. Dus je hebt houvast aan die vorige letter. Ja.
11: Hebt u zelf een fantastisch handschrift? We hebben het nog niet gezien.
2: Ja, het is wel iets waar ik veel mee bezig ben. Dus okay. Een goed voorbeeld handschrift.
11: Dankjewel. Ilse van der Palen en ik zou zeggen sterkte met het goede werk. Docent handschriftontwikkeling. Blijven schrijven dus allemaal mensen. Dan worden we niet dommer dan nodig is. Tot zo na 9 minuten.
30: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
30: Wat is er de afgelopen...

0: wel zo na 9 uur.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: NPO Radio 1.
11: 9 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder andere om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berghem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
6: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen bespreken wij de verwaarloosde staat van onze voormalige trots, namelijk de waterwerken, de bruggen, de sluizen, de waterkeringen. Het gaat er slecht mee. Hoe kan dat eigenlijk? Ooit waren we daar zo trots op. We gaan het hebben over de hitte op Roland Garros. Het is lastig tennissen als je, in de woorden van een van de spelers, wordt gebakken en gekookt tegelijkertijd. Marijn Kruk die komt ons onderwijzen over hoe we moeten omgaan met radicale uitspraken van politici. Zeggen dat we de bodem hebben bereikt, of de onderbodem, of de bodem daar weer onder, of moet je het gewoon verzwijgen. Maar eerst gaan we het hebben over een belangrijke parlementaire enquête.
7: Deze week praten wij met politiek verslaggever van Trouw, Auke van IJsden. Hartelijk welkom, Auke.
8: Dank.
7: Ja, en dus over de parlementaire enquête commissie corona. Gisteren zijn de openbare verhoren begonnen. Mocht ook wel eens, hè. De aanloop ging niet van een leien dakje, heb ik begrepen. De eerste was Marion Koopmans. Zij was destijds viroloog bij het Outbreak Management Team. Wie kent haar niet? Waarom was zij de eerste?
8: Ja, zij is een van de bekende gezichten van die coronacrisis. Bekend binnen het wereldje, binnen de besluitvorming, maar natuurlijk ook bekend bij de Nederlander, omdat zij heel vaak op tv was, ja. Op de radio. Zij is als een van de eerste gevraagd, omdat deze beginfase ook echt gaat over de beginfase van de pandemie. Dus eind 2019 werd duidelijk dat er in Wuhan iets rondging. En later bekleek dat steeds meer naar andere landen ook te gaan, totdat het in februari ook in Nederland terecht kwam. En Marion Koopmans is daar vanaf het begin bij betrokken geweest. Ja. Zij heeft een rol bekleed bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En ze hoorde er zelf ook al op oudejaarsavond 2019 van.
7: Ja, die vraag kwam aan bod. Wie regeerde er nou, hè? Toch? Was het kabinet? Of was het OMT?
8: Ja, nee, dat is inderdaad een belangrijke vraag. En het is ook wel leuk dat ze dus op die eerste dag van de verhoren iemand van het OMT hebben gevraagd, Marion Koopmans. En 's middags Bruno Bruins, de oud-minister die er aan het begin over ging. Ja, wie regeert er dan? En daar hadden ze eigenlijk allebei toch net een ander antwoord op. Want Marion Koopmans zei, ja, wij adviseerden als OMT. En dan was het vervolgens aan de politiek om besluiten te nemen. En Bruno Bruins zei 's middags, ja, eigenlijk waren de adviezen van het OMT leidend. Die namen wij eigenlijk in de regel over. Dus waar nou echt het mandaat lag formeel bij de politiek. Maar in de praktijk was het aan de beginfase misschien toch wel het OMT.
6: En wat interessant is dat er dan ook nog de vraag was van, had de politiek invloed op het OMT? En zij zei van, ja, Jaap van Dissel bewaakte dat zo'n beetje met zijn leven. Het wel onafhankelijke adviezen bleven.
8: Ja, die adviezen waren niet gebaseerd op OMT-leden die dachten, nou, waar zullen we het nu eens over hebben? Dat waren adviesvragen van het kabinet. Dus daar zit natuurlijk al enige sturing in, maar dat is nu eenmaal de structuur waarin dat werkt. Een OMT en een kabinet. Maar Marion Koopmans had wel een paar momenten meegemaakt inderdaad, waarin ze zei, ja, dit gaat nu echt te ver. De politiek vraagt nu te veel van ons. En zoals het nu gaat, is het niet fijn. En één daarvan was toen er een keer gewoon heel weinig tijd zat tussen het moment dat het OMT bij elkaar zat en het moment dat het kabinet die adviezen wilde. Ja, daar moet je het gewoon goed over hebben, want het gaat nogal ergens over. En die tijd was niet gegeven. Nou, toen zei zij een dag eerder gaan vergaderen in de week. Dus eerder, voordat het kabinet met de besluitvorming kwam. Een tweede moment was met die coronatoegangsbewijzen, die QR-codes die we allemaal hebben moeten gebruiken. Ja, en daar was zeker intern ook echt veel discussie over bij het OMT. En daar voelden ze toch af en toe ook wel enige sturing, ook in de vragen. Omdat er bij het kabinet toch grote bereidheid bestond om met een vorm te komen. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar het was toen 1G, 2G of 3G. En dat had ermee te maken wanneer je dan ergens toegang toe kreeg. Als je gevaccineerd was, getest, of als je het al een keer had gehad en was genezen.
9: En het was geen dwang, maar drang. Toen kreeg je al die woordspelletjes.
8: Exact, dat was een hele semantische discussie, ja. En zo zie je dat de politiek formeel echt het OMT de ruimte heeft gegeven om zelf die adviezen op te stellen. Maar ja, de vragen die je stelt hebben daar natuurlijk ook wel impact op. En hoeveel tijd je ze geeft, heeft daar ook impact op.
7: Nou ja, het ging dus over de beginfase van die pandemie. Hè? Hoe het kon dat er in het begin nog zoveel... Ja, mogelijk was eigenlijk, hè? En heel veel als dan vragen.
8: Ja, nou, het was een hele onduidelijke periode.
7: Ja, precies.
8: En dat was eigenlijk het lastige ook, omdat er juist bij een pandemie is snelheid van belang. Maar als je niet weet waar je precies mee te dealen hebt, dan weet je ook niet welke maatregelen je moest nemen. En het is best verleidelijk om wijsheid achteraf te betrachten. En met de kennis van nu besluiten uit het verleden te beoordelen. Je ziet dat commissies in het verleden, parlementaire commissies, ook hebben gezegd dat gaan we heel bewust niet doen. Bij Srebrenica is er bijvoorbeeld in het eindverslag gekomen dat de commissie dat absoluut de als-dan-vraag niet heeft gesteld, omdat je op die manier niet het verleden kunt beoordelen. Wat mij opviel in deze verhoren is dat er door de Kamerleden die het verhoor afnamen 8 keer de zin is gezegd met de kennis van nu. Ja, met de kennis van nu is het mooi kerst te eten, maar zo kun je natuurlijk het verleden niet altijd beoordelen. En dat was ook een beetje de frustratie bij die Marion Koopmans en Bruno Bruins. Zij vroegen begrip voor het feit dat je destijds het maar moest doen met de informatie die je toen had en niet met de informatie die je nu hebt.
9: Zij is een beetje het symbool geworden van de coronamaatregelen. Ze is ook persoonlijk bedreigd.
8: Ja.
9: Lange tijd ook met politiebegeleiding door het leven moeten gaan. Daar werd gisteren ook iets over verteld.
10: Ja. Dat ik erin zit om mijn eigen zakken te vullen. Dat ik deel ben van een pedonetwerk. En dat heeft allerlei afgrijzelijke bedreigingen gegeven. Met gevolg dat ik zelf en mijn gezin niet meer vrijuit konden bewegen. Nou, dat vind ik bizar. En ik vind dat ze echt ver over grenzen heen. En ik vind het ook heel ingewikkeld dat je daar eigenlijk heel weinig tegen kunt doen. Maar ik denk wel dat naar de toekomst toe, ook voor omgaan van dit soort crisis, er komen er meer. We gaan meer infecties zitten krijgen als we niet elkaar weten te vinden. Ook juist in zo'n complexe situatie waar het schuurt. Ik denk dat we dan echt heel veel kwijtraken. Ook aan mogelijkheden voor bestrijding. Dus dat is wat mij betreft echt een... U merkt het, een hartekreet.
9: Ja.
10: Want het is, het is gewoon bizar.
9: Maar dan ben je een wetenschapper. Je komt ineens, word je gevraagd voor zo'n OMT omdat het jouw vakgebied is. En dan zit je toch ineens in het oog van een storm.
8: Ja, ja.
9: Kregen zij daar begeleiding in?
8: Nou, ze heeft in die tijd echt ontzettend veel over zich heen gekregen. De voorbeelden die ze noemt, ze zei er net een paar, maar het is ook gezegd dat ze aan de leiband liep van die nazi Klaus Schwab. Er is gezegd dat zij het virus eigenlijk zelf min of meer de wereld in zou hebben geholpen. Er zijn echt hele bizarre dingen gedaan die ook voor haar gezin heel veel impact hadden. Daar word je als wetenschapper natuurlijk niet op voorbereid als je de opleiding gaat volgen en je vervolgens gaat specialiseren. En in die tijd heeft zij daar, zegt ze, goed over kunnen praten met bijvoorbeeld Jaap van Dissel van het RIVM, maar ook wel met de bewindspersonen. En dan krijg je ook vanuit de ministeries en vanuit de diensten, zoals de veiligheidsdiensten, ook wel daar de begeleiding voor. Ja, om in ieder geval die veiligheid op orde te hebben. Maar persoonlijk doet het natuurlijk echt veel met je. En wat zij zegt is wel belangrijk, want in de volgende pandemie hebben we toch ook weer wetenschappers nodig. En ook mensen die hun nek durven uit te steken. En misschien op televisie aan ons gaan vertellen wat er precies aan de hand is.
7: Ja.
8: Dan is dit dus de prijs die je betaalt.
7: De tweede was Bruno Bruins, oud-minister van Medische Zorg. Er werd hem gevraagd of de maatregelen niet te laat zijn ingegaan. We luisteren even naar wat hij hierop zei.
11: Kijk, we hebben altijd geprobeerd om Nederland en uw Kamer goed mee te nemen. Iets wat onzichtbaar is, wat je dus niet weet, daarover kun je niet informeren. Je moet het eerst weten. En toen we het wisten, toen hebben we ook Nederland en uw Kamer geïnformeerd.
12: U heeft dus niet overwogen om carnaval te beperken. Speelde in die periode ook de voorjaarsvakantie en de geplande wintersportreizen van Nederlanders nog een rol?
11: Nou, niet dat ik weet.
7: Nee.
12: Niet dat ik weet of nee?
11: Nou, dan nee.
7: Was de commissie hier tevreden mee?
8: Met dit antwoord?
7: Ja.
8: Nou, zij waren inderdaad wel op zoek naar... had u het misschien anders kunnen doen? En daar kregen ze bij Marion Koopman soms nog wel wat meer analyses over. Maar bij Bruno Bruins was het soms echt heel erg kort af. Ik heb dan meegeschreven en dan was ik na één zin vraag, één zin antwoord, één zin vraag, één zin antwoord. Dat is niet het gesprek dat je misschien wilt hebben. Het duurde ook een stuk korter. En ik denk dat je daar een combinatie zag van een toch goed voorbereide, maar ook iets onwennige oud-minister en een iets onervaren commissie. Het verhoren is een vak en dat beheerst niet iedereen misschien even goed.
9: Nee. In de beeldvorming is meneer Bruins de man die toen de grote crisis zich openbaarde, aan de stress ten onder ging en uiteindelijk zelfs onderuit ging in de Tweede Kamer. Daar werd natuurlijk ook naar gevraagd.
7: Ja, daar zei hij dit over.
11: Dat vond ik een hele ongemakkelijke dag. Ik denk dat wij allemaal in ons werkzame leven de dingen goed willen doen. En als je je niet lekker voelt, dan zou je het liefst even willen terugtrekken. En als je omvalt achter het katheder van de Tweede Kamer, dan weet je dat niet alleen dat je hindert in je werk, maar je weet ook dat heel Nederland dat ziet. En als het je zwart wordt voor de ogen, is dat een zeer ongemakkelijke ervaring.
12: Hoe gaat het doen met u?
11: Goed, dank u wel.
9: Wat doet hij tegenwoordig eigenlijk, Bruno Bruins?
8: Hij heeft na zijn ministerschap een hele reeks bestuursvoorzitterschappen gehad. Hij is in raden van commissies. In commissies heeft hij gezeten. Volgens mij zit hij nu bij een uitzendbranche. Maar hij heeft in ieder geval de politiek vaarwel gezegd.
7: Ja. En hij lijkt nog steeds aangeslagen. Tenminste, dat meen ik te horen.
8: Ja, of ook een beetje onwennig, onzeker. Het is natuurlijk ook spannend als je daar onder ede wordt verhoord. En hij heeft, of hij zich dat had voorgenomen of niet, maar hij heeft zijn antwoorden heel kort gehouden.
7: Ja.
9: Het had een lange voorgeschiedenis, hè, deze enquête. Er waren mensen opgestapt, ging toch weer niet door. Dan wisselde de Kamer weer van samenstelling. Ja. En ze konden het eigenlijk over de basisbeginselen al helemaal niet eens worden in eerste aanleg. Wat vond je nu van de ondervragers?
8: Dat merkte je wel, omdat het is 2 jaar geleden begonnen. Maar de mensen die erin zaten, alleen de voorzitter, Daan de Kort, zit er nog steeds in die commissie. En dat betekent dat je al die dossiers die in die tijd zijn gelezen, alle werkbezoeken die zijn afgelegd, maar ook de 81 besloten verhoren die al zijn geweest, of de 81 mensen die al zijn verhoord, ja, dat heb je allemaal niet meegemaakt. Dus je weet ook de voorgeschiedenis niet. Waarschijnlijk hebben de mensen die gisteren zijn verhoord en volgende week worden verhoord ook al in zo'n besloten voorgesprek gezeten. Dan weet je een beetje hoe praat iemand, hoe gaat dat in zo'n verhoor. En dan ben je er ook beter op ingespeeld. En die onervarenheid, en dat valt deze mensen dus niet zozeer aan te rekenen, maar die zag je gisteren wel een beetje terugkomen.
9: Wat ik ook opmerkelijk vond, is dat ze niet, nadrukkelijk niet de financiële kant gaan onderzoeken. Er stond gisteren een groot stuk in het Financieel Dagblad. Er is alleen aan coronasteun in Nederland 87,5 miljard euro uitgegeven. En ze gaan eigenlijk niet de vraag stellen van, is dat wel besteed geld geweest? Dat vond ik heel opmerkelijk.
8: Ja, en het argument van de commissie is eigenlijk heel simpel. Je moet ergens de grens leggen. Dus zij focussen zich heel erg op de coronabestrijding. En de afwegingen die daar zijn gemaakt met bijvoorbeeld grondrechten en eenzaamheid onder studenten en ouderen die hun kinderen niet bij zich konden hebben toen zij ziek op bed lagen. En ja, misschien is ook wel de eerlijke analyse dat geld eigenlijk geen afweging was in die tijd. Alles kon, alles werd uitgegeven en dat speelde eigenlijk nauwelijks een rol.
9: Nou, dat lijkt me wel een mooie vraag voor een enquêtecommissie, hoe het kan dat geld ineens geen rol speelt.
8: Ja, nee, dat is zeker zo. Maar ze hebben er toch voor besloten om dat niet te doen. Er zijn wel meer onderwerpen die niet terugkeren in deze enquête. Maar ja, 87 miljard, zou je zeggen, is het misschien wel waard om eens op naderhand te nemen.
9: Had je een leger voor kunnen kopen?
8: Ja, bijvoorbeeld.
7: En een heleboel sluizen en bruggen voor kunnen
9: ophouden. Daar gaan we zo meteen over onderwijs hebben. Kunnen invoeren.
7: Ja, volgende week gaat het verder. Naar wie moeten we dan vooral gaan luisteren? Waar ga je op? Ja, jij gaat het de hele tijd volgen. Hè?
8: Ja, het is 3 maal per week.
7: Je zit er
8: week.
7: Nu lekker in. Hè?
8: Precies, nou ga ik door ook. Het is maandag, woensdag en vrijdag. Op maandag focussen echt op Noord-Brabant. Daar begon in Nederland het eerste cluster met carnaval. Toen in Tilburg lag de eerste patiënt. Dan krijgen we woensdag Khadija Ariep, de oud-Kamervoorzitter. Dat is wel interessant, omdat deze commissie ook kijkt naar de rol van de Kamer. Hebben die misschien ook steken laten liggen? Want die zijn natuurlijk ook voor de controle en de wetgeving. En vrijdag is ook wel interessant, omdat dan Jaap van Dissel komt. Die wordt 2 keer verhoord, Jaap van Dissel. Dit is zijn eerste verhoor dan. En die speelt natuurlijk zo'n ongelofelijke hoofdrol in de pandemie, dat dat sowieso een interessant verhoogd worden.
7: Oké, dankjewel. En we hopen je er nog een keer over te spreken. Want het is nog lang niet afgelopen, hè? Hoe lang staat ervoor?
8: Ze gaan nu tot 10 juli door. En dan beginnen ze aan het eind van de zomervakantie weer. En dan gaan ze nog 3 weken door. En dan duurt het nog vele maanden voordat het eindrapport er ligt. Dus we zijn er nog niet vanaf.
7: Nee, dankjewel. Auke van IJs, de politiek journalist van Trouw.
6: Ja, aquaducten renoveren, sluizen opknappen, bruggen vervangen. Het is allemaal niet sexy, zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. En het is wel nodig, want al die waterwegen en verbindingen zijn in slechte staat. En reparatie gaat miljarden kosten. Zijn die miljarden er eigenlijk nog wel? Corine Nijenhuis ziet het al langer als zichzelf woonbootbezitter, om maar eens wat te noemen, en schipper. En houdt zich bezig met Nederland als waterland. En ze ziet dat het er belabberd voor staat. Corine Nijenhuis, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
6: Die getallen die zijn eigenlijk best wel schrikken. Hè? Hoe kwaad is het gesteld met onze bruggen bijvoorbeeld?
13: Nou, het feit alleen al dat er nu zo ongelooflijk veel aandacht voor is, hè, zegt wel dat het heel slecht gesteld is ermee. Omdat, dat vind ik heel interessant, er is gewoon veel te lang gewacht. Het onderhoud is een probleem en dat komt eigenlijk allemaal tegelijk. Er zijn heel veel bruggen gebouwd in de jaren 60, 70. Die zijn nu aan het einde van hun, levensduur. In die zin, hè, dat ze hersteld moeten worden of gerenoveerd, in ieder geval onderhouden. En daar is veel te weinig geld voor. Dus dingen worden uitgesteld en dat heeft enorme consequenties. En dan hebben we het over de weggebruiker, maar ook over de bootvaartgebruiker.
6: Er zijn al best een paar sluizen die niet meer open gaan of waterwegen die afgesloten zijn. De Haringvlietbrug, die was heel lang in het nieuws.
13: Ja.
6: Want daar waren ook allemaal problemen.
13: Ja. Ja, nou, even nog wat. Ik vond het heel grappig. Ik heb even geteld. Ik kom uit Amsterdam en ik ben hier naartoe gereden. 14 bruggen heb ik het dus over de weg. En als ik over het water was gekomen, dan waren het er 16 en een sluis. Dus ik wil maar zeggen hoeveel bruggen er zijn. Waar je dus overheen raast.
7: Ja, kan je hier ook met je boot? Kan je hier met de boot komen?
13: Ja, dat kan wel. Ja, maar ik heb het niet gedaan.
7: Dat was leuk.
6: Maar waar leg je dan aan eigenlijk? Als je naar het Mediapark moet per boot?
13: Ja, die heb ik even niet zo paraat.
6: Maar het kan wel. Je kunt nog wel, want er zijn een paar bruggen bij Amsterdam nu ook permanent gesloten. Dus niet alle wegen de stad uit.
13: Nee, dat is een probleem. En ik kwam er eigenlijk op omdat ik heb er een stuk over geschreven voor de NRC. En het kwam omdat ik woon aan de Oude Houthavens. In de Oude Houthavens. En het is aan de staande mastroute. En die gaat dwars door Amsterdam. En daar gaat niet alleen dus de staande mast, de zeilboten met de masten doorheen, maar daar gaat ook heel veel vrachtvaart doorheen. En wij zien geen vrachtschepen er meer doorgaan, al heel lang. En dat is begonnen met één brug, de Willemsbrug, die stuk was. En vervolgens is er nu ook een probleem met de brug bij de A9. Dus er kan niks meer door. Dus dat viel mij ook echt op, van dat stagneert.
6: Ik vind het wel schokkend eigenlijk. Dat is toch gewoon goed bestuur, dat je gewoon een potje hebt en dan schrijf je af en dan weet je, nou, komt eraan, leg je wat geld opzij, daar betaalt iedereen ook zijn belasting voor.
13: Ja.
6: En dat gewoon geregeld is. Hoe kan het in een situatie komen dat dat geld er ineens niet meer is?
13: Nou, ik denk dat je dat aan de politiek moet vragen.
6: Ja.
13: Maar het
7: nou ja, dat heeft die man. Heeft die man dat echt gezegd, Vincent Karremans, dat het niet sexy is?
13: Ja, dat
6: politici willen lintjes knippen,
13: ja,
6: zei hij.
13: Ja, daar sloeg ik ook heel erg op aan. Het woord sexy, ik dacht, jongens, we hebben het over infrastructuur. Hè? Dat is functioneel. We hebben het niet over een sportbranche of een leuk lichaamsbranche of zo, of een kledingmerk. Dus ik vond het ook nogal
7: schokkend.
13: Ja, schokkend en een hele foute manier om om dat zo in de aandacht te zetten. Want opnieuw, hè. Als je dus inderdaad door Nederland reist, ik denk dat je moet kijken, hoe bestaat Nederland? Dat is heel veel water en er is een grote verandering gekomen. Want eigenlijk voorheen was het zo dat ooit vroeger, voordat we veel wegen hadden, ging eigenlijk heel veel over het water. Hè?
7: 18e eeuw hebben we het nu over, 19e eeuw?
13: Ja, toen was water was echt verbindend, ja. Dus alles ging over het water. En op het moment eigenlijk dat er wegen kwamen, dat mensen begonnen over het land te gaan, werd dat water een hinder, want je moest er overheen. En er is een soort geschiedenis, als je dat terugkijkt, hoe ze dat gedaan hebben, hè, hoe we dat hebben ontwikkeld. Dan begint het natuurlijk met het veer en dan vervolgens krijg je de gierpont, heet dat zo mooi. Hè, dan maken ze gebruik van de snelheid van het water. Nou, dan krijg je op een gegeven moment een schipbrug, die vond ik heel leuk. Het is een brug die gemaakt is door schepen. Dus je legt schepen naast elkaar, leg je een weg overheen. Uiteindelijk komt er een brug. En wat ik nou zo interessant vind, is dat die verandering die is gekomen, dat wij het nu intussen allemaal heel normaal vinden, dat je gewoon over die bruggen heen raast. Maar het zijn er ontzettend veel. En we hebben ze heel hard nodig. Want als ze er niet meer zijn, wat gebeurt er dan? Dus mij gaat het erom, de consequentie van het lange uitstel bijvoorbeeld ook, is dat dingen nu allemaal tegelijk moeten. Er worden waterwegen gestremd, er worden wegen gestremd. Hè? Want één brug is een verbinder tussen heel veel verschillende wegen. Het is niet zo dat je over één brug gaat. En daar zitten allerlei consequenties aan vast. Bijvoorbeeld waar ik dan
7: tegenaan lopen.
13: Erg overval. Ja, is bijvoorbeeld, als je ziet met de scheepvaart, de vrachtvaart. We willen allemaal dat dat natuurlijk zo goed mogelijk gaat. We willen met het milieu. Dus in een vrachtschip gaat veel meer vracht dan dat het in een vrachtauto gaat. Maar het is zo, als die vaarwegen te veel gestremd worden, doordat er bruggen kapot zijn of dat sluizen het niet doen, dan gaan bevrachters zeggen, ja, hier gaan we niet in investeren, dan gaan we met de vrachtauto. En toen dacht ik, oh, wat interessant, die gaan over de weg. En waar moeten die overheen? Over een brug. Dus dat is heel ironisch, hè? Hebben we. Ja. Terwijl dat is het probleem.
9: En ze worden allemaal steeds zwaarder. Hè? De auto's krijgen accu's, dus die worden zwaarder. Vrachtauto's worden groter en zwaarder. Dus de last op de brug wordt groter.
13: Ja, daar is ook eigenlijk. Die bruggen zijn niet berekend op het verkeer wat er nu is. Wat ik overigens wel weer een hele leuke vond, is in het zoeken naar het geld, is dat er nu wordt gezegd, ja, het is ook een probleem. Want als we nou een militair verplaatsing moeten hebben, dat kan niet over die brug, want dan zijn ze niet tegen bestand. Ik dacht, hé, slim, dat is natuurlijk een manier,
7: om een geld
13: denk
7: voor,
13: ik dan, om aan geld te komen.
9: Om die 5%-norm in Brusselse brug te steken. Zat. Maar nou was laatst president Modi van India hier, en toen ging hij met onze premier Jetten. ging die een excursie doen. En dan gaan ze toch meteen naar de afsluitdijken, de delta werken. Altijd als hier een staatshoofd is, dan mogen ze onze ingenieurskunsten kunsten aanschouwen.
13: Nou, dat vind ik er ook eigenlijk wel heel erg aan. Want we zijn als Nederland waterland heel fier op al deze civiele werken en op de kennis, et cetera. En wat best, kijk, opnieuw, hè, ik zit niet bij de Rijkswaterstaat.
7: Nee, nee.
13: Maar wat ik echt wel heftig vind om te zien, het is niet alleen dat het materieel nu, dat daarop bezuinigd is, maar ook op de kennis. Ik bedoel, Rijkswaterstaat wordt al heel lang eigenlijk op bezuinigd. Dus hoe moet dat als we straks te weinig kennis hebben?
7: Nou, je dook net al even de geschiedenis in. Hè? We hebben natuurlijk heel veel water. Koning Willem I, die heeft er nog veel meer water bijgemaakt. Want die is de boeken ingegaan als kanalenkoning.
13: Ja. Ja.
7: En dat deed hij omdat in die tijd nog al dat vervoer over het water ging?
13: Ja, en nou niet alleen hoor, maar wel grotendeels. En ik vind het heel interessant wat hij natuurlijk deed. Die economie was natuurlijk slecht in de periode dat hij aan de macht kwam. Dus er moest economisch ook iets gebeuren. En hij dacht nou,
7: dat is begin 19e eeuw.
13: Ja, klopt. Ja. 1915, volgens mij.
7: 13?
13: Nee, ik zeg het niet goed. 1815. Sorry.
9: 1815.
13: Ja, dat was wel heel laat.
7: 1915 zaten wel in de Eerste Wereldoorlog. Ja,
13: precies. Maar hij heeft inderdaad gedacht van, nou, hoe doe je dat? Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld, hij heeft het Noord-Hollands Kanaal laten graven door Jan Blanke. En dat vind ik dan heel interessant. Van, dat is een enorm project.
7: Toen was die financiering toch ook al een probleem?
13: Ja, maar hij deed wel heel slim. Want hij had een soort geheim potje, het amortisatiefonds.
7: Oh.
13: Dat is ook leuk. Misschien moeten ze dat.
7: Wat deed hij? Hij zette het kabinet in de Kamer buitenspel.
13: Juist. Ja.
7: Dat kon toen nog.
13: Ja.
7: Willem I kon dat nog doen. Ja. Bij zijn opvolger werd dat een stuk lastiger. Hij kwam met een eigen fonds. Nou ja, dat heb je net genoemd. Ik weet niet, hoe heet dat?
13: Amortisatiefonds.
7: En de schippers moesten tol betalen.
13: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel boeiend van hoe hij dat doet. En daar komt ook wel bij, en dan kom ik even terug op dat minister Karremans met zijn woord sexy en over de lintjesknipperij, et cetera. Kijk, het is natuurlijk ook wel zo, het is heel erg prestige als je dat doet en je kunt je naam eraan verbinden.
9: Als het nieuw is, als het de Karremansbrug gaat heten en jij hebt hem laten ontwerpen.
13: Ja.
9: Daar scoor je mee. Ja. Maar zeg, ik heb een oude brug onderhouden.
13: Ja.
9: Er gaat niemand op je stemmen.
13: Dus de ironie is eigenlijk, er moet iets enorm kapot gaan, denk ik wel eens. En dan wordt het hersteld en dan ben je misschien de held. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want we hebben dat. Dus je zult het moeten onderhouden. Maar het is net iets als je een huis hebt gekocht. Dan koop je dat. Maar als je de kozijnen niet verft ieder jaar, bijvoorbeeld, dan wordt het heel slecht. Maar op een gegeven moment is je huis gewoon heel slecht.
7: Om over een boot maar te zwijgen natuurlijk. Hè?
13: Ja, dat is wel
7: onderhoud. Ja. Ja.
9: Maar onze huidige koning, dat was toch water was altijd zijn grote thema. Hij reisde de wereld over naar elke conferentie over water.
13: Ja.
9: He, van Prins Pils naar Koning Water was altijd zo'n grapje.
13: Ja, precies.
9: En wij hebben toch een soort nationale trots als het gaat over waterwerken.
13: Ja. Nou, ik vind het ook. Ik voel een soort gêne bijna als ik nu dus lees wat er gebeurt. Omdat ik dan denk, wij hebben echt Nederland heeft een enorme expertise. Het heeft een naam. We zijn ongelooflijk welvarend. Maar we kunnen niet ons infrastructureel erfgoed ook bijvoorbeeld, kunnen we niet onderhouden. Al die bruggen, al die sluizen zijn problemen mee. Ik denk dan ook, ja, dat is toch best gênant. Ook een beetje naar het buitenland. Hoe verkoop je dat? Hoe verklaar je dat?
9: En hoe zit het met de dijken eigenlijk, voor ik een beetje panisch word?
13: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel interessant. Daar is natuurlijk ook een discussie over, van hoe moet dat onderhouden worden. Kijk, en ik denk, waar het mij ook een beetje om gaat, je ziet in Nederland, nu komt het zo naar boven door die bruggen, hè, is het een hot item. Maar waar het natuurlijk over gaat, is dat er nagedacht moet worden. Ons land is veranderd, de maatschappij is veranderd, hè, de doelstellingen zijn veranderd, we hebben ook allemaal een grote haast. Maar als je kijkt, het land van water, je hebt de zee die inderdaad de zeespiegel stijgt. Nou, ik heb veel over Zeeland geschreven, dus ja. Ik ben me daar zeer bewust van.
7: Zeeland na de watersnoodramp.
13: Ja.
7: Heel mooi boek.
13: Ja.
7: Ja.
13: Nou ja, en daarvan denk ik bijvoorbeeld, want dat vind ik leuk met die dijken. Kijk, mensen realiseren zich dat waarschijnlijk niet, dat Zeeland bestond toch uit eilanden. En dat was heel geïsoleerd. En toen kwam de watersnoodramp, toen kwam het deltaplan. En die dijken zijn ook verbindend. Dus eigenlijk is Zeeland ontsloten weer door waterwerken. Dus die functie is veel groter dan alleen maar dat je
9: maar
13: hier over een brug heen
7: maar
13: gaat.
7: Denken ze dan bijvoorbeeld in Zeeland of ook in de Zuid-Holland dan het stukje anders over deze hele kwesties dan boven de rivieren?
13: Ik denk dat ze zich veel meer bewust zijn geworden. Ja. Bewust zijn van water überhaupt. Ik bedoel, de mentaliteit is ook anders. Hè? Hoewel het natuurlijk wel in Zeeland altijd zo is geweest. Je hebt zo'n mooie term van met de rug naar het water leven kan niet meer nu. En dat zie je wel. Dus er is heel veel discussie in Zeeland van wat gaan we nou doen. En ik denk dat het veel meer speelt in een provincie als Zeeland. Omdat je gewoon gewend bent met water te leven. Dan dat wij dat hier in Noord-Holland zijn. Terwijl ik denk, jongens, ook met die rivieren wat er allemaal gebeurt. Wees je ervan bewust. En dat is eigenlijk wat ik alle kijkers en luisteraars en lezers wil meegeven.
9: Ik zie wel een gat in de markt voor wie een veerdienst wil beginnen.
13: Ja.
7: Nou, ik denk wel, ze hadden we achteraf precies al die kanalen van Willem I wel nodig gehad.
13: Nou ja, dat is inderdaad een beetje de vraag. Maar diezelfde vraag kan je stellen over bruggen. Hè? Ja. Ik stelde op een gegeven moment de vraag, hoeveel bruggen kan dit land aan? Hoeveel bruggen kan Nederland aan?
7: Leuke vraag.
13: Hetzelfde zou je kunnen vragen.
7: Heb je hem aan ChatGPT gevraagd?
13: Nee, heb ik niet gedaan. Maar ik denk dat het wel heel erg gaat over hoeveel willen mensen dat. Want wie wil er omrijden bijvoorbeeld? Wie wil er wachten als je bij het veer moet? Terwijl ik denk, het gaat heel erg over mentaliteit. Dus ik denk, als je al die bruggen wil hebben, dat je er ook over na moet denken, wat hebben we daarvoor over als we dat echt willen? Want misschien kun je je afvragen, ja, is het niet te veel als we het allemaal niet kunnen onderhouden? Moet er iets af? Dus ja.
7: Maar moet je dan zo'n brug ontmantelen?
13: Ik vond het wel
7: dan
13: heel
7: moet het water
13: spannend
7: ook gedempt. Of je moet weer in een pontje.
13: Ja, ik vond het een heel spannend idee inderdaad. Wat doe je dan? Hè? Stel dat je
9: mensen
13: een brug
9: vinden
13: stopt.
9: Een pontje in praktijk altijd heel rustgevend.
13: Ja.
9: Mensen die in Noord wonen zeggen, is dat zo'n fijn moment op het pontje?
13: Ja, nou je hoort ook geklaagd dat mensen zeggen, we willen graag een fietsbrug. Dus dat is ook zo mooi.
7: De ponten zijn veel voller natuurlijk, omdat er dan in Noord steeds meer mensen gaan wonen. Nou ja, oké, dat is weer een hele andere.
13: Nou, maar het is wel interessant, dat veer bijvoorbeeld, daar betalen mensen wel voor. Bijvoorbeeld als je kijkt over de Maas, daar gaan nog steeds, er zijn heel veel plekken geen bruggen. Dus daar moet je met het veer over.
7: En moet je betalen. En ook de Waal heb je heel veel.
13: Ja, en het is ook hartstikke leuk.
7: Maar vroeger moesten of tenminste nog steeds moeten de bootjes als de sluiswachter de brug openzet ook betalen. In zo'n klompje.
13: Ja, maar dat is intussen, las ik ook, hoe heet dat, geloof ik, iets van cultureel erfgoed geworden. Want dat gebeurt alleen maar daar en in een bepaald gebied. En voor de rest gebeurt het nergens. Okay. Dus dat is ook de vraag. Moeten we niet gaan zeggen, mensen moeten tol gaan betalen?
9: We betalen al belasting. Nou ja, oké. Okay, Corine Nijenhuis, dankjewel. Schrijver en auteur van De Strijd om het Ei. Dankjewel.
14: J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre les cris.

0: Zaho de Sagazan was dat en het nummer heet Langage.
1: Bizarre taferelen deze week op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Favoriet Jannik Sinner bezweek onder de verzengende hitte. Talon Griekspoor moest na de tweede set 10 keer overgeven. Casper Ruud kreeg een hitteberoerte en de Australische Daria Kasatkina voelde zich na afloop gekookt en gebakken. Wat is hier aan de hand? Goedemorgen, tenniscommentator Christy Bogaerts.
2: Goedemorgen.
1: Ja, tennis in deze extreme hitte. Ik dacht, het is een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen.
2: Nou, dat nog niet, maar het is wel een flinke test, dat zeker. Ja. Aan de andere kant zijn de tennissers het ook wel in die zin een beetje gewend, met natuurlijk Grand Slams in Australië in de zomer, waar natuurlijk temperaturen richting 40 graden kunnen gaan. En de US Open, hoogzomer, met gigantisch hoge luchtvochtigheid. Dat zijn ook zware omstandigheden. Dus het is niet helemaal nieuw, maar voor Parijs is het wel nieuw.
1: Nou, ik vond het gewoon echt haast erg om het aan te zien. Die Jannik Sinner, die had zijn partij bijna gewonnen. Ja, toen kwam die man met die hamer langs. Bam!
2: Ja, dat was heel pijnlijk. Dat was heel pijnlijk, zeker omdat hij natuurlijk die hele wedstrijd op een of andere manier heeft uitgespeeld. Dat is razend knap. Hoewel hij zelf aangaf dat het niet zo erg de hitte was. Hij had een slechte nacht en was 's ochtends opgestaan en had weinig energie. Alleen dan helpen die weersomstandigheden natuurlijk niet. Maar hij was een gentleman in de persconferentie, dat kan ook. Maar het was heel pijnlijk. En bij een aantal andere spelers natuurlijk ook.
1: Ja,
2: met een rolstoel op de baan.
1: Ja, en, die Tsjech Jakub Mensik, die kreeg een rolstoel aangeboden. Die stortte helemaal in.
2: Ja, nou, er is natuurlijk een hele discussie gaande van, ja, moet daar dan niet iets veranderen? Aan de ene kant zou je denken van ja, maar er zijn wel regels. Er is een bepaalde maatstaf, dat is een beetje een ingewikkelde, dat is een bepaalde index die ze wel aanhouden. En dat is een combinatie van de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de zonnestraling. Ja? En daar komt dan een bepaald getalletje uit.
1: En dan?
2: En als dat 30,1 is, dat is dus niet precies 30,1 graden, maar dat is de combinatie van die factoren, dan is er een regel dat bij de dames tussen de tweede en de derde set een 10 minuten pauze wordt ingelast.
1: 10 minuten, jongen.
2: Ja. En bij de mannen is het, als het zeg maar tussen de vierde en de vijfde set, kan er dan een 10 minuten pauze.
3: Is dat wel eens gebeurd? Komt dat wel eens voor?
2: Zeker, ja. Zeker in Australië is dat vaak gebeurd. In New York is dat ook vaak gebeurd. Alleen hier in Parijs is er nog nooit eigenlijk die hitteregel ingevoerd. Ik moet ook nog even aanvullen dat als die index 32,2 is, dan gaan ze ook niet meer de baan op en dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Is dus op een of andere manier niet gehaald van de week. En dat is bijzonder.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Want ik zou toch zeggen, als je als toernooileiding zo'n speler zwalkend en duizelig over de baan ziet gaan, Dan grijp je toch in?
2: Ja, dat zou je wel denken. Maar er zijn natuurlijk, ieder lichaam is anders en iedere speler is anders. En als je zou weten van, het gaat niet zo lekker in mijn wedstrijd, ik ga maar een beetje zwalken, want dan wordt de partij stilgelegd, dan zou je dat natuurlijk weer kunnen misbruiken, hoe erg dat ook is. Ja, waar ligt dan de grens? Wanneer is zwalken en wanneer kun je nog doorgaan? Je hebt ook een regel ten aanzien van kramp. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak bij die hitte. Dan zie je dat er kramp in de benen schiet. Kramp wordt niet gezien als een blessure. Dat wordt eigenlijk gezien als een tekort aan fitheid. Er mag ook niet behandeld worden voor kramp.
3: Dus eigenlijk zou je dat ook kunnen vertalen naar hitte. Van als je niet goed tegen hitte kunt, dan ben je kennelijk niet fit genoeg. En dat is deel van de wedstrijd.
2: Eigenlijk wel. Ja, het klinkt heel hard. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om aan te geven. De een die heeft natuurlijk sneller daar last van dan de ander.
3: En, maar bij regen wordt wel meteen de tennisbaan ontruimd.
2: Ja, maar dan wordt het gevaarlijk. Want dan wordt het glad. En dat heeft natuurlijk voor iedereen, dat is voor iedereen van toepassing. En duisternis is bijvoorbeeld ook iets wat de een heeft een beter zicht dan de ander. En dan krijg je wel die discussie van, ga je wel door of niet door.
1: Ja, heb je zelf
2: maar
1: wel
2: eens, hitte is anders.
1: Ja, je hebt zelf natuurlijk in je tijd als prof ook wel met dit soort temperaturen gespeeld. Australië, zei je net, staat erom bekend. Beschrijf eens, wat doet dat met je lichaam?
2: Vreselijk. Je wordt duizelig, je voelt de energie uit je lichaam glijden. Je staat wankel op je benen. Je probeert er alles aan te doen. Dat begint natuurlijk al gewoon als je wakker wordt. Ook al speel je later op de dag. Je moet goed blijven drinken, je moet goed blijven eten. En wat je tegenwoordig wel ziet, er zijn nu wat meer herstelmogelijkheden. Ook hè, die jelletjes en van alles wat die spelers kunnen nemen ten opzichte van vroeger. Maar je ziet wel dat spelers soms ook bewuste keuzes maken om bijvoorbeeld in Florida te gaan wonen of in Dubai te gaan wonen. Bijvoorbeeld Federer, die heeft periodes echt in de zomer van Dubai daar getraind om die extreme warmte om daaraan te kunnen wennen. Er zijn ook speelsters bijvoorbeeld nu, Madison Keys, Naomi Osaka, dat zijn toch Grand Slam winnaressen, die zeggen van ja, we zijn Florida gewend. Ja, dat valt wel mee.
1: Oké.
3: Okay. Heeft het ook effect op zeg maar de bal? Is zeg maar de aerodynamica van een tennisbal anders bij grote hitte?
2: Zeker, ja. Je hebt natuurlijk wel verschillende merken, maar dat maakt in die zin niet zo heel veel uit qua warmte. Want op het moment dat het warm is, dan is de baan zeg maar als het ware iets sneller. De stuit is iets hoger. Dus spelers die snel willen spelen, die hebben daar een beetje baat bij. Gisteren was een mooi voorbeeld Novak Djokovic tegen João Fonseca. Die begonnen in de hitte. De baan was een stuk sneller. Naarmate de avond vorderde, ze waren om 9:00 s'avonds klaar, werd de baan als het ware iets, werd de bal wat trager. Waardoor bijvoorbeeld Fonseca in de eerste helft van de wedstrijd de bal veel meer had vliegen, had minder controle. En de tweede helft van de wedstrijd, met de schaduw en iets lagere temperatuur, ging die bal wat trager en had hij meer controle. Dus dat heeft zeker invloed.
1: Ik heb toch wel begrepen dat het wel eens eerder is uitgesteld, Roland Garros. Want je gaat natuurlijk wel denken, waarom houden ze dat toernooi niet in oktober of in maart? Het is destijds vanwege het corona wel een keer 4 maanden uitgesteld. Dus het kan wel.
2: Ja, maar dan hebben we datzelfde probleem natuurlijk met Australië. Want dan moeten we die ook gaan opschuiven. Ja. En dan moeten we New York ook gaan opschuiven.
1: Alles opschuiven.
2: Dan hebben we ineens in oktober en november 4 Grand Slams achter elkaar. Dat gaat ook niet passen in het schema. Nee. Het is natuurlijk wel echt extreem hè, nu wat er gebeurd is. Alleen, ik denk wel dat er over nagedacht moet worden, omdat het klimaat in zijn algemeenheid natuurlijk verandert.
1: Ik wou zeggen, we noemen het nu extreem, maar straks is dat gewoon ieder jaar het geval.
2: Klopt, en ik vind dat daar wel over nagedacht moet worden. Misschien dat die index wat aangepast moet worden. Maar bijvoorbeeld in Parijs kun je ook de discussie krijgen. Er zijn twee banen waar een dak is, bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, dan sluiten we het dak. Dan moeten de overige wedstrijden wel stilgelegd worden, want het is natuurlijk niet fair naar die andere mensen toe die wel moeten spelen. En je zou misschien kunnen gaan schuiven met wat tijden. Dus dat je misschien, ik heb ook periodes gehad in Azië, waar ze bijvoorbeeld midden op de dag niet spelen. Dan speel je 's ochtends om 10:00 bijvoorbeeld 1 ronde wedstrijden. En dan ligt het stil. En dan ga je pas om 4:00 middags weer verder. Dat is ook een mogelijkheid.
1: Daar wordt vast wel over gepraat al. De Nederlander Jesper de Jong, die het verrassend goed doet, begreep ik. Ja. Die noemde de hitte de charme van een toernooi als Roland Garros. Hij zei, het hoort erbij en dan is het een survival of the fittest. Ik dacht, nou ja, we zijn toch niet meer in de tijden van het Colosseum.
2: Nee, maar ergens heeft hij wel gelijk. Want daar begonnen we eigenlijk natuurlijk ook de uitzending mee. Van, ja. Hoe fit ben je? En de een kan daar wel tegen, de ander kan er niet tegen. Als je van tevoren natuurlijk al daar heel erg tegen gaat opzien, kan ook mentaal tegen je werken. En hij heeft het blijkbaar op een of andere manier omarmd en kan daar goed mee omgaan. Dus hij vindt het heerlijk.
1: Misschien krijgen we wel een hele andere en verrassende winnaar door al die hitte.
2: Nou, dat zou echt verrassend zijn als Jesper het hele toernooi gaat winnen. Maar vierde ronde is fantastisch. Met de wetenschap dat hij eigenlijk in de laatste ronde van de kwalificatie natuurlijk verloren heeft. En door een afmelding van een andere speler mee mocht doen. Dus hoe lucky kan je zijn als lucky loser?
1: Zonder geluk vaart niemand wel. Zo is het
2: zeker.
1: Toch? Ja. Dankjewel. De tenniscommentator, voormalig tennisprof Christy Bogert, ging dus over die verzengende hitte op Roland Garros. Dank je.
3: Marijn Kruk is aangeschoven, journalist en schrijver van het boek Opstand, de populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen. We hadden eerder deze week de redactie had contact met u gezocht, want toch benieuwd wat u zou vinden van de uitspraken van Lodewijk de Vos in de Tweede Kamer. De vraag die kwam ook op, moeten we daar eigenlijk nog wel aandacht aan besteden? Want ja, je kan het ook verzwijgen, dat is altijd het advies van alle deskundigen. Ja. Geef er toch niet zo ontzettend veel aandacht
1: aan. Want dan groeit het alleen maar.
3: Precies, alles wat je aandacht geeft wordt groter. En het is ook een markt voor aandacht en verontwaardiging, daar vaart iedereen wel bij tegenwoordig. Maar toch zei u, nee, je moet het er juist wel over hebben. Nogmaals welkom, Marijn Kruk. Waarom moet je het er wel over hebben? Waarom moet je het niet verzwijgen?
4: Goedemorgen. Kijk, nou, ik denk dat je het er misschien niet elke dag over moet hebben. Misschien zelfs niet.
3: We hebben alleen op zaterdag uitzending, dus dat is opgelost.
1: Want het is toch wel zo. Als
4: misschien
1: je
4: zelfs niet elke maand.
1: Als je
4: maar
1: het
4: ik denk
1: mijn aandacht geeft dat het dan groeit.
4: Dat is ook zo, maar vergeet ook niet, er is echt iets gebeurd in Loosdrecht. Zoals ook afgelopen najaar op het Malieveld, toen die rellen daar waren. Ik denk juist dat het goed is om er het op gezette tijden wel over te hebben. En ik denk ook wat er is gebeurd in de Tweede Kamer, er is ook echt iets gebeurd. Namelijk, Lodewijk Vos is dermate in de hoek gedwongen dat zij ook echt wel de kaart op tafel heeft moeten leggen. Nou ja, misschien niet. Ze heeft niet gezegd, ik wil een witte etnostaat, wat ze misschien eigenlijk stiekem wel wil. Maar ze is toch echt wel heel ver.
3: Ze kwam aardig in de buurt, want ze zei, een paspoort is geen garantie voor Nederlanderschap, want iemand met een Nederlands paspoort is niet per definitie een Nederlander.
4: Exact. Dus,
3: en ze had het over omvolking, wat natuurlijk een heel beladen term is.
4: Nou, exact. En dus dat aan de ene kant, die kaarten kwamen op tafel. En aan de andere kant zagen andere partijen, die ook een beetje in dat spectrum zaten, zich genoodzaakt om zich daarvan te distancieren. Want ik denk dat het heel belangrijk is om eigenlijk een heel ander punt te maken. Namelijk, het gaat over Forum en de rest of zo. Forum en PVV en de rest. Of extreem rechts en de rest. Maar ik denk dat dat echt een verkeerde manier van kijken is. Ik denk dat je moet zien op rechts als een continuum. Rechts van de VVD. De VVD zit daar soms ook toch in dat continuum. En waar geen harde grenzen worden gesteld. En dat is juist problematisch. Dus ik denk, om dat af en toe juist wel heel nadrukkelijk te doen, dat is heel belangrijk. En ook, denk ik, heel wezenlijk voor onze democratie.
3: Ik probeer te begrijpen wat u zegt. U zegt eigenlijk, er is niet een harde grens tussen radicaal rechts en de rest van de Kamer. Het gaat fluïde over. En je ziet dat die ideeën ook bij andere partijen terugkomen.
4: Ja,
3: dus
4: zeker.
3: Dan win je misschien niet in zetelaantal, maar jouw ideeën worden steeds meer geaccepteerd.
4: Nou ja, kijk, er is natuurlijk sinds een aantal jaar gewoon een nieuwe werkelijkheid ontstaan, waarbij, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland, we zien ja, door het hele Westen, wat ja, ik in mijn boek dus een illiberale contrarevolutie noem, die, nou ja, kijk naar Amerika, Trump, hoe groot dat is. Bij ons bijna 50 zetels rechts van de VVD, ja, dat zijn werkelijkheden, daar kan je toch niet echt omheen. En dat heeft ook, nou ja, dat gaat over iets. Een soort obsessie voor migratie, een soort obsessie voor bedreigde eigenheid. En ik denk, nou ja, wat we afgelopen week hebben gezien, ook het callen daarvan, zeg maar. Dus van ook van de oppositiepartijen die zeggen van, waar sta je en waar staan jullie en waar staan de rechts? En ik denk dat inderdaad niet altijd, want ik ben het ook echt wel eens met critici zeggen, je moet daar niet de hele tijd over praten. Want inderdaad, we hebben het al maanden, jaren over asiel en et cetera, et cetera.
3: Maar dan krijgt iemand tot een radicale uitspraak, nog radicaler dan de vorige, dan iedereen verontwaardiging mag aanschuiven in de talkshow. Goh, het heeft nogal wat ophef veroorzaakt, uw uitspraken. Hoe kijkt u daarop terug? Heb je toch die zendtijd weer binnen? En uiteindelijk win je daar politiek kapitaal mee.
4: Ja, oké, okay, maar dit is natuurlijk ook wel een manier van hoe je daarmee omgaat. Hè? Ik denk, en nou ja, misschien zijn we daar wel van aan het leren. Er is natuurlijk een tijd geweest, ook met talkshows, dat het allemaal, misschien ook heel erg Nederlands, hè, dat het allemaal heel gezellig moet zijn. We zitten met de katten van Wilders.
3: Piano spelen.
4: Spelen met zijn piano. Iedereen praat gezellig over alles mee. Ik denk dat we daar ook echt vanaf moeten. Het gaat om ideeën. Het gaat om, het gaat om heel wezenlijke dingen.
1: Ja. We zijn er net even wat overheen gegaan, maar ik wou toch nog even dat fragment laten horen van Lodewijk de Vos, waarin zij dus gedwongen wordt om open kaart te spelen.
5: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen, zich thuis blijven voelen in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
1: Gek is dat je het woord blank hier weer hoort, terwijl dat toch al heel lang taboe is.
4: Nou ja, taboe, dat is wel een soort cultuurstrijd ook hoor. Dat kan
1: goed.
4: Je nog wel zeggen. Maar dat,
1: nou ja, het wordt over het algemeen niet zo gewaardeerd, laat ik het zo zeggen.
3: In andere kringen juist weer wel daardoor.
1: Oh ja. Ja. Vindt u het positief dat zij dit nu echt zo heeft uitgesproken in het parlement wel?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk heel, heel betreurenswaardig dat we een partij in het parlement hebben die dit, die hiervoor staat. Dat moeten we erkennen. Maar wat ik zei, het staat voor iets veel groters wat in de samenleving is. En het is goed als dat bestreden wordt. En daar moet je niet van wegkijken alleen maar. Dat is iets heel raars. Kijk, ik ben een journalist, maar ik ben ook burger. En ik wil ook dat als zulke dingen worden gezegd in het parlement, dat ook mijn volksvertegenwoordigers daar tegenop staan. Dat je dat niet alleen maar laat passeren. Altijd.
1: En dat doen ze helemaal niet?
4: Juist wel, vind ik. En er is juist een tijd geweest dat er is besloten om dat helemaal te negeren. En daar valt ook wel voor te zeggen. Maar ik vind dus dat je echt wel op gezette tijden, zoals gezegd, je moet het er niet elke dag, elke week, misschien niet elke maand over hebben. Maar er zijn momenten, en ik denk dat Loosdrecht echt een moment is, dat je daarvoor moet gaan staan.
3: Ruud Gullit, die sprak zich uit. Die was de gast. En dat was eigenlijk een heel opmerkelijk moment, want hij voelde zich aangesproken. Hij was geraakt door deze uitspraken. Dan heb je Ruud Gullit, dat is de meest Amsterdamse der Amsterdammers. Hij is geboren en getogen. Hij is toch een nationale held. We gaan luisteren naar dat fragment.
6: Je moet, als je jong bent, moet je al enorm je best doen om er bovenuit te steken. Met alles. Dus ook op school moet je je best doen. Je moet overal meer je best doen dan een ander. Dan heb je het gevoel dat je wat bereikt hebt. En dan krijg je dit soort teksten. En dan denk je bij jezelf, oké, heeft dat dan helemaal geen zin gehad wat ik daarvoor heb gedaan? Of ik nou voetballer ben geweest, of dat ik een professor was geweest, of dat ik putjeschepper, dat maakt niet uit. Ik heb een bijdrage geleverd aan deze samenleving. Doet het er dan niet meer toe? Dat vraag ik me dan af. Ja. Want ik ben wel Nederlander. Ik voel me ook Nederlander. En ik ben trots op Nederland. Omdat als ik in het buitenland kom, dan zie ik wat er allemaal gebeurt in het buitenland. En dan ben ik toch blij dat mijn wiegje hier heeft gestaan. Mm-hmm. Daar ben ik heel trots op. Maar als ik dit zie, ik zie kleuters. Ik zie kleuters met elkaar vechten. Ik denk dat zij ons niet vertegenwoordigen. Niet in ieder geval waar wij in geloven.
1: Dat hij dit zo voelt, zegt wel veel over het sociale maatschappelijk klimaat, hè, in Nederland.
4: Ja. Kijk, er gebeuren hier twee dingen, hè, in dit fragment. Het is natuurlijk heel droevig dat dit werkelijkheid is voor heel veel Nederlanders. Dat ze zich gediscrimineerd voelen, zoals Ruud Gullit, maar ook, die zat ook in de uitzending, de hoofdredacteur van Telegraaf, Kamran Oula, die ook van kleur is, en die dit ook heeft meegemaakt, dat vertelde die ook in de uitzending. Aan de andere kant pakt Gullit in één keer door om eigenlijk heel populistisch de hele politiek als een kleuterklas weg te zetten. Dus dat vond ik ook wel een beetje van, wordt er eens een keer echt een statement gemaakt? Zijn het weer allemaal kleuters?
3: Ja, ik kon wel begrijpen waar het vandaan kwam, moet ik je eerlijk zeggen. Soms kijk je naar zo'n debat en dan denk je, het is niet 6 VWO waar je naar kijkt. Maar jij noemde Loosdrecht. Daar gebeurde in de politiek iets opmerkelijks. Daar is ook al veel over gezegd. Dat in de reactie, zowel van Jette als van Jesselgus, werd gezegd, je valt geen hulpverleners aan. Dus de aanval op de brandweer, Daar was iedereen erg op tegen. Maar in dat gebouw dat in brand werd gestoken zaten op dat moment doodsbange asielzoekers. Die werden niet genoemd in die veroordeling.
4: Ja.
3: Dat is toch wel schokkend.
4: Heel erg. En dat is dus ook, dat moet dus ook veranderen in die zin. Dat het gaat om mensen. Nou, je hoort natuurlijk ook vaak, we moeten met deze mensen gaan spreken. Hè? We moeten dus de mensen die het betreft ook aan het woord laten.
1: Je bedoelt asielzoekers.
4: Ja. Jij wil eigenlijk, er wordt altijd overheen gesproken.
3: Het debat moet gewoon in de openheid plaatsvinden. Niet verdekt.
4: Nou ja, sowieso. Kijk. Wat gewoon wel zo is. Sinds best wel een aantal jaar is er gewoon een soort obsessie met migratie. En dat is gewoon ook de obsessie van rechts. En een bepaald rechts. Rechts van de VVD. En ook van de VVD. Daar doet de VVD ook heel erg aan mee, door elk gesprek, zoals in een campagne. Dus Jesielkus, die elk verstandig gesprek over migratie, wat we echt wel moeten hebben, want dat is een heel groot issue. He, dus meer dan 1 miljoen migranten in Nederland, van allerlei arbeidsmigranten, expats, studenten, om dat steeds te vernauwen tot asiel. Daar zitten we ook heel erg in. En dat jaagt het natuurlijk ook heel erg aan.
1: U hebt een boek geschreven, Opstand. Daarin hebt u ook gekeken hoe dat in Europa speelt. Wij zijn niet echt een uitzondering. Het is in veel landen onrustig. Zijn er landen in Europa waar ze die onrust succesvol weten in te dammen?
4: Ik zou het niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Wat je natuurlijk wel hebt, is dat er is natuurlijk toch een enorme omwenteling heeft er plaatsgevonden in Hongarije natuurlijk, in april. Toen Orbán daar weggestemd is. Dat is natuurlijk wel op een bepaalde manier een heel belangrijke symbolische overwinning geweest voor die tegenkrachten. Zeker omdat Hongarije natuurlijk in heel veel opzichten een model was voor dit type denken. Een soort avant-garde voor die illiberale contrarevolutie. Dus dat is toch wel heel belangrijk geweest. Maar het blijft iets wat enorm wordt aangejaagd. Ook omdat we natuurlijk het steeds maar over cultuur, identiteit, afkomst blijven hebben. En dat jaagt het heel erg aan.
3: Het is een onderwerp dat links heel lang uit de weg is gegaan. Die durft het helemaal niet te hebben over nationaliteit, asiel, integratie. Dat waren allemaal onderwerpen waar ze het liefst wegbleven. Hoe moet je dat debat constructief voeren?
4: Ja, dat. Oké, heb je nog een uur?
3: Ja.
4: Of twee? Kijk, dat is. Kijk, voor linkse partijen die het meer van het sociaal-economische blik moeten hebben, is hier bijna niet op te winnen. Omdat. Dit is toch het terrein van rechts. Immigratie, afkomst, cultuur. Dus daar worstelen ze heel erg mee. Ze kunnen wel een positief verhaal over immigratie, als dat het belangrijk is, dat je barmhartig toont. Of dat je. Maar het blijkt gewoon dat daar is heel weinig op te winnen. Dus wat je eigenlijk zou moeten proberen, maar dat is een enorme operatie. Je moet eigenlijk het hele vocabulaire veranderen. We zijn zo gaan kijken door die blik van cultuur, afkomst, de afgelopen 20 jaar al. Dat is een soort mal waarin we met z'n allen zijn geduwd. Via sociale media, talkshows, maar ook woorden. En eigenlijk moet je dat hele vocabulaire eigenlijk opnieuw vanaf het begin heropbouwen.
1: Maar dat is een enorm soort. Welke woorden moeten er dan weg? En wat moet er dan voor in de plaats komen, denk ik? Ja, als je het over vocabulaire hebt.
4: Kijk, het is een manier van kijken. Hè, die immigrant, dat was iemand die bij ons het vuile werk kwam opknappen, in zekere zin. Maar dat is verschoven naar een moslim die onze cultuur is kapot komen maken. Het zijn ook, zulke soort frames zijn het ook. En die zou je op een of andere manier moeten doorbreken. Maar het is heel moeilijk.
3: Dat wordt heel ingewikkeld. Dank dat je wilde komen praten over deze complexe materie. Marijn Kruk, journalist en schrijver van het boek Opstand, de populistische revolte en de strijd om het Westen.
1: Straks komt Atte Jongstra over Leo Vrooman. Gaan ze hebben over het ijsberenprotocol op Spitsbergen. Daphne de Heer doet de boeken. En de laatste vraagtekenplaat van Paul McCartney.
7: NPO Radio 1.
8: Het cabaretduo Rundfunk maakt een nieuwe podcastserie. We love Nederlands.
9: De geinige menukaart, kies jij maar. Ben jij degene die naar mijn cheesecake, André Haas biefstuk?
8: Ik praat met Tom van Kamthout en Yannick van der Velde over taallol, taalverwondering en taalbewondering. Als taalschat heb ik Het verstoorde leven van Etty Hillesum. En we gaan boekclubben. In de eerste boekenclubbijeenkomst van BoekNu praten drie leesteraars met Rob van Essen over zijn roman De Grote Schoonmaak.
7: NPO Radio 1.
8: Zometeen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje.

0: maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
2: Het hoeft niet in.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: NPO Radio 1.
10: Het is 10:00, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid. Ook mag van de rechter een renovatie van het centrum niet doorgaan. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Het lichaam van de 47-jarige man werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden bij de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staan een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Langzaam rijden over 7 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer 6. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden aan de A9. Verder loopt het vast door een ongeluk bij Den Bosch. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk. Tussen Knoopend Empel en Engelen. Nu 3 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
12: Ster.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen.

0: met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
8: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Daphne de Heer de boekenvee van dienst. Daphne, goedemorgen.
9: Boekenvee?
8: Ja.
9: Nou, wat een heerlijk woord. Past ook wel een beetje bij de boeken die ik heb uitgezocht. Die licht en vrolijk en zinnelijk en zintuigelijk zijn. De eerste is een dichtbundel van Sietske Frederica van Koeveringen. En die heet Bewegingsmogelijkheden. Ik ga er ook uit voorlezen. En dan de tweede is echt een fantastische essaybundel van Bernke Klein-Zandvoort. Die heet Oogsprong. Daarin leren we kijken en bekeken worden. Ja, en de derde is een soort, ja, een liefdeslyriek bundel over de vogel van Robert McFarlane met tekening van Jackie Morris. Het Vogelboek.
8: Oh, dat ziet er mooi
9: daar
8: uit.
9: Daar hou je het dus niet droog bij.
10: Nou, nee. Ik zag dat het heel goed verkocht werd bij een lijstje van een boekhandel.
9: Ja, als een dolle.
10: Ja.
8: Nou, dat allemaal rond 10:30. We gaan het hebben met Tim Op het Broek over de nieuwe plaat van Paul McCartney. 83 jaar en hij heeft een nieuw album uit. Ananda Serné die is hier om te vertellen over het boek IJsberenprotocol. Over het schrijversverblijf op Spitsbergen. Maar eerst gaan we het hebben over een baksteen van een boek.
10: Ja, nou ja, zeg maar rustig twee bakstenen. Biografische baksteen is het. Het gaat over Leo Vrooman. Inkt, bloed en liefde heet hij. Hij is in ruim 6,5 jaren, hoorde ik net, geschreven door Atte Jongstra. Geen Vrooman-adept in het begin. Inmiddels wel puur sang liefhebber van de minst Nederlandse dichter van de vorige eeuw. Goedemorgen, Atte.
11: Morgen.
10: Ja, wat is dit 6,5 jaren? Dat je steeds 1/2 jaar eraan werkte en dan 1/2 jaar weer niet?
11: Ja, dan werkte ik aan andere boeken.
10: Ja, ja. Je zei ook in interviews, je bent ook al geïnterviewd over dit boek. Ik wist eigenlijk helemaal niet zoveel van Leo Vrooman toen ik hiervoor gevraagd werd.
11: Nee, helemaal niets eigenlijk. Ja, wel de gebruikelijke bekende dingen. Dat hij een vrouw had die Tineke heette. En dat hij gedichten schreef. Maar eigenlijk die hele wetenschappelijke kant van hem wist ik ook niet zo.
8: Nooit, zijn werk nooit iets van hem gelezen?
11: Nou ja, zo'n regeltje hier en daar. Ja.
10: Wat deed je toch toe, happen?
11: Het leek mij een leuke opdracht om eens iets weer te doen waar ik helemaal niets van af weet. Er wordt me wel eens verweten dat ik graag praat over dingen waar ik geen moer van af weet. Dus ik dacht, dan ga ik dat nu eens een boek lang doen. Dan begin je aan dat boek en dan weet je er op een gegeven moment wel heel veel van.
10: Nou ja, ik weet niet of dat een prettige beginpositie is om vanaf de kant pardoes in het diepe van de Vrooman te springen.
11: Ik heb wel even geïnformeerd of men dacht dat dat misschien iets voor mij was. Het antwoord daarop luidde bevestigend. Dus dan dacht ik, ja, waarom ook niet?
10: Ja. En waar begon het voor Vrooman zelf? Hè? Wat was zijn afkomst? Gouda geboren?
11: Ja.
10: Het is Erasmus?
11: Bijna. Erasmus is er bijna geboren.
10: Oh, bijna.
11: Daar begin je dan. Ja. Bij de geboorte en je houdt erop tot hij sterft.
10: 1915 is hij geboren?
11: Ja.
10: Uit mijn hoofd, ja, oké. En de jeugd? Was dat al een heel erg bepalend voor de rest van zijn leven? Of zeg je nee?
11: Hij is al vrij snel zichzelf. En dat betekent dat hij liefst een beetje buiten de gemeenschap opereert. En te beginnen bij het gezin Vrooman. Leo is dan eigenlijk meer bezig met de pissebedden en de salamandertjes in de tuin aan de rand van Gouda. Dan met volop het familieleven. En daar kwam ook nogal veel familie over de vloer.
10: Joods gezin, hè?
11: Joods gezin, maar niet praktiserend zo ongeveer. Wel een menorah in huis, maar nooit aansteken, dat ding. Hij begint eigenlijk pas in een omgeving te functioneren. Als hij student wordt in Utrecht en daar toch ook wel deelneemt aan de studentengemeenschap. Publiceert in het studentenblad en is veel op de kroeg.
8: Hij is eigenlijk al heel snel Leo Vrooman. Ik bedoel, de persoonlijke ontwikkeling van de man op een zeker ogenblik is die soort van een wetenschapper, soort van een dichter. Hij heeft zijn interesse en hij heeft zijn grote liefde. En dan is de man af en leidt vanaf dat moment zijn leven. Of heb jij nog een hele grote persoonlijke verandering bij hem ontdekt?
11: Nou, wel interessant dat je dat vraagt. Hij is inderdaad al vrij snel zichzelf.
8: En dat blijft hij gewoon?
11: Ja, dat... In die zin is het misschien wel niet eens zo'n interessant romanpersonage. Want dat moet zich altijd ontwikkelen volgens de literatuurtheorie. Want anders is het geen goede roman. Maar dit was dan ook een biografie. Dus dat probleem had ik niet.
10: Hij heeft in de oorlog is hij terechtgekomen in Indonesië. Hè, in Jappenkamp.
11: Ja.
10: Dan zou je toch denken, nou, dat is een hele heftige periode in iemands leven waar hij misschien wel een trauma aan overhoudt. Maar dat lijkt niet zo te zijn.
11: Nee, van dat trauma is eigenlijk niet zo heel veel zichtbaar, op zijn minst. Ook daar weer, op een of andere manier weet hij zich daar toch, laten we zeggen, als een bijna zelfstandige entiteit voor te bewegen. Natuurlijk binnen de beperkingen van de omheining van de kampen. Maar ook naar de vrienden toe, laten we zeggen, de Nederlanders die met hem daar gevangen zitten. Een beetje een zelfstandig entiteit.
10: Vonden ze dat eigenlijk wel, konden ze dat waarderen?
11: Nee, daar hadden ze wel moeite mee. Mensen als Rob Nieuwenhuis en een paar andere vrienden, die hebben hem dat ook wel kwalijk genomen. Ze vonden hem eigenlijk niet solidair. Maar ja, ook die verwijten, daar trekt hij zich toch eigenlijk niet zoveel van aan.
8: Hij wist zich staande te houden. Ik vind het zo opmerkelijk dat hij Tineke ontmoet en dan eigenlijk vanaf het begin weet, dit is mijn grote liefde. Daar heeft hij helemaal geen twijfel over. Maar dan al vrij snel worden ze van elkaar gescheiden door de oorlog. Hij ontvlucht Nederland, komt dan via omwegen daar terecht in die kampen. Ze zien elkaar jaren niet.
10: 7 jaar of zo.
8: Maar toch is hij al die tijd heilig overtuigd, dit wordt mijn vrouw.
11: Ja, Leo wel. Ik geloof dat Tineke wat langer heeft gehazeld.
8: Die had ook al nog een alternatieve liefde die toch altijd haar hele leven een rol bleef spelen.
10: Max de Jong, de beroemde Max de Jong.
11: Ja, goed, daar kun je vrij veilig verliefd op worden. Want dat was een van de meest afschuwelijke, arrogante, smerige
8: Waarom types. Werd ze dan toch verliefd als die al die eigenschappen in zich droeg?
11: Ja, dat is een raadsel. Maar Tineke is ook voor Leo toch altijd wel een beetje een raadsel gebleven. Daarom denk ik dat die liefde van hem ook zo zo
8: heftig. Hoe past dat bij jou? Want hij is echt van de lyrische liefde. Hij is zo verliefd en hij is zo fantastisch. En jij probeert een beetje weg te sturen bij elke vorm van sentiment. Want daar hou je niet zo van.
11: Als we het hebben over het publiek beledend gevoelsleven heb, dan ben ik inderdaad vrij terughoudend voor mezelf.
8: Maar dan zit je met zo'n gebiografeerde mooi opgeschreven.
11: Achter gesloten deuren, I say no more. Maar ik ben niet helemaal van beton gebakken.
8: Nee, dat zeg ik niet. Maar dat hele sentimentele heb ik in jouw werk nooit zo heel erg ontdekt.
11: Nee, maar dat zit er ook niet in.
8: Maar hoe vond je dat dan om iemand te biograferen die juist helemaal vol is, die helemaal overloopt van de liefde?
11: Nou, dat is een leuk onderwerp om van op enige afstand te bekijken.
8: Dus zo heb je dat gedaan.
11: Alsof ik zelf bijna bioloog ben en kijk naar het beestje Leo Vrooman.
8: Van hoe werkt dat?
11: Ja, hoe werkt dat?
8: Maar je blijft een beetje weg bij Mirjam van Hengel. Heeft een boek over die liefde geschreven. Daar verwijs je een paar keer naar. En dan vind je dat eigenlijk te sentimenteel.
11: Nou ja, maar ik ben blij dat ze dat boek heeft geschreven. Dan hoefde ik dat...
8: Wil je dat overslaan?
11: Was eigenlijk ook al een beetje gedekt.
10: Ja, bovendien, zij had Leo en Tineke beiden nog gesproken, heb ik begrepen. Jij niet. Vond je dat achteraf jammer?
11: Nee, helemaal niet. Want nee. Ik schrijf überhaupt graag over dode schrijvers. Ik lees ook meestal werk van dode schrijvers. Ik weet niet precies waarom dat is, maar het is wel zo.
8: Jouw favoriete schrijver is een dode schrijver.
11: Absoluut. Nou, ja. Maar goed, niet alle dode schrijvers hoor.
10: Kijk, hij is. Daarna is hij dus naar Amerika gegaan. Aanvankelijk had hij nog het plan om weer terug te gaan naar Nederland. Maar dit is nooit gebeurd. Hij is altijd in Amerika gebleven. Ja, dat is overgekomen.
11: Dat had wel te maken met dat daar werk was. Wat op dat moment in Nederland niet voor het opscheppen lag. Mm-hmm. Daarbij had hij een oom in Amerika wonen, die heeft hem eigenlijk altijd in een kruiwagen voortgeduwd.
10: Nou ja, die heeft hem financieel gesteund, toch?
11: Ja, dat ook, maar vooral aan baantjes geholpen.
10: Oké, want hij was bioloog en dichter. Dat is natuurlijk altijd interessant, hè, toch? Zo'n dubbel talent.
8: Begreep jij alles, alle wetenschap, de bloedplaatjes? Kan jij uitleggen wat hij nou deed met die bloedplaatjes?
11: Jawel, zoals ik dat in het boek doe, niet helemaal tot in de details. Maar het gaat erom, Leo heeft onderzoek gedaan naar de precieze manier wat er gebeurt, het proces wat plaatsvindt als bloed in aanraking komt met een kunstmatig oppervlak. En dat is en dan gaat het over stolt het of stolt het niet. En dat is belangrijk, omdat ook in die periode al implantaten werden gebruikt. Bijvoorbeeld een kunsthart is zo gaande. Leo's carrière werd in Zuid-Afrika, dus een kunsthart ingeplant. Nou, dan is dat nuttig om te weten dat... hoe je voorkomt dat bloedstolling plaatsvindt.
10: Dus het was heel belangrijk onderzoek.
11: Ja.
10: Hij nou dichter? Ik zei net een dubbel talent. Was hij meer een bioloog of meer dichter? Of zeg je nou, dat hield elkaar in evenwicht? En misschien hield het elkaar ook in leven?
11: Ja, maar Leo is een soort alles is in alles figuur. Dat is zijn opvatting in verband met de natuur. Alles heeft met alles te maken. Maar dat doet hij in zijn dichtkunst ook. Met andere woorden, hij verwerkt zijn wetenschappelijk onderzoek ook in gedichten. Dus dan krijg je gedichten die bijna bestaan uit formules. Zijn proza doet hij hetzelfde. Hij heeft ook een enorme behoefte om uit te leggen wat hij doet met dat bloed.
10: En dat kan je ook zeggen dat hij het dichterlijke bracht in zijn wetenschappelijke werk?
11: Ja, daar staat hij onbekend.
10: Hoe ziet dat er dan uit?
11: Hij heeft een aantal boeken geschreven waarin hij uitlegt wat hij doet met dat bloed. Een boektitel Blood, die is in het Amerikaans verschenen, daarna in Nederlands. Of Warm, Rood, Nat en Lief.
10: Daar is jouw titel ook een beetje op gebaseerd.
11: Ja, misschien.
10: Ja.
11: En daar zitten ook hele, zelfs gedichtjes, zelfs malle tekeningetjes, want hij tekende ook veel. Ja. En daar is ook al een vorm van vermenging met tussen dichtkunst en wetenschap. Maar dat doet hij in zijn gedichten, doet hij dat ook.
8: Ja. Heeft hij die verwonderde blik. Wat voor mij nieuw was, was zijn Amerikaans burgerschap. Hij is geëngageerd in de jaren 60 met de politiek. En dat hij dan ook brieven aan Amerikaanse presidenten schrijft en andere politici. En dat hij zich uitspreekt via ingezonden artikelen over de Vietnamoorlog en andere kwesties.
11: Is vaak samen met Tineke.
8: Hij was heel geëngageerd in Amerika. En dat is iets dat hier in Nederland volgens mij niet heel vaak de aandacht heeft gekregen.
11: Nee, nou behalve dan dat hij toch een soort vredesactivist was. Hij werd hier ook vaak gevraagd met 4 mei en...
8: Hij kreeg ook brieven van Jacqueline Kennedy en dat soort dingen. Dat vond ik toch wel opmerkelijk.
11: Ja, maar Leo had wel een soort hobby met beroemdheden. Hij heeft ook eens in een telefoonboek van New York opgezocht waar John Lennon woonde en wat zijn telefoonnummer was. En hij vond inderdaad een John Lennon met een telefoonnummer. Dus hij belt dat nummer waarop die man lichtjes meewarig meedeelt dat hem dit wel eens vaker overkwam. Maar dat was natuurlijk niet de echte.
10: Nee. Nou ja, je had het net over dichten. Wat volgens mij een heel beroemd gedicht is kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze.
11: Ja, Leo heeft er zelf ook nog een parodie op geschreven. Ja. Dan gaat het over de haren die zijn verdwenen.
10: Kom vanavond met de verhalen hoe mijn haren zijn verdwenen. Ja. Nou ja, dat geeft wel heel veel weer van hoe grappig hij was. Wat je in je interviews ook benadrukt is dat je zoveel plezier met hem hebt gehad tijdens het schrijven van die biografie. Ja. Dat het zo'n ontzettende geestige man was.
11: Ja, een geestige gek ook vaak.
10: Ja.
11: Maar ook met die serieuze kant. Want dat bloedwerk was natuurlijk bloedserieus, letterlijk. En dat van dat politieke engagement. En hij bijvoorbeeld ook Twin Towers heeft hij ook een verbijsterend goed gedicht over geschreven. Dat heet Spijsvertedering. Het gaat helemaal over de gang van het eten door het darmenstelsel. Maar hij eindigt wonderbaarlijk genoeg bij de Twin Towers.
10: Ja, dus een lol had je ook met hem.
11: Ik heb me rot gelachen vaak.
10: Ja?
11: Ja.
10: Omdat het ook zo'n... Hij had ook al van die gekke dingen. Er staat een foto in het boek waarin hij gelaatsgymnastiek doet. Weet je, dat... Nou ja, dat is op zichzelf wel grappig, toch?
11: Ja. Dat deel heb ik ook niet geschuwd in mijn...
10: Nee. Wat vond je zijn beste werk?
11: In al die bundels staat wel een beste gedicht. Ik heb heel erg genoten van zijn dagboeken.
10: Ja, want je had veel materiaal om uit te putten.
11: Oh god.
10: Te veel.
11: Te veel.
10: Nou ja.
11: Je moet altijd kiezen. Maar dat vind ik niet zo'n probleem.
10: Want hij heeft heel veel zelf opgeschreven, brieven geschreven, dagboeknotities... Enzovoort.
11: En hij herhaalt zich vaak. Wel altijd op een andere manier. Dus saai wordt het nooit. Maar ik denk van god Leo, hoe vaak heb je nu al verteld hoe dat met dat bloed werkt. in proza of poëzie. Maar dat scheelt dan weer. Dat hoef je dan niet allemaal ook in de biografie te herhalen.
10: Even goed is het nog 850 pagina's geworden.
11: Maar de man is 99 geworden.
10: Ja, dat ook, ja.
11: Dan kun je toch niet met een boekje van 100 bladzijden
10: ontstaan? Nee, helemaal niet. Nee, maar het is ook
11: ontstaan.
10: Gewoon... Nee, maar dat natuurlijk, dat moet ook niet.
11: Nee.
10: Dankjewel, Atte Jongstra. De biografie heet dus Inkt, Bloed en Liefde. Over Leo Vrooman. Een prachtig boek is het geworden. En Leo leefde dus tussen 1915 en 2014. Dus echt bijna een hele eeuw. Dankjewel.
8: Hier op Spitsbergen kunnen overledenen niet begraven worden. De lichamen zouden niet goed ontbinden in de permafrost. Als iemand ernstig ziek is, wordt diegene dan ook verzocht de eilandengroep te verlaten. Je kunt kortom niet doodgaan op Spitsbergen. Schrijver en beeldend kunstenaar Ananda Cerné kreeg het aanbod om er een tijdje door te brengen. En wel levend terug te keren dus. En dat is een roman geworden, IJsberenprotocol. Goedemorgen, Ananda. Was echt een verlangen voor jou om een keer naar Arktisch gebied te gaan?
12: Ik heb wel 2 jaar op IJsland gewoond, daar heb ik gestudeerd. Maar ik wilde heel graag naar zo'n onderzoeksdorp, echt. Om tussen die wetenschappers daar te zitten, dat wilde ik heel graag.
8: Ja. Want jij woont in Noorwegen, grotendeels.
12: Ja. Mm-hmm.
10: Je spreekt ook Noors?
12: Niet helemaal grammaticaal correct. Maar ik lees en versta Noors.
10: En IJslands, spreek je dat ook?
12: Nou, dat heb ik geprobeerd. Maar dat was heel moeilijk met grammatica. Ja, dat heb ik wel een paar keer mijn lesboek zo door de kamer gegooid.
8: Je bent al met al 3 keer daar geweest op Spitsbergen.
12: Ja.
8: Een van de leuke details uit je boek vond ik, er zitten voornamelijk wetenschappers en die kijken dan een beetje neer op journalisten en schrijvers die er ook naartoe komen.
12: Ja.
8: Die horen niet er niet bij.
12: Ja, inderdaad.
8: Waar merk je dat dan aan?
12: Dat is me een keer gezegd ook.
8: Of gewoon recht voor de raap?
12: Ja, nou ja, wel op een speelse manier, maar dat is me wel gezegd van, moeten jullie hier wel zijn? Maar speels was dat hoor. En ook, het is natuurlijk, ze willen dat gebied best wel beschermen om metingen te doen. Dus het is niet heel handig als iedereen daar maar doorheen wandelt.
8: Nee. Dus ze vinden eigenlijk dat alle anderen daar niet horen te zijn, maar dat is slecht voor het milieu.
12: Ja, nou, niet iedereen vindt dat, maar sommigen, ja. Sommigen. Absoluut, ja.
10: En dat ijsberenprotocol, wat is dat voor protocol?
12: Het is de... Er zijn natuurlijk ijsberen op Spitsbergen. Mm-hmm. Dus als je het dorp wil verlaten of de bebouwde kom, dan is de bedoeling dat je een geweer meeneemt, of in ieder geval iemand die een geweer heeft, om jezelf te verdedigen.
10: Je moet ook op schietles.
12: Ja.
10: Tenminste, de hoofdpersoon in je boek moet op schietles.
12: Mm-hmm.
8: Was jij daar goed in?
12: Nou, ik heb de schietles zelf niet gedaan. Ik heb wel het geweer vastgehouden, maar ik dacht altijd, ik ben met mensen meegegaan die dat, die een geweer bij zich hadden. Dus ik mocht dan de verrekijker vasthouden.
10: Okay.
12: Dat was de verrekijker zo. Ja.
10: Het protocol, wat bestaat verder nog uit de deuren? Die mogen niet op slot?
12: Nee. Dat idee is, als je dan door het dorp loopt en er is ineens een ijsbeer, dan dat je snel naar binnen kunt vluchten.
8: Ja. Want ze zijn snel, hè, die ijsberen. Ze zien er zo log uit altijd.
12: Ja, nee.
8: Maar in praktijk, je rent hem er nooit uit.
12: Nee, dat kan niet. Absoluut niet. Nee.
10: Waarom heb je het in een romanvorm gegoten?
12: Omdat ik altijd fictie... Nou, ik heb voorheen ook fictie geschreven. En ik denk dat romans geven de vrijheid om... om verschillende dingen aan elkaar te verbinden, denk ik. En dat kan met essays ook wel. Maar er zit ook essay-achtige vormen in het boek, denk ik. Maar ik zou altijd romans schrijven, ja.
10: Wat wilde je met elkaar verbinden dan?
12: Het is ook een kritiek op... Op detectives bijvoorbeeld. Want ik denk dat heel veel detectives zich afspelen in natuurgebieden. Zoals de Shetland-eilanden, Noorwegen, Denemarken. En ik wilde daar eigenlijk over nadenken. Waarom dat een setting is. En waarom detectives een verhaallijn zijn. En ik begon daarover na te denken. Inderdaad van de geweren die in het dorp aanwezig zijn. De deuren die niet op slot mogen. En wetenschappers die ook vroegen of ik een detective ging schrijven daar.
10: Had je ook kunnen doen.
12: Ja, inderdaad.
8: Je speelt met het genre, want er vindt een soort misdaad plaats op Spitsbergen in jouw boek. Er wordt
10: een ijsbeer doodgeschoten.
8: Nou ja, ik dacht, ik hou het nog een beetje voor de lezer. Maar vooruit, er wordt een ijsbeer doodgeschoten.
10: Nou ja. Is dat heel erg dat we dat nu weten, dat er een ijsbeer wordt doodgeschoten?
12: Misschien
10: maakt
12: wel.
10: Maakt het steeds erger, geloof ik. Ja, sorry hoor.
12: Ja.
8: Kan je meteen vertellen wie
10: hem neerschoot? Ik zeg even niks meer. Oké.
8: Ja. Maar goed, je speelt ook met je eigen gedachten. Je zit er afgesloten van de wereld in de kou, op eindeloze witte vlaktes, in een desolaat landschap. En dan gaan je gedachten ook stromen. En dan kom je ook uit bij een misdrijf dat in jouw eigen familie is gepleegd. Namelijk een tante die vermoord is.
10: Mag je dat nu wel zeggen?
8: Ja, nu gaan we alles gewoon zeggen.
12: In mijn familie is niet mijn tante. Dat is in het boek. In mijn familie is het iemand anders. Maar inderdaad, ik dacht daar wel aan. En ik dacht ook bijvoorbeeld aan de schrijver Maggie Nelson. Die schrijft wel over een tante, die is vermoord. En zij beschreef dat haar familie eigenlijk niet zo goed tegen detectives of thrillers of true crime kan. En ook dat haar familie werd benaderd voor dat soort dingen. En dat herkende ik heel erg. En daarom natuurlijk toen mensen aan mij vroegen, ga je een detective schrijven? Wordt er dan iemand vermoord hier? Dan gaan mijn gedachten daar automatisch wel naartoe.
8: Omdat mensen zich toch verlustigen aan misdaad. Terwijl het wat naar en traumatisch is.
12: Ja, en ook gruwelijke dingen in het algemeen, denk ik.
8: Merkte jij dat soort hele nare gebeurtenissen bovenkomen als je best wel veel tijd met je gedachten kunt doorbrengen ineens?
12: Ja, absoluut. In dat soort settingen kan dat wel gebeuren. Maar tegelijkertijd was het niet zo afgeleken als ik dacht. Het was ook heel sociaal daar. Maar absoluut.
10: Ja, ook een beetje eng sociaal, toch? Met z'n allen in zo'n huis.
12: Ja.
10: Je hebt niet een eigen keukentje waar je iets kan maken. Je moet allemaal iedere dag samen eten in wat je door iemand anders bedacht is.
8: Want je kunt niet makkelijk een affaire met een Noorse wetenschapper beginnen, want er wordt meteen over geluld.
12: Ja, nee, iedereen kijkt inderdaad absoluut naar buiten de hele tijd. En,
10: groepsdynamiek.
12: Ja. En daarom heb ik ook een huis als personage eigenlijk. Of huisgeesten. Mm-hmm. Omdat ik inderdaad dacht, mensen die kijken voortdurend naar buiten. Wat is er gaande? En ik dacht ook aan cameratoezicht, bijvoorbeeld CCTV. Dus mijn huis is eigenlijk een soort alwetende verteller. Net zoals mensen die misschien doorlopend uit hun raam kijken.
8: En dat huis dat kraakt en tocht en beschimmelt. Want ja, de elementen winnen uiteindelijk op Spitsbergen.
12: Ja, absoluut. Ja.
10: De boel gaat dooien, toch?
12: Ja. En dat tast het huis aan, ja. Want het huis zinkt. Het heeft funderingspalen van hout en die rotten daardoor. Ja, dat vindt het huis niet leuk natuurlijk.
8: Was het leuk op Spitsbergen? Heb je er een leuke tijd gehad?
12: Ja, heel leuk. Absoluut.
8: Dat is grappig, ja. Hè? Want een lezer die neemt ook zichzelf mee. Ik las het, ik dacht, oh mijn hemel, het is er koud, het is er donker, het is er vochtig. Het schimmelt, het kraakt, je bent opgescheept met wetenschappers. Dat zijn allemaal zure mensen. Mm-hmm. En dan moet je ook nog uitkijken voor ijsberen. Ik dacht, oh, mijn hemel. Mm-hmm. Niet naar Spitsbergen.
10: Jij bent niet zo avontuurlijk aangelegd.
8: Klopt, dat heb je goed gezien.
12: Ja, nou dat, ik denk dat je niet de enige bent. Want ik schrijf bijvoorbeeld ook over Christiane Ritter. Dat is een vrouw die ging in de jaren 30 naar Spitsbergen. En zij is daar toen een jaar geweest. En in eerste instantie beschrijft zij ook dat het heel grijs is en koud. Maar het duurt misschien een tijdje voordat je het gaat waarderen.
8: Wat waardeer je dan? Wat is er mooi?
12: Ja, ik ben dat. Ja, ik heb ook op IJsland gewoond. Dus het is niet iets wat ik nog niet kende. Maar het is toch wel heel fijn dat er niemand is soms. Of dat je ergens kunt zitten werken en dat het echt alleen een witte vlakte is.
10: Er zijn geen bomen, hè? Namelijk.
12: Nee, er zijn geen
10: boven de boomgrens.
12: Nee.
10: In IJsland zijn ze ook geen bomen.
12: Nee, inderdaad. Of hele kleine boompjes, ja. En dus die dynamiek vond ik echt heel interessant, ja. Tussen de wetenschappers daar.
8: De sociale dynamiek. Je hebt ook een ijsbeer gezien, weliswaar door een verrekijker. Door de verrekijker die je vast mocht houden.
12: Aira in het boek heeft een ijsbeer gezien. Ik niet. Ik hoefde ook helemaal geen ijsbeer te zien, eigenlijk. Ik vind het wel prima. Want dat is natuurlijk best wel spannend. Ik ben een paar keer wel alleen op pad geweest met een paar mensen. Toen hoefde ik absoluut geen ijsbeer tegen te komen. Dus ik vind het prima dat hij er niet was. Maar mijn personage heeft vanuit het huis wel een ijsbeer gezien. Want het komt wel best vaak voor in de zomer.
8: Een gewelddadige scène ook wel meteen. Er wordt een hert, ik ga alles verklappen.
12: Oh ja, rendier. Nee. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dat mag wel, want ijsberen, ze hebben dus moeite nu om eten te vinden, om zeehonden te vinden, omdat er minder zeeijs is. Dus nu beginnen ze rendieren te eten en dat is vrij nieuw, geloof ik. Dus dat is
8: toch knap hoe de natuur zich aanpast. Dat je dan van dieet kan veranderen.
10: Ja. Nou, met ijsbeers is natuurlijk wel symbool komen te staan voor de klimaatverandering en het lot wat een heleboel dieren wacht, namelijk uitsterving, toch?
12: Ja. Nou, en het gaat eigenlijk niet heel slecht nu met de ijsbeer op Spitsbergen, gelukkig. Maar op andere plekken wel. Maar het is absoluut een posterdier daarvoor. En daarom wilde ik me tegelijkertijd ook wel richten op hele kleine organismen. Want mijn personage woont in een huis met microbiologen. Dus ik vond de andere organismen ook heel interessant wat daarmee gebeurt. Niet alleen de ijsbeer eigenlijk. Ja.
8: Wat gebeurt er eigenlijk met die micro-organismen? Gaan die gewoon door onder het leed van klimaatverandering? Of?
12: Die ontwaken nu dus. Die hebben heel lang, als het heel donker of koud wordt, dan vallen die soort van in slaap. Op die manier, ja, soort van. En dan als het weer veilig is, dan worden ze weer wakker. En dat vond ik een heel interessant poëtisch gegeven.
8: Dat je gewoon je kan terugtrekken en weer tot leven kan komen, al naar gelang
12: als,
8: de omstandigheden.
12: Als het weer veilig is, ja.
8: IJsberenprotocol heet het boek. Schrijver en beeldend kunstenaar Ananda Cerné. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen. Daphne, het is tijd voor de boeken.
10: Wat een hoop boeken bij elkaar, hè? Verdorie.
9: Ja, allemaal boeken.
10: Ja,
9: allemaal
10: wij doen boeken. Nog aan boeken.
9: We zijn dol op boeken. Ik denk dat dan ook een goed moment is om even te verstillen. En ja, verstillen, dat doen wij doorgaans met poëzie. Ik dacht, ja, poëzie, dat komt eigenlijk helemaal niet zo vaak aan bod hier, hè? Ja, jullie interviewen natuurlijk wel zien.
10: Maar af en toe, maar doe maar. We hebben net nog Leo Vrooman besproken.
9: Zeker, dat is absoluut waar. Ja. Maar goed, het ook even horen en bespreken, een actuele bundel. Ik heb er een uitgekozen, Bewegingsmogelijkheden van Sietske Frederica van Koeveringen. Het werd tot mijn grote vreugde, vorige week ook besproken in de Volkskrant. En er stond een hele leuke zin in. Daan Doesborg, de schrijver, besprak het. En hij zei iets heel raaks over überhaupt hoe poëzie werkt. En dat heeft te maken met herkenbaarheid. En hij zegt, het echt magische van herkenbaarheid is dat je helemaal niet jezelf hoeft te herkennen om toch dat prettige gevoel van herkenning te ervaren. En dat lijkt een hele simpele zin, maar ik moest er heel lang over nadenken. Want meestal als we het over herkenning hebben, mensen zeggen vaak van ja, maar het moet wel herkenbaar zijn voor mensen. Anders vinden ze het niet leuk of begrijpen ze het niet, kunnen zich niet inleven. En poëzie doet natuurlijk eigenlijk het tegenovergestelde. Het gebruikt middelen en woorden en beelden die we eigenlijk helemaal niet zo snel herkennen, om toch de allerdiepste vorm van herkenning te bereiken. En dat, ik vind dat Sietske dat bij uitstek doet. Haar poëzie voelt heel, ja, alledaags bijna, in de zin van de observaties die zij doet. En dat doet ze met een heel scherp oog. Zijn eigenlijk heel absurd en heel ver weg, maar ze voelen heel dichtbij. Ze heeft het heel leuk opgezet ook, want het gaat met hoofdstukjes van 1. Ze begint braaf met 1, 2, 3 en 4. En dan begint het zo te verspringen, 2.1, 3.1. Dus er zitten allemaal lijnen door deze dichtbundel. Dus je kunt hem ook blijven lezen. Ik heb er 2 uitgekozen, 2 gedichten, om even voor te lezen. En die heb ik speciaal uitgekozen bij de andere boeken die ik ga bespreken. En deze is voor het volgende boek dat ik ga bespreken. Dat is voor Bernke Klein-Zandvoort. En ik zal zo een beetje uitleggen waarom, maar niet te veel. Want je moet ook gewoon luisteren.
10: Ja.
9: Titelloos, 4.4. Mijn vriendin loopt in de brandende zon in een stadje in Colombia. Ik achter haar, in alles een laatbloeier, altijd al geweest. We zoenden pas na de 8e date, zegt zij. Mijn versie, toen ik me op mijn gemak voelde. Aan iedere verkering vertelt mijn vader hetzelfde verhaal. Hoe zijn dochter tijdens een straatstocht altijd in het riet belandde. Er viel overal wat te zien. Gaat hij lachen? We zeggen niets. Het is precies goed. Wij lopend in een voor ons onbekende cultuur. Mijn vriendin voorop met een boterhamzakje in haar handen, waarin 4 eieren bungelen. Ik vind dat beeld dus echt prachtig, van die vriendin die daar loopt met dat zakje en die eieren die bungelen. En de link hiermee is dit boek, Oogsprong, van Bernke Klein-Zandvoort. En dat gaat alleen maar over
10: roman?
9: Kijken. Het is een essaybundel.
10: Okay.
9: Is het een essaybundel?
10: Nou ja.
9: Het is een hybride misschien.
10: Beetje memoir-achtig.
9: Nou ja, dat vond ik heel leuk aan dit boek. Want de memmers, zoals ik het altijd noem, vanwege de overstelpende hoeveelheid die op ons wordt afgeschoten, heeft nogal eens de neiging om het zelf en de eigen beleving, de particuliere beleving en misschien ook wel het ego voorop te zetten, waarna een verhaaltje volgt wat niet per se, als we het dan over herkenbaarheid hebben, per se herkenbaar is voor iedereen. En Bernke is een, net als Sietske, het zijn allebei beeldend kunstenaars. En dat merk je in hoe ze schrijven. Ik denk dat beeldend kunstenaars een holistische vorm of zo van kunstbeleving hebben. En ze kunnen beter zien. Ze snappen beter wat er bij elkaar hoort om een verhaal te vertellen. En dat is eigenlijk wat Bernke doet. Ze verzamelt allemaal verhalen, ideeën, impressies over zien en niet zien, over kijken en bekeken worden. De aanleiding is vrij banaal en ook autobiografisch. Haar nicht heeft kanker en er moet een oog verwijderd worden. En op basis daarvan ontstaat er bij haar een idee van, wat gebeurt er nou eigenlijk als je een oog verliest? Wat verlies je eigenlijk allemaal überhaupt als je de helft van je zicht verliest, je hele zicht verliest? En dat gaat ze in dit boek onderzoeken. En dat doet ze echt aan de hand van alles. Van de visioenen van Hildegard von Bingen tot fotografie, wat fotografie nou eigenlijk is. Hoe het oog zelf werkt. Ze gaat en heel erg op de mechanica in. En ze gaat heel erg op de filosofie in. En ze gaat heel erg op de beleving in. En ik vond het echt een boek waar je wordt helemaal meegenomen in het denken over van, hoe werkt het nou eigenlijk, kijken en zien? En wat doet bekeken worden ook met je? Hè? Van wat zie ik zelf? Of hoe heb ik het idee dat ik bekeken word? Dus het is ook in dat opzicht een beetje claustrofobisch eigenlijk, want het komt heel dichtbij. Maar ze weet het heel mooi als een, ze is ook een dichter. Wat is ze veel, hè? Dichter, beeldkunstenaar, essayist. Ze weet het ook als een dichter te benaderen. En er komen ook echt mooie poëtische zinnen in voor. Mooie dichters, überhaupt hele mooie mensen uit de beeldende kunst, uit de poëzie. Dus het is echt een boek dat heel erg je Komt-ie. Je blik verruimt. Sorry voor deze payoff.
10: Nee, juist mooi.
9: Ik ga nog een gedicht voorlezen. Ja. Dat hoort bij het andere boek. Wat ik ga bespreken.
10: Het vogelboek, ja.
9: Het vogelboek, klopt. 5.6. Zonder doel wandelen biedt nieuwe perspectieven. Door het onverwachte leer je anders en met een nieuwe blik naar jezelf en de wereld kijken. Het zit hem in dat ongedwongene, in het ongecontroleerde. Dat clichématige zijn, zegt een enthousiaste man op de radio. Niet veel later strijkt de Afrikaanse koereiger neer op de rug van een koe die in Nederland graast. Vanaf daar kijkt de koereiger uit over het platte, in repen gesneden groene land. De koe graast onverstoorbaar door, terwijl de Afrikaanse koereiger zich realiseert dat acceptatie een mooi woord is om naar te streven. Dat vond ik heel grappig. Vogels. Ja, acceptatie. Robert McFarlane heeft dit boek geschreven. Het heet Het Vogelboek. Ja, kom er maar
10: eens
9: op.
10: Ziet er mooi uit.
9: Het ziet er fantastisch uit. Ja, zo banaal als de titel is, zo... Ja, wat is het?
10: Poëtisch.
9: Ja, extatisch vormgegeven voor een boekenliefhebber. Valt er heel veel te aaien,
10: te zien,
9: te genieten. Vogels, het heeft prachtige schutbladen. Het heeft prachtige illustraties van Jackie Morris. En dit boek is, ja... Het is allereerst, vind ik, een bijbel vol liefdeslyriek voor vogels. Het is heel anders dan de veldgidsen die we kennen. He, normaal gaat het over determineren. Van, ja. Oh, ik zie daar een bruin vogeltje met een geel staartje. Ga ik eens opzoeken wat het is. Zo heeft hij het helemaal niet aangepakt. Hij heeft het helemaal... Het is impressionistisch. Het is geschreven vanuit de vogel. Je merkt dat hij alles weet van vogels. Dat hij elke vogel volgens mij wel een keer gezien heeft. En hij heeft zich ook ingeleefd in de vogel. En dat geeft
10: hoe doe je dat vanuit een vogel schrijven?
9: Ja, nou, hoe doe je dat vanuit een vogel schrijven? Hè? Ja. Door heel erg de zintuigen te beschrijven. Door heel erg te beschrijven. Door fonetisch de geluiden weer te geven. Door weer te geven wat een vogel ziet. Wat een vogel meemaakt als hij duizenden kilometers aflegt. Hoe het is als je veren hebt. En hoe, ja, want hoe voelt dat? Heb je er ooit over nagedacht? Hoe het is om veren te hebben? Dat moet fenomenaal zijn. Want het beschermt je echt tegen alles. Tegen schokken, tegen kou, tegen pijn. Ik dacht, ik wil ook een verendek. Waarom ben ik geen vogel?
10: Een staartje wil ik ook.
9: Zou jou heel goed staan, een staartje, Mieke. Dat is echt waar. Dus dat is het mooie aan dit boek. Maar ik heb er ook wel echt een brok in mijn keel van gehad. Want er is een aanleiding om dit boek te schrijven. En we hadden het al over ijsberen. Ja. Canaries in de kolenmijn, zeggen ze dan vaak. Dat zijn vogels natuurlijk ook. De vogelpopulatie met miljarden afgenomen in een vrij kort tijdsbestek. En hij beschrijft ook bij elke vogel van hoe het was. En dan van, maar dit is gewoon niet meer. Jij bent niet meer daar. Jij kunt niet meer zo leven. Jij kunt het voedsel daar niet meer halen. Je kunt die overtocht niet meer maken.
10: Dus dan richt hij zich tot de vogel?
9: Dan richt hij zich eigenlijk... hij richt zich natuurlijk tot ons, de lezer... En hij richt zich eigenlijk ook tot de vogel. Ja. Hij toont deernis met de vogel. En dat doet hij, ja, dat doet hij zo liefdevol. En het zit altijd, moet ik eerlijk over zijn, het zit altijd op randje larmoyants. Okay. Ik weet dat mijn schoonmoeder het opensloeg. En die zei gelijk, nee hoor. Waarschijnlijk veel te veel gevoel. Ik weet het niet precies. Ik hou wel van larmoyant. Randje dan, niet helemaal. Omdat ik het zo waardeer. Dat hij echt zijn best doet om ons niet alleen te laten zien, niet alleen met die verrekijker te kijken, maar ik zal echt bij de huiszwaluw, bij de nachtegaal, zelfs bij de huismus, ik zal nooit meer hetzelfde naar een vogel kijken.
10: Vorige week hadden wij Irwan Droog, die heeft een boek over de stadsduif geschreven. Ook eigenlijk dat hij zegt van wij zijn gaan leven samen met die duiven en op een gegeven moment hebben we ze gewoon laten vallen.
9: Ja.
10: En nu worden ze voor ratten uitgemaakt.
9: Ja joh, ze zeggen heel lelijke dingen over duiven, maar überhaupt, maar goed, contact.
13: Maar hij is niet aan het uitsterven, de stadsduif.
10: Nee, dat niet.
13: De populatie is niet gedaald.
9: Nee, en van deze vogels zijn er echt wel een aantal aan het afsterven. En als je ziet hoe... ik bedoel, het is toch zo mooi. Het maakt niet uit wie dit gemaakt heeft en hoe dit ooit gebeurd is. Maar dat er vogels zijn, deze rare familie van de dinosauriërs. Ja, ik werd er heel blij en heel droevig tegelijk van. En doe dat maar eens, hè, met een boek. Ja.
13: Daphne, dank je wel. We zetten alle titels op het wereldwijde web, zodat iedereen ze kan opzoeken en nalezen. En dan gaan we naar...
10: Gaan we eerst muziek? Nee, oké, straks muziek. Want we gaan het wel over muziek hebben. Namelijk van Paul McCartney. Voor het eerst in bijna 6 jaar brengt deze ex-Beatle een nieuw album uit. The Boys of Dungeon Lane. In de nummers blijkt de 83-jarige McCartney terug op zijn vormende jaren. Van zijn jeugd in het naoorlogse Liverpool tot de eerste avonturen met de Beatles. Toch is het niet alleen nostalgie wat de klok slaat. Radio 2 DJ Tim Op het Broek is hier. Welkom Tim.
14: Dankjewel.
10: Jij hebt het album al volop beluisterd.
14: Hè? Wow, hij is nu al grijs gedraaid, ja.
10: En wie zijn die Boys of Dungeon Lane eigenlijk?
14: Nou, dat is leuk, want we hadden het net over vogels, maar McCartney ging regelmatig naar Dungeon Lane. Dat is een totaal niet zeggend straatje. Je kunt het op Google Street View kun je het opzoeken. Het is bijna een doodlopend straatje. Heel lelijk, in Liverpool. Maar het komt wel uit bij het water, bij de Mercy. En daar zat hij regelmatig.
10: Dat is een rivier, de Mercy.
14: Dus inderdaad, de rivier van Liverpool. Mercy Beat komt daar vandaan. En McCartney zat daar regelmatig om vogels te spotten. Hij was een groot vogelaar. Vogelkenner, dan zat hij met zijn boekje dat allemaal op te schrijven. Dus dat was zijn plek om eigenlijk een beetje te verdwijnen toen hij heel jong was en nog helemaal niet in de Beatles zat.
13: Hij is echt ongegeneerd nostalgisch, deze plaat. Hij kijkt terug, hij oude wandelingen,
10: beelden
13: van vroeger.
10: Anders zou
13: hij
10: niet zo'n titel hebben, toch?
14: Maar hij is altijd een beetje nostalgisch geweest. Misschien is hij dat een beetje vergeten, maar hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren al vaker over de early days, letterlijk en figuurlijk, geschreven. Het is sowieso best wel een melancholieke man.
13: Yesterday was ook.
14: Nou ja, om een goed voorbeeld te geven, inderdaad. Dus hij heeft altijd die vibe wel gehad. Maar omdat deze plaat het wat meer in zich heeft, omdat het is geen conceptalbum, alles behalve. Maar het is wel een plaat waarbij nostalgie heel erg naar voren komt. En ja, hij hoeft zich daar niet meer voor te schamen.
13: Hij is de 80 gepasseerd. En hij had laatst die film. Hij had dat fotoboek. Het lijkt wel alsof hij zijn leven aan het afronden is. Maar op een heel vriendelijke manier.
14: Nee, maar dat is echt niet zo. Hij zou alles behalve toegeven dat het einde
10: nadert.
14: Laten we maar gewoon eerlijk zijn.
13: Biologie op een dag.
14: Ja, hij kan 124 worden. Hè. Er zijn mensen die dat voorspellen.
13: Hij heeft het budget.
14: Hij heeft het budget daarvoor en hij leeft gezond. Maar ik denk dat het de urgentie om er nog te zijn, dat speelt bij hem heel erg. En daar slaat hij ook wel eens in door. Van het nieuwe album bijvoorbeeld zijn verschillende kleuren vinyl uitgebracht. Rood, groen. Van dit album. En waarom doet hij
10: en
14: dat?
10: En dat vind je dat doorslaan?
14: Nou ja, omdat de bedoeling is dat fans het gaan kopen. En daarmee komt hij dus op nummer 1 te staan in de albumlijsten. En dat vindt hij nog steeds ontzettend belangrijk. Toch, dat hij gezien wordt. Ja.
13: Is hij dat of is dat de platenmaatschappij?
14: Ik denk een combinatie van beide.
10: Oké, het openingsnummer. Dat heet As You Lie There. Doet denken aan de Wings.
14: Ja, weet je.
10: Ja, het komt.

0: beetje Band on the Run-achtig.
1: Ja, je hoort dat zijn stem bij Vlagen wat brozer is geworden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar hij rockt wel nog. Ik vind het ook zo fijn dat het niet een meesterwerk is. Het is een heerlijke plaat, maar het is niet... Het was ook leuk geweest als hij nu ineens met Sgt. Pepper's op de proppen kwam of zoiets. Ja. Maar het is zo lekker heerlijk geen meesterwerk.
2: Nee, het is heel speels en dat vind ik er zo fijn aan. Hij speelt gewoon met geluiden, met muziek, met melodieën. En natuurlijk had ik ook wel heel graag gehad dat hij een echt introspectief album zou maken, à la Johnny Cash dat deed op het laatst van zijn leven, met producer Rick Rubin. Dat waren legendarische albums waarbij Johnny Cash heel klein en heel broos klonk, met heel beperkt instrumentarium te werken.
1: The American Recordings,
2: prachtig. Maar zo zit McCartney niet in elkaar. Hij wil het niet te zwaar maken. Hij wil het luchtig houden. Hij heeft hij altijd gewild. En dat is op deze plaat ook weer zo.
1: Maar toch gaat het over herinneringen aan John Lennon.
2: Ja.
1: George Harrison, dat zijn allemaal mensen die er niet meer zijn.
3: Wordt dat letterlijk gezegd in een...
2: Het wordt niet letterlijk de namen worden niet letterlijk gezegd, maar de teksten gaan er wel degelijk over. Down South bijvoorbeeld gaat over een busreis die hij iedere dag had met George Harrison. Ze woonden namelijk bij elkaar in de buurt. En dan gingen ze in de bus naar school, of ze gingen naar die ene man in de stad die dat ene akkoord wist. En dan gingen ze kijken hoe dat dan moest. Ver voor de YouTube-tutorials was dat natuurlijk. Dus daar gaat dat liedje bijvoorbeeld over. Er is nostalgie, maar niet zo van, och, kon ik nog maar terug in die tijd, maar meer van, wauw, wat hebben we allemaal meegemaakt? Ja. Als een soort droom. Die, en dat komt naar voren.
3: Die Boys of Dungeon Lane komt uit een nummer met de veelzeggende titel Days We Left Behind. Waar gaat dat over?
2: Days We Left Behind gaat echt over wat er dus daadwerkelijk is geweest in zijn leven. En dat is wel natuurlijk zo, dat hij dus terugkijkt op zijn carrière. En hij zegt af en toe, moet ik mezelf ook in de spiegel knijpen, aankijken van, wat is er allemaal gebeurd in die toch wel korte periode.
3: Ja, we gaan luisteren even naar een stukje.

0: Dit bracht hij als eerste uit ook, hè? Een totale misleiding eigenlijk. Want iedereen dacht, oh, nu krijgen we het slotakkoord. Nu krijgen we de serieuze Paul. Waarbij hij dus terugkijkt op zijn leven. En iedereen dacht dat die hele plaat zo zou klinken. Nou, absoluut niet. Het gaat alle kanten weer op.
1: Ook gewoon rocknummers.
0: En ja hoor.
2: Maar eigentijds. Maar ik begreep dat hij een hele jonge producer had. Andrew Watt.
0: Andrew Watt, ja. Die werkte ook met Ozzy Osbourne aan zijn laatste album. Hij heeft met Hackney Diamonds geproduceerd van de Rolling Stones. Het laatste werk van ze. Dus hij is wel gewend om met die mensen te werken.
1: En ze hebben er lang over gedaan. Maar je zou maar Paul McCartney zijn. Dat je een busreis maakte om een akkoord te leren met je maatje van je middelbare schooltijd. En dat wereldgeschiedenis is en de hele wereld overgaat en dat je ineens Paul McCartney, dat is ook onbevattelijk.
0: Dat is het zo, dat is absoluut zo. En het is ook nog steeds een wonder dat die mensen elkaar zijn tegengekomen. Dat hele verhaal is één groot wonder als je nagaat. Als McCartney niet op die ene dag was geweest waar John Lennon toevallig speelde.
2: Ja, dan, what if krijg je dat?
0: Ja, dan krijg je, ik weet het, maar toch is het interessant om te denken, wat was er dan gebeurd?
1: Er is toch die hele grappige film dat door een kleine kwantummechanisch defect de Beatles uit de geschiedenis zijn gewist.
0: Ja.
1: Volledig. En dat alleen één iemand er wel van wist. Dat is ontzettend grappig.
0: De film Yesterday is echt de moeite waard. Absoluut.
1: Een hele geestige film.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, hij rockt nog, hij speelt nog. En hij heeft nog een duet met Ringo Starr.
0: Tuurlijk.
1: Niet te vergeten. Nee. De andere Beatle. We gaan een klein stukje luisteren. Yes.

0: wel nostalgisch, hè?
1: Ja, maar ik, als ik dit weer hoor, dan wil ik zo graag weer terug naar de plek waar ik me zo gelukkig voel. Dat is Liverpool.
0: Ja.
1: Dat, het nummer gaat over Liverpool. En McCartney en Starr zijn op twee totaal verschillende manieren opgegroeid. Ringo echt low class. Echt heel laag. En McCartney middle class. En ja...
2: Maar ja, maar hij drumt zo lekker, hè? Want mensen zeggen altijd van Ringo kon niet drummen. Maar
1: oh, hij kon echt gigantisch.
2: Het ademt meteen. Het
1: ja,
2: is
1: hij heeft een bepaalde feel. En dan, ja, hij was altijd steady. Ringo maakte eigenlijk nooit een fout.
0: Maar hij kon niet goed zingen. Hij was,
1: hij was niet de mooiste zinger. Maar het grappige is wel dat als je die twee bij elkaar hoort, die twee stemmen, heb je wel een soort van Beatle geluid. Ja. Ondanks dat Ringo helemaal niet zo goed kon zingen.
0: Maar dat is natuurlijk zo. Als je niet zo heel goed kan zingen, dan later ben je dan oké. Net zoals als je vroeger heel mooi bent, is het verschil ook heel groot. Als je oud wordt.
2: De tijd trekt alles recht.
0: Ja,
1: nee, daar hoop ik ook nog steeds op. Dus ik ben er ook mee bezig.
0: Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel.
1: Ja, zeker. Begrijp je wat ik bedoel.
0: Nu kan het opeens. En het klinkt eigenlijk heel lekker, toch?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ja.
2: Maar hij probeert niet hip te zijn.
1: Nee, hij probeert niet hip te zijn. Hij probeert wel urgent te zijn. Hij wil wel nog steeds die nummer 1 positie behouden. Hij wil nog steeds gezien worden. Hij snakt nog steeds naar die erkenning. Na al die jaren, na al dat succes.
0: Eigenlijk
1: is niet genoeg. Net te gek natuurlijk. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Maar hij wil niet... in het verleden heeft hij het wel een paar keer geprobeerd om echt heel hip te klinken. En dat was zo'n hele gekke combinatie. Dat werkt niet helemaal. En op deze plaat, vind ik, staat hij heel dicht bij zichzelf. Wat hij zelf heel mooi vindt. En het klinkt toch nog modern.
0: En zou hij nou nog live optredens gaan doen om die plaat te promoten?
1: Hij heeft nog steeds een show in te halen hier in Nederland. Maar toen kwam corona, dus dat werd geskipt. Dat heeft hij nooit meer ingehaald.
0: Denk je dat hij dat, weet je daar iets van?
1: Ik weet het niet. Hij speelt regelmatig in Amerika. Doet hij iets van 4-5 shows achter elkaar. En dan stopt hij weer even. Hij wordt inderdaad een jaartje ouder. Ik hoop heel erg dat hij naar Europa weer komt. En het liefst naar Nederland.
0: Ik begreep dat hij toch nog redelijk fit is. Hij gaat veel naar de sportschool.
1: Hij eet gezond al.
0: Hij heeft natuurlijk in het verleden wel een wat ongezonde periode gehad, neem ik aan. Nee?
1: Ja, jawel. Maar hij heeft nooit die excessen aangetikt. Zoals al die grote rock'n'rollsterren en al die verhalen die daarbij horen.
2: Het was die Keith Richards.
1: Nee, maar die leeft trouwens ook nog. Dus zie je maar, maakt geen donder uit.
2: Welke wereld laten wij Keith Richards na?
1: Nee, dat is de vraag. Nee, maar hij is altijd geweest van het gezinsleven bijvoorbeeld. Maar ook van de natuur. En daar heeft hij zich veel meer op toegelegd dan seks, drugs en rock'n'roll.
2: Het is eigenlijk, bedacht ik me laatst ook toen we die film, die hebben we hier ook besproken, Man on the Run gingen kijken, eigenlijk van nature gewoon een blij ei.
1: Hij is een positief iemand, maar die ook zeker zijn grote twijfels heeft en zijn donkere kanten, maar die zal hij nooit voor het voetlicht brengen. Zoals John Lennon dat wel doet. Mooi voorbeeld is, ze hebben allebei hetzelfde drama hebben ze meegemaakt. Hè? De moeder van Lennon kwam heel jong te overleden. Zij werd geschept door een auto. En de moeder van McCartney overleed toen McCartney heel jong was. Dezelfde leeftijd als Lennon, aan borstkanker. Maar ze hebben allebei dat grote verlies van hun moeder op jonge leeftijd hebben ze totaal anders verwerkt. Lennon werd opstandig. McCartney trok zich terug in zijn familieleven. Dus die twee zijn totaal verschillend in dat opzicht. Maar wel hetzelfde drama meegemaakt.
2: Daarom waren ze ook zo goed samen. Omdat ze allebei de andere kant van de medaille hadden.
1: Ze begrepen het allebei. Alleen Lennon benoemde dat ook in zijn nummers. En McCartney koos ervoor om dat door anderen te laten vertellen. Dus hij heeft heel veel liedjes geschreven over personages.
2: Eleanor Rigby of zo.
1: Bijvoorbeeld. Ja, Eleanor Rigby is een heel mooi voorbeeld daarvan. Terwijl Lennon altijd over zichzelf en of Yoko zong. En dat ook altijd als direct zo benaderde.
2: Is dit een nieuwe fase in de carrière van Paul McCartney? Of is dat weer te groot?
1: Nee, dat is echt te groot, denk ik. Ik denk niet dat het een nieuwe fase is. Ik denk dat hij heeft twee platen hiervoor gehad die niet echt consistent waren. Waren wel goed, maar het was echt een mixed bag. Dus te veel verschillende stijlen op één plaat. En nu is hij heel erg geconcentreerd, vind ik, op dit album. Maar je weet het nooit bij die man. Hij kan echt alle kanten opvliegen.
0: Jij zei, ik heb hem al grijs gedraaid. Meende je dat serieus?
1: Ja, maar ik ben ook wel knettergek wat dat betreft. Hoor. Ik had hem donderdag al in huis. En toen is hij al 4-5 keer van de platenspeler op en af gegaan.
0: Maar draai je hem dan met op vinyl?
1: Ook. En ik stream hem als ik op de fiets zit. Of in de trein. Ja, ik ben echt verliefd op die plaat. Ja.
0: Dus je hebt hem eigenlijk al helemaal...
1: Ik heb hem helemaal in mijn hoofd.
0: Ik
1: zou hem zo kunnen reproduceren. Ja.
0: Je zou hem zo kunnen zingen. En wat vind je dan het hoogtepunt?
1: As You Lie There vind ik een ongelooflijk goede opener. Is wat mij betreft echt een classic. Mama Gets By, het laatste nummer, dat is weer heel... Dat is echt zo'n mierzoete ballad.
0: Zoals Mama Gets By? Ja, gaat het ook over zijn moeder dan?
1: Nee. Maar het gaat over een lastige gezinssituatie. Een ode aan de vrouw, wat hij al vaker heeft geschreven. Lady Madonna bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Mama Gets By vind ik een heel mooi slotstuk. Waarbij ik wel moet opmerken dat McCartney normaal altijd met een heel dramatisch nummer eindigt op zijn plaat altijd. En dan komt er nog een klein lullig stukje erachteraan. Ja. Zo van, we moeten het wel luchtig houden met z'n allen. Heeft hij deze keer niet gedaan. Ik wil niet te veel insinueren, maar dat vond ik wel opmerkelijk. Het eindigt in mineur.
0: Oké, dankjewel. Radio 2 DJ Tim op het broek. Ja, we zijn benieuwd of er nog iets komt. Je weet het.
1: Ja, joh. Ja. Volgende week weer.
0: The Boys of Dungeon Lane, nieuwe album dus van Paul McCartney. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van ons programma. Maar Ronald Gephardt gaat onverdroten verder op deze zender. De taal staat, daarin ontvangt hij de mannen van Rundfunk. Ja, dat is leuk. Gaat over taal natuurlijk.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
3: Op NPO.
5: Vanavond, NOS langs de lijn. Met vanaf 6 uur.
3: Voetbal.
5: De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal.
3: Waterpolo.
5: Om het landskampioenschap vrouwen, de Zaan tegen Donk. Morgenmiddag.
3: Tennis.
5: Roland Garros.
3: Wielrennen.
5: De slotetappe van de Giro.
3: Handbal.
5: De eerste wedstrijd om de landstitel bij de mannen. Volendam Aalsmeer.
3: Motorsport.
5: De Grand Prix van Duitsland. In de MXGP.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. De laatste 2 mannen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. Inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat de walvis met rust gelaten had moeten worden. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel nog een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Er is relatief veel verkeer onderweg. Toch zijn er nog niet al te veel grote verkeersproblemen. Een enkele file valt op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. We zien de nasleep van een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. De rijstroken zijn weer open. Werkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken file op de A4 vanuit Den Haag vanaf Schiphol 6 kilometer nu, met daar 10 minuten extra reistijd.

0: ecologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. Het KNMI introduceert vanaf 2 juni een nieuw begrip. Hittekracht. Voor de liefhebbers van meteorologisch jargon schreef de Volkskrant gisteren daarover. Hittekracht wordt voor het grootste deel bepaald door de zogeheten natte boltemperatuur. Een internationale standaard die is gedefinieerd als de laagste temperatuur die een nat voorwerp in een luchtstroom kan aannemen als gevolg van het verdampen van het aanklevend water. In normaal Nederlands, als de lucht droog is, verdampt zweet makkelijk en daardoor koelen we af. Als de lucht vochtig is, verdampt zweet veel slechter en houden we warmte vast. Daarom kan 30 graden op een droge dag relatief draaglijk zijn, terwijl 30 graden met een hoge luchtvochtigheid gevaarlijk kan worden. Het gaat er niet om hoe warm het is, maar hoe warm het voelt voor het menselijk lichaam. En daar is dus nu een woord voor, hittekracht. En bij te veel hittekracht krijgen we warmtestress. Ik wens u voor vandaag veel zweetvermogen. Welkom in de Taalstaat.

0: En van de band Walrus was dat boek. Dit heb ik al gelezen. Het nummer gaat over het gevoel vast te zitten in steeds dezelfde patronen. Alsof je telkens opnieuw dat dezelfde bladzijde leest zonder echt verder te komen. Walrus is de Nederlands-Belgische indie-popband rond Geert Noppen, die u misschien kent als toetsenist van Yevgeny en Hoover Funk.
1: Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
0: De nieuwe ambassadeurs van de Week van het Nederlands. U hoort zo wie dat zijn. Tom van Kanthout en Yannick van der Velde over een podcastserie We Love Nederlands. Jan-Geurt Gaarland over de taalschat Het verstoorde leven van Etty Hillesum. Oscar Kok is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de weet. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Michelle Segon van Banchet uit Leiden en haar vergeet wordt. Rob van Essen over zijn roman De Grote Schoonmaak in onze boekenclub Boek Nu. Leesteraar Elisabeth Stegeman, leesteraar Jos Aars en Radjan, allemaal te gast hier bij de Taalstaat.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: In de Taalstaat kijken we altijd stiekem een beetje vooruit naar de herfst, want dan vindt de Week van het Nederlands plaats. Die begint het jaar op 10 oktober en het thema is dit keer taal in beweging. En bewegen zal de taal 9 dagen lang in Nederland en Vlaanderen. En daar gaan de 2 ambassadeurs van de week van Nederland voor zorgen. En we mogen ze bekendmaken. Het zijn de Vlaamse schrijver en performer Moot van Houwaard. Begin mei verscheen van haar de Leven in Mootjes. Ik hou het even omhoog voor wie meekijkt. Een bundeling columns en het boek Tussen ons. Een klein handboek voor het leven. De andere ambassadeur is Roan Casamonadi, als ik dat goed uitspreek.
3: Ja,
0: goed. Dichter en spoken word artiest. Zijn bundel Vuurbloem werd vorig jaar genomineerd voor de C.S. Buddingprijs. En naast het dichterschap werkt ook nog als psychiater en als danser.
3: Ja.
0: Daar ben ik gewoon jaloers op. Nou, welkom beiden, gefeliciteerd. Eervolle benoeming. Wat dacht jij gewoon toen je ervoor gevraagd werd?
3: Ja, ik vond het wel een hele grote eer. Ja. Ik dacht, je bent er lang op blij als iemand überhaupt je dichtbundel leest, want het is natuurlijk hartstikke niche. Dus als mensen dat cool vinden en jou leuk vinden en je dan als ambassadeur vragen, ja, ik vond het wel echt vet om te horen. Om die vraag te krijgen.
0: Mooi, goed. Zag jij ook meteen een rol voor jezelf als ambassadeur van de Week van het Nederlands, Moot?
4: Ja, zeker. Sterker nog, eigenlijk voel ik me al jaren ambassadeur van het Nederlands.
0: Maar waarom voel je dat?
4: Heel blij en vereerd. Ja, het is het mooiste cadeau dat je kan krijgen als je je eigen passie mag delen met een groot publiek.
0: Ja.
4: Dat is het allerleukste.
0: En waarom voel jij je ambassadeur al je...
4: Ja, omdat ik al jaren niet anders kan. En ik ben in die mate bezeten, denk ik, door taal. Dat ik daar ook de boer mee opga, de hort mee optrek. En vaak voorstellingen geef. Ook heel vaak naar scholen trek. Om daar te vertellen over mijn liefde voor het Nederlands.
0: Mooi, mooi, mooi. Die Week van het Nederlands heeft elk jaar een thema. Dus dat is dit jaar taal in beweging. Nou, dat lijkt me dan op jouw lijf geschreven, Roan, als danser.
3: Ja, ik weet niet of het nou toeval is of niet, maar het komt wel heel goed uit. Ja. Ik denk dat taal en dans, je zou misschien niet per se verwachten dat dat heel erg met elkaar te maken heeft. Maar ik denk dat het wel, dat ze elkaar heel goed kunnen aanvullen. En het lijkt me zo erg cool, voor de Week van het Nederlands ga ik dan een performance maken die het allebei combineert.
0: Okay.
3: En ik kijk heel erg naar uit om dat te doen.
0: Heel goed. Jouw voorstelling, Moot, heeft de wel geweldige titel Letter maar op.
4: Ja, inderdaad. Letter maar op. Het is een voorstelling over lettertjes, over taalplezier, ook een beetje interactief, waarbij mensen mij elke keer een nieuwe letter kunnen aanreiken en dan lees ik of breng ik een tekst die daarachter verstopt zit. Dan mogen ze een tweede letter aanreiken en met al die letters maken we samen collectief een nieuw woord. Dus voor mij is de voorstelling ook elke keer spannend, want ik weet niet welke tekst ik ga delen met het publiek, welk woord er ontstaat. Maar ik kijk er ontzettend naar uit om die voorstelling dan voor de Week van het Nederlands in première te brengen en hopelijk daarna ook nog veel te kunnen spelen.
0: En zijn dat dan bestaande woorden of ga ik woorden bedenken?
4: In de voorstelling zitten ook een aantal taalweetjes verstopt of gekke woorden. Bijvoorbeeld het langste isogram in onze Nederlandse taal. Dat is een woord waarin elke letter maar 1 keer voorkomt. Dat is bijvoorbeeld, dat kan ik al verklappen, campinghoudster. Maar er zit ook nog andere weetjes in.
0: Ja.
4: Zal ik er nog eentje delen?
0: Ja, graag,
4: ja, bijvoorbeeld,
0: leuk, weetjes.
4: Ik weet niet of jullie dat weten, weetjes. Maar elk woord in het Nederlands is te herleiden tot het getal 4. Geef mij eens een woord.
0: Liefde.
4: Liefde. Uit hoeveel letters bestaat het woord liefde? 6.
0: Ja.
4: Uit hoeveel letters bestaat het woord 6? 3. Uit hoeveel letters bestaat het woord 3? 4. Hey. Je komt altijd uit bij het getal 4. Probeer het maar eens met een ander woord. En dat is uniek voor onze Nederlandse taal. Geldt niet voor andere talen.
0: Goed, mooi. Wanneer is voor jou je ambassadeurschap geslaagd, Roland?
3: Ja, ik denk dat als... ik hou natuurlijk erg van taal en heel veel mensen houden van taal. Maar er zijn ook heel veel mensen die denk ik wat minder van houden. En ik hoop heel erg dat, nou, als ambassadeurs trekken we door heel Nederland en Vlaanderen. Het lijkt mij heel cool als er nou allemaal mensen zijn die taal een beetje saai vinden. Of nou, gewoon niet zo boeiend. Dat het die mensen, dat het daar nou, onze performances doen. Laten zien hoe leuk taal en poëzie, podiumkunst kan zijn. En als die mensen het vet vinden, dan ben ik wel tevreden.
0: Mooi. Dat geldt neem ik aan ook voor jou. Houdt het dan ook op na die week of blijf je ambassadeur voor de taal?
4: Tuurlijk, ja. Een ambassadeur, maar tegelijkertijd voel ik me ook geen missionaris. Ik denk niet dat elke jongere doordrongen moet zijn van de liefde voor taal. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat jongen wel beseffen hoe belangrijk het is om in nuances te kunnen spreken, om elkaar te verstaan. En daarnaast dat ze op zoek gaan naar iets waardoor ze zelf bezeten geraken.
0: Ja. Ik kijk even naar mijn gasten van zometeen. Yannick van der Velde en Tom van Kanthout. Jullie zijn van Rundfunk. Jullie maken een podcast. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben. We love Nederlands. Jullie proberen ook een beetje jonge mensen te bereiken. Als je nou naar luistert, waar denk je dan?
2: Nou, ik ben vooral een beetje verbolgen dat we zelf niet zijn gevraagd als ambassadeurs van de taal. Maar nee, geweldig, geweldig. Ik vind het vooral tof dat jullie een soort hele andere tak van sport beoefenen als wij doen, maar dat het toch over hetzelfde lijkt te gaan.
0: De liefde voor taal, dat brengt ons ook hier samen in de taalstaat. Moot van Howard en Roan Kassan-Monadi. Ik zeg het volgens mij opnieuw goed.
3: Ja, ja.
0: Hartelijk dank voor meer informatie of om jullie te boeken voor de Week van het Nederlands. Ga dan naar weekvanhetnederlands.org.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Ook op de laatste zaterdag van mei heeft Jeroen van Kan de zaterdagkranten allemaal gelezen. Hij doet dat met zijn eigen kijk, de Jeroen van Kan kijk. En we vragen ons af wanneer dat woord nou eens in vandalen komt, Jeroen.
5: Wat dacht je van nooit?
0: Nooit, oké.
5: Okay. Gaat ik zo in.
0: Wat is je opgevallen aan de taal?
5: Is daar en die is heel streng.
0: Ja.
5: Hemelreiziger, zo noemen ze in China een astronaut. Nou ja, een astronaut, dat klopt eigenlijk niet. Want een Chinese ruimtereiziger noem je een taikonaut. Zoals je een Russische ruimtevaarder een cosmonaut noemt. Een Europese ruimtereiziger moet je eigenlijk een euronaut noemen. Maar dat klinkt toch meer als een opdrift geraakte muntsoort. In de Volkskrant staat een stuk over een Chinees ruimtestation. Dat heet vrij vertaald het Hemelse Paleis. Dat blijkt, getuigen de bijgaande foto, een voorbeeld van Chinese overdrijving. Ze kweken aan boord hun eigen cherrytomaten en ze hebben een aquarium met zebravissen meegenomen. Want ja, wat is een zebravis zonder ruimte? Die cherrytomaat weet van niks, die taikonaut is bewust ingestapt, maar die zebravis, die heeft nergens om gevraagd. En wat eet een zebravis in de ruimte? Zijn er insecten op het oppervlaktewater? Reizen die ook mee? Geen idee. Telegraaf besteedt aandacht aan de schatkamer van beeld en geluid, waar je oude programma's van de NPO kunt zien. Afleveringen van Dit was het Nieuws zijn er inmiddels weer afgehaald, omdat grappen van toen nu wel eens slecht zouden kunnen vallen. Michiel Romein wordt geïnterviewd van Jiske Vet. Die vindt dat onzin. We zijn toch niet fout geweest in de oorlog? We hebben wat grappen gemaakt. Dat is natuurlijk waar, maar iets zegt me dat Obama de witte N-woord nu anders gewaardeerd wordt dan toen.
0: Ja.
5: Jack Spijkerman, de man achter Kopspijker, zegt: doe niet aan moderne boekverbranding. Als je een boek van Gerard Reven opnieuw uitbrengt, scheur je er ook geen pagina's uit. Daar wil ik graag twee dingen over zeggen. 1. Het oeuvre van Reven zou ervan opknappen als je er heel selectief een beetje in zou scheuren. En 2. Als je een boek opnieuw uitbrengt, dan hoef je er dus geen bladzijde uit te scheuren. In zo'n stuk kunnen natuurlijk twee clichés niet ontbreken. Weer een kleine opsomming. 1. Dat moet je toch echt in de tijd zien. En 2. We gaan kijken welke programma's meer context behoeven. We hebben context zo vaak nodig tegenwoordig dat je je afvraagt hoe we dat vroeger deden, toen de context nog niet uitgevonden was. Op de voorpagina van de Telegraaf staat de foto van koning Maxima. Daar staat bij Maxima bekroond met baret. In oranje letters uiteraard. Ze is nu officieel reservist bij de landmacht. Maar iemand bekronen met een baret, volgens mij gaat het helemaal niet. Zeker niet een koningin. Ik hoop niet dat ze daarmee op een munt moet. Petje af voor koning Maxima staat even verderop. Maar dat zijn dus weer baretten die eraf gaan. Kan iemand een moderne versie van de Emmy Goskamp ten Haven misschien naar de redactie sturen om daar wat hoofddekselterminologie met ze door te nemen? Het leukste stuk in de weekendkrant is van culinair journalist Hiske Versprillen. Ze bespreekt een restaurant dat liever niet besproken wil worden. En dat heet Muggen worden gegeten door vogels. Versprillen schrijft: mocht u nou ook een horecaonderneming zijn die niet door mij bezocht wenst te worden, dan wil ik u met klem adviseren geen naam te kiezen als muggen worden gegeten door vogels. Dat werkt bij haar als een rode lap op een stier. Overigens ook een leuke naam voor een restaurant. Ik ga uit eten vanavond, dat begrijp je, Ronald. Bij muggen worden gegeten door vogels misschien, in Utrecht. Of Hemelse Modder in Amsterdam. Ze hebben de heerlijke gestoofde zebravis op een bedje van ruimtetomaten. Een Chinees recept.
0: Goed.
6: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
7: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
6: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
7: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
6: Boek nu.
0: En straks de eerste Boek Nu Boekenclub bijeenkomst met Rob van Essen. Maar nu eerst. Ze wonnen de Nederlands Hoop prijs. Ze maakten absurdistische cultseries als Rundfunk, Duco en Roy en Swalbe stonden jarenlang met krankzinnige theatershows door het land en behoren inmiddels tot de opvallendste cabaretduo's van Nederland. Yannick van der Velde en Tom van Kamthout, u hoorde ze zo dadelijk al eventjes. Terwijl Rundfunk, maar naast hun liefde voor absurde humor, delen ze nog een obsessie, namelijk de Nederlandse taal. In hun nieuwe podcast We Love Nederlands duiken ze met zichtbaar plezier in spreekwoorden, dialecten, straattaal, leenwoorden en vergeten woorden. Niet als taalpolitie, maar als taalfanatici. Waarom zeggen we eigenlijk awkward als we als ongemakkelijk veel mooier is? Wat is een goed synoniem voor seks? En hoe komen ze in godsnaam in? Vandalen, goedemorgen mannen. Leuk jullie zijn. Jullie zijn onze hoofdgasten. Dus eerst eventjes de hoofdvraag. Op wie gaan jullie vanavond het allerliefst jullie vermoeide hoofd te rusten leggen?
8: Wij gaan lepeltje liggen op 1 kussen, dat van Maarten van Roosendaal.
0: Mooi. Waarom Maarten van Roosendaal?
8: Ja, omdat Maarten van Roosendaal, denk ik, voor ons allebei echt een openbaring was toen wij op de toneelschool en kleinkunstacademie kwamen. Ik ken het in ieder geval niet. Ja. En toen ik dat leerde kennen, dacht ik, mijn hemel, hoe heb ik dit ooit niet gekend? En wij zijn er allebei heel diep ingedoken toen. Ja. Dus ik denk dat we lekker samen gaan liggen.
2: En omdat hij ook gewoon sexy is. Ik zou willen dat ik zo'n doorleefde kop krijg zonder er zoveel voor moeten roken en drinken. Maar ik zou het wel graag willen laten.
0: En heeft jullie ook in je werk geïnspireerd?
8: Ja, ik denk wel gewoon in de taligheid. Ik denk dat wij bij schrijfles op school leerden wij dit kennen. En dan had je natuurlijk altijd of je kon een scène schrijven of een lied. En als je dan als voorbeeld Maarten van Roosendaal kreeg, zag je wel eens, wow, wat valt er veel te doen met taal.
2: Met ook vrij simpele, duidelijke taal. Ik heb niet het idee dat hij heel ingewikkelde teksten schreef, maar dat het toch een soort ingewikkelde emotie kon.
8: En hele heldere beelden.
0: Ja, ja, ja. Mooi. Het woord taal is nu een paar keer gevallen. Laten we eens een klein stukje luisteren van je podcast, waarin jullie uitleggen waar het jullie om gaat.
9: En dat, lieve luisteraar, is de taal. En dan met name onze nederige Nederlandse taal. Die lieve ezel die zich door iedereen maar laat gebruiken en misbruiken, zonder daar ook maar één woord tegenin te brengen. Over onze liefde voor dat prachtige, onderdanige voertuig voor gedachten gaan wij het hebben in deze podcast. We gaan haar doorspitten en dan niet als het mijnenveld van strenge regels zoals ze door sommigen gezien wordt, maar meer als het wetteloze pretpark vol lege canvassen dat ze voor ons is. We zijn hier niet om op de vingers te tikken, maar om de vingers af te likken.
0: Ja, de vingers af te likken. Wat ik nou zo mooi vind in jullie podcast is dat jullie met heel veel enthousiasme over de taal praten. En tegelijkertijd zeggen dat jullie een hekel hebben aan taalnaties en iedereen die met regeltjes komt. Een van jullie is zelfs, geloof ik, jij bent zelfs gezakt voor Nederlands op de middelbare school.
2: Ja, benoem het nog maar eens, ja. Inderdaad. Op Nederlands en literatuur onder andere.
0: Ja, nee, dat vind ik mooi.
2: Dat ik toch dat enthousiasme heb gevonden. Ja, ja, ja, dat vind ik zelf ook mooi. En wonderlijk, ook gewoon hoe een puberbrein werkt. Dat ik het toen blijkbaar allemaal niet interessant vond. En toch de liefde heb gevonden later in mijn leven.
0: Ja. Ja. Wat ik ook opvalt, ik heb een paar van jullie podcasten gelezen. Het is enorm lachen. En toch zit er ook veel diepgang in. En durven jullie alle onderwerpen aan te spreken. En het is nadrukkelijk tegen het taal-elitarisme.
8: Ja. Ja. Ja, wij hebben allebei het gevoel dat sowieso, dat is natuurlijk heel Nederlands, hè? Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. Maar dat ook iedereen elkaar, dat taal inmiddels is verworden tot, als wij een discussie online hebben en jij maakt een typfout, dan ga ik niet meer op de inhoud in, maar dan ga ik, hahaha, dit heb je verkeerd geschreven, het is met DT. En dat daardoor volgens mij heel veel mensen taal gaan associëren met iets negatiefs en iets zeurderigs en weet ik wat. En wij gewoon dachten, we willen iets maken, ook voor jongere mensen, te zien hoe leuk het is en hoe tof het is om gewoon iemand een keer net een andere benaming te geven, net een ander woord te gebruiken voor je gemoed. En dat net iets anders zegt, dat je er gewoon veel meer mee
2: kan kliederen en knoeien en buiten de lijntjes kan kleuren. En
0: toen we elkaar net even een hand gaven, toen vertelden jullie over Pierre Bokma, die in een interview gezegd zou hebben dat hij het Nederlands een beetje kwalijk neemt dat mensen het Nederlands zo veronachtzamen.
8: Ja, klopt. Ja. Dat hij zei inderdaad dat Duitsers veel bewuster omgaan met de taal. En dat wij in het Nederlands gewoon denken, ja, boeien, als het overkomt, komt het over. En het maakt mij niet uit hoe, het maakt allemaal niet uit. En dat willen we eigenlijk ook een beetje tegengaan.
0: Ja. Ja. Was dat ook het idee van jullie podcast toen jullie begonnen?
2: Nou, voornamelijk enthousiasmeren. Eigenlijk, ja, we begonnen dus wel met hoe kan het nou dat iemand als ik, die heel erg van de taal houdt, dus op de middelbare school niet geenthousiasmeerd kon worden. En laten we nou voor die jongetjes eens kijken, en meisjes, eens kijken of we iets kunnen maken dat ze wel tof vinden.
0: Ja, is dat niet een beetje een kleine niche dan?
2: Ja, mooi woord.
0: Niet? Toch?
2: Ja, ja.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ja. Uit Frankrijk? Ja. Nee, dat dachten we ook. Maar het slaat best wel aan. Hè. Ik heb het idee dat we nog nooit op iets zoveel reactie hebben gekregen als op deze podcast.
8: Ja, en het is ook raar om te zeggen dat de Nederlandse taal, wat we toch bijna met z'n allen spreken hier in Nederland,
0: ja,
8: dat een niche is.
0: Ja, dat is onzin
8: bijna
0: toch?
8: Bijna niks. Ja, het is net zoals het weer.
0: Nee, maar omdat het om een podcast gaat, ik ben ook wel eens voor een podcast gevraagd, dat het vaak onderwerpen zijn die wat kleiner zijn. Dus.
2: Ja, we dachten ook eigenlijk dat het heel erg een niche zou zijn. Maar we hebben toch het idee
0: toch
2: dat het niet is.
0: Heel goed. Jullie hopen, dat benoem je een paar keer ook in je podcast, dat jullie uiteindelijk in Van Dalen terechtkomen. Even een fragment.
10: Deze aflevering, hoeveel afleveringen gaan we maken? 12.
11: 12 afleveringen.
10: 12 afleveringen. En voor deze beginnen we bij de basis van de taal, en dat is het woordenboek. En het eerste woord dat wij gingen opzoeken was natuurlijk woordenboek. Ja. Om te kijken of dat woordenboek een beetje humor heeft. Maar dat is niet zo. Er staat bij het woordenboek gewoon doodleuk wat een woordenboek is, in plaats van het boek dat je in je hand hebt. Ongelooflijke debiel.
8: Wat is ja, kijk, je kan het woord woordenboek echt uit het woordenboek halen. En daar kunnen wij dan weer in. Snap je? Dat woord kan weg. Iedereen die een woordenboek vast heeft, weet wat een woordenboek is.
2: Anders hadden ze het niet in de kast gevonden.
8: Daarom. Dus haal dat lemmaatje naar weg. En kunnen wij daar weer met een of ander nieuw woord in.
0: Wat is het woordenboek voor jullie?
2: Eigenlijk een soort bron van leukheid. Je kan er zoveel... ja, maar wij... Eigenlijk kwamen we erachter toen we het woordenboek gingen lezen dat er zoveel in zit. Terwijl je denkt een soort saaie stof achter elkaar. Maar er zit zoveel leuks in. We gingen ook bijvoorbeeld het woord podcast maar eens opzoeken. Ja. Waar dat woord dan uit opgebouwd is. En toen vonden we het woord pot met een D of podden. Wat dus het Nederlands woord is voor een stuk neusvel. Vel dat ergens zo lang heeft gezeten dat het niet meer te verwijderen valt of zoiets.
8: Daar is dus blijkbaar ooit een Nederlands woord voor gemaakt. Er is ooit iemand geweest die dacht, ik heb echt neusvel erin, ik krijg het niet meer weg. Daar ga ik een woord voor verzinnen. En de Van Dalen heeft dat ooit maar weer ingezet.
2: Ja.
8: Ja, als dat er allemaal in mag, dan wij toch ook.
0: Ja, nou ik hoorde jullie laatste aflevering waar het gaat over culinaire taal.
2: Ja.
0: En dat jullie geen fijnproevers zijn, maar...
2: Fanproevers. Ja, dat luisteren we mee. Van Dalen, dat is een woord dat... Ik wil trouwens nog iets zeggen over de Hisk Versprillen recensie. Ja. Dus jammer dat we nog meer aandacht eraan geven en dat restaurant dat eigenlijk geen aandacht wil. Maar zij heeft het in die recensie over een akelig lekker kroketje.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, dat vind ik zo schitterend.
0: Waarom?
2: Ja, om akelig in positieve zin te gebruiken. Een akelig lekker kroketje, dat je dit eet en...
8: Dat het akelig is. Dus hoe lekker moet iets zijn dat het akelig is. Dat is toch geweldig?
0: Ja, maar dat hoort wel een beetje bij de taal van jonge mensen, vind ik. Ik zat een keer met een beroemde schrijver, Remco Kampert, zaten we in een eetcafé. En er zaten meisjes naast ons, die aten een soepje. En ze zeiden, oh, gruwelijk. Ja. En Remco dacht, oh, die vinden het echt heel smerig. Ja. Maar goed, ja, gelukkig hebben kinderen. En wist ik dat gruwelijk juist heel positief betekent.
8: Ook wel weer grappig dat ik van alle soorten gerechten soep... mezelf de gruwelijk lekker soep. Dat is gewoon soep.
0: Ja. Dan ga ik een keer soep voor jou maken.
8: Ja, vet.
0: Kijk, jullie willen in Van Dalen. Er moet het wel in druk zijn verschenen, het woord. Hè? Dus het fijn dat jullie hier nu fanproevers uitspreken, dat is niet genoeg. Er moet iemand dat opschrijven. Misschien dat er luisteraars hier van de taalstaat zijn, die in hun blogs of dat er misschien columnisten luisteren. Als dat woord nou eens vaak gebruikt wordt, dan kunnen we zo... jullie houden...
8: Roentfunkiaans mag ook. Roentfunkiaans. We hebben ook al bepleit Kafka heeft echt lang genoeg mogen teren op Kafkaesk.
2: Ja.
8: Laten we dat nu Roentfunkiaans noemen. Het is heel megalomaan van ons, dit plan. Maar schrijf het een keer op. Desnoods wordt Roentfunkiaans megalomaan. Wordt dat de betekenis ook prima, maar we willen er gewoon in.
0: En waarom niet Roentfunkiesk?
8: Ja, dat is
2: ook
8: mooier.
2: Die mag er boven of eronder.
8: Boven, ja. Dat is ook weer runderziekte en runderleer of zo.
2: Roentfunkerig mag er ook bij. Ja. Roentfunkerig.
0: Ja, wat ik nou zo mooi vind is dat jullie dat humor gebruiken om die taal duidelijk te maken. Want humor is een soort smeerman. Heeft nou het maken van die podcast jullie beeld op de taal een beetje veranderd?
8: Ja, maar ik denk dat we sowieso altijd... Bijvoorbeeld, wij zijn nu aan het try-outen voor een nieuwe voorstelling.
0: Ja.
8: En dan hebben we een grapje. Het is, luister, we zijn try-outen, het is nog niet af. Maar een grapje dat Tom aan mij, dat ik aan Tom vraag, wat wilt u te drinken? En dat Tom zegt kaasfondue. En dat we gisteren heel lang hebben gediscussieerd over, is het nou grappiger, had u iets te drinken gewild kaasfondue? Of had u iets te drinken gewild de kaasfondue? Is het nou grappiger met de ervoor of... We hebben laatst een eindeloos gesprek gehad over een gast die naar een pompstation of naar een tankstation gaat. Welk woord dan grappig is. En ik weet niet waarom, maar dat
2: een benzinestation.
8: Een benzinestation, ja. Dat wilde jij. Jij
2: wilde benzinestation, maar Yannick vond dat een verouderd woord.
0: Ja.
2: Ja. Op de een of andere manier vind ik het qua ritme een grappiger woord dan tankstation.
8: Maar we hebben toch altijd al eindeloos van dit soort gesprekken over waarom is nou iemand flink noemen anders dan iemand stoer noemen of iemand knap noemen anders dan schat. Gewoon... Nou ja, daar zijn we altijd al mee bezig. Ja.
0: Dus wat is het nou eigenlijk geworden? Is het een benzinestation geworden? Of is het,
2: We zijn nog aan de try-out. Oh, we hebben nu twee keer het tankstation geprobeerd.
8: Ja, werkt niet.
2: Maar misschien volgende week eens benzinestation proberen.
0: Jullie vertelden net dat je heel veel reacties krijgt op de podcast. Vertel daar eens wat over.
2: Mensen van vroeger, waar ik jaren niks meer van gehoord heb. Uitgevers die met ons een boek willen.
8: Ja, het is echt wel een rare frustratie dat als we dan iets voor tv uitbrengen... dan is het echt als een soort ruft in de wind. Krijg je misschien één appje en daarna verdwijnt het... in de grote pool van content, zoals dat tegenwoordig heet. En bij dit, om de een of andere reden...
2: Het is het medium, denk ik. Het is het dat medium. Mensen een soort persoonlijke kant van ons leren kennen... waardoor ze sneller iets laten weten.
8: Ja, mensen zijn enthousiast.
2: Ja, geweldig. Echt geweldig.
8: En het blijkt dat iedereen wel een eigen taalfascinatie heeft. Dus we hebben er allemaal verschillende thema's. En we krijgen uit alle hoeken en gaten zelf verzonnen scheldwoorden. En
0: wat
8: zelf...
0: dan bijvoorbeeld?
8: Ja, wat hadden we laatst weer iemand...
2: Iemand had verappelmoest
8: als werkwoord.
2: Maar dat stel dat helemaal naar de haaien is allemaal, toch?
8: Ja, want had iemand ons nog meer gestuurd? De stront voor iemand uit de potpisser, maar hij wist alleen niet wat de betekenis was van zijn zelf verzonnen spreekwoord. Namenlijsten die mensen hebben verzameld.
2: Ja, ook echt een goed beeld. Ja.
8: Ik pis voor jou de stront uit de pot.
2: Ja, ik ruim jouw troep wel een soort van op.
8: Ja.
0: Goed, het ontstaat waar ik bij zit. Ik begon het gesprek een beetje onbetamelijk om te zeggen dat jij je vak Nederlands niet gehaald had. toen ik naar jullie podcast zat te luisteren, dacht ik wel, dit is toch wel een manier om al die verstokte leerlingen die niks met taal te maken willen hebben, terwijl ze continu zelf taal produceren op hun telefoon, om die wat meer die liefde voor de taal bij te brengen.
2: Ja, ik vind, nou, één punt dat we bijvoorbeeld maken in de podcast is dat Franse en Duitse leenwoorden worden gezien als taalverrijking. En Surinaamse of Marokkaanse invloeden zien we als straattaal of straatverloedering. Dat is iets waar we vanaf moeten, vind ik. Dat vind ik ook verrijking. Dat is ook iets wat we gebruiken. En de taal is nou eenmaal
8: in beweging.
2: Hè?
8: Ja.
2: En jongeren die zijn daar ook... hebben daar invloed op. Dus dat vind ik. Ja. Dat punt wil ik even gemaakt hebben.
0: Er is een heel goed punt. Er is nu één seizoen met 12 afleveringen. Komt er een vervolg?
8: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
8: ja, er komt een vervolg.
2: Ja.
8: Daar zijn we nog mee in. Er wordt nog keihard over onderhandeld.
2: Ja. Maar we hebben de smaak te pakken.
0: Oké, nou dan hoop ik heel graag dat jullie een keer hier in de taalstaat... voor jullie tenslotte ook een medium om We Love Nederlands onder het voetlicht te brengen... Weer terugkomen. Yannick van der Velde, Tom van Kounthout, oftewel Rundfunk. Nogmaals, de naam van de podcast, We Love Nederlands. Het is een grote hit. We wensen jullie van de taalstaat heel erg veel taalplezier. En we zien jullie inderdaad graag nog een keer terug.
8: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Uit 1990 was dat Beatles-gitaar van De Mens, van het album Seks verandert alles. De groep uit Vlaamse Brabant met Frank van der Linden als stem en gezicht draait al sinds begin jaren 90 mee en is nog altijd springlevend. Deze zomer treden ze een paar keer op, vooral in België.
1: De taalschatten van de taalstaat.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Ja, we gaan het hebben over het verstoorde leven van Etty Hillesum. Hoe bewaart een mens in tijden van oorlog, vervolging en chaos toch mededogen en innerlijke vrijheid? Daarover schreef de mid-twintiger Etty Hillesum in haar oorlogsdagboek in 1981 verschenen onder de titel Het verstoorde leven. Indringend schreef ze over angst, liefde, taal, spiritualiteit en menselijkheid in een stijl die nog altijd verrassend modern klinkt. En nu is er een nieuwe dramaserie, Etty, gebaseerd op haar leven en werk, uitgezonden vanaf 6 juni. Te gast is schrijver en uitgever Jan-Geurt Garland, de man die de dagboeken voor het eerst uitgaf en daarmee Etty Hillesum voor een miljoenen publiek ontsloot. Welkom Jan-Geurt, wij kennen elkaar dus.
3: Dank je.
0: Wij tutoyeren elkaar ook. Jij bent de eerste uitgever van Het verstoorde leven. Hoe ging dat 45 jaar geleden?
3: Ja, ik kreeg bezoek van een man die had een stapeltje velletjes slecht getikt met een soort gehandicapte typemachine. Ja. Uitgevoerde blaadjes, die zei, ach, zou je dat eens willen lezen? Dit is, fragmenten zijn dit van een dagboek wat onze familie al heel lang in haar bezit heeft.
0: Ja.
3: En wil dat eens leven? Kijk of dat uitgeefbaar is.
0: En toen?
3: Ik nam het mee naar huis. Ik dacht, nou, dat ziet er niet uit. Dat lijkt me. Ik heb het een paar weken laten liggen op mijn bureau. Totdat ik dacht, nou moet ik die man zeggen dat dat niks is voor ons. Maar ik pakte het stapeltje op en ik las de eerste bladzijde en ik dacht, wat is dat in de oorlog geschreven? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat is gisteren of vandaag. Het is totaal modern. Ik las gefascineerd die 20 velletjes en vroeg hem vervolgens, ja, dit is heel bijzonder. Waar is de rest? Toen zei hij, ja, die moet ik heel voorzichtig uit handen van mijn halfzuster krijgen. Daar had hij ruzie mee. Eén voor één kreeg ik de 10 cahiers van Etty Hillesum in handen. Maar dan krijg je in handen een cahier met een handschrift waar je van het eerste moment van denkt, onleesbaar, dat gaan we niet doen. Maar beetje volhouden en in 2 dagen kon ik het vloeiend lezen. Het was ook vloeiend geschreven.
0: Ja.
3: Als een zee ging dat, als een branding door de bladzijden. Geen doorhalingen. In 1 keer kennelijk schreef hier iemand over de diepste roerselen die hem overkwamen waren.
0: Ja. Kun je een stukje voorlezen uit haar dagboek?
3: Ik lees een fragment voor van 20 oktober 1941.
0: Ja.
3: Soms zou ik met alles wat er in me is willen vluchten, in een paar woorden. Een onderdak zoeken voor wat er in me is, in een paar woorden. Maar er zijn nog geen woorden die me herbergen willen. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ben op zoek naar een onderdak voor mezelf en het huis waarin ik me onder zal brengen, zal ik zelf moeten bouwen. Zal ik zelf bloedig moeten optrekken, steen voor steen. En zo zoekt iedereen naar een huis, naar een toevluchtsoord voor zichzelf. En ik zoek altijd naar een paar woorden.
0: Ja, ze heeft die woorden gevonden. Ik heb het boek in mijn studententijd gelezen en dat is echt een openbaring. Het is zo bijzonder geschreven, zo goed. Ze heeft ook zo'n enorme zelfkennis. Wat maakt nou die taal zo bijzonder? Laten we daar eens een gesprek over voeren. Is het de helderheid? Is het de eerlijkheid? Is het ritme? Is het die intellectuele scherpte? Wat is het allemaal?
3: Je noemt precies de begrippen waar ik ook over zou beginnen. Ik sprak een paar dagen geleden de Jong, een schrijver die zelf ook erg gefascineerd is door Etty Hillesum. En ik zei, ik ga een praatje houden met Ronald over de taal van Etty. Hij zei onmiddellijk de energie die daaruit voortkomt. Ik zei, ja, dat is precies wat er ook gebeurt als je het leest. Je voelt de energie, je voelt het ritme, je voelt de spanning die eigenlijk iedere zin oproept. Je ziet hoe zij zichzelf onderzoekt in een onuitputtelijke stroom van gedachten en gevoelens. Maar die hebben het ritme van iemand die schrijver wil worden.
4: Juist.
3: Dat voel je aan alles.
4: Eigenlijk die schrijver is, zou ik zeggen. Want Anne Frank heeft ook een dagboek geschreven. Dat is een meisje van 14, 15, 16.
3: Ja, ja.
4: Ongelooflijk goed geschreven voor iemand van 14, 15
3: ja,
4: en 16.
3: Zeker.
4: Meeslepend. Ik ken geen 14-jarige, 15-jarige die zo schrijft als Anne Frank deed. Maar dit, Ed Hillesum, dat is al een gearriveerde schrijfster. Zij weet haar gevoelens dusdanig te verwoorden. Ook haar erotische gevoelens, haar meningen over de wereld, over literatuur, over alles.
3: Ja.
4: Je zei net, dat frappeerde me wel, dat het gevoel alsof het gisteren is geschreven.
3: Ja.
4: Vandaag is geschreven.
3: Dat is de moderniteit. Eigenlijk de tijdloosheid die eruit spreekt. Er is geen mode in te ontdekken. Het is niet modieus. Het is helder. Het is to the point. Maar het is ook een boek van herhalingen. Zij in het verzameld werk kan je zien hoeveel ze zichzelf herhaalt. Als een laboratorium. Is het eigenlijk een onderzoek naar wat haar beweegt, wat haar belangrijk voorkomt, hoe haar ideeën vat krijgen op haarzelf, hoe ze de toestanden om zich heen weet te balanceren, ja, eigenlijk in zichzelf. Want die oorlog, ze zit dit allemaal te schrijven midden in de oorlog.
4: Ja. Die er wel af en toe in voorkomt, zoals ze maken verwijzingen.
3: Ja, zeker. Er komen in het verstoorde leven, net zoveel als in het verzameld werk, een dertigtal woorden die er niet om liggen.
4: Juist.
3: Onze vernietiging.
4: Juist.
3: Onze dood die we tegemoet gaan. De ellende, de gifgewassen. En dat betekent dat ze wel degelijk op de hoogte is van wat er om haar heen gebeurt.
4: En wat ze probeert is naar haar kern te gaan. Een kern, je schrijft in je voorwoord dat ze een god aanspreekt die samenvalt met zichzelf.
3: Ja, dat is een voor christenen, joden of wie dan ook die een geloof heeft, wel een bijzondere opvatting van het woord God. Zij zegt eigenlijk, het diepste in me, het meest onverwoestbare, dat noem ik God. Het is Willem Kloos, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten.
4: Ja.
3: Maar het is bij haar uitgekristalliseerd. Er zitten ook mystieke kanten aan haar geloof. Maar in alles merk je dat het een dialoog is met het diepste wat er in haar zich afspeelt.
4: Ja.
3: En dat noemt ze dus God.
4: Ja.
3: En je krijgt op den duur dus een dialoog met God. Maar hou altijd in je achterhoofd, dat is dus ook een dialoog met zichzelf.
4: Juist, juist. Wat interessant is, als we het over dat moderne hebben, dat er is nu een serie. Etty heet de serie. Jij bent bij de opnames in Amsterdam geweest. Dus ik vind het een prachtige serie. Het is Netflix-achtige kwaliteit.
3: Ja.
4: Over haar leven ook.
3: Ja.
4: Het speelt zich af in de huidige tijd ook.
3: Ja, dat is hetzelfde. Haggai Levy, de regisseur van het, die 10 jaar geleden bij me kwam. Ik wil een film over Etty maken. Dat heeft hem 10 jaar gekost. Maar hij heeft eigenlijk dezelfde ervaring gehad als ik had toen ik de blaadjes las en dacht, dit is gisteren geschreven. Dus we zetten de film in het heden. De Jodervervolging komt erin voor, natuurlijk. Maar je ziet de auto's van nu door de straten rijden.
4: Ja. Zou je nog tot slot even een fragment willen voorlezen?
3: Ja. Ik lees nog een fragment voor. 3 juli 1942. Vroeger heb ik gemeend vele geniale gedachten per dag te moeten produceren. En nu ben ik soms als een braakliggend land waar niets op groeit, maar waar boven een lege, stille hemel hangt. En zo is het beter. Een veelheid van opborrelende gedachten wantrouw ik tegenwoordig in me. Ik lig liever braak en wachtend soms. Er is zo verschrikkelijk veel in me gebeurt de laatste dagen, maar nu heeft zich eindelijk iets uitgekristalliseerd. Onze ondergang. Onze waarschijnlijk ellendige ondergang. die nu al begonnen is in de vele kleine dingen van het dagelijkse leven, heb ik regelrecht in de ogen gezien. En de mogelijkheid daarvan heeft een plaats in mijn levensgevoel gekregen, zonder dat mijn levensgevoel daardoor in kracht verminderd is. Mijn groei gaat even onbelemmerd door, van dag tot dag, ook met die vernietigingsmogelijkheid voor ogen.
4: Ja, en dit is enorm indrukwekkend.
3: Ja.
4: Ook in het besef dat ze haat niet in haar leven wilde toelaten.
3: Nee, ze vond, je kan je vijanden, overal was haat om haar heen. De terreur die er was, was natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar zij heeft zich voorgenomen, of het is in haar zo gegroeid, dat haat alleen maar, door de vijand te haten, wordt het alleen maar erger. Haat vindt zij de vijand van haarzelf.
4: Nou, dat is enorm mooi gezegd. Jan-Geurt Gaarland, je was de eerste uitgever van Het verstoorde leven van Etty Hillesum. Dank je wel. Op 6 juni begint die tv-serie op NPO 2. Elke week om 10 over half 11. En nu al te streamen via NPO Start.

0: En dit nummer doet me ook aan Ed Hillesum denken. Dat was Vliegen, de titeltrack van de debuut-EP van zangeres Maxime. Vliegen gaat over de spanning tussen willen ontsnappen aan angst en het besef dat die angst niet zomaar verdwijnt. Uiteindelijk kiest in het nummer niet voor verzet, maar voor acceptatie. Hoewel de digitaal staat, zijn blik vooral op het heden richt, zijn er ook inwoners met een grote fascinatie voor het verleden. En dan het liefst zo ver mogelijk terug in de tijd. Zo iemand is Oscar Kokke, schrijver, presentator en interviewer en maker van de archeologie-podcast. Ik heb iets gevonden. Goedemorgen, Oscar, om met die podcast te beginnen. Gisteren schreef je op Blue Sky een krankzinnige vondst uit de Romeinse tijd, waardoor de geschiedenis misschien wel herschreven moest worden.
1: Ja, ja, die werd gisteren gepresenteerd. Een jaar geleden heb ik al opname gemaakt van die podcast, maar alles onder streng embargo. Ik mocht niks erover vertellen, maar nu eindelijk wel. Want sinds gisteren staat hij online. Een Romeinse brug. Joekels van palen. Echt, de langste die gevonden is meer dan 13 meter lang. Tijdens baggerwerkzaamheden gevonden. Die hebben ze doorgezaagd, jaarringenonderzoek. En vervolgens komen we erachter 365 na Christus. Of preciezer, ze hebben gedateerd dat die gekapt is. Winter 364, lente 365. Zo precies kunnen ze dat onderzoeken. En ja, dat is waanzinnig, omdat eigenlijk het idee was dat de Romeinen in die tijd hun spullen wel een beetje aan het inpakken waren, maar ze hebben dus een joekel van een brug gebouwd bij Dreumel.
0: Bij Dreumel, dat wilde ik even weten. Heel goed.
1: Ja, tuurlijk.
0: Je deelde een kop uit NRC, overspoeld worden we emotioneel van, overspoeld door AI. Veel HR-managers willen nou eindelijk weer eens een brief met spelfouten van een echt mens. Oh, dat valt wel te programmeren, toch? Schreef je erbij?
1: Dat lijkt me wel, dat is toch de makkelijkste oplossing? Ja. Ik voel dat sentiment wel enorm, want soms dan krijg je teksten onder ogen waarvan je denkt, wat is dit voor een flapdrol van een schrijver? En dan blijkt het AI te zijn. Ben jij daarmee bezig? Gebruik
2: Tuurlijk.
1: Jij het?
2: Ja hoor, nou gebruik het
1: voor hele research. Boeken al jaren, toch? Of niet?
2: Nee, voor research. Kijk, schrijven, dat vind ik echt een brug te ver. Maar het is een handig hulpmiddel, toch?
1: Tuurlijk, als je
0: gebruik jij het eventjes?
1: Nee. Ik ben dus wel dus die idioot die je nu dan soms in filmpjes ziet. Iemand die in de jaren 90 zegt, ik kan wel zonder mobiele telefoon. Dat word ik straks. Ze gaan me uitlachen, maar ja.
0: De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over het geweld bij de demonstraties tegen de komst van AZC's. Je deelde een fragmentje waarin fractievoorzitter Lidewij de Vos van Forum voor Democratie aan het woord was.
3: Wij willen graag dat Nederland Nederland blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
0: Ja, als de Vos echt denkt dat de oorspronkelijke bewoners van Nederland blank waren, dan mag ze hoognodig wat geschiedenislessen gaan volgen.
1: Ik vind het al akelig om dit fragment überhaupt zo te horen. Maar nee, wat een kletskoek. En het doet er verder helemaal niet toe welke huidskleur je hebt. Maar het is pas 5000 jaar geleden dat de bewoners van wat nu Nederland is hun donkere huidskleur verloren. Door mensen uit Turkije die
0: ook
1: deze kant op kwamen. Ja.
0: Dus, en wat voor huidskleur hadden we dan overwegend hier in onze continent?
1: Ja, dat was gewoon een donkere huidskleur. Wel blauwe ogen, maar zo goed als zwart. Ja.
0: Je deelde een fragment uit de podcast van Kunststof met tekstschrijver Julian van Dongen. Hij merkte op dat kinderen steeds minder verbeelding hebben. Maar er was iets waar hij zich nog meer zorgen om maakte.
4: Maar wat ik nog verontrustender vind, is dat ouders alles heel letterlijk aan het nemen zijn. Dus er is een enorme letterlijkheidsgolf waar ineens iedereen denkt van, oh, maar als die acteur dat nu zegt in deze rol, dan meent hij dat dus.
0: Ja. Te maken met een letterlijkheidsgolf.
1: Volgens mij, mijn indruk is, het is ook wel weer geestig dat het enige wat tegenwoordig niet letterlijk is, is hoe mensen het woord letterlijk gebruiken. Dat gaat dan weer precies tegenovergesteld. Maar nee, alles wordt zo uitgekoud. Alles wordt drie keer nog een keer uitgelegd. Het moet allemaal zo helder, hapklaar zijn. Het is ook zo'n ziekte bij podcasts trouwens. Dan heeft iemand net iets gezegd en dan hoor je daarna de voice-over. Hij zegt hier dus. En ik krijg het gewoon nog een keer. Alsof we totale imbecielen zijn. Alsof we tot totale imbecielen worden gemaakt. Want je moet het wel trainen.
0: Ja, Oscar zegt hier, je moet het wel trainen.
1: Ultieme mansplaining.
0: Je wilde een stukje uit de rubriek Ophef in NRC. Boek over de gevaren van AI bevat per ongeluk ook citaten die door AI verzonnen zijn, was de kop. Ik denk dat ik maar eens aan AI ga vragen waarom ophef zelden leidt tot opheffing.
1: Ja, je word je toch gewoon... Nou ja, eigenlijk vind ik dit gewoon ultiem grappig. En het idee dat dit per ongeluk erin komt... is natuurlijk ook weer gewoon waanzin. Dat bestaat niet. Dit heeft iemand gedaan.
0: Vluchtelingenwerk verspreidt soms sinds kort posters met de tekst samenleven, waarmee mensen kunnen laten zien dat ze staan voor een samenleving waarin verschillen ons niet verdelen, maar juist verrijken. Jij deelde een bericht van Mona Keizer, waarin ze schreef: als elke persoon die een poster aanvraagt een asielzoeker in huis neemt, zijn er voorlopig geen nieuwe opvangplekken meer nodig. Ja, schreef jij, en als iedereen die tegen milieubeperkingen voor Schiphol is zelf een landingsbaan in een achtertuin neemt,
1: dan zijn we er toch ook? Ja, het klinkt als iets heel briljants geredeneerd, maar het is natuurlijk ook weer echt zo ongelooflijk dun. Letterlijk.
0: Letterlijk. De M in imperfectie is wat mij betreft het allerbeste voorbeeld van dat woord, schreef je. Leg eens even uit. De M in imperfectie.
1: Ja, we zijn gewoon niet in staat om imperfect te zeggen. Dat kunnen we niet, daar zijn we niet perfect genoeg voor. En daarom hebben we de taal maar veranderd.
0: In imperfectie.
1: Imperfect.
0: Ja, nou ja, ik vind... eigenlijk zouden we imperfectie moeten zeggen... Ja. Om de imperfectie te etaleren.
1: Toch?
0: Heel goed. Ja. Nou, dankjewel Oscar Kokke. Deze week onze inwoner van de Digitaalstaat. Het volgende uur is het eindelijk zover. Dan is boek nu een feit. We praten met Rob van Essen over zijn roman... Het grootschoonmaak. Ik heb er heel erg veel zin. Er zijn allemaal leestraars al... het wordt een uur om niet snel te vergeten hier op NPO Radio 1.
5: NPO Radio 1.
6: Dr. Keldrenko.
7: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat radio is.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje. Ja. En dan... Het went ook op een bepaald moment. Oké, het zal wel.
8: Dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Het is een prachtig proefschrift.
7: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
10: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.

0: volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
4: Ronald Giphart.
5: Straks ga ik met drie leesteraars en Rob van Essen boekclubben. Samen bespreken we de grote schoonmaak in de eerste boekenclubbijeenkomst van Boek Nu. Maar nu eerst het NOS Journaal met Monix en Parse.
6: Vier goudzoekers die ruim een week lang vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe zij dan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. Er wordt steeds minder bier met alcohol gedronken. Alcoholvrij bier is juist wel in trek, blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie van brouwers. Deze drankexpert en marktanalist vertelt waarom alcoholvrij bier zo populair is.
7: Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat mensen meer op hun gezondheid letten en zich beter bewust zijn van wat alcohol voor je doet. Dus dan is alcoholvrij bier is een goed alternatief. Ik denk ook dat als je kijkt van hoe mensen hun tijd besteden. Toen ik jong was, moest je naar de kroeg. Anders wist je niet van wat er met andere mensen hun leven gebeurde. Dus de kroeg was eigenlijk waar mensen met elkaar communiceerden. Nu zie je dat mijn dochters bijvoorbeeld constant online zijn. En dat ze heel veel videogames spelen. En dan past een alcoholvrij biertje past daar beter bij dan een bier met alcohol. Wat daar invloed op heeft. Dus er zit wel veel groei in alcoholvrij.
6: Ook de kosten om bier te maken nemen toe. Bovendien is er veel concurrentie tussen bierbrouwers. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht. Het slachtoffer was 47. Verslaggever Onno Beukers is bij de voetbalclub daar in Berchem. Onno, wat gebeurt daar nu?
8: Nou ja, aan de ene kant komen hier mensen samen om daarbij stil te staan, om het verdriet met elkaar te delen. Misschien ook te kijken wat is er nou gebeurd en ook herinneringen op te halen. Daarbij is bijvoorbeeld ook de burgemeester van Os op dit moment hier binnen aanwezig. Die bijeenkomst loopt nu een beetje op zijn eind. En aan de andere kant zie je dat er hier toch ook af en toe mensen naartoe komen. Wel met een net met ballen, omdat ze er toch vanuit gingen dat er hier gevoetbald werd. Maar ja, dat gaat vandaag hier dus allemaal niet door. Alle wedstrijden zijn juist omdat het nieuws hier zo binnengekomen is, zo hard binnengekomen is, zijn de wedstrijden allemaal afgelast.
6: Ja, en wat kun jij vertellen over de omstandigheden waaronder het slachtoffer is gevonden?
8: Ja, hij is gevonden in een sloot bij Herpen. Zou een van zijn vaste rondjes zijn die de man van 47 altijd liep. En gisteren laat werd er al een verdachte opgepakt. Een verdachte waarvan ook veel foto's rondgingen. Maar die man die bleek er helemaal niks mee te maken te hebben. En later is er nog een andere persoon opgepakt, een man van 35, en die zit nu vast. En ja, ondertussen gaat ook door de politie het onderzoek natuurlijk verder om te kijken wat daar gebeurd is en wat deze verdachte daarmee te maken heeft.
6: Ja, en ook over een mogelijk motief. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar ondanks spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen is bezet.

0: De inwoners voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag van de rechter niet doorgaan.
1: Het NOS-journaal.
0: En dan het conflict tussen Iran en de VS. De hele week waren er berichten dat beide landen het mogelijk eens waren of op het punt stonden om iets te ondertekenen. Maar een echte deal is er nog altijd niet. Ondanks de vele onderhandelingen komen beide landen maar moeilijk verder. Midden-Oosten-verslaggever Sander van Hoorn vertelt op welk punt de onderhandelingen vastlopen.
2: Er wordt nog onderhandeld, maar niet over een deal, maar over een heel slim plannetje van Pakistan, de hoofdbemiddelaar. Wat zij eigenlijk zagen een paar weken geleden al is, de partijen staan zo ver uit elkaar, de hakken zo diep in het zand. Dit gaat nergens naartoe en als het nergens naartoe gaat, dan wordt er weer gevochten. Dus wat ze hebben gedaan is een heel slim diplomatiek plannetje, of eigenlijk heel slim, in Europa doen ze niet anders. Wordt het dan eens over een paar dingen en dan ga je daarna wel weer verder praten. En dat hebben we dus gezien en zien we eigenlijk nog steeds. Ze proberen eens te worden over een paar dingen. Bijvoorbeeld het openen van de straat van Hormuz. Ja, en dat hele praten over het atoomprogramma van Iran. Weet je, dat doen we dan later wel. Maar ja, dat lukt maar heel moeilijk. Omdat telkens wil er weer één van beide partijen toch iets meer geregeld hebben in dat plannetje. Ja, en dan kom je weer op het oude punt dat je dan eigenlijk alles aan het regelen bent. En dat lukte niet. Dus dat plannetje van de Pakistanen, ja, dat komt maar steeds niet tot wasdom.
0: De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredoom in Arnhem gaan wel door. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het is zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden.
3: En hoe zou het op de Nederlandse wegen zijn? Wijnand Zwaan?
4: Dat is op zich vrij druk op de weg. Er staat in totaal iets meer dan 120 kilometer file. Maar het is niet zo dat er echt hele grote problemen tussen zitten. Het is vooral veel langzaam rijdend verkeer. Op de A16 zien we een uitzondering van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. En de N50, de weg Emmeloord richting Apeldoorn, is dicht tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
9: Het hoeft niet in.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: En welkom terug. Volgende week vindt van donderdag tot zondag de 56e editie van Poetry International plaats. Het toonaangevende jaarlijkse poëzie-evenement in Rotterdam. Als student Nederlands werkte ik er eind jaren 80 als vrijwilliger en vergaat ik hem er aan de vele grootheden tot Nobelprijswinnaars aan toe. Ook dit jaar wordt het weer een erg fijne editie. Een van de speerpunten van het festival is aandacht voor doven en slechthorenden. Op zondagmiddag is er een bijzondere zogenoemde visual vernacular, een performatieve kunstvorm die voortkomt uit dove cultuur en gebarentaal. Visual vernaculars zitten ergens tussen poëzie, theater, meme, film en storytelling in. Ook voor horenden is deze vorm van poëzie gemakkelijk te volgen. Nou begrijp ik dat niet heel veel dove mensen naar de taalstaat zullen luisteren, maar wellicht kent u slechthorenden of doven en zou u hen deze visuele poëzie willen tippen. Volgende week zondag Poetry International, dichten voor doven. Nogmaals, welkom in het tweede uur van de taalstaat.

0: Van de Nine Wives was dat het nummer Julia, we gaan zinken. De band komt uit Eindhoven en draait rond singer-songwriter Woody Veneman, die samen met bassist Joni Houtman en drummer Lola Heidt de Nine Wives vormt. Onlangs verscheen niet alleen deze single, maar ook meteen het debuutalbum van de groep. We hebben Julia, we gaan zingen eerder gedraaid, omdat het onze muzieksamensteller Jacques van Aalst het heeft benoemd tot taalstaattip.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Michelle Segmont-Vaux-Blanchet uit Leiden met haar vergeetwoord. Rob van Essen over zijn roman De Grote Schoonmaak van onze boeken Boek Nu. Leest daar Elisabeth Stegeman in Boek Nu. Leest daar Jos Aars in Boek Nu. Leest daar Radjan Hoeneman in Boek Nu.
2: Het woord van de week.
0: Wekelijks zoekt Ton den Boom naar woorden die voor het eerst onze taal binnensluipen. Zijn beste vondst stelt hij dan hier aan ons voor, ook vandaag. Goedemiddag Ton, welk woord vond je deze week?
3: Dat is het woord blauwe ballenblues. En dat is een woord waar je misschien spontaan gedachten aan seks bij krijgt. Want ja. Ogenschijnlijk is de samenstelling met de uitdrukking blauwe ballen hebben ter aanduiding van seksueel gefrustreerd zijn.
0: Juist.
3: Ja, maar dat is het niet.
0: Oh.
3: Ik vond het woord namelijk afgelopen donderdag in een artikel in de Volkskrant over de concerten van Harry Styles. En die blijken niet allemaal te zijn uitverkocht. En dat verschijnsel, als een concert niet uitverkocht is, dat leidt bij sommige artiesten tot blauwe ballenblues, schreef de Volkskrant.
0: Blauwe ballenblues.
3: Ja, dat is een nogal creatieve vertaling van de Engelse term Blue Dot Fever. En dat wordt ook wel vertaald als blauwe stippen, koorts. Maar ja, blauwe ballen, blues klinkt door de alliteratie natuurlijk wel wat prikkelender.
0: En waar heeft die blues dan betrekking op?
3: Ja, blues, dat is natuurlijk als je je niet lekker voelt. Hè? Blues is natuurlijk eigenlijk een muziekterm. Maar als je de blues hebt, dan voel je je niet helemaal jovel.
0: Ja, en die blauwe balletjes die slaan dan op. Als je online bestelt, dan zie je allemaal blauwe vakjes waar nog vrije plekken zijn. Ik denk bij blauwe bolletjes ook wel een beetje aan wielrennen.
3: Ja, maar het is blauwe ballen.
0: Oh, blauwe ballen,
3: Blauwe ballen, ja, nee, blauwe bollen, dat zou iets anders. Dat zou ook gekund hebben, dat allitereert ook. Maar juist doordat het blauwe ballenblues is, is het wel interessant. Want ja, blauwe ballen, officieel heet het epididymale hypertensie. En dat is dan het gespannen gevoel dat sommige mannen krijgen als ze lang seksueel opgewonden zijn, ja, zonder dat dit leidt tot een ejaculatie.
0: Zeg nog eens één keer langzaam hoe je dat noemt.
3: Nou, epididymale hypertensie. Dat is de officiële medische term voor blauwe ballenblues. En niet voor blauwe ballenblues, maar wel voor blauwe ballen.
0: Blauwe ballen, ja. Nou, ik heb toch liever de blauwe ballenblues. Wat is je definitie, Tom?
3: Ja, dat is een verschijnsel. Blauwe ballenblues, dat is dus het verschijnsel dat artiesten geneigd zijn om met een voorwendsel tournees en concerten te annuleren als die niet uitverkocht dreigen te worden. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat ze dan gezichtsverlies lijden.
0: Heel goed, Tom den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Afgelopen dinsdag werden er harde woorden gesproken in de Tweede Kamer. En dat gebeurt tegenwoordig wel vaker. Maar dit keer ging het er behoorlijk fel aan toe. Aanleiding vormden de woorden van Lodewijk de Vos van Forum voor Democratie. Wat ze allemaal zei, dat ga ik niet weer herhalen. U bent wel bekend met het repertoire van die beweging. CDA-leider Henri Bontebal was boos en geëmotioneerd en hij zei dit.
4: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt? Ik begrijp echt niet dat u niet een moreel kompas heeft dat dit soort dingen voor u te ver gaat. En dat u ontmenselijking gewoon normaal vindt. Ja. En dat u dat hier uitstrooit alsof het normaal is. Ik zou zeggen, kijk in de spiegel. Kijk of je nog een moreel kompas hebt.
0: Nou, deze woorden kwamen echt recht uit het hart. Het was bijna een noodkreet. Of de Vos haar morele kompas in de spiegel zal vinden, dat lijkt me niet zo voor de hand liggend. Het is toch ook iets te onstoffelijk voor een spiegelbeeld, maar ik hoop wel dat de woorden van Bontebal haar nog een tijdje bijblijven en misschien wel dat wijzertje op haar kompas een heel klein zetje hebben gegeven.
1: De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Ja, Aldert Veenstra ziet bij onbewaakte spoorwegovergangen regelmatig het bord met de tekst: pas op trein, zonder komma. Zijn interpretatie is dat hier staat dat de trein dus moet oppassen. Maar als dat zo is, dan zou het bord leesbaar moeten zijn voor de machinist, zo schrijft hij ons. Moet er geen komma staan tussen pas op en trein? Of misschien een dubbele punt? Aldert heeft nou de neiging om met een stift een komma toe te voegen. Bij wijze van spreken, dat zou hij natuurlijk niet echt doen. Maar is zijn gevoel terecht, zo wil hij weten. Wij checken het, dat gevoel, bij Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag, Roos.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hier wordt dus een punt gemaakt van een komma, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, de vraag is, hè, moet daar een komma staan?
0: Ja.
5: En pas op trein? En dat gevoel klopt toch niet?
0: Oh.
5: Dus zoals het er staat, is het goed. Moet op iets worden gepast, namelijk een eventueel aankomende trein. Dus in pas op trein of let op trein krijgen alle woorden nadruk en hoor je verder geen pauze voor trein.
0: Okay.
5: Dus pas op trein lijkt op pas op afstapje. He, ja. Dus nu is datgene waar je op moet passen het afstapje.
0: En wat zou er nou gebeuren als je die komma er wel bij zet? Dus pas op, komma, trein.
5: Ja, wat mij betreft zou je dan juist een verkeerde interpretatie kunnen krijgen. Namelijk alsof de trein wordt toegesproken. Want die komma die geeft aan dat je als lezer een pauze moet houden. Dus pas op trein kan daardoor klinken alsof je tegen de trein zegt dat hij moet oppassen.
0: Ja.
5: He, dus pas op trein. Dat kan dus net zo klinken als pas op jongens. He, ja. En dat is natuurlijk niet bedoeld.
0: Nou vond ik die dubbele punt ook niet zo'n gek idee.
5: Nee. He, dus een dubbele punt werkt weer ietsje anders.
0: Ja.
5: Dus in pas op trein, dus met dubbele punt,
0: ja,
5: kondigt die dubbele punt dus een soort toelichting aan. He, van dit is de reden waarom je moet oppassen. En dat kan. He, die dubbele punt zie je bijvoorbeeld in het bord pas op drijfzand.
0: Ja.
5: He, dus dan komt er na die dubbele punt de reden waarom je moet oppassen, maar wat is nou het verschil? Drijfzand is echt een vanzelfsprekend gevaar. En dat is die trein op zichzelf niet.
0: Okay.
5: Dus het gevaar zit hem niet in de trein zelf, maar in het er mogelijk aankomen van die trein.
0: Okay.
5: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Want je wilt toch mensen waarschuwen met zo'n bord?
5: Ja.
0: Pas op, trein.
5: Ja.
0: Of is het pas op, trein?
5: Ja, dus dat is precies wat dat bord probeert te doen.
0: Ja.
5: Dus zo kort mogelijk, want die borden moeten echt heel kort zijn. Omdat de mensen daar 1, maximaal 2 seconden naar zo'n bord kijken.
0: Mm-hmm.
5: Dus dat weten de mensen die borden maken. Dus wat ze moeten doen is zo kort mogelijk mensen alert maken op een gevaar. En dat doet het bord nu goed. Hè? Dus je zou zeggen, het zou prachtig zijn als je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, pas op, uitroepteken. Er kan een trein aankomen, uitroepteken.
0: Ja.
5: Dat zou mooier zijn hè, als je naar de taal kijkt, maar het is gewoon te lang.
0: En als je nou zegt, pas op, uitroepteken, trein, uitroepteken.
5: Ja, dat zou kunnen.
0: Ik denk even mee, hè?
5: Ja, je denkt heel goed mee. Maar ik denk dat daarvoor niet is gekozen, omdat het dus echt heel nuchter moet zijn, pas op trein. Dus niet, er komt sowieso een trein aan. Nee, pas op, er kan een trein aankomen. En als je doet pas op, trein, dan suggereer je alsof er altijd een trein zou kunnen aankomen.
0: Ja, nou, ik vind het goed uitgelegd. En ik hoop dat meneer Aldert dat ook vindt. Roos, hartelijk dank.
5: Graag gedaan.
0: Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Pas op!
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Wekelijks proberen we een woord aan boord van onze taalschat te houden door een luisteraar te laten vertellen over zijn of haar vergeetwoord. En vandaag is dat er eentje van 72, Michelle Segmond de Vaux-Blanchet uit Leiden. Wat een prachtige naam heeft u.
6: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Spreek ik er wel goed uit? Hoe spreek
6: nee,
0: u het?
6: Nee, zal ik het zelf nog
0: even
6: zeggen? Michelle Segmond Vaux-Blanchet.
0: Oké, wat een bijzondere naam.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja.
0: Er zit Duits in, er zit Frans in. Nou goed, gaan we het een andere keer over hebben. Wat is uw vergeetwoord?
6: Nou, mijn vergeetwoord is vlijt.
0: Vlijt?
6: En ja.
0: En kunt u dat eens uitleggen? Iemand die vlijtig is, dat hoor je zelden wel. Een vlijtig baasje.
6: Ja, maar dat is gedrag.
0: Oh.
6: Kijk, vlijt, dat is eigenlijk al een heel oud woord uit 1200. En dat heeft natuurlijk wel heel veel verandering ondergaan. Maar het blijft een zelfstandig naamwoord. Het is vlijt. En hoe ik erop kom is, ik anderhalf jaar geleden sprak ik met mijn oudste broer daarover. En toen zei hij, op onze rapporten op de lagere school in de jaren 50 stond er altijd een categorie vlijt. Maar ja, ik vond het maar niks. Ik deed er niet aan. Ik sloofde me er niet voor uit. Ik vond het niet nodig. En dat was een kind van de lagere school. En toen dacht ik, ja, dat woord vlijt, wat is dat nou eigenlijk voor betekenis tegenwoordig nog. Want je ziet het niet meer in rapporten. En in oude rapporten van onze, zeg maar, onze jaren 50 lagere schooltijd weer wel. En ik ben gaan zoeken in het archief van mijn Indische familie, mijn oma en haar zus. En daar zag ik het ook. Maar alleen wordt er nooit uitleg bij gegeven.
0: Hm.
6: En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, want vlijt is een eigenschap. Okay. En het is vlijtig is gedrag.
0: Mm-hmm.
6: Maar vlijt, dat werd ingezet zeg maar in de 19e eeuw om kinderen vlijtig inderdaad te maken. En, maar het betekent eigenlijk voortdurende inspanning bij het behartigen of het beoefenen van iets wat je wilt bereiken.
0: Oké. Okay. En haalde u zelf hoge cijfers voor vlijt?
6: Ik niet.
0: Nee.
6: Nee. Nou. En mijn broers ook niet. Dat is grappig, hè?
0: Ja, ja, toch zou ik u nu wel een hoog cijfer voor vlijt willen geven. Want u heeft zich mooi in het onderwerp en u bent in de etymologie woordenboek gekeken,
6: ja,
0: volgens mij.
6: Ja. Ik gebruik wel een woordenboek, maar die mannen van vanochtend niet.
0: Nou, volgens mij inmiddels wel, hoor. Heel goed. Blijft u nou het woord vlijt gebruiken? Zullen we een poging doen dat we dat vlijt er een beetje in krijgen?
6: Nou, weet u... ik ben daar een beetje verdeeld over, want vlijt,
0: mm-hmm,
6: dat is zo aan verandering omgeven en het is een moralistisch woord.
0: Oh.
6: En het onderwijs werd het gebruikt om je tot aan te zetten tot betere cijfers op je rapport of om je in het gareel te houden.
0: Ja.
6: En dat wil ik eigenlijk niet.
0: Nee.
6: Ik wil dat je inspanning levert om jezelf te ontwikkelen en zelf na te denken en zelf tot iets te komen waar je goed in bent.
0: Nou, dat heeft u goed gezegd. En dat is iets zonder moralistisch te zijn waar we dat we zouden kunnen navolgen. Michelle Segon von Blanchet. Zeg ik het nu goed?
6: Michelle? Segon von Blanchet.
0: Ja, nou heel goed. Uit Leiden. Dank u wel.
6: Maar ik ga er wel wat mee doen, hoor. Ik hou het wel in ere, hoor. Dus ik verspreid het wel. Maar dan op deze manier.
0: Heel goed. Goed. Wie thuis ook een vergeetwoord heeft en dat wil doorgeven, dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij sturen dat woord dan door naar onze beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet. Zij beoordeelt vervolgens of het in aanmerking komt voor adoptie. Thank you.

0: En je luistert naar Zonder Liedjes van zangeres Vrouwtje. Een van de meest persoonlijke nummers van haar debuutalbum Noodzakelijk Verdriet uit 2024. Vrouwtje stelt erin de vraag wie ze nog is zonder muziek, zonder optredens en zonder alles wat erbij komt kijken. Zoals het zelf omschrijft gaat het over twijfel, identiteit en wat er overblijft als je je kunstenaarschap wegdenkt. En dat is iets wat iedere maker zich zal afvragen.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Rob van Essen over de grote schoonmaak.
0: Ja, welkom bij de eerste editie van Boek Nu, de leesclub van de Taalstaat. Elke maand lezen we samen met onze leesteraars een boek en praten we dan hierover in de studio met de schrijver van het boek en enkele leden van de club. Het eerste boek is de nieuwe roman van Rob van Essen, De Grote Schoonmaak. Hier bij mij in de studio zijn de 74-jarige Jos Aarts uit Nijmegen, universitair docent en wetenschapshistoricus. De 41-jarige Rajan Hanuman, zeg ik dat goed?
3: Klopt, Hanuman.
0: Ja. Hanuman uit Arnhem. Hij werkt bij de Algemene Rekenkamer. Maar houdt zich daar bezig met onderzoekscommunicatie. En Elisabeth Stegeman uit Nuland, dat ligt onder de rook van Den Bosch. Ze is kunsthistoricus en criticus. En qua leeftijd, daar wil ze niet meer over kwijt. Ik ben een generatiegenoot van Rob van Essen. Goed, alle drie welkom en leuk dat jullie er zijn. Welkom ook aan Rob, de schrijver van het boek. Laten we eerst even voor de mensen die het boek thuis nog niet gelezen hebben, maar wel hier naar de radio luisteren, het boek eens even samenvatten. Het is nog niet eenvoudig. Het is een tijdbeeld van onder andere de jaren 80. Speelt zich ook voor een deel in de toekomst af. Hoofdpersoon is Thomas, met wie in het begin van het boek we kennis maken als hij op een bankje in een park zit. En aan een man uitlegt hoe het gekomen is dat hij in een bierflesjespak terecht is gekomen. Hoe zou jij het boek samenvatten, Rob?
4: Thomas die is 18 als hij van school gaat. Hij doet geen eindexamen. Hij ontdekt dat hij niet meer leerplichtig is. Hij denkt, wat is dit voor absurde waanzin? Ik ga van school af. En hij gaat in Wageningen in een supermarkt werken in de buurt. Daar gebeurt iets volstrekt absurds, waar hij de rest van zijn leven last van heeft. De rest van zijn leven moet hij in het reinen komen met wat hij daar heeft meegemaakt, samen met zijn winkelchef, de heer Vendriks. Dus ja. Thomas en Vendriks, dat zijn de twee hoofdpersonen eigenlijk. En die proberen chocola te maken van het absurde. Zo zou je het kunnen zeggen.
0: Wat er is gebeurd. Jos, hoe zou jij het samenvatten?
3: Ik zou het willen samenvatten als een kweeste.
0: Okay.
3: Een kweeste naar waar gaat het hier eigenlijk over? Waar eigenlijk ook geen antwoord op komt. Maar wel waarbij wel verzoening belangrijk is. Want beide personen moesten zich verstaan met iets wat door de omgeving niet werd gezien.
0: Elisabeth?
5: Ja, ik kom eigenlijk op hetzelfde. Iets anders, iets nog korter geformuleerd. Volgens mij gaat het over een zoektocht naar betekenis.
0: Oké, heel goed. Ja. Mooi gezegd. Jij dan nog?
6: Ja, ik heb ongeveer hetzelfde. Ik zie twee verklaringen. Hè? Want inderdaad, er is een zoektocht vanuit Thomas gezien. Als je vanaf het begin naar het einde kijkt. Maar als je bij het einde begint, dan zie je toch wel dat er een mythisch verhaal in zit. Want Brixo, die...
0: Brixo, leg even uit.
6: Ja, dan ga ik meteen met een spoiler komen. Want Brixo is een schoonmaakmiddel.
0: Juist.
6: Een mannetje. En die bloedt op een gegeven moment. En dan spat er reinigingsvloeistof uit en dan sterft hij eigenlijk. En dat is het onverklaarbare dat eerder in het boek gebeurt.
0: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Even kort reactie op wat je hier hoort. Klopt dit allemaal een beetje? Of?
4: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Kweesten, dat is het wel.
0: Wat Radje nou net zei, van moet ik dit wel plots spoilen? Laten we het even, wat gaan we prijsgeven? Want er zitten mensen thuis te luisteren die het boek nog niet gelezen hebben.
4: Ja.
0: Maar goed, we zitten hier met mensen die het boek wel gelezen hebben. Ik heb het boek gelezen, de hele redactie heeft het boek gelezen. Wat gaan we prijsgeven?
4: Misschien niet alles. Maar ja, kijk, een goed boek kan je herlezen. Dus dan weet je ook hoe het gegaan is. Kijk, in die supermarkt gebeurt iets absurds met een promotiepak schoonmaakmiddel.
0: Brixo,
4: waar dan een man in zou zitten. Maar als die leegloopt, zit er alleen maar schoonmaakmiddel in. Dat is het absurde wat ze meemaken. En Vendriks en Thomas proberen eerst apart van elkaar daar chocola van te maken. Dat lukt niet. Als ze elkaar weer tegenkomen 10 jaar later, ontdekken ze dat die pakken in Engeland worden gemaakt, die promotiepakken. Ze gaan dus naar Engeland, ze willen naar de bron, naar die fabriek die die pakken maakt. En uiteindelijk gaan ze dan, om te voelen hoe het is als bierflesje vermomd, het centrum van zo'n typisch Engelse noordelijke havenstad om promotie te maken voor bier. Dan komen ze wat mensen tegen en dan gaat het verhaal verder en verder. Er komt nog een hele tournure op het eind, die ik niet ga verraden.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen.
4: Gelukkig.
0: Maar we kunnen het misschien omvloers er wel een klein beetje over hebben. Wie heeft er een vraag voor Rob van jullie? Elisabeth.
5: Ja.
0: Ja. Je mag alles. We hebben namelijk aan de luisteraars ook gevraagd.
5: Ik had tal van vragen.
0: Ja.
5: Ja. En ik ben uiteindelijk. Ik kom met deze voor de dag. Ik heb ergens gelezen dat je het basisgegeven voor dit boek al eerder had.
4: Ja, dat klopt.
5: Ja.
4: Het basisgegeven van die jongen die van. Die 18-jarige jongen die van school gaat zonder diploma in een supermarkt gaat werken in Wageningen. Dat is autobiografisch. Dat was in 1980, net als het najaar waarin John Lennon wordt doodgeschoten, heet ze in het boek. Dat najaar ging ik ook in de supermarkt werken en ging ik van school af. Dus dat is dat is één op één autobiografisch. Ja, tot aan Brixo is het autobiografisch.
5: Ja,
4: daarna is het en
5: maar dan komt mijn vraag, of nog een tweede vervolgvraag. Misschien ben je er zo'n 2 jaar geleden echt mee begonnen, want in 24 had je dat voorgekomen.
4: Ja.
5: En toen dacht ik, 2 jaar geleden, dat is ook het jaar van de lancering van een levensbeëindigingscabine in Zwitserland, de Sarco, sarcofaag.
4: Ah, ja. Ja.
5: En op de een of andere manier doet het idee van mensen die rondlopen in zo'n promotiepak, een fles of een doos die als een soort cabine om hen heen zit, maar uiteindelijk verdwenen, blijken me hieraan denken. Dat ze uiteindelijk één blijken te zijn geworden met het product dat ze promoten. Alsof je oplost en zo verlost wordt. Raakt dit ergens aan hoe jij zelf erin zat?
4: Het is een goede associatie. Het is niet de associatie die ik heb gehad en die mij op gang heeft geholpen. Want het verhaal over Brixo en het pak dat leegliep, dat heb ik eigenlijk al verzonnen toen ik in de supermarkt werkte in 1980. Ik heb daar nooit wat mee gedaan. Ik heb het altijd wel onthouden. En dus pas meer dan 40 jaar later heb ik een roman omheen weten te bouwen. Ik dacht altijd, het is een leuk verzonnen anekdote, maar ik kan er niks mee. Maar uiteindelijk dacht ik, het gaat juist om dat je niks met zo'n anekdote kan. En daar moet dan die roman over gaan.
0: En toch wil ik nog heel even doorgaan op de gedachte van Elisabeth. Want we hebben ook wat luisteraars thuis gevraagd om een vraag in te spreken. Dit was een iemand die insprak, dat was, even kijken, ik weet niet meer wie. Maar dit was een vraag aan jou, Rob.
7: Hoi, met Geus. Het boek deed me heel erg denken aan resumeren. En resumeren mag nog niet in Nederland. Maar het boek deed me daaraan denken. Dus mijn vraag is of het boek inderdaad een toespeling is op resumeren.
4: Ja, dat is hetzelfde soort vraag eigenlijk.
0: Een duurzame vorm van grimeren.
4: Ja, dat is grappig, want ik heb daar totaal niet aan gedacht. Ik heb het wonder, toen ik het verzon en beschreef, gewoon aanvaard als, we denken dat er een man in zo'n pak zit, maar er zit alleen schoonmaakmiddel in. Ik heb daar geen diepere betekenis van die verdwenen man in gezien. Het is gewoon, er is geen man. Dus het is wel grappig dat jullie daarmee komen.
0: Maar gebeurt dat vaker, dat luisteraars komen met verklaringen voor jouw boeken?
4: Ja, lezers halen meestal meer uit de boeken of andere dingen uit de boeken die ik in heb gestopt. Er zit altijd meer in. Het boek is altijd intelligenter dan de schrijver eigenlijk. Dus het boek weet meer. Er zit ook veel meer in dan ik weet. Nou. En ik vind het heel leuk dat dit soort associaties dan loskomen.
0: Dat is Jan. Dat was jouw vraag.
6: Ik was ook wel benieuwd naar of je beseft wat je hebt geschreven. Want ik denk dat over 100 of 150 jaar dat er volgelingen zijn. We kunnen ze Brixo Stanen noemen. Hoe kijk jij daarna?
4: Ja, het boek gaat ook uiteindelijk over het ontstaan van rituelen en godsdienst. Eigenlijk, dat is dus ook een soort onderliggende laag die ik daar een beetje in verstopt heb. Dat zou natuurlijk leuk zijn als we 150 jaar de kerk van Brixo daadwerkelijk zou bestaan. Ik maak dat niet meer mee, maar het idee is natuurlijk wel...
6: En die laag die je erin hebt gestopt, ontwikkelde dat zich gaandeweg tijdens het schrijven? Of was je daar al bewust mee bezig voordat je aan het verhaal begon?
4: Nee, dat ontwikkelde zich tijdens het schrijven. Ik schrijf mijn romans altijd een beetje associatief. Ik heb ze nooit helemaal van tevoren ontworpen. Dus dat die hele laag met die toekomst, scènes in de toekomst, zo, dat ontstond echt onder het schrijven. Ik denk, ik kan nog een stapje verder gaan, kijken wat er gebeurt als ik dat ga doen. En dat is gebeurd en hopelijk gelukt.
0: Ja. Ja. Jos, heb jij nog een vraag?
3: Ja, ik heb, dat is eigenlijk een verlengde, maar jij noemt die religie. Mm-hmm. Je schrijft dat Thomas de school verliet. Een streng christelijk lyceum. Dus ik vroeg me af in hoeverre de gereformeerde godsdienst als een soort deken over dit verhaal lag. Omdat het natuurlijk ook een verhaal is van secularisatie. En dan ga ik niet zo ver en het zoeken naar andere goden. Maar die streek ken ik wel een beetje als zijnde toch wel zwarte kousen omgeving.
4: Ja,
3: maar iets verderop ligt het progressieve Wageningen. Hoe kijk jij daar tegenaan dat ik dat toch die associatie leg?
4: Ja, dat is wel een grappige beweging. Hij gaat inderdaad van Bennekom naar Wageningen. Van de christendom naar de wat wereldse toestand. Heb ik er ook niet bewust ingelegd. Want dat is nou eenmaal de route die ik dagelijks fietste toen ik in de supermarkt werkte. Daar zat toen ook nog geen symboliek in. Maar het gaat inderdaad over godsdienst. En dat strenge protestantisme, dat ligt inderdaad als een soort laag in een heleboel boeken van mij. En ook in deze ligt bijvoorbeeld ook heel erg in, ik kom hier nog op terug, mijn vorige roman. Dus dat zit er altijd wel in. En dat blijft voor mij een soort interessegebied. Van hoe kunnen mensen in bepaalde dingen geloven? En waarom geloven ze in bepaalde dingen? Hoe ontstaat godsdienst?
0: En dat is wel een autobiografische aanleiding, toch?
4: Dat is zeker autobiografisch.
0: Want dit boek, zoals je erover vertelt, denk ik dat het kan nooit autobiografisch zijn. Maar dit is toch een behoorlijk autobiografisch proza?
4: Ja, ik noem het, dat geldt eigenlijk ook voor De Goede Zoon en Ik Kom Er Nog Op Terug. Ik noemde het zelf autobiografische science fiction ooit. Tegen mijn toenmalige uitgever, die vond het een leuke term.
0: Zeker.
4: Dat gaan we niet op het boek zetten, want zodra je science fiction op een boek zet, dan lopen de kopers gillend weg. Maar ik vind het zelf wel een mooie paradoxale term. Hoe kan science fiction autobiografisch zijn? Nou, het kan als je de autobiografie in verwerkt.
0: Mooi.
3: Maar ik heb een vraag erbij die dan is. Is het ook een soort nadenken over wat kennis is? Want dat viel me ook op. Dat spreekt mij aan als wetenschapper. Van hoe ga je dan om wat aanvaard wordt als staande kennis of aanvaarde kennis. En hier zien we in dat boek ook die conflicten ontstaan.
4: Ja, omdat ze iets mee hebben gemaakt wat niet kan. En wat slechts absurd is. En wat bovendien eigenlijk niet als anekdote door te vertellen is aan anderen. Want niemand gaat dat geloven.
3: Ja.
4: Dus het gaat misschien meer over de aanvaarding van het absurde. Waar ze toch getuigen van zijn geweest. Het is een vorm van kennis die ze niet, zintuigelijke waarneming die ze niet kunnen thuisbrengen. Die eigenlijk niet kan. Die ze liever ook niet hadden meegemaakt natuurlijk. Dus in zoverre gaat het. Het gaat ook heel erg over hoe verhalen ontstaan. Hoe maak je verhalen van je ervaringen? En hoe kan je dat doen? En Thomas en Fenris ontdekken eigenlijk dat je pas verhalen kunt maken en het absurde kunt begrijpen of in ieder geval beteugelen. Als je het samen doet. Je hebt er iemand voor nodig.
0: Ja.
4: En zoals voor kenners heb je ook twee mensen nodig. Ja. Je moet het kunnen overdragen. Je moet het kunnen bevestigen.
0: Je moet het kunnen overdragen. En je hebt ook taal nodig om dat te kunnen overdragen. Daar gaan we zo meteen over praten. We gaan even luisteren naar een nummer van Daniel Lohuus. En dan komen we terug met Rob van Essen in onze boekenclub Boek Nu.

0: Drie weken geleden was hij nog bij ons te gast. Daniel Lohuus, dit was zijn nummer 10 keer van zijn nieuwe album Jager, waarin hij met een scherpe maar milde blik kijkt naar de wereld om hem heen.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Rob van Essen over De Grote Schoonmaak.
0: Ja, ik praat verder over De Grote Schoonmaak met Elisabeth Stegeman, Jos Aarts en Radjan, je achternaam zeggen ze wel.
3: Hanneman.
0: Hanneman. Ja. En met schrijver van het boek Rob van Essen. Wat vond u van de taal die Rob in zijn boek gebruikt?
3: Ja, sprankelend. Ik bedoel, Rob schrijft zijn zinnen zo op dat je geïnteresseerd wil doorlezen.
0: Ja.
3: En dan stopt hij er ook nog verrassingen in. En dan schudt hij je ook nog eens door elkaar. En dan blijf je lezen. Dus het is sowieso een interessante leeservaring, omdat je geboeid blijft tot het einde. Dus mij beviel het boek De Grote Schoonmaak sowieso goed wat dat betreft.
0: Goed, mooi gezegd. Tijdens het nummer van Daniel Lohuis bedachten we om Rob een klein stukje te laten voorlezen. Jij had een passage, Elisabeth.
4: Ja.
0: Waar gaat hij over?
4: Over de vraag naar betekenis, van hoe je daar naar zoekt en waar je dan in terecht kunt komen.
0: Nou, Rob, zou je dat willen voorlezen?
5: Ja, dit is een gesprek tussen Thomas en de man die hij ontmoet aan de oever van het kanaal en wie hij zijn verhaal vertelt. En het gaat over, hij heeft net verteld wat hij heeft meegemaakt, wat voor absurd hij heeft meegemaakt. En dan begint het als volgt. U heeft erover nagedacht, merk ik. Ja, daar heb ik genoeg tijd voor gehad. Zag je dan als een opdracht om die betekenis te achterhalen? Nee, want eigenlijk geloofde ik niet in de betekenis. Hoe kan het onmogelijke een betekenis hebben? Als er een betekenis was, zou er een oplossing zijn, een juist antwoord, een verhaal. Maar in werkelijkheid was het onmogelijke voorval dat ik had waargenomen iets statisch, een nare, steeds weer opflakkerende bron van onrust in mijn binnenste. Het kon mijn ingewanden vacuüm zuigen. Soms werd ik er letterlijk onwel van. Ik kon het er met niemand over hebben. Ik was gedwongen iets onmogelijks serieus te nemen, want ik had het gezien. Ik voelde me bekocht door het lot.
0: Mooi. Wat zou je zelf zeggen over je taal?
5: Dat ik mijn best doe. En dat ik het probeer...
0: is alleen een beetje parlando-achtig. Sorry,
5: ik probeer het, terwijl ik zit te typen, een beetje... Inderdaad, parlando is het goede woord. Ik probeer een beetje vloeiende stijl te doen. Een beetje gesprekstijl, een beetje praten. Een beetje down to earth. Niet te veel metaforen. Met humor. Dus ik probeer het dus aangenaam te maken voor de lezer. Een aangename leeservaring te bezorgen.
0: Ja.
5: En dan kan je de ongemerkt best zware thema's overwegen.
0: Juist. Maar met name die humor, je zegt het zelf, ja. En de ironie. Ja, dat zorgt ervoor dat je zin hebt om door te lezen, toch Jos?
6: Ja, je bleef doorlezen. En het doorlezen werd ook bevorderd eigenlijk door de verrassing. Namelijk dat het niet diachroon was. Dat het dus steeds heen en weer ging in de tijd. Dan denk ik van oké, hier moet ik nou stoppen. Maar laat ik toch even kijken wat er dan in de terugliggende tijd bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurde. Ik vond dan ook die passage met die vriendin. Cultureel antropoloog. Hoe heet ze met de voornaam?
3: Jasmijn,
6: ja. Dat vond ik wel een mooi verhaal. Ja. En Jasmijn die toch, waarvan ik dacht, leuk, geweldig, leuk meisje. Die afhaakte op zijn, wat hij niet meer kon vertellen.
0: Juist, hij wist niet meer wat er nou... Hij kon niet uitleggen wat er gebeurd was.
6: Hij kon niet uitleggen.
0: Ja. Hoe luister je naar wat Jos zegt? Dat hoe noemde je
6: het
0: nou?
6: Ja, diachroon is dat het in tijdsverhaal worden is.
0: Heb je daar bewust voor gekozen?
5: Daar heb ik bewust voor gekozen. Dat is best een lastige structuur om erin aan te brengen. Omdat, kijk, ik heb het verhaal natuurlijk in mijn hoofd, maar de lezer begint er voorkomen blanco aan. Die merkt onder het lezen dat het een soort raamvertelling is. Dat je terugblikt en dat op een gegeven moment heel erg vooruit gesprongen wordt. Dus die moet het wel aankunnen. Dat is wel lastig, omdat dat is echt een kwestie van componeren. Van hoe componeer je verhaal? En je moet het een beetje makkelijk maken door bijvoorbeeld aan het eind van elke passage met de Engelsman op het bankje. Laat die man wat vragen stellen, zodat het vooruitwijzingen zijn. En wat komt en zo. Dat is een beetje de schrijftechniek die je moet toepassen in de hoop dat het werkt. En ik ben dus blij dat het blijkbaar bij Jos in ieder geval gewerkt heeft.
0: Ja, en ik ben benieuwd of het bij jou ook gewerkt heeft. En Nienke heeft daar een vraag over.
7: Hallo, Nienke hier met mijn verhaal over het boek De Grote Schoonmaak. Wat een waanzinnig boek. Waanzinnig goed, maar ook waanzinnig verwarrend. Na een paar bladzijden denk je dat je het snapt, maar één zin verder word je toch weer helemaal koekoe. En heb je geen idee meer wat je aan het lezen bent. Toch blijft het van het begin tot het eind heel interessant. En ik heb het in één adem uitgelezen.
0: Ja, dit was dus Nienke, die ook lid is van onze club, Boek Nu. Wat vind je van de vraag? Geef eens antwoord.
5: Nou ja, ik heb niet echt een vraag gehoord, moet ik je zeggen.
0: Dat ik denk dat het gaat over...
5: Over de verwarring.
0: En over het plezier wellicht dat je bij het schrijven hebt gehad ook.
5: Ik heb zeker plezier gehad. Dit is een van de boeken die ik met het meeste plezier heb geschreven.
0: Ja.
5: Wat natuurlijk tricky is, want mijn plezier hoeft niet per se het plezier van de lezer te zijn. Natuurlijk, dat je denkt van, ja. Maar ik heb dit echt met heel veel plezier geschreven. Ook omdat het eigenlijk het raarste boek is wat ik tot nu toe geschreven heb. Ook, en ik dacht van ja, ik kijk hoe ver ik kan gaan. En,
0: kijk hoe ver ik kan gaan met de lezer?
5: Met de lezer, kijken of hij dit nog pikt. Zou ik het pikken als lezer? En dan moet je mij... Ja, ik denk, ik ga zo ver als ik durf. Dat is het eigenlijk. En ik heb toen het eenmaal rond was en toen ik dacht... Ja, ik ga nu nog een hele toekomstsprong maken en zo. Ik dacht van ja, dit gaat lukken. En op het moment als je een boek schrijft en je denkt... Oh, dit gaat lukken. Dat zijn echt fantastische momenten voor je als schrijver. Dat je, ik kan dit nu goed afronden. Dit wordt in ieder geval een boek waar ik tevreden mee ben.
0: Ja, dat gevoel dat je nu beschrijft, dat ken ik. Maar dat kent Elisabeth ook. Want je hebt de schrijversvakschool gedaan.
4: Ja, ik ken dat zeker.
0: Ja?
4: Ja.
0: Wat
4: het verhaal wat Nienke net zei... dat gevoel bekroop mij tegen het eind ook even. Dat ik dacht van ja, trek ik dit nog verder? Ik voelde me tot het uiterste getergd door dat alsmaar doorvragen. Het zijn eigenlijk een soort huistuin- en keukenfilosofen bij elkaar. En die elkaar ook nog eens opzwepen. En dan gebeurt er iets... Er komt een tournure in het verhaal, een sprong in de toekomst... en opeens voel ik mij dus onderdeel van het hele complot als lezer. Ik vind dat je dat heel knap hebt gedaan. Ik voelde me er opeens onderdeel van, erbij. En toen ging ik weer helemaal mee. Ik denk, oh ja, ik zit in hetzelfde clubje als Vendrix en Thomas.
5: Ja, dat is... En ik weet, dan vraag ik nogal wat van de lezer. Want ik heb wel lezers nodig die bereid zijn om daarin mee te gaan. Het zijn geen achterloze lezers die op een zaterdagmiddag even nog een paar hoofdstukjes gaan lezen. Dus je moet er wel helemaal in zitten en in willen blijven zitten.
4: Ja.
5: Mijn hoop is dan dat je er ook wel wat meemaakt als lezer.
4: Ja, ja. Het was een duizelingwekkende trip.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Jos, jij bent ook wetenschapper. Kijk jij nou op een andere manier naar hoe Rob met de taal omgaat?
6: Nee, niet echt. Maar ik ben wel verrast. Ik vergelijk het ook met mijn eigen vak, de natuurkunde.
0: Mm-hmm.
6: Daar komen absurditeiten ook heel veel in voor. Vooral over de fundamentele vraag, wat is een elementair deeltje? Soms, ook bij het bestuderen van de kwantummechanica, moet je gewoon je visuele fantasie overboord zetten. Omdat je met abstracties zit te werken. Dat gevoel had ik met dat boek ook. Je bent eigenlijk bezig met abstracties die op het eerste oog echt lijken. En die abstracties moet je een verklaring geven, of je hebt voorlopig niks op zak waarmee je verder kunt.
0: Ja.
6: Maar ik vind het wel fascinerend, want dat is mijn vak.
0: Ja. Grappig hoe iedereen, Rob, zijn eigen verhaal erbij maakt.
5: Tuurlijk, daarom elke leeservaring levert eigenlijk een iets ander boek op.
0: Ja.
5: Dat vind ik fascinerend.
0: Zeker.
5: Ik heb een boek geschreven, maar die mensen, lezers maken het af uiteindelijk.
0: Lezer Rajan, jij houdt je bezig met onderzoekscommunicatie. Heb jij daar dan iets aan als je dit boek leest?
3: Jawel, maar daarna schrijf ik ook boekencolumns, dus dat sluit mooi aan. Ik denk, als ik vanuit mijn rol als columnist kijk naar het boek, dan vond ik Thomas reuze interessant, want... Ja, het is een voelbaar karakter. Hij maakt ook diverse mislukkingen mee. Dan denk ik aan zijn periode als kunstenaar in de liefde met Jasmijn. Mm-hmm. Zijn studie filosofie. En dan ook die spirituele zoektocht met Vendrix. Ja, die mislukkingen. Had het iets minder gekund? Of had je nog ergens een scenario dat je dacht, ik gun hem iets, want hij moet wat doormaken.
5: Ja, hij moet wat doormaken. Ze moeten allebei wat doormaken. Ze moeten allebei erachter komen dat je het absurde niet in je eentje kan verslaan. Niet door kunst, niet door religie, niet door liefde, niet door filosofie. Dat gaat niet werken. Dus dat rijtje stond vast. Dus nee, dat had ik ze niet kunnen besparen. Ik heb ze wel ook leuke dingen laten meemaken met z'n tweeën, als ze elkaar weer tegenkomen.
3: Ja.
5: Dat was wel genoeg compensatie, dacht ik, toch?
3: Ja.
5: Ja.
0: We hebben ook dus een leeslijn. Daar kunnen mensen vragen inspreken. Anja had een vraag voor jou.
8: Hoi. Hier een review over De Grote Schoonmaak. Vlot geschreven, humoristisch, Als je het boek even neerlegt, dan wil je het meteen er weer bij pakken, want je wil gewoon weten hoe het verhaal eindigt. En mooie passages ook om over na te denken.
0: Nou, dit was een hele kritische vraag.
5: Ja.
0: Ik neem aan dat jullie je daarbij aansluiten, wat Anja zegt.
6: Ja.
0: Laten we eens een kleine, formuleren wat nou het boek met ons gedaan. Want hoe moeten we nou verder na het lezen van dit boek? Heeft het ons wereldbeeld veranderd, Elisabeth?
4: Ja, aan de schoonmaken.
0: Ja, toch?
4: Ja. Toevallig was ik van de week bezig met een grote schoonmaak in huis en tuin. Vanwege een op handen zijn feest in mijn huis. En raam aan het zemen. Ik dacht, je moet iets gaan doen. Als je het niet meer weet, gewoon gaan doen.
0: Ja.
4: Gaan handelen, schoonmaken, opruimen.
5: Dat is precies de boodschap van het boek. Ik stop er niet van tevoren een boodschap in. Maar achteraf kun je zeggen dat eigenlijk de boodschap is.
4: Daar word ik zo blij van.
5: Ja, je moet het doen.
0: Jos, wat is voor jou een korte boodschap?
6: Ja, dat kuisen, dat is eigenlijk ook een metafoor voor iets wat ik niet graag doe, ontspullen. Ik heb veel boeken, ook die moeten schoongemaakt worden. En mijn echtgenote zit mee te luisteren. En die zit met te denken van, wanneer gaat hij die stapels boeken opruimen of verwijderen of de loopgang weer verbeteren.
0: Mooi. Geen probleem. Dan gaat jou voor jou de laatste woord.
3: Ik vind het leven soms ook absurdistisch door van alles wat er gebeurt in de wereld of wat er in je eigen leven kan gebeuren. En clean it up als mantra. om verschonend en actief aan de gang te gaan, om je leven op orde te houden. Ja, daar zit wel iets filosofisch in.
0: Hartstikke goed. Nou, wij gaan ook upcleanen. Want we zijn aan het einde van het programma gekomen. Aan het einde van de eerste editie van Boek Nu. Ik wil jullie bedanken. Jos Aarts, Radjan Hanuman en Elisabeth Stegeman. Ik dank ook de redactie voor de vele voorbereidingen voor dit programma. Jeroen van Kan, Lisette Groot, Bart Kool, Jaap Frieso, Ida Albersboer en technicus Pieter. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we bekendmaken wie we over het einde van volgende maand gaan bespreken. Dat wordt een grootheid, dat kan ik wel zeggen. Rob, dankjewel.
9: Dit was een programma van KRO NCRV.
10: Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
18: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Jort Kelder.
20: Kijk, aanstonds, dokter Kelder en co-jongens, de corona-enquête is begonnen, zou u niet ontgaan zijn. Hebben die voor eigenlijk wel zin? Wat gaat het alleen opleveren dat Hugo moet hangen of andere dingen? Hebben we iets geleerd, vooral voor de volgende pandemie die natuurlijk toch wel weer aankomt? Voorts, alles als slachtoffer.

0: zijn, hebben die voren eigenlijk wel zin? Wat gaat het alleen opleveren dat Hugo moet hangen of andere dingen? Hebben we iets geleerd vooral voor de volgende pandemie die natuurlijk toch wel weer aankomt? Voorts, als slachtoffer van de Hollandse zomer droom je natuurlijk wel van. Hè? Kan dat weer niet een beetje anders? Maar is dat wel slim? Climate engineering, daar gaan we het over hebben. Dus meer wolken, minder zon. Dat alles naar de nieuwstelling u bezorgd door Marnix Ampersen.
1: Vier goudzoekers die ruim een week lang vastzaten in een grot in Laos zijn er levend uitgekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Correspondent Mustafa Maghadi, wat weten we over die vier? Hoe zijn ze eraan toe?
2: Ze zouden moe en hongerig zijn, dat zeiden ze een paar dagen geleden al, toen ze gevonden werden in de grot, maar dat ze er nog uitgehaald moesten worden. Maar ja, ze zijn naar omstandigheden gezond, want je zei het al, ze waren sterk genoeg om zichzelf door die smalle, bijna claustrofobische gangetjes met scherpe stenen te wurmen. Die moesten eerst trouwens drooggepompt worden door reddingswerkers, anders hadden ze er absoluut niet uitgekund. Maar ja, na 10 dagen is het dus gelukt, zijn ze eruit. Gisteren was er al een andere uitgehaald, dus de 5 mannen die allemaal in dat holletje gevonden waren, die zijn dus allemaal gered.
1: En hoe hebben ze het al die tijd volgehouden?
2: Nou, ze hadden wel wat eten meegenomen, maar lang niet genoeg voor 10 dagen natuurlijk. Het was namelijk een oude goudmijn waar ze in zaten, waar ze op zoek gingen naar beetjes goud. Maar op een zeker moment raakte het eten dus op toen het onderliep. En dus gingen ze de houten dienbladen eten die ze gebruikten om het goud uit het water te filteren. Dat is een heel zacht type hout dat het lichaam kan verwerken, volgens experts. Totaal niet gezond, ook heel weinig energie maar. Maar ja, de mannen die aten dat toch om het een beetje vol te kunnen houden.
1: Ja, ja, je moet wat. Hoe kwamen ze vast te zitten, deze groep mannen?
2: Nou, ze gingen dus op zoek naar goud. Het is een bergachtig gebied in Centraal Laos. Dat is een heel arm gebied. Overheden die hadden afgeraden daar naar binnen te gaan, want het regenseizoen was begonnen. En de grot kon dus overstromen, wat uiteindelijk ook gebeurde. Maar vanwege hun armoede nemen mensen toch dat risico. Risico's dat ik veel arme mensen in Zuidoost-Azië heb zien nemen. En dat ging in dit geval dus goed fout.
1: Ja, en het ging om een groep van 8 goudzoekers, begreep ik. Er worden er nog 2 vermist. Wat weten we over hun lot? Ja.
2: Niet zo heel veel. Het lijkt erop dat die 2 eerder de grot in waren gegaan dan de anderen. Dus dat ze waarschijnlijk dieper in de mijn terecht zijn gekomen toen de grot overstroomde. Nou, reddingswerkers die zijn nog altijd naar hen op zoek. Ze hebben de hoop ook nog niet opgegeven. Omdat de 5 die ze nu gered hebben ook nog in leven waren. Maar ja, tijd begint wel te dringen inmiddels.
1: Dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en zo mensen hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor die bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. Ook de 21-jarige zoon van deze man was slachtoffer.
3: He was just trying to find a purpose and a focus for his life. But like so many other youth growing up in this troubled world, he struggled to find his way and fell into a deep depression. Unfortunately, he came across some websites which encouraged him a quick fix and sold him a painful chemical to do it.
1: De pakketjes werden in 40 landen verkocht. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt de Canadees van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. De man hoort op een later moment welke straf hij krijgt. En als u aan zelfdoding denkt, dan kunt u met mensen praten via telefoonnummer 113 of via de chat op 113.nl. De politie heeft vannacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Hij is vermoedelijk om het leven gebracht. Verslaggever Onno Beukers is in Herpen. Onno, wat gebeurt daar nu?
4: Nou ja, hier is de politie niet meer bezig met het onderzoek. Dat is hier afgerond. Maar op de plek waar de man gevonden is, daar liggen wel bloemen. Verschillende bosjes bloemen. Ook een tekening voor een van de kinderen van deze man. Want hij had ook kinderen. En ja, daar komen mensen dus zo af en toe samen om daar toch ook hun medeleven te betuigen. En even aan ze te denken en misschien wat steun te bieden door ook bloemen neer te leggen.
1: Vanochtend was er ook een bijeenkomst bij de voetbalclub in Berchem, waar dat slachtoffer jeugdleider was. Hoe is daarbij zijn dood stilgestaan?
4: Ja, ze hadden eigenlijk de kantine van de voetbalclub

0: club opengesteld voor iedereen die zich daar geroepen toe voelde om daar naartoe te komen. Dat hebben veel mensen ook gedaan hoor. Zeker 150 mensen die zijn zo in die twee uur dat de kantine open was daar naartoe gekomen. Hebben veel gepraat. Hoor ik in ieder geval ook van de voorzitter van Berchem Sport. De club dus waar deze man jeugdleider was. En de voorzitter Danny van der Heuvel vertelde het als volgt.
1: Iedereen is aangeslagen. Iedereen is emotioneel. Ja, je merkt toch dat de mensen het ook wel fijn vinden dat ze met elkaar erover kunnen praten. Ja, je verliest een gewaardeerd vrijwilliger van je vereniging. Die zeer betrokken was binnen de jeugdafdeling. En ja, met name de teams waar die direct bij betrokken waren. Die vonden het fijn dat ze samen konden zijn. En ik denk dat dat het minste is wat wij als voetbalvereniging hebben kunnen doen vandaag.
0: Ja, bij die bijeenkomst aanwezig was ook de burgemeester van Os. Burgemeester De Jonge is dat. En ik vroeg haar wat nou de rol was. Wat zij kon betekenen voor de mensen die naar die bijeenkomst kwamen.
2: Luisteren naar verhalen van ongeloof. Dat gebeurt hier toch niet. Dat gebeurt hem toch niet. Een beetje boosheid ook wel. Hè? Als het hem gebeurt, kan het iedereen gebeuren. Maar ja, vooral verdriet. Gewoon verdriet omdat ze iemand waren waar deze club mede op stoelde, die heel actief was, al heel lang. Hij kwam hier al 40 jaar. Ja, dat die er ineens niet meer is. En ja, veel mensen kennen natuurlijk zijn kinderen die hier spelen, kennen zijn partner. Ja, dit is natuurlijk je ergste nachtmerrie.
0: Ja, dat is veel aangeslagen mensen daar ook, hè, die daar kwamen. En dat is ook de reden voor de club om te zeggen, dit weekend voetballen wij in ieder geval niet. Alle wedstrijden die er gespeeld zouden worden zijn afgelast. En ja, de club die is nu gesloten op dit moment.
3: Verslaggever Onno Beukers in Herpen. Deense bergers hebben de dode bulterig Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bulterig dood aan bij het Deense eiland Anholt. Inwoners bij de Brenner Pas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis.
4: Het NOS-journaal.
3: Nederlanders drinken steeds meer alcoholvrij bier. Dat komt doordat het sociaal meer geaccepteerd is. En volgens deze marktanalist is er nu ook meer variatie in 0,0 bier.
5: Je ziet dat de bestaande brouwerijen 0,0 in hun assortiment opnemen. Maar zonder om naar elkaar mee te maken voor één brouwerij. Lowlander in Amsterdam bijvoorbeeld is een brouwerij die zich echt helemaal concentreert op alcoholvrij bier. En die alcoholbier links laat liggen. Dus er komen ook specialisten op alcoholvrij bier.
3: Brouwerijen verdienen nog wel minder op alcoholvrij omdat de kosten hoger zijn, maar met schaalvergroting kan dat in de toekomst mogelijk veranderen. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig J, kwam afgelopen tijd in opspraak door onder meer bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Het weer. Zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel een bui vallen. Het is zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen van west naar oost 19 tot 26 graden.
6: Ja, dank Marnix. Wij vervoegen ons bij de Wielrijdersbond, alwaar Wijnand Zwaan. Wat is er aan de hand op de weg?
4: Dat is vrij druk op de weg. Jort, er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. En er zitten ook wel een paar calamiteiten tussen. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag gebeurde een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. De A15 bij knooppunt Tijl is dicht vanwege werkzaamheden. Nou, dat merk je op een alternatief. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De extra reistijd is daar zo'n 10 minuten. Verder gebeurde er een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar het zuiden tussen Beuningen en Malden. De vertraging is een kwartier en er is maar één rijstrook vrij.
6: Dank jongens, we gaan straks Dr. Jadrenko doen. Hitrecords, zware bliksem. Waarom knoeien we niet gewoon eventjes aan het klimaat van het weer? Dat heet geoengineering. Kan dat? Ik ga erover praten met professor Dr. Pier Siebesma. Dan professor Dr. Marcel Levy. Hij legt uit waarom pollen, ons zwakke allergisch volkje, nog steeds harder te grazen nemen. Want er zijn zoveel mensen allergisch en ADHD en andere kwalen. Het is allemaal vreselijk. En natuurlijk heeft die corona-enquête die net gestart is, gaat iets opleveren. Dan hebben we een jonge dokter. Die onderzocht de 19e-eeuwse liberale jurist die opkwam voor gewetensbezwaar. Ik zal het onthullen wie het was. En ik bel met een moderne liberale over Oekraïne. Alles omveld naar de mededeling van de middenstand.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: NPO Radio 1. Avro Tros.
14: Dr. Keldrenko.
13: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
14: Jort Kelder.
6: Ja, goedemorgen. Goedemiddag, moet ik eigenlijk zeggen. Luister, hoi. Fijn dat u erbij bent. Vanuit Allard Pierson met heden diagnoses over. Ja, waarom iedereen tegenwoordig iets mankeert. Een allergie heeft, ADHD, noem maar iets. Ik praat erover met internist en NWO-voorzitter. Professor Dr. Marcel Levy, natuurlijk ook even de corona-enquête meenemen. Hoe lang nog totdat we als mens zelf onze neerslag en onze zonneuren kunnen gaan bepalen? Kan dat technisch al? Nou, eigenlijk best wel. Ik vraag het aan professor Dr. Pier Siebesma, hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft. En waarom de 19e-eeuwse jurist Levy vandaag de dag alsnog gelijk krijgt met onze jonge dokter Clemens Lokin. Ja, Marcel, het is 13 uur 13. We zijn 13 uur bezig geweest. En weet je wat mooi was van het nieuwsblok? En we hebben er ons samen over verbaasd, maar ook wel een beetje gegniffeld. Het gaat goed met de wereld. Er was eigenlijk geen nieuws.
15: Nee, alleen maar non-nieuws. Een paar ontsnapte bijen. Een bejaarde die gestruikeld is over een stoeptegel. En dat was het ongeveer wel.
6: Stoor je er ook aan?
15: Nou, ik negeer het.
6: Ja, dat kon niet, want we zaten hier ons 12 minuten op te vreten.
15: Je kan je geld en tijd beter besteden, denk ik.
6: Oké, goed. Dat gezegd hebbende, ik ga eerst even naar Pier toe nu. Dankjewel. Het was afgelopen dinsdag warmste 26 mei ooit. Ja, het is altijd wel een record, iedere dag ergens in de wereld. Het beeld werd 30,4 graden. Nou, in heel Europa is het natuurlijk warm deze week. Het gezegd wordt, er is een hittekoepel. Een hoge drukgebied blijft op een plek hangen. Hitte wordt opgesloten, wolken blijven op afstand. Ja. Jij doet onderzoek naar geoengineering. Als ik het nog zo mag, ik mag geloof ik niet meer zo noemen.
14: We zijn in verschillende namen voor klimaatinterventies. Interventies. Climate engineering, zo is het ooit begonnen. Geïntroduceerd door Krutzen, Paul Krutzen.
6: Oh, oké, de Nobelprijs. Ja, kijk. Ja. Nou goed, daar kunnen we al wel mee aan de gang gaan natuurlijk. We kunnen van alles technisch. Maar nou is de vraag, willen we dat ook? Ik vraag toch even aan het publiek. De meeste mensen zitten vanwege het mooie weer buiten. Maar in de zon vandaag. Even publiek, jongens. Wie vindt hier dat je aan het klimaat mag sleutelen?
16: Ja.
6: Wel?
16: Ja, prima.
6: Oké, prima. Ik zeg één iemand, maar dat is de ingenieur van dienst. Die zegt, doe maar. Moeten we het willen, Pier?
14: Het grappige is, je stelt aan iedereen. We hebben op Lowlands ook zo'n enquête gehouden. Ja. De overgrote meerderheid was voor.
6: Omdat we regen op Lowlands willen.
14: Het was gewoon inderdaad een bepaalde doelgroep. Ja. Volgens mij moet je het denk ik niet willen. Maar we zitten in een situatie waarbij klimaatopwarming hard doorgaat.
6: Ja.
14: En het zou onderzocht moeten worden als een tijdelijke oplossing voor het geval klimaatverandering helemaal uit de hand loopt.
6: Het onderliggende probleem blijft natuurlijk bestaan. Oké, andere kwestie, ik krijg dan Marcel. Maar toch ook even van het publiek. Wie gaat hier naar die corona-enquête kijken? Zeg ja als je het gaat doen. Heb je er zin in? 47 interviews. Ja? Oké, alleen maar redactie hoor ik in de verte. Het publiek denkt, ik heb er geen zin in. Marcel, dat is een beetje het gevoel op dit moment. Hè? Dat mensen gaat niet naar die corona-enquête kijken. We weten het wel. Ze zijn op corona moe.
15: Ja, het is 6 jaar geleden. En als die enquête nou ging over, wat kunnen we leren van wat er goed en wat er niet goed is gegaan? Hoe gaan we het volgende keer doen?
6: Ja.
15: Dan zou je misschien nog wel wat mensen kunnen interesseren. Maar deze enquête gaat, hebben ze zelf gezegd, is ook hun opdracht, over de vraag wie heeft wat verkeerd gedaan? Ja, ben ik totaal
6: ze hebben niet zo geformuleerd natuurlijk, maar goed. Ja. Komen we straks op terug. Andere vraag, berichtje vanochtend. Trump heeft bekendgemaakt in caps lock dat het perfect is, zijn gezondheid.
15: Hij zwint te dik.
6: 108 kilo, best wel veel toch? Blauwe plek op zijn handen, want van het te hard handen schudden. Nou, internist, zeg het maar.
15: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen.
6: Hij slinkt aspirientjes, dat schijnt het allemaal
15: een beetje te worden. Ja, hij gebruikt aspirine als bloedverdunner. Grappig dat we dat ook allemaal weten, want het wordt allemaal gepubliceerd. En dan kan je inderdaad, als je flink knijpt of als je met een hamer op je handen slaat, dan kan je wel blauwe plekken krijgen. Ja. Dus dat is goed verklaard. Fijn dat hij fit is en dat hij te zwaar is. Dat hadden jij en ik natuurlijk ook al lang gezien.
6: Ja.
15: Misschien heb je daar niet hele dure dokters en scans voor nodig.
6: Maar, maar het gaat natuurlijk om of hij geestelijk fit is. Ik bedoel, lichamelijk.
15: Dat is een ander verhaal. Dat is iets ingewikkelder. Er is een boekje verschenen tijdens zijn eerste termijn al van een aantal psychiaters in de Verenigde Staten.
6: Hmm.
15: Die allemaal psychiatrische diagnoses op hem hebben geplakt.
6: Mag eigenlijk niet.
15: Nee, er was heel veel protest tegen. Ook van serieuze psychiaters, ook uit Nederland. Want we vinden het eigenlijk niet chic om zelf met zo'n merkwaardige man als Trump om dan een beetje in het openbaar diagnoses te gaan stellen. Dat vind ik eigenlijk ook.
6: Ja, oké. Hoef je dus ook niet te doen. Jongens, we gaan even door. Haaskwesties.
17: Even bellen met...
6: Ja, met Bente Becker, Tweede Kamerlid namens de VVD. Ze dienen een motie in onder nummer 23987. Die motie gaat over Europa. Wat zijn eigenlijk de toetredingscriteria voor de Europese Unie? Er is een hele discussie of Oekraïne er wel of niet bij moet. En als ze er dan bij gaan, hoe dan? Die motie is mede ondertekend door Kamerleden van CDA, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Pro moet je geloof ik zeggen nu. En is aangenomen. Bente Becker, ben jij daar?
18: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
6: Ja, waar gaat die motie nou eigenlijk over wat jou betreft? Er staat veel in.
18: Zeker. Nou, de kern van de motie is dat het natuurlijk duidelijk is wat Rusland aan het doen is. Ook met afgelopen week weer een drone-inslag in Roemenië. Ja. Dat wij moeten zorgen voor onze veiligheid. En dat wij landen in het oosten en op de Balkan in onze invloedssfeer moeten hebben. Mm-hmm. En niet onder de Russische invloedssfeer.
6: Ja.
18: En dan zijn er mensen die zeggen, nou, laat Oekraïne er dan maar snel bij.
6: Ja.
18: Maar we moeten ook niet de Europese Unie verzwakken door landen er te snel bij te laten en allerlei criteria los te laten.
6: Mm-hmm.
18: Dus we zijn op zoek naar een nieuw toetredingsmodel, waarbij, dat heet graduele toetreding, waarbij we landen wel sneller dicht bij ons kunnen halen door ze al met delen van de Europese Unie mee te kunnen laten doen, zonder dat ze volledig lid worden. En daar gaat deze motie over en die is aangenomen.
6: Want er is natuurlijk een soort reservebankje bij de EU van allemaal lidstaten die kandidaat lid zijn. Dat zijn eigenlijk al die Balkanlanden, Moldavië, Georgië. Misschien worden ze ooit lid Turkije, volgens mij zelfs nog. Maar het komt er maar niet van. En dat zijn die beroemde Kopenhagen-criteria, waar gewoon wordt gezegd, je land moet gewoon deugen, je moet niet corrupt zijn. De begroting moet een beetje goed in elkaar zitten. Kan je trouwens niet zeggen van alle bestaande EU-landen. Maar goed, als je er eentje bij laat. Maar wil je, als ik jouw motie lees, dan zeg ik, nou, je laat dat, en zeker als VVD begrijp je dat, dat laat je niet echt los. Maar er komt wel een soort van, toch wel een soort band met Oekraïne, waarvan we allemaal weten dat het toch een supercorrupt land is.
18: Ja, alleen daarom is het dus ook belangrijk dat als je echt lid wil worden van de Europese Unie, dat je je financiën op orde moet hebben, je corruptie, en dat je dan pas echt kan toetreden. Mm-hmm. Maar we zouden al wel op veel terreinen al meer met elkaar kunnen samenwerken. En dat kan ook iets zijn wat bijvoorbeeld Duitsland ook graag wil, en Denemarken en een aantal andere landen waar we mee moeten gaan samenwerken.
6: Yeah.
18: Om die geleidelijke toetreding mogelijk te maken. Een ander probleem, Jort, van wat je net zelf zegt, is dat we in het verleden inderdaad wel lidstaten toegelaten hebben. En als ze dan op dat moment aan de Kopenhagen-criteria voldoen, zitten ze erin. Maar je kan er daarna niks meer mee.
6: Ja. Nou ja, dat was natuurlijk in de tijd van jouw minister Gerrit Salom. Toen lieten we de Grieken erbij, maar dat was gewoon gefraudeerd met cijfers. Die cijfers deugden gewoon niet. Maar dat terzijde.
18: Daarom zou je willen dat je, als landen zich niet aan regels houden, dat je ze ook weer rechten kan ontnemen.
6: Ja, dat las ik ook in jouw motie. Het, zeg maar, dat Hotel California, als je er eenmaal in bent, kom je er nooit meer uit. We konden Orbán er helemaal niet uitgooien, wat hij ook deed. Polen deed stout, kon er ook niet uit. En jij zegt eigenlijk, even los van dat er natuurlijk heel veel Europees gevoel in die motie zit, er ook iets in. Was je niet gedraagt eruit? Nou, dat moet nog zien. Ja?
18: Nou ja, de Europese Commissie is ook over dit soort dingen na aan denken. Ja. Ik ben onlangs ook op bezoek geweest bij de Eurocommissaris. Ja. En zij heeft het echt over een nieuwe generatie toetredingsverdragen. Ja. Waarbij ook rechten weer ontnomen moeten kunnen worden. En wij vinden dat een heel goed idee. Nu heb je alleen die Europese begroting. Maar je weet, Jort, wij willen als VVD die begroting ook niet al te hoog laten zijn. En dat je landen alleen maar via de financiën tot iets kan dwingen. Je moet ze ook weer rechten kunnen ontnemen als ze bijvoorbeeld hun rechtsstaat veronachtzamen. Ja. Of andere van dat soort zaken.
6: Nou, of zelfs Frankrijk, als je niet een enige financiële afspraak houdt, moet Frankrijk toch uitgegooid kunnen worden, Bente?
18: Nou ja, ik denk dat als het gaat over financiële afspraken, dat je daar ook maatregelen moet hebben die weer consequenties hebben. Kijk, we hebben heel veel hoofdstukken met allerlei onderdelen. Dan gaat het over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gaat over je telecom. En wij zien het zo voor ons dat als je eenmaal aan alle criteria van een hoofdstuk voldoet, zou je misschien ook alvast wat van de rechten van dat hoofdstuk kunnen krijgen.
6: Ja, maar
18: de basis van de Unie, dus bijvoorbeeld een veto, geld kunnen krijgen, dat soort zaken, helemaal meedoen aan dat meerjarig financiële kader. Ja, dat kan echt pas als je aan alles voldoet.
6: Oké, heb je gehoord. Merz, Duitse bondskanselier, heeft natuurlijk gezegd, nou, ze moeten echt een soort voorwaardelijk lid worden zonder stemrecht, maar ze mogen er al bij zitten, de Oekraïners. Nu is natuurlijk de vraag, en dan was de discussie, moeten ze binnen de veiligheidsparaplu van Europa komen? Want iedereen heeft het altijd over artikel 5 van de NAVO, maar als je het Europese verdrag goed leest, zit daar ook zo'n soort artikel in. Het enige punt is dat wij eigenlijk een Europees leger hebben, dus we kunnen wel stoer doen, we kunnen niet echt ingrijpen, maar dan is er dus verplichting van de EU, als we nu al Oekraïne zo'n beetje toe gaan laten om ook militair in te grijpen. Direct. Ja, dat betekent een wereldoorlog.
18: Ja, het is mij ook opgevallen dat in Nederlandse kranten staat dat Merz zou willen dat Oekraïne sneller toetreedt.
6: Ja.
18: Maar hij heeft inderdaad gezegd, reguliere toetreding, dat is gewoon nog onrealistisch. Dus eigenlijk zie ik zijn oproep eigenlijk in lijn met wat wij ook zeggen. Kijk nou naar een vorm van meer graduele toetreding. Waarbij je ze wel kan helpen, kan ondersteunen, je ze dicht bij je houdt. Maar uiteindelijk daadwerkelijk ook garant staan voor de veiligheid. Kijk, dat zou aan de orde komen pas op het moment dat het daadwerkelijk over een vredesplan gesproken kan worden.
6: Ja, nou en dat gaat maar niet, hè?
18: Zijn de Russen nog niet zich echt naar aangedragen.
6: Ja, want er was weer zo'n Europese top, Cyprus, allemaal bij elkaar. Die ministers leverden eigenlijk ook weer niks op. Niets, we zijn niet eens. We weten ook niet wie er moet gaan onderhandelen. Ik dacht Gerhard Schreuder, goede naam, maar mocht ook weer niet.
18: Nou ja, kijk, die Russen die hebben er belang bij dat wij in de Europese Unie met elkaar ruzie gaan maken over wie er dan moet onderhandelen.
6: Ja.
18: Terwijl ook de Amerikanen op dit moment zeggen, het is helemaal niet aan de orde dat we gaan onderhandelen. Rusland die zal echt op een andere manier zich moeten gedragen en aan tafel moeten komen. Kijk, en wat mij betreft en wat de VVD betreft, moet je ook niet dan vanuit de hele alleen de EU gaan onderhandelen als je dan aan tafel komt. Maar dan komt ook het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen wat ons betreft erbij. Dat je gewoon vanuit het Europese
6: IJsland.
18: Ja. Ja, en dat je dan gewoon gaat kijken hoe kan Oekraïne een land zijn met zelfbeschikking, waar echt vrede is en waar de EU dan natuurlijk ook aan de kant van Oekraïne zal staan bij die onderhandelingen. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal nog heel ver weg.
6: Laten we nog maar even dromen, Bente Becker van de VVD. Moedig voorwaarts, dag!
7: Kelder en
6: Co. We gaan door met professor Dr. Marcel Levy. Hij is voorzitter van de NWO, de club die zeg maar wetenschapsgeld uitdeelt. Een miljard of twee per jaar, geloof ik. Daarnaast ben je natuurlijk internist. Je hebt volgens mij nog een praktijk ook. Hè? Je loopt nog gewoon in het ziekenhuis rond. Je hebt natuurlijk lang met AMC gezeten. Groot Brits ziekenhuis, groot Londen ziekenhuis heb je geleid. En je schrijft allemaal columns, bijvoorbeeld voor het Parool, HP De Tijd. En dan begreep ik ergens in het berichtje dat ze bij de NWO had gezegd, Marcel moet zich wat minder bezighouden met al die meninkjes. Dat moet hij echt niet doen. Nou, welkom bij dit programma.
15: Ja, nou, dat heeft gelukkig de NWO niet gezegd. Oh. En ik schrijf die dingen trouwens ook op persoonlijke titel, maar we hebben net een officiële evaluatie gehad. Ja. En in die evaluatie staat dat het aan de ene kant wel heel leuk is dat NWO veel belangstelling trekt. Uh-huh. En veel in de media is, en dat is goed voor de wetenschap. Dus dat is een compliment, maar daaraan gekoppeld hebben ze gezegd. Maar soms zegt de voorzitter ook wel eens dingen waar mensen hun wenkbrauwen bij fronsen. Mijn raad van toezicht houdt mij nauwlettend in de gaten, maar heeft tot nu toe geen bezwaar gemaakt.
6: Je loopt niet op ei, want je mag natuurlijk niks over Gaza vinden en rationaal al die dingen.
15: Nou, niet per se, maar ik voel me niet beknot. Dus als ik iets vind over iets, dan schrijf ik het echt.
6: En laat me eerlijk zijn, Marcel, als dat zo zijn, ga je toch ook gewoon weg? Dan ga je het toch gewoon niet doen?
15: Als ik me wel beknot voel, dan voel ik me daar misschien minder op mijn plek. Ja.
6: Oké, nou, ter zake, we gaan straks corona-enquête. Eerst even, het pollenseizoen is losgebarsten, lees ik overal. Toen hebben we een aantal mensen met allergie. Zo'n 20% inmiddels. Vroeger waren er ook pollen. Wat is er aan de hand?
15: Ja, nou, er is meer allergie. Zeker bij kinderen.
6: Ja.
15: Er zijn allemaal theorieën over. Die heb je waarschijnlijk ook wel eens gelezen. We groeien veel te beschermd op allemaal. Veel te schoon, veel te netjes. Dus we worden minder blootgesteld aan bacteriën, aan vuil. Dus ons afweersysteem ontwikkelt zich minder goed.
6: Ja.
15: En reageert soms een beetje overdreven. Dat is in feite allergie. Op dingen waar je helemaal niet op hoeft te reageren. Dus dat is waar. Je ziet heel veel kinderen met astma. Het zijn ook hele mooie experimenten, dat als je kinderen vanaf jonge leeftijd in de modder laat spelen, en in het bos en in de rotzooi, dat ze ongelooflijk minder vaak dingen als astma en eczeem hebben. Dus die theorie die lijkt wel te kloppen. Maar wat jij misschien natuurlijk ook bedoelt, is dat we ook wel heel veel kids hebben die alle mogelijke voedingsallergieën hebben. Mm. Die nergens meer tegen kunnen. Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt.
6: Mm-hmm.
15: Of inderdaad een notenallergie of een aardbeienallergie.
6: Aardbeienallergie, hebben we dat ook al?
15: Het schiet allemaal op. En mensen zijn zelfs allergisch voor water.
6: Ja.
15: Mensen zijn allergisch voor trillingen. Er zijn mensen allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
6: Wit.
15: En daar, alleen wit. Dus daar kun je misschien toch wel een vraagtekentje bij plaatsen.
6: Ja, ik hoor het vraagteken eigenlijk wel een beetje aan het einde van jouw zin staan. Wat kan je er tegen doen? Zijn we gewoon decadent verwend? We hebben kennelijk niks anders te doen?
15: Nou, we zijn gemedicaliseerd. Elk tegenvallertje of elk probleempje is een medisch probleem.
6: Ja, ja.
15: Maar
6: wat zeg je dan tegen ouders die zeggen, ja, mijn kind heeft dit en dat en dat en dat?
15: Ja, nou, ik zie jongvolwassenen wel op mijn kliniek, maar de kinderartsen zien kinderen, heel veel zelfs, met deze problemen. Ik denk dat het goed is om het serieus te nemen, want allergie bestaat. Hè, zoiets als een notenallergie wil je echt wel weten, kunnen mensen serieus schade van het oplopen. Maar als dan blijkt dat het toch allemaal wel heel erg meevalt, dan kun je nog mensen proberen uit te leggen dat het er misschien wel is, maar dat het niet zo belangrijk is en dat het in ieder geval geen ziekte is en dat je er al helemaal geen pillen voor moet gaan gebruiken.
6: Is er ook een rol van de industrie? Want ik kijk bijvoorbeeld naar het aantal mensen dat Ritalin slikt, die dus druk zijn. Ik geloof 350.000 per dag.
15: Ja.
6: Ik weet niet wat een normaal percentage op onze bevolking zou moeten zijn, maar dit lijkt mij veel.
15: Ja, dat is extreem. De vraag die je stelt van, heeft de industrie hier een rol? Ik denk het wel. De industrie heeft er belang bij om veel pillen te verkopen. Dus heeft er ook belang bij dat de diagnose vaak wordt gesteld.
6: Ja.
15: En dat kun je op verschillende manieren doen. Door bijvoorbeeld mensen bij mensen met vage klachten. Iedereen heeft wel eens stemmingstoornissen, concentratieproblemen. Ja. Als je daar onmiddellijk het etiketje ADHD op plakt, dan zal je de stap naar Ritalin ook heel klein hebben. Dus nu zijn weer vrouwen in de overgang. Is weer een nieuwe targetgroep voor Ritalin.
6: Ja.
15: Dus je ziet het gewoon gebeuren. Maar het is
6: merk je dat die industrie bewerkt dit? Zitten ze eigenlijk stukjes in de krant te voeden?
15: Ja, maar subtieler. influencers op internet. Ja, ja. Die zeggen, ik voel me zoveel beter sinds ik Ritalin slik. En dat zien jonge mensen natuurlijk ook, die misschien niet helemaal lekker in
6: het spel zitten. Dat is toch eigenlijk medisch advies wat helemaal niet mag? Of wel?
15: Nee, maar het is allemaal heel subtiel, hè?
6: Ja.
15: En allemaal onder de, een beetje ja, zoals marketeers werken. Maar er zijn ook andere manieren door diagnose op te rekken. Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar tegenwoordig is er een nieuwe ziekte. Prediabetes.
6: Excuus?
15: Ja, dan heb je nog geen diabetes, maar je kunt het krijgen.
6: Ja, kunnen we allemaal krijgen.
15: Dat
6: ja.
15: wordt dus ook al als ziekte gezien. Dan moet je misschien ook al medicijnen voor gebruiken. Prehypertensie.
6: Wow.
15: Je hebt geen hoge bloeddruk, maar het zit er tegenaan, hoor.
6: Nou ja, Donald slikt aspirintjes, hè? Ja. Voor zijn cholesterol dan weer.
15: Ja, nou, ja.
6: En wat was het? Dacht ik. Ja, cholesterol. Maar toch, wat is het antwoord? Want kennelijk is dit, hebben we niet veel anders te doen dan onszelf ziek te praten.
15: Nee, we zijn volkomen gemedicaliseerd.
6: Ja.
15: En dat past
6: maar dat
15: een
6: is toch ook jouw
15: wereld.
6: Verwijt je eigen beroepsgroep iets?
15: Ja, nou, ook wel een beetje. We doen er allemaal aan mee. En het heeft ook te maken met de microscoop. Dus als jij je hele leven en je ziel en je zaligheid aan suikerziekte, aan diabetes besteedt, ja, dan ben je op een gegeven moment wel gevoelig voor, voor het concept prediabetes.
6: Ja.
15: Maar als je toch een beetje uitzoomt en de big picture bekijkt en denkt, is het wel zo verstandig dat half Nederland 3-4 medicijnen moet gebruiken, dan denk ik dat je veel strenger gaat zijn en zegt, nou, hier schieten mensen toch eigenlijk helemaal niks mee op.
6: Jeetje, ja. Nou, dankjewel voor de ordening. Over hysterie gesproken, dit programma heeft natuurlijk als doelstelling om dat een beetje te bestrijden. We gaan meteen even door naar corona.
15: Ja.
6: Gisteren het eerst verhoor geweest. Marion Koopmans werd op rapport gevraagd onder Ede, de bekende viroloog. Een van de echte corona-BN'ers geworden. Nou, ze is een van de 47 getuigen die natuurlijk gehoord gaan worden. En pas volgend jaar komt dat hele rapport uit. Maar laten we even naar Koopmans luisteren.
16: Ik denk dat we een heleboel geleerd hebben. We hebben laten zien dat er ook heel veel kan. Nederland heeft enorm improvisatievermogen. Maar we hebben ook gezien dat we gaten hebben. En de pandemie heeft als contrastvloeistof gewerkt, waar we heel veel van kunnen leren. Ook om te zien van hoe kan dit naar de toekomst toe beter en structureler.
6: Nou, ze heeft nog wel het idee van we moeten ervan leren.
15: Ik denk dat zij heel erg redeneert vanuit de medische en de virologische kant. En dan heeft ze echt helemaal gelijk. Hoe doe je dat? Hoe zet je sneltesting op? Wat werkte wel, wat werkte niet in als het gaat om isolatie van mensen?
6: Ja.
15: Hadden we niet misschien wat sneller toch mensen afstand moeten laten houden van elkaar?
6: Ja, want de discussie was eigenlijk of we niet 4 dagen te laat zijn dicht gegaan in Nederland. Of we überhaupt dicht hadden gemoeten, kun je ook nog over hebben. Maar, en de latere minister, toen nog prominente ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers, zei van, nou, dat had, ik geloof dat hij zei dat er 2000 doden gescheeld of zo, of we eerder dicht waren gegaan.
15: Ja,
6: ik denk
15: dat
6: zijn mensen die alsnog waren doodgegaan daarna, maar goed.
15: Dat is in hindsight, hè? Dus dat is, dat weet je achteraf. En dat is goed om te weten, want dan kunnen we het volgende keer misschien beter doen. Alhoewel natuurlijk de volgende keer weer net iets anders gaat zijn.
6: Ik bedoel, dan heb je, als je de Spaanse griep zou hebben, die slaat juist heel hard aan op kinderen. Want dat wordt natuurlijk, Marcel, een onvermijdelijke conclusie. Die scholen hadden niet dicht gemogen.
15: Ja.
6: Dat heeft eigenlijk niks opgeleverd.
15: Ja,
6: hoewel ze dachten dat natuurlijk de oudere leraren voor de klas daardoor heel, het ging niet om de kinderen, het ging om de leraar te beschermen.
15: Ja, dan moet je die leraren beschermen, maar dan moet je niet de kinderen thuis houden.
6: Dus wie staat er dan voor de klas?
15: Nou ja, dan had je daar misschien specifieke maatregelen moeten treffen. Ja. Of moeten zeggen, leraren van 60 plus hadden misschien niet naar hun werk gemoeten. Dit soort draaiboeken moeten we toch iets beter uitwerken op basis van wat we hebben geleerd. Want over 5 jaar of over 10 jaar weten we het niet meer. En dan komt er een nieuwe pandemie, ik hoop het niet. Het kan ook over 20 jaar zijn. Mm-hmm. En dan weten we het
6: maar
15: allemaal niet meer.
6: Hij komt natuurlijk een keer.
15: Ja, de mensen die er verstand van hebben zeggen, dat is gewoon iets wat cyclisch optreedt.
6: Ja.
15: Alleen je weet niet hoe groot het interval gaat zijn.
6: Alleen het punt is natuurlijk wel dat dat Spaanse griepding was heel groot in 1918-1919. Maar dat is een heel ander virus dan dat coronavirus geweest. Dus er zijn wel parallellen, maar er zijn ook wel verschillen. Vooral.
15: Ja.
6: Dus je kan niet de oude draaiboek één op één uitdraaien.
15: Nee, en dat vind ik dus interessant. Maar er zijn wel parallellen als je in de geschiedenis kijkt met eerdere pandemieën waar we opnieuw de mist in zijn gegaan.
6: Ja.
15: En dat ging om compliantie. Hè? Houdt iedereen zich wel aan de regels die de overheid stelt?
6: Ja.
15: Was in de 18e eeuw al een ding.
6: Ja.
15: Dat mensen geen mondkapje wilden dragen.
6: Ja.
15: Nou, dat was nu weer. Communicatie. Die draaide helemaal om het bang maken van mensen.
6: Ja.
15: We weten al even dat je dat juist niet moet doen.
6: Dat is ook een van de conclusies. Want er is zelfs overheidsbeleid. Duitsers hebben het zelfs moeten toegeven. Maar dat angst zaaien was eigenlijk een strategie.
15: Ja.
6: Het is goed gelukt, kunnen we zeggen.
15: Maar dat was in Nederland toch ten dele ook wel zo. Ik herinner me tijden van de vaccinatie, hè, met dat hele QR. Ja, we hebben het allemaal weer half vergeten, met het hele QR.
6: Ja, het gaat ons om ontzettend veel luisteraarskosten dit ook. Niemand heeft er nog zin in, maar het gaat door.
15: Er werden mensen toch een beetje bang gemaakt. Ja. En dan als je niet je vaccinatie deed, dan was je dom in eerste instantie. En in de tweede asociaal. En de derde was, en dan mocht je niks.
6: Ja, ja, ja.
15: En dat werkte averechts. Zo moet je het dus niet doen. Ik ben voor de record voorstander van vaccinatie. Maar als je mensen een naald door hun huid te laten steken, moet je hen overtuigen en moet je ze niet bang gaan maken.
6: Er zijn eindeloos veel rapporten al gemaakt, deelrapporten. Ik bedoel, ik weet niet of die parlementaire enquête een definitieve rapport gaat worden. Denk ik eigenlijk niet. Maar er is wel geconstateerd op een gegeven moment een aantal gewonnen levensjaren door hard in te grijpen. Dus in feite oude mensen die corona krijgen, die je dan redt. Afgezet tegen de verloren levensjaren van vooral jonge levens die door school, achterstand en noem maar op, voor mij apart zelfmoorden, maar die verloren zijn gegaan, dat weegt niet echt op. Het aantal verloren jaren is waarschijnlijk groter, honderdduizenden jaren groter dan het aantal gewonnen jaren. Ja. Dan zeg ik toch gewoon Zweden, waarom ze überhaupt ingrijpen? Ja. Moet iedereen voor zichzelf maar weten hoe die zich beschermt. Pech gehad.
15: Ook dit weten we al even. Toen deze pandemie begon, ik zat toen zelf in Londen, toen sprak ik met Chris Whitty, hij is de Chief Medical Officer van Engeland. Maar hij is ook epidemioloog en infectieziektespecialist. En we deden samen dienst in het ziekenhuis. En hij vertelde mij, toen corona nog helemaal in het begin was, er gaan bij deze pandemie meer mensen dood zonder het virus dan met het virus.
6: Maar dat is toch een absurde conclusie dan?
15: Dan
6: hoor je toch niet dat soort overheidsbeleid?
15: Nee, dus we moeten goed nadenken in tijden van rust en vrede. Van hoe gaan we het aanpakken? En niet in tijden van paniek en stress. En dat mis ik een beetje. Dat we nu al modellen hebben liggen die natuurlijk niet heel gedetailleerd kunnen zijn, maar die waarvan we al een beetje weten van zo gaan we het wel doen, zo gaan we het niet doen. Misschien moeten we wel bepaalde ziekenhuizen aanwijzen waar corona wordt behandeld.
6: Ja.
15: En andere ziekenhuizen waar juist niet corona wordt behandeld, maar waar kanker en hart- en vaatziekte wordt behandeld.
6: Want daar is natuurlijk een zware prijs op betaald. Kankerpatiënten die niet meer geholpen werd of niet durfden naar de dokter, geen diagnose gesteld. En uiteindelijk betalen die de prijs. Nou is natuurlijk een van de lessen volgens mij, want je moet ook als samenleving een beetje flexibel zijn. Je moet een zekere opvangcapaciteit hebben. Wij waren altijd heel krap met die IC-bedden. Een stuk of 1000 hadden we in Nederland altijd. Als je dat afzet tegen andere landen, zijn we daar krap bemeten. En volgens mij was jouw hoop, nou daar gaan we flexibiliteit krijgen. Dat als het mot, dan krijgen we 2 of 3 keer meer van die bed. Daar staat nergens iets over in dat ze dat gedaan hebben.
15: Nee, is niet gebeurd.
6: Het is gewoon niet gebeurd.
15: Nee.
6: Maar waarom niet? Het is toch het makkelijkste wat je kan bedenken?
15: Kost geld.
6: Nee, maar moet je ze dan permanent? Of zeg je, ik heb verpleegkundigen paraat staan die bij kunnen spreken?
15: Nee, je moet ze niet permanent hebben, want zeggen intensive care.
6: Die dingen kosten een miljoen per jaar. Die
15: kosten heel veel geld. En in de zomer heb je ze ook veel minder nodig dan in de winter. En er zijn bepaalde pieken, dat weten we allemaal. Tuurlijk. Dus je moet een soort flexibiliteit opbouwen, waarbij je misschien in de zomer juist je wachtlijsten wegopereert en daar je IC-capaciteit ook voor gebruikt. En in de winter hem gebruikt voor acute patiënten. Maar dan moet je de totaalcapaciteit wel en de flexibiliteit die je daarmee hebt, moet je opbouwen. Dat is eigenlijk nergens gebeurd.
6: Ja.
15: Jammer. Maar de paniek blijft bestaan. Hè? Want verleden week nog kwam er een ebola-patiënt naar Nijmegen. Ik heb me verbijsterd. Ik denk, wat een Bokito-gedrag. Waarom gaat het ziekenhuis in Nijmegen een perscommuniqué uitgeven omdat iemand misschien ebola... Hij bleek griep te hebben. Iemand ebola. Hij had ook een dag kunnen wachten. Ja. En toen bleek dat hij griep had en geen ebola. Mm. En dan had je ook helemaal geen perscommuniqué uit hoeven te doen. Die bangmakerij, die blijft erin. Hanta, ebola, het maakt niet uit.
6: Ja. Kan het zijn dat jouw beroepsgroep ook heeft bijgedragen aan de paniek? Want je hoort nu dat een Radboud heeft dit gedaan. Ja, jij bent daar niet bij eens.
15: Deels wel, wij zijn geen communicatiespecialisten. Dus het zou heel fijn zijn. Ik vond het wel trouwens geweldig hoor. Al die dokters die plotseling wel kwamen vertellen aan de mensen thuis hoe het zat op de intensive care, Diederik Gommers, hoe het zat in de virologie, Marion Koopmans. Mm. Allemaal verstandige dingen gezegd.
6: Ja.
15: Maar dan moet je ook wel communicatie- en gedragsexperts naast zetten die ook
6: een
15: andere
6: kant. Ja, want dat was natuurlijk de discussie, dat OMT, dat Outbreak Management Team, dat waren eigenlijk... Ja, dat was de afdeling paniek, dus dat waren de virologen, epidemiologen. En Rutte en zo deed dan de persconferentie. Ja, de wetenschap is hier de baas en die volgt het. Maar uiteindelijk is de politiek natuurlijk de baas.
15: Ja, dus dat was interessant. Dus in het begin had ik daar alle begrip voor. Nieuw virus, we wisten niks, nieuwe ziekte, hartstikke veel mensen.
6: Jij zegt we wisten niks, maar je hebt net het gesprek voordat het hier losbarst, dat je eigenlijk al wel wist.
15: Ja, maar in de eerste dagen, weken, toen het plotseling uit Italië, carnaval, allemaal op ons afkwam. Nou, dan zijn de dokters en de epidemiologen en de virologen echt wel in de lead. Mm. Maar na een maand of 3, 4, waarbij er inmiddels heel veel kennis was opgebouwd, had je moeten zeggen, Oké, en nu gaan we onderwijsexperts, jeugdexperts, communicatie-experts, ja, mensen uit de sociale wetenschappen. Andere landen waren iets flexibeler in hun crisisteam. Ja. Wat misschien wel leuk was van die eerste dag, of leuk, interessant van die enquête, was dat je zag dat dat gepingpong weer begon. Hè? Ja. Dat de politici, in dit geval Bruno Bruins, zei, ja, ik had helemaal nergens wat over te zeggen. Alles werd beslist door de OMT. Ja. En dat Marion Koopmans, naar mijn mening, terecht zei, hallo, wij waren een adviescommissie.
17: Ja, we gaan advies.
15: En de politiek beslist.
17: Ja. Ja, nou goed, omdat de politici natuurlijk riepen, Rutte heeft dat volgens mij ook in die beroemde torentje speech gezegd, we luisteren naar de wetenschap. Op zichzelf is dat, zeker voor een NWO-voorzitter, misschien een juiste gedachte, toch?
15: Nee, luisteren is uitstekend. Ja. Maar op een gegeven moment moeten er moeilijke beslissingen worden genomen.
17: Die niet strikt virologisch zijn.
15: En hopelijk doen ze dat op basis van wetenschappelijke inzichten. Ja. Maar je kunt niet zeggen dat de wetenschap beslist.
17: Denk je niet dat we bij de volgende crisis nog hysterischer worden?
15: Tuurlijk.
17: Ja, maar dit is toch een vreselijke conclusie?
15: Ja, nee, we nemen allebei. Nou, ik heb wel vaker gezegd. Hè, we hebben ons allemaal wekenlang, maandenlang, tot voor kort opgewonden over mondkapjes.
17: Ja.
15: We hadden te weinig mondkapjes, weet je nog?
17: Die dingen werken toch helemaal niet?
15: Jawel, jawel. Die werkten wel. Maar,
17: ik lees er dan weer onderzoek over dat die dingen helemaal niet
15: die werken best goed bij een respiratoire, bij een luchtweginfectie. Ja. Maar wie zegt dat de volgende pandemie een luchtweginfectie is?
17: Ja, dat weten we niet.
15: En dan zitten we nu met onze 10 miljard mondkapjes die we inmiddels hebben gekocht.
17: Dan kan er tenminste weer iemand aan verdienen.
15: Ja, dan gaat het om diarree. Nou, dan heb je niks aan je mondkapjes, hoor.
17: Ja, Marcel, alsjeblieft geen diarree-pandemie. Dat lijkt me echt heel smerig. Goed, tot zover, professor Dr. Marcel Levy. Dank je wel. Jongens, we gaan door naar de jonge dokter.
19: De jonge dokter.
17: Daar staat hij, Dr. Clemens Lokin. Hij heeft een proefschrift geschreven. I.A. Levy, Leven en Werk. Radboud Universiteit, 23 januari gepromoveerd. Een tijdje geleden weer rechtsgeschiedenis. Nou zit hier een Levy aan tafel. Maar je hebt een hele andere Levy bestudeerd. Vertel.
20: Ik heb deze Levy overigens ook al ontmoet. Want toen ik de databank inging, toen dacht ik, hey, heeft hij ook iets over geneeskunde gedaan? Maar dat was dus Marcel Levy. Dus leuk om u in het echt te ontmoeten. Nee, ik heb geschreven over Isaac Abraham Levy, een 19e eeuwse jurist. Hij was een bekende figuur in zijn tijd. Hij was advocaat, hij heeft de Tweede Kamer, was hier Tweede Kamerlid. Hij was liberaal, fan van Thorbecke, en hij heeft de Liberale Unie opgericht. Ja. Onder andere de voorloper van de VVD. En hij heeft zoveel...
17: Iedereen was toen liberaal, hoor.
20: Ja, dat ongetwijfeld. Okay, hij heeft zoveel geschreven dat men over hem schreef, over de Levy waar ik dan over heb geschreven. Ja. Levy, als hij niet lulde, dan schreef hij. En dat
17: wat goed.
20: Geeft, daar heb ik een onderzoek naar
17: gedaan.
20: Het
17: motto is reeds daar voor jouw proefschrift. Ja. Ja?
20: En hij, ik heb mijn onderzoek gedaan over wat zijn invloed is op de ontwikkeling van het burgerlijk recht.
17: Nou, zeg het maar.
20: Nou, hij was voor liberale wetgeving, maar ook voor sociale wetgeving. En hij vond dat het de taak was van iedereen in de maatschappij om die te verheffen en te verbeteren. En hij heeft een enorm boek geschreven over de verhouding tussen rechter en wetgever. En het slaat een beetje ook wat hier net is besproken van toen net de wettenboeken werden geïntroduceerd, was er namelijk een probleem. Toen zeiden mensen, ja, we willen graag dat alleen de wetgever alles bepaalt hoe de maatschappij moet worden geordend.
17: Mm-hmm.
20: Maar dan krijg je wetgeving die heel snel verouderd of niet voorziet in situaties.
17: Ja, moet even uitleggen. We hadden natuurlijk vroeger rechters, 18e eeuw, 17e eeuw, gewoon natuurrecht, Romeins recht, noem maar op. Toen kreeg je die Franse tijd en die Napoleon was natuurlijk echt legitiem. Later, dus die zeggen gewoon, hier is het burgerlijk wetboek, is strafrecht, dit is het punt.
20: Ja, dit is het.
17: Hier,
20: dit is
17: de enige... rechters dus een veel smaller stuk hadden om over op te oordelen. Feit dat die hele geschreven wet en verder niks.
20: Ja, dus vroeger mochten ze uit meerdere rechtsbronnen putten, zoals je zei inderdaad, Romeinse recht. En daarna, na Napoleon, was het alleen dat wetboek.
17: Ja.
20: Maar dan kreeg je dus de situatie dat dus maatschappelijke verschijnselen niet werden geregeld in de wet. En toen werd de vraag gesteld, hoe krijg je dan toch nog de wet bij de tijd en actueel? En Levy kwam toen op, onder andere met de beweging die dan zei dat je meer interpretatievrijheid van die wet moet geven aan de rechter. En dat zie je nu nog steeds ook wel, dat dus sommige situaties niet zijn geregeld, maar dan toch een concreet geval van de rechter komt.
17: Dat ontspoort tussen aanhalingstekens dan nu met waarbij de rechter ongeveer alles op zijn bordje krijgt.
20: Ja.
17: We hebben het Urgenda-arrest gehad. De rechter moet oordelen of er wel onderdelen voor de F-35 naar Israël via Nederland gestuurd mag worden. Het wordt heel politiek, is mijn gevoel. Ja, omdat die wet kennelijk zoveel ruimte geeft dat iemand moet dan ja of nee roepen. En dat is de rechter.
20: Ja, en dat is dus eigenlijk een verkeerde zaak. Omdat heel vaak over zeker ethische kwesties. En zeker wetgeving is een heel gedegen proces waar de deskundigen dan hun inbreng kunnen doen.
17: Ja.
20: En dan moeten zij daar uiteindelijk samen een wetgeving voor maken die past. En nu wordt het opeens op het bordje van de rechter geplaatst. En ja. Die moet dan in zijn eentje gaan beslissen wat we wel of niet vinden. En heel vaak zegt de rechter, ja, dit is aan de wetgever. Maar soms, steeds vaker, moet hij dus...
17: Zijn we er niet heel opportunistisch mee? Ik las gisteren het berichtje bijvoorbeeld dat de naam van Trump weer van dat museum in Washington moet. Hè, dat Kennedy Museum, wat dan het Trump-Kennedy-ding. De combinatie is al niet echt een ideaal huwelijk. Maar goed, dan zegt de rechter weg met die naam. Dan kan je zeggen, dat is dan Amerika. Maar zo'n hele politieke uitspraak. Trump is natuurlijk ontploft. Dan vinden we het wel lachen. Dus ja, we vinden het leuk als de rechter zegt wat we zelf ook vinden, maar anders niet.
20: Ja, nee, het is ook een spanningsveld tussen hoe ver mag je gaan. En Levi heeft daar dus onder andere over geschreven. Heel uitgebreid, want hij begint bij Plato en Aristoteles. En daar zou ik jullie niet mee vermoeien. Want
17: nou, eigenlijk wel. Dit programma is hoe elitairder, hoe minder luisteraars, hoe beter. Ja,
20: Plato begon,
17: zet hem eruit hoor.
20: Nee, maar hij heeft uiteindelijk samengevat, want ik heb maar 5 minuten, heb ik gehoord. Vandaar.
17: 4 minuten.
20: Dat de rechter mag wel recht spreken. Niet contra-legem, maar preter-legem. En dat betekent, om het toch in het Latijn even elitair te houden, niet tegen de wet in, maar wel naast de wet om. En dan denk je, ja, wat heb je daar nou aan? Je moet dus wel altijd de wet als haakje houden, want er moet een verdrag zijn of een wettelijk kader waarvanuit je kunt toepassen en interpreteren. Maar je mag wel ruimer interpreteren, zodat ook mensen die buiten de boot vallen tussen wetgeving in, dat die dan toch rechtsbescherming krijgen, want dat is de hoofdtaak.
17: We sluiten in het Latijns. Sluiten we even af, hè? Ja. Hora est, dankjewel. Dat was dokter Clemens Lokin, gefeliciteerd met de verworven waardigheid. Ik ga doorpraten met professor dokter Pierre Siebesma, hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft. Voorzitter van de afdeling geowetenschap en teledetectie. Mooi klinkt dat. En je bent natuurlijk ook verbonden aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, beter bekend als het KNMI. We gaan het over marine cloud brightening hebben. Het kunstmatig witter maken van wolken. Dat kan. En we kennen allemaal die hele grote wolken. Wat is het? Stratocumulus?
20: Ja.
17: Als je met het vliegtuig boven komt, van onder heb je zo'n bruine drap en een bovenschip en zie je die mooie deken onder je.
1: Prachtig, hè?
17: Ja, wat doet dat met je als je zo'n wolkje ziet?
1: Ja, dat vind ik heel mooi als ik er doorheen ga.
17: Maar van het KNMI mag je natuurlijk niet meer vliegen. Jammer dan.
1: Nee, maar we kunnen er nu wel op een andere manier naar kijken.
17: Ja?
1: Ja, ja. En daar hebben we geld voor gekregen. En
17: je hebt 15 miljoen gekregen om dat ding te onderzoeken.
1: Ja, die stratocumulus wel. En waarom zoveel geld voor... Zulke saaie wolken eigenlijk.
17: Nou, dat weet ik niet. Zeg het maar.
1: Nou ja, weet je, die wolken die komen heel veel voor. En die houden heel veel zonlicht tegen. Dus die hebben een koelende werking op ons weer en klimaat.
17: Ja.
1: En dat is heel goed. Hè. Zonder die wolken zou het 6 graden warmer zijn. Het vervelende nieuws is dat door klimaatopwarming krijg je als extra effect dat er minder van die stratocumulus wolken zullen zijn. Dat weten we sinds kort. Wat we niet weten is...
17: We hebben blauwere luchten. Veel
1: meer
17: mensen zullen dat prima vinden.
1: Nou, sommige mensen vinden het
17: meer
1: prima.
17: Meer doorstraling, meer hitte.
1: Je kunt ook warm. Tegen een blue sky denken zijn.
17: Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet zo goed nieuws. Want klimaatopwarming gaat daardoor versterkt worden. Ja. Dus, maar wat we niet weten is hoeveel. Hoeveel minder wolken. En dat is eigenlijk een van de grootste redenen dat als je naar die klimaatscenario's kijkt, zit er zo'n hele grote onzekerheidsband overheen. Hè, gegeven een bepaald scenario. En die onzekerheid komt voor het allergrootste gedeelte door deze onzekerheid. Dat we niet weten hoe snel die stratocumuluswolken...
17: En hoe ga je dat nu onderzoeken? Want kijk, mensen denken zo'n wolkje vliegt er even doorheen klaar. Ja. Maar dat is een interessant... Ja. En ook wel een... Ik hoorde net, hoeveel weegt zo'n wolk als die groot is?
1: Een paar olifanten, makkelijk. Ja.
17: Ik snap niet hoe het kan zweven. Kan je het uitleggen?
1: Nou ja, het is wel veel massa, maar het zijn gewoon heel veel kleine druppels die individueel allemaal heel klein zijn. En in suspensie door de lucht zweven. Als je bij elkaar optelt is het heel zwaar, maar individueel zijn die druppels
17: niks natuurlijk.
1: Zijn zo licht dat ze gewoon door de...
17: En hoe ga je hem onderzoeken?
1: Nou ja, we hebben de apparatuur ervoor in het laboratorium, maar die kunnen we niet in die wolk krijgen.
17: Nee.
1: Dus het idee is dat we een meetmast van 3 kilometer maken.
17: Een mast van 3 kilometer?
1: Ja.
17: Zet je er even een lampje op als ik voorbij kom? Ja, echt?
1: Ja, dat is eigenlijk de grote... Nou, doorbraak. Ja, eigenlijk wel. Dat kunnen we nu. En dat gaat door middel van doordat we een helikite samen met onze Duitse collega's hebben ontwikkeld. Een helikite. En dat is de combinatie van een heliumballon. En niet een kleintje. En zo groot als 2 autobussen.
17: Ja.
1: Maar ook een kite. Dus die hebben beide liftend vermogen.
17: Ja.
1: Heel veel.
14: Maar ze zijn ook heel stabiel. Dus we kunnen dag en nacht, 24/7, kunnen we zo'n ding hangen. Ja, dus die,
17: waar gaat die hangen? Want dat moet niet in de, aanvliegroute van Schiphol.
14: Nee. Vroeger deden we dit soort dingen wel in Nederland. Dit soort experimenten
17: is
14: totaal onmogelijk. De enige plek in Europa waar het kan is Scandinavië. En daarom doen we het ook in Finland.
17: Boven Finland, ja.
14: Midden in de Baltische Zee.
17: Zo nu en dan komt er een Sukhoi voor over, maar daar kan je niet van schelen, oké?
14: Okay? Nou ja, er is wel veel jamming. Dat is wel een probleem. Maar,
17: En je denkt echt nieuwe dingen te gaan ontdekken?
14: Ja. Ja. De grootste onzekerheid is hoe snel lossen die stratocumuluswolken zijn koud en nat. En daarboven zit droge warme lucht. En hoe snel dat mengt, dat bepaalt de levensduur van die stratocumuluswolken. En ook bepaalt ook hoe snel ze verdwijnen in opwarmend klimaat. Dus dat moet je eigenlijk kunnen meten. Dat kunnen we meten. Maar ja, je moet wel langdurig op die plek kunnen meten. En dat kan dus op deze manier.
17: Rippier. We kunnen zelf wolken maken. En je kunt ook regen veroorzaken, toch? Als je zou willen. De Russen, ik had in de Olympische Spelen 1980, zorgde gewoon dat het niet regende boven het stadion. Dat kan.
14: Ja.
17: Dubai, volgens mij, doen dit soort dingen. Nou, die willen juist regen, soms. Dus je kunt gewoon lekker manipuleren. Heerlijk, joh. Spelen voor God, waarom niet?
14: Waarom niet? Dat speelt nou met name voor diezelfde stratocumuluswolken ook een rol. Want in principe kun je ze witter maken. En witter maken betekent dat ze meer licht reflecteren.
17: Hoe doe je dat?
14: Door een beetje afgekeken van wat we vanuit de ruimte zien. En als je schepen onder doorvaren, dan zie je gewoon dat de witte strepen in die wolk ontstaan.
17: Ja?
14: En het komt door de roetdeeltjes die uit die vieze rook komt. En die fungeren als condensatiekernen voor wolkendruppels. En daardoor ontstaat wel dezelfde wolk. Alleen hij bestaat uit meerdere, maar kleinere druppels. En die hebben een groot oppervlak, die verkrijgen ze meer licht. En daardoor wordt die wolk wit.
17: Dat zie je op zo'n schaal van een schip dat er onder doorvaart. Kun je het al meten.
14: Dat zie je vanuit de ruimte.
17: Wauw.
14: Elke dag.
17: Ja.
14: Je ziet het ook overigens
17: bij. Want je zag ook met corona, want net eerder over corona, maar omdat er zo weinig gevlogen werd, dat we opwarming hebben gekregen. Dus meer doorstraling geweest.
14: Ja, dat heb ik.
17: Dus
14: grappig.
17: Als je de wereld wil redden, moeten we meer vliegen.
14: Dan hebben we het over contrails. Hè. Die hebben over zijn opwarmende werking.
17: Oh, die hebben een opwarmende
14: werking. Ja. Dus daar,
17: Okay, ik zit ook te pesten, hoor. Ja. Maar eigenlijk, er is natuurlijk een morele discussie. Moet je dat willen? Moet je gaan sleutelen aan dat klimaat?
14: Ja, dat is natuurlijk de werking.
17: Al is het maar om tijd te winnen. Want die opwarming is er gewoon en jullie kunnen het een beetje rekken.
14: Dat is een beetje het idee.
17: Adaptatie heet dat. Ja.
14: Natuurlijk moet je het voorkomen. Dus moet je eigenlijk minder uitstoten.
17: Ja.
14: Maar je zou dit kunnen gebruiken. Dat is een van de argumenten om tijd te winnen.
17: Of een effect kan het hebben.
14: Als je het grootschalig toepast. De atmosfeer af te koelen.
17: Ja.
14: Tijdelijk. Om ons meer tijd te geven CO2-reducties te realiseren.
17: Ja.
14: En misschien zelfs CO2 uit de atmosfeer weg te halen.
17: Maar dat kun je grootschalig doen. Ik zou zeggen, een paar wolken, dat gaat nog niet het verschil maken. Maar toch.
14: Nou ja, je zou eerst moeten zien of het kleinschalig werkt.
17: Ja.
14: Daar kijken we naar. Als dat werkt, dan zou je het grootschalig kunnen uitrollen. Als je dat wilt. Er zijn wel schattingen voor gedaan. Gesteld dat het kleinschalig werkt, is het te doen. Het is duur, maar niet eens zo heel erg duur.
17: Ja.
14: Schattingen zijn eens van 30, 40 miljard per jaar. Dat klinkt
17: hoeveel,
14: als
17: sorry?
14: 40 miljard per jaar.
17: Voor de hele aarde?
14: Ja. Ja.
17: Nou, dat is een bedrag van niks, toch?
14: Als je kijkt de schade die door klimaatopwarming ontstaat, is dat een klein effect.
17: Ja, toch?
14: Als je kijkt naar alle mitigatie. Dus dat maakt het ook misschien wel aantrekkelijk.
17: Maar toch nog even, hoe grootschalig is dat toch? Ik heb hier ook wel eens gesprekken gevoerd met mensen die zeggen, je moet schepen bij de Noordpool laten rondvaren en die gooien allemaal, geloof ik, ijzersulfiet of zo deeltjes de lucht in. Dan krijg je wolken en dan smelt vooral die Noordpool. Ijs smelt niet zo snel, waardoor je in feite die hele vertraging van die opwarming. Is dat een methode die je moet gebruiken? Of wat zeg jij? Wat is het slimste?
14: Nou, het idee van marine cloud brightening is dat je gewoon zeewater vernevelt en dat verdampt. Er komen allemaal zoutkristallen waar wolken sowieso op condenseren, maar dan meer. En op die manier kun je wolken witter maken. Dus dat is een mechanisme dat wordt voorgesteld waar de eerste experimenten mee gedaan zijn.
17: Ja.
14: Dat zou een optie zijn, dat zou je dan moeten opschalen als je dat wilt. Hè?
17: Er zijn zelfs al bedrijven die er commercieel mee aan de gang zijn. Is er Edis bedrijf, hoe heet het?
14: Stardust.
17: Stardust. Wat doen zij?
1: Nou, Stardus wil eigenlijk op een andere manier aan klimaatinterventies werken. Die willen meer stofdeeltjes in de stratosfeer heel hoog injecteren. Beetje geïnspireerd op vulkaanuitbarstingen. Hè. Ja. Na vulkaanuitbarstingen zie je altijd een afkoeling. Die kan wel een paar jaar duren.
17: We hebben het jaar zonder zomer, 1816. Ik herinner het me als de dag van gisteren.
1: Ja.
17: Dat kwam door een vulkaanuitbarsting in Indonesië.
1: Ja.
17: En de Krakatau kennen we al, maar dat scheelt serie. Waarom wekken we niet gewoon een vulkaanuitbarsting op? Dan zijn we klaar.
1: Nou, het is handiger om het er naartoe te brengen zonder vulkaanuitbarsting.
17: Weet ik niet. Het lijkt me efficiënt.
1: Het is moeilijk te reguleren.
17: Ja, ik heb geen idee met je dynamiet erin. Kom op. Ja. Maar goed, ga door.
1: Maar er wordt al naar gekeken, maar met name door private ondernemingen. Dus het is er één van.
17: Wie gaat dat bonnetje betalen dan? Hoe verdienen zij daar dan? Een overheid zegt dan doe het maar, want we hebben geen wereldoverheid.
1: Nee, dat is het.
17: Dat je het kleinschalig voor een sportevenement iets doet. Geen regen, wel regen, weet ik veel. Dat snap ik. Of sneeuw tijdens de Olympische Spelen. Dat zou kunnen. Maar grootschalig, dan moet een wereldregering dit lappen, toch of niet?
1: Dat is een van de problemen. Als je dat zou willen, dan moet iemand de governance, die moet daarover gaan. En de geopolitieke ontwikkelingen zijn er bepaald niet zodanig dat iets als een wereldorganisatie. Ja. Dat is een van de grote.
17: Is er één beperking, bijvoorbeeld wettelijk in de wereldvrede, en wie dan ook die zeggen, je mag dit niet doen. Want je gaat natuurlijk sleutelen aan de voorwaarden van onze hele planeet.
1: Nou, het gekke is, er zijn heel weinig. Je kunt in de lucht doen wat je wil. Dat is eigenlijk heel gek. Hè? Luchtvervuiling is eigenlijk ook heel idioot.
17: Ja,
1: hè? We mogen niet afval. In de zee zijn nu regels voor, maar in de lucht zijn er geen goede regels voor wat je daarmee doet.
17: Dus we zijn eigenlijk aan het spoor. Er wordt ook wel eens gezegd, kijk, Trump heeft natuurlijk een vrij agressief, niet klimaatbeleid, anti-klimaatbeleid. Ja. Maar die verwacht gewoon met zijn vrienden Elon Musk en zo, joh, we gaan dat technisch gewoon even oplossen met zo'n cloud engineering verhaal. Dus dat hun escape wordt voor het klimaat.
1: Dat is het grote gevaar. En volgens mij moeten we daarom ook als overheid er in ieder geval heel goed naar kijken van wat zijn de mogelijkheden, maar vooral wat zijn de risico's.
17: Ja.
1: Momenteel gebeurt het
17: Dat is ook weer een Europese benadering, de risico's. Weet je? Er is ook een Delfts bedrijfje, begrijp ik, Arctic Reflections. Die zit ook water op de Noordpool spuiten en zo. Ja. En ook zeggen, zullen we het gewoon eens iets proberen? Want het antwoord van Europa is altijd niks doen, weet je, uiteindelijk. Lekker vergaderen, niks doen.
1: Nou, Europa heeft nu wel een standpunt ingenomen, de EU, een jaar geleden, om het een soort moratorium wel om het niet grootschalig te doen, maar wel om er naar te kijken of het werkt en wat de effecten zouden kunnen zijn. Ja. Daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Wat zijn de uiteindelijke effecten?
17: Want kan het onverwacht? Ja, er zijn natuurlijk geen modellen voor. Als we echt grootschalig gaan sleutelen, wat gebeurt er dan? Want als wij hier regen krijgen of geen regen hebben, hebben we elders regen. Het zal de water dat uit de lucht naar beneden komt in de wereld blijven. Hetzelfde. Dus de vraag is, waar valt die bij? Ja,
1: dat kan zich helemaal herverdelen. Dat kan hier, het ene plek kan het droger worden, andere plek kan het natter worden. Dat is precies het.
17: Wat vind je daarvan? Of zeg je, ik ben een wetenschapper, dat is niet mijn onderzoeksgebied?
1: Ik zou er momenteel niet voor zijn. Maar wat ik zie gebeuren is dat klimaatverandering, opwarming gaat door. Ik vraag me af wat we voor ogen hebben voor 2050, of we dat gaan halen. Mocht dat niet gebeuren, dan moeten we wel goed voorbereid zijn op alle mogelijke reacties daarop. En dit is er mogelijk één van. Dus niks doen lijkt mij niet verstandig.
17: Ja, oké.
1: Laten we er op zich in ieder geval naar kijken.
17: Laten we er naar kijken. Dan zeg ik amen. Ik denk dat iemand er wel naar gaat kijken. Vooral Elon Musk waarschijnlijk. Maar goed, die gaat toch op Mars wonen. Want dan krijgt hij namelijk een bonus van 2500 miljard, geloof ik of zo. Dank voor nu, professor Dr. Pier Siebesma. Jongens, dan nog even dit. De vereniging of de Vrijzinnig Protestante Radioomroep, die kent u wel, de VPRO, die bestond gisteren 100 jaar. Nou, die afgelopen eeuw hebben natuurlijk een hele transformatie ondergaan. Want van predikanten in het begin naar de eerste naakte vrouw op de Nederlandse televisie. Misschien heb je het nog wel gezien, Marcel Levy, dat was hoepla. Ging mevrouw ineens, onbloot bovenlijf de buis op. We gaan even luisteren naar een fragment van de VPRO 1948 van een dominee. Toen de protestanten nog vanaf de kansel daar de dienst uitmaakte. Het klinkt echt een beetje ouderwets.
2: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf in. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers.
17: Kijk. kijk, ja, dat was dus niet de SGP-radio. Dat was gewoon de VPRO in those days. Kalverkeer. Maar nu zijn ze weer heel streng in de leer, maar dan weer op een andere manier. Goed, de algemeen ontruimt nu de eten voor de tegenlichters van Pointer, voorheen de katholieken. Geniet daarvan. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Nog steeds meer dan 1 miljoen luisteraars per maand. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in een mobiele pretmachine. En natuurlijk morgen het gesprek met Marcel Levy op YouTube verkrijgbaar. Voor nu, blijven denken. Blijf luisteren, jongens. Dankjewel.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Intimiteit en seks zijn vaak nog een taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben. Maar de realiteit is anders. En verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan. Alles maar toestaan of juist duidelijke grenzen stellen.
1: Zometeen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk morgen naar NPO-doc Bagassi. Human, radicaal menselijk.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NPO Radio 1. 2:00.
9: Hélène Plag.
10: Goedemiddag. Zometeen Pointer over een schimmige sluiproute voor arbeidsmigranten van buiten Europa. Ze werken officieel.

0: van buiten Europa. Ze werken officieel in Oost-Europa, maar worden zwaar onderbetaald in ons land. Dat dus straks. Eerst nu het NOS-journaal met Jan van der Putten.
1: Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu vijfde. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München twee avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. En bij het fouilleren bleek dat de jongen een waterpistool op zak had. Het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. En in het oosten kans op een bui. Het wordt 19 tot 26 graden.
0: Dankjewel Jan, dan gaan we bij de verkeersinformatie kijken. Wijnand Zwaan, best wat files, hè, geloof ik.
2: Ja, inderdaad, het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal iets meer dan 150 kilometer file. Er zitten niet echt grote calamiteiten tussen. Het rijdt op veel plaatsen gewoon wat langzaam. Soms zit er een bijzondere oorzaak aan vast. Zoals op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Want daar is de weg dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Daar staat file vanaf knooppunt Oud-Dijk met ruim 10 minuten extra reistijd. Plus dan nog de extra reistijd voor de omrijroute. Op de A12 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 10 kilometer langsbreidend verkeer met daar een half uur vertraging. Dat heeft dan weer te maken met de werkzaamheden aan de A15 die dicht is bij knooppunt Deil. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartier vertraging door de weekendwerkzaamheden aan de A9. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag, daar staat file door een ongeluk bij Nieuwegein. De vertraging vanaf Bunnik is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: NPO Radio 1.

0: onderzoeksjournalistiek.
1: KRO NCRV.
2: You know, we are like nothing, you know. I know I will lose the battle.
3: Radeloze Aziatische en Afrikaanse truckers op de Nederlandse wegen. Want via allerlei schimmige constructies vervoeren zij zwaar onderbetaald onze spullen.
0: Pointer. Hélène Plag.
3: Goedemiddag en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Zometeen proberen we met Pointer erachter te komen waarom de schooluitval in Den Helder zo hoog is.
4: Ik heb heel veel jongeren hier gehad die heel graag naar school wouden, maar ze denken school is niets voor hun. Ja, dat zeg ik ook. Ja, denk je dat school iets is voor mij?
5: Nee.
4: Ik zeg maar, toch heb ik het gedaan.
3: Dat is straks. Eerst nu de duistere sluiproutes en schijnconstructies voor vrachtwagenchauffeurs. Want wie nog steeds denkt dat die alleen maar uit Polen komen, die heeft het echt mis. Via Oost-Europa komen migranten uit landen zoals India, Zimbabwe en Zuid-Afrika via Oost-Europa toch in Nederland terecht. Collega Itz Nicolai is hier, zit op dit onderzoek. Itz, welkom. Al die vrachtwagens met kentekens die we zien, hè, op de snelwegen uit Polen, Litouwen en Bulgarije, die hebben dus geen chauffeurs uit die landen achter het stuur zitten over het algemeen.
6: Nee, dat klopt. Ze hebben dus nog wel die kentekens, maar die chauffeurs komen van eigenlijk steeds verder weg, zou je kunnen zeggen. Het is echt een andere wereld, hoor. Ik ben meegeweest met een internationaal vakbondsteam. Ik zag slechte arbeidsomstandigheden. Dus een internationaal vakbondsteam is dat geleid door Nederlander Edwin Atema. En ze brengen de werkomstandigheden in kaart. En we bezochten de truckstops en parkeerplaatsen langs onze eigen snelwegen in Zuid-Nederland.
7: But do you get a document where it's written down what they pay you?
8: Wat je ook vaak ziet, dan worden chauffeurs natuurlijk overladen met documenten. This one.
9: Too much cool.
7: Shall we go inside?
6: Shall we go inside? Op de Nederlandse parkeerplaatsen zijn mensen uit de hele wereld te vinden. Zoals deze chauffeur uit India. You have a warm truck. You have the.
8: And can you see which amount is paid on your bank account?
9: Bank account.
8: Maar als je kijkt, werkt hij dus voor 900 euro netto lang.
6: Hij heeft recht op Nederlands loon en dat krijgt hij nu niet.
8: Nee, dat is op grond hiervan is dat wel redelijk snel vast te stellen.
9: Break time 63 hour.
8: You are on this parking 63 hour already.
9: Yes.
8: Dus hij staat hier nu al 63 uur in zijn cabine. Dat mag dus niet.
6: Terwijl we in de cabine zitten, slaat de stress toe. De chauffeur wordt gebeld en moet als de wiedeweerga weer vertrekken. Zijn pauze zit erop.
8: Oké, take care.
6: Bye-bye.
8: Je ziet hoe vluchtig dat soort dingen gaan. Je spreekt iemand aan en je zit een kwartier later in de cabine. Maar je ziet natuurlijk ook hoe het werkt. Hij staat hier 63 uur. En hij krijgt 3 minuten terug een berichtje. Je moet aan het werk gaan. En hij doet dat niet direct. Hij krijgt 3 telefoontjes. Dat laat ook zien hoe het werkt. Ja, dus vroeger zeiden ze van chauffeur zo vrij is een vogel. En nu is het eigenlijk vogelvrij.

0: We hebben vandaag gewoon een dag dat we eigenlijk gewoon de Bonnefoy op de Bonnefoy wat parkeerplekken opgaan om chauffeurs te spreken. En ja, dat is voor ons team ook eigenlijk het allerleukste.
1: Да, я понял. И потом на 3 недели в Польшу, да? Понял. Понял. А по каким странам вообще работаете?
2: Ну не вы.
3: Het team spreekt in alle talen met chauffeurs op parkeerplaatsen door heel Europa, ook in Nederland. En wat opvalt, ook al rijden ze op de Nederlandse wegen, officieel werken ze in Oost-Europa.
0: Dus dan zie je pas echt dat in Poolse vrachtwagens, in Litouwse vrachtwagens zitten helemaal geen Polen en Litouwers. Dat zijn mensen die van over de hele wereld naar die landen toe gehaald worden om daar arbeidscontracten te krijgen en vooral in andere landen te rijden.
3: Langs de razende snelweg bij een truckstop. En op deze parkeerplaats zie je ook weer vrachtwagens uit Litouwen, Polen, Slowakije. Ja, en als je chauffeur spreekt, ja, dan zie je een parallele wereld. Van onderbetaling, schijnconstructies. En ondertussen heeft Edwin alweer iemand aangesproken.
4: I'm from South Africa.
0: South Africa?
4: Yes.
0: And how does somebody from South Africa find a job as driver in Poland?
4: You know, everyone is wishing to work, come and work here, you know. Because, you know, money is better than back home.
3: Officieel werkt deze chauffeur in Polen, maar daar is hij nooit. En als hij vrij is, vertelt hij, slaapt hij in de truck.
4: Sometimes they abuse the rights and, you know, we might discuss about it, but it's like take it or leave it.
0: Ja,
4: you understand? It's like take it or leave it.
0: Ja, slapen in de truck is geen rust. Nee. Dat is, zo is het natuurlijk ook. Hey, iemand die bij de ABN AMRO bank werkt, die zit weekends ook niet op kantoor. Hey, wat zou iemand daarvan vinden als die verplicht weekends op kantoor moet zijn?
3: Maar in verzet komen is lastig.
4: Because you know, to be honest with you guys, these people are rich. So you know, playing with big sharks is not easy. It's not an easy game.
0: And unless the people, these owners.
4: Yeah, the owners. You know, we are like nothing. You know, I know I will lose the battle.
3: Thank you.
0: Take care.
4: Thank you guys.
3: Take care. Ja, wat hebben we net gehoord?
0: Nou ja, je hoort wat jij op heel veel parkeerplekken hoort. Natuurlijk eigenlijk een heel triest verhaal. Die meneer zegt, ik slaap in mijn cabine. Eigenlijk werk ik alleen maar. Een contract wat anders is dan wat hem beloofd is. En doordat die bedrijven marktaandeel winnen, ja, blijft zo'n industrie eigenlijk in stand. Maar die wordt met de dag zieker. He, die wordt niet ziek omdat er iemand uit Zuid-Afrika achter het stuur zit. Maar die wordt ziek omdat zo'n bedrijf iemand uit Zuid-Afrika achter het stuur zit en de regels niet naleeft.
5: Ja, zo'n zin is blijven hangen. We are like nothing. Dus deze truckers werken voor heel weinig geld. Moeten altijd beschikbaar zijn. Dat merkt hij met die man uit India. Mm-hmm. Zo 63 uur lang je weekend vieren langs de snelweg is natuurlijk geen pretje. Maar op het moment dat hij een telefoontje krijgt, kon hij niet eens het gesprek met jullie afmaken.
3: Nou, was het meteen gaan.
5: Wegwezen. Zoals Atema zei, dan ben je vogelvrij. Jan Kremers, welkom. Ook hier. Je bent arbeidssocioloog op de Universiteit van Tilburg. Doet veel onderzoek naar derde landers, arbeidsmigranten van buiten Europa. En dat zijn lang niet alleen de vrachtwagenchauffeurs waar het in de reportage over gaat.
6: Nee.
5: Waarom worden dit soort constructies op deze manier opgezet?
6: Waarom ze worden opgezet? Nou, op de eerste plaats is het zo dat het fenomeen is niet nieuw. Hè? We zijn 10, 15 jaar geleden, trouwens Edwin Atema is ook al zo lang bezig, werden we er ook al mee geconfronteerd in een aantal bedrijfstakken. Dat je zag dat de bron een beetje opdroogde in Midden- en Oost-Europa. En dat dus de druk om in de zoektocht naar goedkope arbeid, de druk groter werd om dus buiten Europa te gaan, te gaan werven, te gaan ronselen, zou je het kunnen noemen. Toen al gebeurde dat via de Baltische landen. Alleen het punt is, dit loopt via het nationale migratierecht. Dit is geen Europese, geen EU-aangelegenheid. Nee, lidstaten bepalen zelf hoe zij hun markt openstellen voor mensen van buiten de Europese Unie.
5: En Nederland is een stuk strenger.
6: Nederland is zeer restrictief daarin.
5: Daarom gaat het dan via Oost-Europa.
6: Ja, plus dat een aantal landen zoals Polen bijvoorbeeld. Polen had ook al voor de oorlog in de Oekraïne, hadden ze al met vijf landen ten oosten van de Europese Unie, hadden ze gewoon bilaterale afspraken, waardoor mensen heel makkelijk een woon- en een werkvergunning, of een verblijfsvergunning en een werkvergunning konden krijgen. Litouwen had dat ook al heel lang. Die hebben toen al met mensen uit Nepal, Indonesië, wherever, Filipijnen geworven. Eigenlijk met als motivatie, we hebben gebrek aan geschoolde vrachtwagenchauffeurs.
5: En
6: de tweede, derde dachten die mensen gewoon daar waren. Dan kwamen ze op een truck in Duitsland of in Zweden terecht en kwamen nooit meer terug in Litouwen.
5: Want iets bijvoorbeeld bij Litouwen, hoe groot is
3: het? Het is wel gegroeid hoor, de afgelopen jaren ook. En je ziet aan bijvoorbeeld de werkvisa die voor vrachtwagenchauffeurs worden afgegeven. In de Europese Unie komen bijna al die werkvisa worden door Litouwen en Polen ingediend, als het ware. In Litouwen zijn dus ongeveer 100.000 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Nou, die rijden echt niet allemaal in Litouwen. Want wonen hier 3 miljoen mensen.
5: Er staat er continu file daar op de weg, denk ik.
6: We hebben ook zo'n cijfer uit Slovenië, dat Slovenië meer bouwvakkers uit Servië en Bosnië, dus mensen van buiten de Europese Unie, detacheerde naar andere landen dan hun eigen bouwpopulatie groot was.
5: Ja, dat is het. En kennelijk denken ze, want je hoort in de reportage wel hoe slecht het betaald is, hoe er met ze om wordt gegaan, maar kennelijk denken ze, de pot met goud is hier wel te vinden.
3: Ja, ze worden natuurlijk wel, meneer Kremers noemde al, geronseld. Ze worden gelokt met mooie beloften natuurlijk. Ik kwam ook in contact met een aantal vrachtwagenchauffeurs uit Zimbabwe. Die zijn inmiddels weer teruggekeerd, maar die hebben onder hele slechte arbeidsomstandigheden hebben zij gewerkt. Ze werkte voor een bedrijf in Litouwen, maar die liet ze al heel snel in Nederland werken.
2: We are not being paid the promised amounts that we said when the owner Gitas came to Africa to employ us. They did not really give an explanation to why they are withholding the monies. So, because even when we asked them and they said, but that's not what you have written in the contract that you've given us, we were dismissed by Gitas saying, what he says goes. Not what's on the contract. We're not getting rest as he had promised to say, you go for 3 months and then you come and take a rest before you resume your shift again. But then we're told to stay for about 1 year in a truck before you get a rest.
3: You paid some money to go to Lithuania, right? How much did you pay to go there?
2: I'd say we paid an average of about $3,600.
5: $3,600 US dollars, zoals die zegt. En dat betekent dus een jaar lang rondrijden in vrachtwagen. En als je vraagt om meer loon, dan zegt je baas, nou, maakt niet uit wat je in je contract staat. Ik bepaal de regels nu, dus daar kun je je niet op baseren. En ze steken zich dus ook nog in de schulden om naar Europa te komen. Mag dat eigenlijk, Jan Kremer?
6: Nee, formeel mag dat niet. Arbeidsbemiddeling, daar moet je als werknemer niet voor hoeven te betalen. Bijvoorbeeld op niveau van de ILO is daar tripartiet. Overheden, vakbonden, werkgeversorganisatie hebben uitgangspunt geformuleerd. Arbeidsbemiddeling moet hooguit de werkgever wat kosten, maar niet de werknemer. Maar je ziet dus hier dat gewoon families zich soms in de schulden steken. En dat vergroot eigenlijk alleen maar de afhankelijkheid uiteindelijk van de persoon zelf. Die dan op een gegeven moment helemaal niet meer voor zijn recht kan opkomen. En nou ja, we kennen meer situaties van mensen die dan zo lang, die 2-3 jaar, gewoon bezig zijn met alleen die schuld af te lossen.
5: Ja, want als je daar het heel goed zou hebben, zeg maar, dan heb je niet de noodzaak om hier op een vrachtwagen te gaan rijden of welk werk dan ook te gaan doen. Dus we kunnen wel aannemen dat ze zich in de schulden steken om hier te komen.
6: Ja.
5: En vervolgens kom je dan eigenlijk bedrogen uit. Ja. Dit gaat nou om een Litouws bedrijf, hè, waar je het net even over had. Maar we hebben het nu altijd over Oost-Europa. Maar waar komen die Nederlandse bedrijven nou om de hoek kijken?
3: Nou, zo'n Litouws transportbedrijf, die hebben dus vaak voornamelijk Nederlandse of West-Europese, maar in dit geval Nederlandse opdrachtgevers. Dus, en bovendien rijden ze eigenlijk ook nog in Nederland. Hè, de chauffeurs, dat hebben we op de parkeerplaatsen meegekregen. Hè. En voor dat gedeelte dat ze in Nederland rijden, hebben ze ook nog recht op Nederlands loon. Dus dat achterstallige loon, dat krijgen ze niet in Litouwen. Deze chauffeurs die we net hoorden, uit Afrika, die hebben nu een bijzondere stap gezet samen met de FNV. Ze eisen hun geld, hun achterstallige loon. De eisen ze nu niet op bij de opdrachtgever in Litouwen, bij de werkgever in Litouwen, maar juist bij de opdrachtgevers in Nederland. Dus ik vroeg Lex Lecomte van de FNV over wat ze met deze vrij unieke beslaglegging hopen te bereiken.
7: Dat in elk geval ook de Nederlandse opdrachtgevers eindelijk wakker worden. En inderdaad gaan inzien dat het zo niet kan. Omdat, als het dan misgaat voor hun, ze er ook gewoon voor aansprakelijk gesteld worden. En dus ook gewoon fors moeten gaan betalen.
3: Hadden de bedrijven dit kunnen weten, dat ze in zee gingen met zo'n transportbedrijf in Litouwen, dat het mis zou gaan?
7: Nou ja, wat wij daar vooral problematisch aan vinden is dat we zien dat ook steeds meer Nederlandse bedrijven, maar ook Nederlandse opdrachtgevers hier best wel kennis van hebben, maar daar kennelijk toch niet al te zwaar aan tillen. En op deze manier de werkzaamheden laten uitvoeren. Ja, op het moment dat je gewoon het negeert en denkt dat als ik er niet over praat, dan is het ook niet waar. Hè? Ja, dat is natuurlijk een beetje struisvogelpolitiek. Maar dat is geen politiek die past in Nederland, wat mij betreft.
5: Nee, Lex Lecomte is dan van FNV. Jan Kremers, is het nou, je kunt natuurlijk denken, we tillen er niet zo zwaar aan. Is het nou ook een bewuste keuze, heeft u het idee van Nederlandse bedrijven om op die manier, ja, eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten?
6: Ja. Nou ja, in de transportwereld is het zo dat eigenlijk vanaf de vorige financiële economische crisis dat Nederlandse bedrijven in toenemende mate begonnen zijn met dochterondernemingen op te zetten in Midden- en Oost-Europa. Dat was ook een strategie in feite om loonkosten te drukken. Ja. Dat was heel duidelijk. Wat je nu ziet is dat voor een deel Poolse ondernemingen, die hebben gewoon van ons geleerd. Zou je kunnen zeggen. Maar het gaat niet meer om uitzonderingen. Dit is gewoon systemisch. Ja. En ik heb al eens vaker gezegd van ja, de vis rot vanaf de kop. Op het moment dat de hoofdonderneming niet de verantwoordelijkheid neemt en maatschappelijk verantwoord bezig is, maar gewoon in feite verantwoordelijkheid wat er gebeurt in de keten over de schutting gooit, dan krijg je dit soort uitwassen.
5: Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is dit slim om te doen? Dus bij Nederlandse bedrijven het geld terug te gaan voeren.
6: Dit is ook een strategie die inmiddels gewoon op meerdere plekken wordt gevoerd. Hoor. Ik weet van de Franse arbeidsinspectie bijvoorbeeld, die zeggen ook, wij gaan niet meer al die kleine zetbaasjes die daar als tussenpersoon zitten najagen, want dat kost ongelooflijk veel energie. We gaan meteen naar de hoofdonderneming. In Finland doet de bouwbond precies hetzelfde. Die zeggen, we gaan gelijk naar de hoofdaannemer toe. En als die niet meewerkt, gaan we naar de opdrachtgever. En die moet dan maar gewoon betalen.
5: Dus dan begin je bij de kop in dit geval.
6: Ja, dan begin je bij de kop.
5: Want de Nederlandse bedrijven die huren dan die Oost-Europese bedrijven in. En die zorgen weer dus dat mensen uit Zimbabwe, Zuid-Afrika of wherever hier naartoe komen. Dat maakt het voor Nederland dus goedkoop. Maar wat winnen die bedrijven in Oost-Europa daar dan zelf bij?
3: Nou ja,
5: die dus de mensen ver weg halen.
3: Die tussenschakels, als het ware. Ja. Dat is echt een beetje een businessmodel. Er zijn allerlei bemiddelingsbureaus. Bijvoorbeeld in Slovenië, een land waar we het nog niet over gehad hebben. Maar het is wel zo'n land waar die veel arbeidsmigranten doorstuurt naar West-Europa. Ik sprak daar met Marco Tanasic, die weet hoe het werkt. Hij staat voor de Sloveense vakbond migranten bij. En hij moet toezien hoe eigenlijk duizenden bureautjes in zijn land als paddenstoelen uit de grond schieten.
8: The problem is that many of those companies, thousands of those companies, are letterboxes. No one check if the company has substantial activity here in Slovenia. We don't have enough inspectors. There are borders between inspections, but we don't have state boundaries when we talk about those fraudulent practices. You know, there is no boundaries. I don't see it. You can hire third country nationals, employ them here in Slovenia formally, and they work in Netherlands. Letterbox companies, they are generators of social dumping, you know. This is the business model based on trafficking of labor force.
5: Ja, sociale dumping hoor ik hem noemen. Hij heeft het dus over een businessmodel. Eigenlijk duizenden postbussen en inspecties die niet in het buitenland kunnen controleren, maar die ook niet binnen Slovenië checken, geeft hij aan of er überhaupt wel daar echt gewerkt wordt. Is er dan, Jan Kremers, helemaal geen internationale handhaving op?
6: Jawel, maar dit is een van de meest ingewikkelde dingen. Het gaat hier om virtuele ondernemingen. Het gaat eigenlijk om een soort van entiteit die je makkelijk kunt opzetten, die je ook makkelijk weer failliet kunt laten gaan. Op het moment dat inspecties daar onderzoek naar doen, dan eindigen ze in een doodlopende straat.
5: Ja, ja.
6: Het bedrijf gaat failliet. Er zijn een paar echt notoire cases in het verleden geweest. Je had Adlanko Rimek, was van een Ier, maar die wierf mensen in Oost-Europa, werden in West-Europa te werk gesteld. Groot proces in Frankrijk geweest. Vervolgens komen ze in Nederland, gaan ze op precies dezelfde manier weer werken. En ik heb het toevallig vanochtend nog even nagekeken. Dat het bureautje Rimek, wat dan een dochter was in Nederland, dat is failliet gegaan, belast met enorm veel schuld.
5: Ja, maar dan dus begin je gewoon weer ergens anders.
6: En dan begin je drie weken later begin je weer ergens anders.
5: Dus samenvat het eigenlijk iets. Arbeidsmigranten komen via die arbeidscontracten in bijvoorbeeld Polen en Litouwen of Slovenië toch werken in Nederland. Maar dan wel voor dat lage loon. Ze hebben te maken met slechte arbeidsomstandigheden. Dan naar de Nederlandse werknemers. Mm-hmm. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over arbeidsverdringing. In het verleden was dat altijd. De Polen en Bulgaren nemen onze baan in. Wat hebben die hiermee te maken?
3: Ja, dat is natuurlijk nog steeds een zorg die ook voor Nederlandse werknemers geldt. Bijvoorbeeld ook in de bouw. Een soort race at the bottom eigenlijk. Hè? Want als je steeds mensen van verder weg gaat halen voor minder geld. Uiteindelijk hebben alle werknemers daar last van. En dat wordt ook nog erger. Er zijn ook Europese plannen waar de FNV zich heel veel zorgen om maakt. En ik was bij hun festival op de Dag van de Arbeid, 1 mei, om te ontdekken waar ze zich nou zulke zorgen over maken.
9: We hebben hier aan de linkerkant de werkende klasse. Aan de rechterkant komt het grootkapitaal te staan. Het grootkapitaal heeft ook op 1 mei wat kornuiten nodig. Dus sluit je aan.
3: In de Europese hoek van het FNV-festival wordt dus touw getrokken met iemand met een masker op.
9: Ja, dus dit is een monopoliemannetje. Dus daarom zet ik dat nu op.
3: De vakbond maakt zich enorme zorgen om een plan uit Brussel. Dat plan heet EU-Inc. Een voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe bedrijfsvorm.
10: Wij noemen het Monsters Inc. Ik ben Nine Kooijman. Ik ben de vicevoorzitter van de FNV.
3: Ik zit dus in een team met Nine Kooijman. En wij gaan de stout trekken voor de werknemersrechten. En het monopoliemannetje en zijn team staan aan de andere kant.
10: En wij gaan winnen, let op.
3: Volgens de FNV is EU-Inc. een monsterlijk plan. En betekent het einde van veel werknemersrechten.
10: Als je kijkt naar Europa, dan kunnen ze ervoor kiezen om het land waarbij de slechtste arbeidsregels zijn. Dus ten aanzien van arbeidstijden, veilig en gezond werken. Dan zeggen ze, nou, dan vestig ik mijn brievenbusmaatschappijtje daar. En dan vestig ik me daarna in Nederland onder diezelfde slechte arbeidsvoorwaarden. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat moeten we echt tegengaan. Het is wel belangrijk dat mensen dit weten, want ja, ze hebben dit in 3 maanden bedacht. En als we niet uitkijken, gaat het er gewoon doorheen.
3: Dat is precies waar de FNV bang voor is. Dat Brussel, terwijl er niemand kijkt, allerlei regels die werknemers beschermen van tafel veegt.
10: We hebben net het touwtrekken gezien en daarvan zie je dat het grootkapitaal hier verliest. En dat is natuurlijk erg mooi, maar we zien dat in Europa een andere strijd gaande is. En dat wij heel erg de andere kant nog aan het touwtrekken zijn om te voorkomen dat deze wetten doorgaan.
3: Wat betekent dit nou voor Nederlandse werknemers die hier nu rondlopen?
10: Ja, voor Nederlandse werknemers betekent dit ook enorm veel, want het is ook de afbraak van hun rechten. Dus wat Europa doet is niet alleen maar als het gaat over de arbeidsmigratie of die rare constructies van Monsters Inc. om het maar zo te zeggen. Maar het heeft ook invloed op eigen rechten van arbeidstijden, je eigen cao.
3: Ik loop verder het festivalterrein op en ik ben ook benieuwd of gewone leden, andere bezoekers van deze Europese plannen gehoord hebben?
11: Nee, dat is de eerste keer dat ik het hoor. Ja. Ik had geen idee dat ze ook zeg maar, de lonen hier dan competitie krijgen. Dat mensen hier ook niet echt werk kunnen vinden vanwege de concurrentie daar. Nee, dat wist ik echt niet.
3: Ondertussen is het muziekprogramma op de achtergrond ook al begonnen. Hier bij de stand van de bouwsector.
12: Ja, ik schrok heel erg. Want ik denk, mag dadelijk die bouwvakker dan voor 5 euro per uur op die steiger gaan staan? Terwijl jij toch echt, daar kun je het niet van zijn, daar kun je helemaal niet van leven. Op geen enkele mogelijke manier. Maar het kan wel. Als je de regels van Brussel gaat volgen, kun je straks gewoon een eurotje of 5 kun je gaan werken.
5: Ja, ook iets waar je misschien weinig bij kunt voorstellen dat het echt zo'n race to the bottom zou gaan worden. Jan Kremers, u bent de arbeidssocioloog van de Universiteit Tilburg. We horen de zorgen bij de vakbond. Zijn die zorgen terecht wat u betreft? Deelt u ze?
6: Voor wat betreft die euro-ink is dat wel terecht. Dit is overigens iets wat echt uit de koker komt van economische zaken. De wetgever is uiteindelijk de ministerraad van Economische Zaken. Dus het is niet alleen maar verwijzen naar Brussel, maar we zitten daar zelf bij. Kijk, we hebben het er straks gehad over virtuele ondernemingen. En dit is een vorm waarbij je dus heel snel gewoon eigenlijk een brievenbus kunt openen. Met ook een hele, binnen 48 uur staat hij er, online geregistreerd.
5: Maar waarom zouden we dat dan willen in Europa?
6: De 10, 15 jaar geleden werden we hier ook mee geconfronteerd. We hebben dat toen kunnen tackelen met een groep academici die zich bezig hield met good governance. Mm-hmm. Met goede. En het is weg geweest, maar het is teruggekomen, onder andere doordat er een sterke conservatieve meerderheid in de Europese ministerraad nu is.
5: Die van de regels druk af wil.
6: Die weer de deregulering op heeft gepakt. Ja, ja. 10, 15 jaar geleden was er een commissie onder leiding van Stoiber. Dat was een Duitse CSU-man. Nou, sinds Merz in Duitsland aan het bewinden zie je dat toch die deregulering weer opnieuw op de agenda is gekomen.
5: En is onze eigen kabinet dan in Nederland? Maken die bezwaar tegen deze plannen?
3: Nou, die staan er eigenlijk best wel positief tegenover.
5: Ook.
3: Economische zaken is natuurlijk ook bij betrokken, maar sociale zaken ook natuurlijk als je het over die werknemersrechten hebt. Alleen het is eigenlijk vooral een economisch plan, hè, vanuit die hoek ingestoken. Sociale zaken heb ik ook gevraagd. En ze erkennen wel dat ze wel wat gevaar zien voor die werknemersrechten, hè, ondanks de positieve grondhouding. Maar ze willen graag onderhandelen met Brussel om het plan dan te verbeteren.
5: En hoe loopt het dan over het algemeen, meneer Kremers?
6: Wat ik al zei, de ministerraad voor Economische Zaken, die heeft hier toch een leidende rol. En dat betekent, als daar een meerderheid van lidstaten in meegaat, dan gaat het door. Maar er is een andere reden waarom dat er waarschijnlijk nog wel lang over gepraat moet worden. Dat is namelijk dat elke lidstaat eigenlijk zijn eigen BV-constructies al heeft gedereguleerd. Eigenlijk onder het motto van we moeten aantrekkelijk zijn om bedrijven aan te trekken, ook al leveren ze niks op. Dus er is een soort van wedloop de afgelopen jaren geweest tussen lidstaten. Nederland heeft een 1 euro BV bijvoorbeeld op een gegeven moment ook opgericht. We hebben turbo-liquidaties, turbo-faillissementen gehad en zo. Dus Nederland is daarin echt niet
5: het braafste jongetje van de klas. Zeker niet.
6: Nee.
5: Als we het dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben, dan staan we waarschijnlijk niet helemaal bovenaan.
6: Nee.
5: Goed, het is afwachten hoe dit gaat lopen. Er waren regels, die werden niet gehandhaafd. En als de regels van nu in ieder geval uitgevoerd gaan worden, dan komt er eigenlijk nog meer een wildgroei, is de treurige conclusie.
6: Nou, dan wordt het nog veel moeilijker om gewoon
5: die uitbuiting
6: rechtmatig ondernemen te kunnen blijven controleren.
5: En dus eigenlijk die uitbuiting uit te bannen.
6: Ja.
5: Ja, je zou eigenlijk een andere conclusie willen trekken, maar dat zit er helaas niet in. Maar daarom doen we dit natuurlijk ook en proberen we dit boven water te krijgen. Dank voor uw verhaal, Jan Kremers, arbeidssocioloog van de Universiteit Tilburg. En jij, Itz, natuurlijk ook. Dank je wel. Straks in Pointer, Jan en Kees Ploegstra zoeken al 16 jaar naar hun vermiste broer.
13: Het vinden van Herman om afscheid te kunnen nemen.
14: Je wil hem terug.
13: Juist, vinden.
15: In samenwerking met regionale media.
16: Pointer Regio.
15: Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
5: In dit geval uit Den Helder en gaan we het hebben over schooluitval. Want dat is een groot probleem daar. Blijkt uit onderzoek van onze pop-up redactie. Die zit in Den Helder deze maand in samenwerking met de regionale omroep NH. Den Helder staat in de top 5 van middelgrote gemeenten met de meeste vroegtijdige schoolverlaters. Joey Wolsink, welkom.
17: Hallo.
5: Je hebt voor het bureau Beke onderzoek gedaan in verschillende wijken van Den Helder. Dit is niet van vandaag of gisteren, denk ik dan.
17: Dat klopt. Ons onderzoek heeft betrekking op vorig jaar. Die hebben we vorig jaar afgerond. We hebben gekeken naar de cijfers van de afgelopen jaren. En daar kwam dit ook al uit naar voren, inderdaad.
5: Ja, ja. Nou hadden wij, we zitten daar nu een week in Den Helder. En we hadden een meet-up, hè, dat we kijken van wat speelt er nou. En toen was een van de verhalen die naar boven kwamen, ook van ouders, van jongeren die vertrekken. Ja, er is ook zo weinig te doen. Herken je dat?
17: Klopt. Wij hebben in het onderzoek 12 jongeren gesproken. Ook bijna 50 professionals. En eigenlijk zowel vanuit de professionals als die jongeren werd dit punt meermaals aangegeven. Dat er gewoon te weinig voorzieningen zijn en te weinig vermaak voor de jongeren. En ook alle doelgroepen die binnen jongeren te onderscheiden zijn. Om je te vermaken in Den Helder.
5: Ja, ja. Nou hebben wij een verslaggever, Thijs van Dorsen, die is altijd licht eigenwijs. Dus die wilde toch ook nog zelf het uitgaansleven in Den Helder eens ingaan om te checken of dat inderdaad zo was.
14: Ja, nu is er niets meer van terug te zien, maar deze straat in Den Helder, de Koningsstraat, was vroeger dé uitgaansstraat hier in de stad. Inmiddels is het aanbod van kroegen en clubs flink afgenomen, dus is er nog wel iets te doen hier voor jongeren? Nou, nog geen 10 minuten hier vandaan zit een buurthuis, West End. En daar is iedere vrijdagavond een inloopavond.
18: Iedereen is welkom.
14: Dat zegt voorzitter Paul Veen. Hij vertelt dat er altijd veel jongeren op de avond afkomen. En er is veel onderling contact.
18: En ik denk ook dat het de reden is waarom ze hier komen. Hè? Dat ze hun eigen ding kunnen doen en zichzelf kunnen zijn hier.
19: Ja, een mooie plek. Ja, zeer mooi plek, heel gezellig. Allemaal gezellig vrienden van de buurt. Het is altijd leuk hier zo.
14: Maar is er verder nog iets te doen hier in Den Helder voor jullie?
19: Ja, eigenlijk wel. Je kan hier ook naar de bios en zulke soort dingen. Je kan hier gezellig uit, je kan hier gezellig stappen.
14: Jij kijkt alsof je het er niet mee eens bent.
20: Jawel, je moet wel 18 zijn, zeg maar. Anders is het niet zo... Onder de 18, dan valt het allemaal wel tegen, zeg maar.
14: Is hier genoeg te doen in Den Helder?
21: Zeker niet!
14: Want?
21: Het is gewoon saai.
22: Ik vind het wel leuk in het buurthuis West-End, moet ik zeggen.
23: Er is niks te doen in Den Helder.
14: Niks. Nee, is er niks te doen in Den Helder?
23: Den Helder is dood en saai, bro.
14: Niet iedereen is dus even tevreden over Den Helder. En als ik ze naar school vraag, nou, dan is het helemaal mis.
22: Zij zit niet op school. En ik wel.
14: Heb jij je school niet afgemaakt?
22: Nee, maar ik ga weer beginnen hoor, meneer. Ik ga kapper doen hoor, in september.
14: Maar je kan hier niet in Den Helder studeren, toch? Of?
22: Nou, niet echt. Nee, je hebt niet alles in Den Helder. Maar goed, kapper heb je wel toevallig. Dus dat ga ik maar even doen.
14: Zou je willen dat hier meer opleidingen waren in Den Helder?
22: Ja, voor de mode en zo kan je hier niet terecht. En de mode is ook heel leuk, hè?
14: Zou Den Helder gewoon een studentenstad moeten worden?
22: Oh, dat vind ik echt. Ja, dat vind ik heel leuk.
14: Wordt hier misschien ook wat gezelliger, zeg maar.
23: Klopt, dan heb je meer studenten hier. Komt er een beetje leven in de stad los.
5: Ja, Joey Bolsink, ik hoor wel een aantal argumenten die iedere willekeurige jongere in Nederland waarschijnlijk wel zou aangeven dat er meer mag gebeuren rondom het uitgaansleven. Maar dat perspectief, dat is denk ik wel een interessante. Dus die levendigheid is één ding, maar ook wel qua opleidingen. Ja, wat is er aan perspectief in Den Helder?
17: Ja, nee, dat is een heel terecht punt. Iedereen die ziet de kaart van Nederland wel voor zich en weet ook waar Den Helder ligt. Dat is ook een veelgenoemde zorg. Het is gewoon een uithoek. Waarbij zeker als je hoger opgeleid bent en je richting dat HBO of WO wil, ja, dat je dan heel gauw al ver weg moet. Ja. En de situatie in Den Helder is dusdanig dat die mensen dan ook heel vaak zoiets hebben van, joh, ik kom op een nieuwe plek, wat geweldig is het hier. Dat is er niet in Den Helder. En dus blijf ik hier maar plakken. Ja. Met als gevolg dat die kwetsbare bevolking, waar wij in die drie buurten waar we onderzoek hebben gedaan, dat versterkt zich. En dat, zo blijft het groeien binnen Den Helderse.
5: Want dat is natuurlijk, als er geen perspectief is, dan trekken de jongeren weg. En dat zijn degenen die dus de wat hogere opleidingen dan doen. Waar zit het dan in dat er zoveel jongeren op straat belanden, of in ieder geval niet meer naar school gaan, in de wat kwetsbare wijken, hoor ik jou zeggen? Dan?
17: Klopt. Ja, wij hebben onderzoek gedaan in de Visbuurt, in Tuindorp Oost en in de Valga-buurt. Dat zijn kwetsbare wijken. En waarom? Ja, de kinderen die daar opgroeien, die hebben een meer dan kans om in de criminaliteit te belanden dan wanneer je in andere wijken opgroeit. En dat start eigenlijk wel gewoon in die thuissituatie. Wat je daarin terugziet is dat heel veel kinderen in instabiele, onveilige situaties opgroeien.
5: Waar moet ik dan aan denken?
17: Nou,
5: instabiel of onveilig?
17: Financieel kwetsbaar. Dus het bruto jaarinkomen van ouders die is laag. Wat je ook ziet is veel scheidingen. Veel eenoudige gezinnen. Je ziet ook dat heel veel ouders, dat is echt wel een hele belangrijke, die we in heel veel gesprekken terug hebben gehoord, eigenlijk vanuit hun eigen jeugd al bepaalde problematiek hadden. Daar toenertijd onvoldoende voor zijn geholpen. En daardoor wantrouwen hebben ontwikkeld richting hulpverlening, overheid, et cetera. Ja, ja. En dat ook projecteren op hun kinderen en daarmee doorgeven en de intergenerationele problematiek, om zoals we dat dan noemen.
5: En dat geeft dus eigenlijk ook wantrouwen naar als er wel hulp zou zijn. Je denkt, moet je vooral niet doen, want je hebt er niks aan uiteindelijk.
17: Nou ja, dat signaal wordt
5: en
17: wel doorgegeven.
5: En daarmee lastiger te bereiken, kan ik me ook voorstellen.
17: Ja, dat is zeker wat we gehoord hebben.
5: Het is ook wel iets waar de gemeente zich zorgen over maakt. Helemaal vanwege dat toekomstperspectief van jongeren. Dat vertelt de wethouder Niels Nanning.
24: Nee, het liefst zie je eigenlijk dat iedere leerling school afmaakt. Ook omdat je weet dat de kansen voor een leerling ook vergroot op het moment dat hij een diploma op zak heeft. Maar wat me met mate zorgen baart, zijn het als leerlingen uitvallen zonder startkwalificatie.
5: Ja, want dat is echt wat we constateren. Dan sta je dus al met 2-0 achter. Zeker als je uit een wat kwetsbare positie komt, Joey. Zie je het dan nog maar zelf te rooien?
17: Zeker. En nou ja, kijk, op het vervolg van net ook. Hoe kinderen opgroeien maakt wel dat zij een bepaalde ook gedragsproblemen ontwikkelen. Laag zelfbeeld. Dat zien ze terug op scholen. Dat is ook wel een reden waarom relatief veel kinderen daar van school worden gestuurd. Dus dat is echt wel iets wat vanuit die thuissituatie ontstaat. En ook niet onbelangrijk, veel ouders die hebben zelf hun opleiding vroeger niet afgemaakt. En die geven dus ook het signaal af naar de eigen kinderen van joh, dat hoeft niet.
5: Juist het signaal van joh, zorg dat jij dat wel doet.
17: Nee, in ieder geval niet in die buurten waar wij onderzoek naar hebben gedaan. Dat was echt een heel belangrijk signaal vanuit de professionals die wij gesproken hebben.
5: Ja. We gaan luisteren naar het verhaal van Kwenka Toek. Zij is tegenwoordig hulpverlener voor jongeren, maar belandde zelf op straat toen ze 14 was.
0: Buiten zijn er altijd mensen die ook niet naar school gaan of die ook niet naar school willen. Welkom bij Magic Moms.
14: Kwenka Toek is jeugdhulpverlener in Den Helder en met haar bedrijf Magic Moves helpt zij jongeren uit de stad om uit de problemen te blijven. Dat doet zij door activiteiten in te zetten als interventie. Bijvoorbeeld muziek maken in de studio.
0: Nou, het is een redelijk kleine ruimte, maar groot genoeg om goede muziek te maken.
14: Kun je wat laten horen?
0: Ja, ik kan wat laten horen. We don't lose, we push it to the end.
14: Elke stap die we zetten is een stap naar een betere plek. Gwen is goed met de jongeren, want ze weet zelf als geen ander hoe het is om problemen te hebben, geen school meer te hebben.
0: De thuissituatie waar ik in opgroeide was best wel een lastige thuissituatie. Er was veel sprake van huiselijk geweld. Ik was niet degene die de klappen kreeg, maar wel getuige daarvan.
14: Door deze situatie gaat ze logischerwijs later vervelend gedrag op school vertonen.
0: Het was wel allemaal heel recalcitrant ook.
14: Uiteindelijk wordt ze van school gestuurd en begint ze een leven op straat.
0: Buiten zijn er altijd mensen die ook niet naar school gaan of die ook niet naar school willen of om wat voor reden dan ook. En dan is het gewoon heel veel kijken wat gaan we doen met onze dag. In die tijd heel veel jonken gerookt. Dat was de standaard ding. We spreken om een bepaalde tijd af. We zijn nog minderjarig, dus we kunnen niet zomaar naar de coffeeshop. Dus dat moeten we ook regelen. Van wie gaat voor ons iets halen? Sigaretten hebben we nodig. En dat is eigenlijk je dag. Ergens rond avondeten moet je thuis zijn ook. En na het avondeten gaat het weer hetzelfde. En als ik daar nu op terugkijk, het was echt een zware tijd. En we waren ook echt gebonden in pijn. Maar we gaan niet met elkaar zitten huilen als we laag zitten.
14: Als ze na een aantal jaar in verwachting raakt van haar eerste dochter, besluit ze haar leven om te gooien. Ze wil andere jongeren gaan helpen en dus besluit ze haar school af te maken en volgt ze uiteindelijk zelfs de hbo-opleiding tot sociaal-pedagogisch hulpverlener. En nu? Nu runt ze haar eigen bedrijf, Magic Moves.
0: Er wordt hele goede muziek opgenomen, maar wat je daarnaast ziet is van, je werkt de hele dag, zitten ze in de studio. Dus tussendoor gebeurt er ook heel veel. Dan komen de echte gesprekken. Wat zijn je talenten? En hoe kan jij je talent inzetten om dan uiteindelijk geld in te zetten? Of gedurende dat je bezig bent met je talent, kom je erachter van, nou, misschien wil ik toch wel terug naar school. Ik heb heel veel jongeren hier gehad die heel graag naar school wouden, maar ze denken school is niets voor hun. Ja, dan zeg ik ook, ja, denk je dat school iets is voor mij?

0: Nou, bijzonder verhaal van Gwen, die het dus wel gelukt is om haar leven een andere draai te geven. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, want jij gaf net Joey Wolsink, je hebt onderzoek gedaan, heel veel mensen gesproken in Den Helder al aan dat het heel vaak niet lukt en van generatie op generatie gaat. Ik vond het wel een hele treffende, maar ook pijnlijke formulering. Jongeren op straat op die leeftijd, gebonden in pijn, ja. Zoals Gwen dat zei.
1: Ja, en kan ik me ook wel voorstellen, als je net hoort, zeg maar, de situatie waar heel veel kinderen in opgroeien thuis en ook in dit fragment huiselijk geweld in ieder geval dan getuigen zijn van. We hebben ook mensen gehoord die zelf slachtoffer daarvan zijn geweest. Nou ja, dan ontwikkel je ook je eigen trauma's.
0: Nee. Maar want hoe kun je dan, we hebben ook de leerplichtcoördinator regionaal gesproken en die gaf ook wel aan, er zijn allerlei projecten natuurlijk aan de gang. Er is geld, dus nog te vroeg om te zeggen of dat al resultaat heeft of niet. Maar eigenlijk begint het dus heel vaak bij de thuissituatie. En dat betekent dan dat je achter de voordeur moet komen. Hoe kun je die vicieuze cirkel doorbreken?
1: Nou ja, het is inderdaad een vicieuze cirkel. En ook omdat het zo intergenerationeel is, vraagt het lange adem om dat te gaan doorbreken. En het is inderdaad zo, je moet bij die mensen thuis gaan komen. En wat wij wel ook terug hebben gekregen in het onderzoek is dat veel organisaties te weinig outreachend werken. Dus politie is in bepaalde buurten gewoon niet meer aanwezig, bewust om daar niet meer te zijn. Ook over welzijnsorganisaties, hulpverleners werd gezegd van ja, die moeten veel meer naar de mensen zelf toe.
0: Ja, dus als wij spreken een kwetsbaar gezin, een nieuw zwangerschap, kindje, dan is het meteen je melden daar en kijken wat je kunt doen.
1: Nou ja, dat zou
0: even
1: echt
0: concreet te maken.
1: Ja, nou, ik denk dat dat een hele goede is. En ik denk dat niet alleen voor Den Helder geldt, maar voor heel veel delen in het land. Dat als het gaat over vroegsignalering, noemen we dat. Hè, dus zo vroeg mogelijk zien waar eventueel risicofactoren zich voordoen op uiteindelijk mogelijk betrokkenheid bij de criminaliteit. Dan moet dat in een zo vroeg mogelijk stadium. En dan zou bijvoorbeeld ook het consultatiebureau of de kinderopvang een heel mooie plek zijn om daar signalen op te gaan vangen. Ja. En dat is niet alleen in Den Helder vaak nog een gemis, maar in heel veel delen van Nederland.
0: En dat vergt heel veel samenwerking.
1: Zeker.
0: Wat lastig is. Dankjewel. Joey Wolsink van bureau Beke dus, die de schooluitval in Den Helder omgeving heeft onderzocht, omdat het zo hoog is. We blijven daar nog zitten tot 13 juni. Woensdag tot en met zaterdag zitten we met die pop-up in Den Helder op de Vijzelstraat 73. Dus als u daar woont, luistert en denkt, ik heb ook nog een verhaal, kom vooral langs en deel het met ons.
2: Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Hélène Plag.
0: 14:45 is het bijna. Iets heel anders dan. In de avond van 28 oktober 2010 verlaat Herman Ploegstra na een kickboxles de sportschool in Breskens. Hij maakt nog een grapje met zijn sparringpartner en rijdt vervolgens weg in een grijze BMW X5. En vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van hem. Zijn broers Jan en Kees zoeken sindsdien onophoudelijk naar hun broer.
3: Ja, hier waar we nu lopen, daar is zijn auto destijds overheen gereden, over dit stukje berm. En als je nog een kleine 10 meter doorloopt, hier is onze auto geparkeerd. Deur open, brandweerpieper en zijn portemonnee naast de auto. Dat was het. Enigste spoor wat nog naar hem leidde.
4: De verdwijning van Herman Ploegstra. In de avond van 26 oktober 2010 werd hij voor het laatst gezien. Hij reed weg bij de sportschool in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen in een grijze BMW X5. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie gaat in deze zaak uit van een misdrijf.
3: Ik denk dat de auto hier door anderen neergezet is hier. En dat er ergens anders hebben ze hem opgewacht of meegelokt. En daar is wat met hem gebeurd. En als soort afleiding hier de auto teruggezet. Ja, als zijnde afleiding.
4: Aan de overkant van deze weg ligt de Westerschelde. Een uitgestrekte watervlakte en een drukke vaarroute. In de eerste maanden sinds Hermans verdwijning richt de zoektocht zich vooral op deze plek.
5: Het is nu vloed, dus nu zie je niks. Jan, maar normaal als het hier eb is, kun je dus zeg maar hier lopen.
3: Een heel stuk droog te vallen. En eigenlijk waar nu dat stukje gladde water is, gezien voor die boten hier, daar roken lijkhonden lijkgassen.
5: Echt waar? Dus de honden sloegen aan op een lucht hier?
3: Ja, klopt.
5: Maar is daar iets gevonden?
3: Nee, er is uiteindelijk nooit iets gevonden. Wel sonarbeelden die verdacht waren. Meerdere keren over anderhalf jaar tijd dat er lijkgassen werden geroken. Maar nooit iets echt kunnen aantreffen.
4: De broers Jan en Kees Ploegstra geven niet op. Ze zijn overal bij betrokken en helpen de politie waar het kan.
3: Ik denk dat ik hier 15 tot 20 keer ben geweest. We zijn uiteindelijk terug geweest met de marine. We zijn terug geweest met brandweerduikers. We zijn terug geweest met offshore duikers. Westerschelde is heel moeilijk om op te duiken. Is eigenlijk niet op te duiken.
5: Hij is in het najaar verdwenen, toch?
3: Hij was in het najaar verdwenen.
5: Dus ga je die winter in?
3: Die winter was koud. We hebben hier gestaan dat er sneeuw en ijs lag. En dat je de hele dag hier staat te kijken wat iemand op het water aan het doen is. Ja, er zitten zoveel vragen achter. Beelden genoeg, antwoorden niet.
0: Daar zoeken ze dus al jaren naarstig naar. Collega Tom Veldhuizen, jij sprak met broers. Jij zit ook op deze zaken. Is het nou, moet ik het zien, dat bijna hun leven beheerst? Alles maar om hun broer terug te vinden?
5: Ja, je zou willen dat je zo'n familie hebt, hè? Als je
0: Ze blijven doorgaan.
5: Ze blijven doorgaan, ze geven niet op. Ze zijn ook heel hoopvol. Je hebt natuurlijk ook families daar breekt het, hè? Uh-huh. Het kan je echt breken. En deze mensen zijn altijd wel hoopvol dat er nog iets gebeurt. Ze willen zichzelf ook niet als slachtoffer zien. Dat zeggen ze ook heel nadrukkelijk. Maar het is indrukwekkend. Ze zijn echt overal bij. Als er gezocht wordt door de politie, ze zitten ook allebei samen in het graafwerk. Dus ze proberen alles.
0: Daarmee hebben ze wat middelen, laat ik het zo zeggen.
5: Daarmee hebben ze wat middelen, dus ze kunnen heel veel, inderdaad.
0: Maar nu is er een anonieme tipgever. Met wat voor informatie komt hij of zij?
5: Ja, die heeft zich. Ja, dat klopt. Die heeft zich vorig jaar gemeld bij de Peter R. de Vries Foundation. Die pakt die zaak ook op. Die stuurt getypte brieven. En die is heel specifiek over de plek waar Herman Ploegstra zou liggen.
6: Wij lopen een klein stukje door. En dan kunnen we. Door de lage bossage kun je zo kijken op de plek. Nou ja, dat kunnen we hier vandaan zien.
3: Er is begin vorig jaar een tip binnengekomen bij de recherche. Anonieme tip. Met de mededeling dat hier iets zou kunnen zijn.
5: Dus een anonieme tip die echt deze plek specifiek aanwees als mogelijk de plek waar Herman zou liggen?
3: Ja, klopt.
4: Natuurgebied Braakman. Broedplaats voor vogels met weidse uitzichten over de Zeeuwse wateren. De recherche kampt samen met het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, een deel van het gebied uit. Maar ze vinden niks.
3: Ik met Kees hebben daar, nadat hun niks hebben gevonden, niet het juiste gevoel bij gehad. En wij hebben eigenlijk altijd gezegd, wij gaan er verder. We willen zoeken, we willen graven. We willen toch in die grond kijken, ook naar aanleiding van wat er in die brief stond.
6: Zeker niet de nadelen van het NFI. Die hebben gezocht, alleen op een andere manier. Daaruit blijkt dat de tipgever terug is geweest en die heeft een nog juistere locatie gegeven. En daarvanuit hebben Jan en ik gezegd, we gaan graven.
4: De anonieme tipgever stuurt meerdere brieven. Daarin staat nauwkeurig de aangewezen plek waar Herman zou liggen. Jan en Kees werken allebei in het grondverzet en weten daarom veel van hoe de grond in elkaar steekt. De broers krijgen begin dit jaar toestemming van Staatsbosbeheer en de gemeente om aan de slag te gaan.
6: Op die dag dat je daar gaat zoeken, vooral in de ochtend, zie je het als een gewone werkdag. Jan en ik komen uit hetzelfde wereldje. We zitten altijd in de grond te roeren. Het voelde niet, je bent aan het zoeken naar je broer. Totdat je iets in de grond zag, dat wees er gewoon op dat daarvoor iets ingerommeld was. Op dat moment heb je wel zoiets van, ja jongens, we zitten aan de goede kant, gaat het ons toch lukken. Maar helaas, eind van de dag hebben we afgesloten van, hij ligt daar niet.
5: Hoe groot is dan de teleurstelling als je niks vindt? Want ergens hoop je natuurlijk ook dat je niet je eigen broer aantreft. Of hoop je dat juist wel? Ik kan me voorstellen dat het een heel dubbel gevoel is. Wel gehoopt.
3: Ja, dat zou de ultieme beloning zijn geweest.
6: Gaat in de lucht.
3: Na al die jaren. En je hoopt daarmee het hoofdstuk te kunnen afsluiten. Een stukje afscheid te nemen. Die is niet gelukt, dus ja, een teleurstelling die volgt. En dan is de weg naar huis heel lang.
6: Later is er weer een tip binnengekomen. Of door de tipgever iets naar binnen gestuurd. En daarbij komt dan dat we hoogstwaarschijnlijk niet diep genoeg hebben gegraven. Ja, waar houdt dan zoiets op, hè? Voor jezelf hebben we geen grondroering in de grond kunnen vinden op dat gebied. Zitten we wel op de juiste plek? Dat is nu het volgende natuurlijk.
5: Houden jullie er ook rekening mee dat die anonieme tipgever misschien een hele gemene grap met jullie uithaalt?
6: Nou, de anonieme tipgever kan een hele gemene grap met ons uithalen, ben ik met u eens. Maar als we daar vanuit moeten gaan, dan ga je helemaal niks meer uitlopen. Dus wij nemen de tip zeker serieus. En hopen ook gewoon in gesprek te komen weer. Dat we verder kunnen gaan met waar we nu bezig zijn.
3: Stel dat het wel een grap zou zijn, dan is die al heel verrot. Ja, dat zou je eerst de vijand niet aandoen.
5: Welke antwoorden zijn voor jullie als familie het belangrijkste?
3: Het vinden van Herman om afscheid te kunnen nemen en wat er gebeurd zal zijn, het scheelt mij niks. Het scheelt me echt niks meer.
5: Je wil hem terug?
3: Juist. Vinden. Ja, vinden. Afscheid kunnen nemen, zowel voor zijn vrouw, voor zijn dochter, voor onze moeder, voor ons.
0: Ja, Tom, dit is wat je bij nabestaanden vaak hoort. Hè? Je wil op een gegeven moment dat afsluiten. Ik vind het echt bewonderenswaardig bij Jan en Kees hoe, ja, bijna rationeel ze erover praten. Is dat wat je dan na zoveel jaren krijgt? Of?
5: Ja, ze zijn heel strijdlustig. Ja. En ze willen het echt. Ze willen echt Herman vinden. En ze bekijken het soms misschien, ja, bijna zakelijk. Hè, van wat moet er nu geregeld worden? Maar er zit natuurlijk heel veel emotie achter. Zeker als het gaat om, ja, de herinneringen aan Herman.
0: Ja, als je daarover begint, dan Tuurlijk. Is het misschien heel anders. Dan komt er veel meer gevoel bij kijken. Nu is dit, Tom, een van de ruim 1700 onopgeloste moord- en vermissingszaken die we in Nederland hebben. En dat zijn soms zaken van 20, 30 jaar oud. Waarvan natuurlijk de hoop is dat die ooit nog opgelost gaan worden. Dat mensen gevonden gaan worden. En nou is het gekke dat er een wet is, de wet politiegegevens. En die kan die opsporing gaan bemoeilijken. Hoe zit dat?
5: Ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren met welke informatie je een zaak verder kan brengen. Hè? Wat is nou, als een zaak helemaal vastzit, wat is nou de informatie die je nodig hebt? Dus je hebt in Nederland de wet politiegegevens. Daar zit bijvoorbeeld informatie in, zoals rapporten van wijkagenten, of observaties, of parkeerbonnen, of burenruzies, noem maar op. Niets wat met een strafrechtelijk onderzoek
0: alles te maken. Alles wat er over iemand bekend is die een keer de mis in is gegaan.
5: Precies, nou, maar het richt zich niet specifiek op een strafrechtelijk onderzoek of iets dergelijks. Okay. Het is gewoon informatie wat verzameld wordt door agenten. Dat moet na 5 jaar vernietigd of verwijderd worden. Mm-hmm. Dat heeft de politie structureel niet gedaan. Die houden zich niet aan die wet omwille van die cold cases. Maar nou zegt de autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State: hey jongens, het is zoveel informatie die jullie verzamelen. Dat moet nu echt verwijderd worden. En de justitieminister die lijkt daar nu in mee te gaan. Dus die wil inderdaad dat die informatie straks niet meer toegankelijk is.
0: Zou er heel veel informatie verdwijnen, vernietigd worden?
5: Ja. Ja, dat zou echt
0: is dat
5: heel
0: iets wat nog tegen te houden is? Of?
5: Ja, de politiek is daar nu druk mee bezig. Het is best wel ernstig. Nabestaanden maken zich hier enorme zorgen om. En ik sprak met pro-Kamerlid Songo Mutluwer. En zij was absoluut not amused hierover.
7: Politiegegevens worden misschien toch na 5 jaar vernietigd, terwijl ze heel erg nuttig kunnen zijn om zaken op te lossen. Dat moet gewoon anders. Dus ons voorstel was, beste minister, doe een ultieme poging, laatste poging, om te kijken in hoeverre je toch bijvoorbeeld gegevens uit die politiewet kunt filteren om een cold case zaak op te lossen. Dan wel, ja, werk voor mijn part met een kluis. Waar niet iedereen in kan, alleen met toestemming van een rechtercommissaris. Waardoor toch bepaalde informatie die relevant kunnen zijn. Ga niet het kind met de badwater weggooien. Dus ik word wel heel ongeduldig. En ik vind dat de minister met name achterblijvers en nabestaanden veel serieuzer moet gaan nemen.
0: Ja, want het is dus een wet die al langer bestaat, maar dan nu in één keer wel gehandhaafd zou moeten worden. Daar komt het dan op neer. Is dit ook wat nabestaanden als grootste zorg hebben?
5: Ja, enorm. Het was 2 weken geleden was er de cold case dag. En dan komen nabestaanden en achterblijvers ook bij elkaar. Daar was dit echt het hete hangijzer. Mm. Je ziet nu ook dat er een petitie is gestart door nabestaanden. Waaronder de dochter van Mariska Klompenhauer, die 25 jaar geleden in Rotterdam om het leven is gebracht. Zij zegt van ja, er zijn nu opnieuw nieuwe tips gekomen. En ja, als straks die informatie verloren gaat, dan verdwijnen er misschien ook wel puzzelstukjes in de zaak van mijn moeder. Dus zij is daar heel erg mee bezig nu om dit tegen te houden.
0: Als we dan even teruggaan weer naar de zaak Ploegstra, waar we mee begonnen, daar is eigenlijk heel weinig informatie tot nu toe bekend, hè?
5: Ja, klopt. De broers zeggen ook tegen ons van eigenlijk is er nu een soort impasse in deze zaak. Dus je hebt nu vooral tips nodig. Mensen die naar voren komen, mensen die praten, mensen die meer kunnen vertellen over wat daar gebeurd is. Het speelt zich allemaal af in Zeeuws-Vlaanderen, in het dorpje IJzendijken. Daar kwam Herman vandaan. En het dorpje Breskens. Best gesloten gemeenschappen. Mm-hmm. Ze richten zich bijvoorbeeld ook nu op de kinderen van ouders. Misschien dat die het stilzwijgende een beetje kunnen doorbreken, maar ze zijn ervan overtuigd dat iemand meer weet. Ja. En de Peter R. de Vries Foundation, ja, die wil ook heel graag met die mensen in contact komen. En dat kan volledig anoniem, zegt ook de voorzitter Annemiek van Spanje.
8: We hebben Herman daar niet aangetroffen, maar wij weten niet wie hierachter zit. En het is heel goed mogelijk dat die persoon wel meer informatie heeft. En dat is ook de reden dat we sindsdien heel erg benadrukken, en dat zou ik nu ook graag willen doen, dat mocht die tipgever luisteren, dat we ontzettend graag in contact zouden willen komen. En dat dat ook anoniem zou kunnen door dat hij of zij bijvoorbeeld zich meldt bij een advocaat en via de advocaat met ons communiceert. Een advocaat heeft beroepsgeheim. Ja, wij kunnen ons er niet bij neerleggen dat dit kletskoek is van deze tipgever. Het zou ook ongelooflijk wreed zijn om op die manier een heel gezin te laten bungelen. Een hele familie die smachten naar antwoorden.
0: Tja, en voor de volledigheid, die foundation betaalt ook de advocaatkosten als een tipgever zich op deze manier wil melden. Tom, jij gaat verder met die cold cases en de podcast. Dankjewel.
9: Dankjewel.
0: Volgende week Argos op deze zender op deze tijd over het veelbesproken migratiepact. De ombudsman en asieladvocaten hebben de kleine lettertjes gelezen en zij maken zich grote zorgen. En zometeen natuurlijk hier op NPO Radio 1, de publieke tribune met Koen Verbraak. Maak er nog een mooie middag van. Dag.
10: Radio 1.
11: Deze week in de perstribune van Max. Presentatrice Catharine Keil.
12: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
11: Ze ging deze week over de tong vanwege een spraakmakend interview bij Harry Mens.
12: Het wil toch niet zeggen dat als je als vrouw werkt dat je dan geen goede moeder kan zijn? Waar slaat dat nou op?
11: En voetbalcommentator Arman Afsaroglu.
13: En maakt een schitterende goal, zeg.
11: Over zijn liefde voor het vak en over het aanstaande WK.
14: Toen zei mijn vader, ik, maar ja, je kan toch op de radio luisteren? En ik was verkocht.
11: Margreet Rijntjes. In gesprek met Catharine Keil en Arman Afsaroglu. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
10: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk vanavond naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: NPO Radio 1. 3 uur.
10: Koen Verbraak.
20: Intimiteit en seks zijn vaak nog een groot taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben, maar de realiteit is anders. En veel verpleeghuizen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Moeten ze het negeren, oogluikend toestaan of juist duidelijke grenzen stellen? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jan van der Putten.
21: Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige

0: GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit hun inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer zonnig en in het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op een bui. Dan is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Ja, het is vrij druk op de weg. In totaal staat er iets meer dan 110 kilometer file. Een paar files vallen echt op. In ieder geval de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum een uur vertraging in 6 kilometer stilstaand verkeer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg was daar een tijdje dicht. Nou, inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Omrijden is toch het beste. Dat kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. De andere kant op richting Breda is de weg helemaal dicht bij Gorkum. Maar goed, dat heeft te maken met weekendwerkzaamheden. Verder loopt het verkeer vast op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, tussen Ridderkerk en de afrit Ierseke door recreatieverkeer. De vertraging is daar 10 minuten.
3: Ster. Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. 2 werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk morgen naar NPO Doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
6: Het hoeft niet in.
1: NPO Radio 1. Human. Martin, jouw vader werd in het verpleeghuis verliefd op een medebewoner in dat verpleeghuis. Dat gebeurde al 2 weken nadat hij daar binnenkwam. Weet je nog wat je toen dacht toen je dat hoorde?
7: Oeh, spannend. Maar wel leuk voor je.
1: Ja?
7: Ja.
1: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
8: De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een medebewoner? En wat als je partner verliefd wordt op een ander, terwijl hij of zij jou niet meer herkent? Verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze om moeten gaan met intimiteit en seks bij bewoners met dementie. Welke dilemma's komen ze tegen? Waar liggen de grenzen? Of kan het juist ook iets moois opleveren? Bij mij aan tafel Martin Pulverman. Hij is zoon van de 80-jarige Bernd, die dementie heeft en sinds een jaar in een verpleeghuis woont. En daar heeft hij, u hoorde dat net, een relatie met een medebewoner. Sarah Vecht is er ook. Zij is seksueel consulent bij de zorgorganisatie Pieter van Voorreest en medeoprichter van de organisatie Bloot in de Zorg. En Frans Hogeveen zit aan tafel. Hij was voor zijn pensioen lang GZ-psycholoog in de ouderenzorg. En hij is deskundig op het gebied van intimiteit bij dementie. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoriëren. Martin, jouw vader heeft dementie, hij woont in een verpleeghuis. Hij heeft daar een relatie met een vrouw die hij daar ontmoet heeft, die ook dementie heeft. Ben je er al een beetje aan gewend, aan het idee?
7: Ik denk het wel.
1: Je denkt het wel?
7: Ja, ja, ja, het blijft wennen.
1: Ja? En aan welk aspect blijft het vooral wennen?
7: Er is nu nog een ander mens in zijn leven en die was er eerder niet.
1: Ja.
7: En dat heeft ook

0: impact op de relatie tussen hem en mij.
1: Ja? Ja,
0: dus, ja zeker.
1: Op wat voor manier?
0: Het ging altijd over hem en mij en nu gaat het over hun.
1: Je moet haar, ja? hem nu delen met die vrouw.
0: Ja, dat doe ik met liefde. Ja. Maar het gaat heel vaak over die vrouw. En ja, die is ineens in zijn leven en die is in mijn leven.
1: Hoe lang duurt die relatie al?
0: Ik denk nu een jaar.
1: Ja, ja. En wat is het voor een relatie? Is het echt een relatie zoals de meeste mensen die hebben als ze een relatie hebben? Ik zeg het een beetje cryptisch, maar...
0: Ja, lastige vraag, maar ik denk het wel.
1: Ja, ja. Inclusief intimiteit en seks.
0: Daar ga ik vanuit.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, hij was een weduwnaar al heel lang. En in het verpleeghuis had hij binnen een paar dagen een vriendin. Heb jij nog gezegd, pa, gaat het niet wat snel allemaal?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik dacht alleen maar van, spannend.
1: Ja.
0: Interessant. Heel lang, denk ik, geen liefde in zijn leven geweest.
1: Want jouw moeder is al heel lang dood?
0: Die is heel lang dood. Hij had daarna relaties. Maar daarna ook, bij mijn weten, heel lang niet.
1: Nee. En jij kent jouw vader niet als een Don Juan?
0: Niet echt. Nee, niet echt. Maar ik weet wel dat hij dat er eenzaamheid speelde. Dat hij zich alleen voelde. Dat was realiteit in zijn leven voordat hij in het verpleeghuis terechtkwam.
1: Ja, en je zei ook net in de opening dat je dacht, fijn voor jou, leuk voor jou.
0: Ja, ja, en het is een spagaat. Ik zag uiteraard ook beren op de weg. Ik vond het lastig.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd dacht ik, wat mooi. Ik bedoel, veel mensen zullen het herkennen, maar de verhuizing naar een verpleeghuis, dat is iets wat vaak als verschrikkelijk wordt ervaren door mensen. Verlies van autonomie. Je belandt ergens waar je niet wilt belanden. Veel nadelen.
1: Ja.
0: En ineens, zit er ook een voordeel aan vast.
1: Sarah, in de voorbereiding van deze uitzending hebben we heel veel mensen en zorginstellingen gevraagd of ze over dit onderwerp wilden vertellen in de uitzending. En dan zeiden ze, ja, het speelt hier niet. Of het is een te kwetsbaar onderwerp. Komt het inderdaad maar weinig voor?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Want jij weet dat het...
2: Ja, eigenlijk zie ik alleen maar opkomend en toenemend. Ik denk ook dat er steeds meer aandacht voor is, überhaupt. Maar de casussen die ik meemaak en die ik hoor en hoeveel ik in zorgorganisaties kom, ik geef ook veel trainingen, zijn er echt enorm veel casussen.
1: Speelt het bijna in elk verpleeghuis wel?
2: Ja, er zijn medewerkers die zeggen, het komt niet voor op mijn afdeling. Maar eigenlijk altijd als je dan een team spreekt, zijn er een heleboel die zeggen dat het bij anderen weer wel speelt. Dus het is ook net misschien persoonsgebonden dat mensen het niet willen zien of niet kunnen zien.
1: En waarom zeggen ze het komt bij ons niet voor? Is dat
2: een stukje bewustzijn, denk ik. Niet durven, niet willen zien. Het is nooit geen onwil, denk ik. Stukje kennistekort. Niet weten hoe je daar naar moet vragen. Heel vaak wordt er ook gedacht dat de bewoners zelf wel naar de medewerkers toekomen als er iets speelt.
1: Dus er heerst ongemakkelijkheid, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, enorm.
1: Ja. Frans, is het inderdaad een taboe in veel verpleeghuizen? Liefde en dementie?
3: Het is ook een taboe. Maar het heeft ook te maken met het feit, mijns inziens, dat het bewustzijn ontbreekt dat mensen met dementie gewoon mensen zijn. Want in ieders leven, moet je toch zeggen, spelen verbondenheid met andere mensen en in het verlengde daarvan seksualiteit met de partner een rol in ieders leven, op vele manieren, want mensen verschillen van elkaar. Dus waarom zou dat bij ouderen niet zo zijn? En waarom zou dat bij mensen met dementie niet zo zijn? Dus het taboe is er. Maar er wordt heel makkelijk vergeten dat mensen met dementie gewoon mensen zijn met behoeften zoals die van onszelf.
1: Ja. En waarom vind jij het zo'n belangrijk onderwerp om erover te praten?
3: Omdat het een van de belangrijkste dingen in het leven is. Want als je toch aan mensen vraagt, vertel me eens, wat is in jouw leven heel belangrijk? Wat zou je niet willen missen? Dan kun je allerlei antwoorden verwachten. Maar iedereen zal toch het ook hebben over de relaties met de mensen die bij jou horen. Van wie je houdt, die van jou houden. Dus je partner als je die hebt, je kinderen als je die hebt, je kleinkinderen, je vrienden. Het is een een van de belangrijkste dingen in het leven.
1: Nou, zijn dat nog relaties die met je kinderen en je vrienden, die dan door niemand ontkend zullen worden. Maar als het gaat over seks, dan is dat misschien toch wel een taboe. Als het gaat, je zei het net, over mensen met dementie. Wij denken dat dat niet gebeurt bij die mensen.
3: Nou, sterker nog, er wordt vaak gedacht dat ouderen, dan is het ook interessant om te praten wat je dan onder ouderen verstaat, dat ouderen dat niet meer hebben.
1: Ja.
3: Dat zijn ideeën die leven ook bij professionals.
1: Ja.
3: Ook bij professionals.
1: En dat is dus, dat klopt niet?
3: Dat klopt niet.
1: Nee.
3: Dat klopt niet.
1: Is dat onderzocht?
3: Dat is goed onderzocht. Kijk, er veranderen dingen als mensen oud worden. Er veranderen ook zaken aangaande seksualiteit als functie van de duur van je relatie. Dat weten we ook allemaal. Als je heel lang bij iemand bent, veranderen er ook dingen. Maar heel veel 75-plussers, als ze gezond zijn, zijn gewoon nog seksueel actief.
1: Sarah, jij hebt met twee andere jonge vrouwen Bloot in de Zorg opgericht. Ja. Wat is dat?
2: Een organisatie. Ja, wij geven eigenlijk, ga ik even terug naar het begin. Wij werken alle drie voor Pieter van Voorheest. Daar zijn we gestart met het stukje intimiteit en seksualiteit.
1: Want Pieter van Voorheest is?
2: Een oudere zorginstelling.
1: Aha.
2: Ja, het is een hele grote in omgeving Delft en Westland.
1: Ja.
2: Eigenlijk had ik de opleiding tot consulent seksuoloog afgerond. En toen dacht ik eigenlijk zonde dat ik in de oudere zorg werk. Dus ik had zelf eigenlijk ook echt wel het idee dat het toch eindig was.
1: Want jij dacht ook dat dat komt daar niet voor.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, ik was zelf werkzaam op de SOA-poli. Dus een hele andere vlak. Maar ik vond dit zonde. En ik was in overleg met de directeur van de organisatie. En die stond er enorm van open. Van laten we eens kijken wat we hiermee kunnen doen. En ga het inzetten.
1: En ben je toen dat Bloot gaan oprichten?
2: Nee, nog niet. Ik was eerst benaderd door Nathalie dus. Er kwamen steeds meer casussen binnen de organisatie. En eigenlijk hoe snel we zagen hoe het daar groeide. Hoe het speelde. Hoe mensen elkaar konden vinden. We hebben ook echt onderzoek gedaan binnen de organisatie. Met bewoners.
1: Mm-hmm.
2: En toen dachten we, dit moeten we landelijk doorpakken, want het speelt enorm. En daar is heel weinig kennis, geen beleid, geen...
1: En dat doorpakken, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat is dus Bloot in de Zorg geworden. Dus meer dat het landelijk is. Wij geven zorgpersoneel trainingen. We bieden consulten en soms ook hele implementatietrajecten. Dus dat je echt een beleid opstelt, dat je ook de organisatie helpt om het
1: Wat leer je mensen op die trainingen?
2: Het is een hele grote combinatie. We hebben basistraining, verdiepende trainingen. Maar het is altijd, het begint met het stukje bewustzijn. Mm-hmm. En eigenlijk heel erg zelf laten nadenken wat ze zien. En laten voelen hoe het voelt.
1: Ja, maar ik heb er nog niet echt beelden bij van wat je vertelt.
2: Nee.
1: Dus wat doen jullie dan?
2: In de training?
1: Ja, gewoon wat leer je? Hoe gaat dat? Wat?
2: Ja, het zijn...
1: Bijvoorbeeld over dat seks en dementie helemaal niet zo'n rare combinatie is.
2: Nee, en we proberen ook altijd heel erg in te gaan op de afdeling waar mensen werkzaam zijn. Dus dat je gewoon de praktijk erbij betrekt. Dus je gaat casussen, wij benoemen casussen, maar we laten ze ook altijd onderling heel veel met elkaar praten.
1: En wat hoor je dan bijvoorbeeld? Noem eens een voorbeeld.
2: Van de week hebben we een casus gehad. Dat was een training waarbij iemand eigenlijk enorm aan het shockeren is. Die is gewoon in de keuken en die legt dan zijn piemel uit zijn broek. En die begint te masturberen terwijl iemand aan het koken is. En dan kan je kijken als team zijnde, hoe ga je daar mee om?
1: Ja.
2: Ook een stel...
1: En hoe ga je daarmee om?
2: Dat is voor iedereen anders. Deze medewerker zei, kijk uit, want het spat. Dus het is gevaarlijk voor jou, maar ook in een schrikreactie. En dan zegt ze ook, dat was natuurlijk geen handige reactie. Maar je schrikt op zo'n moment.
1: Want wat zou je wel moeten zeggen?
2: Dat dit niet de plaats is waar dit soort dingen plaats mogen vinden.
1: Je moet het wel corrigeren.
2: Corrigeren. Ik zou altijd zeggen, het is normaal... Wat iemand doet is normaal en een behoefte is normaal. Maar we gaan het niet in een woonkamer doen of bij andere mensen. Want deze man deed het ook voor een raam waar kinderen en mensen langs liepen. Een stukje veiligheid en dat is maatschappelijk niet verantwoord. Ja. Maar het is normaal gedrag, maar op een kamer en in privé gebruik.
1: En dat hoorde je van de week bijvoorbeeld?
2: Ja, en ook eigenlijk precies een stel waarbij mensen verliefd op elkaar geworden zijn... blij, dat zijn altijd een beetje drie vragen die wij stellen. Is het gelijkgestemd? Willen ze het allebei? Is het veilig? En waar vindt het plaats? Dus we gaan geen seks hebben in een algemene woonkamer. Maar als het in de slaapkamer is, is dat goed. Maar de partner wil het niet hebben. Dus er wordt nu verboden...
1: De niet-demente partner.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, die zijn vaak nog in het spel. En,
1: wat ik me ook wel weer heel goed kan voorstellen.
2: Ja, eigenlijk heel anders dan hoe Martin daarin staat.
1: Ja.
2: Dat is iets wat we heel vaak tegenkomen.
1: Ja, want Martin, de vrouw waarmee jouw vader nu een relatie heeft, had die ook een partner?
0: Ja, en die partner die was recent overleden voordat mijn vader eigenlijk in beeld kwam. Ik weet niet of het weken waren of een paar maanden, maar heel recent. Heel recent voordat mijn vader daar kwam, was haar man overleden.
1: En had zij voor het gevoel haar man weer terug in jouw vader? Of was het gewoon een nieuwe liefde voor haar?
0: Goede vraag. Ik denk aan het begin dacht zij, het is soort dat is mijn man. Of soort van mijn man. Ja. En inmiddels denk ik dat anders ligt. Maar ze weet nog steeds niet hoe mijn vader heet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: En weet hij het wel van haar?
0: Soms wel, soms niet.
1: Ah ja. Dat is dan wel weer curieus. Of hoort dat helemaal bij de situatie?
0: Kijk, dat hoort ook bij dat ziektebeeld. Mm-hmm. Ik vind het ook belangrijk om even te benoemen. Hè, want kijk, het is ook een beetje mijn werk. Ik ben klinisch geriater, dus ik ben zelf arts voor ouderen in het ziekenhuis. Ja.
1: Dus je hebt hier misschien ook als dokter wel mee te maken?
0: Ja, uiteraard. En dat, kijk, het hoort bij dat ziektebeeld dat je dingen niet kunt onthouden. Dat je dingen niet kunt begrijpen. Dat je moeite met namen hebt.
1: Ja. Maar dat het kennelijk fysiek nog wel werkt.
0: Ja, dat kennelijk wel. Kijk, ik denk, er is een behoefte in veel mensen naar nabijheid, naar contact, naar relatie. Het is denk ik belangrijk voor gezondheid en welzijn. En dat geldt ook voor mensen met dementie.
1: Zo werkt het.
0: Ja.
1: Ja. Frans, hoe verklaar je eigenlijk dat ook zorgprofessionals vaak zo weinig weten van dit thema? Dat is toch dat je zou denken, dat is hun vak.
3: Ja, nou, ten eerste laten de opleidingen wat dit betreft wel te wensen over.
1: Ja?
3: Ja, dat is beslist het geval. Daar is wel verandering in opgetreden de laatste decennia, hoor. Maar opleidingen worden toch vaak vooral gekenmerkt door een ziektegeoriënteerde aanpak. Ja, ja. Dus ze leren alles van, of ze leren veel over dementie. Wat is dat nou en wat gebeurt er met het geheugen? Maar dit speelt zich eigenlijk op een heel ander terrein af. Heel belangrijk. Mensen met dementie zijn gewoon mensen, ik zei het al. Mm-hmm. En het is ons werk om te proberen deze kwetsbare mensen zich zo fijn mogelijk te laten voelen. Dat is ons werk. En daarbij is kennis over dementie handig. Want je zult je moeten aanpassen aan de beperkingen. Maar verder gelden voor deze mensen gewoon wat voor ons allemaal geldt. En dan doet zich bijvoorbeeld het merkwaardige fenomeen voor, dat als ik werk in een verpleeghuis voor jonge mensen met dementie, want dat bestaat ook.
1: En hebben we het over welke leeftijd?
3: Onder de 60.
1: Ja.
3: Maar daar verblijven ook al mensen van 40.
1: Zo.
3: Daar is veel meer, ook te weinig, maar er is veel meer aandacht voor verbondenheid en seksualiteit. Nou is de vraag, hoe komt dat? En mijn theorie is, dat komt omdat de mensen die daar wonen, het geldt ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, die lijken veel meer op jou als medewerker. Dat zou jij kunnen zijn. He? En dan krijg je wellicht automatisch het idee dat wat voor jou belangrijk is, ook voor die mensen belangrijk is.
1: En wij kunnen ons heel goed voorstellen dat iemand van 40 seks heeft. Hè? Want dat hebben we zelf ook.
3: Ja.
1: Dus daar komt het door. Je had het net over die opleidingen. Jij liet ooit aan studenten een seksscène zien tussen twee oudere mensen uit een speelfilm. Hè?
3: Ja, dat
1: hoe werd dat ontvangen?
3: Nou, dat zal Martin leuk vinden om te horen. Want dat was voor geneeskundestudenten in Utrecht. Vijfdejaars geneeskundestudenten. Ja. En mijn eerste vraag aan die studenten was, wie van jullie wil in de ouderenzorg werken? Nou, het waren er 300.
1: Ja.
3: En de anderen die wilden allemaal andere spannende dingen doen. En ik vroeg die studenten waarom? Waarom niet in de ouderenzorg?
1: Mm-hmm.
3: Nou, er waren twee redenen. Eén, er viel te weinig eer te behalen. Oude mensen gaan toch dood.
1: Ja, ja.
3: Zo zeiden ze het niet, maar daar kwam het op neer.
1: Het is ook niet heroïs.
3: Niet heroïs. En het tweede argument was, oude mensen zijn saai.
1: Ja.
3: Nou, ik liet ze een film zien, een prachtige film over verliefdheid. Maar nu waren de hoofdrolspelers een keer geen twee mooie, jonge, strakke acteurs, maar twee mensen van 75 plus. En die mensen werden verliefd op elkaar en die deden alle dingen die verliefde mensen nou eenmaal doen. En ik liet ze een scène zien van een vrijpartij op de vloer van zijn appartement. Goed geacteerd en met goede smaak in beeld gebracht. Er waren twee reacties. De meerderheid was aan het lachen en aan het grinnigappen. En een kleine minderheid, zo'n 20%, keek heel serieus. En ik vroeg aan die mensen die serieus kijken, jij lacht niet, zei ik. Je kijkt serieus, wat denk je daarvan? Nou, zei zo'n student dan, ik vind het aandoenlijk. En mijn reactie was, dat vind ik een veel sympathieke reactie dan de mensen die dom zitten te lachen. Mm-hmm. Maar als je er goed over nadenkt, is het even bespottelijk. Want als ik de scène had laten zien, dezelfde, met twee mooie strakke acteurs, had je het niet aandoenlijk gevonden en jullie hadden niet gelachen. Dus ik hield ze voor, wat jullie doen, jullie maken verschil op basis van één kenmerk. Dat is de leeftijd van die mensen. Daar hebben we goed woord voor, hè? Dat is discriminatie. En dat herkenden ze ook wel. Maar de interessante vraag was nu, als je zo reageert, dat is niet dat slechte wil. Als je zo reageert en er zo over denkt, hoe handel jij dan straks als professional als je voor een vraagstuk komt te staan?
1: En wat denk je dat het antwoord is?
3: Nou, dat ze niet goed zullen reageren. Dat ze dus veel zullen moeten leren in het werk. En dat ze dus misschien, als in het geval van Martin zijn vader, Martin denkt daar heel genuanceerd over. Maar ik heb vaak meegemaakt dat de familie erop aandringt dat zo'n relatie dan wordt verbroken.
1: Ja. Hoe is dat bij jouw vader? Hoe gaat dat? Want zij heeft ook een familie, hè?
0: Ja, dat is lastig.
1: Ja?
0: Ja, ik heb contact met een zoon van haar. Die vindt het in de breedste zin, denk ik, prima. Maar het is ook lastig om dat gesprek te voeren. Vind ik ook. Ik vind dat ook lastig. Ik vind het lastig om het met die familie te voeren, maar ook met het verpleeghuis. En ook omdat er, het ligt gevoelig. Er zijn bij mij ook vooroordelens, denk ik.
1: Ja.
0: En ik ken die vrouw niet. Ik ken dat hele systeem, die hele familie niet.
1: Maar je hebt haar wel ontmoet, toch, die vrouw?
0: Ik heb haar ontmoet.
1: Ja.
0: Maar ik heb, ook door haar ziekte, heb ik geen context. Ik weet niet hoe zij in het leven stond, hoe haar leven eruit zag. Dat weet ik niet.
1: En haar familie vindt het ingewikkeld?
0: Een deel daarvan wel.
1: Ja.
0: Ja. En die zoon waar ik contact mee heb, die zegt tegen mij, hey, sinds je vader er is, het is lastig, maar we hebben het gevoel dat mijn moeder wat rustiger is. Ja.
1: Ja? Ja. Dus dat heeft een helende werking, zullen we zeggen.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja.
0: Dat zie ik bij mijn vader in ieder geval ook.
1: Ja, hij was, want wat zie je bij hem?
0: Nou, hij was heel lang eenzaam en alleen. Toen hij naar het verpleeghuis verhuisde, ik had verteld, was het verschrikkelijk. En ineens heeft hij een maatje. Hm. Heeft hij contact, heeft hij lichaamscontact. Is er nabijheid. En ik merk dat hoe dat ging, hoe vaak hij mij belde, hoeveel problemen hij ervoer. Dat werd aan het begin in ieder geval beduidend minder.
1: Ja. En heeft hij ook tegen die vrouw gezegd, dit is mijn zoon?
0: Ja.
1: En
0: elke keer opnieuw.
1: En had je het idee dat zij dat ook een beetje begreep?
0: Ze snapte het niet.
1: Nee.
0: Je zag haar denken van, hoe kan dat? Jij bent zijn zoon, wie is hij? Dus soms dacht ik wel van, ja, denk je dan dat ik ook jouw zoon moet zijn? Ik zag dat ze daar moeite mee had. Maar met een beetje afleiding konden we er gewoon overheen gaan.
1: Ja.
2: Ik vind, Sarah, als ik daar iets op
1: mag, tuurlijk.
2: Ik vind het dan heel bijzonder dat we heel veel vergeten. Maar ze kiezen dus een jaar lang al elke dag opnieuw voor elkaar.
1: Ja.
0: En dat is lastig ook. Ik zeg heel vaak lastig, hè. Maar ze zijn dat nu mag. Bij elkaar. Mijn vader die kan lopen, die loopt dan naartoe waar zij is. Zij ligt op zijn kamer in zijn bed en ze willen ook niet weg.
1: Ja. Maar dat is wel interessant wat je aanroert, Sarah. Ja. Want ze houden ze elke dag opnieuw verliefd worden, is dat het?
2: Nou, in ieder geval verliefd zijn. Maar dus het gevoel zit dan dus goed. En dat is ook een discussie die ik best wel vaak met zorgverleners voer. Als ze dingen uit elkaar willen halen. Van het mag er niet zijn.
1: Want dat merk je vaak, dat zorgverleners zeggen, nee, dit willen we niet.
2: Ja.
1: Niet bij elkaar in bed.
2: Ja, ja, dit is een beetje een standaard reactie van, dit gaan we uit elkaar halen en dan ga je het daarover hebben. Waarom?
1: Snap je dat ook?
2: Ik snap het, want je hebt met veel meer te maken. Je ziet vaak dat medebewoners onrustig worden, want er zit een stel te vozen of ze zijn blij. Hè? Daar vinden medebewoners wat van. Familieleden, als die dus daar nog zijn, kunnen er wat van vinden. Of partners. En
1: nou, met name zelf. Partners, dat is nogal een factor. Hè?
2: Ja.
1: Als jij als niet-demente partner dat moet meemaken, dat is nogal een opoffering.
2: Ja.
1: Kunnen de meeste mensen dat aan, naar jouw ervaring?
2: Als je echt goed gesprekken voert. Ik weet dat er ook een keer een vrouw is gezegd, en het is meenemen. En ik denk dat we daar al een stukje missen. Als mensen bij ons komen wonen. Ik weet niet hoe dat bij jou is geweest. Hoe mooi is het om daar familie al in te lichten. Dat we wel eens zien dat mensen verliefd worden op een afdeling. Dat we al bespreken. Dat we als organisatie aandacht hebben voor dit thema. Dat we zien dat er behoefte is. En eigenlijk vind ik het überhaupt al raar dat we dit met familie bespreken. De rapportage, dat is een heel ander onderwerp. De privacy die ze niet meer hebben. Mm-hmm. Maar ik denk ook familie die wel betrokken is, daarin al meenemen. Dat ze dat al een keer hebben gehoord, dat dit kan gebeuren. En partners zitten al vaak jaren in een proces van rouw. En dit is weer een stukje erbovenop natuurlijk.
1: Ja. En wat voor ingewikkelde situaties kunnen zich nog meer aandienen, weet jij uit je praktijkervaring?
2: Het is soms wel onveilig. Als iemand niet wilt en er is een man die wel een kamer oploopt, want deuren staan vaak open, dat er wel handelingen plaatsvinden die iemand niet wilt. Dat is wel heel schijnend.
1: Ja, want wilsbekwaamheid is ook wel een factor in dit verhaal. Hè?
2: Ja. Daar probeer ik ook altijd te zeggen, ze zijn wilsonbekwaam op bepaalde gebieden. Maar wij hebben ook casussen waarbij mensen hun hele leven seksverzorgende of prostituees bezochten. En nu bij ons wonen en dat in één keer niet meer kunnen betalen. Want ze hebben geen middelen tot eigen financiën meer. Mm-hmm. En ik vind dat soort stukjes vind ik dan hele bijzondere discussies. Is iemand dan niet meer wilsbekwaam op het gebied van intieme gevoelens, verliefdheid of seksuele uitingen, want als we het daarin hebben over de wet zorg en dwang, ik weet niet of dat iets is, vind ik ook een bijzondere. Mogen we eigenlijk geen relaties verbieden of het recht op intieme gevoelens verbieden? En dat, ja.
1: Snap dat jij, Frans, dat voor verpleeghuizen toch een hele hete aardappel is?
3: In welk opzicht?
1: Nou, dat ze zeggen van ja, laten we het alsjeblieft uit elkaar houden, want dit wordt veel te ingewikkeld. Twee mensen die samen in bed gaan liggen. Terwijl er ook nog een partner is en familie aan beide kanten.
3: Ik kan begrijpen dat mensen het ingewikkeld vinden. Maar ik ben heel erg voor wat Sarah net ook uitlegt. Dat is ook mijn praktijk. Verpleeghuizen zouden er heel verstandig aan doen. Dat als er een nieuwe bewoner komt, om dit goed getimed, niet meteen in het eerste gesprek, maar goed getimed te bezoeken, dus te bespreken. Dus bijvoorbeeld te zeggen, moet u luisteren. U heeft voor uw man gezorgd. Hè? Het wordt u nu te veel. Wij gaan u nu helpen om voor uw man te zorgen. Uw man gaat hier wonen. En u weet wel, overal waar mensen op een kluitje bij elkaar wonen, kan er van alles gebeuren. Er kunnen spanningen ontstaan tussen mensen. Daar gaan we zo goed mogelijk mee om. Maar er kunnen ook vriendschappen ontstaan. Ik vertel er altijd bij, wij bevorderen vriendschappen tussen bewoners. Wij zoeken daarnaar. Ja. Want vriendschap is een mooi ding. En af en toe kunnen er ook amoureuze dingen ontstaan. En dat is altijd pijnlijk voor familie, zeg ik dan bij.
1: Ja, en hoe reageren mensen dan?
3: Daar schrikken mensen een beetje van, vaak. Vooral dat amoureuze, dat vriendschappen, dat vinden ze nog prima. Maar dat amoureuze, daar schrikken ze een beetje van.
1: Ja.
3: Daar stellen ze dan soms vragen over. En dan antwoord ik van ja, dat is ook een moeilijke zaak, natuurlijk. Als zich dat zou voordoen, dan gaan we daar met u over in gesprek. Maar u weet alvast dat dit soms gebeurt. Dus u kunt er al een beetje over nadenken. Ja. En ik merk, als het dan gebeurt, dan is dit een voordeel.
1: Maar dan zeggen die familieleden natuurlijk, maar u gaat natuurlijk zorgen dat dat niet gebeurt.
3: Ja, en dan zeg ik erbij dat we dat niet doen.
1: Nee?
3: Ja, ik zeg dat niet van tevoren als mensen daar niet om vragen.
1: Aha.
3: Maar als mensen daarom vragen, dan zeg ik van nee, we gaan met u in gesprek. Maar als twee mensen heel erg blij worden van iets, hè, en je weet zeker dat ze het allebei willen, hè, dan moet je heel zorgvuldig in zijn. Maar als je het zeker meent te weten dat ze het allebei willen, dan hebben wij niet zomaar het recht om dat te verbreken en u ook niet.
1: Maar dan zou ik bijvoorbeeld als zoon kunnen zeggen, ja, maar mijn vader die kan dat niet meer beoordelen. Dus dat moet u echt tegenhouden.
3: Nou, dan zeg ik van, dan heb je het over wilsbekwaamheid. En dan zeg ik van, nou, kijk, als iemand nog zegt, ik kan nog auto rijden, terwijl duidelijk is dat die auto vol met deuken zit, dan kun je zeggen van dat die persoon wilsonbekwaam is ten aanzien van het deelnemen aan het verkeer.
1: Mm-hmm.
3: Maar de vraag of iemand wilsonbekwaam kan zijn ten aanzien van zijn gevoelens voor iemand anders.
1: En seksueel verkeer?
3: Nee, kijk, je kunt wel zeggen van iemand kan niet alle consequenties meer overzien. Dat is waar.
1: Ja.
3: Dat is waar.
1: En dat betekent, zou je dan denken van, dus moet je dat echt uit elkaar houden?
3: Nee, want nee. Daarmee...
1: Of is het juist goed dat je toestaat?
3: Ik denk dat het goed is, op voorwaarde dat beide mensen het willen. Want als er ook maar een spoor is dat een van de twee dat niet wil, dan verdient hij onze volle bescherming.
1: En hoe meet je dat, of mensen dat echt willen?
3: Ja, dat is een hele moeilijke zaak. Daar moet je naar kijken en naar beste weten. Dat is geen rocket science.
1: Nee, maar dat is een inschatting dus. Wat wij zeggen?
2: Hele duidelijke, we hadden een keer één casus waarbij dit ook was. En een man en een vrouw gingen altijd samen naar de kamer van de man. En op een gegeven moment was de vrouw in een rolstoel en die ging echt met haar nagels krassen als ze werd meegenomen. Ze ging gewoon in de weerstand. Als je dat één keer ziet als zorgpersoneel achteraf, was ze onrustig, schilderde.
1: Dan is het heel duidelijk hoe het
2: heel
1: goed
2: duidelijk
1: in elkaar zit.
2: Observeren. Soms kunnen mensen niet meer praten. Maar als ik vraag ik ook altijd, maar hoe is de interactie van beiden? Ja, mevrouw gaat continu op zoek naar meneer. En als ze meneer niet ziet, is ze onrustig, gaat ze hem zoeken. En andersom heb je ook je antwoord. Maar het is elke dag ook weer opnieuw bekijken of ze beiden...
1: En als mevrouw op zoek gaat naar meneer, omdat mevrouw denkt dat dat haar man is, terwijl het helemaal niet zo is, moet je die illusie dan doorbreken en zeggen, nee, maar dat is die man niet, die is dood.
2: Nee. Nee, ik zou ook een moment daar laten zijn op dat moment.
1: Ja.
2: En ik heb nu ook een casus waarbij het heel ethisch is, waarbij een stel altijd heel erg gelovig is geweest, christenen.
1: Ja.
2: Dus wij moeten dat toch in stand houden, want hij heeft nooit in zijn hele leven vreemd willen gaan. Dan denk ik ten eerste, weten wij niet. Dat wordt ook altijd gedacht dat wij het hele seksleven van onze ouders kennen. Ik heb geen idee, wil ik ook niet weten. Maar dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Dus jij kan denken, mijn vader of mijn moeder is heel gelovig, maar is ook weer heel ethisch. Moet je dat in stand houden of is iemand niet meer wie die was?
1: We gaan er zo meteen over doorpraten, maar het is inmiddels 1,5 minuut over 4:30 en Jan van der Put is aangeschoven voor het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Het cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, is gedesinfecteerd en kan weer gaan varen, zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. De schoonmaakbeurt moest opnieuw, waardoor de Hondius later dan gepland weer naar de thuishaven Vlissingen vertrekt. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Agenten zetten de bus op het vluchtstrook aan de kant en vonden twee vuurwapens op het toilet. Liverpool moet op zoek naar een nieuwe trainer. De Nederlander Arne Slot is op staande voet ontslagen na een tegenvallend seizoen. De Spanjaard Iraola, trainer van Bournemouth, wordt genoemd als zijn opvolger. En dat de Giro d'Italia, daar valt bij de mannen dit weekend de beslissing. De renners zijn al een paar uur onderweg. Wielercommentator Andries Lamet, hoe staat het ervoor?
6: Ja, het is de voorlaatste etappe naar Piancavallo. Na 3 zware weken maakt het peloton zich nu op voor de laatste beklimming. Over 10 kilometer gaan ze eraan beginnen met Jonas Vingegaard soeverein aan de leiding. En hij aast zelfs op een 5e ritzege. Tijmen Adelsman is gisteren een plaatsje gezakt en hoopt een halve minuut goed te maken om zich morgen toch terug te vinden op het podium. Nog 40 minuten klimmen en dan weten we of dat gaat lukken.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: Het is vrij druk op de weg. Het heeft te maken met een combinatie van recreatieverkeer, werkzaamheden en ook een enkel ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar was de weg een tijdje helemaal dicht bij de brug bij Gorkum na een ongeluk met een motorrijder. Daar staat file vanaf Hank met een uur vertraging, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Dus de file moet daar wat oplossen. Van Utrecht naar Breda staat ook file bij de brug bij Gorkum, daar zo'n 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met weekendwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Verder is de A15 naar Nijmegen dicht bij Knopendijl, ook vanwege werkzaamheden. En dat leidt tot extra drukte op onder meer de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Nu 10 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam wordt gewerkt aan de A9. Dat leidt tot extra drukte op onder meer de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
4: De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over intimiteit en dementie. Wat doe je als je vader in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw daar? En hoe ga je daar als verpleeghuis eigenlijk mee om? Moet je alles toestaan of juist duidelijke grenzen stellen? Bij mij aan tafel Martin Pulverman. Hij is zoon van de 80-jarige Bernd, die dementie heeft en sinds een jaar in een verpleeghuis woont. En daar heeft hij een relatie gekregen met een medebewoner. Sarah Vecht, zij is seksueel consulent bij zorgorganisatie Pieter van Voorheest en medeoprichter van de organisatie Bloot in de Zorg. En Frans van Hogeveen, hij was voor zijn pensioen lang GZ-psycholoog in de ouderenzorg. En hij is deskundig op het gebied van intimiteit bij dementie. Frans, jouw vader had ook dementie en woonde het laatste jaar van zijn leven in een verpleeghuis. En je hebt wel eens, een beetje voor de grap gezegd, hij heeft het laatste jaar van zijn leven verschillende bedpartners gehad. Is het ook wat ik denk dat wat je daarmee bedoelt? Of?
8: Nee, dat lag iets anders. Ik werd een keer door de verpleeghuisarts geroepen, omdat er een probleem met mijn vader 's nachts was, zo zei de arts. En wat bleek het probleem te zijn? Hij raakte 's nachts in paniek. En dat werd niet altijd meteen gezien door de nachtdienst, want die staat in er eentje. En dan was hij zijn bed uitgekropen. Hij kon niet meer lopen, maar wel kruipen. En dan was hij aan het proberen bij een andere bewoner in bed te kruipen. Dan is bij de een, dan is bij de ander. En ik ging het navragen bij de zorg, waarom mijn vader dat deed. Want ik vroeg ook of daar iets seksueels bij zat. Nee, nee, zeiden ze. Hij is in paniek. En volgens ons zoekt hij gewoon verbondenheid.
1: Een ander mens.
8: Een ander mens, de geruststellende aanwezigheid.
1: Maar het waren wel altijd vrouwen waar die bij bed kwam?
8: Nee, bijvoorbeeld ze zeiden tegen me, kijk, we vonden hem van de week bij deze meneer in bed. En dan lagen de heren lepeltje tegen elkaar aan te knorren.
1: Ah.
8: En die mevrouw, zeiden ze, die legt haar arm om je vader heen, geeft hem een kus. En wij denken dat die mevrouw denkt dat jouw vader haar man is. Nou, ik ging terug naar de verpleeghuisarts en ik zei van luister eens, het is geen probleem. Want het was een probleem, want de meeste mensen wilden niet dat hij bij zijn bed kwam.
1: Nee.
8: En ik zei tegen de verpleeghuisarts van luister eens, daar heeft u gelijk in. Je kunt het een ander mens niet aandoen, een vreemde vent in je bed. Maar er bleken vier mensen die het wel fijn vonden. En daar was de verpleging heel erg zeker van. Dus ik zei tegen de arts, ik stel het volgende voor. Ik zorg voor een breder bed en u zorgt ervoor dat mijn vader preventief bij een van die mensen in bed wordt gelegd. Niet wachten tot hij in paniek raakt.
1: Dus al 's avonds bij het in slaap vallen.
8: Ja, want we denken, hij zoekt naar veiligheid. Ik begrijp het ook, want hij heeft 60 jaar bij mijn moeder in bed gelegen.
1: Mm-hmm.
8: En daarvoor lag hij bij zijn broers in bed. Ja. Want hij had geen eigen bed.
1: Moest dat nog overlegd worden met de familie van de mensen waar hij in bed ging liggen?
8: Daar stond de verpleeghuisarts op.
1: Mm-hmm.
8: Ik vind daar trouwens wat van, of dat overlegd moet worden. Maar daar stond hij op.
1: En jij vindt niet dat dat moet worden overlegd?
8: Nou, ik vind wel dat je het moet overleggen. Want dat is een groot voordeel als je de familie mee kan krijgen. Maar als de familie zou zeggen, je moet dit verbieden, dan krijg je weer een soortgelijke situatie, dat twee mensen heel erg blij zijn dat er iets gebeurt, en van de familie mag het niet.
1: Ja.
8: Nou, ik ging met de familie praten. En daar waren inderdaad problemen. Want twee families vonden het prima. Dus die mevrouw van de lepeltje, die had een hele lieve oude echtgenoot, en ik hoefde helemaal geen moeite te doen. Dus die mevrouw die zei tegen me, joh, als dat goed is voor jouw vader en voor mijn Henk, dan doen we dat toch?
2: Hmm.
8: Maar die mevrouw die dacht dat mijn vader haar man was, die had een dochter, die vond het niet goed.
1: Nee.
8: En die zei tegen mij, het feest gaat niet door.
1: Oh ja.
8: En dat was heel treffend gezegd, want het was een feest voor haar moeder.
1: Ja.
8: Een feest voor mijn vader, maar van de dochter mocht het niet.
1: En begreep je haar reactie?
8: Ja. Dus ik zei, mag ik vragen waarom niet? Ze zei, kent u mijn moeder eigenlijk? Ik zei, nee mevrouw, ik ken mijn moeder niet. Nou, zei, ik ken mijn moeder wel. En ik weet hoe zij was. En ik weet zeker dat als ik dit vroeger met haar besproken zou hebben, dat zij het niet goed zou hebben gevonden. En dat is de reden dat het niet mag. En toen zei ik, van, nou, dat respecteer ik en ik begrijp dat. Maar ik zie wel één verschil, namelijk dat zij het nu wel fijn vindt. Maakt dat nog verschil voor u, vroeg ik. Zei ze, nee, dat maakt geen enkel verschil. En hieruit bleek dat zij een emotioneel bezwaar had.
1: Ja. Jouw eigen moeder leefde toen ook nog.
8: Ja.
1: Hoe vond zij dat haar man bij andere mensen in bed kroop?
8: Nou, om haar eerste reactie moest ik ontzettend lachen, want ik vroeg dat haar inderdaad. Wat vind je er nou van dat pa bij andere mensen in bed slaapt? En zij zei, dat hij bij die andere kerel in bed ligt, vind ik geen probleem. Maar dat hij bij een andere vrouw in bed ligt, dat vind ik een moeilijk en pijnlijk beeld.
1: Ja.
8: Maar ze voegde eraan toe, maar ik gun het hem, omdat ik van hem hou. Nou, dat is toch een geweldig gebaar. Ja.
1: En zo is het ook gegaan uiteindelijk?
8: Zo is het gegaan. En zelfs die dochter, kan ik je vertellen, zelfs die dochter die geweigerd had, die had dus een emotioneel bezwaar.
1: Mm-hmm.
8: En ik heb heel, een beetje manipulatief, heb ik een moment afgewacht tot ik haar van dit grote gebaar van mijn moeder kon vertellen. Want ik weet als psycholoog, je kunt praten als brugman, gaat je niet lukken.
1: Mm-hmm.
8: Het is een emotioneel bezwaar, dus je moet het emotioneel aanvliegen. Dus ik vertelde haar goed getimed van dit grote gebaar van mijn moeder. Ik vind het pijnlijk, maar ik gun het hem omdat ik van hem hou. En ja hoor, twee weken later komt ze naar me toe en ze zegt, ik blijf het verschrikkelijk moeilijk vinden, maar ik heb er nog eens over nagedacht en we moesten toch maar proberen. Dus mijn vader heeft ook bij haar moeder in bed gelegen.
1: Ja. En was het dan nog anders geweest als je vader dan toch wel een seksuele behoefte zou hebben?
8: Ja, dat was veel ingewikkelder geweest.
1: Ja.
8: Dat was veel ingewikkelder geweest, want dan had je toch met dat taboe te maken gehad.
1: Ja.
8: Dan had je ook moeten zien dat die andere persoon dat ook wilde. Maar dan dit had zeker niet gelukt als hier ook van seks sprake was geweest.
1: Dat had je niet kunnen oplossen?
8: dat had ik denk ik niet kunnen oplossen. Maar als ik dus niet had geïnterveneerd, dan weet ik bijna zeker dat de paniek van mijn vader zou zijn behandeld geworden met medicijnen die hem zouden hebben gedempt. Mm-hmm. Terwijl hij ons een signaal gaf: ik voel mij onveilig. Ik wil de geruststellende aanwezigheid van een ander mens. Want lag hij eenmaal in bed bij iemand anders, dan was de paniek weg.
1: Ja. Martin, eigenlijk reageerde jij dan heel kalm en beheerst. Hè? Als we hoorden net dat verhaal over die dochter. Mm-hmm. En jij hebt dat volgens mij meteen wel redelijk geaccepteerd.
0: Ik heb het geaccepteerd, ja. Maar ik vind het ook, wat ik ook complex vind, is inderdaad. Kijk, mijn vader die heeft wel behoefte aan intimiteit, denk ik. En ik maak...
1: En bedoel je dan seksualiteit?
0: Ja, seksualiteit. Ja. En ik maak me wel zorgen over ook het welzijn van zijn partner. Mijn vader die is ook wat licht ontremd. Ik vind dat pittig. Van kan hij zien wat zij goed of niet goed vindt? Ja. Dus daar zit ik wel mee. Ik voel wel ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel naar haar toe.
1: Ja. En bespreek je dat met je vader?
0: Ja, ik heb dat besproken. Nog? Nu lukt dat niet meer, maar ik heb het eerder wel besproken. Dat was voor mij een vreemd gesprek eigenlijk.
1: Ja? Ja, want je moet met je als zoon over de seksuele behoeftes van je vader gaan praten.
0: Ik zag me even tientallen jaren terug gebeamd toen hij dat gesprek met mij voerde. Ja. Maar ik heb gezegd dat natuurlijk fijn is, maar het moet voor iedereen fijn zijn.
1: Ja, ja. En dat vond hij ook?
0: Ja, daar kon hij mij in volgen. Ja, maar ik kon daar niet op vertrouwen, want dat is ook de ziekte. Je kunt iemand niet wijzen op afspraken, wat er ooit is gezegd. Inzicht is soms wat minder. Maar wat ik geruststellend vind, is... hij belt mij in paniek op als het niet goed gaat met zijn vriendin. Hij ziet meteen als hij niet gelukkig is. Dus op een gegeven moment heb ik geleerd erop te vertrouwen dat hij die emoties wel kan lezen. Dus ik denk dat hij er meteen door heeft als hij iets niet wil.
1: Ja. Zeg je dit ook vanuit je kennis als geriater?
0: Ja, deels. Ja. Kijk, afhankelijk van wat je voor een dementie hebt, hoe gevorderd dement je bent, je ratio, dat wordt minder. Maar gebieden in het brein die te maken hebben met emoties, ook met emotionele herinneringen, die zijn toch nog best lang... behouden. Dat zag ik in ieder geval bij mijn vader ook. Zeg maar, het lezen van een emotie, dat in ieder geval tot een tijdje geleden kon hij redelijk goed.
1: Dus met
0: die inzicht die ik heb, in de situatie die ik probeer te lezen, dacht ik van dan moet het maar goed zijn.
1: Ja. Sarah, we hoorden net het verhaal van de vader van Frans, hè? Wat zou jouw advies geweest zijn als ze dat aan jou hadden gevraagd als verpleeghuis? Wat moeten we nou? Hier is een meneer die wil dat er voor zijn vader een soort groot bed wordt neergezet, waar die ook bij andere mensen in bed kan kruipen. Wat zou je dan gezegd hebben?
2: Doen. Ja, natuurlijk eerst uitzoeken en je gaat de zorg navragen of het beide kanten is. Dat is voor mij altijd wel echt belangrijk, dat het dus in veiligheid is en dat beide ingestemd zijn en dat ze gelijkwaardig zijn. Dat zijn echt wel dingen waar ik heel erg op let. Maar als
1: dat is heel lastig natuurlijk helemaal af te wegen.
2: Is het ook.
1: Ja.
2: Ja. En dat maakt ook, denk ik, dat we als zorgverleners heel erg willen controleren en beschermen. En dat we verantwoordelijkheid hebben over de mensen die er zitten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Want is het soms ook echt schadelijk als je daar toch, als je die mensen dan uit elkaar gaat houden? Kan dat ook voor beide partijen schade opleveren?
2: Er zijn ook echt onderzoeken dat als jij niet de intimiteit of de seksualiteit ervaart die jij zou willen, dat invloed heeft op depressie of stemmingsproblematiek en minder fijne gevoelens.
1: Ja. Heb jij, Martin, het idee dat je vader en zijn vriendin wel redelijk begrijpen in wat voor situatie ze zitten? Of is het helemaal...
0: Inmiddels niet meer.
1: Nee?
0: Nee, denk ik niet.
1: En die relatie is er nog steeds?
0: Die relatie is er. Ja, ze zijn wel echt. Je krijgt ze niet uit elkaar. Ja.
2: Ik ben ook heel erg benieuwd naar het stukje rapporteren. Heb jij inzicht in rapportage?
0: Nee, helemaal niet.
2: Wil jij niet?
0: Het verhaal speelt zich in Duitsland af. En daar,
1: want daar, zit je, daar woont je vader.
0: Precies, en daar wordt niet in zo'n dossier gerapporteerd. Dus ik lees het niet. En ik hoor het van het personeel daar, maar alleen op een cryptische manier.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Want wat hoor jij dan?
0: Daar wordt gezegd, zij zijn bij elkaar.
1: Ja.
0: En dan wordt er diep in mijn oog gekeken. En dan wordt er gezegd, dat mag je. En als ik doorvraag, wat gebeurt er dan? Dan wordt er eigenlijk niet, dan gaan ze daar niet op in. Dat kan deels daarmee te maken hebben dat ze het niet weten. Ja.
1: Dat is maar ze hebben het je wel op een dag verteld.
0: Ja.
1: Hoe ging dat?
0: Ik kwam daar naartoe gereden. Ik parkeerde op de parkeerplaats. En toen kwam iemand van het personeel naar buiten gelopen. Naar mij toe.
1: Uh-huh.
0: Op de parkeerplaats. Ik dacht eerst, oeh, er is iets gebeurd. Mm. En daar was ook iets gebeurd. Ze zei van, je vader heeft die heeft een vriendin. En dat vonden ze belangrijk om mij even buiten de muren van dat verpleeghuis te vertellen.
1: En begreep je toen ook meteen wat ze bedoelden?
0: Ik begreep meteen de situatie, want daar speelde bij hem even paniek. En ineens kreeg ik geen belletjes meer. Ineens ging hij dingen afzeggen. We wilden iets ondernemen en hij zei, nee, laat het maar niet doen. Toen ik die informatie kreeg, begreep ik wat er speelde. Ja, hij was...
1: Verliefd.
0: Hij was verliefd. Ja.
2: Niks mooiers.
1: Je zegt dat ook met een soort vertederde glimlach.
0: Ja. Kijk, er zijn zoveel vervelende en verschrikkelijke aspecten aan deze ziekte. Maar tegelijkertijd, en dat is vaak niet zo, maar bij hem zag ik echt gewoon... zag ik dat gewoon een nieuwe wereld voor hem ontstaan.
1: Je gunt het hem.
0: Ik gun het hem en ik hoop dat het voor haar ook gewoon goed is.
1: Ja. Frans, er zijn natuurlijk ook situaties waarbij je wel moet ingrijpen.
8: Ja, als een van beiden het niet wil,
1: ja,
8: dan moet je ingrijpen. Of als iemand iets doet...
1: Heb je daar voorbeelden van?
8: Jazeker. Dus het is wel voorgekomen, het is een beetje cliché... dat een man met dementie toenadering zoekt tot een vrouw... en zich bepaalde handelingen veroorlooft... en je ziet dat die vrouw dat niet wil... ja, dan verdient zij onze volle bescherming. En dan gaan we dat ook tegen. Of als iemand iets doet, bijvoorbeeld zoals Sarah vertelde... in het openbaar, waar andere mensen last van hebben.
1: Over dat masturberen.
8: Ja, dan grijp je ook in.
1: Ja.
8: Dat is trouwens ook interessant, dat wordt ook wel eens vergeten. Wij vinden dementie zielig. Dat is natuurlijk ook zo. Die persoon met dementie kan daar niets aan doen.
1: Nee.
8: Maar dat betekent niet dat je niet gewoon mag ingrijpen... zoals je dat ook zou doen bij iemand zonder dementie. Met het grote verschil, denk ik altijd, dat je het hem niet kwalijk neemt. Maar ik zeg rustig tegen iemand met dementie... bijvoorbeeld als die agressief is en slaat... zeg ik rustig tegen iemand die... pas op, als je dat doet, krijg je er van mij een. Begrijp je dat goed? En dat betekent niet dat ik het zou doen.
1: Nee.
8: Betekent ook niet dat ik het hem kwalijk neem dat hij dat doet. Maar ik behandel hem op zo'n moment als een gewoon mens in de hoop... dat hij zich daardoor laat begrenzen.
1: Ja. Sarah, ken je ook voorbeelden waarvan je denkt... hier moet je echt ingrijpen?
2: Ja, ik heb wel casussen waarbij daar echt seksueel contact heeft plaatsgevonden... waarbij iemand dat niet wilde. En dan heb je wel echt... overplaatsingen zeg maar van iemand, verhuizingen en inspectie. En dat zijn wel serieuze...
1: Dan moet iemand het huis uit.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat is in deze casus wel gebeurd.
1: Ja. Je had het net even over je vroeg aan Martin... of ook dingen gerapporteerd werden over zijn vader. Heb jij als demente bewoner ook recht op privacy? Want ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... als je niet dement bent, wil je ook niet dat je kinderen alles over je horen.
2: Nee, ik vind dat een heel bijzonder stukje in Nederland. Hoe streng de privacy is, we moeten overal voor tekenen. Maar in Nederland krijg je als familie zijnde een code mee... en dan mag je meelezen in een rapportage. En die code kan je delen met je zussen, je broers. Dus uiteindelijk kan eigenlijk de hele familie lezen... wanneer iemand poept of seks heeft of een piemel uit zijn broek haalt. En ik vind dat we daar veel te ver in gaan.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waar zou de grens moeten liggen?
2: Ja, ik denk als je zelf nadenkt dat het toch afschuwelijk is... dat jouw kinderen hiervan lezen. Ik denk als ik het aan jou vraag, als je dit soort stukjes wel zou lezen... al weet je het nu, Maar als je expliciet in rapportages... en ik weet ook hoe moeilijk de zorgverleners het vinden... want ze weten dat familie meeleest. Dus het is ook voor zorgverleners heel moeilijk... om sommige situaties te rapporteren. Maar we rapporteren eigenlijk voor de zorg.
0: Ja, ik denk ook... het is om twee redenen niet wenselijk. Ik denk ten eerste... denk ik, privacy is een belangrijk onderwerp. En ook iemand, mensen met dementie... moeten recht hebben op privacy... Het tweede is, kijk, als jij werkt in zo'n instelling en je moet op je woorden letten. Je kunt niet opschrijven wat je eigenlijk wilt opschrijven. Dan is dat ook niet bijdragend, dan verbetert dat niet de kwaliteit van zorg. Nee. En daar gaat het natuurlijk wel om. Je wilt goed voor mensen kunnen zorgen. Als je op je woorden moet letten, kan dat een consequentie hebben dat niet de informatie wordt overgedragen die eigenlijk wel belangrijk is om over te dragen.
8: Nee, maar ik denk ook dat je dat ook hiervoor geldt, hè, dat je als het ware voor de tel moet komen en dat je in het begin al tegen de familie moet zeggen, wij rapporteren niet alles. Soms zegt de familie, luister eens, ik wil alles weten. En ik zeg er altijd van, nou, nee, want die persoon met dementie heeft ook privacy.
1: En waar heb ik als zoon geen recht op dan om te weten? Wat mag ik niet horen?
8: Nou, laten we zeggen de dingen die je ook in het leven voor de dementie niet zomaar zou delen. Het is heel zinnig om in het zorgdossier op te schrijven bijvoorbeeld hoeveel vocht iemand heeft binnengekregen. Ja. Als hij te weinig vocht binnenkrijgt, dus dat moet je rapporteren.
1: Zeker.
8: Maar wat is het nut om te rapporteren of die man of die vrouw met zichzelf bezig is geweest. Wat is het nut daarvan?
2: Niet, maar het is ook wel weer fijn als team zijnde om te weten of iemand dat nog doet, ook qua stukje privacy, dat we niet zomaar binnenstappen bij iemand. Of wat ik van de week hoorde, is dat iemand zei, ja, ik rapporteer dat dan niet, maar dan...
1: rapporteer wat niet?
2: Als ik zie dat iemand bijvoorbeeld masturbeert of behoefte heeft aan seks of een opmerking maakt, hè, tijdens de douche, wil je me helpen of wil je het afmaken? Maar als we dat allemaal niet rapporteren, dan weet mijn collega niet wat er speelt. En dan is het ook geen thema. Maar ik denk ook, als je weet dat iemand daar behoefte aan heeft, geeft iemand die ruimte, geef iemand die privacy, kom niet zomaar binnen. Dat is ook, daar is geen enkele grens meer.
8: Ik vind dan beter dat je het elkaar vertelt. He, dat je tegen elkaar zegt van luister eens, dit is belangrijke informatie, die moeten wij weten. Maar het behoort wel tot het privédomein van die cliënt. Ja. En we gaan dat niet zomaar breed in het dossier zetten voor iedereen te lezen.
1: Maar gaat het belang van de bewoner boven dat van de familie?
0: Nou, vind ik van wel.
1: Ja?
0: Ja. Ik bedoel, je zorgt voor die persoon op dit moment. Je moet als zorgverlener, denk ik, altijd in het belang van iemand handelen. En dat is dan toch je patiënt of die persoon waar je voor zorgt.
1: Maar moet jij het als zoon weten dat je vader bijvoorbeeld zijn handen niet kan thuishouden?
0: Ja, ik vind van niet. Kijk, als er een probleem uit voortkomt, dan vind ik belangrijk dat er contact wordt opgenomen met mij. Ja, daar gaat het mij om. Als er een probleem is of iets waar iets mee moet, ja, dan vind ik het fijn als er mij contact wordt opgenomen. Maar als je mij vraagt, dan dat hoef je niet te weten.
1: Nee. Sarah, er zijn steeds meer verpleeghuizen die koppelbedden hebben.
2: Ja.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon twee bedden aan elkaar?
2: Ja, twee bedden aan elkaar die je echt kan koppelen, zodat het niet uit elkaar kan schuiven. Zodat je meer veilig
1: en bedoeld om twee mensen gelegenheid te geven om bij elkaar te liggen.
2: Ja.
1: Ja. En is dat nu standaard aan het worden?
2: Ik pleit ervoor om dit bijvoorbeeld al als iemand komt inhuizen om dit in te zetten. Al
1: wat is inhuizen?
2: Dat iemand bij ons komt wonen. Iedereen gebruikt daar een andere term voor. Maar ik zou het heel mooi vinden als dat bijvoorbeeld standaard is als iemand dus bij ons komt wonen, dat een partner of een familielid daarbij kan slapen als je 's nachts wakker wordt.
1: Oh, sowieso onrust. Iemand die je heel goed kent.
2: Ja. Dus je gewoon die eerste nachten een zachte overgang hebt. We hebben nu ook een hele mooie casus van een man. Het is wel een somatische afdeling, maar die wilde dat ook. En die vroeg na een week van, maar hoe lang mag ik dit bed gebruiken? Want het is van de organisatie. Als iemand anders erom vraagt, dan kunt u hem weer eigenlijk inleveren. Ja. Want het is casusgebonden. En die heeft uiteindelijk voet bij stuk gehouden. En die heeft zijn eigen koppelbed gekocht. En die slaapt elke nacht bij zijn vrouw bij ons in de instelling. Ja.
1: Maar dat is gewoon zoals het vroeger ook was, zal ik maar zeggen, tussen die twee.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar zoals we de uitzending begonnen, als de man opeens een vrouw heeft gevonden in dat verpleeghuis. Ja. Terwijl ze vroeger niet bij elkaar hoorden.
2: Ja.
1: Moet je dan ook daar een koppelbed voor beschikbaar stellen?
2: Ja.
1: Ja. Zijn er ook verpleeghuizen die dat uit principe weigeren?
2: Uit principe, ja. Ik denk dat je meer het stukje geloof hebt. Je hebt echt wel hele gelovige huizen. Ik denk niet dat die heel erg pro zijn dat mensen elkaar vinden en een relatie aangaan.
1: Nee, maar dan dwing je mensen om gewoon in een smal eenpersoonsbedje te gaan liggen.
2: Ja.
1: Waardoor de kans op eruit vallen ook heel groot is.
0: Mijn vader die ligt of op de bank of op dat eenpersoonsbed naast zijn vriendin. En ik heb dat ook aangesproken bij dat verpleeghuis. Hè. Ik heb verzocht om of er niet creatief iets op geregeld kan worden. Nog een ander bed of dat ik iets regel, maar dat was niet mogelijk.
1: Nee. Jij zei daar straks heel grootmoedig, ik vind het fijn voor je, ik gun het je over je vader. Maar ja, hij herinnert zich jouw moeder niet meer.
0: Nee, dat klopt.
1: Is dat ook nog wel verdrietig voor jou?
0: Zeker. Ja. Het is ook apart, hè, want er staan weer foto's van mijn moeder op zijn kamer.
1: Mm-hmm.
0: Waar hij ligt met die vrouw. Mm. En als ik met hem voor die foto sta, ja, dan kijk, dat helpt. Maar als ik met hem ergens anders zit in het cafeetje wat ze beneden hebben. En ik vertel over ons gezamenlijk verleden. Hè, mijn moeder, de dood van mijn moeder, dan weet hij dat niet meer. Ja, dat doet mij wel pijn. Maar het doet mij geen pijn dat er nu een andere vrouw in zijn leven is. Nee. Nee.
1: Want er is iets heel essentieels verdwenen. En voor hem is het alsof hij altijd zo heeft geleefd misschien wel. Met deze vrouw.
0: Hij leeft in het moment.
1: Ja. En wat is dan jouw gevoel erbij? Denk je van nou, laat dat maar zo lang mogelijk duren?
0: Ja. Ja, ik er zitten heel veel problemen. En er zijn heel veel uitdagingen in zijn dagelijks leven. En het gaat ook vaak is hij ongelukkig, denk ik. Maar juist dat ene aspect, dat hij zijn dag kan delen met iemand anders. Dat vind ik zo waardevol. Want eenzaamheid is echt een groot probleem onder ouderen. Ook onder mensen die in verpleeghuizen wonen. Dus dat is in mijn ogen
1: en
0: zo.
1: En spreekt hier de geriater of de zoon?
0: Ik kan niet als geriater spreken. Ik weet dat. Daar is onderzoek naar gedaan. Dus ik gun hem dat mooie aspect van het leven. Dat hij daar een maatje heeft. En ik hoop dat het zo lang mogelijk goed gaat. Als hij andere dingen vergeet, dat is dan maar zo. Maar als hij maar gewoon een mooie tijd heeft samen met die vrouw.
1: Martin Pulverman, Sarah Vecht en Frans Hoogeveen. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de Publieke Tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En wilt u iets kwijt over ons programma? Of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via de Publieke Tribune @human.nl. Na 4 uur op deze zender, Goed Ingelichte Kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag. En tot volgende week.
9: NPO Radio 1.
10: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is er sprake van normalisering van extreemrechts geweld?
11: We zien het allemaal hier en nu.
10: Drones versus zwerfkatten. Op Schiermonnikoog.
12: Die verwilderde katten die brengen heel veel schade aan in de natuur van Schiermonnikoog. Ook op andere eilanden trouwens.
10: En voor 100 jaar VPRO.
13: Het werd een grote speeltuin. Vooral bij de radio, iets minder bij de televisie, maar later ook.
10: Een speciale OVT-doc. Radio op grote hoogte. Dat en meer in OVT. Morgenochtend vanaf 10 uur.
9: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: NPO Radio 1. 4 uur.
18: Patrick Lodiers.
19: Een bijzonder goedemiddag. Arne Slot, Donald Trump en Paus Leo. Ja, het zou zomaar het begin kunnen zijn van een hele goede grap. Maar ja, deze drie en veel meer zometeen in goed ingelichte kring. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
20: De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten de agenten de bus aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is onderzocht en ook heeft een explosieve hond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag

0: H1N1-virus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media, van onder andere de Volkskrant, verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. En dan de slotfase van de Giro-etappe. De voorlaatste etappe van vandaag. De slotklim is aangebroken. Andries Lamet, hoe is het met die kopgroep?
1: Nou, om er nog 8 kilometer te gaan is het duidelijk. De man die er met kop en schouders deze hele ronde van Italië bovenuit steekt, Jonas Vingegaard, doet dat ook vandaag. Is weggereden en rijdt dus helemaal alleen vooruit. Ruim een halve minuut voor de nummer 2 van vandaag. Maar ook de nummer 2 van het klassement, Felix Gall. Slecht nieuws voor Tijmen Anesman. Die hoopte nog terug te keren op het podium morgen in Rome. Maar die moet nu zelfs vrezen voor zijn 4e plaats. Nog 8 kilometer overleven voor Anesman en 4 voor Vingegaard.
0: Dan kent u van mij nog het weer. Zonnig en vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden.
2: Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg?
3: Goedemiddag, Patrick. Nou, het was op zich vrij druk vanmiddag op de weg, maar die drukte neemt nu geleidelijk aan wat af. Toch staan er nog wel een paar files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk, ook daar gebeurde een ongeluk bij Trune West. De vertraging is nog 10 minuten, maar de weg is inmiddels weer vrij. En op de N325, Duitse grens richting Nijmegen, tussen Beek en Nijmegen. 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: NPO Radio 1. Bound.
9: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
2: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes op van het nieuws. Na 4:30, mijnenjager Willemstad vergat de ruiter. Onze marine was afgelopen week heel veel in het nieuws. En ook na 4:30, gelooft de paus wel in AI.
10: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Theoloog Paul van Geest komt echt net bij een bezoek van de paus vandaan. Dus dat na 4:30. Nu eerst de kring van deze week die goed ingelicht is. Hallo Warner, goedemiddag. Ja, ik ben politiek duider bij SBS6. En vandaag, op de jaarlijkse partijdag van de SGP in Nieuwegein, heeft partijleider Stoffer lagere abortuscijfers geëist. Dan pas komt er steun voor kabinetsplannen. Wil Stoffer hier politiek mee bereiken?
11: Nou, ik moet zeggen, het is niet eens helemaal nieuw. Want hij heeft in de formatie eigenlijk al heel duidelijk laten weten: joh, als jullie gaan morrelen aan die medisch-ethische kwesties, dan kunnen jullie steun van mijn partij wel vergeten. Maar hij wilde het nu inderdaad op de jaarlijkse partijdag toch nog eventjes duidelijk laten weten van ja, hier trekken wij een grens. Want hij vindt het, en dat is ook niet nieuw voor de SGP, gewoon niet goed dat die abortuscijfers stijgen afgelopen jaren.
2: Ja, maar dan staat hij wel lijnrecht tegenover VVD en D66.
11: Ja, met name. Ja, dus 2 van de 3 uit het kabinet. Die hebben juist afgelopen jaren allerlei voorstellen gedaan om het makkelijker te maken. Ja. Bijvoorbeeld die wettelijke bedenktijd intrekken. Dat is sinds 2023. Sinds vorig jaar is de abortuspil bij de huisarts te verkrijgen.

0: Dus dat wordt nog wel een lastige voor het kabinet, want ze hebben die zetels van de SGP echt wel
1: drie
0: nodig.
1: Drie zetels, hè?
0: Het zijn maar 3 zetels, kun je zeggen, maar ze hebben er ook 10 nodig. En de SGP is altijd wel echt een constructieve samenwerkingspartner gebleken.
1: Maar nu dus ook wel blijkbaar heel duidelijk.
0: Wat duidelijk.
1: Nou, ze zijn duidelijk in wat ze willen.
0: Ja, maar dat is ook niet zo gek. En het is ook nog maar even wachten hoe heet die soep gegeten wordt. Hè? Want het is ook makkelijk om deze positie in te nemen bij een minderheidskabinet.
1: Diederik Brink, ook hartelijk welkom, Amerika-deskundige. Even wat ander medisch nieuws dan, want goed nieuws voor Donald Trump. Hij is door zijn lijfarts vandaag kerngezond verklaard. Alleen moet hij een beetje afvallen.
2: Ja, dat is de officiële verklaring. Alleen, er blijven toch nog een heleboel vragen over. Want wat we zien aan Donald Trump is dat hij soms in kabinetsvergaderingen zit, of dat er mensen om hem heen staan rondom zijn bureau in het Oval Office. En dan valt hij gewoon in slaap. En we zien vaak dat hij verwondingen heeft aan zijn linkerhand.
1: Veel blauwe plekken.
2: De arts die zegt dat komt omdat hij zoveel handen schudt. Maar dat doet hij vaak met zijn rechterhand. Dus waarom hij dan verwondingen heeft, dat voedt de geruchten. Dat hij bijvoorbeeld daar vaak een infuus heeft. En dat probeert hij dan met heel veel make-up een beetje weg te smeren. En we zien hem soms ook moeite met woordassociaties hebben. Opgezwollen enkels. Dus er was eigenlijk wel een pakketje aan zaken die toch wel wat vragen op riepen. En dan kun je zeggen, is het redelijk om de hele tijd dat soort vragen over de man zijn gezondheid te stellen? De jonge man is nog springlevend op zijn bijna 80ste. Op 14 juni viert hij zijn verjaardag.
1: Die vragen mag je toch stellen, want hij is opperbevelhebber en staatshoofd.
2: Nou, en dat niet alleen. Hij was degene die tijdens de verkiezingscampagne van 2024 heeft gezegd, toen we allemaal keken naar de broze en verzwakte Joe Biden, zegt hij, beste mensen, het is van het allergrootste belang dat je altijd vragen gaat stellen over de gezondheid van oude mannen die macht willen hebben. Nou, ik zou zeggen, laten we dat blijven doen.
1: Dat gaan wij zeker blijven doen. Tientallen gesprekken met betrokkenen en het bestuderen van meer dan 1 miljoen documenten gingen eraan vooraf. Nu is het tijd voor de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en oud-zorgminister Bruno Bruins die trapten gisteren af. En Hanna, jij was erbij. Wat was het voor dag?
0: Wel een hele aparte dag, want corona is destijds zo groot geweest en het domineerde het nieuws. Maar dat is inmiddels ook alweer 6 jaar geleden dat het begon. Dus ik moest ook wel weer even een beetje graven in mijn geheugen. Maar dat gold natuurlijk ook voor de 2 mensen die daar verhoord werden.
1: Ja, en hoe was de sfeer dan daar?
0: Dat verschilde een beetje. Ik vond dat Marion Koopmans, die wist nog veel uit die tijd en die heeft ook uitgebreid wel echt interessante dingen verteld. Bruno Bruins, dat was de oud-minister die echt aan het begin van die coronaperiode stond, die daarna uitviel, die had er volgens mij wat minder zin in. Zijn verhoor duurde ook heel kort. Een stuk korter dan ingepland ook. Hij had korte antwoorden. Het was een duidelijke politicus die niet zo heel veel zin had om terug te blikken.
1: Ja, oké. Maar wat staat er nou precies op het spel met deze verhoren? Want er zijn al zoveel onderzoeken geweest over onze coronatijd.
0: Ja, maar die onderzoeken die hebben allemaal stukjes van die tijd bij elkaar gepakt. En dit onderzoek pakt echt alles bij elkaar. Met name ook om te kijken naar wat was die rol van het kabinet, hoe was hun functioneren en ook die rol van de Tweede Kamer. Van hadden zij misschien kritischer kunnen of mogen zijn? En met dat alles willen ze vooral ook lessen trekken voor in de toekomst.
1: Ja, en je zei het al van Marianne Koopmans, die mocht als eerste. Zij zat er toen in het Outbreak Management Team.
0: Ja,
1: het OMT.
0: Ken je de term nog?
1: Ja. Ja, zeker. Het komt allemaal weer terug. Wat viel jou op aan haar antwoorden?
0: Zij was best wel eerlijk, vond ik. En dat moet natuurlijk ook. Hè. Je staat daar onder ede en er wordt ook verwacht van je dat je eerlijk bent. Maar daar kwamen dus nog best wel wat interessante dingen uit. Met name toen bijvoorbeeld aan haar gevraagd werd van, nou, heeft u ook ooit politieke druk ervaren? Dan moet ik zeggen, haar eerste antwoord was van, nee, dat is allemaal heel goed gegaan. Maar gelukkig werd er doorgevraagd. Toen bekenden ze toch dat er echt wel ook discussie is geweest. Ik zal één voorbeeldje noemen. Ze zei die coronatoegang bewijzen. Dat kennen we misschien ook allemaal nog wel.
1: Ja, kunnen we even naar luisteren.
3: Hoe keek u zelf naar de uitsluiting van ongevaccineerden die de maatregel 2G-variant als gevolg zou hebben?
4: Dat heb ik ook wel elders publiek gezegd, dat ik dat geen goede keuze vond, omdat we dat ook niet doen in Nederland. Dus dat zou wel echt een afwijking zijn van het reguliere, de mogelijkheden die je hebt.
3: Wilt u dat onderbouwen?
4: We hebben in Nederland geen vaccinatieplicht.
1: Dat is toch helder?
0: Dat is zeker helder. Ja, misschien even duidelijk ook voor wie het niet meer weet, dat 2G betekende dus dat je of gevaccineerd moest zijn of zojuist genezen. En alleen dan mocht je dan deelnemen aan de samenleving.
1: Ja, Diederik, hoe vond jij die invoering van die vaccinatiebewijzen? Te ver gaan of was gewoon, ja, het was toen nodig?
5: Nou, ik vind dat je er wel, en dat, ik weet niet in hoeverre dat de commissie ook doet, dat je er wel met de blik naar moet kijken van op dat moment. Hè, er komt een storm op je af. Je moet besluiten nemen die geweldig complex zijn in een wereld waarin mensen met een ziekte te maken krijgen die voor heel veel nog onbekend waren. Dus ik moet wel zeggen dat ik ben iets milder als het ging om dit soort vrijheidsbeperkende maatregelen, omdat het... Als de bedoeling erachter was om te zorgen dat we het onder controle kregen, dacht ik van nou ja, dan zit er iets goed bij. Tegelijkertijd, als je dan terugblikt en je zegt, hey, je zegt iets heel zwaars, namelijk dat als jij je niet aanpast en je autonomie over je eigen lichaam, daar begonnen we ook mee in notabene met het stuk van de SGP, dan doe jij niet mee aan de samenleving. En ja, dat vind ik ook wel heel erg ver gaan. Je ontneemt mensen een stukje autonomie om wel onderdeel van de samenleving te zijn, maar je moet je wel conformeren aan wat op dat moment de heersende of medische of politieke consensus is. En dat gaat extreem ver.
1: Dat ging ver, dus het is goed dat het weer allemaal onderzocht wordt. Het werd ook behoorlijk persoonlijk voor viroloog Koopmans. Ze vertelde over de beschuldigingen en bedreigingen die ze allemaal kreeg via social media.
4: En daar heb ik echt wel heel veel last van gehad. En dan heb ik het over beschuldigingen dat ik het virus gemaakt heb. Beschuldigingen dat ik onderdeel ben van een groot complex samenzwering onder leiding van de nazi Klaus Schwab. Dat ik erin zit voor om mijn eigen zakken te vullen. Dat ik deel ben van een pedonetwerk. En dat heeft allerlei afgrijzelijke bedreigingen gegeven, met gevolg dat ik zelf en mijn gezin niet meer vrijuit konden bewegen.
1: Ja, dit vond ik wel een pittig antwoord. Hanna, hoe zat ze erbij toen ze dit zei?
0: Nou, het was goed dat ze het deed, denk ik. En daar begon ze ook mee. Want het hele interessante aan dit onderdeel was dat ze moeten in principe echt alle vragen die gesteld worden, moeten ze beantwoorden. Maar hier zei de commissie, we willen je graag vragen naar de bedreigingen. En per hoge uitzondering hoef je geen antwoord te geven als je daar niet comfortabel bij voelt. En toen zei ze meteen, nou, dat wil ik eigenlijk juist wel. Voor al die toekomstige wetenschappers en mensen die een baan aangaan, totaal niet denkend dat ze ooit bedreigd kunnen worden, maar er wel mee te maken krijgen.
1: En was de commissie dan onder de indruk van haar antwoord?
0: Nou, die hadden wel een goede pokerface eigenlijk bijna de hele tijd. En dat is misschien maar goed ook, want die moet natuurlijk hartstikke neutraal zo'n verhoor aangaan.
1: Ja, en dit was nog maar de eerste.
5: Nou, ik vind het wel heel goed dat dit onderdeel is van het commissieverhoor. Omdat het helaas ook een onderdeel is geworden van ons publieke debat. Dat er ook bedreigingen bij horen. Daar hebben we nog steeds vaak over. Of het nou burgemeesters zijn in kleine Brabantse dorpjes. Tot politici die zich voor of tegen iets uitspreken. Ook corona markeerde natuurlijk een gigantische piek in bedreigingen.
0: Richting wetenschap. Is daar denk ik misschien wel begonnen.
5: Misschien is daarmee begonnen. En ergens die extreme druk en onzekerheid die je ervaren heeft een heleboel mensen misschien richting het randje geduwd. Maar daarom vind ik het heel goed dat zij vanuit de eerste hand ook zegt wat voor impact dat op haar heeft gehad, maar ook haar familie. Ja. Dat je vanuit je vak het beste probeert te doen. En wat is voor
1: prijs. Dat het gewoon impact heeft op de hele familie. Ja. Nou, Hanna, de volgende die je ondervraagd werd was oud-minister Bruno Bruins. Ja. En veel mensen weten het moment nog dat hij dat briefje kreeg. Was toen een speciale tv-uitzending. Ja. Dat ging dan over corona. En toen kwam dat briefje met, ja, er is de eerste patiënt in Nederland. Kreeg je daar nog vragen over?
0: Ja, dat kreeg hij. En dat vind ik dus wel, vond ik een heel interessant punt. Want als jij dit zo vertelt, mensen weten dit misschien nog wel. Het was een extra uitzending van NOS over corona. Hij zat aan tafel. Je zou kunnen zeggen, iconisch moment. Als je een Hugo de Jonge zou vragen hierop terug te blikken, die zou zeggen, historisch, weet je dat is gebeurd. Maar Bruno Bruins, die zag het helemaal niet zo. Die zei dat hij het een enorm ongemakkelijk moment vond. Hij zei dat het was een rare verloop van omstandigheden en hij keek er totaal niet positief op terug.
1: Ja, nou ja, hij kreeg het ook moeilijk, want ja, hij werd eigenlijk overspannen. Hij werd vervangen later inderdaad door Hugo de Jonge. Bruins moest echt stoppen omdat hij in de Tweede Kamer stond. En hij
0: publiekelijk onwel werd.
1: Ja, hij werd daar ook naar gevraagd en dit was zijn antwoord.
6: Dat vond ik een hele ongemakkelijke dag. Ik denk dat wij allemaal in ons werkzame leven de dingen goed willen doen. En als je je niet lekker voelt, dan zou je het liefst even willen terugtrekken. En als je omvalt achter het katheder van de Tweede Kamer, dan weet je dat niet alleen dat je hindert in je werk, maar je weet ook dat heel Nederland dat ziet. En als het je zwart wordt voor de ogen, is dat een zeer ongemakkelijke ervaring.
1: Ja, ook pittig. Ja. Maar hoe gaat het nu verder met deze verhoren? En waar willen we naartoe met deze commissie?
0: Nou, de verhoren gaan nog de komende 9 weken door. Met een kleine zomerstop. En in totaal hebben ze zo'n 50 mensen die ze verhoren. En er komen echt alle hoofdrolspelers, maar ook kleinere spelers vanuit de hele coronaperiode komen langs. Volgende week zijn dat onder andere Khadija Ariep, die toen Kamervoorzitter was. Om dus ook te kijken naar die rol van de Kamer. En Jaap van Dissel, daar heb ik zelf heel veel zin in dat verhoor. Want hij was natuurlijk de voorzitter van dat Outbreak Management Team. En daarna gaat deze commissie aan de slag met hun rapport. En dan kunnen we ergens volgend jaar de uitslagen en conclusies van.
1: En die conclusies, daar moeten we leren voor een aanstaande volgende pandemie.
0: Juist, ja, dus dat wordt ook aan al deze mensen gevraagd. Van wat voor lessen zou je nou willen meenemen voor de volgende keer, zodat we dan in ieder geval iets beter voorbereid zijn.
1: We gaan het blijven volgen. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen vandaag. De Nederlandse coach wordt verantwoordelijk gehouden voor een teleurstellend seizoen waarin de club naast alle prijzen wist te grijpen. En dat terwijl Slot vorig jaar nog landskampioen werd met de Reds. Ik heb aan de telefoon sportverslaggever Jeroen van Stekelenburg. Bijzonder goedemiddag. Jeroen, zat dit er nou aan te komen?
7: Het is niet helemaal. Komt niet helemaal te lucht vallen. Want er is eigenlijk het hele seizoen al veel gespeculeerd over de positie van Arne Slot. Maar je kreeg tot de laatste weken een beetje het gevoel dat hij misschien wel zou mogen blijven zitten. Hij was bijvoorbeeld ook bezig met een nieuwe assistent naar Liverpool halen. Ja, dat doe je niet als de kogel al door de kerk is. Dus het is geen donderslag bij heldere hemel. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik vanochtend wakker werd en dacht, wanneer komt dat bericht? Zeker
1: maar,
7: niet.
1: Maar wat zo gek is, het eerste seizoen dat hij daar was, ja, geweldig gespeeld, Liverpool kampioen geworden. Ja. Toen gingen ze in de zomerstop ineens voor honderden miljoenen spelers inkopen. En toen klopte het niet meer. Zijn er toen foute keuzes gemaakt?
7: Ja, er zijn foute keuzes gemaakt. Er zijn echt hele dure spelers gekocht. Isaac, de Zweedse spits, voor meer dan 100 miljoen. De Duitser Wiertz is gekocht, ook een hele dure aankoop. Milos Kerkes, linksback, Jeremy Frimpong. Eigenlijk is geen enkele van die aankopen is echt een schot in de roos gebleken. En daar, het lijkt wel dat hij daar nu op af wordt gerekend. Er wordt ook door Liverpool gezegd, als we verder willen, als we aan de toekomst denken, dan is dit de beslissing die we moeten nemen. Wat wel ook meegespeeld heeft en wat we er wel even bij moeten zeggen, is dat tijdens de zomerstop vorig jaar een belangrijke speler van Liverpool overleden is bij een verkeersongeluk, Diogo Jota. En dat heeft zeker aan het begin van het seizoen wel meegespeeld. Het was heel moeilijk voor Slot en voor Liverpool om de boel op de rit te krijgen na die hele trieste gebeurtenis. Maar met name wat jij al zegt, die zomer aankopen, dat lijkt toch wel de hoofdreden te zijn van dit ontslag.
1: Dat is een hoofdreden, maar volgens mij heeft dat conflict met sterspeler Mo Salah ook niet geholpen, toch?
7: Nee, kijk, dat heeft hij op zich wel goed gedaan. Hè? Zeker vorig seizoen, toen heeft hij Salah voor zich gewonnen. Maar nu, uiteindelijk gaat Salah ook weg. Ja, ik denk dat zeker niet een van de belangrijkste redenen is geweest. Het gaat echt wel om andere dingen, want Salah heeft natuurlijk ook zijn afscheid al aangekondigd. Dus wat dat betreft had Slot echt wel doorgekund zonder Salah. Alleen, kijk, ze zijn in het persbericht ook behoorlijk complimenteus over Slot. Dat zijn ze vaker in dat soort persberichten. Maar hier lijkt wel echt, hier toont ook nog wel uit dat ze het absoluut niet een mislukte periode vinden. Ze zijn dus inderdaad vorig jaar landskampioen geworden. Alleen met het oog op de toekomst moet er verandering komen, willen ze vooruit met Liverpool. En ze denken dat dat niet kan met Arne Slot.
1: Dan is de vraag der vragen natuurlijk. Ja, jij volgt natuurlijk ook het Nederlands elftal. Zal hij de opvolger kunnen zijn voor Ronald Koeman?
7: Nou ja, dat zou natuurlijk wel echt perfecte timing kunnen zijn. Dat kan zeker. Kijk, als je mij nu vraagt, denk ik dat de kans dat Ronald Koeman na het WK bondscoach blijft, ja, dat die niet zo groot is. Die is denk ik minder dan 50%. En dan moeten ze op zoek naar een nieuwe bondscoach. En dan zijn er eigenlijk twee droomkandidaten. De ene is Peter Bos, die ligt vast bij PSV. En de andere droomkandidaat is Arne Slot. En die komt nu vrij. Dus ja, als hij het geduld heeft om daarop te wachten, dan zou het zomaar kunnen dat Zeist zijn nieuwe plek is om waar die een baan zou kunnen vinden. Dat zou wel echt heel mooi zijn. Want ik denk ook dat het goed zou zijn voor het Nederlands elftal. Gewoon een trainer met een idee, die bouwt, die er wat moois van maakt. Dus als dat zou passen, ja, dan zou dat wel geluk bij ons.
1: Nou, dat is een mooie toekomst voor Arne Slot, waarschijnlijk daar in Zeist. Maar hoe is het met de toekomst voor de Nederlandse enclave daar in Liverpool? Gakpo, Van Dijk, Gravenberg?
7: Ja. Ja, en Frimpong ook nog. Ja, kijk, Van Dijk die gaat natuurlijk, weet je, die is 35. Dat is gewoon onzeker. Ik bedoel, het zou kunnen dat hij nog een jaartje blijft. Maar Gakpo, daar wordt ook al wel veel over gesproken, over een eventueel vertrek. Hij heeft geen goed seizoen gehad in Liverpool. Veel minder dan het jaar ervoor. Dus daar wordt ook wel over gesproken dat hij misschien zou gaan vertrekken. Ze zijn natuurlijk niet één op één verbonden met de coach. Hè, want Gakpo was er al. Gravenberg is wel gekomen met Slot. Maar daar zijn ze super tevreden over. Dus die gaat echt wel blijven, hoor. Dus ik denk niet dat ze als groep zullen blijven of zullen gaan. Gravenberg gaat zeker wel blijven. En de andere is wel een beetje afwachten.
1: We gaan het allemaal zien. En Jeroen Stekelenburg, ja, voetbal is een mooie sport. Maar wielrennen is dat ook. Dus wij gaan even naar Andries Lemaire. Want ja, we moeten het ook hebben over de Giro d'Italia.
8: Ja, waar het veel dezelfde muziek is geweest de afgelopen week. Als het gaat om de klanken die luiden bij het passeren van de finishlijn. Het is opnieuw Jonas Vingegaard. Zijn vijfde ritzegen in de roze trui. Het is de kroon op zijn werk. Hij wint deze ronde met een grote voorsprong. Meer dan 5 minuten. In het klassement. Maar dus ook vandaag wilde hij weer winnen per se. Goed nieuws voor Tijmen Anesman nadat hij gisteren een plekje zakte. Het is niet gelukt om het podium weer te bereiken, maar hij behoudt zijn vierde plaats, want hij weet zich te handhaven. En daarmee is het zijn beste uitslag ooit in een grote ronde. Dus Vingegaard wint de rit, Anesman vierde. Morgen alleen nog sprinten in Rome.
1: Wel deal, geen deal, dichtbij of nog heel ver weg. Termen die vaak vielen de afgelopen dagen over de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Ja, Diederik, het is nu 16:22 hier in Nederland. Hoe dicht zijn we nou bij een overeenstemming?
5: Nou, dat is inderdaad nog maar de vraag. Er schijnen heel veel berichten naar buiten. Trump heeft ook heel vaak gezegd, we zijn heel dichtbij een deal. Of dat werkelijk zo is, dat weten we niet. Hè. Elke keer wordt ook de deadline weer uitgesteld. En Trump heeft eigenlijk al eens een beetje zijn hele portfolio aan oude, zeg maar, vastgoedonderhandelingstechnieken erbij gepakt. En gezegd, de ene keer wordt Iran enorm gevleid. Jongens, we zijn er bijna bij. Ook voor jullie is dit een goede deal. De andere keer wordt het weer dreigingen. Als er nu niet getekend wordt, dan starten we en dan gaan we jullie echt helemaal kapot bombarderen. Vervolgens weet hij ook op het laatst nog wel eens een extra eis erbij te doen. Die zegt, nou jongens, als we dit tekenen, dan verwacht ik ook dat allemaal landen in de regio zich aansluiten bij de Abraham-akkoorden en diplomatieke relaties met Israël aangaan. Waardoor ze in Saudi-Arabië ook in één keer dachten, wat komt er nou op ons aangevlogen?
1: Ja, precies.
5: Dus het bijzondere is, laten we zeggen, dat het een bijzondere aanpak is.
1: Ja.
5: Daarbij is het bij de Amerikanen ook altijd lastig te kijken, wie spreekt nou namens de regering? Is dat Trump zelf? Is het zijn vicepresident die heeft gemandateerd om onderhandelingen in Pakistan te voeren? Zijn minister van Buitenlandse Zaken is ermee bezig. Dus het is ook een beetje lastig van, wie is nou De officiële woordvoerder namens dit.
1: Maar er was wel een topoverleg in die hoogbeveiligde Situation Room, ja, waar we ook de foto's soms van kennen. Wat weten we daarvan, wat daar allemaal besproken is?
5: Nou, en dat was er vorig weekend ook. Ja. En wat we ervan weten is, en dat komt dan naar buiten, is dat er een pakket eisen ligt. En het is nog een beetje onduidelijk wat precies de Amerikanen vragen. Trump heeft het over dat hij een fonds wil oprichten om Iran te helpen met toekomstige investeringen. Dat ligt heel moeilijk. Kijk, waar Trump het meest door gehinderd wordt, zijn een aantal aspecten. In de eerste plaats is dat president Obama in het verleden, als ik me niet vergis, 2014, een akkoord heeft gesloten met Iran, en waarbij ook Rusland en de Europese Unie waren betrokken. Dat akkoord heeft hij in zijn presidentschap verscheurd. Dat betekent dat iedere deal waar hij mee komt, ook politiek gezien, ook voor zijn eigen achterban en de Republikeinen in het congres, beter moet zijn dan die van Obama. Anders, ja, dan kun je de hoon wel horen in Washington. Dat belemmert hem al voor een groot deel. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat die Iraniërs de tijd hebben. Die denken van, nou, Trump zit echt te springen op een deal. We zien de olieprijzen zijn nog steeds torenhoog. Amerikanen gaan het de Republikeinen, zo ziet het eruit, bij de tussentijdse verkiezingen ook heel erg zwaar aanrekenen dat de koopkracht niet is gestegen, dat de olieprijzen omhoog zijn. Dus zij hebben het gevoel van, we kunnen rustig traineren, want
1: ja, maar heeft Trump
5: is degene die een deal moet maken.
1: Ja, maar heeft Trump zich dan in een situatie gemanoeuvreerd, ja, die eigenlijk totaal onderschat heeft?
5: Daar lijkt het wel op. Er zijn zelfs kritische neoconservatieve geluiden. Mensen die, zeg maar, ter rechterzijde van Bush en Cheney hebben gestaan bij de Irak-oorlog, die zeggen heel duidelijk, Amerika heeft deze oorlog glansrijk verloren. We hebben de Iraniërs gebombardeerd, maar het ballistische raketprogramma is niet kapot. Het verrijkte uranium hebben ze nog steeds. En hiervoor was de straat van Hormuz een vrije doorgangsroute voor olie en gas. En inmiddels staat dat onder het beheer van die Iraniërs. Ja. En lijkt het erop dat Trump misschien dat zelfs bereid is te erkennen. Nou, en het lijkt er daarom ook op dat achter de schermen, en dat zul je niet heel erg hard op horen, dat er ook een heleboel republikeinen zijn en bondgenoten uit de regio die eigenlijk niet willen dat Trump een deal accepteert die nog ongunstiger is dan waar nu over wordt gesproken.
1: Ongelooflijk. Hanna, hoe kijken ze hier in Politiek Den Haag naar? Of staan ze gewoon echt buitenspel?
0: Nou ja, ze kijken ernaar. Dat is eigenlijk wel goed gezegd. Want ze kunnen niet zo heel veel. Het ligt nu echt in de handen van Iran en van de VS. En nou heeft in Europa onder leiding van de Britten en Frankrijk hebben ze een internationale coalitie opgesteld. Nederland is daar onderdeel van. Ze hebben ook een mijnenjager recent die kant op gestuurd.
1: Daar gaan we het zo meteen ook nog uitgebreid
0: exact
1: over hebben.
0: Ja. Ja, dus dat is de enige vorm van actie die Nederland nu kan doen. En verder staan ze buitenspel.
1: Staan ze buitenspel, maar ja, ze zien dus wel dat die straat van Hormuz nog altijd dicht is. Dus die olie prijs, die gaan maar omhoog.
0: De gevolgen hier zijn enorm. Ja.
1: En wordt daar ook al over nagedacht van hoe lang houden mensen in Nederland dat vol? Zulke prijs aan de pomp?
0: Daar gaat het wekelijks over. De hoge boodschappenprijzen. En weet je, we zien nu een aantal prijzen stijgen. En dat is nog maar het begin. Komende jaren wordt het alleen nog maar erger. Dus deze zomer gaan ze het weer over begrotingen hebben in Politiek Den Haag. Reken maar dat dit een onderdeel wordt. Dat het leven gewoon heel duur is voor Nederlanders.
1: Dat is in Nederland. Maar ja, hoe is de politieke situatie dan in Amerika, want je zei het al, die tussentijdse verkiezingen zitten eraan te komen in november. Hier zit niemand op te wachten. Een oorlog ver weg, dat had hij ons helemaal niet beloofd, Trump. En natuurlijk hoge prijzen. Dus ja, hoe staat hij er in eigen land voor?
5: Trump staat heel erg klem. En dan heeft hij ook niet het voordeel dat zijn kabinet uit heel veel rijke mensen bestaat. Die misschien moeilijk kunnen voorstellen hoe het is voor Amerikanen om in één keer bij de pomp te komen en gigantisch hoge prijzen te zien. Voor Amerikanen, je moet wel begrijpen, benzineprijzen of dieselprijzen zijn voor Amerikanen heilig. Die mogen niet stijgen. De gouden koe is alles voor hen. De auto is jouw stukje vrijheid, mobiliteit, werk, plezier, alles bij elkaar.
0: Je komt ook nergens zonder auto daar.
5: Je komt ook nergens zonder auto. En als die vrijheid wordt aangetast omdat de prijzen van de benzine omhoog gaan, terwijl jij jarenlang hebt geroepen, eigenlijk ben je de verkiezingen ingegaan om te zeggen, die democraten hebben niet door hoe jouw koopkracht naar beneden is gegaan en je de rekeningen niet meer kunt betalen. En ondertussen hebben we net de handelsoorlogen gehad met de rest van de wereld, waardoor door die invoerheffingen eigenlijk ook prijzen in de Verenigde Staten zijn gestegen. Nu zien we dat de prijzen niet alleen van olie, maar alle producten die ervan afhankelijk zijn, ook aan het stijgen zijn. Amerikanen hebben er genoeg van. En daarom zien we ook in de opiniepeilingen dat Donald Trump ergens onder de 30% scoort. Er zijn nog nooit sinds de geschiedenis van deze recente peilingen, nog nooit heeft een president zo slecht gescoord als het gaat om steun vanuit de bevolking voor zijn beleid.
1: Maar goed, hij staat dus klem in die deal met Iran. En hij staat thuis ook klem. Zie jij ergens nog een geitenpaadje voor Donald Trump?
5: Op dit moment niet, nee. Er is geen makkelijke oplossing. Kijk, de Amerikanen zijn natuurlijk met hun gigantische militaire overwicht ontzettend goed in het beginnen van een oorlog. En laten we eerlijk zeggen, in militaire oogpunt was er ook vrij weinig op aan te merken. Alleen het afmaken van een conflict met een land waarin politiek, cultureel zoveel andere werkelijkheden leven, dat is niet waar eigenlijk wat in hun DNA zit. Dat hebben we ook in Afghanistan en Irak gezien. Trump heeft niet de tools en ook denk ik niet de mensen om zich heen om dit conflict binnen korte tijd op een hele gunstige manier af te ronden.
1: En als hij wel de mensen zou hebben, hij luistert blijkbaar nooit.
5: Hij
1: de oorlog nu niet ingegaan.
5: Precies, hij heeft wel naar een bepaalde groep mensen geluisterd, maar er waren inderdaad wel een aantal waarschuwingen van, dit zijn de scenario's van wat er kan gebeuren. En het afsluiten van de straat van Hormuz was natuurlijk een heel realistisch scenario. En ze hebben nooit bedacht, wat gaan we doen als dit voor langere tijd aanhoudt en hoe gaan we zorgen dat we er in de Amerikaanse bevolking mee gaan. Ze hebben natuurlijk ook nooit een speech gehouden voor het congres of een televisiespeech waarin die de gedachte achter deze oorlog heeft toegelicht. Hij heeft nooit gezegd, ik neem jullie mee in dit verhaal, we gaan stappen zetten en dit zijn de redenen waarvoor. Het ging de ene keer van regime change naar nucleaire wapens, naar we gaan een deal onderhandelen. Het heeft geen verhaal gehad. En zonder verhaal geen draagvlak.
1: Jij hebt in ieder geval wel een verhaal. En je blijft ook nog even zitten. Want straks gaan we het even verder hebben over die straat van Hormuz. Want we gaan dus inderdaad een mijnenjager er naartoe sturen. Hanna, jij heel erg veel dank voor je komst. En blijf vooral ook die corona-enquête voor ons volgen.
0: Wordt interessant. Blijf het doen.
1: Dank je wel. Want wij gaan aan het
9: NPO
1: nieuws.
9: NPO Radio 1.
1: En het nieuws wordt gelezen door Jan van der Putten.
10: De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD in Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. En dat kostte 3 mensen het leven. Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere Russische olieinstallaties aangevallen met drones. Bij de installaties in het zuiden van Rusland braken branden uit. Het Oekraïnse leger valt vaker doelen aan ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. En bij de controle vond de politie de wapens op het toilet. En in de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia.
1: Gaan we even naar het weer. Roos Marijn. Ja, het is prachtig weer zo buiten.
11: Het is een stuk rustiger dan gisteren. Die onweersbuien zijn vandaag helemaal verdwenen. Alleen in Zuid-Limburg heb je vanochtend en begin van de middag nog tegen een flinke buienlucht aangekeken. Die is inmiddels verdwenen. Heeft in België wel behoorlijk wat regenwater opgeleverd. In de buurt van Leuven is bijna 60 mm regen gevallen. Dat is echt wel heel erg veel in korte tijd. Daar geldt nu ook nog een code oranje. Bij ons is het rustig. Zijn er nog wat stapelwolken. En vanavond is het ook nog overwegend droog. Maar vannacht komen er vanuit België toch wel weer een paar onweersbuien om het land binnen. Temperatuur ligt vannacht tussen 10 en 17 graden. Morgenochtend zijn er ook heel af en toe wat buien. En in de middag gaan er ook weer wat buien ontstaan. Voornamelijk in het binnenland. Daar is het een beetje broeierig met zo'n 23 tot 25 graden. En in de loop van de dag gaat de wind vanuit het westen waaien, vanaf zee. En gaat de temperatuur een beetje omlaag. Aan de stranden is het dan een graad of 20. En dan na het weekend gaat de temperatuur echt verder omlaag. Gaan we naar een graad of 20. En dan kan er elke dag wel weer een beetje regen vallen. Alleen de maandag is nog droog. Dus wat koeler en wat wisselvalliger. Na morgen nog een warme en een broeierige dag.
1: Dus we moeten er een beetje van blijven genieten.
11: Absoluut.
1: Dankjewel, Roos Marijn Knol. Gaan we naar de verkeerssituatie. Wijnand Zwaan.
12: Ja, de drukte op de weg is duidelijk afgenomen. Er staan nog wel een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De extra reistijd is daar zo'n 10 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de afrit Niemandsdorp. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76. Van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens nu 2 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
13: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
1: Amerika-kenner Diederik Brink die is hier nog blijven zitten. Maar ook aangeschoven is theoloog Paul van Geest. Net teruggekeerd van een bezoek aan de paus. Ja, wat voor week was dit voor de heilige man. Maar eerst gaan we het over iets anders nog hebben. Namelijk een Nederlandse mijnenjager vertrekt deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-missie. En het is de bedoeling dat het schip mogelijk kan doorvragen naar de straat van Hormuz. En daar kan worden ingezet. Bij mij aangeschoven Jamie Karreman. Hij is gespecialiseerd in de marine en eindredacteur van marineschepen.nl. Welkom.
14: Dank je wel.
1: Ja, hoe logisch is het nou dat wij vanuit Nederland een mijnenjager daar die kant op sturen?
14: Nou, op zich wel, want we zijn natuurlijk ook afhankelijk van wat daar gebeurt, wat daar doorheen vaart in Europa. Maar Nederland heeft ook veel ervaring op het gebied van mijnenbestrijding.
1: Ja, defensieminister Dylan Jezulkus zat deze week bij het programma Nieuws van de Dag en vertelde onder andere waarom we een mijnenjager die kant op sturen.
15: In die volgende fase, dat het daar wat rustiger is, moeten we kijken hoe we daar samen voor kunnen zorgen dat het ook weer veilig wordt. Dus bijvoorbeeld mijnen vegen en dat soort zaken. Nou, wat je dan doet is alvast wat schepen daar dichterbij brengen eventueel. Ja. Mocht je dat willen gaan doen, dat je dan niet nog weken nodig hebt om daar te komen.
1: En dan gaat het over het schip de Willemstad. Wat weten we over dit schip?
14: Ja, nou, best wel veel, want het schip is al 40 jaar oud.
1: Dat bedoel ik.
14: Ja. Dus ja, en dat is hebben nog een redelijk oud concept. Daarom zijn er ook nieuwe schepen besteld. Maar dit schip vaart dus, is een mijnenjager. Dus jaagt op die mijnen, vaart er zelf in de buurt. En heeft dan een onderwaterdrone die dan zo'n mijn kan opsporen en onschadelijk maken.
1: Ja, want je zei het al, van ja, we hebben redelijk veel ervaring met het mijnenjagen. Deze schepen zijn inderdaad al 40 jaar oud. In mijn geheugen kan ik nog herinneren dat dit model schip ook bij de eerste golfoorlog al daar in de straat van Hormuz heeft lopen mijnen.
14: In de jaren 80 in die regio ja. Al. Ja, en 1987 waren ze ook in de straat van Hormuz. Hormuz.
1: Ja, maar als ze zo oud zijn, hoe logisch is het om zo'n verouderd schip eigenlijk die kant op te sturen?
14: Nou ja, veel meer hebben we niet.
2: We hebben toch één nieuw schip dat net is opgeleverd van de bestrijdingsdienst?
14: Ja, maar dat is nog niet klaar. En dat schip is ook, heeft ook nog brand aan boord gehad, waardoor zij schade hebben en nog voorlopig niet kunnen varen. Maar die andere schepen die zijn wel vernieuwd. Hè? Dus de romp is al 40 jaar oud. Maar ze hebben wel nieuwe drones en nieuwe mijnenjachtapparatuur gekregen.
1: Ja, maar dan nog, je bent een mijnenjager en ik ken de schepen een beetje. Ja, je moet je ook veilig voelen daar. En ja, hoe verdedigt zich zo'n mijnenjager zichzelf?
14: Nou, dat is niet eigenlijk, nauwelijks. Daarvoor heb je dus echt een ander schip nodig. Bijvoorbeeld een fregat of iets met veel meer wapens. Om die mijnenjagers te beschermen. Dat is het concept wat in heel veel landen ook gehanteerd wordt.
1: Ja, jij zegt van oké, we hebben nieuwe schepen. Die zijn inderdaad in aanbouw. We hebben het hier over de Vlissingen. Die is inderdaad heeft brand gehad. Dus dat duurt nog wel een half jaar. Hoeveel van deze mijnenjagers hebben we eigenlijk nog over? Vroeger hadden we er best veel, geloof ik.
14: Ja, 15 ooit.
1: 15?
14: Ja, en nu 2.
1: 2?
14: Ja. Er zijn heel veel wegbezuinigd. En er zijn er ook natuurlijk nu uit dienst gesteld omdat de nieuwe schepen er komen.
2: Ze hebben het ook cadeau gedaan aan Oekraïne, toch?
14: Bijvoorbeeld, maar ook verkocht aan bijvoorbeeld Pakistan een aantal. Dus er zijn in die golfregio zijn er ook best Europese mijnenjagers die daar dus ook kunnen opereren.
1: Maar je zegt van oké, we hadden er eerst heel veel en nu nog maar 2 eigenlijk, ja, die operationeel zijn. Wat zegt het over de staat van onze marine?
14: Ja, die zit nou op dit moment is dat moeilijk. Want zij hebben natuurlijk, de marine heeft heel veel oude schepen en wacht eigenlijk op snakt eigenlijk naar vervanging. En dat gaat niet altijd even snel.
1: Want wat is daar het probleem dan? Bedoel, je weet hoe oud een schip is en hoe lang een schip mee kan. Dat is een kwestie van op tijd vernieuwen, verjongen.
14: Ja, dus die schepen zouden eigenlijk normaal gesproken rond jaar 2000 zou die vervanging dan op gang hadden moeten komen. Maar ja, in die tijd werd er alleen maar bezuinigd. En was het was men echt blij dat die schepen nog gemoderniseerd konden worden. En die vervanging van al die schepen is allemaal uitgesteld.
1: Ja, we zeiden het, ik zei het in het begin al, van ja, de marine stond was groot in het nieuws deze week. Want we hebben ook nog een varend fregat. Die zit in de Zuid-Chinese Zee, de Ruiter. Die is weggejaagd door de Chinezen. Hoe is dat? Wat is er gebeurd?
14: Nou, dat laatste is natuurlijk het meest interessante. Wat is er gebeurd? Defensie wil er nog niks over zeggen. En China zegt, we hebben het schip weggejaagd. Maar goed, dan is het natuurlijk de vraag of dat echt zo is. Het schip ging van Manila in Filipijnen naar Vietnam. Is gisteren aangekomen in Vietnam. En ja, de vraag is of dat schip echt ook weg is gejaagd. In ieder geval heeft China wel een duidelijk statement gemaakt van dit willen wij niet, dat zo'n schip hier in deze regio vaart.
1: Ja, en we hadden natuurlijk 2 jaar geleden was ook zo'n schip volgens mij daar in de buurt. Die kwamen ook heel dichtbij Chinese helikopters. Toen sprak men ook wel van een onveilige situatie, een gevaarlijke situatie. Is dat echt zo gevaarlijk?
14: Ja, jij wil natuurlijk er afstand hebben. En je wil ook, normaal gesproken heb je communicatie over wat je gaat doen. En in zo'n situatie is dat natuurlijk niet. En er zijn beelden vrijgegeven door de Chinese defensie. En zij, als je daarnaar kijkt, dan zie je wel dat de afstand nog redelijk groot is. In ieder geval tussen die schepen. Zij hebben met de Filipijnse vissersschepen daar, dan gaan ze een stuk hardhandiger mee om, komen ze een stuk dichterbij. Dus in dit, wat ik tot nu toe heb gezien, valt dat nog wel mee.
1: Ja.
14: Maar die toon die is wel heel duidelijk, heel fel.
1: Ja, waar weet jij dat, Diederik? Waarom die Chinezen zo fel zijn?
2: Nou ja, kijk, die zitten helemaal niet te wachten op Nederlandse of Europese bemoeienis in dat gebied.
1: Wij zijn toch daar openbare water, hè?
2: Nou ja, dat is het bijzondere. De Chinezen claimen een aantal eilanden als hun territoriale gebied. En Nederland zegt steeds, ook in het statement, dat zij zich houden aan de internationale zeevaartregels. Zeg maar. Waar mag je komen? Wat is van iedereen? Waar mag je doorvaren? We hebben ook een ander doel. Hè. We willen ook onze bondgenootschappen met andere landen daar aanhalen. Je merkt wel in een wereld waarin bondgenootschappen en allianties niet meer vanzelfsprekend zijn, is het ook heel belangrijk, zelfs voor de oorlog in Oekraïne, dat je banden onderhoudt met landen in Azië. Denk ook aan de steun die bijvoorbeeld vanuit Korea en Japan geleverd wordt. Heel belangrijk dat we dat soort landen dicht bij ons houden. Daarom zijn ook eerder fregatten die kant op gegaan. Heeft een van onze fregatten is met een Brits vlootverband, met een vliegdekschip meegevaren. We zijn al eerder, volgens mij was dat de Evertsen of de Tromp, die heeft ook al een wereldreis daar langs gemaakt. Dus vaker
5: mengen wij ons in dat gebied? En dat kan er enerzijds mee te maken hebben dat je wilt laten zien van, hey, internationale wateren zijn precies dat, internationaal. Dus kom maar op met je claims, wij claimen weer wat terug. En anderzijds is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we niet alleen in onze allianties en bondgenootschappen rondkijken naar de landen om ons heen, maar misschien ook een beetje verder werpen.
1: En nu hebben we daar een fregat varen, maar dat fregat heeft ook weer een kanon dat kapot is. Wat is er toch aan de hand met onze marine?
14: Nou, dat kanon, dit is een heel oud kanon, hè, uit de jaren 60 volgens mij.
1: Uit de jaren 60? Een kanon uit de jaren 60?
14: Ja, oorspronkelijk wilde men hier nog een ouder kanon op zetten. Maar toen moest hij van een museumschip af worden gehaald. Toen dachten ze, nou, dat gaat ons misschien wel te ver. Die kanons zijn voor dit concept van die schepen zijn niet belangrijk. Dus die op de vorige schepen hadden niet eens een kanon. Maar nu wilden ze toch een kanon opzetten. En dat was gewoon niet genoeg budget. Dit schip heeft dus, al die schepen krijgen nieuwe kanons. Bij het eerste schip waar die plaatsing is gedaan, de koppeling met systemen door Thales en door de marine is niet goed gegaan. En daar zit, dat gaat men nu, een tweede keer gaat men dat wel goed doen, is dit idee. Maar dit schip heeft nog het oude kanon en dat werkt goed.
1: Jamie, ik kom uit Vlissingen. Ik ging vroeger altijd naar de tewaterlating kijken van elk marineschip wat bij de Schelde te water werd gelaten. En dat was vaak de standaard vergat, dus dat is nog lang geleden. Maar snap je dat ik me wel zorgen maak over de staat van onze marine als ik kijk naar de vloten en hoe langzaam het gaat bij het nieuwe schepen ontwerpen.
14: Er is zo lang bezuinigd, er is heel veel kennis verloren gegaan. En nu verwacht iedereen dat het allemaal heel snel opgelost wordt. En er worden fouten gemaakt. Maar er is ook gewoon alles wat nu in één keer moet in één keer gebeuren. En dat is gewoon heel erg lastig.
1: En stel voor, je vaart nu op die mijnenjager, de Willemstad, en je moet richting de straat van Hormuz. Voel je je dan veilig?
14: Ja, dat moet je aan hun vragen. Maar ik denk het wel. Want er is sowieso gezegd dat ze daar pas heen gaan op het moment dat het daar veilig genoeg is. Er zullen ook schepen zijn die voor bescherming kunnen zorgen. Bijvoorbeeld de Ruiter. Hè, die houden ook nog steeds rekening mee dat ze moeten omdraaien en terugvaren. Dus dat denk ik wel.
1: Dus jij houdt het gewoon voor ons in de gaten.
14: Zeker.
1: Kunstmatige intelligentie draagt bij aan geweld. Dat zei Paus Leo eerder deze week. En de kerkleider lag natuurlijk al eerder op ramkoers met Trump. Maar nu schopt hij ook tegen de schenen van grote techbedrijven zoals Meta, Amazon, Google. Als het gaat dus om AI. En aangeschoven is theoloog en universiteitshoogleraar van Tilburg, Paul van Geest. En jij bent echt net geland, hè? Jij bent echt vers uit Rome. Jij was gisteren nog bij de paus. Waarom was jij daar? Waarom kon jij zijn hand schudden?
9: Ja, dat was op zich heel bijzonder. Kijk, wij hebben als Nederland diplomatieke banden met de Heilige Stoel, hè, met Vaticaanstad. Want de paus is ook een staatshoofd. En sinds een paar weken hebben wij daar een nieuwe ambassadeur, Paul Bekkers. En daar praat ik mee, zoals ook met zijn voorgangers. En op een gegeven moment kwam bij ons in een gesprek op dat hij zei, en dat vond ik echt geweldig, ja, als ik jou er een plezier mee doe, dan ga jij maar met mij mee als ik mijn geloofsbrieven aan de paus ga aanbieden. Nou, voordat hij het woord plezier had uitgesproken, had ik natuurlijk mijn ticket geboekt. En gisteren was het zover. Het is nog een keer verschoven vanwege de presentatie van de encycliek van de paus. Maar gisteren gingen wij dus volledig volgens het eeuwenoude protocol in het gevolg. Dus de familie van Paul en ik en ook zijn diplomatieke medewerkers, werden we ontvangen door de paus.
1: En ben jij dan zo'n een kwispelend hondje dat echt dan naar de paus mag en de paus een hand geven mag?
9: Nee, dat niet. Maar ik dacht wel, kijk, dit is wel een kans om als ik heel langzaam loop, heel goed te registreren hoe dat protocol in werking gaat en wat dat met jou doet. Hè. En het is echt in zekere zin toch ook wel indrukwekkend. Want je komt eerst via zo'n hele hoge trap de Sala Clementina in. Dan ga je naar rechts en dan zie je een vroegere pauselijke troon. Daar zit de paus niet meer op. Maar je wordt er wel even aan herinnerd dat de paus een heel machtige mogendheid was in vroeger eeuwen. En dan word je verder geleid naar een aantal antichambres. Daar staat de Zwitserse garde. Daar staat een Zwitserse garde van iets hogere rang naarmate je verder gaat. En dan op een gegeven moment dan gaat de ambassadeur weg en die wordt dan ontvangen door de aartsbisschop van het protocol. Wij volgen weer. En dan kom je op een gegeven moment in een kamer, steeds zo langzaam mogelijk lopend, waar de paus staat, de ambassadeur ontvangt. En die stelt dan zijn gevolg inderdaad, met mij als laatste, voor. Ja, dat is ook een soort psychologisch dynamisme wat haar optreedt. Maar het was het was heel mooi.
1: Het was heel mooi. En Paul, hoe kan jij nou paus Leo het beste omschrijven eigenlijk?
9: Nou, ik heb aan een aantal mensen vanmorgen geappt vanuit het vliegveld. Hij doet paus. Maar hij is nog steeds dezelfde Augustijn als die ik 13 jaar geleden, toen hij nog niet eens bisschop was, ontmoet. Kijk, ik heb dat natuurlijk niet gezegd, maar het was een heel... ik was er in het gesprek met de ambassadeur... heeft plaatsgevonden wat hij vertelt, dus dat weet ik natuurlijk niet. Dat is de laatste fase, de ambassadeur gaat dan naar de werkkamer van de paus en die spreken daar. Eén ding weet ik wel, de ambassadeur brengt de warme groeten van het staatshoofd over. Maar wat er verder besproken wordt, dat moet je maar aan Paul Bekkers vragen. Hij is zeer benaderbaar. Maar, sorry, dat is je vraag ook
16: weer. De vraag was, dat jij ging paus Leo omschrijven en je zei van ja, het is gewoon eigenlijk gewoon nog hoe die vroeger was.
9: Ja. Ja, ik had op een gegeven moment, dat heb ik natuurlijk niet gedaan, maar hij is zichzelf gebleven. Alleen, ja, de omgeving is natuurlijk volstrekt veranderd, maar ik had toch de neiging op een gegeven moment om te denken, goed, nu hebben we het protocol gehad, zullen we nu samen een biertje gaan drinken? Dat hij dat losmaakt, zo'n reactie in je hoofd, geeft aan dat hij dezelfde is gebleven. En de ambassadeur bood hem ook een bos bloemen aan, wit-geel, de pauselijke kleuren. En wat zei die?
16: Bedankt voor die
9: bloemen. Bedankt voor de bloemen. In het Nederlands. Oh. Hij kent Nederland enigszins, omdat hij vroeger als generaal van de Augustijnen in Eindhoven, dat was een heel groot klooster is geweest. Dus hij weet hoe de verhoudingen hier liggen. En hij zei, bedankt voor de bloemen. Ja, dat was natuurlijk heel ontwapenend.
16: Ja, dat was wel ontwapenend. Maar deze week schreef hij zijn eerste pauselijke brieven. Ja. De encycliek heet dat. En hij waarschuwde voor de gevaren van AI. Hoe bijzonder is dat? Want hij schopte wel tegen een aantal schepen.
9: Ja, nou ja, op zich, kijk, hij heeft het ontzettend, het is een Amerikaan, hij heeft het ontzettend goed gehyped. Kijk, vroeger was er een encycliek gepubliceerd werd, dan werd hij gepresenteerd in de Sala Stampa, daar zaten 60 journalisten en een kardinaal presenteerde dat. Nu was hij er zelf, Christoph Ola, die was er, die hield een toespraak waarin hij te berden bracht.
16: Ja, en dat is een van de oprichters van Anthropic. En ja, precies, Anthropic is een van die AI.
9: Ja, dus een 32-jarige AI-miljardair, ja. Die aan de paus vraagt om moreel leiding te geven aan de mensen die AI en algoritme ontwikkelen. Nou, dat en iedereen zat er. Ambassadeurs zaten er. De hogere legerleiding van de Curie zat er. Iedereen zat er in een veel grotere zaal. De paus heeft zelf ook gesproken. Dat is heel ongebruikelijk. Maar het geeft dus aan dat het hem zeer aan het hart ligt, omdat hij ziet, zoals zijn voorganger Leo de 13e 130 jaar geleden, dat waar de industriële revolutie natuurlijk maatschappelijke verhoudingen veranderde. Rijken werden steeds rijker. De fabriekseigenaren werden steeds rijker. En de arbeiders die werden eigenlijk uitgeperst. Hij ziet diezelfde dynamiek plaatsvinden met AI. Met AI kun je de wereld zo modelleren dat er maar een hele kleine groep ondemocratisch alles over iedereen gaat weten. Dat vindt de paus eng. En die zegt, en dat is een rode draad in de katholieke sociale leer, dat de waardigheid van de mens, die is intrinsiek, die is aangeboren, die moet voor alles bij iedere individu geborgd blijven, maar ook door sociaal-economische omstandigheden te creëren waar iedereen een ordelijk leven en welbevinden kan leiden. En het gevaar bestaat dat dat met AI, als dat aan een enkelen gaat toebehoren, ja, dat dat niet meer gaat gebeuren.
16: Laten we even naar de paus zelf luisteren wat hij zegt over AI.
17: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
16: Dit was natuurlijk het moment dat hij die encycliek dus openbaarde. En, ja. En zo sprak hij dat uit.
5: Laten we in de eerste plaats zeggen, dit is de eerste keer dat er dus een pauze is voor wie Engels een moedertaal is. Waardoor het, denk ik ook, hè, als het ingaat op het inhaken op dit soort actuele onderwerpen. Want volgens mij is er geen beroepsgroep, geen mensen in de westerse moderne wereld die niet iets met AI doet of daarmee bezig is. Mm-hmm. En die ontwikkelingen op zich probeert
16: te nemen. Hij schijnt dit ook zijn eigen toespraak hebben, of zijn eigen encycliek te hebben geschreven met, ja, een stukje AI.
5: Dat zou wel een mooi bewijs zijn van hoe wat je ermee kunt. Ja,
9: ja, nou goed, dat wordt verteld. Met Clotus, de AI-chatbot van Christopher Ola, dat hij wel behulpzaam is geweest. Maar dat hij er een eigen hand in gehad heeft, is te herleiden tot de structuur. Dat kun je zien uit de structuur van die encycliek. Want hij geeft twee steden, Jeruzalem. Of Babel, nou, dat is de stad waar iedereen voor zichzelf werkt. De ander probeert te overheersen en iedereen uiteindelijk in een heel onvruchtbaar isolement leidt. Nou, dat doet Augustinus precies zo. Hè? De man die de orde van de Augustijnen heeft gesticht. Nou ja, zo gaat dan de legende. Heeft hij niet helemaal gedaan. Maar dus dat is de stad waar iedereen individualistisch op zijn eigen belang is gericht. En er is een stad en die schetst de paus dan in zijn encycliek aan de hand van een passage uit profeet Nehemia, waar iedereen gericht is op het belang van de ander en er dus een harmonie ontstaat. Nou, dat heeft hij ontleend aan, dat is de basisstructuur in Augustinus, de stad Gods, dat werk. Dus dan weet je, de Augustijn Robert Prevost, nu Leo XIV, die heeft de dieptestructuur ontleend aan het werk van zijn ordestichter.
2: Ja, en wie daarbij was, was dus ook een van de oprichters van Anthropic. Anthropic is natuurlijk ook een van die grote AI-platformen die ook probeert na te denken over de moraliteit en de ethische discussies rondom AI. Die hebben laatst nog een zware confrontatie gehad met defensieminister Hegseth in het Pentagon. Die zei van, joh, luister, ik wil zonder restricties van jullie diensten gebruik kunnen maken. En zij hebben gezegd, wij gaan maar tot een bepaalde hoogte. We willen bijvoorbeeld ook niet hebben dat systemen autonoom op basis van onze programmatuur, onze algoritmes, wapens inzet. Dat mag je. En Hegseth zei, joh, dat willen we niet. Maar we willen het wel als mogelijkheid behouden. En toen zei Anthropic met een miljardencontract als inzet zijn ervan, daar weigeren wij aan mee te werken. Ja. Als dat je eis is, dan stoppen we nu.
9: Dat is de kern van de zaak. Hè? Want als Anthropic dat gedaan zou hebben, dan zouden ze de moraliteit, de vrijheid, juist, het geweten,
2: om te doden,
9: de faculteit, de mogelijkheid waarbij wij zelf ons als morele wezens kunnen ontwikkelen, ja, die zouden ze dan outsourcen.
2: Ja, ja, dan ben je eigen weg. Systeem. Ja, en precies. Daarvan hebben ze gezegd van dat wij stellen grenzen.
18: Maar daarom was het ook zo slim dat de paus hem uitgenodigd had bij de presentatie van die encycliek.
2: Natuurlijk.
18: De paus die gaat met zijn tijd mee. En zo heeft hij ook een keer ruzie gezocht met Donald Trump. En dit is wat Trump toen zei over de paus.
19: We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo.
18: Paul, Trump is geen fan van de paus. Trekt de paus hier zich iets van aan?
9: Evident. Nou, twee dingen. Dus één, kijk, dat is precies waar de paus ook in zijn nieuwe encycliek voor waarschuwt. Probeer niet met AI de waarheid naar jouw hand te zetten. Zorg dat de waarheid altijd objectief en inzichtelijk blijft. En lieg niet en spreek niet dan weer de waarheid en dan lieg weer om het jouw macht maar te consolideren. De paus zoekt bewust niet de confrontatie met Trump. Hij heeft ook letterlijk gezegd in het vliegtuig toen hij terughuis was, ik wil niet met hem discussiëren. Maar, zegt de paus, en daarmee ontpopt hij zich eigenlijk dankzij Trump als de grootste morele leider in deze wereld, ik wil wel die waarden en dat mensbeeld te berde brengen in de wereldpers. Waarbij ieder mens als individu tot zijn recht komt en niet een speelbal wordt voor de machtigen.
18: Ja.
9: Daar is die moordicus tegen. En hij wil niet met Trump discussiëren, maar hij gaat ook niet naar Amerika.
18: Maar dan even, hè. Jij bent theoloog. Is het geloof aan zich ook niet een soort van AI?
9: Hoe bedoel je?
18: Nou ja, ik denk dan bij mezelf AI, artificial intelligence. Is het geloof soms ook niet artificial intelligence? Is het ook maar gewoon, ja.
9: Het is
18: ongrijpbaar.
9: Nu zullen we dadelijk wel de reclame uit moeten, maar nou zou ik een uur kunnen praten. Kijk, is het geloof ongrijpbaar? Ja. Wat doen wij met woorden? Wij proberen dat wat mensen geloven in woorden uit te drukken. Hè? God, liefde. Nou, dekt het woord de lading? Nooit. Dus als wij het woord God in de mond nemen of het woord liefde, dan dekt dat woord nooit helemaal de lading van wat liefde is of wat God is. Want we kunnen God niet meten, toetsen, verifiëren. We kunnen hem niet reproduceren aan de hand van experimenten. Dus je weet niet wie God is. En dat zal ook de ordestichter van de paus trouwens, Augustinus, altijd zeggen. Dat als wij het woord God gebruiken, we meer niet zeggen dan wel. Si comprehendis non est Deus. Als jij denkt dat je iets van God begrepen te hebben in theorie of een theologie over God, is één ding zeker, die valt nooit samen met wie God is.
18: Maar goed, wat wij met AI proberen is toch een soort van bovenmenselijk wezen te creëren. Een soort van God dan toch blijkbaar.
9: Nou ja, kijk, dat is precies waar de paus ook voor waarschuwt. Dat als wij met AI, dat uit onze breinen ontspruit, een wezen creëren waardoor wij, nou ja, wat ik net zei, ons wezen als moreel wezen kunnen outsourcen, de vrijheid van anderen in het gevaar brengen. In ieder geval de wereld minder menselijk en, laat ik zeggen, meer machinaal moreel maken. Ja, dan creëer je een moloch, een robot, die ons gaat beheersen. En ja, daarom zegt de paus ook, heeft hij de encycliek ook de titel Magnifica Humanitas genoemd. De prachtige mensheid. De mens is de kroon op de schepping. die heeft vrijheid, die heeft reflectievermogen en taligheid. Moet je zo zien te houden. En laat dingen die je fabriceert de schoonheid van iedere individu ten goede komen.
18: Nu bracht jij het al terug naar de industriële revolutie. Dat is uiteindelijk best wel goed gekomen. Denk je dat wij over 100 jaar ook weer terugkijken op deze pauze en zijn waarschuwing, maar dat het toch goed gekomen is?
9: Ja, dat is wel een goed punt. Kijk, Leo XIII heeft toen Rerum Novarum in 1891 gezegd: arbeiders moeten het recht hebben om zich te kunnen organiseren. Dus die was voor vakbonden om een vuist te maken tegen de werkgevers, die natuurlijk de salarissen konden bepalen. En dat heel makkelijk tegenover individuen konden doen.
18: Je hebt nog 20 seconden hoor.
9: Maar moeilijker konden doen tegenover een groep. Dat gaat nu weer gebeuren.
18: Dat gaat nu weer gebeuren. We gaan het allemaal meemaken. Dit was in ieder geval Goed Ingelicht Kring. Bedankt voor het luisteren. Dank aan de gasten hier in de studio. Theoloog Paul van Geest. Je mag nog een keer terugkomen en nog veel langer praten.
9: Graag.
18: Jamie Karreman van marineschepen.nl. Dat volg ik natuurlijk bijna elke dag, want ik hou daarvan. En Diederik Brink, Amerika-deskundige. Jij komt natuurlijk ook weer spoedig terug. En volgende week dan kom ik weer terug. Maar nu eerst WNL in de kantine met de gast Snelle, Hans van Soest en Mona Keizer. Ik wens u nog een bijzonder mooie zaterdag.
20: Op NPO.
21: Zometeen, vanaf 6 uur, NOS langs de lijn.
20: Voetbal.
21: De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal.
20: Waterpolo.
21: Om het landskampioenschap vrouwen, de Zaan tegen Donk. Morgenmiddag.
20: Tennis.
21: Roland Garros.
20: Wielrennen.
21: De slotetappe van de Giro.
20: Handbal.
21: De eerste wedstrijd om de landstitel bij de mannen. Volendam Aalsmeer.
20: Motorsport.
21: De Grand Prix van Duitsland in de MXGP.
20: Wie luistert, weet meer.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
24: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
23: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
27: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: NPO Radio 1. 5 uur.
0: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
3: Ja, normaal gesproken zijn we er tot 7. Vanavond tot 6 uur. Heeft dus alles te maken met de Champions League finale. Maar we zijn er wel in de kantine. Met natuurlijk mooie gasten. Mona Keizer schuift zo dadelijk aan. Hetzelfde geldt voor Hans van Soest, politiek commentator van het AD. En artiest Snelle. Even later staat hij in het Gelderdoom. Eerst is hij hier bij ons. Heel veel zin in nu. Het NOS Journaal, gelezen door Jan van der Putten.
4: Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, komt weer in de vaart. De GGD in Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. En van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn nu afgerond en het schip kan weer cruisetochten gaan maken. Vorige maand brak op het Hondius het Hanta-virus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld toen hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus aan de kant en ze vonden 2 wapens op het toilet, zegt een politiewoordvoerder.
6: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar.
4: Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Verder is er niets gevonden. Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere Russische olieinstallaties aangevallen met drones. Bij de installaties in het zuiden van Rusland braken branden uit. Het Oekraïnse leger valt vaker doelen aan ver in Rusland om de aanvoer naar het front te verstoren. Voor de 3e keer in een week heeft het Amerikaanse leger een boot tot zinken gebracht waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. De aanval was in de Stille Oceaan. Het dodental van de inmiddels tientallen beschietingen staat op ruim 200.

0: in de Stille Oceaan. Het dodental van de inmiddels tientallen beschietingen staat op ruim 200. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Voor de vijfde keer heeft Jonas Vingegaard deze Giro d'Italia een etappe gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlander Tijmen Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemeen klassement. En Arendsman kijkt tevreden terug.
1: Ja, ik denk dat we super trots mogen zijn, want dit is precies wat we hadden afgesproken in de bus. Ons niet gek laten maken en ons tempo rijden. Ik ben natuurlijk gewoon een ander soort klimmer dan Jai of Felix. Ik kan super veel tijd pakken in tijdritten. En dan is het meer pacen voor mij op de klimmen en dat hebben we perfect gedaan.
0: Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg zegt dat een ontslag van Slot al werd verwacht.
2: Er is eigenlijk het hele seizoen al veel gespeculeerd over de positie van Arne Slot. Maar je kreeg tot de laatste weken een beetje het gevoel dat hij misschien wel zou mogen blijven zitten. Hij was bijvoorbeeld ook bezig met een nieuwe assistent naar Liverpool halen. Ja, dat doe je niet als de kogel al door de kerk is. Dus het is geen donderslag bij heldere hemel. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik vanochtend wakker werd en dacht, wanneer komt dat bericht? Zeker niet.
0: De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Dan het weer nog zonnig en droog. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui. En het wordt morgen 19 tot 25 graden.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: NPO Radio 1. WNL.
10: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
11: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 6 uur. Een uurtje korter dan u van ons gewend bent. Heeft alles te maken met de Champions League. Maar we zijn er wel met een vat vol verhalen en fijne gasten.
9: In de kantine.
12: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
10: Het was de week van Ronald Koeman, Matthijs van Nieuwkerk en Jesper de Jong.
11: En Arne Slot, voeg ik daaraan toe. We hebben het over de stam van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel Tweede Kamerlid Mona Keizer. En zij volgt met bijzondere interesse de openbare coronaverhoren die deze week zijn begonnen.
10: Ja, een artiest Snelle staat vanavond voor de 9e keer achter elkaar in Gelderdoom samen met

0: Suzanne en Freek. En zijn nieuwe album Binnenspiegel is net uit.
1: Wauw, politiek commentator Hans van Soest van het AD. Zijn nieuwe column is net uit. Hij kijkt uit over de politieke week.
0: Ja, nu kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: dat moeten blijven.
1: Ja, je begint erom te lachen, want dat was me wat toen in 2020. Tijdens corona, hè, werd dit een grote hit.
2: Ja.
1: Zo dadelijk nog wel over corona hebben. Samen met Suzanne en Freek.
2: Klopt.
1: Straks gaan ze weer ontmoeten.
2: Ik weet nog dat we een lastige clipshoot hadden ook.
1: Oh ja?
2: Inderdaad. Ja, met afstand.
1: Vanwege de afstand.
2: Ja. Nu iets zegt hoor.
1: Zij stonden aan de overkant.
2: Lekker, jij maakt het. Ja,
3: het is een ode aan jullie geboortestreek, hè?
2: Ja.
3: Achterhoek. Eigenlijk een liefdesverklaring, zou je
2: ja,
3: kunnen zeggen.
2: Bijna wel, ja. Ik kom uit Deventer. Zij komen uit de buurt van Lichtenvoorde. En dat hadden we gemeen. En die liefde hebben we in dit liedje gestopt.
3: Nou, waarom wilden jullie dit maken? Wat is het waardoor je denkt, ik wil een liefdesverklaring maken over onze geboortestreek?
2: Ja, ik weet het niet. We zijn gewoon allebei heel trots op die regio. En ik denk dat dat gewoon heel erg in ons DNA zit verweven. We hadden die sessie en zo diep gaat het niet. Het was gewoon zoeken naar iets waar we allebei veel voor voelden. En dat was in dit geval de overkant.
3: En voel je hem nog?
2: Ja, ik voel hem zeker nog. Ja, ik heb altijd, als ik liedjes na een paar jaar terugluister, wel op technisch gebied, dat ik denk, oh, ik zou dat lijntje anders gezongen hebben. Of net andere melodieën. Of ik zou het misschien met de producer dingen anders hebben gedaan. Maar ik kan altijd nog wel genieten van het moment wat er was. En dus is omgezet in geluidsgolven. Dat vind ik gewoon heel vet. Dat blijft iets bijzonders.
3: Kunt u er ook van genieten, Mona Keijzer?
4: Ja? Dit vind ik op zichzelf al een heel mooi liedje. Want het appelleert aan dat gevoel. Iedereen is toch wel ergens geaard in de wereld. En dat is voor jou een bijzondere plek waar je thuis voelt. Voor mij is dat de dijk tussen Edam en Volendam in. En dat beluister je in zo'n liedje. Ja, prachtig. Ja.
1: Hans van Soest, heb jij dat ook? Komt uit Rotterdam, geloof ik. Muziek jou terugbrengt naar je jeugd bijvoorbeeld.
5: Niet zozeer als het gaat om liedjes over Rotterdam. Maar wel natuurlijk dat je ik bedoel, ik heb altijd, in Rotterdam waait het altijd, bijvoorbeeld. En ik heb altijd, als ik op Centraal Station uitstap, en je loopt de stad in en het waait er altijd te hard. En op de een of andere manier vind ik dat altijd heel prettig of zo. Ja, dat het voelt dan, oh ja, thuis, weet je dat. Ja, heel stom. Ja. Maar Fidan zal dat ook hebben.
4: Nee, maar dat is toch helemaal niet stom. Ja. Het is toch logisch. Ieder mens heeft zo'n plekje waar hij zich thuis voelt. Ja.
2: Ik heb een hele specifieke, een knikje in de A1, vlak voor de brug voor Deventer. Dus een knikje in de brug. En als ik dat knikje voel, dan denk ik, ik ben bijna thuis.
1: Overijssel.
2: Ja.
4: Dat heb ik als ik de Broekemeer inrijd vanuit de Eitunnel.
1: Hoe mooi is dat?
4: Dan ga ik Waterland in en dan weet ik dat nog 15 kilometer, 20 kilometer, dan zijn we in het centrum van de wereld.
1: Ja. Lars Bols, we zeiden dat net, bijna achterloos, voor de negende keer sta je dan achter elkaar in het Gelderdorp.
2: Maar
1: laat het eens tot je doordringen.
2: Ja, nee, dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder.
1: Hoeveel mensen
2: het zijn
1: jullie
2: vooral
1: blij maken?
2: Suzanne Freek die daar
1: goed in. Maar je bent er wel bij.
2: Ja, nee, zeker. Ja dat is heel bijzonder. Het was ook, ik heb het liedje natuurlijk, het liedje De Overkant met Suzanne Freek best wel al vaak gespeeld. Dus ondanks dat het een grote show is, gingen we wel de repetities met z'n drieën best wel een beetje nonchalant in. Van, dat liedje kennen we nou toch wel. Maar toen speelden we het die eerste avond en toen was het, toen zagen we hoe 40.000 mensen echt allemaal jouw kant op zitten. Want ze hebben een middenpodium in de Gelderdoom. En iedereen kijkt echt en zingt dus ook mee onze kant op. Ja, dat is wel intens hoor. Dat is echt
3: intens en ook intimiderend.
2: Intimiderend, zeker. Dat is ook wel een goed woord. Ja, dus dat was de eerste avond. Kwam ik er in ieder geval wel een beetje met knikkende knieën af. En dacht ik, oké, morgen nog
3: voorbij?
2: Even. Ja, dat is nu wel voorbij. Nu genieten we vanaf, meestal in dit soort reeksen, is het altijd vanaf show 3 wordt het relaxed. En dan ga je grapjes met elkaar maken. En dan weet ik veel. We doen nu, doen Freek en ik iedere keer als ik opkom een ander soort box. En dan dat het elke keer net misgaat en dat soort dingen. Maar dat is echt vanaf show 3 pas hoor.
3: Hoe muzikaal moet je afgestemd zijn op elkaar ook om samen op te treden? Jullie hebben volgens mij allemaal wel een verschillende achtergrond, toch? Of zie ik dat verkeerd omdat jij ook rapt?
2: Dat weet ik niet. Nee, ja. Hoe bedoel je die vraag precies?
3: Als je uit een andere muziekgenre komt en je moet met elkaar optreden, vind je elkaar dan heel snel in de ritme van de muziek?
2: Ja, daar hebben we bijzonder weinig moeite mee. En ik denk ook dat de muziek die we maken wel dichter bij elkaar ligt dan dat we misschien uitbrengen ook soms. Dus ik denk dat Suzanne Freek best wel op dezelfde manier liedjes schrijven als ik. Mm-hmm. Alleen die van hun worden nog meer beluisterd.
1: Als je als artiest succes wil hebben, dan Is het handig om met jou een optreden te doen of een plaat uit te brengen? Want jij geeft andere mensen ook heel veel succes. Hè? Katja Schuurman, geloof ik, gaat het nu ook met jou proberen.
2: Ja, leuk.
1: Fleming heeft ook met jou succes behaald. Agda en de Munnik, iedereen wil met jou zijn.
2: Nou hé. Ja, ja, als je het zo
1: waarom
2: zegt.
1: Is dat?
2: Nou, het is eigenlijk andersom hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, want ik lees ook, jij zoekt de mensen niet op. Dan kan maar één ding betekenen, dan zoeken ze jou op.
2: Nou, ja, het is elke keer gaat het een kant op. Ik heb inderdaad op dit album, wat dan nu uit is, heb ik bijvoorbeeld een liedje met Zoe Levi. En Zoe kwam met de opzet voor dat liedje. Ik Zing heet het. Het heeft best goed gedaan. En daarvoor kwam ze naar mij toe. Maar even kijken, inderdaad. Fleming, ja, Fleming kwam eigenlijk ook naar mij toe. Ja. Nu ga ik hem even opzommen. Precies. Oh nee, ik heb een liedje met Mark Floor. En Mark Floor, ik ben naar hem toegekomen.
1: De vraag is politiek gezien, Mona Keijzer, wie komt er allemaal naar u toe? Want u staat er nu alleen voor, daar in de Tweede Kamer. U zoekt ook medestanders.
4: Een mooi bruggetje dit, trouwens, complimenten.
1: Dank je.
4: Ja, weet je, iedereen zegt steeds van ja, je sluit je aan bij die ander. Ja. Maar het is voor mij echt een bizar half jaar geweest. Dus dat ten eerste. Dus ik ben echt ook de afgelopen tijd bezig geweest met daar duiding aan te geven. Van wat betekent dit nou voor mij? Hoe is dit allemaal zo gekomen? En voorlopig zit ik gewoon als één pitter in de Kamer. Het is eigenlijk niet te doen.
1: Nee.
4: Zoveel. Dus van de zomer ga ik eens een keertje hier eens echt over nadenken. Wat ik nou verder wil.
1: Want ik zit even te kijken komende weken. En dan gaat u een debat voeren over defensie. En dan gaat het over onderwijs. En dan gaat het over sociale media. En dan gaat het over ouderenzorg.
4: Ja, dat zijn precies de vier debatten die ik de aankomende week ga doen.
1: Ja, maar die lopen nogal uiteen.
4: Ja. Ja.
1: Dat moet u dan allemaal in uw eentje doen?
4: Ja, dat klopt.
1: In uw eentje voorbereiden?
4: Nou, niet helemaal
1: dan
4: in mijn eentje.
1: Dan heb je heel veel ervaring en dus veel dossierkennis.
4: Ja.
1: Maar toch?
4: Nee, maar niet helemaal in mijn eentje. Gijs Tuinman, die heb ik gebeld van... joh, kan jij mij even een beetje helpen met Defensie? Maar van heel veel van de andere dingen, ja, dat klopt. Ik heb heel veel ervaring. En ik weet dus gewoon vanwege het feit dat ik al 14 jaar in de Kamer zit... veel portefeuilles hebben beheerd, weet ik gewoon een hoop.
3: U zegt, het was een pittig half jaar en dat u uzelf de vraag stelt... wat betekent dit nou voor mij, wat betekent het? Wat is
4: nou
3: het antwoord op die vraag?
4: Weet je, het is toch, het heeft wel een knauw gegeven. Caroline van der Plas, want daar hebben we het dan uiteraard over... die heeft mij bij BBB gevraagd... Mm-hmm. om er een groot professionele volkspartij van te maken... op sociaal-conservatieve leest... na de verkiezingen die slecht verlopen zijn... hebben we afgesproken dat ik het voorzittersstokje van haar over zou nemen. Ja, en als je dan opeens uit het niets toch zegt... ja, dat hebben we wel afgesproken, maar dat wil ik nu niet meer. Ja, dat doet wel iets met je met vertrouwen. Dus ja, daar moet ik gewoon van bij komen. Nou zit ik zelf gelukkig vrij opgeruimd in een opgeruimde geest... En ik zit zo zelf niet in elkaar. Dus ik heb ook inmiddels heb ik het ook gewoon achter me laten. Wat ik bizar blijf vinden, is hoe je je eigen politieke partij de nek omdraait.
3: Kunnen we ervan uitgaan dat u dan geen contact meer heeft met Caroline van der Plassen en Henk Vermeer?
4: Nou, ze hebben een tijd nodig gehad om überhaupt weer hallo te zeggen, gedachten te zeggen. Ja, echt bizar. Dat gaat inmiddels weer beter. Dus een hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Maar ja, ik heb geen contacten meer met hen. Nee, zij hebben gezegd, wij willen dat niet meer.
1: De nieuwe fractievoorzitter is dus Henk Vermeer. Laten we toch even teruggaan naar het moment van de scheiding. Dit is Henk Vermeer.
0: Wat vindt u van het vertrek van Mona Keijzer?
6: Ja, dat betreur ik ten zeerste. Het heeft ons niet echt verrast. Omdat ze al, ja, eigenlijk wel tientallen keren al gedreigd heeft met opstappen.
0: Maar u heeft... tegen haar gezegd dat zij de beoogde opvolger zou zijn.
6: Wij hebben in begin, of eind oktober, direct na de verkiezingen... hebben wij een overleg gehad waarbij wij gezegd hebben dat het logisch zou zijn... dat zodra Caroline terug zou treden, dat zij als nummer 2... als vicepremier, iemand die we gevraagd hebben bij de partij... dat zij de logische opvolger zou zijn.
0: Nou, dus zij heeft zoiets, ik word de opvolger. Wat is er dan gebeurd dat ze uiteindelijk niet de opvolger is geworden?
6: Er zijn in de tussentijd een aantal zaken gebeurd... die ons ertoe heeft doen besluiten... dat wij vonden dat er onvoldoende vertrouwen was.
7: En die zaken, hebt u daar inmiddels, bent u daar inmiddels van op de hoogte?
4: Dat is later ingekleurd. En dat zou dan geweest zijn dat ik meerdere gesprekken zou hebben gehad zonder dat zij het wisten met Marcus Sauer. Inmiddels is dat gedebunked, om het maar eens in mooi Nederlands te zeggen. Eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Nee.
7: Is dit ook voor jou een zoektocht, Hans van Soest?
5: Een zoektocht, wat de reden was van de breuk, bedoel je?
7: Als zeg je, laat maar gaan.
5: Er is niet één reden aan te geven, denk ik.
7: Heeft je wel verrast, hè?
5: Wel het vertrek uiteindelijk, dat het zo snel ging. Maar wat natuurlijk al wel langer speelde, was een binnen de partij een soort van koersdiscussie van, wat willen we nou? Hè? Willen we terug naar de kern? Wat BBB ooit was, hè, en waar Caroline van der Plas en Henk Vermeer ooit voor stonden. Of willen we, wat ze later hebben ingezet, maar waar toch een deel in elk geval van het bestuur spijt van kreeg, van willen we een bredere, wat conservatievere volkspartij worden? En uiteindelijk heeft het eerste kamp aan het langste eind getrokken.
7: Binnengehaald toch met die belofte dat u een bredere partij, ja, volkspartij precies. Zou worden.
4: Ja? Dat was ook echt de bedoeling. En inmiddels doen Caroline, Henk en Femke allerlei debatten die niks te maken hebben met de boeren en de regio. Dus ja, ze zeggen het een en ze doen inmiddels het ander. Nou, het is allemaal toegestaan. Het ligt ook gewoon achter mij. Ik ga nu gewoon verder met het zijn van volksvertegenwoordiger.
7: Ja, en u zoekt nog nieuwe partners? Want nee. Lijkt me wel toch, want het is toch heel zwaar.
4: Ja, maar ik ga
7: eentje te doen.
4: Ja, het is ook heel zwaar.
7: En er zijn zoveel partijen waar ik aan denk, dat zou u prima, als het dan niet BBB is, ja. Kunnen thuiskomen. Ja, 21 is helemaal op uw leest geschoeid ook.
4: Maar dat ga ik dus niet meer doen. Dus dat heb ik ook al een aantal keren gezegd. Ik ga me niet meer zomaar aansluiten bij mensen, bij een beweging waar ik niet precies van weet wat zijn nou de uitgangspunten van die beweging. Ik vind, politiek begint met inhoud.
7: Ja.
4: Het begint met wat is je mensvisie, wat is je visie op de maatschappij, wat is je visie op de overheid. Daar begint het mee. Ja. En ja, dat is het eerste wat je moet doen voordat je weer zomaar ergens instapt.
7: Maar u wilt wel door als politica, als Tweede Kamerlid, neem ik aan.
4: Ja, ik heb
7: een grote achterban nog steeds.
4: 112.000 voorkeursstemmen, dat zijn bijna twee hele zetels. Dus ik vind het niet gepast om nu te zeggen, oh jongens, nu ga ik aan het strand liggen. Nee. Ik heb dat mandaat van de kiezer gekregen, dus ik blijf mijn werk doen.
3: Maar als u veel verder kijkt in de toekomst, qua wat u ambieert, bent al minister geweest, vicepremier geweest, wat is daar waarvan u denkt, daar wil ik zijn, daar wil ik komen uiteindelijk?
4: Nou ja, ik heb dat dus allemaal al gedaan.
3: Blijft alleen premier? Of
4: dus, ja, dat resteert dan nog, maar even serieus. Wat ik gewoon altijd belangrijk vind om te doen is of je van betekenis kunt zijn. En ja, het zijn van minister is mooi en dankbaar werk, maar dat is ook het zijn van bijvoorbeeld wethouder ben ik ook geweest. Nu ben ik Kamerlid, ben ik ook trouwens al eerder geweest, maar daarin kan je ongelooflijk van betekenis zijn voor mensen, omdat je het geluid vanuit de samenleving in die Tweede Kamer ook woorden geeft. Of dat je mensen gewoon kunt helpen. Ik heb in de tijd met de zorghervormingen heb ik een meldpunt gehad. Meld het Mona. En daar heb ik honderden mensen geholpen die vastliepen in alle zorghervormingen. Vind ik nog steeds heel mooi dankbaar werk.
7: Ja, Meld het Mona zou ook de naam kunnen zijn van de nieuwe partij.
4: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet alleen of die aanslaat als naam van een politieke partij.
7: Maar denkt u daar wel eens over na? Dan moet ik het zelf maar doen.
4: Dat is dus iets wat ik de komende tijd een besluit over moet gaan nemen. Weet je, je moet nooit dingen uitsluiten in je leven. Dat doe ik ook niet. Maar zeggen dat er een politieke partij opgericht moet worden is heel wat simpeler dan het daadwerkelijk doen.
7: Maar zegt u het wel?
4: Nee, want ik ben nog niet zover.
7: Oh.
4: Nee.
7: Maar voelt u het ook ergens dat er behoefte is aan dan nog een politieke partij?
4: Nou, dat is dus een van de vragen die je daarbij hebt te beantwoorden. De versplintering op rechts is natuurlijk gigantisch.
7: Ja.
4: En dat helpt ook niet.
7: Nee, want daar gaan we zo dadelijk nog wel even op in. Dat was deze week ook
5: sta je toch onder enorme druk van allerlei mensen om te zeggen, joh, nu moet je het zelf gaan doen. Hoe ga je daar dan mee om?
4: Ja, zoals ik het mijn leven lang al doe. Rustig blijven, ademen blijven en op een gegeven moment iets wel of niet, of iets niet doen. Ja, daar ben ik niet zo van onder de indruk van onder de druk komen te staan.
7: Wij zijn wel allemaal onder de indruk van de man die naast je zit.
4: Dat ja, is, ik ook trouwens.
7: Artiest Snelle, precies. Lars Bos.
2: Wat een prachtig bruggetje, wederom. Ja.
7: Jij bracht tijdens de lockdowns en de avondklok dit nummer uit met Davina Michel. Ja.

0: Ja.
1: Inmiddels zitten we bijna op 18 miljoen trouwens. Zo snel kan het. Dus het is tijd voor een nieuwe hit. Ja. Hoe heb je dat beleefd destijds? Weet je dat nog?
0: Nou, ik vind dit wel grappig dat je dit erbij pakt. Want daar heb ik eigenlijk niet meer vaak aan teruggedacht. Nee? Maar dit is ook... Omdat dat liedje heel erg van toen is. Dus ik heb niet... Ik speel dit niet meer als ik tour. Nee. Maar dit was echt bijzonder. Dit was inderdaad toen alles stil lag. En toen werden we gevraagd om inderdaad een soort... livestream concert.
1: De streamers was het toch ook?
0: Nee, ja, dat kwam daarna nog. Maar ik weet nog dat dit was er ook binnen een dag of zo. Dit was echt, kunnen jullie morgen?
2: Okay. Toch niks te doen.
0: Oké. Volgens mij stond het een beetje wel dat idee. Ja. En volgens mij stond het 3 dagen later op Spotify. Ja, het is echt gek eigenlijk.
3: Je begreep dat je de coronaperiode niet per se heel heftig hebt ervaren.
0: Jawel. Nee, persoonlijk niet.
4: Hoe oud was je toen, als ik zo vrij mag zijn?
0: Hoe lang is het nu geleden, jongens? 5 jaar?
1: Toen was je 25.
0: Ja, 25. Ja, het was wel het was een jaar na onze doorbraak. Dus ik vond het vervelend dat we niet de vruchten konden plukken van het mooie album wat we toen hadden uitgebracht. Dat vond ik wel vervelend. En er zijn wel een aantal mensen uit onze team ook die niet meer werkzaam zijn in de muziek. Dus dat was wel echt vervelend.
1: Ja, ik las ergens door een redacteur opgeschreven. Die cameramensen zijn nu vissers.
0: Ja, er is één guy die altijd met ons meeliep met de camera. Ja. Die is inmiddels visser. Moet ik wel bijzeggen dat hij volgens mij inmiddels ook wel weer viscontent maakt met een camera. Dus hij gaat nu inmiddels vissen met een camera.
1: Ja, cool. Dat zijn mensen origineel. Ja, ja. Dat kunnen ze veel ook. Ja. Hans van Soest. Ja, jij lacht altijd als ik Hans van Soest zeg. Ja. Omdat ik niet Soest zeg, maar Soest. Maar het is Soest.
3: Was het je al opgevallen? Ja. Was het je al opgevallen of niet? Oh, ik ben de enige die het ziet.
1: Je dochter werkt in de zorg, hè?
2: Ja.
1: Denk zij nog wel eens soms terug aan corona?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat zij zat... Allebei mijn dochters overigens zaten toen aan het eind van hun opleiding. Ja. En dat was wel echt pittig.
3: Hoe oud ongeveer? Welke opleiding?
2: Mijn oudste dochter deed verpleegkunde. Ja, die is wel stage blijven lopen en dergelijke. Maar mijn jongste, die zat op de Haagse Hogeschool. Ja, die was zoals heel veel van haar leeftijdsgenoten. Ja, die zat thuis. En dat was geen prettige tijd.
1: Nee. Ja, je wilt ze graag thuis, maar zo op elkaar natuurlijk. En merkend ook dat die jonge kinderen niet naar buiten kunnen. Dat is natuurlijk dat opgesloten zijn. Dat is iets wat pijn doet misschien ook wel als ouder. U hebt 5 zoons, Mona Keizer. Die zaten dus ook opgesloten.
3: Ja.
1: Ja, gezellig voor even, maar vrij snel wordt het daarna frustrerend. Hebt u ook aan hen gedacht en misschien wel die breuk met het kabinet geforceerd door hen?
4: Zeker.
1: Ja?
4: Ik vind wat we de jeugd aangedaan hebben in die tijd... vind ik echt onvergeeflijk. En onnodig, trouwens. Al heel snel was duidelijk dat het vooral heel heftig was... voor ouderen en mensen met chronische ziekten. De mensen die uiteindelijk in de IC's terechtkwamen... waren oudere mensen, vaak met ernstig overgewicht... Ja, en wat ook eigenlijk al vrij snel duidelijk was... is dat het verplaatst werd door de lucht. En het onverstandigst wat je dan kunt doen... is mensen binnen opsluiten. Nou ja, en dat is gebeurd. En jongeren, daar is echt wel een heleboel ook van afgenomen. En hoe er in die tijd soms over gesproken werd... van ja, die verwende jeugd, die moet niet zo zeuren. Huh. Ja, maar juist die jaren... mijn eigen jongens waren tussen de 16 en de 25 toen corona begon... dan verlies je wel een elementair deel van je socialisatieproces. Van
1: dat
4: het
1: je nooit
4: omgaan,
1: kunt inhalen.
4: Wat je nooit meer kunt inhalen. En maar, ook trouwens achterstand, schoolachterstanden, leerachterstanden.
3: Ja. Ja. Impact op mentale welzijn. Hè? Heeft u dat ook bij uw eigen kinderen gezien?
4: Zeker, zeker.
3: In heftige vorm, of kunt u er iets over zeggen?
4: Ja, maar ik praat nooit over de privéleven van mijn kinderen. Omdat dat is van hen. Ja.
1: Ik zei dat net zo en u keek me helemaal niet boos aan. Toen ik zei, de breuk die u hebt geforceerd.
4: Omdat dat, ik vond dat een zeer correcte
1: Want ik vroeg me af, bent u nou uiteindelijk ontslagen door de koning dan in dit geval? Hè? Omdat de premier en een aantal ministers daartoe had besloten. Keizer kan niet meer in onze ploeg. Of hebt u ontslag genomen?
4: Nee. Nee, het is een hele bijzondere toestand geweest. Ik had wel eerder al gezegd tegen Wopke Hoekstra, hè, die was vicepremier voor het CDA in dat kabinet Rutte 3, en later ook tegen Mark Rutte zelf, dat ik het niet meer voor mijn verantwoording kon nemen. Ik lag ervan wakker. Ik kon het gewoon niet meer met mijn geweten in overeenstemming brengen wat we deden. Want het had effecten op het leven van jonge mensen.
1: Ja.
4: Maar ook ondernemers. Het maakte de polarisatie, hebben we tot op de dag van vandaag last van. En een van de dingen die voor mij belangrijk zijn, zijn grondrechten.
1: Ja.
4: En al die maatregelen grepen in op grondrechten zonder dat nou eigenlijk duidelijk was wat het effect daarvan was. Ja. En of het ook nodig was op deze manier en in deze mate.
2: Maar als u dat zo voelde, waarom bent u dan niet uit uzelf opgestapt?
4: Dat heb ik geprobeerd. Maar er was elke keer een reden waarom het niet uitkwam. Bijvoorbeeld omdat we de avond dat ik dat eigenlijk van plan was, stapte Sigrid Kaag op. Vanwege, wat was dat ook alweer? Ik vergeet altijd de naam van. Er waren doden gevallen in, ik meen, Afghanistan, als ik het land goed herinner.
2: Dit was herinneren.
1: Avidja, geloof
4: ik. Nee, Avidja, volgens mij niet, want dat was weer wat anders.
2: Er gebeurden zoveel dingen in de korte tijd.
4: Ja, de ontruiming, dus dat mensen het land.
1: De evacuatie natuurlijk, de spoedige evacuatie uit Afghanistan.
4: Die bedoel ik.
1: Ja,
4: en ik vind het dan ongepast om als staatssecretaris in een kwestie die gaat over het leven en dood op dat moment, dan zeggen, oh ja jongens, by the way, ik stap ook nog even op.
1: Maar dat had u anders wel gedaan,
4: zeker,
1: als Afghanistan er niet was geweest.
4: Ja.
3: Maar ook vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel misschien. Omdat je dan denkt, van, nou, ik zit in de politiek, hier kan ik nog wat doen. En als ik vertrek, dan krijg ik helemaal niks meer gedaan.
4: Maar dat waren al de maanden die daaraan vooraf gingen. Met de schoolsluitingen en de bizarre avondklok.
1: U kon toen terug naar de Tweede Kamer. Heb dat niet gedaan, want u was destijds nog van het CDA. En gaf uw zetel terug aan het CDA. U weet nog wel wie daar
4: toen. Zeker, Henry Bontebal.
1: Precies, die nam uw zetel over.
4: Ja, door mij is hij nu
1: precies.
4: Fractievoorzitter.
1: Nee. U hebt hem dat kontje gegeven. Maar dat deed u niet toen u besloot te scheiden van de BBB.
4: Nee, en dat heeft er mee te maken dat in die tijd stond alles al zo lijnrecht tegenover elkaar. Het was allemaal al zo ingewikkeld. En als ik dan in die fractie was gebleven met mijn standpunt over de coronamaatregelen, en die had ik niet veranderd, dan had het één grote clash constant geweest.
1: Maar ik kreeg ook wel de indruk dat u ook wel redelijk lijnrecht staat tegenover Caroline en Henk op dit moment.
4: Ja, maar daarom zit ik ook niet meer bij hen. En dat verschil van mening binnen de BBB polariseert Nederland gelukkig niet.
1: Ja, u zei dus niet tegen hen, hier heb je mijn zetel.
4: Nee, het is van mij. Sterker nog, zij hebben bijna een hele zetel van mij.
1: Ja, maar destijds was de zetel ook al van u? Van het CDA?
4: Nee, dat waren trouwens, even denken. Nee, dat waren minder voorkeursstemmen dan nu. Om precies te zijn.
1: Uw ster is reizende. Dat is de conclusie tot nu
4: dat
1: toe.
4: Dat is hier al een hele tijd.
1: Nou, heel goed. We hebben nog 25 minuten te gaan. Gaan we zo dadelijk ook lekkere muziek luisteren met de grote artiest hier aan tafel. Snelle. Maar nu even snel naar de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Jan van der Putten.
5: NPO Radio 1.
6: In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özal. Die moest weg van de rechter en volgens de CHP was dat een politiek vonnis. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD in Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. En die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat, bestaat nog geen behandeling. En de Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd nadat hij wapens had gezien. Bij de controle vond de politie de wapens op het toilet.
1: Wat een heerlijke dag is het vandaag, Roosmarijn Knol. En we zijn er al helemaal aan gewend. Terwijl het lente is, zijn we gewend aan de zomer.
7: Raar. Ja, we zijn de afgelopen week wel heel erg verwend geraakt, inderdaad. Ja. Mooi weer. Gisteren was het ineens even voorbij met die warmte. Behoorlijk wat onweersbuien die over ons land zijn getrokken. Daar was vandaag geen sprake meer van. Alleen vanochtend vanuit Zuid-Limburg kon je zo tegen die wolkenmuur van een bui boven België aankijken. En op dit moment zijn er boven België ook weer buien aan het ontstaan. Onder andere ten zuiden van Brussel. Op dit moment een bui waar heel erg veel regen uitvalt. En die komt heel geleidelijk wel richting Nederland. En later vanavond en vannacht gaan er meer buien ontstaan die dan over het zuiden en oosten van ons land gaan trekken.
1: Dus ook richting Gelredome, vraag ik, voor een bekende?
7: Nou, zou kunnen, maar daar zit een dak op.
0: Er zit een dak op,
7: dus daar zit je veilig binnen vanavond. En vannacht dus temperaturen tussen 10 en 17 graden. Heel lokaal dus een onweersbui. Morgenochtend is het droog, breekt de zon weer door. En in de loop van de middag kunnen er in het binnenland ook dan weer een paar onweersbuien ontstaan. Morgen is het 23 tot 25 graden. Niet zo warm als vandaag, maar wel een beetje broeierig. Dus dan voelt het nog wel echt heel zomers aan. En in de loop van de dag gaat de wind dan vanaf zee waaien en gaat de temperatuur wat omlaag. Ja, en daarna zullen we echt wel even moeten wennen aan ander weer. Want na het weekend, meestal een graad of 20, vanaf dinsdag gaat er weer wat vaker regen vallen. Dus echt dat hoogzomerse weer gaan we dan wel een beetje kwijtraken.
1: Nou, maar 20 is toch ook hartstikke lekker. Vindt toch ook Wijnand Zwaan. Dag Wijnand, want jij kijkt uit over de weg. Ja, dan vraag ik jou twee dingen. Vind je 20 graden lekker en waar staat het vast?
8: Ja, dat vind ik prima hoor. Dat hoeft niet meer te zijn wat mij betreft. Zeker niet als de zon schijnt. Nou, veel mensen genieten er denk ik nu ook van. Want het is nu relatief rustig op de weg. Eerder op de dag stonden er veel meer files. Maar nu valt het allemaal alleszins mee. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ja, dan sta je wel even stil tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is dicht. En als je dan wat verder rijdt richting Amsterdam, kom je opnieuw in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de weekendwerkzaamheden aan de A9.
5: In de kantine, de start van je zaterdagavond. Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
1: Ja, welkom terug bij WNL in de kantine. We zijn een uurtje korter dan normaal. Om 6 uur houdt de top, even voor 6 al. Want om 6 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Je hebt je zin in, toch, Lars?
9: Ja, ik ga wel kijken, ja.
1: Ja. Lars Bos is een van de mensen hier aan tafel. We hebben hele mooie gasten.
3: We hebben hier ook te gast Tweede Kamerlid Mona Keijzer, politiek verslaggever van het AD Hans van Soest.
1: Ja, als mensen zeggen Lars Bos, heb je het vaak dat... Ja, natuurlijk, hè, als je sneller zegt, weet iedereen wie je bent. Maar Lars Bos, dan hult je toch in een zekere anonimiteit?
9: Ja, eerlijk.
1: Ja, toch?
9: Ja, hoor. Nee, ja, zeker. Ja,
3: is dat ook echt zo? Zegt dat mensen niet zo snel iets?
9: Weet ik eigenlijk niet. Hoe ken ik van andere artiesten in Nederland hun echte namen? Van Suzanne Freek dan toevallig wel. Ja.
1: Van Guus Meeuwis?
9: Ja.
3: Ook wel.
9: Ik denk dat zijn naam van Guus Meeuwis.
3: Leuk.
1: Ik ga naar jou toe omdat het over voetbal ging. Ja. Ik kan nog wel even bij jou blijven omdat het over voetbal gaat. Als ik zeg Arne Slot. Zo, die kwam even binnen.
9: Ja, dat hoorde ik net, dat die is toch ontslagen?
1: Ja,
9: ja, ja, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik daar... Maar hij is toch vorig jaar kampioen geworden met Liverpool?
1: Nou, precies. Wat mooi dat jij dat benadrukt. En wat kan het dan snel gaan in
9: toch?
1: Een jaar?
9: Ja. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ik moet zeggen, ik heb niet op de voet gevolgd, maar ik las net en toen was het eerst waar ik dacht, hij was toch vorig jaar kampioen?
3: Ja, hij denkt het ook.
1: Zo weinig krediet heb je in de voetballerij, klaarblijkelijk. En zo weinig krediet heb je misschien ook in de politiek, Mona Keijzer.
4: Ja, politieke roem, zo gewonnen, zo geronnen, zeker. Ja. Ja.
1: Het was een debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Directe aanleiding, de meest recente AZC-demonstraties, waarbij een aantal uitmonden in geweld en vernieling. Het debat ging alle kanten op, ook de kant op van Lodewijk Vos en jawel, Mona Keijzer. Een clash, zoals dat heet, was het gevolg.
10: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja of nee.
11: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keijzer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Terwijl ik het wil hebben over de inhoud. Ik had ook een debat aangevraagd over de inhoud. Dus ik ga. Ja, maar. Ik laat me door u helemaal niet dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb. Dus ik ga dat helemaal niet doen.
3: Wat maakte deze confrontatie duidelijk voor u?
4: Nou ja, dit was een debat, hè, die had als titel normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Ik heb de week daarvoor nog geprobeerd om die naam van dat debat veranderd te krijgen achter de schermen. Daar heb ik helaas geen meerderheid voor gevonden. Want ik vind namelijk dat je het niet over de politiek moet hebben. Je moet het hebben over de instroom van asielzoekers. Een van de voorstellen die ik gedaan heb in datzelfde debat is om noodmaatregelen te nemen waardoor je de alleenreizende jonge mannen die met rolkoffers zich in Ter Apel helden, dat je die niet melden, dat je die niet meer hoeft op te vangen. Nou, helaas ging dit vervolgens over de politiek zelf. En kijk, mevrouw De Vos die zegt hier, ja, er is helemaal geen aanleiding om deze vraag aan mij te stellen, maar de politiek leider van Forum flirt constant met het streven naar een blank Europa. En dan wordt het ingewikkeld. Hè? Ik vind dat echt onacceptabel, dat is ongekend.
3: Maar zij zei al toen ze startte natuurlijk, of stokje overnam al, dat ze achter de standpunten van Baudet staat. Dus dat was al duidelijk.
4: Nou ja, maar dat is elke keer het woordenspelletje wat er dan gebeurt. In zijn algemeenheid neemt ze geen afstand. Maar als je dan specifiek vraagt, en wat betekent dat bijvoorbeeld voor de uitspraak, we moeten een blank Europa nastreven. En dat red je niet alleen met remigratie, om een van de uitspraken van Baudet te noemen. Dan krijg je dit. Ja, ik hoef daar geen antwoord op te geven. Terwijl ik vind echt dat ook dit kabinet, Rob Jette, die heeft verkiezingen gewonnen met als pleidooi, ik ga er wat aan doen. Hij doet het niet. De problemen zijn inmiddels zo ontzettend groot. Nou, dat zien we constant overal, zien we dat voorbij komen. Niemand realiseert zich blijkbaar dat iemand die zich hier meldt, de kans dat hij uiteindelijk vertrekt heel klein is. Dus die mag dan vervolgens zijn familie hier naartoe halen. Die krijgt met voorrang een sociale huurwoning. Het is echt vastgelopen.
1: Ja. En over dat vastgelopen dossier, en daar gaan we het zo dadelijk nog wel over hebben, toch nog even terug naar Liedewij de Vos en de FVD. U was ook destijds wel, toen u dat besluit nam, of toen u dat het interview gaf aan de Telegraaf en dus daarmee voorsorteerde op uw vertrek het kabinet Rutte, tijdens coronaperiode, was u voor ook hen een soort van heldin. En hen bedoel ik ook mensen die employ vonden, of in ieder geval hun steun gaven aan FVD. Tussen FVD en Mona Keijzer is het voor altijd gebroeieerd, denkt u ook?
4: Nee, ik vind ook niet dat je want dat de vervolgstap is altijd, oh, dus u sluit ze uit van samenwerking. Er is ook, dinsdag wordt er weer over een motie gestemd dat je niet mag samenwerken met partijen die oproepen tot geweld. Nou, en er zijn bijvoorbeeld het linkerdeel van de Kamer, onder andere Bontebal heeft dat gezegd, dat als jij zoals ik naar Loosdrecht ga om met mensen te praten die het er niet mee eens zijn, dan op een of andere manier faciliteer je de demonstraties of misschien zelfs het geweld indirect. Nou, ik vind dat dat niet zo is.
1: Maar u zei wel over haar, dit is onder de ondergrens. Of gaat de ondergrens?
4: Je zakt door
1: de ondergrens.
4: Door de ondergrens.
1: Maar wilt u samenwerken met mensen die door een ondergrens
4: zijn? Ja, kijk, en dit is dan elke keer wat er gebeurt. Ga je ze uitsluiten? Volgens mij moeten we stoppen met elkaar constant uit te sluiten. We moeten meerderheden zoeken om iets aan de instroom van deze hoeveelheid asielzoekers te doen.
1: Bontebal noemt u net. Vandaag in de Telegraaf. We moeten ophouden, zegt hij ook. Tot zover is hij dus helemaal met u eens. Maar dan, we moeten ophouden met het idee dat we nog heel veel maatregelen kunnen nemen. Want dat kan gewoon niet. Je kunt niet veel meer doen dan wij als Nederland nu gedaan hebben. Wat zegt u?
4: Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Je kunt wel zeker meer maatregelen nemen. Dat zie je ook trouwens in de landen om ons heen. België is bijvoorbeeld gestopt met alleen reizende mannen uit veilige landen op te vangen. Dat doen wij nog wel steeds. En ik weet wel dat het moeilijk is. En dat je een heleboel juridische hobbels te nemen hebt. Maar je houdt dit gewoon niet vol. En net toen het ging over het liedje, dat we in hele korte tijd naar 18 miljoen mensen zijn toegegroeid. Er ligt zo'n dik, vuistdik rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Als wij niets doen aan deze aantallen mensen die naar Nederland komen, groeien we uiteindelijk toe naar 22, 23 miljoen mensen in 2050. Deze asielzoekers blijven heel lang afhankelijk van uitkeringen. Daarmee ondermijn je onze verzorgingsstaat en de sociale zekerheid. Je zult dus meer moeten gaan doen.
1: En de politiek kan dat ook. Hans van Soest, ik moest terugdenken aan Friedrich Merz. Dat heb ik soms dat ik aan hem moet denken. Nu is hij bondskanselier. Maar toen was hij nog voor het CDU in de race. En toen zei hij, ja, als verdragen en wetten en regels ons belemmeren om zaken te doen, om dus migratie beter aan te pakken, dan moeten wij die verdragen, regels en wetten veranderen.
2: Nou ja, toevallig is afgelopen dinsdag door de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van het Europese asielbeleid. Of dat echt gaat werken, dat moet natuurlijk altijd maar blijken. Maar er is in ieder geval een begin. Wat Merz ook heeft gezegd in die periode is dat we misschien wel van sommige verdragen af zouden moeten. Mm-hmm. Dat is iets wat bijvoorbeeld destijds CDA-leider Sybrand Buma heeft gezegd.
1: Vluchtelingenverdrag.
2: Maar dat, daar hoor je eigenlijk niet heel veel meer over in Den Haag.
1: Nee, waarom niet?
2: Nou, er is toen wel nog onderzoek gedaan door, ik meen, Piet Hein Donner. Naar wat zou dat nou eigenlijk opleveren als Nederland uit dat verdrag zou stappen. En toen was de conclusie van dat onderzoek van, nou ja, dat zal in de praktijk heel weinig verschil maken, omdat niet zozeer dat vluchtelingenverdrag het grote probleem is, maar wij zijn binnen Europa zo gebonden aan allerlei juridische dingen, dat ook al zeggen wij Nederland als Nederland eenzijdig dat vluchtelingenverdrag op, dan nog zijn wij aan al die juridische dingen gebonden, ja, waar asielzoekers gebruik van kunnen maken.
1: Zijn ook de Belgen aangebonden, ook de Zweden, die een heel ander beleid hebben gevoerd sinds kort, en daar merk je dus wel dat de instroom daalt, en u zegt dus, laten wij die landen volgen, Mona Keizer, want dat gaat ons soelaas bieden. Op deze manier gaat het niet langer. U zei net ook, ja, de politiek was weer eens met zichzelf bezig, of woorden van soortgelijke strekking. Dat is toch ook treurig als je of je nou rechts of links stemt, je verwacht van de politiek uiteindelijk ook daden, en dan zijn ze met elkaar bezig, uren achter elkaar over de vorm, want daar gaat het dan
4: over. Ja, en over de vraag wie gaat wie uitsluiten. Ja,
2: want
4: ja,
2: uiteindelijk was natuurlijk dat de hele opzet van het debat. Kijk, het debat is aangevraagd eigenlijk om maar één reden. De linkse oppositie wil een wicht drijven tussen het kabinet, het minderheidskabinet en de rechtse oppositie. De groep Marksauer in dit geval in het bijzonder. Zodat de minderheidskabinet gedwongen zou worden om samen te werken met GroenLinks PvdA. Nou ja, dat is niet. Daar ging het debat uiteindelijk eigenlijk heel weinig over.
1: Ja. Zullen we het eens hebben over muziek en over de artiesten die bij ons is?
2: Hey.
1: Ja! Snel, hè? Zo is het wel, want hij is een muzikale chameleon. Met zijn nieuwe album Binnenspiegel bewijst hij snel opnieuw hoe kleurrijk en veelzijdig hij is. Of die titel trouwens ook een zekere introspectie of daarop duidt. Ik ga hem zo al vragen. Naast zijn solo-repertoire verrast hij telkens ook met grandioze samenwerkingen.

0: Nou, mooie samenwerking. En ik begreep dat op jouw verlanglijstje nog staat Raccoon.
1: Oh, ja, dat heb ik in het vorige gesprek inderdaad wel genoemd. Ja, dat klopt, ja. Nee, ja, dat, we hadden inderdaad een... we hadden het er even over, van met wie zou je nog willen werken. En toevallig moest ik daar laatst aan denken. Ja, dat zou ik wel heel erg mooi vinden.
2: Er is nog iets te wensen, gelukkig maar, want je bent toch maar 30. Van de andere kant, als je zoveel succes hebt, kan je ook een beetje lui maken misschien ook wel.
1: Nou,
2: het kan gevaarlijk zijn.
1: Ik ben alles behalve lui.
0: Oh, denk je dat?
2: Nou ja, je hebt de hangmat lonkt natuurlijk, hè?
1: Ja, ik zou het heerlijk vinden af en toe in de hangmat. Maar ik moet wel eerlijk zeggen...
0: Ik denk dat de druk juist groter wordt... omdat je wil blijven presteren... en dat niveau wil blijven bewaken.
1: Nee, dat valt ook wel
0: Maar misschien
1: wel
0: moeten we het niet invullen. Oh, nee, geef jij maar antwoord.
1: Nee, ik word er heel relaxed van. Okay. Ik ben in een hele lekkere fase, eerlijk gezegd, in mijn leven... waar ik lekker kan focussen op dingen die ik belangrijk vind. En dat is lekker muziek maken. En ik heb juist het idee dat er minder druk op ligt dan eerst.
2: Okay. Van wie heb jij dit talent?
1: Welk talent?
2: Ja, welk talent?
1: Oh, het liedjes maken. Oh, sorry. Oh, ja.
0: Hij wilde het nog even horen.
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik heb geen muzikale ouders. Helemaal niet zelfs. Ik heb alleen... ik was laatst... Dat is wel een grappig verhaal. Ik was laatst bij... ik heb dus therapie. En dan lig ik af en toe echt op de bank. Zoals je denkt dat dat gaat. En toen ging ik op een gegeven moment naar mijn happy place. Daar moest ik heen. En er werd een soort meditatiemuziek opgezet. En ik moest naar mijn happy place. En toen kwam ik wel uit bij mijn... opa en oma op de boerderij in de hal. Oma is helaas niet meer. Maar en daar zat ik achter de piano. En dat vond ik echt dat je denkt... ik geloof daar nooit zo in, dat soort dingen. Maar ik kwam daar toch echt terecht. Toen dacht ik, eindelijk heb ik nu zo'n verhaal... wat alle artiesten hebben waar het ooit begonnen is. Want ik ben niet muzikaal opgevoed. Ik moest niet op mijn derde naar piano lessen. Dat is allemaal niet aan de hand. Ik ging gewoon rappen toen ik 16 was. Want dat vond ik vet.
2: Precies. En dit verhaal wat jij nu vertelt bij je opa en oma op de boerderij, is dat al muzikaal vertaald?
1: Nee. Dus dat is het volgende liedje bedoel
2: je? Ja, toch?
1: The Happy Place. Ja, eigenlijk wel. Ja, een blije plek. Ja, mooi. Ja, leuk.
0: Je hebt ook altijd persoonlijke verhalen.
3: Idee voor de volgende hit.
1: Ja.
0: Voor je liedjes. Nou, het zijn persoonlijke...
1: Ja, dat probeer ik wel.
0: Het gaat ergens over.
1: Nou,
0: ja.
1: Het hoeft van mij niet altijd ergens over te gaan. Dat vind ik niet belangrijk. Maar ik vind het wel leuk als je bijvoorbeeld om de 10 seconden denkt... oh, grappig. Dus het hoeft niet per se... Ik hoef er niet per se dat ik het echt heb meegemaakt. Overigens moet ik wel zeggen dat dat de liedjes zijn... die het vaak, als je naar streamingcijfers en dat soort dingen kijkt... het beste doen.
2: Ja.
1: Dat is wel gewoon zo. Maar nee, het hoeft niet allemaal... hoe zeg je dat? Autobiografisch. Maar het is wel... Ja, dat zijn wel de lekkerste. En die zijn er ook het snelst.
0: Het beste eigenlijk, de reunie? Nog?
1: Ja, ik denk wel dat inderdaad liedjes als De Reunie en Smoor Verliefd... dat liedjes zijn die... Nou ja, die zijn er ook het langst. Maar ik merk wel dat die nu steeds terugkomen, ja.
2: Ja, Binnenspiegel, ik zei het net... dat zal dan ook wel met een zekere introspectie te maken hebben. Want ja, je kijkt zo in die binnenspiegel... en dan zie je dus dat alles wat achter je ligt...
1: Ja.
2: Als jij kijkt naar wat achter je ligt, wat valt het meest op?
1: Zo, dat het te groot en veel was. Het was groot en veel. Gek genoeg zit die binnenspiegel toch echt wel in mijn auto. Maar het was een behoorlijke sneltrein, denk ik, de afgelopen... Nou, toch al wel 7 jaar of zo, denk ik. En die sneltrein is een boemeltje geworden. Of ik ben lui geworden, een van de twee. Maar ik vind het heerlijk. Dus het was groot en veel. En ik ben heel erg blij dat, dat ik wat meer kan genieten van dingen die niet groot en veel zijn.
2: Oh, zoals?
1: Dus wel meteen helemaal de andere kant op. Maar ik ben dus wel serieus af en toe gewoon in mijn tuin aan het werk. Gewoon.
2: Wat goed.
1: Ja, ja. Het is niet rock'n'roll, maar het is wel echt heel lekker.
2: Maar
1: dus
2: jij hebt ook
1: dat ik er wel heel blij van ben.
2: Maar je hebt ook een tuin.
1: Ik heb een tuin, ja. Ik woon op een... Ik woon tussen de weilanden.
2: Ja, en als je daar dan zo met de schoffel in de weer bent...
1: Ja.
2: Dan moeten toch ook momenten zijn dat je denkt... jee, al die andere gasten van 30 jaar, die kijken nu naar mij... en die denken, stilletjes, jee, had ik dat maar. En hoe heb ik dit allemaal voor elkaar gekregen?
1: Dat denk ik niet als ik mijn onkruid sta te wieden. Nee? Moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat denk ik dan niet. Nee.
2: Weet je wat mooi is? Je zei, ja, niet alle nummers hoeven ergens over te gaan. Nou, dit nummer gaat zeker ergens over. Dan heb ik het over Alzheimer.
1: Oh ja.
2: Uitnemen. Ja. Gebaseerd op, niet op jouw verhaal, maar dat van je stiefzus. Rana, even luisteren.

0: Ja. Wat, wat voel jij hierbij, bij Laat het licht aan?
1: Ik moet gewoon aan, aan Ranna denken. Ranna is mijn, mijn stiefzusje. En die... ik ben nu stiekem ook wel een beetje trots, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Omdat het liedje gedraaid wordt op NPO Radio 1. En dat,
0: oh, hebben we een primeur zeker... te pakken?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet dat zij dat tof vindt. Omdat ik ook nu ga vertellen over haar documentaire. Dus nu ben ik trots. Ja, Ranna heeft haar vader verloren aan de gevolgen van Alzheimer. Dat is mijn stiefzusje. En zij heeft een documentaire gemaakt. Dat heeft ze voor het eerst gedaan, maar dat heeft ze echt supergoed gedaan. Dat is heel cool. Een kind van dementie over wat de gevolgen zijn voor de mensen om iemand heen. En ook om het verhaal te vertellen dat Alzheimer niet per se iemand is voor... of niet per se altijd bij hele oude mensen voorkomt, maar helaas ook al vanaf 40. Haar vader was ook 58 pas. En... in die documentaire zat een scène van Jelle. En Jelle vertelt over, over zijn ouders. En mama moest naar het verpleeghuis. Die laatste avond, hoeveel impact dat had op het gezin en hoe vreselijk dat was. En die scène, ik weet niet meer precies. Wellicht hebben jullie de scène, weet ik niet. Maar...
0: Nou, we hebben nog 20 seconden. Die scène hebben we. Maar het is een aangrijpende scène.
1: Ja,
0: een aangrijpende documentaire en een aangrijpend nummer. Laat het licht aan, wordt een klassieker. Mag het licht uit? Is dat al van de Dijk?
1: Ja.
0: Ik wil je danken. En volgende week is het groot feest, want dan heb je je eigen festival in Buslo. Zijn geen kaarten meer, dat kan vast niet.
1: Ik wilde net vragen of het een beetje lekker weer werd. Maar...
0: 20 graden, doen we het voor, toch?
1: Heerlijk.
0: Dank
1: heerlijk
0: aan iedereen. Zo dadelijk langs de lijn met Eline de Zeeuw en Guylaine Plach.
2: In de kantine.
3: NPO Radio 1.
4: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
5: Een bolvormig huisje.
6: Ja, dat is leuk, het is een soort tentje.
4: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
7: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
4: Welke dieren er onder je tentcel leven.
8: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
4: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour. En de column van Bibi Dumantak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
11: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
12: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader. Kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk morgen naar NPO-doc Bagassi. Human. Radicaal menselijk.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: NPO NPO Radio 1.
3: Helene Plag en Eline de Zeeuw.
2: Ja, goedemiddag nog net. Een vroeg NOS-journaal en een nog vroegere langste lijn. Allemaal vanwege de Champions League finale.
5: Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Aftrap is om 6:00 en u hoeft er geen minuut van te missen.
2: Daarom nu het NOS-journaal met natuurlijk Jan van Putten.
17: De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop is te zien dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. En daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en politieagenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, de CHP. Özgür Özal moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özal's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özal boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij de Turkse verkiezingen. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD in Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Localia. En het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden.
9: NPO Radio 1. Langs de lijn.
3: Helene Plag en Eline de Zeeuw.
5: Goedenavond, een uurtje eerder met Langs de Lijn heeft natuurlijk alles te maken met de finale van de Champions League.
2: In de Puskas Arena in Budapest staat Paris Saint-Germain tegenover Arsenal klaar voor de aftrap.
5: En hier in de studio kijkt Hedwiges Maduro met ons mee. Wat is je voorspelling, Hedwiges?
18: 2-1 voor Paris Saint-Germain.
5: Oké, staat genoteerd.
2: Staat genoteerd. Commentaar krijgt u van Mark Kloosta en Arman Afsaroglu. En mannen, wat zijn jullie voorspellingen vanavond?
19: Voorspellingen. Moeilijk. Ja. Ik denk dat Paris Saint-Germain zal wel winnen. Dat is mijn vermoeden. Jij, Mark?
20: Ja, ik denk ook dat ze hem winnen. Okay. Maar het is niks waard. Ze hebben er niks aan. Je komt er niet met 1-0 door voor.
19: En jij, Eline?
2: Ik denk ook dat Paris Saint-Germain
19: wint. Ik hoop het eigenlijk.
5: Nee, dan zeg ik wel Arsenal. Oh. Gewoon voor het tegenwicht.
19: Heel goed. Ze zijn in elk geval de favoriet Paris Saint-Germain. De titelhouder, vorig seizoen gewonnen. Ze staan er klaar voor in Budapest op dit toch wel merkwaardige tijdstip van 6:00. De Champions League finale is vervroegd en wordt nu voor het eerst in de geschiedenis volledig in daglicht gespeeld in een stadion dat schitterend is en dat ook wel een passend decor is voor zo'n finale die vaak wordt gespeeld in Londen of in München of in Parijs. Nu dus in Budapest en bij Arsenal nemen ze de aftrap en schieten ze de bal gewoon pardoes omhoog. Ik heb vaak gezien dat ze hem over de zijlijn schoten. Dat doet Paris Saint-Germain dan vaak. Nu schiet Arsenal de bal omhoog. Dat is weer een nieuwe manier om een Champions League finale in gang te zetten. We zijn begonnen. Arsenal won het toernooi nog nooit. Paris Saint-Germain is de titelhouder. En gaan zij hun titel verdedigen. Dat weten we over 2:00.
20: Ja, dat is een variant die bij Slot een tijdje geleden al op de agenda stond. Maar Brian Linssen die vond dat zo grappig dat hij daar Arne Slot heel vaak mee belachelijk heeft gemaakt. Nou ja, Arne Slot vandaag in het nieuws. We zijn een halve minuut onderweg. Het is 0-0-67. 60.000 mensen kunnen er hierin. En die zitten er natuurlijk ook. We kijken in het gezicht van Luis Enrique, de coach van Paris Saint-Germain. Vorig jaar was het niet spannend. 5-0 in de finale tegen Inter. Met grote overmacht wisten ze toen de Champions League voor het eerst.

0: van Luis Enrique, de coach van Paris Saint-Germain. Vorig jaar was het niet spannend. 5-0 in de finale tegen Inter. Met grote overmacht wisten ze toen de Champions League voor het eerst te winnen. En Arsenal won hem nog nooit. Wel een keer in de finale gestaan in 2006, maar toen van Barcelona verloren met 2-1. Het spel ligt stil. We hebben goed oranje nieuws. Want Timber zit bij de selectie en had kunnen spelen volgens Arteta.
1: Maar zit op de bank, daar begint hij althans. Als we hem nog gaan terugzien vandaag, dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Hij heeft geen minuut gemaakt na zijn blessure die hij opliep medio maart. Een vrije trap, een standaard situatie. Daar is Arsenal heel sterk in, met name in corners dit seizoen. Rice trapt, de bal wordt verlengd, maar gaat over de achterlijn. Hij hoeft niet te worden opgepikt door de Russische doelman Matvei Safonov van Paris Saint-Germain. Dat is ook de enige wijziging bij de Fransen ten opzichte van de Champions League finale van vorig jaar. 10 van de 11, dus dezelfde. Alleen de doelman is een ander, omdat Donnarumma vertrok naar Manchester City. En deze Safonov de voorkeur kreeg dit seizoen boven de beoogde eerste doelman Lucas Chevalier, die op de bank zit. Budapest kleurt rood en wit aan de ene kant. De kleuren van Arsenal. Aan de andere kant is het wat meer blauw, paars en rood. De kleuren van Paris Saint-Germain, die de prijs dus vorig jaar wisten te winnen. En ook dit seizoen heel veel indruk maakt in Europa. Met name tegen Engelse tegenstanders. Want ze schakelden bijvoorbeeld al uit Chelsea en Liverpool. Ook vorig seizoen veel van Engelse teams gewonnen. In de halve finale afgerekend met Bayern München natuurlijk. Maar die Engelse clubs, die liggen de Fransen wel. Balbezit voor Paris Saint-Germain achterin met Nuno Mendes.
0: Stond nog rustig aan. Die van Luis Enrique, die van Paris Saint-Germain. Dit is wel een mooie actie. Naar binnen gedribbeld door linksachter Mendes. Alleen de bal naar de zijkant komt niet aan. Kan wel weer worden opgevangen door Paris Saint-Germain na 2,5 minuut. En dus een voorzichtig begin. Terwijl Paris Saint-Germain toch bekend staat als de aanvallende ploeg van de twee. Arsenal, dat is verdedigen. Het is eigenlijk aanvallen tegen verdedigen. Snelheid, acties en souplesse tegen corners. Vrije trappen en ingooien. Dat is de korte samenvatting vooraf. Maar voorlopig doen ze bij Paris rustig aan, koesteren ze de bal. Is Vitinha degene die stilstaand halverwege zijn eigen helft in de as de bal al een seconde of 10, 15 onder de voet heeft. Wordt niet echt lastig gevallen. En dus denkt hij rustig aan, kalmpjes naar de zijkant die bal. Ons moment komt nog wel. Bal gaat nu weer terug richting de eigen 16 naar Marquinhos. Paris Saint-Germain bouwt rustig op na 3 minuten.
1: Opvallend bij Arsenal voorin is toch wel het ontbreken van de Zweedse spits Victor Gyökeres, die op de bank start. Dat is een tactische keus van Arteta om te beginnen met Havertz. In de punt van de aanval is toch meer een soort valse spits die daar gaat spelen. Dus niet een pure afmaker als Gyökeres. Daar denkt hij meer succes in te gaan boeken tegen dit geweldige helft van Luis Enrique. Havertz, die alleen zijn Champions League finale beslist een paar jaar geleden, maakte de enige goal toen Chelsea won in de finale van Manchester City. Dus hij heeft het al eens gedaan, die prijs gewonnen. En de finale dus ook beslist. Hij brengt de broodnodige ervaring mee in dat opzicht bij Arsenal. Want die club en veel van die spelers wonnen die prijs dus nog nooit. Bal nu verlengd door Ødegaard. Gaat richting Bukayo Saka. Naar hem wordt natuurlijk ook veel gekeken. Jongen van de club. In potentie ook wel een beste speler. En hij zal in aanvallend opzicht belangrijk moeten zijn. Maar ja, tegen de overmacht aan aanvallend talent bij Paris Saint-Germain is dat een lastig verhaal. Zij spelen met Dembélé in de punt van de aanval. Geflankeerd door Doué en Kvaratskhelia. Het is de beste aanval, denk ik, van heel Europa. En Arsenal heeft wel een paar hele goede verdedigers om die af te stoppen. Nu een overtreding. Gefloten door de scheidsrechter die ook debuteert in een finale. Daniel Siebert. En die gaat eens even praten met wat mensen die ontevreden zijn. Vooral Fabian Ruiz over zijn beslissing.
0: Ja, die gooit de bal omhoog nadat er al gefloten is. Dat is, als je dit in de tweede helft doet, gewoon een gele kaart. Vandaar dat de scheidsrechter hem even komt waarschuwen van dit wil ik niet meer zien. En dan biedt hij zijn verontschuldigingen half aan. Maar goed, de vrije trap is inmiddels genomen door Arsenal. En die is bij Lewis Kelly in de voeten geschoven. Dan gaat het helemaal terug naar de keeper, dacht ik. Maar toch naar voren gedraaid. Deze bal van Rice is een moeilijke. Kan wel mooi worden meegenomen door Havertz. Die dus, zoals Arman terecht zei, uitzakt uit de spits. Geen punt aanvallen, geen kapstok. Maar nu klutst de bal wel voor zijn voeten. Kan hij vanaf de linkerkant schuin op het doel van Paris Saint-Germain af. En schiet hij de bal er keurig en hard in. Het is 1-0 voor Arsenal. 5 minuten onderweg. Wat schiet die bal er hard in de korte hoek. Havertz zet Arsenal op voorsprong.
1: Onvoorstelbaar, wat een begin van Arsenal. En Kai Havertz, de beslissing die Arteta dus nam door hem op te stellen. En niet Gyökeres blijkt een zeer verstandige te zijn. Hij opent de score en die fans van Arsenal, die zoveel jaren lang zoveel leed hebben gekend, nooit wonnen ze iets in de afgelopen 20 jaar. Nu werden ze opeens landskampioen van de Premier League vorige week. En nu, wat is dit? Kunnen zij misschien wel de champion?

0: winnen voor het eerst in hun geschiedenis. Het is nog een hele lange weg te gaan. Maar het is een droomstart voor Arsenal. Na een misser achterin bij Paris Saint-Germain. Marquinhos probeert de bal weg te schieten. Hij krijgt een beetje een kluts mee. En dan is de rugdekking niet goed verzorgd achter hem. Waardoor Havertz zo kan doorlopen. En echt wel heel knap binnenschiet, moet ik zeggen. Oh, ja, Marquinhos... Dat denk ik niet. Marquinhos wil die bal wegschieten. Hij komt op de arm terecht van Trossard die erbij wegdraait. Gebeurt de hoogte van de middenlijn. Kan me niet voorstellen dat ze hier nog naar gaan kijken. Maar Havertz vanuit een echt heel ingewikkelde hoek. 2 meter van de achterlijn verwijderd. Safonov die zijn doel goed verkleint. Maar hij ramt hem echt in de verre kruising. Geweldig afgemaakt door Kai Havertz. 1-0 voor Arsenal in Budapest.
1: Ja, over het hoofd van Safonov die bal alleen maar gehoord heeft. Misschien hebben ze wel gekeken, ongetwijfeld. Maar het doelpunt staat... En het rode gedeelte hier in Budapest is uit zijn dak aan het gaan. Het staat 1-0 voor Arsenal. En nu moet Paris. Wordt het wel leuker van, denk ik. Bal naar Kvaratskhelia. Die dribbelt richting de as van het veld. En maakt vervolgens een overtreding. Zit van plakband aan elkaar. Die Kvaratskhelia, zijn hele been ingetaped. En ook de knie op zijn andere been is voorzien van de nodige plakband. Havertz in beeld. Wat schoot hij die bal er hard in. Prachtig in de... Ja, over de keeper. Het is zijn 4e doelpunt in 6 wedstrijden voor Arsenal. En ja, jullie zien het niet, maar wij wel. Wij krijgen weer zo'n herhaling te zien. Knijterhard. Niet meer kijken naar wat de keeper doet. Vol uithalen en zo Arsenal op voorsprong schieten. Lewis Kelly ligt op de grond. Hij is aangeslagen naar de charge van Kvaratskhelia. En hij zal wel even blijven liggen, want zijn ploeg staat voor met 1-0. En dat na 7 minuten voetbal.
0: 2 keer gescoord dus in een Champions League finale. Er zijn spelers die dat niet doen. Dat is echt heel knap. Van Kai Havertz die dat op een vrij jonge leeftijd nu dus al in 2 verschillende finales in het belangrijkste Europese clubtoernooi heeft gedaan. 1 keer voor Chelsea. De club waar hij naartoe ging na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen. En nu dus voor Arsenal in de finale tegen Paris Saint-Germain. Het spel ligt nog altijd stil. En dus wachten we tot we gaan hervatten. Zien wij heel veel momenten terug van overtredingen op het veld. Die her en der wel gemaakt worden. Het is een geschenk dat deze finale al zo vroeg een doelpunt kent. Want de 2 vorige finales die we hebben gezien in de Conference League en in de Europa League. Nou, die waren toch wel afgrijzelijk. Er gebeurde heel weinig. Met name in die Conference League was het echt armoedtroef. Die werd gewonnen door een Engelse club. De Europa League ook door een Engelse club. En in de Champions League leidt nu ook een Engelse club. Maar Paris Saint-Germain valt aan in de 9e minuut aan de rechterkant. Dembélé kiest positie. Daar gaat de bal naartoe. Hij wordt weggekopt. En goed ook door William Saliba. Arsenal pikt op via Trossard op eigen helft. En die glipt daar heel handig langs Hakimi. Die de deur uiteindelijk toch op tijd weer sluit.
1: Ja, die had de binnenbocht te pakken. Die speelt de bal nu in de voeten van Marquinhos. Is toch... Ja, een van de snelste ook bij Paris Saint-Germain. En kon dit gaatje dichtlopen. En ja, bij Paris is het even zoeken. Want vrije mensen vinden op het middenveld. Dat is nog niet gelukt. Vitinha mag de bal hebben. Halverwege zijn eigen helft. Dat is niet voor het eerst. Maar staat dan met de bal onder zijn voet. Zoekend, kijkend waar die bal naartoe kan. En tot nu toe lukt het hem nog niet om de oplossing te vinden. Dembélé van de bal gelopen door Saka. Krijgt een vrije trap. Nou, leek me niet zo heel veel aan de hand. Saka zegt ook, ik speel de bal. Maar goed, de vrije trap is voor Paris Saint-Germain. 0-1 Arsenal voor en een velddoelpunt. Terwijl we toch allemaal een beetje het idee hadden dat Arsenal uit corners of een vrije trap zou gaan scoren. Is het dus Havertz die de ploeg uit een voetballende actie op voorsprong heeft gezet. De bal is bij Mendes. Tempo moet omhoog bij Paris Saint-Germain als ze dit Arsenal uit elkaar willen spelen.
0: Ja, vorig jaar was het krasverschil dus heel groot tegen Inter. Nu is dat op basis van de eerste minuten echt wel anders. Arsenal dat in de Champions League amper doelpunten heeft tegengekregen. Slechts 6 dit hele seizoen. Het is een ploeg die dus gebouwd is op het fundament van de verdediging. En in dit soort posities, als ze voorkomen, gebeurt het niet heel vaak dat ze daarna moeten incasseren. Ze kunnen dit wel goed verdedigen vaak. Nu komt die goal wel heel vroeg tot stand van Havertz. Maar het werkt het spel van het Arsenal van Arteta wel in de hand. Voorheen was het boring Arsenal natuurlijk. Daarna kwam Arsène Wenger, die er een aanvalsmachine van maakte. Wenger vertrok, Arsenal won heel lang niets. Arteta ging het vooral zoeken in de standaard situaties en in het verdedigen. En dat heeft de ploeg nu veel succes gebracht. Eindelijk weer een Premier League trofee. En nu dus op voorsprong ook in de Champions League finale. De enige andere finale dus die Arsenal speelde tegen Barcelona. Toen ze zo lang met 10 man moesten spelen. Maar er nog echt een spannende finale van wisten te maken. 2-1 slechts verloren die eindstrijd met toen nog Thierry Henry in het elftal. Na 10 minuten staan ze nu 1-0 voor. En moet Paris Saint-Germain het spel gaan maken. En gaan hopen dat die aanvallers een goede dag hebben. Dembélé Kvaratskhelia nu aan de bal. En ook dat jonge Franse talent die meegaat naar het WK. Desiré Doué. Nu de opening van Vitinha naar de rechterkant. Doué probeert zijn actie te maken. Doué nog altijd. Doué, oh, mooi balletje naar Kvaratskhelia. Die komt bijna, nu helemaal, nee, toch niet in balbezit. Vanwege een fantastische ingreep nog op het allerlaatste moment van Gabriel. Daar was opeens Paris Saint-Germain. En Kvaratskhelia kan daar bijna scoren. Maar geweldig, die centrale verdedigers van Arsenal. Die dit fantastisch met elkaar weten op te lossen.
1: Ja, met z'n tweeën. Corner kort genomen via Ruiz. Wordt de bal nu weer ingezet bij de tweede paal. Dat is niet te belopen. En die bal belandt in het zijnet. Doeltrap voor Arsenal. 11 minuten onderweg. Ruim 11 minuten onderweg. 0-1 de stand. Arsenal voor. En deze bal was voor Fabian Ruiz veel te ver bij de tweede paal over de achterlijn. Niet meer binnen te houden. Maar het was het eerste momentje voor Paris Saint-Germain. En dan zie je het hechte blok. Het willen verdedigen ten koste van alles bij Arsenal. Met dat centrale duo Saliba en Gabriel. Ze gooien zich overal voor met dat lange lijf. En zo ook nu wisten ze dus de kans voor Kvaratskhelia te voorkomen. De bal is bij Raya. Uitstekende keeper. Die Spanjaard bij Arsenal onder de lat. Een lange trap richting Havers. Zet zijn lichaam erin. In duel met Marquinhos. Dat moet hij twee keer doen. En de derde keer stuit het de bal voor de voeten van de Paris Saint-Germain aanvaller. En na een mooi driehoekje is de bal nu in de voeten van Pacho, de Colombiaan. En zo bouwt Paris Saint-Germain weer op. En hebben ze de bal nu op eigen helft. Aan de linkerkant wil Ruiz de bal. Maar daar gaat de bal niet heen. Het gaat naar de as.
0: Het zijn de kampioenen van Frankrijk en Engeland tegen elkaar in Hongarije. Dus in Budapest staat 0-1 na 12 minuten bij Paris Saint-Germain Arsenal. In de finale van de Champions League die voor het eerst op een heel vroeg tijdstip wordt gespeeld om 6 uur. Vraag me af of iedereen het wel weet die het wil meemaken deze finale. Maar goed, u bent erbij aan de radio gekluisterd hopen wij. Een schot nu van Fabian Ruiz dat meters voorlangs het doel gaat. Ja, die verdediging van Arsenal, gaan ze daar een kwetsbaarheid in vinden? Ze zijn niet op volle oorlogsterkte, want normaal gesproken is Jurrien Timber echt wel basisspeler. Dat is hij nu niet, zit op de bank. Achterin staan naast Gabriel en Saliba al sinds jaar en dag het centrale duo Mosquera en Hincapier. Die doen het fantastisch onder Arteta. En die moeten nu het aanvalstrio van de Fransen zien tegen te houden. Veel tijd wordt er genomen voor de doeltrap van Arsenal. Bal nu weer in het spel en door Marquinhos naar de rechterkant gekopt.
1: Het is nog niet echt de finale die ik op voorhand verwacht had. Maar goed, ja, stormachtig Paris verwacht. Ligt misschien ook aan mijn verwachtingspatroon. Maar ze doen het, ondanks de achterstand, voorlopig nog rustig aan. We zijn ook pas net begonnen. Neves, wordt daar, Mendes is het, die wordt daar van de bal gelopen, maar ook vastgehouden door Saka. Die is boos, want dit is de tweede keer dat de scheidsrechter tegen hem fluit. Maar dit was wel een duidelijk gevalletje van een shirtje trekken. Dat konden we vanaf onze positie ook wel keurig zien, dat shirt van het lijf werd getrokken. Intussen is de bal bij Vitinha. Echt vanuit de slow motion voetballend nog. Hij moet de oplossing zien te verzinnen op het middenveld. De gaatjes waardoor de bal tussen de linies door kan. Dat is hem nog niet gelukt. Hij zakt uit tussen de twee centrale verdedigers. Maar via Marquinhos gaat het naar de linkerkant. Naar Fabian Ruiz. Vooruit geen optie. Dat doet Arsenal wel goed hoor. De poppetjes staan uitstekend opgesteld door trainer Kai Havertz. Want een oplossing naar voren kan Paris Saint-Germain nog niet vinden. Ook nu moet de bal na een driehoekje weer terug naar Marquinhos. Ze proberen het veld wel groot te houden bij Paris Saint-Germain door met de laatste lijn op de eigen 16 te spelen. Nu wat druk van Arsenal. Zelfs helemaal richting de keeper. Dat is dan Trossard die daar wat druk zet. Dan komt er een lange trap naar voren op het hoofd van Gabriel. En dan valt hij in de middencirkel. Dit is een overtreding en daar wordt ook voor gefloten. En dus verdient Paris Saint-Germain een vrije trap. Ja, willen ze hem snel nemen? Willen ze misschien een gele kaart? João Neves is wat aan het klagen. Het is na bijna een kwartier spelen 0-1. En dat klagen heeft vooral met die tussenstand te maken. Want Arsenal staat voor.
0: Door een goal van Havertz, die jij net ook de trainer van Arsenal noemde. Dan geef je hem wel heel veel eer.
1: Oh, zei ik dat echt? Ja.
0: Zou ik misschien in de toekomst. Hij heeft wel tactisch inzicht. Ik zie in hem wel een mogelijk trainer in de toekomst. Havertz de enige doelpuntenmaker tot nu toe in deze Champions League finale. Arsenal won dus nog nooit dit toernooi. Ondanks die zo roemrijke geschiedenis. Ondanks die vele Engelse titels. Er zijn zoveel clubs uit Engeland die dit toernooi wonnen. Van Aston Villa tot Nottingham Forest, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Maar nog nooit won Arsenal. Ook niet de Europa Cup 1. De voorganger van dit toernooi. Dat doet heel veel pijn in Noord-Londen. Nu Paris Saint-Germain met Hakimi die de bal voor probeert te geven. Goed verdedigd weer door Hincapier. Hoekschop voor de Fransen. Dit speelt Arsenal zo in de kaart. Ze lijken dit wel heerlijk te vinden. Alleen je kan niet zo blijven voetballen, zou je normaal gesproken zeggen. Vanaf de vijfde minuut. Want ze hebben een surplus aan aanvallend talent bij Paris Saint-Germain. Die gaan altijd wel een doelpunt maken, want dat doen ze altijd. Saka die schiet zelf de bal tegen zijn voet. De bal tegen zijn hand, dat zag ik ook. Maar dat zag de scheidsrechter ook. En ik denk dat hij zoiets heeft van ja, maar dit is niet Hens zoals ik Hens vind of Hens interpreteer. Want hij zag echt wat er gebeurde.
1: Ja,
0: je zag
1: bijna
0: het.
1: Klem.
0: En hij keek het naar en hij zei nee, ik vind dit gewoon niks. Hij heeft contact met de VAR. Arsenal voetbalt eerst verder met Ødegaard. Wimpertje richting Trossard. Die is te hard en is voor Safonov. En dan gaan de spelers van Paris Saint-Germain zich nog eens extra beklagen bij de scheidsrechter. Maar gaat er iets gebeuren? We kijken naar de herhaling. Naar Saka. Ja, die gaat.
1: Twee keer.
0: Dat is dubbel Hens. Twee penalties. Nee, ja. Hij schiet de bal met zijn voet op zijn ene hand. En dan gaat hij op zijn andere hand. Twee keer raakt hij de bal op zijn hand. Maar een penalty gaat er denk ik niet komen.
1: Nee, daarvoor duurt het misschien te lang. Scheidsrechter zat net wel met zijn linkerhand bij zijn oortje. Maar of hij nog gaat ingrijpen, dat is de vraag. Die blijft staan na 16,5 minuut. 0-1. Het zou ook een hele vervelende penalty zijn. Want er zit natuurlijk helemaal geen opzet bij. Maar twee keer op je hand. Dan neem je wel heel veel risico. De bal is nu buiten. Zodra de inworp genomen is, weten we zeker dat die penalty hier niet komt. Maar als ik mijn geld erop moet zetten, denk ik dat dat ook niet het geval zal zijn. Daar is de inworp en daar is de bevestiging. VAR grijpt niet in. En de scheidsrechterlijke beslissing blijft staan. Ik denk dat dat een goede beslissing is. En dus geen penalty voor Paris Saint-Germain. Wel een voorsprong voor Arsenal. Balbezit voor Paris Saint-Germain. Maar het is stilstaand voetbal. En zo kom je er niet doorheen door die hechte defensie van Arsenal. Ze zullen iets anders moeten verzinnen.
0: Paris Saint-Germain heeft de bal op dat zo veel geroemde middenveld. Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Kvaratskhelia nu aan de linkerkant. Die heeft heel veel geweldige acties gemaakt tegen Bayern München in de halve finale. Nu komt hij er nog niet helemaal aan te pas. Dus gaat hij maar wat ronddwalen op het veld om de tegenstander in verwarring te brengen. Duikt nu op aan de rechterkant waar hij afspeelt de bal. En dan gaat Paris Saint-Germain met Hakimi aan de binnenkant proberen de tegenstander echt nu te ontregelen. Hakje van Kvaratskhelia mislukt. Dembélé zet de achtervolging in. En Paris Saint-Germain heeft de bal bijna weer terug. Nu zelfs helemaal. Arsenal staat wel echt onder druk. In de 18e minuut staan de Londenaren met 1-0 voor. Maar er is maar één ploeg die voetbalt. Zo makkelijk ook. Die bal laten rondgaan. Alleen tot echte kansen komt het nog niet. En dat is dan het probleem ook. Het enige probleem van Paris Saint-Germain. Doué gelijk dubbele dekking. Saka doet ook mee en heeft de bal. Arsenal doet het heel goed. Saka kijkt of er een mogelijkheid is om uit te breken. Speelt de bal eventjes terug naar Mosquera. En dan is er rust in de laatste lijn bij Arsenal.
1: Dan wordt hij weggetrapt door doelman Raya vanaf zijn eigen achterlijn. Speelt hij de bal naar voren. Dan wordt de bal weggekopt door Pacho namens Paris Saint-Germain. En nu weggerost door Mendes. Het is buitenspel van Doué. Die blijft daarom verstandig van de bal af. Wordt er helemaal doorgejaagd door Hakimi als een soort spits. En gaat de bal nu terug naar de keeper. Die Arsenal-fans die vermaken zich achter het doel van de Arsenal-doelman. En iedere balcontact van de speler van Arsenal wordt met luid gejuich ontvangen. De voorsprong is er natuurlijk één waarvan zij denken, nou, daar kunnen we wel wat mee. Want we geven niet zoveel weg. Als we vandaag de nul houden, dan kunnen we voor het eerst juichen omdat we de Champions League hebben gewonnen. Zover is het nog lang niet, want we zijn pas 19 minuten onderweg. Maar Arsenal heeft de zaakjes uitstekend voor elkaar. Want Paris Saint-Germain slaagt er niet in om er doorheen te voetballen.
0: Vorig jaar was het de halve finale overigens.
1: Ja.
0: Arsenal, Paris Saint-Germain, toen won het team uit Frankrijk. Maar redelijk eenvoudig van Arsenal. Het was nog wel een klein beetje spannend, maar niet dat het ze heel veel moeite kostte. Nu heeft Arsenal wel een sprong gemaakt. Zijn ze nog wat sterker geworden, nog wat meer spelers gehaald. De zwaktes uit het elftal. En Paris Saint-Germain is eigenlijk onveranderd. Of misschien een stukje minder geworden. Want toch zonder Donnarumma met Safonov. Dat is een prima doelman, maar niet een van het statuur van Donnarumma. 20e minuut. Stand is 0-1. In het voordeel dus van Arsenal dankzij een goal van Kai Havertz. Die de Champions League finale al eens besliste namens Chelsea. En nu dat doet misschien wel namens een andere club uit Londen. Dat is toch ook wat. Straks zijn er twee clubs uit Londen die de Champions League winnen. Dankzij de goal van een Duitser. Kai Havertz. Het zou zomaar kunnen. Maar het is dus nog een hele lange weg. Met Ødegaard die de bal dacht te hebben. Maar hem verspeelt aan Fabian Ruiz. Dan kopte Arsenal de bal weg. Maar wel over de zijlijn. Opgevangen dus door de ploeg van Luis Enrique. Die de Champions League voor de derde keer kan winnen als trainer. Dat zijn er niet zo heel veel overigens die dat hebben gedaan. Het zijn er slechts vier die de Champions League vaker dan twee keer wonnen. Ancelotti, Zidane, Guardiola en de legendarische Liverpool manager Bob Paisley. Enrique kan dus een heel goed gezelschap komen als hij wint. De ploeg staat achter. Na 20 minuten met 1-0 heeft wel de bal via Dembélé.
1: Ja, die is halverwege de helft van Arsenal. Dus niet echt de vooruitgeschoven pion. zoekt de bal dan maar op als hij niet naar hem toe komt. Via Marquinhos gaat de bal naar de rechterkant. Doué dribbelt naar binnen, weer schuin terug, want vooruit kan niet. Dan naar Vitinha, die legt de bal over de Arsenal-verdediging heen. Maar dat is niet alleen te hard, maar ook nog eens te dicht richting het doel. Keeper Raya kan die bal makkelijk naast uit opvangen in twee handen. En hem dan alweer meegeven aan de linkerkant via Trossard en Havertz. En dan de voet van Pacho gaat de bal over de zijlijn. De inworp is voor Arsenal, dat natuurlijk bij het nemen van inworpen, vrije trappen, corners, alle tijd heeft. Doeltrappen natuurlijk ook niet uit te sluiten. Want ze staan met 1-0 voor. Het is een spelletje dat de ploeg van Arteta, ik zal het nu goed zeggen, uitmuntend ligt. Maar de scheidsrechter, de Duitse scheidsrechter overigens, die zat. Die gaat eventjes vertellen dat dit niet de bedoeling is, dat het allemaal zo lang duurt. En met een ferme, boze blik spreekt hij de spelers van Arsenal toe. Opschieten nu. Nou, het is gebeurd. Havertz heeft de bal op eigen helft. En geeft hem nu aan Trossard. Die kan hem terugspelen naar Havertz. En zo zijn ze aan de linkerkant. Wordt de bal daar net binnengehouden. En is hij er nu overheen. Arsenal wil snel gooien. Maar dat mag niet van de scheidsrechter.
2: Ja, om nog eens aan te geven hoe goed Arsenal dit spelletje beheert. De laatste 4 wedstrijden van Arsenal eindigde 3 keer in 1-0. Ja. Tegen Atletico Madrid. Tegen West Ham. En tegen Burnley. Alleen de vorige niet, toen Arsenal al kampioen was. Wel een zege op Crystal Palace, 2-1. Maar daarvoor dus 3 keer 1-0. Daarvoor ook de 0 gehouden met een 3-0 zege op Fulham.
1: Ja, dus 2 keer scoren tegen Arsenal, dat is niet makkelijk.
2: Het is echt, ik zit eens even terug te kijken wie de laatste was die dat deed. Het was Manchester City op 19 april. Die wonnen toen een wedstrijd van Arsenal met 2-1. Maar het gebeurt echt zelden. Ik zei het dus al, amper tegendoelpunten gehad in de Champions League van dit seizoen. Cijfers zeggen niet alles, maar in dit geval zegt het toch wel iets. En misschien wel heel veel. Kvaratskhelia nu voor Paris Saint-Germain. Halverwege de eerste helft aan de linkerkant. Het is 1-0 voor Arsenal. Goal van Kai Havertz na 5 minuten. Prachtig afgemaakt. Schot in de kruising vanuit een moeilijke hoek. Acties van Kvaratskhelia werken nog niet heel goed. Voor hem is het de laatste wedstrijd van het seizoen. Zijn land gaat niet naar het WK. Georgië is er niet bij. Hij loopt zich stuk op telkens die dubbele dekking van Arsenal.
1: We gaan drinken.
2: Die goed verwerkt, die heel goed werkt. Ja, we gaan drinken. Lekker. Heb jij nog iets bij je? Nou, een flesje water.
1: Een flesje water.
2: De spelers hebben niets bij zich, maar die worden normaal gesproken wel gefêteerd. En dat is in dit geval ook zo, want daar komen de bidons. Zij mogen lekker drinken. Het is warm in Budapest, zoals het in vrijwel heel Europa warm is, zoals het straks in Amerika ook heel warm gaat zijn. En daar gaan we dus ook deze cooling breaks meemaken. 2 keer per helft. En we zien het nu ook in Budapest.
1: En dat duren ze wat langer toch? Want dan wordt het gewoon een commercial break.
2: Zeker, 3 minuten.
1: Ja, dan kunnen ze nog wat reclametjes verkopen. Ik weet niet of Hedwiges op zijn stoel zit en wat wil vertellen over de eerste 23 minuten van deze wedstrijd. Want dit is een mooi moment om je licht te laten schijnen. Over de eerste fase waarin Arsenal dus een voorsprong te pakken heeft. Al heel vroeg Havertz in de korte hoek. Kiezeltje hard over het hoofd van de keeper heen. En daardoor leidt Arsenal en Paris Saint-Germain. Tempo ligt niet al te hoog. Komt er maar niet doorheen. Dat is een beetje mijn analyse. Maar ik ben daar niet voor ingehuurd. Ik wil gewoon vertellen wie de bal heeft.
3: Ja, je hebt helemaal gelijk hoor.
4: Nou, punt. Zijn we daar klaar mee?
3: Ja, we houden het heel simpel. Nee, kijk. Arsenal komt natuurlijk heel snel op voorsprong. En dat is wat ze wilden. En we weten allemaal dat Arsenal heel goed kan verdedigen. En dat doen ze de eerste 20 minuten echt heel goed. Heel laag blok voor de eigen 16 met z'n allen staan. Maar iedereen doet mee, de spits ook. Ja, en dan moet Paris Saint-Germain er doorheen zien te komen.
4: En wij dachten even, dit gaat leuk zijn voor de wedstrijd. Maar daar kwamen we net toch even een beetje op terug.
5: Echt tegengesteld effect.
3: Dus is heel weinig tempo ook nog. Daardoor ook van Paris Saint-Germain. Dus je kan geen lange bal eroverheen spelen of direct spelen. Wat je wel tegen Bayern München zag een paar keer. En nu moet je het echt hebben van individuele kwaliteiten van spelers. Om er langs te komen of om op doel te kunnen schieten. Maar dat gebeurt nog niet.
5: Ja. Je zei ook van, we zaten het even te analyseren. En je zei, ja, als PSG de bal heeft, dan staat Arsenal ook echt in 3 stroken uiteindelijk. Zo compact.
3: Ja, in 3 grasstroken. Horizontale grasstroken, zeg maar. Dat is precies 16 meter. Ja, dat hele team staat daarin. En dat is dus lastig doorheen spelen. Want je moet nagaan, er is geen ruimte om ertussen te spelen. Dus je moet er eigenlijk omheen spelen.
4: Zijn de bidons weer leeg, Mark en Arman?
1: Ik weet niet of ze leeg zijn, maar ze zijn wel weer begonnen. Maken. Nieuwe inworp. Deze is weer voor Arsenal. 25 minuten staan er op de klok. Wat ook niet helpt voor Paris Saint-Germain is dat het op het moment dat Kvaratskhelia, een van die creatievelingen, de bal heeft, dat hij vaak een heel moeilijk trucje wil doen. En dat tot nu toe 3 keer niet is gelukt. En aan de andere kant Doué voor de veilige oplossing schuin terugkiest. Arsenal wordt een beetje onder druk gezet in de laatste lijn. Maar dit is een hele mooie lichaamsschijnbeweging. En dan kunnen ze zo door de as van het veld meters maken. En dat doet Lewis Kelly.
0: Ødegaard en Saka aan de rechterkant, 26e minuut. Saka buitenom, voorzet is goed, Safonov half. En dan is er niemand om hem binnen te tikken. Daar komt die doelman en die wordt geraakt, heeft pijn aan het achterhoofd. Hij had de bal, maar ook weer niet helemaal. Het was echt een goede voorzet van Saka, die er precies een beetje tussenin viel. Waardoor hij moeilijk te verdedigen was. En toch weer Havertz die er dan opduikt, dichtbij. De tweede goal in deze wedstrijd, Saka voorgegeven. En het is Trossard die er nog het dichtst bij in de buurt komt. Hij raakt het hoofd van Safonov. En dan in tweede instantie loeren Ødegaard en Havertz nog om er iets mee te doen. Ik denk dat het wel meevalt met Safonov, die inderdaad wel geraakt wordt. Maar het is licht. Maar toch ligt hij daar nog wel op de grond. En moet er wel verzorging komen. Dus wie weet is die eerste indruk geen terechte. Met hoofdblessures moet je altijd oppassen. En het feit dat hij nu zo lang aan het achterhoofd voelt. En dat is dan weer minder goed nieuws voor hem. Met name en voor zijn hele team. We gaan kijken naar het warmlopen van Lucas Chevalier. Het contact was er met Safonov. Ook weer niet extreem hard. Maar het kan natuurlijk zijn dat het hard aankomt. De impact van zo'n moment. Dat
1: hoge snelheid ook, hè?
0: Voelt alleen hij. Ja, en hij zit nu wel. En er wordt, ja, daar moet wel zorgvuldig mee omgegaan worden. Want hoofdblessures, dat verhaal kennen we, dat is moeilijk. En die spelers die willen altijd door blijven gaan. Dus ligt het ook aan die artsen, aan de medische staf, die nu het oordeel moeten vellen over hoe het gaat met deze Rus in het doel van Paris Saint-Germain. Het is friendly fire, lijkt het. Ik denk dat Marquinhos hem eigenlijk raakt en dat het niet Trossard is. Ja, het is inderdaad de rechterknie van Marquinhos die zijn eigen doelman raakt. En de gesprekken zijn gaande tussen Safonov en de medische staf. Die moeten bepalen of hij deze wedstrijd kan en mag vervolgen.
1: Ja, hij doet zijn haar in een staart. Ik denk dat het wel weer gaat. En dat hij verder kan. Ja, Karius die kreeg ook een keer in een wedstrijd een beuk op zijn hoofd. En die ging daarna een paar keer onder een bal door. En liet er eentje door zijn handjes glippen. Dus ja, wat dat betreft zou je Luis Enrique willen adviseren. Terwijl we Arsène Wenger en Figo zien. Ja, dat zijn wel twee mensen. Figo, wat een geweldenaar was dat zeg. En Arsène Wenger, de man van het Arsenal. Dat bijna alles won. Ja, het is
0: een gullet.
1: We zien enorm veel bekende trainers, spelers. En je had het al over Thierry Henry. Die mocht de beker brengen. De Champions League. Ja, ook een paar keer wist te winnen. Dus is er weer een soort moment van rust. En zo komt de wedstrijd maar niet op gang. En ik denk dat dat niet in het voordeel van Paris Saint-Germain is. Wat denk jij?
0: Nee, ja, het ligt heel veel stil. En er zit geen tempo in.
1: Nee.
0: Er zit helemaal niks in eigenlijk. En dat is jammer voor de wedstrijd. En ook voor de titelhouder die er veel moeite mee hebben om in hun ritme te komen. Mooi moment voor de wedstrijd. We zagen nog een beeld overigens van de echte UEFA-bobo's. Severin en dat soort types. En daar zag ik op rij 1 ook gewoon de bondsvoorzitter van Nederland. Van de KNVB, Frank Pauw. Die had toch ook een zeer fijne positie daar voor zichzelf bemachtigd. Op rij 1 in Budapest. Op het ereterras. Om deze wedstrijd te aanschouwen. Deze Champions League finale in Hongarije. In het stadion dat Viktor Orbán heel graag wilde. Want dit moest zijn grote stadion worden. Budapest moest weer een gigantisch stadion hebben. En dat hebben ze gekregen. En nu dus ook de finale. Terwijl hij op dit moment niet meer de machthebber daar is in Hongarije. Want hij verloor de verkiezingen. Dit stadion staat er wel. En deze finale wordt daar gespeeld. Hongarije dat de laatste jaren heel veel onder leiding van Orbán heeft geïnvesteerd om sportevenementen naar het land te halen. Wordt heel veel grote sportwedstrijden worden in Budapest afgewerkt. De wedstrijd is weer hervat. Met balbezit voor Paris Saint-Germain met Vitinha. De bal gaat terug naar Marquinhos. Half uur bijna gespeeld. 73% het balbezit maar liefst voor Paris Saint-Germain. Zij hebben de bal, maar ze hebben nog bijna niets noemenswaardigs gecreëerd. Een schot voorlangs van Fabian Ruiz, maar dat kan je eigenlijk geen kans noemen. Arsenal kreeg iets wat leek op een kans, maar dat misschien ook niet was. Alleen Havertz scoorde vanuit een onmogelijke hoek. Nu Dembélé, voorzet geblokt. Hakimi pikt op. Hakimi terug naar Dembélé.
1: Punt 16 meter, rechterkant, bal naar zijn linkervoet. Aan de buitenkant staat Hakimi nog altijd op de bal te wachten, maar Dembélé speelt de bal schuin terug naar Vitinha. Dan wel naar rechts. Maar terug naar Dembélé. Dribbelt nu op zijn tegenstander af. Dat is geen verdediger. Zet de bal voor. Weggekopt door Gabriel. Opgevangen door Doué. Ondertussen is Mendes na een botsing blijven liggen in de 16 meter. Misschien hoopt hij wel op een penalty.
0: Dembélé is het. Dembélé.
1: Is het Dembélé? Ik denk het niet. Maar goed, dat gaan we zien.
0: Gelijk. Je hebt gelijk, sorry, excuus.
1: Marquinhos speelt de bal duidelijk nu naar Dembélé. Ja, speelt hij hem niet uit. Dus gaat Paris Saint-Germain door met voetballen. Terwijl er een speler in de 16 meter ligt. Wat daar precies is gebeurd met Mendes, Dat is nog even de vraag. Maar Paris Saint-Germain wil de bal niet buitenspelen. Dus gaat het de 16 meter in. Klaargelegd. Komt hier ook een kans aan. Doué dribbelt, maar loopt zich vast. Trossard helpt mee verdedigen. Hinkepiet tapt de bal de helft van het Paris Saint-Germain op. En Mendes, met een kwetsuur aan de enkel, kijkt vragend om zich heen. Smekend om zich heen. En hoopt dat als die bal uitkomt, dat uitgaat. Dat de VAR zegt, het is een penalty. Maar ik heb niet gezien wat er gebeurde. Jij?
2: Nee, eigenlijk ook niet. Het leek niet zoveel te zijn. Hij was ook wel een twijfelgeval in fysiek opzicht voor deze wedstrijd. Maar ik denk dat het inderdaad te maken heeft met dat hij hier iets wil versieren. Ah, ja. Gabriel loopt heel licht tegen hem op. Maar of gaat hij hier op zijn hak staan? Wat wij in eerste instantie niet hebben gezien. In deze herhaling zie ik in elk geval niets. Daar is het al gebeurd. Hij voelt aan de enkels. Het zal niet het duwtje zijn geweest. Mendes, die twijfelgeval was voor de wedstrijd, gold ook voor Dembélé. Vooral bij die laatste was het echt de vraag of hij wel kon spelen. 2 weken echt opgetraind voor deze wedstrijd. Maar het kan ook een rookgordijn zijn geweest van Enrique. Want hij is er gewoon bij. En Mendes is dat ook. En ook Hakimi. Dat was het derde twijfelgeval bij Paris Saint-Germain. Kan vanaf het begin meedoen. Nou, we zijn weer verder aan het voetballen. Of het nou echt theater was of serieuze pijn van Mendes, dat is nog een beetje de vraag. Het leverde wel bijna nog een kans op. Mendes die nu aan de bal is en inderdaad weinig last lijkt te hebben. Daar komt Raya die even twijfelt bij een bal van achteruit. En dan toch denkt, ja, ik moet nu wel. Hij rent door en hij schiet de bal over de zijlijn. Paris Saint-Germain pikt weer op. Het is nog een klein kwartier in de eerste helft. We wachten nog altijd op een kans. En op een echte, ja, een vonkje dat deze finale kan doen ontbranden. We dachten dat de goal zou zijn. Maar dat is hier niet gebleken. Want Paris Saint-Germain heeft daarna heel veel de bal gehad. Arsenal heeft de muur opgetrokken. De bus van Arteta is geparkeerd en er is echt geen beweging voorlopig in te krijgen.
1: Ja, vroeger moest je choken als je auto het niet deed. Er zijn heel veel jeugdige luisteraars die denken, wat is dat nou weer, een choke? Maar dat lijkt er een beetje nodig voor Paris Saint-Germain. De boel moet op gang worden getrokken. Voorlopig is het alleen maar pruttelen, pruttelen, pruttelen. En de bal een beetje breed. En echt gevaarlijk wordt het eigenlijk zelden. De bal gaat nu naar Dembélé. Komt het dan van hem? Dembélé met een wippertje op het hoofd van Hakimi. Moet ook weer terug. En zo gaat het naar Marquinhos. Maar we zijn nu wel halverwege de Arsenal-helft. Terwijl we net op de rand van de 16 meter waren. Vitinha ook weer vanuit stilstand. Dat doet hij veel. Nu de bal via Ruiz naar de linkerkant. Kvaratskhelia, actie nummer 4. Nu wel de veilige oplossing, namelijk breed. Maar dat moet niet. Paris moet het tempo omhoog gooien. En wat creativiteit aan de dag, aan de dag leggen. Om dit Arsenal, dit hechte Arsenal, uit elkaar te spelen. Want ze kunnen het heel makkelijk belopen, die rood-witte. Tegen die blauwe uit de hoofdstad van Frankrijk. Weer via Vitinha. En nu de bal in zijn voeten. En hij lepelt de bal over de verdediging van Arsenal. Dit is een goeie. En dan gaat het naar Dembélé. Dan gaat het weer de 16 uit.
2: En dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. Ja, het is daar ook wel heel druk. Maar er is snelheid nodig. Er is onvoorspelbaarheid nodig. En dit is er niet nodig. Een wippertje van de Dembélé die zomaar richting Raya gaat. Ze verdedigen echt heel goed, die van Arsenal. En er is ook niemand die verzaakt. Iedereen maakt de vuile meters. En dan is het zelfs voor een ploeg als Paris Saint-Germain ontzettend moeilijk om daar iets tegen uit te richten. Het is echt niet het voetbal dat je wil zien van Arsenal. Maar wel het voetbal waarmee ze weer succesvol zijn geworden. En die fans die jarenlang altijd zeiden, ja, wij zijn van het mooie voetbal. Daar staan wij voor. En die zijn nu hun handen aan het kapot klappen voor dit afbraakvoetbal bijna van Arteta. Want het levert prijzen op. En prijzen is uiteindelijk wat elke fan wil. Of dat nou aanvallend of met verdedigend voetbal gaat. Mendes zet de bal voor. Komt hier een mogelijkheid aan? Nee, want de bal wordt weer weggewerkt. Saka kan de bal niet in de ploeg houden. En ze proberen echt het tempo heel erg op te krikken.
1: Slim van Arteta.
2: Maar Arteta gooit een bal het veld in en dan ligt het dus weer stil. Heel slim, heel handig. En dit soort dingetjes, het is niet wat je wil in het voetbal. Paris Saint-Germain speelt veel mooier. Maar ja, het levert niet altijd de prijs op.
1: Hey, Arsenal is terug bij boring Arsenal. Voor het Arsène Wenger tijdperk. Bal van Marquinhos naar de rechterkant. Nu gaat het wat sneller en wordt Hakimi bij de cornervlag gevonden. Die slingert de bal laag voor. Daar gaat Dembélé naar de grond. Bal wordt buiten getrapt. Dembélé vraagt aan de scheidsrechter. Hij houdt mijn shirt vast. Mag ik een penalty alsjeblieft? Het is ook een beetje wanhoop bij Paris Saint-Germain. We zagen net 73% de bal. Dat is niet minder geworden in de afgelopen 10 minuten. 35 minuten onderweg. Als Hakimi naar binnen dribbelt, maar ook vooruit. Weer heel veel rode shirtjes voor zijn neus ziet opduiken. Dus weer breed terug. En dit is de slechte kaats van Mendes. Arsenal neemt over met Rice. Rice halverwege zijn eigen helft sterk aan de bal gebleven. En dan gaat de bal langs de zijlijn naar Saka. Heeft wat ruimte. Maar die ruimte wordt nu dichtgelopen Middels een overtreding, dat ook. Duw in de rug van Mendes. Hij begrijpt er helemaal niets van. 10 minuten nog in deze eerste helft. Die er denk ik nog wel 5 minuten gaat bijkrijgen. Want het wil nog niet echt op gang komen. Het lijkt in niets op die halve finale van Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Die 5-4. Dat was, ja, wervelend voetbal. Dit is vertragen, vertragen, vertragen. En een ploeg die wel wil, maar er niet doorheen komt. Ook al niet geholpen door de achterstand.
2: Nee, dat was natuurlijk de echte finale misschien wel. Maar ja, het was de halve finale. En de finalist hier, Arsenal, speelt op een heel andere manier. Het is wel heel knap hoe ze dat overigens doen. Als je zoveel wedstrijden op die weerstand moet spelen, zoals in de Premier League. En te maken heeft met een tegenstander die heel veel niemandalletjes afwerkt in Frankrijk. Veel spelers rust heeft kunnen geven ook. Dat ze het nog steeds zo kunnen opbrengen. En zijn ogen ook nog steeds allemaal best wel fit. Nu een vrije trap van Rice en een kopbal. Havertz en Gabriel lopen elkaar een beetje in de weg. Het levert dus niets op. Terwijl dit soort momenten wel datgene zijn dat Arsenal veel succes heeft opgeleverd. Die standaard situaties. Maar dit levert dus even niets op. Sterker nog, een overtreding is gezien door de scheidsrechter. Er wordt heel veel vastgehouden van beide kanten. Maar het duwtje van Havertz wordt denk ik bestraft. Daar fluit zijn landgenoot voor, Daniel Siebert. En dus de vrije trap van Paris Saint-Germain al snel genomen. Ze zijn de bal weer kwijt aan Arsenal. 10 minuten nog in de eerste helft. Nu Paris Saint-Germain dat weer overneemt na een slordig balverlies van Arsenal. Ze werden even onder druk gezet. En nu kunnen ze gaan lopen bij de Fransen. Vitinha. Vitinha speelt af. Dembélé. Mendes kwam eraan aan de linkerkant. Schot van Dembélé levert niets op. Bal half weggewerkt. Helemaal weggewerkt door Trossard. Dit is wel iets waar dan wat in zat. Door de ruimte die er opeens ontstond. Maar Paris Saint-Germain doet hier ook weer weinig mee. Nu opnieuw de bal veroverd. Arsenal verliest nu wel een aantal duels op rij. En Doué kan er vandoor.
1: Doué aan de rechterkant. Sterk tussen 3 van Arsenal. Maar dan wordt het hem toch te veel. Scheidsrechter laat veel doorgaan. Maar dat moment van zojuist, dat was er eentje waarin ze bij Arsenal niet goed stonden. Hadden ze beter, sneller uit moeten spelen bij Paris Saint-Germain. Bal gaat nu terug bij Arsenal naar de rechterkant. En dan wordt er naar voren gedribbeld met grote passen door Saliba. Die keurig in het balbezit blijft. Dit is goed gedaan naar de as van het veld, naar Havertz. Die heeft wat veel tijd nodig om open te draaien. Want links lag er heel veel ruimte bij Trossard die nu dan gevonden wordt. Maar die ruimte is nu weg. Hij staat nu met zijn rug naar zijn verdediger toe. Dat is Marquinhos. En moet de bal dan terugspelen. Dan gaat het terug naar de as, naar Lewis Kelly. Lewis Kelly weer breed. Arsenal koestert het balbezit. Minuut 38. Arsenal koestert een voorsprong. Havertz na 5 minuten. Schoot hard raak. En daardoor 0-1. Bal terug naar Raya. Lange trap. Waar komt hij terecht? Op het hoofd van Havertz. Maar de bal is ook over de zijlijn geweest. Het is helemaal Havertz niet. Doet er ook niet toe. Bal is uit.
2: En nu weer in. 38 minuten gespeeld. 0-1. Doelpunt van Kai Havertz. Arsenal aan de leiding. En nogmaals gezegd, Arsenal won dit toernooi nog nooit. Paris Saint-Germain deed dat voor het vorig jaar ook nooit. Zij wonnen hem toen wel. En nu kan dus een jaar na dat team opnieuw een nieuwkomer dit toernooi gaan winnen. Een toernooi dat toch jaar en dag gedomineerd werd. Eigenlijk door dezelfde clubs. En hoe vaak zeiden we wel niet. Ja, het wordt altijd gewonnen door hetzelfde team. Maar nu zou het zomaar kunnen dat 2 jaar op rij dus een ploeg gaat winnen. Die dit toernooi nog nooit won. In een toernooi dat toch al bijna 80 jaar nu bestaat. En natuurlijk gedomineerd is door Real Madrid in het verleden. Paris Saint-Germain valt aan. 39e minuut. De bal gaat heel eventjes terug naar João Neves. Dan weer naar Doué, Neves en Vitinha op het middenveld. De bal wordt rondgespeeld. De fans van Arsenal maken veel geluid. De fans van Paris proberen dat ook. Maar de fans van Arsenal beleven een droomseizoen. Dat geresulteerd heeft niet in de winst van de FA Cup. Die ging naar Manchester City. Maar wel in de winst van de Premier League. En misschien wel in de winst van de Champions League. Doué buitenom. Doué. Bal komt voor. Raya loopt met de bal mee. Kan niet worden weggewerkt. Kvaratskhelia pikt op helemaal de andere kant. Dan weer terug naar Nuno Mendes. Mendes met de voorzet. Dembélé probeert het met een hakbal. Het gaat allemaal niet. En Arsenal is dan weer uit de problemen. Op deze manier houden ze het wel even vol. En dan gaat Hakimi de bal snel proberen af te pakken van Havertz. Die voelt iets. Gaat dan gelijk rollenbollend over het gras. En dat is weer tijdwinst. En het is weer... Ja,
1: het is een beetje Atletico Madrid, hè?
2: Spelbederf, zo zou ik het willen noemen. Het is echt afgrijzelijk eigenlijk waar we naar zitten te kijken. Maar dit is dus waar Arsenal voor staat blijkbaar. Ja, Hakimi moet dit niet doen. Maar Havertz benut het ook wel weer optimaal. Het is inderdaad Atletico Madrid. Daarom was die halve finale tussen Arsenal en Atletico Madrid ook zo verschrikkelijk. Want dat waren twee teams die allebei dit wilden doen. En Arsenal heeft het geperfectioneerd blijkbaar.
1: Ja, maar ze hebben vooral het verdedigen geperfectioneerd. Ja, dat kunnen we allemaal niet leuk vinden. Maar het is wel knap hoe ze het zo vaak op slot houden. En ook nu, na 40 minuten, nog geen centje pijn achterin gehad. tegen de aanvalsmachine van Paris Saint-Germain. Waar vooraf zo voor gevreesd werd. De zo met complimenten volgegooide aanvalsmachine van Paris Saint-Germain. Maar ze komen er niet doorheen. Vitinha speelt de bal breed uit stilstand naar Ruiz. Tikkie terug, halverwege de eigen helft. Het gaat echt in het tempo waarop ik het vertel. Schuin naar voren, terug uit stilstand, Hakimi. Ik denk dat de trainer iets moet verzinnen, want op deze manier gaan ze er echt niet doorheen komen. Nu een bal naar de as. Mooi gecontroleerd door Doué. Zijn paas terug is dan weer moeilijk. Een beetje hoge bogen en een stuit komt hij bij Ruiz, die nu als een soort linksachter staat. Kan de bal dan wel geven aan Mendes. Die probeert de spits te vinden. Dembélé vindt hij ook met een beetje geluk. Laat de bal lopen. Hakimi raakt de bal totaal verkeerd. Ze zijn ook niet in goede doen, die spelers van Paris Saint-Germain. Er lukt ook toch niet zoveel. Als ze dan in de buurt komen, ja, dan moet het ook snel. En dan moet het niet alleen snel, ook zorgvuldig. En we zien vooral mislukte acties. Daar was dit er ook weer eentje van. Bal gaat weer naar de as van het veld. Daar heeft Neves de bal. En nu Kvaratskhelia.
2: Kvaratskhelia zoekt het even op. En houdt dan toch weer even in naar Doué. Doué wil doorspelen naar Neves. Te voorspelbaar. En er zit Arsenal tussen. En de bal weer 30 meter weggetrapt. Ja, dat is hoe Arsenal het nu doet. En de ingooi van Paris Saint-Germain weer genomen. In de 42e minuut zitten ze nu weer op de helft van Arsenal. Maar alle 11 van Arsenal in een heel laag blok leunen ze op eigen helft richting hun eigen doelmond. En wachten ze af waar de Fransen mee komen. En je zegt het terecht, Max, ze zijn ook niet in goede doen. Ze zijn ook niet zorgvuldig genoeg. Want de kansen die er zijn om het uit te buiten, die pakken ze dan ook weer niet. Veel balverlies. De acties van de buitenspeler komen er nog totaal niet uit. En de middenvelders die hebben veel de bal, maar weten de aanvallers weer niet te vinden. Mendes terug naar Fabian Ruiz. Ruiz naar Marquinhos. Marquinhos, en dit gaat allemaal wel in een tempo dat ook weer te traag ligt eigenlijk. Arsenal loopt heel rustig met de bal mee. En ze blijven heel gegroepeerd dicht bij elkaar staan. Zodat de tegenstander geen ruimtes krijgt. Een afstandsschot kan eigenlijk ook niet. Kvaratskhelia op 20 meter van de goal. En ze schuiven wat op. Meter voor meter. Mendes gaat nu een actie aan in het 16 meter gebied. Bal ook voor het doel. Dat is gevaarlijk. En de kopbal 2 meter over van Fabian Ruiz. Het komt dus van Nuno Mendes. Die zet eindelijk een actie in die ergens toe leidt. Daar ligt misschien ook wel de zwakte bij Arsenal aan die kant. Bij die jonge rechtsback Mosquera die Mendes hier even kwijt is. En dan weet Arsenal die bal niet lekker uit te verdedigen. Komt de bal op het hoofd terecht van Fabian Ruiz. Maar die heeft amper tijd, amper ruimte en kopt de bal niet goed hoog over het doel. Dit was de beste kans, denk ik, van Paris Saint-Germain in de eerste helft. Een eerste helft waarin Arsenal scoorde na 5 minuten. En het nog steeds 1-0 staat voor de ploeg uit Noord-Londen.
1: En een doeltrap voor Raya en zo tikken de minuten weg. En zien we hoe de keeper de bal heel ver weg trapt. Richting de linkerhoek. Havertz moet het duel aan. Verliest dat. Bal stuit het door. Hij komt in de voeten van Marquinhos. Maar omdat hij stuit het, moet hij hem eigenlijk zo half omhalen. En met een hoge boog naar voren trappen. Ja, dan kom je niet aan het voetballen toe. Dat komt Arsenal ook niet. Want Lewis Kelly kopt de bal over de zijlijn. Inworp voor Paris Saint-Germain. Anderhalve minuut nog. Minuutje of 5, denk ik. Aan extra tijd er wel bij. Als het er geen 8 worden. Want we hebben ook een drinkpauze gehad. En als ik me niet vergis, tikte de klok toen gewoon verder. Moet weer terug naar de eigen 16 meter. Naar Marquinhos die hem weer naar voren moet trappen omdat hij onder druk staat. En dan levert hij de bal eigenlijk zomaar in. Pacho moet ingrijpen op het moment dat Saka komt inlopen. En Paris Saint-Germain heeft nu de bal. En nu is hij op de grond bij Doué. Dribbelt wat. Komt nu in de as van het veld uit. Links de ruimte bij Kvaratskhelia gevonden. Buitenom gaat Ruiz. Kvaratskhelia gaat naar binnen. Daar is het zo ontzettend druk. Want dan staan ze bij Arsenal dicht op elkaar. Marquinhos, punt 16. Rechterkant Dembélé gevonden. Kap, schot, hoog. Heel hoog over. Daar was hij dan. Eindelijk ruimte om te schieten. Maar wat zeggen we dan bij amateurvoetbal? Het lichaam te ver naar achter. En de bal gaat hopeloos over. Nou, kijk, nog niet gerust. Thierry Henry zal toch best een voorkeur hebben.
2: Ja, en hij is Frans, dus het zal wel Paris Saint-Germain zijn.
1: Ja, denk je echt?
2: Nee, ik denk het niet. Maar ik vraag me wel af, een speler zo mooi als hij was. De club waar hij van houdt. De club die, waarmee hij zich zo identificeert, Arsenal. Als hij die club zo ziet spelen. Wat denkt hij dan? Dat lijkt me toch ook wel bijna een loyaliteitsconflict. Een liefhebber van dit spel. Maar dit spel van Arsenal is niet nou iets om verliefd op te worden. Maar het is wel heel effectief. 1-0 voor Arsenal. De eerste helft zit erop. We gaan de extra tijd zien hoeveel die bedraagt. Dat zie ik nog niet. De bal wordt nu weggewerkt door Kvaratskhelia uit de eigen doelmond. Zes minuten komen erbij. Die zijn nu ingegaan. En Arsenal heeft de bal via Ødegaard. Ja, er was ooit, ik vergeet wie dat is, maar een trainer die zijn spelers met touwtjes aan elkaar vast liet maken. En dan zo verdedigen, zodat ze nog beter op elkaar waren ingespeeld. Dat is een beetje wat je bij Arsenal ziet. De bewegingen die ze maken.
1: Saki
2: precies, was het Saki?
1: Ja.
2: Precies weten wat de ander doet. Dat is wel heel knap hoe je dat hebt getraind. Want in aanvallend opzicht meanderen ze dan een beetje uit. In defensief opzicht komen ze zo dicht bij elkaar te staan. En er zit gewoon geen ruimte tussen. Safonov die komt nu 15, 20 meter zijn doel uit. Om een bal weg te koppen. Om de snelheid maar hoog te houden. Om het tempo erin te houden. En dat levert wel balbezit op voor Paris Saint-Germain. Maar dan gaat Arsenal weer terug in de verdedigende stellingen.
1: En vanuit stilstand is het de bal nu breed. Gespeeld door Vitinha, die eigenlijk alles vanuit stilstand doet. Het is voor Arsenal nog helemaal niet moeilijk om het dicht te lopen. Die worden helemaal niet moe op deze manier. Kvaratskhelia aan de linkerkant. Vooruit geen optie, dus maar weer breed naar Vitinha. Weer sukkeldrafje. Dan breed naar Dembélé. Dembélé op 20 meter van de achterlijn. Rechts van het doel, bijna op de punt van de 16. Wipt de bal de 16 meter in. Neves terug naar Dembélé. Dan belandt hij in de 16. Een paar tackles. Waarvan de bal uiteindelijk wordt weggetrapt door Arsenal. Eventjes paniek in de hut. En Paris Saint-Germain neemt weer over. Ja, het is misschien niet de schoonheidsprijs. En jij zegt, wat zal die Henry denken? Nou, die Henry denkt 1-0 voor. Zoals wij. Stel je voor, het is de WK-finale en Oranje staat met 1-0 voor. Ja, gaat er dan niemand de Polonaise doen na afloop? Denk het toch wel. Zijn we het heel snel vergeten. Bal is bij de rechterkant, bij Douay.
2: Douay, rechterpunt 16 meter gebied. Terug naar Marquinhos. Twee van de zes extra minuten zijn voorbij. Nog vier te gaan, Vitinha. En het schot van Douay, dat is best wel een kansrijke positie. Hij heeft een meter. Ik zie dat je zegt, die bal moet erin. Maar dan schiet hij hem ook weer 2-3 meter over. Dus het vizier staat ook niet op scherp. Het lukt niet. En je ziet de frustraties ook bij Paris Saint-Germain over deze eerste helft die totaal niet loopt zoals zij het voor ogen zullen hebben gehad. Ploeg die zoveel indruk heeft gemaakt tegen onder meer Liverpool, maar vooral dus tegen Bayern München, waarin ze oogstrelend voetbal lieten zien. Maar dat kunnen ze nog helemaal niet laten zien in deze finale om de Champions League. Daar heb je ook twee teams voor nodig. Dat is ook wel de waarheid. Alleen, het is ook niet zo dat Paris Saint-Germain zijn beste wedstrijd speelt van het seizoen. Dat kan straks veranderen in de tweede helft. Als Henrique natuurlijk aan het bedenken is wat hij straks gaat zeggen. Hij heeft veel opties vanaf de bank. Zijn allemaal internationals, zijn allemaal wereldspelers. Barcola heeft hij daar bijvoorbeeld nog zitten. Die niet kan gaan brengen. Maar Arsenal voetbalt er doorheen. Havertz voor de 0-2. Nee, want het schot wordt geblokt. En de beste kans na de goal van Havertz is weer voor Kai Havertz in de derde minuut van de extra tijd van de eerste helft. Wat is daar opeens een ruimte? En hij kan schieten. Op het laatste moment gooit iemand zich er nog voor. Waardoor een schot en waardoor een zeker lijkende 0-2 dan toch nog wordt voorkomen.
1: Goh, voetballen ze er ineens heel snel en heel makkelijk doorheen. Die van Arsenal. Bal is weer in de middencirkel. Bij Vitinha naar Ruiz en dan naar links. Arteta maakt zich druk aan de zijlijn. De coach van Arsenal. De bal is bij Kvaratskhelia. Ook weer vanuit stilstand. Dan is het zo moeilijk om je tegenstander uit te spelen. Dat lukt hem dus ook niet. Speelt de bal terug naar Mendes. Nu is hij weer in de as van het veld bij Vitinha. Vitinha, daar is Dembélé. Die is uitgezakt. Deze past net niet. Daar zit het voetje van Trossard tussen. Corner nog voor Paris Saint-Germain. 3,5 minuut zijn we onderweg in de extra tijd. Die 6 minuten bedraagt. Dus nog 2,5 minuut over. Voor Paris Saint-Germain om wat te doen aan die achterstand. De corner mag nog niet van de scheidsrechter. Die heeft iets gezien. Vasthouden, duwen. En gaat dan wat mensen waarschuwen. Daaronder de keeper en Ruiz. Die al een paar keer ruzie heeft gehad met de scheidsrechter. En ook nu met een blik kijkt van ik vind jou nog niet zo aardig, Duitse meneer. In je blauwe, lichtblauwe shirtje. De corner van Dembélé draait van het doel af. Komt bij de tweede paal. Kan makkelijk worden weggekopt door Saliba. Opgevangen door Mendes. Dan naar de as. Naar Vitinha. Vitinha. Maar weer de bal een keer onder de voet. Dit is een goede opening. Naar Ruiz. Die zet de bal hard voor. Nee, die schiet ineens. Ik weet niet of het de bedoeling was. De bal komt recht op Raya af. Die heeft een beetje moeite om hem in één keer vast te pakken. Ik weet niet of het een schot was of een harde voorzet. Of die zo bedoeld was. Maar hij komt tussen de palen. En zo is de Raya dus aan het werk gezet. Maar echt spannend werd het niet. Het is 0-1, Norman.
2: Hij zal tellen als het eerste schot op doel, denk ik, in de vijfde minuut van de extra tijd voor Paris Saint-Germain. En dat is wel rijkelijk laat met al die aanvallende wereldsterren. Het is ook de verdienste van Arsenal in deze eerste helft die dus goed op gang kwam. Prachtige goal werkelijk. Vanuit zo'n lastige hoek. Kai Havertz schoot hem geweldig binnen. Safonov kansloos kon er alleen maar naar luisteren. Naar die kanonskogel. Inslag van Kai Havertz. En daarna is er niet zoveel meer gebeurd. Havertz kreeg nog wel een goede kans op aangeven van Ødegaard. Maar het is Marquinhos die nog het voetje uitsteekt. Waardoor het schot van Havertz dat hij probeerde te plaatsen onder Safonov door niet in het doel belandt. Hij voorkomt dus met die actie de 0-2, de aanvoerder van Paris Saint-Germain. Ja, het schot van Fabian, een schotkansje was dat nog voor Paris Saint-Germain. De kopbal van Fabian Ruiz over. Dat zijn de halve kansen geweest in deze eerste helft. Het is allemaal wat karig in de Champions League finale. Maar na rust misschien nog een kans op meer kansen. De ingooi die Declan Rice nu gaat nemen, dat zal het laatste wapenfeit zijn. En deze eerste helft van nog 20 seconden te gaan. En die gaan we afsluiten dus met een standaard situatie. Met een ingooi voor Arsenal.
1: Daar zijn ze goed in. Alle hands aan dek voor Paris Saint-Germain. Rice gaat de bal de 16 in slingeren. Doet dat richting de eerste paal. Havertz omhoog. Bal ook omhoog. En waar belandt die bal? Opnieuw op het hoofd van Havertz. Nee, Pacho wint het kopduel. Maar gefloten door de scheidsrechter. Omdat het dan een corner wordt. Of wat is er aan de hand? Ik denk dat hij een corner fluit. En even overleg met het oortje. Arsenal halverwege, want zover zijn we bijna. Ja, het is Pacho die bal over de achterlijn kopt. Dus er wordt verder niet gefloten voor een overtreding. Dus nog een corner ook voor Arsenal. En dan is het helemaal de billetjes bij elkaar bij Paris Saint-Germain. 1 Europese prijs voor de ploeg uit Londen in 1994. De Europa Cup 2. En die bestaat al heel lang niet meer. En daarna nooit meer een finale gewonnen. 5 keer verloren. En nu gaan we naar de zijkant. Want
2: duurt te lang, dus gewoon rust, denk ik.
1: Nou, scheidsrechter nog gelijk ook. Als jullie niet willen, dan hoeft het ook niet meer. Halverwege leidt Arsenal door een heel vroeg doelpunt van Kai Havertz. Het is 0-1.
4: De commentatoren hebben niet per se een hele hoge pet op van Arsenal. Het Wiggins Maduro.
3: Nee, dat
4: snap
3: ik
4: dat?
3: Wel. Kijk, je wilt natuurlijk een veel aanvallendere wedstrijd zien als kijker. Omdat je wilt genieten. Alleen Arsenal maakt gebruik van waar ze heel goed in zijn. En dat is verdedigen. Ze staan 1-0 voor en dit hebben we het hele seizoen al gezien. En verdedigen hoort ook bij het voetbal, hè?
4: Zeker.
3: En ja, dat doen ze gewoon heel goed.
4: Ja, terug bij het boring Arsenal-tijdperk, zei Mark Kloostra zelfs.
3: Ja.
4: Kan je daarin vinden?
3: Ja, een beetje wel. Want zij scoren en dat vinden ze eigenlijk al voldoende. Dit is geen ploeg die denkt van nou, we gaan nog voor de tweede. Zij maken de boel dicht en 1-0 is dan ook voldoende. En ja, dat is een beetje ook wel een Spaanse mentaliteit die echt puur aan resultaat denkt. En wij zijn wat vaak aanvallender ingesteld. Zeker in onze Nederlandse cultuur. Maar nogmaals, je ziet het echt het hele team verdedigen. De spitsen stonden zelfs, er was een moment dat ze het hele team in de 16 meter stonden. Ja. Zelfs de spitsen stonden te verdedigen in de 16 meter. Nou, dat is heel bijzonder. Dat heb ik in de Eredivisie nog geen enkele team zien doen.
4: Maar dan is natuurlijk wel de vraag. We hadden het idee dat de laatste 10 minuten dat er iets meer ruimte kwam voor Paris Saint-Germain. Deden ze toen iets anders ten opzichte van
3: ja, iets meer loopacties. Daarvoor? Ook met de backs en de buitenspelers. Dus Mendes kwam er één keer doorheen. Hè. Ook door een individuele actie. Dat heel goed ging. Ik vind wel dat ze dat nog wel vaker kunnen doen. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen in de tweede helft.
4: Meer diepte proberen te creëren.
3: Ja, want je moet ze wel proberen stress te geven, zeg maar. En nu is het heel rustig de bal rondspelen. Maar die verdedigers vinden het wel prima. En die hoeven eigenlijk helemaal niet te kiezen. En ze moeten eigenlijk ervoor zorgen dat er een keer een back overheen gaat klappen. Of een buitenspeler aan de binnenkant gaat komen. Zodat er een beetje twijfel ontstaat. En dan proberen te scoren natuurlijk.
4: Wij zeiden even tijdens het kijken van de wedstrijd buiten de uitzending om. Van je krijgt bijna een neiging om te zeggen, geef Arsenal gewoon de bal.
3: Ja.
4: Dan komen ze meer op de helft van Paris Saint-Germain. Dan kun je daarna het overnemen en die diepte alsnog gaan
3: creëren. Want dan valt er wel ruimte. En een paar keer had Paris Saint-Germain wel de kans om gevaarlijk te worden daardoor. Alleen ze maakten de verkeerde keuzes daarin. Dus dat is misschien nog wel een optie. Hè? Ze bewust de bal te geven.
4: Is wel een gevaagde, toch? Dan ga je bewust de bal verliezen.
3: Ja, dat kan. Maar dan heb je zelf wel wat meer ruimte. Maar Arsenal zakt direct in, hè? Dus ook al heb je de bal. Zeg maar, zij lopen naar achter en denken van ja, kom er maar doorheen.
4: Ja. Nou weet je natuurlijk, Arsenal gaat zo spelen. Dit is waarom ze bekend staan natuurlijk. Als PSG zijnde, had je misschien dan toch iets meer creativiteit verwacht ook?
3: Ja, ik wel eigenlijk. In ieder geval meer diepteloopacties vanuit het middenveld. Want inderdaad, wat je zegt, dit was eigenlijk al voorspelbaar. Ja. Arsenal zou dit sowieso gaan doen. Dus dat valt wel een beetje tegen. En ik hoop dat de tweede helft wat spectaculairder gaat worden.
4: Als jij Luis Enrique was, wat zou je dan nu zeggen in de kleedkamer?
3: Het staat 1-0, maak je niet druk. We hebben zoveel wedstrijden gespeeld waarin we 3 doelpunten kunnen maken in 5 minuten tijd. Maar we moeten wel meer dit en dit en dit doen. Oh. Meer diepteloopacties.
4: Ik dacht eerst even vloeken, maar nee.
3: Nee. Ik denk dat hij heel veel vertrouwen juist in zijn team moet uitspreken. Ook al blijft het 1-0 tot minuut 80. Zij kunnen gewoon 2 doelpunten scoren in 5 minuten. Dus laten we het hopen.
4: Goed, wij gaan ook even de kleedkamer in voor het journaal. En zometeen weer terug naar het nieuws van 7 uur.
6: NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Presentatrice Catharine Keil.
7: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
6: Ze ging deze week over de tong vanwege een spraakmakend interview bij Harry Mens.
7: Het wil toch niet zeggen dat als je als vrouw werkt dat je dan geen goede moeder kan zijn? Waar slaat dat nou op?
6: En voetbalcommentator Arman Afsaroglu.
8: En maakt hij een schitterende goal, zeg.
6: Over zijn liefde voor het vak en over het aanstaande WK.
9: Toen zei mijn vader, je kan toch op de radio luisteren. En ik was verkocht.
6: Margreet Rijntjes. In gesprek met Catharine Keil en Arman Afsaroglu. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
10: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
12: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
13: Die jarig is, trakteert.
14: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
15: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Morgen, 21:50, VPRO viert 100 jaar.
14: Tja, hoe moet dat nou?
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
19: Appetito.
18: Appetito.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Crayon kozijnen.
6: NPO Radio 1.
24: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özal, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend waren de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: kers.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ster. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
6: Ja,
5: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ik moet het echt even met jullie ergens over hebben.
16: Die jarig is, trakteert.
17: Ja, het zal je maar gebeuren dat je tot je eigen verbijstering doorgroeit.
18: Eigenzinnig, absurd en grensverleggend. Morgen 8:50, VPRO viert 100 jaar.
17: Tja, hoe moet dat nou?
14: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Kan die vanaf de linkerkant schuin op het doel van Paris Saint-Germain af en schiet hij de bal er keurig en hard in. Het is 1-0 voor Arsenal. 5 minuten onderweg. Wat schiet die bal er hard in de korte hoek. Havertz zet Arsenal op voorsprong.
21: Ja, halverwege de Champions League finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain staat het 1-0.

0: voor de Engelse kampioen.
1: Analist Wiegers Maduro hier in de studio. We hadden het er net al even over. Hè. Er moet meer creativiteit komen bij PSG. Nou, je zei al, Arsenal gaan waarschijnlijk gewoon alle 11 in het doel staan nu.
2: Nog ietsje lager, nog als dat nog kan. Nee.
1: Nee. Maar wat doet PSG, denk je?
2: Ja, ik denk dat ze moeten beginnen zoals ze een beetje geëindigd zijn. Dus veel meer loopacties met de backs ook vooral. 1-1 durven te spelen. En dan een voorzet brengen. Want ik denk in de 42e minuut kreeg Mendes ging er langs. En was nog wel een gevaarlijk moment. Ik denk dat ze dat vaker moeten doen.
1: Maar het is natuurlijk best lastig als je het zo compact houdt, wat Arsenal doet, om bijvoorbeeld op snelheid nog iets te kunnen creëren. Ja, want ze hebben natuurlijk hele snelle spelers.
2: Je moet dus echt van heel snel van kant naar kant spelen. En dan als je eenmaal aan de zijkant bent, proberen er langs te komen en dan de voorzet te geven. Dat is eigenlijk de enige manier. Of je moet zo wendbaar zijn dat je in die kleine ruimte snikken door kan draaien en dan kan schieten. Hebben ze ook geprobeerd, maar de schoten waren niet goed. Dat zijn hele moeilijke momenten.
0: Ja. En Arsenal moet gewoon doen waar het mee bezig is, denk ik. Hè? Gewoon doorgaan.
2: Ja, en zij voelen zich heel sterk, denk ik, comfortabel. Afgelopen wedstrijden hebben ze ook volgens mij alleen maar met 1-0 gewonnen. Dus zij denken we gaan dit weer doen. Dus ze hebben heel veel vertrouwen in heeft dat team. Ze hebben een trainer langs de lijn die ook goed meedoet.
0: Je zei het al, langs de lijnen, maar hij staat ook heel vaak buiten zijn vakje, merkte je al.
2: Hij staat vaak gewoon op de zijlijn. En ik snap niet waarom hij nooit gestraft wordt daarvoor. Er zijn altijd heel veel video's van hem al op internet. Dat hij echt meebeweegt en dat hij heel vaak buiten zijn vak komt. En spelers raken daardoor echt door in de war.
1: Nou, die spelen nog net niet die bal naar hem. Maar we zagen net al wel aan het eind van de eerste helft een getergde scheidsrechter vanwege het tijdrekken van Arsenal. Zo kijken hoe hij zich gaat opstellen. Morgen in de perstribune, hoorde ik net. Maar vandaag gewoon de Champions League finale voor die tweede helft. Arman Afsaroglu.
3: Vroege vlucht terug, heb ik.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Samen met Cor Kloosstra.
3: Heel vroeg.
0: Maar weer naar jullie luisteren.
3: Ja, nee, dat hebben ze voor mij gedaan, zodat ik in de perstribune kan zitten. Ik heb een verzoek ingediend. De tweede helft is begonnen. Van de Champions League finale met balbezit voor Paris Saint-Germain. 1-0 voor Arsenal. En Kvaratskhelia loopt richting het 16 meter gebied. Geeft hem af. Daar komt dan zo'n vroege voorzet. Tot bij de eerste paal waar de bal wordt weggehaald door Gabriel. En dan gaan we gewoon in hetzelfde patroon weer verder. Paris Saint-Germain valt aan. Arsenal houdt tegen. Ingooi is voor Arsenal in de eerste minuut van de tweede helft.
4: Ja, het patroon is wel gelijk anders. Want tempo gaat gelijk omhoog bij Paris Saint-Germain. Die ging het een stukje sneller dan dat we in de eerste 45 plus 6 minuten hebben gezien. Of het ze wat opgelakt gaat leveren, dat is maar zeer de vraag. Hier komt geel. Kijk, deze Duitse scheidsrechter heeft vlak voor rust, dat zeiden jullie net, terecht aangegeven. Ik ben klaar met de tijdrekken. En als Mosquera veel te lang doet over het nemen van de ingooi, krijgt hij een gele kaart. Eudegaard komt zeggen, moet je hem niet eens waarschuwen? Nee, dat heb ik voor rust gedaan. Dat zal het verdict zijn van de scheidsrechter. Hij zegt overigens niet zo heel veel tegen Eudegaard, die tegen de maan aan het praten is. Aanvoerder van Arsenal. Bal gaat naar de as richting Eudegaard. Maar Paris Saint-Germain zit ertussen. De bal wordt teruggespeeld. Het tempo moet omhoog bij Paris Saint-Germain. En in de eerste minuut, het is heel voorzichtig, het is nog heel vroeg, ging dat tempo omhoog. En nu is hij terug bij de keeper in de eigen 16. Bij Marquinhos. Lange trap.
3: Richting middenlijn, daar gaat de bal over het hoofd van Douay heen. En is Douay de bal nu ook helemaal kwijt, want Saliba heeft hem, loopt door. Douay maakt de overtreding. Vrije trap voor Arsenal. Daar zal dan ook wel weer de nodige tijd overheen gaan. Gaat de scheidsrechter dit nou echt consequent doen? Bij elk moment van tijdverspilling ingrijpen. Dat zou fijn zijn als een leidsman dat echt durft. Voorlopig doet hij het niet. Hij gaat wel tegen Rice zeggen, je moet echt een beetje opschieten. Vrije trap. Nou, Rice schiet op. Hij gooit hem gelijk naar de linkerkant. Naar Trossard. Trossard terug naar Rice. Rice kan hem dan nu wel voor de 16 meter, in de 16 meter gaan gooien. Doet dat, bal is te laag. Marquinhos kopt weg. Rice pikt op weer naar Trossard.
4: De Belg blijft goed aan de bal. Speelt hem nu schuin terug. En zo komt de bal op de middenlijn terecht in de voeten van Lewis Kelly. Bal eroverheen naar de linkerkant richting Tossa. Duel gewonnen door Hakimi. Bal over de zijlijn gekopt en Arsenal gaat snel gooien. Tot de verrassing van Hakimi die dan net op tijd terug is om de bal weg te koppen. Hinkepie en dan zijn we aan de linkerkant bijna bij de cornervlag bij Havertz. Schiet de bal tegen Hakimi op. Maar Arsenal neemt wel weer over. Mooie Zidane shuffle van Tossa. Bal onder de ene voet naar de andere voet. En zo weggedraaid en dan gaat het naar de as van het veld. Naar Saliba. Bal recht naar voren naar Eudegaard. Ja, die schiet hem tegen zijn ploeggenoot Rice op, maar hij stelt het wel zelf. Inworp Paris Saint-Germain. 3 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is 1-0 voor Arsenal.
3: En Paris Saint-Germain heeft gegooid. Bal gaat terug naar Safonov. Safonov wil inderdaad snel weer door naar Marquinhos. Zo gaat Paris Saint-Germain proberen om weer op de helft van Arsenal te komen. Dembélé, de beste voetballer ter wereld, de winnaar van de Ballon d'Or het afgelopen jaar. Dat zal hij dit jaar niet gaan doen, die Ballon d'Or winnen. Hoewel, ja, normaal gesproken, als hij er nu 3 inschiet in deze tweede helft en hij maakt Frankrijk wereldkampioen, dan sluit ik niks uit. Maar ja, voorlopig denk je dat er andere kandidaten zijn. Zoals, ik zeg maar iets, een Harry Kane bijvoorbeeld. Balbezit nu voor Paris Saint-Germain. En nu gaat het opeens hard, want dit is een prachtige rush waar Mendes in balbezit komt in het 16 meter gebied. Die speelt de bal terug en dat is de eerste aanname van de man van die rush niet goed. Die was doorgelopen, Vitinha, en daardoor raakt hij de bal kwijt. Dit is geen duw in de rug van Pacho. Paris Saint-Germain voetbal door. Het lijkt erop dat die scheidsrechter ook wel klaar is met Arsenal. En dat hij wil dat ze niet meer gaan mekkeren over van alles en nog wat. Douay zet de bal voor het doel. Veel te hoog en te ver tot voorbij de tweede paal over de achterlijn. De doeltrap is voor David Raya.
4: Nou, dit helpt allemaal niet mee. Rustig aan, zegt Luis Enrique. Terwijl wij zo prediken dat het tempo omhoog moet. En dat zien we dan in de eerste 4 minuten. Dan komt die bal al een keer gevaarlijk de 16 meter in net bij Mendes. En dan zegt de trainer, je moet rustig aan doen. Misschien bedoelt hij dan wel bij die voorzet. Dat hij daar iets meer tijd had moeten nemen om een goede voorzet af te leveren. De doeltrap is kort genomen en Raya trapt hem hard en over naar voren. Komt halverwege de Paris Saint-Germain helft. Maar het is buitenspel van Saka. Die dan vervolgens met de bal vandoor dribbelt. Tempo wordt er gemaakt bij Paris om de bal snel te halen, snel te nemen. Want achter, door dat hele vroege doelpunt van Kai Havertz. En nu dus de vrije trap voor Paris Saint-Germain genomen. Bal naar, ja, naar Marquinhos, schuift hem weer breed in de voeten van Pacho. Gebeurt allemaal in de eigen 16. Vitinha is echt een vertragende factor vandaag, hoor. Die doet alles uit stilstand. En ik snap best dat, dat het moeilijk is om een oplossing te verzinnen. Maar hij komt constant bij de verdedigers de bal halen. Gaat hem dan aannemen, stilstaan. Het tempo moet omhoog, jongen. En dat begint eigenlijk allemaal bij jou, want jij hebt heel veel de bal. Bal nu naar Kvaratskhelia. Kijk, dan krijgen we een dribbel. Is in de middencirkel uitgekomen. Speelt de bal nu naar de rechterkant. Ruimte voor Dembélé. Kan ze tegenstander Hinkepie opzoeken. Hakimi staat buiten spel, maar Dembélé loopt zich vast. Och, mooi van Hinkepie. Schijntrap en daarmee is die Hakimi kwijt. Maar zijn bal naar voren kan makkelijk worden opgeraapt door Pacho. Terug naar keeper Safonov. En zo heeft Paris Saint-Germain de bal. Wordt er een 1-2'tje opgezet. Maar daar is hij weer. Chef vertragen. Bal teruggespeeld door Vitinha naar zijn keeper.
3: Wat is dan de Nederlandse inbreng in deze finale? Die is redelijk nihil. Op de bank bij Arsenal is er wel. Terwijl ik kijk naar een overtreding die gemaakt wordt. En de vrije trap die toegekend wordt aan Paris Saint-Germain. Op de bank bij Arsenal hebben we natuurlijk Jurriën Timber zitten. Die gaat misschien straks, als er nog wat meer verdedigd moet worden, nog wel in het elftal komen bij Arsenal. En natuurlijk de assistent van Arteta al sinds jaar en dag, Albert Stuivenberg. Die is daar ook. Dat is dan een beetje de Nederlandse inbreng in deze eindstrijd. Het is wel eens meer geweest, het is ook wel eens minder geweest. Maar goed, we hebben voorlopig geen Nederlands speler op het veld. Maar wel een die straks misschien gaat komen en die zich dan morgen al waarschijnlijk mag gaan melden in Zeist, waar vanavond alle Oranje Internationals geacht worden om te verzamelen richting het wereldkampioenschap. Behalve Jurriën Timber, omdat hij vandaag nog een wedstrijd moet spelen. En dus gaat Nederland nog even wachten op hem tot na deze finale. Ingegooid inmiddels door João Neves. Fabian Ruiz, die heeft de bal en die moet hem teruggeven, want er is verkeerd gegooid, zegt de scheidsrechter Daniel Siebert.
4: Dat heeft op zijn strepen staan, deze Leidsman. Misschien niet per ongeluk, ook uit Duitsland. De bal gaat terug naar Raya. Trap naar voren, hard en hoog. Waar belandt die bal? Nou, op het hoofd van zijn collega die weer 10 meter zijn 16 meter uit is gelopen om de bal weg te koppen. Dan valt hij ook nog voor Ruiz, die een beetje vasthoudt bij Rice. Dat mag allemaal door van de scheidsrechter. Havertz laat de bal op de buitenkant van zijn schoen vallen, maar die komt niet bij Trossard. Hij komt wel bij Marquinhos. Die speelt hem terug naar Safonov, de doelman van Paris Saint-Germain. Via Pacho naar de linkerkant, naar Mendes. Zo zijn we bij Vitinha. Nu wel drang naar voren. Krijgt de bal op de middenlijn terug. Speelt hem naar voren, maar ook weer te hoog voor Douay. Dan belandt de bal in de as van het veld en kan die worden teruggespeeld naar Raya. Lange trap opnieuw van de doelman, de Spaanse keeper. En dan een overtreding gemaakt. Overtreding gemaakt door Arsenal, door Trossard. De vrije trap verdiend door Neves. Levert Paris Saint-Germain weer de bal op.
3: En die bal is voor Pacho. De man uit Ecuador. Nederlands elftal speelde tegen hem nog een vriendschappelijke wedstrijd. William Pacho, en hij heeft de bal meegegeven. Nu is hij aan de linkerkant beland bij Kvaratskhelia. Kvaratskhelia weer met die twee altijd bij zich. Mosquera en Saka, die in deze finale eigenlijk ook gewoon wordt opgeofferd. Hè? Een van de beste aanvallers van de wereld, zeker van Engeland. En zijn taak is eigenlijk gewoon om mee te lopen met Kvaratskhelia. En dat doet hij. Zonder morren. Hij doet gewoon wat er van hem gevraagd wordt. En er zijn weinig van dit soort spelers die dat doen. Als Paris Saint-Germain het 16 meter is beland. João Neves. En die bal die levert hij dan in bij Saka. En Saka die wint dan nog een keer dat duel. En dan een overtreding, zegt de scheidsrechter toch. Van Saka op de enkel van Doué. Daar fluit hij voor. En Saka krijgt geel van de scheidsrechter. De tweede Arsenal-speler die geel krijgt in deze tweede helft. Na Mosquera. Nu ook Bukayo Saka en een vrije trap voor Paris Saint-Germain.
4: Hij kwam stevig in op de enkels van Doué. Die er misschien wel meer van maakt dan het was. Hij zegt zelf, het was een 50-50 bal. We gingen er allebei vol voor. Ja, als ik zo kijk, heeft hij helemaal niet zoveel verkeerd gedaan. Was het eerder een overtreding van Doué dan dat het was voor Saka. Die net over de bal misschien nog wel het enkeltje schampt met de noppen. Kan best wel even pijn doen bij Doué. Oh, een mooie grimas op zijn gezicht. Die roept heel hard, auw. Ondertussen, Saka biedt geen verontschuldigingen aan. Denkt gewoon lekker doorvoetballen, niet zeuren. En een vrije trap op de rol voor Paris Saint-Germain. Achter de bal Mendes, Hakimi en ook Vitinha. De afstand tot het doel, metertje of 30. Maar de bal ligt wel recht voor het doel van Raya. Hoeveel mensen gaat hij in de muur zetten in de 55ste minuut? Dus bijna 10 minuten onderweg in de tweede helft. Arsenal leidt door een doelpunt van Havertz. Maar de bal ligt recht voor het doel van Raya. Die op zijn hurken zit bij de voor hem rechterpaal om een muurtje neer te zetten. Vooralsnog vindt hij twee mensen in die muur. Havertz en Rice genoeg om dit moment goed te laten aflopen. Overleg bij Paris Saint-Germain. Hoe gaan we deze vrije trap nemen? Hij is voor jou allemaal.
3: Er staan 3 man bij. Mendes en Hakimi, daar kijk je toch vooral naar. Hakimi gaat het doen en Hakimi schiet hem recht in de handen van Raya. Tweemans muurtje maar het was genoeg. De bal komt er wel langs, maar ook in de hoek waar de keeper staat. Prima opgelost dus door Arsenal. Dat nu weer probeert naar voren te komen. Bal lang weggeschoten. En een overtreding op Havertz is dit niet. Die gaat ook wel heel makkelijk liggen. Ja, het is wel duidelijk waar die scheidsrechter nu de grens trekt. Dit soort momenten, daar hoef je niet meer voor naar de grond, want daar fluit hij niet voor. Havertz probeert het wel. Paris Saint-Germain mag door aan de linkerkant met Kvaratskhelia. En dan gaat kijken of er een voorzet kan komen. Er is genoeg bezetting voor het doel waar Dembélé, Hakimi en Ruiz staan. Maar Doué durft de voorzet niet te geven. Er wordt verder gecombineerd. Iets geduldiger. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Nog steeds niet echt hele grote kansen voor Paris Saint-Germain. Arsenal leidt met 1-0.
4: Ja, maar tempo ligt wel hoger. Neves wilt de bal naar Hakimi. Gaat wat sneller van voet naar voet. Vitinha, ook hij nu de bal vrij snel doorspelend naar Mendes. Dan kan het naar de linkerkant. Daar is de bal nu in de voeten van Doué. Doué, ja, vooruit. Wat staan ze daar weer gegroepeerd bij elkaar, die van Arsenal. Nu wel tussen de linies is het Mendes die gevonden wordt. Punt 16 meter, punt het de bal en krijgt hem met wat toeval. Want die bal was heel traag bij Ruiz. En via een Arsenal-speler schiet hij de bal uit. Inworp weer snel genomen door Paris Saint-Germain. Klok is nog geen vijand. 1-0 achter, maar nog ruim de tijd. 34 minuten officieel nog. En dan is de bal nu ook weer in laag tempo aan de linkerkant bij Kvaratskhelia terechtgekomen. Die dribbelt buitenom. Zet de bal voor bij de tweede paal. Hakimi, bal net te hoog, net te scherp. Beland bij de zijlijn. Trossard zet de lichaam ertussen. Is dit vasthouden van Hakimi? Het mag door. En dus bal naar Ruiz. Ruiz wil hem de 16 inspelen. Trossard is weer terug. En heeft de bal onderschept. Teruggespeeld is de keeper met een lastige stuit. Boom. En weg.
3: Havertz, de enige van Arsenal op de veldzijl van Paris Saint-Germain. Ja, die moet het dan uitzien te vechten met Pacho. Ja, die maakt wel een overtreding. En dan kan hij wel gaan klagen, maar best wel nadrukkelijk de hand op het strottenhoofd gelegd van Pacho. Die gaat wel heel makkelijk naar de grond. Hier fluit Siebert dan wel voor. Maar dit was ook wel een tikkie opzichtig van Havertz. Hij slaat wat om zich heen. En een vrije trap dus voor de Fransen. Ja, het schot op doel, dat was er in de tweede helft. Het schot van Hakimi uit de vrije trap. Die in de handen van David Raya verdween. De Champions League finale in Budapest. Vroeg begonnen op deze zaterdagavond al om 6 uur. Sterker nog, we gaan al richting het eind van deze finale. Nog een dik half uur. Hij zou er rond de klok van 8 al gewoon op kunnen zitten. De tijdstip dus vervroegd vanwege een fix aantal redenen. Logistiek om de fans wat makkelijker naar het stadion te loodsen en weer terug te krijgen. En dus in daglicht deze finale in het Europese belangrijkste clubtoernooi. Paris Saint-Germain in de aanval met Doué, Hakimi en nu Fabian Ruiz.
4: Ik dacht dat ze dat hadden gedaan om de jongere kijkers ook de kans te geven.
3: Ja, maar de uitleg van deze week was weer een heel andere. Maar ik dacht ook wat jij zei inderdaad. Maar toen hoorde ik weer iets over supporterstromen en dat soort dingen.
4: Toch een beetje bang voor de Engelse supporters. misschien wel massaal op het drinken zullen zetten. Want ze staan met 1-0 voor en de eerste Champions League lijkt aanstaande. Hoewel, is nog veel te veel tijd. Want jij zegt om een uur of acht is deze wedstrijd af. Maar als Paris iedereen inpeert, kunnen we ook gaan verlengen. En dan wordt het een latertje. Niet zo laat als het om 9 uur was begonnen. Maar dat snappen jullie zelf. Een overtreding gemaakt door Mendes. Die de pas afsnijdt van Saka. En daarbij zijn lichaam te breed heeft. Ook nog een beetje vasthoudt. Een beetje duwt. Vrije trap Arsenal. Tijdwinst en balbezit. Het is allemaal in de kaart. De ploeg van Arteta. Ze nemen ook hier weer behoorlijk veel tijd voor. Maar ja, kunnen hier met gele kaarten blijven strooien. Lange trap. Hoog die bal weer. Van Raya tot op de zijlijn. Er net overheen. Als Havertz de bal daar verlengt met het hoofd. Het is de inworp. Wippel Paris Saint-Germain. Ze komen er maar niet doorheen. En dat is een compliment aan Arsenal.
3: Je hoort het gezang op de achtergrond. Dat zijn met name de fans van Arsenal die het geluid maken. In wat voor hen een droomseizoen lijkt te gaan worden met de landstitel. En op voorsprong nu dus in de Champions League finales. Ze zijn toch heel lang het lachertje geweest van Engeland. Zo vaak al die andere supportsgroeperingen tegen Arsenal. Jullie winnen nooit iets in Europa. Ja, ze hebben ooit een keer een bekertje gewonnen, maar nooit het belangrijkste. Die willen ze zo graag. Ze waren er 1 keer dichtbij, maar nooit zo dichtbij als nu. En door een half uur te gaan op voorsprong in de finale. En tegen een tegenstander die geen antwoord lijkt te hebben op de speelstijl van Arsenal. Dus komen ze er wel heel dichtbij op deze manier. Wat was het krasverschil groot vorig jaar toen Inter werd echt gedomineerd door Paris Saint-Germain. Het was geen moment een wedstrijd. Nu probeert Paris Saint-Germain van de druk van Arsenal af te komen. Dat gaat met horten en stoten. En bij Arsenal denken ze, ja, scheidsrechter, jij staat zoveel toe. Dan gaan we je ook eens uitproberen nu. Nu fluit hij telkens wel. En Arteta maakt zich boos. Ja, die is al geen fan van de arbitrage. Hij heeft daar heel vaak kritiek op, zoals zoveel trainers dat hebben. Maar ik vind dat deze Daniel Siebert geen slechte finale fluit tot nu toe. In zijn eerste als scheidsrechter.
4: Bal is in de voeten van Vitinha. Die dribbelt nu schuin naar de linkerkant. Komt op ongeveer de middenlijn uit. Hij speelt hem dan 5 meter breed in de voeten van Neves. Via Neves gaat hij naar de kop van de middencirkel op eigen helft. Ruiz speelt de bal naar rechts. Aanval wordt gezocht over de rechterkant. Dat is een goede bal van Hakimi naar Doué. Punt 16. Geeft de bal voor me. Weggetrapt met de hak volgens mij. Doe Gabriel. Paris Saint-Germain neemt alweer snel over via Vitinha en Neves. Nu wil Kvaratskhelia de bal. Die krijgt hem ook. Dribbelt langs de tegenstander op de achterlijn. Voorzet eruit gelopen door Saliba. Corner voor Paris Saint-Germain. Minuut 61. Gaan ze dan toch wankelen bij Arsenal. Met die voorsprong van 1-0 door het doelpunt van Havertz. Nu de corner voor Paris Saint-Germain. Even alle hens aan dek. En dit is de reden waarom Kvaratskhelia helemaal is ingepakt. Corner genomen, weggebokst door de keeper. Heeft een behoorlijke schaafwond op zijn rechtervoet, Kvaratskhelia. Bal is in het bezit van Paris Saint-Germain. Mendes speelt hem schuin naar voren.
3: En nu proberen ze dan heel snel weer door te drukken. Voelt dat het misschien wat beter gaat in de tweede helft. Dit is een tackle van achter de penalty. Ja, Mosquera, die heeft al geel. Maakt hier een overtreding. En dus komt er een strafschop aan voor Paris Saint-Germain. En komt hier ook rood. Komt hier rood voor Mosquera. Want dan wordt de wedstrijd helemaal op zijn kop gezet. En de scheidsrechter denkt na. Hij denkt na wat hij hier doet. Die jongen rechtsback die speelt vanwege Timbers niet geheel fitte status. Die zit wel op de bank, maar Mosquera mocht spelen. Die kreeg geel vanwege tijdverspilling een paar minuten geleden. Veroorzaakt nu een penalty. En wat doet de scheidsrechter? Hij geeft de penalty en ik denk dat hij hem spaart. Dat hij hem niet van het veld gaat sturen. Is het een terechte strafschop? De 1-2 tussen Dembélé en Kvaratskhelia. Het is heel lomp. Het is echt heel lomp. Hij is Kvaratskhelia kwijt. De overtreding wordt gemaakt binnen het 16 meter gebied. Er is werkelijk geen spoortje twijfel. Dit is een 100% strafschop. En dit is een speler die dan net niet die ervaring heeft in dit soort wedstrijden. Die nu deze lompe overtreding maakt. Waardoor Paris Saint-Germain langs zij kan komen.
4: Kan komen. Maar we moeten nog maar even afwachten of die penalty er wel in gaat. Raya is de doelman. Penalty check van de VAR. Ja, maar ja, je moet altijd kijken bij een penalty. Maar hij trapt hem 2 keer op de kuit. Eerst op zijn linker en daarna op zijn rechter. Luis Enrique bij de vierde man vraagt zich ook af. Moet je hier echt naar kijken? Het lijkt me toch niet. Of is het buitenspel dat in de aanloop altijd, van Kvaratskhelia? Dat kan natuurlijk ook. Dat hij net over het grensje, over de lijn van buitenspel was. Maar de penalty check is over en de penalty blijft staan. En dus is het aan Paris Saint-Germain om dit buitenkansje, het cadeautje eigenlijk van Mosquera, Want die stond gewoon aan de binnenkant te dekken. En ja, heel naïef probeert hij de bal te spelen. Terwijl Kvaratskhelia er dan weer heel handig voorduikt. Dan trapt hij hem van achter.
5: Dit is toch ook een gele kaart, Mark?
4: In principe is dit een gele kaart.
5: Overal op het veld, waar je deze overtreding maakt, krijg je een geel voor.
4: Altijd. Maar omdat die eerste gele in de eerste minuut van de tweede helft voor tijdrekken is. Denk ik dat hij denkt, ja, dan is die wel heel vervelend. Maar het is marchanderen van de scheidsrechter die hier absoluut een gele kaart voor moet geven. Want Kvaratskhelia kan schuin op het doel af. Het was ook een grote kans geweest. Dus er is geen enkele reden om te zeggen dat je dit zonder kaart afdoet. Maar hij heeft er toch eentje weten te vinden, de Duitse arbiter. En nu moet iedereen de 16 uit. En is de bal in de handen van Vitinha. Hij moet Paris Saint-Germain in de 64ste minuut weer naast Arsenal gaan schieten. En dat moet hij gaan doen vanaf 11 meter. Het duurt allemaal ontzettend, ontzettend lang voordat de penalty genomen wordt. Fans van Paris Saint-Germain vieren alvast een klein feestje. Raya wordt geïnstrueerd. Hij moet op de lijn blijven. En dan is het aan Vitinha of voor het Dembélé. Dembélé heeft de bal gekregen van Vitinha om de ploegen weer naast elkaar te zetten.
5: Dembélé, ach, wat even de tijd om in alle rust zich voor te bereiden op deze penalty. Heeft nu die rust gepakt, heeft de bal klaargelegd. De aanloop van Dembélé, het is 1-1 in Budapest. Paris Saint-Germain scoort in de 65ste minuut. Raya naar links, de bal naar rechts. En het is 1-1. Het heeft even geduurd voordat Paris Saint-Germain er doorheen kwam tegen dit geweldig verdedigende Arsenal. Maar een fout van Mosquera na een prachtige 1-2 tussen Dembélé en Kvaratskhelia resulteert in een penalty die leidt tot de gelijkmaker. Nog een klein half uur. Het is natuurlijk terecht op basis van het vertoonde spel. Dembélé scoort. Ook in deze finale is hij dus belangrijk voor Paris Saint-Germain. Het is 1-1.
4: Ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd, want Arsenal voor rust wel 3 goede kansen. En die konden we toch niet opschrijven voor Paris Saint-Germain. Maar Paris Saint-Germain wil voetballen. Arsenal is er alles aan het doen om dat te voorkomen. Is vooral aan het verdedigen. Dat doen ze uitstekend tot dit moment. Schiet hij er ineens door en is er een penalty wat dan de helpende hand biedt voor Paris Saint-Germain. En nu ben ik benieuwd. Wat gaat Paris Saint-Germain doen? Arsenal zal hetzelfde blijven doen. Gokken op een vrije trap. Gokken op een counter. Gokken op een ingooi. Gokken op een corner. En bij Paris Saint-Germain is de vraag, gaan ze nu vol voor de aanval? En
5: hey, daar is hij.
4: Een gelijkmaker en erop en erover. En daar komt Timber. Dat is goed nieuws. Maar dan moet hij ook het einde halen. Want dat is natuurlijk vers 2. Timber is terug.
5: Gelijk Mosquera eruit, hè? Ja.
4: Hij is natuurlijk ook niet achterlijk, die trainer. Die weet dat hij gespaard werd en denkt, dan haal ik hem er zelf maar uit. Als hij er niet uitgestuurd wordt, dan begrijp ik de boodschap wel van de scheidsrechter. En ook Ødegaard naar de kant of Trossard. En gaat Ødegaard dan eventjes instructies halen? Maar hij wandelt naar de kant. Nee, Trossard blijft staan. Ødegaard wordt ook vervangen bij Arsenal. Een dubbele wissel. Gyökeres komt erin als een echte spits.
5: Havertz gaat naar 10. Gyökeres in de spits. En Jurrien Timber maakt na 2 maanden, een dikke 2 maanden, zijn rentree. Dus vlak voor het wereldkampioenschap voetbal begint. Hij gaat een kwart wedstrijd en speelminuten krijgen. Als die wedstrijd verlengd wordt, dan wordt het al een helft. Dus ik denk dat Arteta, die denkt dat WK, dat zal me wat. Ik ga Timber gebruiken. En zo lang mogelijk, want zo belangrijk is Jurrien Timber voor Arsenal. Zo belangrijk is hij ook voor Ronald Koeman, die hem echt, echt koste wat het kost mee wil nemen. Hij is zo'n belangrijke speler voor het Nederlands elftal, maar ook voor zijn club, waar hij de Champions League mee kan winnen. Nog een kwart wedstrijd dus. Goals van Havertz en Dembélé. Het is 1-1 in de Champions League finale. En we voetballen nog 23 minuten.
4: Ja, met deze stand krijgen we er dus, wat je zei, nog een verlengingje bij. Vrije trap voor Paris Saint-Germain. Het is nog altijd de vraag wat er gaat gebeuren. Gaan zij vol gas voor de 2-1? Of koesteren ze deze 1-1 en hopen ze dat er een momentje komt zoals dat er zojuist was van een van de buitenspelers. In dit geval Kvaratskhelia, die eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd zit. Maar nu dus van de sokken werd gelopen. Bal weggekopt door Gabriel richting Tossar aan de linkerkant. Met een omhaal bereikt die Havertz. Die stond, dacht ik, buitenspel. Als de bal wordt weggetrapt, volgt er een fluitje van de scheidsrechter. En blijkt dus inderdaad dat de Duitse buitenspel stond. Timber geeft met 2 handen naar beneden aan. Rustig, rustig, rustig. Geen paniek. Dat zal hij tegen zijn Belgische collega Trossard hebben gezegd. Want die haalde de bal om. Maar die er misschien ook voor had kunnen kiezen om de bal op de voet te laten vallen. En vanuit daar de bal op de grond en doorvoetballen. Dembélé, maker van de 1-1, speelt de bal schuin terug naar Neves. dan naar Vitinha. Opnieuw uitgezakt tussen de twee verdedigers om de bal op te halen en het spel te verdelen via Neves. Terug naar Pacho, dan naar de linkerkant naar Mendes. Dit is een goede bal, schuin vooruit naar Doué.
5: Doué die de bal terugkrijgt. Ze gaan wat makkelijker spelen. In de hele tweede helft zijn ze al veel beter. Paris Saint-Germain. En nu komen ze weer in de aanval met Hakimi. Terwijl er werkelijk een cordon aan Hongaarse politie overigens nu over dat veld aan het marcheren is. Waar komen die opeens vandaan? Die had ik nog even niet gesignaleerd. Maar die komen nu achter het doel langs. Je ziet dat als speler ook. Het zijn echt rijen dik aan politie. En het zijn geen boa's zoals ik zie wat ze allemaal op zich gespeld hebben. Jeetje.
4: Weer geen ruzie bij hoor.
5: Nee, dit is wel duidelijk wat hier de implicaties van zijn. Hou je maar niets in je hoofd. Hoeks opgenomen. Doué in het 16 meter gebied. Doué nog altijd. Wacht even. Probeert mensen naar zich toe te lokken. Rice stapte niet in. Bal gaat terug naar Hakimi. Hakimi naar Dembélé. Dembélé met de bal voor het doel. Tweede paal. Daar is Pacho. Maar die krijgt hem niet meer op zijn hoofd. Doet er ook voor Raya. Arsenal lijkt inderdaad niet van plan om iets te veranderen. Met dus wel twee nieuwe spelers. Timber en Gyökeres. En Paris Saint-Germain lijkt nog even aan het nadenken geslagen over wat te doen. Ze zijn beter in de tweede helft. Ze staan op 1-1 in hun jacht om hun titel van vorig jaar te prolongeren.
4: Ja, dit is het nadeel van als je niet in het stadion zit. Dan moet je het doen met de beelden die je krijgt. We hebben geen idee waar de bal nu is. We zitten naar de herhaling te kijken. En naar het vingertje onder het oog. Dat kennen we van Breukelen. Maar nu van Dembélé. Dit hebben we goed voor elkaar en nu door. En hele blije supporters. Maar waar de bal op dit moment is, geen idee. Maar het is ook tijd voor drinken. Misschien is dat er wel aan de hand, want we zitten in minuut 70. En in de eerste helft hadden we drinkpauze. Dus ik denk dat dat nu ook zo is. En dan lijkt het me verstandig, want dat deden we in de eerste helft ook zo leuk. Om het even met Hedwiges te hebben over deze eerste fase. De helft van deze tweede helft.
0: Nou, weet je wat leuk is? Hedwiges die zei eigenlijk op het moment dat Mosquera die gele kaart pakte voor tijdrekken van nu gaan ze hem opzoeken. En dat gebeurde.
2: Ja, eigenlijk wel. Elke aanval ging ook over links. En dat is ook heel logisch, want hij kan niet meer echt ingrijpen of hard een duel ingaan. Dus je zag de linksback ging eroverheen. Scalia ging hem opzoeken. En uiteindelijk komt daar ook die penalty uit.
0: En je zag dit moment eigenlijk aankomen.
2: Ja, want je zoekt een beetje een zwakke schakel. Hè. Ze hebben een gele kaart en de Mosquera kan niet meer hard de duels ingaan. Dan zoek je dus wendbare spelers om hem heen. En je hoeft maar één keer een foutje te maken en je kan rood krijgen. En dat kan ook weer de wedstrijd doen kantelen. Uiteindelijk maakt hij een overtreding en geeft hij een penalty weg. Waardoor het nu 1-1 staat.
1: Wat ook best bijzonder is, dat je dus eigenlijk als scheidsrechter geeft je grens gelijk aan door het statement af te geven geel. Maar hij beïnvloedt op die manier ook voor een deel echt die wedstrijd nu.
2: Zeker. Want in het hedendaags voetbal.
1: Juist door een bek geel te geven.
2: Ja, zeker. En op zo'n manier had hem ook een waarschuwing kunnen geven. Hè, heeft hij misschien in de eerste helft al gedaan. Dus aan de ene kant snap ik de scheidsrechter wel. Alleen het beïnvloedt de wedstrijd wel.
1: Ja, maar hij haalde wel het geel hield hij wel op zak na de penalty.
2: Ja, want hij had inderdaad misschien ook zijn tweede gele kaart kunnen geven. Dat is misschien heel zwaar gestraft. Maar hij had het kunnen doen. En de trainer wisselde hem direct ook daar naar de penalty. Hè? Timber speelt nu.
0: Terug naar Armande Mark.
5: Het is 1-1 in de 72e minuut. De wedstrijd is weer hervat. Het is heel veel politie. Het zijn ook heel veel stewards. Een soort ring om het speelveld heen. Om ervoor te zorgen dat er niemand het veld opkomt straks. Als er een winnaar is. Geen pitch invasion. Dat willen ze in Boedapest absoluut niet. En daar zijn ze niet van de halve maatregelen. Het is nog een dik kwartier. En dan eventueel nog een verlenging. Oh, een fout van Raya. Die de bal helemaal verkeerd wegtrapt in de voeten van Hakimi. Hakimi heeft Dembélé gezien. Dembélé in het 16 meter gebied. Dembélé met de actie. En dan komt hij er net niet lekker uit. En schiet hij de bal naast. Hier had wat ingezeten na deze merkwaardige misser van David Raya. Die de bal echt heel zwak over de grond zo in de voeten schuift van Hakimi. Krijgt Paris Saint-Germain hier nog dan een hoekschop? Wordt die bal nog aangeraakt door een speler van Arsenal? Ja, is het antwoord. Gabriel raakt hem als laatste. En dan komt er een corner dus voor Paris Saint-Germain. Dat op 1-1 is gekomen. Die corner komt er helemaal niet. Ik dacht dat hij wel was aangeraakt. Het was niet zo. En dus gaan we verder met de doeltrap. En die is inmiddels al genomen. Maar het balbezit is al heel snel weer voor de Fransen.
4: De eerste balcontact van Timber is een bal die van zijn voet schiet. En nu moet hij verdedigen, want wordt Kvaratskhelia gevonden. Hoe fit is Timber? Hoe wedstrijdfit is Timber? Nou, dat is hij zeker niet. Kvaratskhelia dribbelt naar de punt van de 16, terwijl hij richting de achterlijn ging. Via Neves is de bal nu bij Vitinha. Die bal scheert het dak boven het doel. Bal gaat een halve meter over dat doel. Maar omdat hij zo laat nog naar beneden zakt als een baksteen. Zie je het net nog eventjes bewegen? Of zag ik dat? Terwijl dat niet zo was. Nee, ik had goed gezien. Gelukkig maar. Het heeft helemaal niet zoveel met het schot te maken. Want die was inderdaad over het doel. Maar Paris Saint-Germain probeert nu de boel gelijk vast te zetten. Bij de doeltrap van Arsenal. En Gabriel wil hem wel terugspelen naar zijn keeper. Maar durft dat toch niet aan. Het gaat naar Hinkepi. Lange trap naar voren. Richting de Paris Saint-Germain helft. Neves kopt een bal door. Maar doet dat wel op het hoofd van Havertz. En die wint het duel van Pacho. Bal nu breed naar Saka. Maar de keeper is eerder bij die bal. Dat was Arsenal weer. En daar is het kramp in de kuit bij Havertz. Safanov. Net op tijd zijn doel uitgedoken. Deed hij in de eerste helft ook wel. Dat is een dappere keeper. Head first.
5: Havertz met kramp, maar hij verbijt de pijn. Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, kijkt ook toe. Ja, het gaat ook om blessures. Val je nu om? Weg WK, zo is het ook. Maar deze spelers kunnen daar nu niet aan denken. Die kunnen alleen denken aan deze wedstrijd. Ook geen onbelangrijke. Doué, bal terug naar Vitinha. Vitinha gaat in de breedte nu. Richting Pacho, 1-1 na 74 minuten in Budapest bij deze Champions League finale. Tussen Paris Saint-Germain, de titelhouder, en Arsenal, de kampioen van Engeland. Bal nog steeds bij de Fransen. Kvaratskhelia terug naar Fabian Ruiz. Arsenal trekt weer die verdedigingsschil op. En Paris Saint-Germain doet het relatief rustig aan in deze fase van de wedstrijd met Hakimi. En Marquinhos, de Braziliaan, al sinds jaar en dag daar de aanvoerder. Die inmiddels Nuno Mendes heeft aangespeeld. Van links naar rechts gaat de bal bij Paris Saint-Germain. Arsenal loopt rustig achteraan.
4: Marquinhos opent. Dat is een mooie opening naar Hakimi. Bal stuitend en komt dan op zijn borst. Halverwege de helft van Arsenal. Maar Hinkepi zit er goed tussen. Dat is goed verdedigd. En na een driehoekje is die bij Trossard. Bal gekapt achter het standbeen langs. Nu naar de as gedribbeld. Komt op de middenstip uit. Ja, vooruit geen optie. Saka wordt gedekt door Mendes. Hij blijft knap in balbezit. De Belg die zich vervolgens weer aanbiedt. Als hij hem heeft gegeven aan Lewis Kelly. En in de middencirkel opnieuw de bal krijgt. Dan wordt hij op zijn hak getrapt. En heeft hij ook nog eens een vrije trap te pakken. Kwartiertje nog 1-1 de stand. Nou, al na 5 minuten Havertz heel hard in de korte hoek. En na 65 minuten de benutte strafschop van Dembélé. Kijk op de rug van Gyökeres en Marquinhos. Gyökeres nog niet in het stuk voorgekomen. Die gaan we ook tegenkomen op het wereldkampioenschap voetbal. Want zweet. En dus komen we die in de pool tegen met het Nederlands elftal. Gabriel geeft aan wat er moet gebeuren. Want vrije trappen, daar oefenen ze op, hè. Deze komt van de keeper. Maar de verdediger is helemaal in de spits. Om voor eventueel de bal doorkoppen. Zijn mannetje te staan. Bal is nu bij Saka aan de rechterkant. Naar de as naar Havertz. Ja, en zo, als de bal niet naar de spits wordt gespeeld. Naar de spitspositie. Heeft het eigenlijk niet zoveel zin gehad. Dat de verdediger helemaal is meegelopen. Raya trapt hem. Nu wel met een ogenboog. Richting de 16 van Paris Saint-Germain. Waar de bal doorschiet. Maar kan worden weggetrapt door Pacho. Balbezit voor Arsenal. Inworpen voor Arsenal.
5: Trossard, die wil snel, gaat ook snel naar Gyökeres, de Zweed. Trossard, bal terug en weer Gyökeres met Marquinhos in de slag. Trossard dan, die ook wel eens belangrijke goals heeft gemaakt. Nu met een wippertje richting Gabriel. Bal terug naar Trossard. Nu is het Paris Saint-Germain dat zwaar moet verdedigen. En Arsenal dat de aanval kiest. Bal komt voor het doel. Timber pikt op aan de rechterkant. Timber met daar voor zich Kvaratskhelia. Timber levert snel in bij Saka. Saka met Nuno Mendes. Saka kiest de binnenbocht. Saka probeert te schieten. Het schot wordt geblokt door Kvaratskhelia. Lewis Kelly brengt hem terug. Rice komt door. Kans voor Timber. Notabene gaat Jurrien Timber dan de Champions League finale beslissen. Nee, het antwoord is voorlopig nee. Want hij komt niet tot een schot. Goeie fase dit van Arsenal. Weer Timber die erin kleunt, maar de bal verliest.
4: Oh,
5: en dan een misser daar achterin. En kan Kvaratskhelia weg. Het is 3-3. Bepalend moment in de wedstrijd. Kvaratskhelia achtervolging ingezet. Kvaratskhelia! En die bal gaat er net niet in. Schot wordt van richting veranderd. Maar gaat misschien nog via de paal naast.
4: Geen misschien.
5: En het is geen goal voor Kvaratskhelia. Wat een moment. En wat had Paris Saint-Germain zichzelf hier makkelijk kunnen maken. Na het foutje daar bij Arsenal ligt het opeens open. Aanval aan de andere kant. Maar als ze de bal missen, dan is het... Wie mist de bal daar? Het is Saliba. En dan kan Kvaratskhelia weg. Saliba die doet alles om te achterhalen. En uiteindelijk gaat de bal via Lewis Kelly op de buitenkant van de paal. Wat een kans voor de Georgiër. Maar geen goal voor de Frans.
4: Wel weer Frans balbezit vanuit de counter. Dus Paris Saint-Germain, Doué brengt de bal in. Die wordt daar weggekopt. En waar belandt hij dan? Over de zijlijn. Ik denk dat Timber de bal wegkopt. En dan wordt het een corner voor Paris Saint-Germain. Al vallend, al duikend. Kvaratskhelia kijkt naar de kant. Kijkt niet heel blij. Had wat last van de kuit. En was hier dichtbij de voorsprong voor de Parijzenaars. Die nu een corner mogen nemen. Het is de 78ste minuut. Kwartiertje nog. Ødegaard op de bank. Verbijt de spanning. Corner wordt getrapt. Gaat bij de tweede paal naast. En eigenlijk ook wel over het doel. Ondertussen ligt Gabriel ook op de grond. Bij die veel te scherp ingedraaide corner van Dembélé. Die een doeltrap oplevert. Voor Arsenal. Er is topoverleg gaande bij de zijlijn. Tussen Arteta en een van zijn assistenten. Welke stap moeten zij nu zetten? Welke zet gaan zij verzinnen? Lange trap richting Gyökeres. Duel gewonnen door Marquinhos. Oh, Arsenal neemt over. Via Havertz is de bal nu bij Rice. Het kan naar de punt 16. Naar Saka. Die dribbelt naar binnen. Saka, dit lukt niet. Wil een tussen twee van Paris Saint-Germain doorspelen. Pacho tapt de bal weg. Arsenal heeft hem weer snel terug. Arsenal zet ineens druk. Oh, dan worden ze van de bal gelopen door Doué. En ze is in dit geval Lewis Kelly. Daar gaat Doué aan de linkerkant in gevecht met Lewis Kelly. Die zet zijn lichaam ertussen. Beide houden vast. Maar uiteindelijk krijgt de middenvelder van Arsenal voordeel van de twijfel. Vrije trap voor de ploeg uit Londen. 1-1. 11 minuten nog.
3: Het is veel meer een open wedstrijd geworden. Met Arsenal dat ook meer aan het aanvallen is. Dat is wel een gokje tegen Paris Saint-Germain. Zeker als je balverlies gaat leiden. Het gebeurde nu met Lewis Kelly. Saliba overkwam het net. 10 minuten nog. En dit wordt wel een mooie ontknoping. En het is een steeds leukere finale aan het worden. Als Madueke zich klaar gaat maken voor een invalbeurt bij Arsenal. Net als Martinelli. Madueke, ex-PSV. Ook voormalig speler van Chelsea. Net als Havertz. Daar een kans voor Arsenal. Als de aanname net niet goed is bij Trossard, is hij de bal kwijt. En kan Paris weer in de omschakeling. Nee, die tweede helft is veel leuker dan de eerste. Nog 10 minuten en dan dus nog een eventuele verlenging. Maar er liggen gaten op het veld. Er liggen ruimtes opeens. En die moeten die spelers gaan belopen. En dat betekent dat ze die benen ook gaan voelen. Timber zag ik er net een paar sprints uitgooien. Die lijkt echt wel redelijk fit. Dat is allemaal goed nieuws in aanloop naar dat WK. Als Timber vanaf morgen of overmorgen, wanneer hij zich ook gaat melden, zich gaat laten checken door de medische staf van Nederland. Om te kijken hoe het met hem gaat precies. Maar ja, als je een Champions League finale kan spelen, ook al doe je maar een kwartwedstrijd mee, misschien nog wel langer straks, dan zou je toch ook in staat moeten zijn om gewoon zonder al te veel problemen richting dat WK te gaan. Als je nu in deze wedstrijd tenminste niets meer voelt. 10 minuten nog, balbezit voor Vitinha. Vitinha op de eigen helft net voor de middenlijn slaat João Neves over. Gaat naar Marquinhos. Marquinhos naar de rechterkant, naar Hakimi. Hakimi dan weer terug. En zo gaat de bal van voet naar voet bij nog altijd die 1-1 stand. Havertz scoorde voor Arsenal, Dembélé voor Paris Saint-Germain. En we zijn 10 minuten verwijderd van een verlenging.
4: Ja, dat begint zo zachtjes aan toch wel een reëel scenario te worden. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Bal van Dembélé naar Kvaratskhelia. Links is er heel veel ruimte voor Doué. Maar Kvaratskhelia gaat zelf op avontuur. Tussen vier van Arsenal in. En nu het hakje, maar dan is hij de bal kwijt. En dan met grote stappen. Jurrien Timber dribbelt op de middenlijn af. Loopt zich vast op Neves. En via Vitinha nu de ruimte aan de linkerkant bij Doué. Dan is Timber daar weg. Doué buitenom. Wil laag voorgeven via Saliba. De bal over de achterlijn. Het is een hoekschop voor Paris Saint-Germain. De vermoeidheid begint ook parten te spelen. En dat maakt dat het er eigenlijk alleen nog maar leuker op wordt. Want er ontstaan meer ruimtes. En dus ook wat hoger tempo van de ploeg uit Parijs in de tweede helft dan in de eerste helft. Zorgt ervoor dat wij ons iets meer vermaken dan in die behoorlijk saaie eerste helft. Waarin Arsenal de linies te kort op elkaar hield om er doorheen te voetballen. En Paris Saint-Germain zelf het tempo te laag. Waardoor ze nauwelijks aan kansen toekwamen. Ondertussen is Lewis Kelly geraakt in het gezicht. Komt de Duitse scheidsrechter even polshoog te nemen. En ligt het spel weer even stil. Hij is in duel, nou zeker niet geraakt, in het gezicht met Marquinhos. Krijgt een duw op de schouder en gaat dan heel makkelijk liggen. Gelukkig met een brede glimlach nu weer overeind gekrabbeld. En opnieuw in gevecht met Marquinhos. Bal bij de eerste paal verlengd door Pacho over het doel. En die bal was wellicht afgefloten geweest. Want ik hoorde een fluitje, maar er zitten ook heel irritant mensen op de tribune. Met de scheidsrechters fluit. Dus ik weet niet of dat die man was of de scheidsrechter die op het fluitje blies. Maar goed, bij de eerste paal overgekopt door Pacho. En daar is het tijd voor Martinelli. En dan gaat Trossard de Belg naar de kant. En het is ook tijd voor Madueke.
3: En die komt van Saka.
4: Oh.
3: Ja, die is niet blij. Dat is wel een... Hij wisselt toch opvallend, Arteta. Want hij haalt Ødegaard naar de kant. En nu ook Saka. Dat zijn wel twee spelers die je niet zomaar wisselt, hè. Maar hij doet het dus wel, Arteta. En je ziet aan Saka dat hij hier helemaal niet blij mee is. Ødegaard is de aanvoerder. Saka eigenlijk de vice aanvoerder van Arsenal. Ook Paris Saint-Germain wisselt. Dat zit erop voor Kvaratskhelia. Bradley Barcola komt voor hem. Ook Frans international, geweldige speler. Deze Barcola, die komt voor de laatste 10 minuten. En misschien dus voor de verlenging. Kvaratskhelia, hij forceerde de penalty. Die wordt benut door Dembélé. Saka op de bank. Trossard op de bank. Ødegaard is op de bank. Andere helden moeten gaan opstaan nu voor Arsenal. Het zou Kai Havertz wel weer kunnen zijn, opnieuw. Als hij de bal onder controle zou hebben gekregen, dat lukt niet. Jukker is dan de Zweed. Die heeft de bal wel onder controle. Streelt hem terug naar Incapier. En dan is het via Gabriel opnieuw Incapier. En dan via de man die links in de verdediging speelt. De bal wellicht richting Jukker is. Maar Marquinhos ziet het gevaar, schiet de bal weg. Maar Arsenal laat zien dat het meer kan dan alleen maar verdedigen. En dat zorgt voor een veel leukere finale. Na rust moet het nu wel wat sneller gaan gooien. Als dat gebeurt, gaan we nog een hectische, hopelijk zinderende slotfase tegemoet. Die wellicht gaat leiden tot een verlenging van deze Champions League finale in Budapest.
4: Ah, nieuwe aanvoerder, dat is de derde van vanavond. Declan Rice, jij zegt steeds Hinkapie. Ik zeg Hinkapie. Dat moeten we even op elkaar afstemmen.
3: Dat doen we straks wel.
4: Doen we na de wedstrijd, hoe we dat het beste kunnen uitspreken in de aanloop naar het WK. Maar eerst die inworp van Declan Rice. Laten we ons daarmee bezighouden. Die wordt richting de 5 meter gekopt. Doorgekopt. Bij de tweede paal valt hij. Mendes die hem al zittend weet uit te verdedigen. Arsenal neemt snel over. Timber glijdt uit op de punt van de 16. En daar is het rennen geblazen. Aan de linkerkant. En de snijactie naar binnen. Barcola, Barcola. Maar ja. Duitse doel uit. En zo dapper als zijn collega aan de overkant. Zo dapper is de Spaanse keeper ook. Want hij voorkomt hiermee een enorme kans op de voorsprong voor Paris Saint-Germain. Barcola opnieuw. Punt 16. Linkerkant laat de bal van zijn voet tikken. Goed mee verdedigd door Madueke. En via Martinelli breekt Arsenal nu uit. Maar die speelt de bal te ver van zijn voet. Marquinhos heeft overgenomen. Vitinha. Tempo. Die gaat schieten. Maar schiet hem tegen Declan Rice aan.
3: En dan schiet die bal ook een paar meter terug. En gaat hij zelfs helemaal terug nu naar Safonov. Kan Arsenal weer uitlopen. En dan kan Paris weer de bal gaan terugbrengen richting helft van Arsenal. Wel, ze gaan daar niet veel haast mee maken. 5 minuten nog in deze finale. Je weet nu ook, elke misstap is fataal, want dan zit het erop. De ploeg die nu een fout maakt, die wordt afgestraft. Die is de verliezer van deze finale. Hoeveel risico's ga je dan nog nemen? Paris Saint-Germain in balbezit. Vitinha in de middencirkel, bal breed. Naar Marquinhos, Marquinhos naar Doué. Weinig van gezien van Désiré Doué. Maar Enrique heeft vertrouwen in hem. Hij laat hem staan, het Franse supertalent Désiré Doué. Die geweldig was in de finale van vorig jaar. Misschien wel de beste speler van die finale. Komt hem in deze finale nog helemaal niet uit de verf. Kan nog gebeuren. Nu is het Paris Saint-Germain met Barcola. De bal wordt weer teruggespeeld. En de combinaties en het rondtikken van de bal. Het is een beetje een status quo nu. Tot er een keer een splijtende paas komt. Hakimi loopt door. De hoogte van het 16 meter gebied. Hakimi en een hoekschop. Nou, dan is er in elk geval terreinwinst geboekt. En gaat Paris Saint-Germain na 86 minuten een hoekschop nemen vanaf de rechterkant.
4: Die gaat wellicht voor Paris Saint-Germain wat gevaren opleveren. Terwijl wij nog een keer getrakteerd worden op de herhaling. En we dus echt zien ogen dicht naar voren duiken. En die bal net voor de 16 meter tot stilstand weten te brengen. Want anders is het ens. Dembélé, bal draait weg. En kan worden weggekopt op rand 16. Dan opnieuw ingebracht door Vitinha. Weer weggekopt. Nu door Gabriel. Dan de bal verkeerd geraakt. Door Mendes. Dan heeft Arsenal nu overtal. Maar Madueke wil de bal in de ruimte. Maar die paas van Martinelli is veel en veel te hard. Hier had Arsenal meer mee kunnen doen. Lopen de sisser af voor Paris Saint-Germain. Dat de bal nu vanuit stilstand van voet naar voet laat gaan. En bij Arsenal kunnen de poppetjes dan weer terugplooien. Havertz schokt terug. Havertz is moe hoor. Het zal mij verbazen dat hij ook die verlenging nog 30 minuten door kan. Want hij gaat echt niet meer van harte terugsprinten. Dat is hij al een paar minuten niet meer aan het doen. Is wel halverwege zijn eigen helft om iets van mee te verdedigen. Maar het is een beetje schijnverdedigen. Als bij Arsenal Neves de bal heeft voor Paris Saint-Germain. En hij hem aan zijn spelmaker Vitinha heeft gegeven. En dan wordt er nu opengedraaid naar Doué op de zijlijn. Kan de bal net binnenhouden. Twee van Arsenal tegenover zich. Bal schuin terug. Hakimi brengt de bal in. Bal verlengd en bij de tweede paal weggekopt door Timber. Opnieuw opgevangen door Paris Saint-Germain. Ruiz zet de bal voor. Bij de tweede paal krijgt Hakimi de bal op het hoofd. Hij wint het duel, maar de bal gaat meters naast het Arsenal doel. 2,5 minuut nog. Minuutje of 5 extra erbij. En we gaan richting een verlenging van deze Champions League finale.
3: Ja, dat lijkt het inderdaad steeds meer op. Arsenal heeft nog Essie op de bank zitten. Dat is een speler die Havertz nog zou kunnen vervangen. Mocht het nodig zijn, ze hebben ook Gabriel Jesus. Maar Essie is een speler die veel speeltijd krijgt, normaal gesproken, van Arteta. Dat zou een kandidaat kunnen zijn in de verlenging. Straks nog een wisselmogelijkheid erbij natuurlijk. Als we inderdaad richting een verlenging gaan. En dat lijkt onafwendbaar met nog 2 minuten. Gyökeres aan de bal ligt vastgehouden door Marquinhos. Geen fluitsignaal van de scheidsrechter. Arteta wil dat we allemaal heel rustig aan gaan doen. En die wil liever gaan verlengen dan dat ze hier nog de boot ingaan. Straks in de slotfase. Balbezit voor Arsenal. Arsenal gaat proberen via Martinelli om nog naar voren te komen. Lukt dat? Nee, niet echt. En dan gaat Timber dus, nadat hij al 23 minuten heeft gespeeld, dan nog een half uur door. Komt hij op 53 uit na 2,5 maand niet te hebben gespeeld. Dat is wel een gokje, hè, om dat te doen. Ja, en dat vindt de bondscoach van Nederland helemaal niet leuk, vermoed ik zomaar, dat die trainer van Arsenal dat doet. Want normaal bouw je dat op. Half uurtje, misschien een helft, al 60 minuten. Maar Timber gaat gelijk naar een uur. Hier Paris Saint-Germain met Doué. Doué in het 16 meter gebied. Schiet kans! En oh, net over het doel heen. Vitinha. Wat een kans nog op de 2-1. Vitinha, die Portugees, die geweldige speler. Die de bal hier in de loop gelijk neemt. En hem een paar centimeter over het doel krult van Raya. De bal gaat op de bovenkant van het net. Raya heeft pijn, voelt aan de voet. Maar wat een kans voor Paris Saint-Germain om de wedstrijd dan toch nog in de reguliere speeltijd te beslissen. Hij had hem op zijn schoen, Vitinha. Maar hij gaat er dus net overheen.
4: Net te hoog deze poging. Sierlijk naar de verre hoek gedraaid. En dan belandt hij dus inderdaad via het dak van het doel over de achterlijn. En is een kramp bij Raya. Dat is een keeper, hè? Kramp. Bij de keeper. En zoveel heeft hij niet te doen gehad. Een paar keer die bal wegtrappen. 1 keer moest hij zijn 16 richting de 16 meterlijn sprinten om hem voor te duiken. Toen Barcola er door leek te snijden. Maar veel meer werk heeft de doelman toch niet gehad. Maar bij het afzetten, bij dit schot, ja, heeft hij dan toch iets verrekt in de kuit. En dan kan de verzorger het veld in. Het zijn de laatste 5 seconden van deze Champions League finale als het gaat om officiële speeltijd. Er gaat tijd bij komen. Ongetwijfeld 6 minuten. Komen erbij. Maar wanneer gaan die 6 minuten in? Want voorlopig wordt de doelman nog behandeld. En is het tempo, als het er al eventjes was, weer volledig uit de wedstrijd. Door deze blessurebehandeling. En moeten wij het doen met iemand die heel blij in de camera kijkt vanaf het publiek. En of we dan wat er dan op het veld gebeurt, dat vindt de regie allemaal niet zo interessant. Nou ja, zenuwachtige mensen op de tribune bij Arsenal. Er komt een verlenging aan over 5,5 minuut. Maar die 6 minuten gaat 7 minuten worden. Want er is intussen 40 seconden verstreken en 40 seconden niet gevoetbald. Spelers overleggen. Vitinha had hem op zijn schoen. Maar schoot de bal net over het doel. Nou, ik weet niet wie dit is. Maar,
3: je weet niet, ik kijk er nu naar een van de beste. Nee. Een van de beste basketballers ter wereld. Oh. Nikola Jokic, Denver Nuggets. Ja, er zijn werelds. Ken je geen basketbal?
4: Nee,
3: NBA.
4: Sorry, ja, dat spijt me.
3: De wedstrijd wereldsterren zijn aanwezig. Ik ken ze ook niet allemaal, maar deze toevallig wel. Want dit is zo'n wedstrijd waar velen bij willen zijn. Kaartjes zijn net niet zo duur als een wedstrijd tussen Haiti en Schotland op een WK voetbal. Maar goed, je moet er wat voor over hebben, ook hier om erbij te kunnen zijn. Maar goed, dit is een Europees toernooi. Daar valt het allemaal wel ietsje mee in verhouding met dat grote wereldkampioenschap dat aanstaande is. Waar we heel veel van deze spelers, bijna iedereen, gaan terugzien. Een aantal niet, maar het zijn er niet heel veel. We zijn weer aan het voetballen. Na 1,5 minuut in de extra tijd levert Arsenal een bal in. Barcola probeert langs Rice te glippen. Lukt niet. Rice lost het zelf op. Tikt hem over de zijlijn. Declan Rice, een van de bepalende transfers in de recente geschiedenis van Arsenal. Het feit dat hij koos voor Arsenal en niet voor Manchester City. Dat was eigenlijk het begin van de opmars van Arsenal onder Arteta. Want daarna kozen veel meer spelers voor het project Arsenal. Zo ook Dembélé een beetje voelt, hè. Aan die hamstring. Ik zit aan al die bondscoaches te denken. Die zitten nu zwetend voor die televisie. Te bidden van stop, geen verlenging. Alsjeblieft niet. Ja, die Fransen die hebben heel veel keus. Maar die zijn er al een paar verloren. Ekitike onder andere gaat het WK missen. Dembélé, dat wil je toch niet. Maar ja, we gaan echt nog een half uur door straks. Want Vitinha die miste. Nu een fikse duw in de rug. Bij Arsenal richting João Neves. Vrije trap voor de Fransen.
4: Vrije trap voor de Fransen. Overtreding gemaakt door Gyökeres. Die wij dus tegen gaan komen op het WK voetbal. Dat over een paar weken begint. Vrije trap kort genomen en nu in de voeten van Vitinha. Even temporiseren bij Paris Saint-Germain. Een paar korte paasjes over 10 meter. De bal nu van Marquinhos naar Doué. 2 meter over de middenlijn speelt de bal dan ook weer veilig. Naar de laatste lijn op eigen helft via Ruiz. Ramos, dat is een spits, gaat binnen de lijnen komen. Dan lijkt het logischerwijs einde wedstrijd voor Dembélé. Die heeft echt kramp in beide benen. Bal via Doué nu aan de rechterkant terechtgekomen bij Hakimi. Korte 1-2 bij Hakimi. Maar de echte noodzaak om naar voren te voetballen is er niet. Zijn voorzichtig, allebei. Van Arsenal al 90 plus 6 in de eerste en plus 3 in de tweede. En ook bij Paris. Dat niet echt de aanvalsmachine bleek vandaag. Als dat we dat bijvoorbeeld tegen Bayern München hebben gezien. Is het voorzichtigheid troef. Doué, dit is een mooie actie. Komt nu aan de rechterkant vrij. Geeft de bal voor. Opnieuw bij Doué. Omdat de bal wordt weggetrapt precies in zijn voeten. Dan naar Barcola. Bal springt van zijn voet omhoog. Moet dan het kopduel aan. Wint hij. En via Pacho, Marquinhos. Nu David Ruiz. Die naar binnen kapt. En hem dan meegeeft aan Marquinhos. Nu naar de rechterkant, naar Hakimi. Ramos staat klaar om in te vallen. Maar Paris Saint-Germain gaat nog één keer aanvallen. Hoewel, het is weer schuin terug. 3,5 minuut, in de extra tijd voorbij.
5: Ik denk dat Dembélé eruit gaat. Die voelt echt heel veel aan die hamstring. En Gonçalo Ramos staat klaar langs de kant. De Portugees om in de ploeg te komen. Want ja, je wil ook niet die speler straks zijn WK laten ontnemen. Hij kan denk ik gewoon niet meer verder. En hij was al een twijfelgeval voor deze wedstrijd. Waar hij dus al veel heeft gespeeld. Bijna 96 minuten. Als er een ploeg is die nog aanspraak maakt. Die nog het meest wil. In de extra tijd is het Paris Saint-Germain op een doelpunt. Vitinha kwam er dichtbij. Nu is het Nuno Mendes naar Barcola. Barcola. En dan moet die bal een keer voor het doel komen. Dat gebeurt voorlopig niet. Of het was Doué die hem aan de linkerkant stond. Want Barcola die staat dan weer in de as. Er zijn zoveel positiewisselingen dat ik soms ook de draad kwijt ben bij Paris Saint-Germain. Maar ik weet nu wel zeker dat Hakimi de bal heeft. Hakimi naar Fabian Ruiz. Terug naar Hakimi. Anderhalve minuut nog. Hakimi. Marokkaans international. Die moet Marokko straks naar succes gaan leiden op het WK. En dan weer naar Vitinha. Arsenal wacht af tot het voorbij is. Fabian Ruiz eroverheen. Aan de rechterkant komt Doué. Nee, die komt er niet overheen. Hij leidt de aandacht af. Voorzet komt van Ruiz. Timber komt weg. Maar Doué nog een keer voor Arsenal. Dat uit kan breken via Havertz.
4: Havertz wordt van de sokken gelopen. Dit is geel voor Neves. Dit is een slimme overtreding. Want hij probeert voorlangs te kruisen. En lukt hem dat, dan ligt niet alleen rechts, maar ook links de ruimte voor Arsenal om nog aan een gevaarlijke counter toe te komen. En die counter wordt er vakkundig uitgelopen door de Portugezen op het middenveld bij Paris Saint-Germain. Het komt hem op geel te staan en de maker van de 1-1, Dembélé, verlaat het veld. Beetje kramp in beide hamstrings en in beide kuiten. Maar hij gaat zich gewoon melden bij de Franse ploeg. En heeft toch weer een doelpunt te pakken in de Champions League finale. De man die, zoals Arman al eerder in deze uitzending aangaf, beste voetballer van de wereld is gekroond. Ja, en als hij Frankrijk naar de wereldtitel schiet en misschien straks zijn club weer de Champions League ziet winnen. Nou ja, goed. Lekker belangrijk, zo'n bekertje ook. Gyökeres in het gezicht gezien. Nog één trap van Raya. Hoge bal richting de punt van de 16. Daar is het Gabriel die het duel wint. Valt op rand 16 op het hoofd van Rice. Gabriel mag nog een keer. Martinelli, linkerkant. Zet de bal voor met rechts bij de tweede paal. Nog een kopkans, maar die bal wordt weggekopt. En dan zit de extra tijd erop. Maar Arsenal wil nog een keer naar voren. Saliba vindt Madueke. Balcontrole goed op het bovenbeen. Naar Timber. Kapt zijn tegenstander kwijt. Maar wel schuin terug naar Saliba. Die brengt de bal in. Op de penalty stip weggekopt door Marquinhos. Dit is Hens van Rice. Maar het mag door omdat het open ligt aan de linkerkant. Hier gaat Barcola. En die is sneller dan Saliba. Barcola voor de beslissende 2-1 in het zijnet. En misschien ook nog wel via de buitenkant paal. Wat een ruimte ineens in de extra tijd van de extra tijd voor Barcola. Maar schuin voor het doel schiet hij de bal naast. Doeltrap Arsenal. Dan waren de Parijzenaars nog één keer met Barcola.
5: Ja, en dat net na die kans voor Vitinha. Zo heeft Paris Saint-Germain toch echt de mogelijkheden gehad hoor in de tweede helft. Om deze finale helemaal naar zich toe te trekken. Het is er niet gelukt, want na 90 minuten plus 7 fluit Daniel Siebert voorlopig voor het laatst. We gaan verlengen in de Champions League finale. Na 90 minuten is het 1-1. Goal van Havertz uitgegumpt door de benutterschapschop van Dembele. En na een kleine onderbreking straks het vervolg van deze finale.
1: Dank jullie wel, Armo en Mark. Tot zo. Ja, we hoorden op de achtergrond wel even het enthousiasme van Eline op de verlenging.
0: Ik zat er even doorheen te gillen. Want nou, Hedwiges, mag je toch wat langer bij ons blijven?
2: Ja, zeker. Het is een spannende wedstrijd. Dus,
1: geworden, hè?
2: Geworden uiteindelijk wel. Dus en je ziet ook de ruimtes worden groter. Hè? Dus Paris Saint-Germain kan beter aanvallen. Arsenal moet nu natuurlijk ook wat gaan doen. Dus dat gaan we denk ik ook in de verlenging zien.
1: Ja, gaan wij opwachten natuurlijk op die verlenging. En geeft ons mooi de gelegenheid nu om even naar het NOS-journaal te gaan met Sid van der Linden.
6: NPO Radio 1.
7: Iets over 8, het NOS-journaal met Sid van der Linden. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis zijn de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast.

0: Vanwege de gebeurtenis zijn de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro-Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
1: Dembélé. Ach, wat even de tijd om in alle rust zich voor te bereiden op deze penalty. Hij heeft nu die rust gepakt, heeft de bal klaargelegd. De aanloop van Dembélé, het is 1-1 in Budapest. Paris Saint-Germain scoort.
2: En dat betekent dat we gaan verlengen in Budapest. Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League finale. Ja, als het niveau van de wedstrijd blijft stijgen zoals het doet eigenlijk de afgelopen 90 minuten, dan gaan we een hele leuke verlenging tegemoet, denk ik, hè?
3: Ja, dat hoop ik wel. Alhoewel de trainers nu ook weer de tijd hebben om misschien weer tactiek aan te passen. Misschien Arsenal dat ze weer gaan zeggen van hey jongens, even weer compacter weer wachten. Misschien willen ze juist penalties. Omdat Raya ook wel best wel in vorm is en hij is daar goed in. Dus dat moeten we even afwachten nog, hè.
2: Tot nu toe, Hedwiges Maduro, komt het aardig uit wat jij voorspelde. Hij had een 2-1 voor Paris Saint-Germain uiteindelijk.
3: Ja, ik verwacht nog een doelpuntje.
2: Dus jij zei al van het wordt dan 1-1 en dan krijgen we in de verlenging straks een 2-1 voor PSG.
3: Ja, ja.
2: Maar gezien het spelverloop van de afgelopen, nou ja, de laatste...
3: Ja, ik moet zeggen, toch Dembélé is gewisseld, hè. Dus die hield het niet fysiek vol. Kvaratskhelia ook. Maar ze hebben alsnog goede spelers met Barcola, die viel in en die is zo snel. Dus ze hebben genoeg kwaliteit. En ja. Arsenal gaat ook volgens mij een aantal wissels toepassen. Dus we moeten even afwachten wat ze gaan doen, zeg maar, qua spelidee. En maar dat hebben we heel snel door. En hopelijk gaan ze zo door zoals ze zijn geëindigd.
2: Ja, want Saka en Ødegaard werden er al uitgehaald. Snapte je dat, die keuze van Arteta?
3: Nou, wel, die van Saka eigenlijk niet. Want hij is dus wel een speler die het verschil kan maken. Altijd wel met zijn acties. Maar misschien heeft hij last. Of hij komt natuurlijk ook van een lange blessure sinds een tijdje. Maar dat was wel opvallend, hoor, vond ik.
2: We gaan weer terug naar het veld. De kuiten zijn gemasseerd en de mannen staan weer. Mark en Armand.
1: Ja, en twee wissels bij Arsenal. Waar Zubimendi en Eze in de ploeg komen. Lewis Kelly gaat eruit. Havertz gaat er ook uit. Dan staan er nu dus meer invallers in het veld bij Arsenal dan basisspelers. Dat is dan ook wel het gevolg van zo'n verlenging. 6 van de 11 begonnen niet aan deze wedstrijd. En die gaan misschien straks wel die penalties nemen als die eraan zitten te komen. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Paris Saint-Germain heb ik geen verdere wissels meer gezien. Ja, Gonçalo Ramos is er wel ingekomen. Die stond er klaar na 90 minuten. Ik heb even niet gezien voor wie hij dan in de ploeg is. Dembélé er echt uitgegaan. Ik zoek hem even. Maar ik vind hem niet. Dus ik heb het vermoeden dat hij niet meer actief is in deze wedstrijd. En dus ook Dembélé eraf bij Paris Saint-Germain. We zijn begonnen aan de verlenging. 2 keer een kwartier. Als dat geen winnaar oplevert, gaan we penalties nemen.
4: Scheidsrechter zegt eventjes bal op de grond. En dan gaan we voetballen. 3-1-2 tussen Neves en tussen Vitinha. De twee Portugezen vinden elkaar. Uiteindelijk komt hij bij een andere Portugees aan de linkerkant. Halverwege de eigen helft. Mendes die schuift de bal nu naar de as van het veld. Marquinhos, de Braziliaanse aanvoerder. Hij naar Doué. 5 meter over de middenlijn. Dribbelt ook weer als een soort, soort paard bij de dressuur terug. Zo achteruit, stappend, lopend. Met de bal een paar keer onder de voet. Tempo begin van de verlenging ligt niet hoog. Dat heeft het eigenlijk de gehele wedstrijd niet gedaan. In de tweede helft wat beter, wat hoger, wat leuker dan in de eerste helft. Barcola probeert een trucje. Het lijkt hem in

0: Lukken, levert hem toch nog de bal op, maar dan als de bal naar voren gaat zijn ze hem toch kwijt. Timber heeft de bal meegegeven aan Rice, is zelf doorgelopen. Bal gaat naar de as, naar Ezzy, dan naar Madueke. Nu gaat het snel bij Arsenal aan de rechterkant. Timber komt buiten om, de voorzet kan eruit worden gelopen door Pacho. Recht voor het doel, dook Gyökeres op, maar hij komt niet aan de bal. Komt die bal wel bij hem, schuift hij hem heel makkelijk binnen. Maar dit is uitstekend verdedigd door Pacho. En een hoekschop voor Arsenal, en daar zijn ze goed in. Want al 27 keer wisten ze uit een corner te scoren dit seizoen.
1: Is dit hun eerste van de wedstrijd? Dat vraag ik me nu af. Want ik heb ze eigenlijk geen hoekschoppen volgens mij zien nemen nog. En ze zijn er inderdaad heel goed in. En ze zijn nu ook in overleg over hoe ze deze variant dan gaan aanpakken. Overigens weer een echte machtige sprint van Timber die hij eruit perste. Het lijkt echt wel oké te gaan. Hopelijk houdt hij dit vol. Want zoveel speeltijd, dat is misschien niet ideaal. Als je terugkomt van zo'n zware blessure, 2,5 maand eruit geweest. De hoekschop van Arsenal, 93ste minuut. Madueke achter de bal, bij de eerste paal heeft hij hem weggelegd. Maar daar is het Marquinhos die er een volgende corner van maakt. En dus mag Arsenal opnieuw aanleggen. Mooi de spanning op de tribunes bij de fans van Arsenal. Die nog nooit dus dit succes hebben weten te vieren. Het succes van het winnen van de grootste Europese beker. Een nieuwe hoekschop. En weer zal Madueke hem trappen.
0: Ja, die moet dan wat beter dan deze eerste. Die kon vrij makkelijk worden weggekopt. Staat ook vol met spelers van Paris Saint-Germain. Boel wordt een beetje wakker geschud door aanvoerder Marquinhos. Bij deze indraaiende corner vanaf de rechterkant met de linkervoet van Madueke. Weer bij de eerste paal. En deze is zo scherp dat hij in het zijnet belandt. En zo zijn deze twee corners van Madueke niet de beste voorzetten uit zijn leven geweest. Doeltrap voor Paris Saint-Germain. Safonov gaat de bal halen. En ik hoop dat we tijdens het WK fijnere regisseurs krijgen. Want ik word een beetje moe van al dat inzoomen op mensen en publiek wat we zien. Ik wil gewoon zien waar de bal is. Dan kan ik dat namelijk vertellen. De bal ligt op de 5 meterlijn en gaat nu worden weggetrapt door de Russische keeper Safonov. Eens kijken waar die bal terecht gaat komen. Tegen Bayern München schoot hij hem vaak uit. Nou, dat doet hij nu ook. Dat is vast niet per ongeluk. Arteta, goede vangbal. Dat dan weer wel.
1: Ja, goed getrapt, maar niet heus door Safonov.
0: Ja, ofwel, als het de bedoeling is.
1: Ja, als het de bedoeling is, maar dat, ja, ze doen natuurlijk heel regelmatig bij die aftrappen. Ik weet niet of het in dit geval ook de bedoeling was. Timber pakt 5-6 meter. Enrique is boos dat de arbitrage niet ingrijpt. Maar hij heeft gegooid en de bal is nu weer terug bij Raya. Raya met een lange trap naar voren. Ezzy kan er niet bij. En Arsenal probeert dan nog een keer, maar ook dat lukt weer niet. Het is nog wat rommelig, de opstartfase van deze verlenging. Verlengingen die vaak rommelig verlopen zonder al te veel lijn. En vaak ook niet heel veel spektakel opleveren. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Is het er dan zo een als er hier een actie komt van Madueke? Madueke, Timber, overtreding van Timber. En dan een vrije trap voor Paris Saint-Germain. Want daar leek toch niet zo heel veel aan de hand. Timber houdt de bal lang bij zich. Wil hem niet afstaan. Dat moet hij wel doen. Want het fluitsignaal heeft geklonken. Vrije trap voor Paris Saint-Germain. Dus dat heel veel moeite heeft met Arsenal in deze finale. Arsenal dat niet zo'n zware route kende naar deze finale. Ze moesten afrekenen met Bayer Leverkusen. Met de Sporting uit Portugal. En uiteindelijk met Atletico Madrid. Ze staan er wel. Dat is wat telt. En ze zijn nog steeds in de race om hem te winnen. Terwijl Paris Saint-Germain nog een keer wisselt. Zaïre Emery voor Fabian Ruiz. En dan is Paris Saint-Germain, net als Arsenal, als ik goed heb geteld, ook uitgewisseld.
0: Dit is wisseltje 3.
1: Echt waar? Ik heb niet goed geteld.
0: Nee, ik denk het niet. Barcola, Ramos.
1: Ik moet het terug aftekenen. Ja, je hebt gelijk. Ja,
0: 5 minuten onderweg in de verlenging. En de bal is weer in het spel gebracht door Safonov. Maar die schiet hem er dan weer uit. Het is echt niet per ongeluk hoor. Die schiet die ballen expres uit. Dan beginnen we met een inworp. En kan Paris Saint-Germain Arsenal vastzetten. Dat deden ze tegen Bayern München ook. Nu dus na 5 minuten in de verlenging. Is de bal opnieuw over de zijlijn. Inworp laat wat lang op zich wachten. Timber gooit hem terug naar Saliba. Die speelt de bal dan naar zijn keeper toe. En die draait open. En met een ferme trap naar de linkerkant schiet hij hem ook uit. Dit was niet de bedoeling, want Hinkepie had de bal in zijn voeten gewild. Maar de paas net te ver voren met een gestrekt been probeert hij hem dan nog binnen te houden. Dat mislukt en dan is de inbor op de middenlijn voor Hakimi. Arteta gaf aan dat Timber ook zou kunnen starten vandaag. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Maar hij komt toch wel op een hele wedstrijd uit als hij deze op ongeveer een hele wedstrijd uit. Als hij deze verlenging uitspeelt.
1: Nou ja, 50 minuten. Nee, 52 minuten.
0: Ja, ik overdreef, hè. Ja, toen ik het zei, dacht ik al, volgens mij lul je uit je nek. Want zo, hij stond er niet in de rust al in. Dus, nou goed, doet er niet toe. Mendes heeft de bal in stilstand. Speelt hem naar voren. Wordt er verdedigd door Arsenal. Declan Rice doet dit goed. Heeft hem aan de as. Dit is niet goed. Timber weer in de 16 van Paris Saint-Germain. Doet ook zijn offensieve bijdrage bij Arsenal. En nu zijn ze in de problemen. Zaire Emery trapt de bal via een Arsenal-voet, maar Timber neemt over.
1: Timber die een goede indruk maakt sinds zijn invalbeurt. Daar is Arsenal beter van gaan voetballen. Timber naar Gyökeres. Die zijn lichaam erin gooit, maar niet langs twee man komt. Het was wel de zwakke plek van Arsenal, die rechterkant met Mosquera. Die resulteerde dus ook in die gelijkmaker. Met Timber in het elftal ziet dat er beter uit. Maar de vraag is of Timber dit helemaal kan volspelen. Arsenal kan dus niet meer wisselen. Die hebben, nu heb ik wel goed geteld, echt 6 keer gewisseld. Dus Timber zal wel moeten nu. En we hopen natuurlijk met de hele natie dat hij het volhoudt. En dat hij zich gewoon kan gaan melden bij de rest van Nederland zelf. Dat toevallig vanavond, kijk op de klok. Ja, ze moeten nu allemaal binnen zijn. Het is 8:15. Ze hadden tot 8:00 om zich te melden. Dus ze zijn er allemaal. En misschien zijn ze allemaal wel aan het kijken naar deze Champions League finale. Of aan het luisteren. Welkom Virgil, Frenkie. Gelukkig dat jullie luisteren. Ze willen dit natuurlijk zien. Wie de winnaar wordt van de Champions League. 98ste minuut. Nog een paar minuten. De helft om precies te zijn in de eerste helft van de verlenging. Daarin is nog niet zo heel veel gebeurd. En dat blijft zoals Gyökeres de bal verliest. In de omschakeling misschien dan. Paris Saint-Germain.
0: Met Ramos. Dat is niet de snelste. Wordt van de bal gelopen. Gyökeres. Gele kaart. Prachtige tackle net van die Marquinhos. Vol op de bal. En daarmee leidt hij dus een counter in. Voor Paris Saint-Germain. En dan een soort van noodremmetje voor Gyökeres. Die Ramos voor zich langs ziet kruisen. Ja, dan volgt er contact. En dat contact resulteert in een vrije trap voor Paris Saint-Germain. En dat niet alleen. Ook geel voor de Zweedse ingevallen spits bij Arsenal. Het was 3-4 geweest. In het voordeel van de verdedigende ploeg Arsenal in dit geval. En die gele kaart is er eentje die meer dan terecht is. Vrije trap voor Vitinha. Bal op 35 meter van het Arsenal doel neergelegd. Door de Portugees in de 9e minuut van de eerste helft van de verlenging. Op de rand van de 16 staan er een paar hoor bij Paris Saint-Germain. Als Vitinha gaat trappen en de bal met zijn rechterbeen gaat draaien richting de 16 meter. Nou ja, iets daar overheen. En dan moeten er een paar inlopen bij Paris Saint-Germain. En is het te hopen voor hem dat die bal daar valt waar er eentje ook goed tegen de bal kan lopen. Het is Saliba die tegen die bal loopt. Kopt de bal weg. Pacho probeert voor te zetten. Die bal wordt dan weer geblokt door Martinelli. Inworp voor Paris Saint-Germain.
1: 6 minuten nog in de eerste helft van de verlenging met Dembélé. Die een beetje aan het dansen is in de dugout. Hij is gewisseld dus. Had last van zijn hamstring. Probeert wat dingen duidelijk te maken aan zijn ploeggenoten. De ingooi is genomen door de Fransen. Voor de neus van Arteta die nog altijd zo druk aan het rondlopen is. Nu wel wat vaker in zijn coachvak blijft dan er buiten rondloopt. Dat begon ook wat potsierlijks te krijgen. Want hij danste over die hele flank heen. Maar hij is echt de coach. Dus hij mag daar eigenlijk gewoon niet zijn. Marquinhos nu. Als de klok richting de 100 gaat. Marquinhos heeft de bal afgespeeld. Nu is hij achterin beland. Met Nuno Mendes. Nuno Mendes breed naar Vitinha. Stilstand nu op het veld. Bij Arsenal. Maar ook bij Paris Saint-Germain. Waar weinig beweging in zit. Ja, als het op deze manier verder gaat. Begin dan maar gelijk met die penalties. Dit levert weinig op deze manier. En voorlopig blijft dat nog zo. Nu wat terreinwinst voor de Fransen. Gonçalo Ramos. En dan nog wat terreinwinst. Een paar meter pakken ze. Halverwege de helft van Arsenal. Een schot van Hakimi. Dat ruim over en ruim naast gaat. Nee, het is nog geen spektakelstuk in de verlenging. Zo. Het lijkt wat meer op de eerste helft. Wat we nu voorgeschoteld krijgen.
0: Ja, stilstaat voetbal. Dat is alles behalve leuk. Wat we tot nu toe te zien krijgen. Ja, dan maar gelijk penalties. Schaf die verlenging maar af, want op deze manier heeft het ook niet zoveel zin. Als ze er allebei geen zin meer in hebben, dan fluit dan maar af. Moeten nog 5 minuten in de eerste helft van de verlenging bij Paris Saint-Germain tegen Arsenal. 1-1 is de stand. 0-1 werd het door Havertz na 5 minuten. Het werd 1-1 door Dembélé vanaf de 11-meterstip. Want hij mocht een penalty binnenschieten en deed dat feilloos. En daardoor zijn we in deze verlenging beland. De lange trap van Raya. Bal komt op de kop van de middencirkel bij Paris Saint-Germain. Via Vitinha en uiteindelijk Hakimi naar Pacho. Die de bal naar voren trapt. Die gaat eruit. Die wordt weer gevangen. Oh, dat is goed gedaan door Arteta. Een soort volleybalactie. Dan houdt hij wel het tempo erin. Want de bal gelijk met twee handen als een soort setup meegegeven aan Timber. Die kan ingooien. Dan is Luis Enrique boos. Die zegt, ja, die Arteta vangt de bal. Dat doet hij in zijn eigen vak voor zijn dugout. Die is op zijn helft. En hoe kan die inworp dan voor het vak van onze dugout op onze helft genomen worden? Ja, dat klopt. 15 meter winst, maar maak je niet zo druk. Het is een ingooi. Opening naar Madueke. Controle keurig. Nu oog in oog met Mendes, maar die is snel. Hij probeert buitenop. En is dit dan ook een penalty? Nee, zegt de Duitse scheidsrechter. Madueke kruist voorlangs en het heeft heel veel weg van de penalty die Paris Saint-Germain wel heeft. Maar daar was het toch echt een tik op de kuit. En nu lijkt het min of meer een botsing. Woest zijn ze op de bank bij Arsenal. Arteta voorop. Maar Paris Saint-Germain voetbalt verder. Het is de 102e minuut. VAR gaat kijken. Komt er een penalty? Voorlopig is de bal er niet uit. Hij geeft met zijn hand aan die scheidsrechter. Volgens mij bij Declan Rice. Niet zeuren. Er komt geen pingel.
1: Nee, ik denk dus ook dat hij ook gewoon gelijk heeft. Hij loopt hem heel licht in de rug. Maar nee, de overtreding zo even bij die andere penalty was veel duidelijker. Dit was een duel, er is contact, maar Madueke gaat naar de grond. Het is een lichte duw in de rug, maar Siebert staat er bovenop en vindt het niets. En daar wordt hij denk ik wel ingesteund door de VAR, die voorlopig niet aangeeft dat hij moet gaan kijken. Paris Saint-Germain voetbalt verder aan de rechterkant. De bal komt nog niet voor het doel. Het is Douay die zich bijna vastloopt. In de kleine ruimte toch nog bijna Vitinha. Nou, bal nu weggewerkt. Bij Arsenal zijn ze nog steeds woedend. Ja, het is duidelijk dat jullie boos zijn. Maar ja, je hoeft ook niet minutenlang te blijven hangen in die woede. Het is geen penalty. Het gaat ook geen penalty worden. Arteta heeft het nu duidelijk gemaakt. Stuivenberg is het ook nog aan het duidelijk maken. Rice staat nog steeds met zijn handen. Ja, Rice gaat nu geel krijgen. En terecht ook. Die is al minutenlang bezig tegen die scheidsrechter. Ja, ja, want je bent de aanvoerder. Je mag wel wat zeggen. Maar dit is echt zo opzichtig wat hij allemaal doet. Met zijn handen omhoog. Hij blijft maar doorgaan. De spelers van Arsenal en de trainer, ze zijn allemaal woedend op de Duitse scheidsrechter. Rice krijgt geel. We hebben de herhaling nog niet gezien of het echt een duw was of meer een licht contact. Arteta heeft ook geel gekregen. Arteta gaat zometeen iemand slaan als hij zo doorgaat. Die is echt woedend. Het is een duel. Er is contact tussen Mendes en Madueke. Maar Madueke houdt ook Mendes licht vast bij de arm. Ik kan er heel goed mee leven dat hij hem hier niet voor op de stip legt.
0: Ik ook. Arteta iets minder.
1: Wat een... Wat?
0: Moet zou die gespannen hier zijn, denk je?
1: Ja, maar ga dan in het circus werken, joh. Het lijkt wel een clown. Het is een beetje belachelijk aan het worden wat ze allemaal doen, die trainers. Maar ja.
0: Wisselen.
1: Dat kan niet.
0: Dat kan
1: ja,
0: niet.
1: Of het moet een hoofdblessure zijn. Ja, als hij nu naar zijn hoofd grijpt, misschien deze Incapier. Maar hij voelt aan zijn been.
0: Ja, ja, dan moet ze met z'n tienen verder. Kan er ook nog wel bij. En dan zo... Ja, gaan we heel langzaam richting het einde van de eerste helft van deze verlenging. Hij zal verder moeten. Wordt overeind geholpen door de scheidsrechter. En ondanks het wisselgebaar van Gabriel gaat dat niet gebeuren. Met al 6 nieuwe poppetjes binnen de lijnen bij Arsenal.
1: Gabriel snapt het niet.
0: Nee, snapt hij het niet. Nee,
1: volgens mij wil het hem wel uitleggen.
0: We hebben al 6 keer gewisseld. Kijk om je heen. Ik kan zelf ook tellen. Dat mag niet meer, vriendelijke vriend. Nou goed, laatste minuut. Eerste helft verlenging. Er is niet zoveel gebeurd. Nou ja, we hebben net wel even opwinding gehad met dat penalty moment. Maar het voordeel van de twijfel gaat naar Paris Saint-Germain in deze. En dus weten ze daar ook, net als Arsenal, dat op het moment dat die bal weer de 16 ingaat en er weer zoiets gebeurt, dat het dan alarmfase 1 wordt. Code rood, handjes, voetjes thuis. Want dan gaat hij denk ik wel op de stip. Ondertussen speelt Paris Saint-Germain de bal de eigen helft op. Ook al omdat hij onder de voet van Vitinha doorschiet. En dan belandt hij op de helft van Paris Saint-Germain. En zegt de vierde man dat er 2 minuten bij komt. Nou, Vitinha ook een beetje trekkerbenen. Ook kramp. Dan kost het toch meer kracht dan je zou denken. 24 graden is het in Budapest. Het was best warm, maar het is niet het heetste punt van de dag. En bij 24 graden in de schaduw zou je toch prima in staat moeten zijn om 90 plus uiteindelijk 30 minuten te voetballen. Zeker in het tempo waarin deze wedstrijd zich afspeelt. Want zo hoog ligt dat tempo namelijk niet. Maar we zien heel veel kramp bij spelers. En zo ook bij Vitinha. Waarschijnlijk is hij dan het bokje. Gaat hij zo meteen naar de kant. Want hij is echt alleen maar met rekken en strekken bezig. En niet meer met voetballen. Laat de bal nu ook aan zich voorbij gaan. Pacho schuift hem weer terug naar Vitinha. Eerste minuut van de extra tijd in de eerste helft zit erop. En Vitinha hinkelt verder. Bal is in de voeten. Aan de rechterkant bij Hakimi.
1: Hakimi buitenom. Komt er niet helemaal langs bij Martinelli. Wel een ingooi voor Paris Saint-Germain. Ja, Arsenal heeft dus een geblesseerde Hincapier. Kan niet meer wisselen. Paris Saint-Germain heeft een geblesseerde Vitinha. Kan wel nog wisselen. Lucas Beraldo staat klaar om in het elftal te komen. Zij hebben dus wat beter omgesprongen met het wisselbeleid. Waardoor ze nu nog wat opties hebben. Terwijl Arteta nu opnieuw dat coachvak wel weer aan het verlaten is. En overal weer staat te springen en staat te dansen. Om toch maar te proberen om zijn spelers te bereiken. Of misschien doet hij het wel gewoon voor zichzelf om die spanning uit zijn lichaam te krijgen. Als de bal bezit is voor Zaïre Emery. Inspelen van Gonçalo Ramos mislukt. Madueke kruist voorlangs bij Ramos. Gaat wel de andere kant op en dan worden die laatste seconden zo volgespeeld. Gaan we naar de tweede helft van de verlenging zo dadelijk. Met dus Arsenal dat op zijn laatste benen loopt. Maar dat geldt ook voor de tegenstander. Het heeft veel kracht gekost. En wellicht gaan het penalties worden die de doorslag gaan geven. In die verlenging gebeurt voorlopig bar weinig. En hopelijk straks in die tweede helft iets meer. Want die tweede helft die gaat zo dadelijk beginnen. De eerste helft zit er nu op, nog altijd 1-1.
2: Rodriguez Maduro, is dat ook omdat er dus veel sterspelers langs de kant staan inmiddels? Vermoeidheid om te beginnen te spelen? Of is dit ook opdracht van coaches, denk je, rustig aan te doen?
3: Ja, wel beide. Maar je ziet wel dat iedereen een beetje vermoeid is. Je ziet ook een Vitinha nu hinken over het veld. Hakimi had een beetje last. En Dembele is al doodgedwongen gewisseld. Kvaratskhelia misschien ook wel. En dat zijn wel de spelers die je normaal gesproken moeten doen voor Paris Saint-Germain. En ik denk dat Arsenal wel wat fitter is en oogt. Dus ik ben benieuwd naar het laatste gedeelte. Want het zou zomaar kunnen dat Arsenal denk ik over kan gaan nemen.
4: Hoe komt dat, denk je?
3: Gewoon, ze zijn gewoon heel fit. Ik denk ook de belasting van de wedstrijden die zij spelen. Ze zijn het echt gewend om om de 3 dagen een topwedstrijd te spelen, die spelers. Ja, Paris Saint-Germain heeft vaak makkelijkere tegenstanders in de league gehad. Hè? Dus die worden niet echt uitgedaagd. En als ze dan in één keer een topwedstrijd moeten spelen, kan dat eens een keer ervoor zorgen dat je gewoon kapot raakt. Zeg maar. En we zitten ook aan het einde van het seizoen. Mm-hmm. Dus alles komt erbij.
2: En PSG had natuurlijk sowieso een paar spelers die geblesseerd waren en nu net terugkomen.
3: Ja, dus precies. Dus
2: die zijn misschien ook minder te belasten.
3: Ja, zeker.
4: Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Timber, die in één keer een uur moet gaan spelen.
3: Ja, volgens mij was eigenlijk de bedoeling een half uur. Nu speelt hij een uur. Dus Koeman zit ook, denk ik, gespannen voor de tv te kijken. En hopen dat hij niet geblesseerd raakt. Want we hebben hem nodig.
2: Ja, dat zijn Armand en Mark natuurlijk al. Al die bondscoaches zitten, niet verlengen.
3: Het is van Arsenal, dat mag wel, dat is een zweet.
2: Er is maar 1 Nederlander die meedoet, dus wij mogen iets meer voor verlengen. Oh. Maar mooier gaat het niet worden nog, denk ik, het komende kwartier. Hè? Sterker nog.
3: Nee, want het is nu echt ook mentaal aspect gaat een rol spelen. Spelers gaan kramp krijgen. Je moet met je man meelopen op een gegeven moment. En stel je voor dat je net niet meer kan. Mm. Dan moet je dat toch op kunnen brengen. En hopelijk gaan we ook zulke momenten zien.
4: We zien dat ze elkaar nog een beetje aan het oppeppen zijn. Wat zeg je nu tegen elkaar als spelers zijnde?
3: Ja, dit is zeg maar. Hier heb je eigenlijk. Hier werk je je hele leven voor, zeg maar. Dit is een droom. Dus dit duurt nog maar een kwartier. Dus wat is een kwartier in het leven, zeg maar? Dus je moet gewoon, ook al ben je moe, je moet doorgassen, zeg maar. Je kan nu niet afhaken, zeg maar. Dus. Zulke woorden worden gezegd.
4: Het rood gaan, jongens.
3: Het rood gaan. En dit is maar één keer in je leven dat je een Champions League finale kan spelen. Helemaal met Arsenal.
4: Dat gebeurt niet zo vaak. Die laatste
3: ja, dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Dus wat is een kwartier? Doorgaan.
2: Nog een kwartier doorgaan. Zijn er nog wissels, Armand en Mark?
1: Ja, Beraldo en Zabarni komen bij Paris Saint-Germain het elftal. En Marquinhos gaat er ook af met Vitinha. Het zijn toch ook wel weer bepalende spelers in dat elftal. Dat blijft toch iets vreemds. Natuurlijk kan het niet anders. Maar je gaat straks dus een penaltyreeks in. Met allemaal spelers die in eerste instantie dus niet goed genoeg zijn bevonden om die wedstrijd te starten. Dat zijn dus de spelers die het voor je moeten gaan doen. En niet de mensen die eigenlijk het hele seizoen dat elftal hebben gedragen. Dat maakt het natuurlijk ook zo bijzonder. Nagelbijten letterlijk op de tribune bij de fans van Arsenal. Die weten dat het 20 jaar geleden is dat dit moment voor het laatst bij hen voorkwam. Wie weet of het ooit nog gaat komen. En zo ja, wanneer dan? Dit is een gouden kans voor Arsenal om voor eens en altijd af te rekenen met die 0 achter hun naam als het gaat om het winnen van de Europa Cup 1 of Champions League. Een kwartier nog en dan de penalties. De tweede helft van de verlenging in Budapest bij de Champions League finale gaat beginnen.
0: Let op deze aftrap. Oh, ik denk dat hij gaat hem uitschieten.
1: Hij speelt hem gewoon een tikkie terug. Maar waar moet ik op letten dan?
0: Nou ja, voor die penalty-serie hebben ze bij Paris Saint-Germain wel voor verse benen gezorgd. En dat is niet zo gek, want als je met vermoeide benen een strafschop moet nemen, dan gaat dat ten koste van de nauwkeurigheid en ook de kracht die je aan die bal kan meegeven. Dus in die zin begrijp ik het wel. Aan de andere kant zadel je deze mensen wel met enorme druk op. En dit zijn niet de jongens die gewend zijn om onder enorme druk belangrijke wedstrijden te spelen. Want veelal vanaf de bank, laat staan dan, beslissende penalties nemen. Want een misser, dat is niet wat je wil in de penalty-serie. Maar goed, zover zijn we niet. We zijn er nog een kwartier van verwijderd. Pacho schuift de bal in de voeten van Mendes. En Mendes trapt de bal lang. Dit is een goede bal. En als die aankomt bij Zaïre Emery, dan kunnen ze doorvoetballen. Hij dribbelt alleen van de achterlijn af. En heeft de bal nu aan Doué gegeven. Doué ook vanaf links. Ook weer schuin terug. En via de voet van Lucas Beraldo komt de bal nu weer bij Mendes terecht. En die schuift hem naar een andere invaller, Zabarni. En die kan hem dan niet vooruit spelen. Dus breed. Voorzichtigheid troef bij Paris Saint-Germain. Zij lijken er echt wel doorheen te zitten. En niet echt meer op jacht naar een 2-1 en een voorsprong, maar meer op de penalties. Hoewel, bal gaat nu de 16 in. Breed gekopt door Barcola. Keeper zijn doel uit. Die is ook uit positie als Neves de bal bijna voor zijn voeten krijgt. En Arsenal de bal over de zijlijn ziet verdwijnen. Onorthodox door keeper Raya. Hij had de bal, maar hij lag daardoor wel op zijn rug. Het loopt goed af voor Arsenal.
1: Ja, hij had inderdaad de bal, maar ook niet helemaal lekker weggeslagen. Hij slaat hem dwars door het midden eigenlijk. Wat je nooit moet doen. Het gaat maar net goed voor hem en zijn team. Ja, hij vliegt zo door het beeld die de bal wegslaat. Maar goed, dat is goed opgelost. Uiteindelijk geen echte kans. Wel het gevaarlijkste moment in de hele verlenging voor Paris Saint-Germain. Dat opnieuw de bal teruggeeft. Ze zijn 2 minuten onderweg. Blijft dus 1-1 staan. Daar komen de Fransen met aan de linkerkant een kans om die bal voor het doel te krijgen. Dat lukt nu. Doué. Nog altijd. Doué schiet. Te druk daar. Die bal vindt geen weg. Tot bij het doel van David Raya. Zabarni pikt op. Zabarni naar Hakimi, die nu de aanvoerdersband heeft overgenomen van Marquinhos. Zaïre Emery terug naar Hakimi aan de rechterkant. Voorzet van de richting verandert wel in de handen van David Raya. Ook dit levert dus weinig op. Het is wel Paris Saint-Germain dat veel de bal heeft in de openingsfase van de tweede helft van de verlenging. Arsenal nog weinig van gezien. Timber staat er nog altijd, oog nog altijd prima in orde. Zien we niet trekken benen, zien we niet grijpen naar een lichaamsdeel. En nog een paar minuten en het zit erop. En dan kan Ronald Koeman opgelucht ademhalen. Want dan kan Timber gewoon mee naar het WK.
0: Het zal wel lekker zijn als hij dan dat kleine bekertje ook meeneemt. Omdat hij de Champions League gewonnen heeft. Wat? Dat hij de winnende penalty maakt. Dacht je daarvan? Het ligt misschien allemaal in het verschiet nog voor Jurrien Timber. Die de bal nu opraapt op de helft van Paris Saint-Germain. Mooi, rondje om zijn as gedraaid. Heeft de bal aan Madueke. Valt goed in bij Arsenal. Nu wordt hij wel van de bal gelopen. Dat gaat door een overtreding. Dat leek mij niet. Van Doué, die ook vragend naar de grensrechter kijkt. En het Arsenal publiek veert op. Wat? Vrije trappen. Hebben ze ook al 7 keer uitgescoord dit seizoen. En deze ligt op metertje of 20 van de achterlijn. Het is een wat ongelukkige actie van Doué. Ja, het is inderdaad een overtreding. Want strekt zijn rechterbeen en haakt daarbij Madueke. En dus een vrije trap voor Arsenal. Ik hoef jullie niet te vertellen als jullie het voetbal volgen dat Declan Rice de man is die deze vrije trap op zich gaat nemen. Het is minuut 109. 1 goede trap van hem. En bijvoorbeeld de kopbal van, nou ja, het kan nog mooier. Jurrien Timber die er met zijn hoofd tegenaan loopt. Maar meestal wordt Gabriel gezocht. Gyökeres is ook een kopper. Zubamendi staat bij de tweede paal. De arm gaat omhoog van Declan Rice. Wordt dit het Arsenal moment uit deze stilstaande fase? Nee hoor, keeper Safarov met 1 hand bokst die bal weg. Hakimi heeft hem, maar counteren, daar denkt Hakimi niet aan. Hakimi houdt de bal in het bezit. En dat doet hij uitstekend. Heel sterk gedaan door de Marokkaan.
1: Arteta, waar loop je naartoe? Alsof hij een boswandeling aan het maken is. Weer meters uit dat vak en dan gaat hij toch maar weer terug. 110e minuut en de bal van Paris Saint-Germain aan de rechterkant. Zaïre Emery, struikelpartij dan. Overtreding op Barcola is het niet in de ogen van Siebert. Arsenal verdedigd. En Hincapié, die wonder toch weer staat en door kan. Ramt die bal weg. Zabarni terug naar Safonov. Safonov met wat druk van Gyökeres, die nog heel weinig goeds heeft gedaan in deze wedstrijd. Die kan de bal gewoon wegschieten. Safonov, João Neves inmiddels. Voor Paris Saint-Germain. Nog 10 minuten te gaan in de verlenging. En dan de penalties die langzaam maar zeker, dat gevoel hebben we eigenlijk al wat langer, onvermijdelijk lijken. Want er is niet heel veel tekening in de strijd meer. João Neves in stilstand, wacht af. En speelt de bal terug. Er wordt geluid gemaakt natuurlijk door de fans van beide teams. Paris Saint-Germain vierde vorig jaar groot feest in München. Toen het voor het eerst in zijn bestaande Champions League won. Door Inter met groot krachtsverschil te verslaan. Arsenal wacht af, nog altijd op die eerste, allereerste keer. Deze trofee winnen ze, verloren vaker finales. Niet alleen die van Barcelona 20 jaar geleden. Ook een keer tegen Galatasaray in de UEFA Cup. Die deed ook heel veel pijn voor Arsenal. Dat nu ziet hoe Paris Saint-Germain de bal opnieuw lang aan het rondspelen is. Nu aanbeland bij Hakimi aan de rechterkant.
0: In de as van het veld, halverwege de helft van Arsenal, zakt spits Ramos uit. De bal is nu net voor de middenlijn, in de middencirkel, in de voeten van Pacho. Vanuit stilstand van poppetje naar poppetje. Intussen bij Hakimi beland, halverwege de Arsenal-helft aan de rechterkant. Geeft hem langs de zijlijn mee. Hier is een goede actie van Neves. Komt op de achterlijn uit, wil voorgeven. Dit is een corner voor Paris Saint-Germain. En dus, alle hens aan dek, nu voor Arsenal. 111 minuten hebben we erop zitten. Nou ja, 6 in de eerste, 7 in de tweede. 2 minuten aan extra tijd ook nog in de verlenging. Dus nou ja, bijna 140 minuten. Daar gaan we wel naartoe. 100 miljoen minuten. In de 100 miljoenste minuut is de corner vanaf de rechterkant voor Paris Saint-Germain. Voor Doué. Gaan zij dan de truc doen die Arsenal zo goed beheerst? Nee hoor, deze corner is bij de eerste paal opgevangen door Arsenal. Martinelli levert hem eigenlijk zomaar in. Geeft hem cadeau aan Paris Saint-Germain. Keeper vers een doel uit. Schuift hem in de voeten van Mendes. 111 minuten, 136 seconden. Dus we zijn nog 8 minuten verwijderd intussen van penalties. Want het staat 1-1 bij Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League finale in Budapest.
1: Ja, dan wordt het toch langzaam maar zeker donker in Budapest. Niet geheel meer daglicht misschien waarop deze finale beslist wordt. Hij begon dus heel vroeg om 6 uur al. Wie weet gaat dat in de toekomst vaker gebeuren. Normaal altijd om 9 uur. Start van de finale duurde dus al om 6 uur. In Hongarije, het is nog steeds ruim boven de 20 graden. Heerlijke omstandigheden om te voetballen. Daar Doué. Doué speelt de bal terug richting Beraldo. Beraldo naar Neves. Dat is altijd mijn lievelingsonderdeel van zo'n verlenging. Als je te maken krijgt met 12 verschillende spelers. En je die allemaal goed moet zien te noemen. Gaat voorlopig goed, of misschien wel niet. Maar goed, het is radio, dus je weet het eigenlijk niet. Balbezit is voor Doué in de 113e minuut. Teruggespeeld naar Nuno Mendes. Hij dan weer naar Zabarni. Allemaal halverwege de helft van Arsenal. Dat wacht, afwacht en leunt en kijkt wat er gebeurt met de bal. Daar gebeurt voorlopig heel weinig mee. Dus verlangen wij naar een leuke ontknoping. Die met penalties dan tot stand moet worden gebracht. Voorlopig denkt Paris Saint-Germain vooral aan het rondspelen van de bal. Niet aan het voorgeven van de bal. Daar doen ze niet aan. Nu wel. En dat levert niets op. Daar zijn ze ook moeilijk te kloppen. Arsenal in de lucht. Want dat is hun domein doorgaans.
0: Raya vangt de bal. Soeverein. Neemt ook weer zijn tijd. 7 minuutjes nog. En hij trapt de bal naar voren. Hoge boog. Komt op de middenlijn uit. Dan wordt het duel gewonnen door Neves. Maar kopt de bal wel de verkeerde kant op. Rice nu op de middenstip. Wint ook zijn kopduel. Dan kopt Paris Saint-Germain de bal naar voren. Bijna misverstand. Maar het loopt goed af. Saliba heeft de bal in zijn voeten. Speelt de bal naar voren. Wegdraaien. Van Zubimendi. En zo krijgt uiteindelijk Rice de bal. Opent naar de rechterkant. Timber is daar nu rechts buiten. Maar de bal komt op de borst van Mendes. Maar daar is Timber weer. Ja, die kan goed verdedigen. Want Timber valt uitstekend in. Die twee invallers aan de rechterkant bij Arsenal maken een goede indruk. De een, Noni Madueke. De ander, en dat is het allerbeste nieuws, Jurriën Timber. Die gaan we met heel veel plezier begroeten bij Oranje. De trap van Raya gaat over de zijlijn. Nou, gaat hij weer, Arteta. In volle sprint achter de bal aan. Zwaaiend, wapperend. Wat hij ermee bedoelt. Ik denk dat er geen speler is die de aandacht op de trainer heeft gericht. En begrijpt wat hij al bedoelt. We zien ook Luis Enrique. Die is wat meer van het kom op jongens vasthouden. Schiet je ook allemaal niet mee op. Is ook een dooddoener. Maar dan begrijp je wel de boodschap wat makkelijker dan als iemand met zijn arm aan het zwaaien is. Alsof hij een vliegtuig naar binnen aan het hengelen is. Het is nu Nuezi in de as van het veld. Bal naar voren. Oh, Madueke neemt de bal niet aan. Bal schiet onder hem door. En daar had hij op de rand van de 16 wel in balbezit kunnen komen. De paas, daar was eigenlijk niet zo heel veel mis mee. 114 minuten en 133 seconden zijn we onderweg. 5 en een beetje nog.
1: Met de balbezit voor Paris Saint-Germain. Achterin weer het rustig rondspelen van de bal. En dan kijken of de weg voorwaarts gevonden kan worden. Dat kan in dit geval niet. Dus gaat de bal terug en weer breed. En Arteta die is weer begonnen aan zijn wandeling. Gaat bijna de middenlijn over nu. Ja, ik zou eigenlijk willen dat hij gewoon een keer doorwandelt. Kijken waar hij uitkomt. Balbezit voor Barcola. Voor Paris Saint-Germain. Naar de rechterkant. Naar Hakimi. In de laatste 5 minuten inmiddels. Hakimi met de bal breed naar Beraldo. Beraldo houdt hem even bij zich. Speelt dan João Neves aan. En Arsenal wacht weer op een kans om uit te breken in de omschakeling. Maar die komt er voorlopig niet. Hier is Zabarni. Zabarni krijgt de bal weer terug van Neves. En dan Hakimi aan de rechterkant. Paris Saint-Germain voetbalt naar de eigen fans toe in de tweede helft. Straks gaat het natuurlijk bij die penalties ook bepaald worden waar dan naartoe mag worden genomen. Eerste voorzet van Barcola, is die gevaarlijk? Nee. Kan bijna worden opgevangen door Doué, die een heel teleurstellende finale speelt. Gaat straks ongetwijfeld wel een penalty nemen, maar die zit er niet lekker in vandaag. Wat een immens verschil met wat hij natuurlijk wel kan. WCG Doué, Neves. Pikt weer op. Arsenal doet heel weinig meer hoor. Die vertrouwen wel op die penalties. En als ik één zou moeten aanwijzen, zou ik ook Arsenal aanwijzen eigenlijk. Die hebben er heel veel werk van gemaakt. Heel veel op getraind. Standaard situaties, koningen zoals ze zijn. En daar horen die penalties natuurlijk ook bij. Paris Saint-Germain voetbalt heel veel met de bal aan de voet. Zonder dat het ergens toe leidt voorlopig. Doué opent nu naar de linkerkant.
0: Er lijkt heel veel vertrouwen te hebben in Safonov. En misschien ook wel niet de benen om voor een 2-1 voorsprong en overwinning te voetballen. Ze hebben de bal, maar echt vooruit spelen doen ze niet. Ze wordt de bal gewoon rustig van voet naar voet gespeeld. Het tikt de tijd weg. En dat gebeurt allemaal heel langzaam bij Arsenal. De linies kort op elkaar. Geen doelpunt meer tegen. Geen kans meer weggeven. En dan maar de penalties in. En kijken wie daar het sterkst in is. Of dat dan een loterij is of niet, dat mag iedereen voor zich invullen. De bal gaat nu nog wel een keer naar de achterlijn. Daar kan de voorzet worden gegeven door Neves. Die chipt de bal en op de achterlijn weggekopt. Doué en keeper Raya moet nog springen omdat die bal via de stuit nog richting de bovenhoek gaat. Maar de keeper is er op tijd bij. Madueke snelt langs Mendes. Dit is geel voor Mendes. Die aan het shirt gaat hangen, aan de arm gaat hangen. En dus een gele kaart krijgt zo vlak voor het einde. 3 minuutjes nog te gaan. En dan gaan we op de 11-meterstip bepalen wie deze Champions League editie gaat winnen. Wordt het dan Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij? Of wordt het voor het eerst in de clubhistorie Arsenal? Het is 1-1. En ze hebben allebei zoiets van laten we daar maar bij affluiten. Want zo wordt de hele tweede helft al gevoetbald. Rustig aan. Manjana, manjana. En we zien wel wat er gebeurt als het penalties wordt. Dan beslissen we het daar wel. Allebei vertrouwen in de keeper. Dat zal het zijn. En een van die twee heeft nu de bal. En die legt hem op de grond. Raya.
1: Arsenal kan het 25e team worden dat deze trofee wint. Het 25e verschillende team. Paris Saint-Germain werd vorig seizoen het 24e team. Prijs die door 3 Nederlandse clubs ooit is gewonnen. Ajax Feyenoord was de eerste. En PSV Ajax won natuurlijk 4 keer. 3 keer achter elkaar in de jaren 70 en 1 keer de Champions League, zoals die sinds de jaren 90 heet, in 1995. Van al die 24 clubs die hem ooit wonnen, Arsenal is er dus geen van. En dat is wel iets wat in de prijzenkast bij Arsenal heel veel pijn doet. Ook in dat nieuwe stadion. Nog geen Champions League trofee te bewonderen geweest. Ook niet op Highbury. En nu gaan penalties bepalen of dat gaat veranderen. Want met nog 1,5 minuut te gaan is er denk ik niemand meer die denkt dat het in de verlenging nog beslist gaat worden. Een ingooi voor Arsenal. Die gaat richting veldhelft. Paris Saint-Germain wordt niet goed verwerkt daar door de Fransen. Door Beraldo. En dus komt er toch nog een aanval. Timber. Timber op de achterlijn. Timber in het zijnet. Die schiet het daar heel verrassend. Iedereen gaat uit van een voorzet op Gyökeres. Timber ziet Safonov daar 1 meter van zijn paal staan. En denkt waarom niet? Jurriën Timber met nog een kans hier om toch te scoren in de verlenging. Ja, heel listig hoor. Het is goed bedacht van Timber. Want inderdaad, er zat wat ruimte tussen Safonov en de paal. En dan moet je een beetje geluk hebben. Dat heeft Timber hier niet. Maar wat valt hij sterk in? En wat is dat hoopgevend richting het WK?
0: 1 minuutje nog. Misschien wat extra. Maar hij vraagt of het niet. Het is voorzichtigheid troef. In deze Champions League finale die niet de boeken ingaat als de meest spectaculaire. Komt ook door Arsenal. Maar ik heb ook het idee dat ze bij Paris Saint-Germain niet alle registers open hebben gezet. En niet vol voor de aanval hebben gekozen. Declan Rice kan de bal nog 1 keer meegeven aan Madueke. Dribbelt op zijn tegenstander af. Dat is Doué. Dat is geen verdediger. Punt 16. Zet de bal voor. Weggekopt door Beraldo. Dan Gabriel, die lange centrale verdediger, krijgt hem bij Gyökeres. Die draait naar zijn rechterbeen, schiet. En dat schot gaat naast van richting veranderd. Corner nog. Het zal toch niet, het zal toch niet. Hens, zegt Arteta. tegen de vierde man. En dat doet hij niet rustig, want hij komt op hem afsprinten. En hij hoort nu in zijn oor de scheidsrechter wat er los is. Krijgen we extra tijd? 1 minuut. Ik denk dat dat is wat hij aangeeft. Nou, Hens is het zeker niet. De bal gaat via de knie van Pacho naast. En dit zijn de momenten voor Arsenal. 27 doelpunten uit een corner dit seizoen. Komt er een 28ste, dan winnen ze ook voor het eerst in de clubhistorie de Champions League. Maar Dueke is de man die deze corner gaat trappen.
1: Ja, dit zou het wel helemaal afmaken hè, als ze het nu doen uit een hoekschop. Arsenal in dit seizoen, waarin ze zo geweldig zijn geweest met die corners. Er is hoog overleg. Maar Dueke moet hem beter trappen dan hij tot nu toe heeft gedaan. Wat hebben ze verzonnen bij Arsenal? Laatste kans van de wedstrijd in de verlenging. Maar Dueke, bal gaat omhoog. Wordt door Paris Saint-Germain een verlengstraf van of half. En het kan nog voor Arsenal. Zubimendi loopt daar in de buurt, maar krijgt zijn voet niet achter de bal. Schot van Rice en verlengt. En nee, niet erin, want de bal krijgt wel een wending. Maar gaat niet richting het doel. En nu is de bal volgens mij over de zijlijn gegaan. En mag Paris Saint-Germain gaan gooien. En deze hoekschop levert niets op. En penalties moeten dus de doorslag gaan geven. Die gaan bepalen wie deze Champions League wint. Paris Saint-Germain of Arsenal. We gaan over een paar minuten beginnen met die strafschoppenreeks.
4: Oh, oh, oh. Voor het eerst sinds 2016 penalties in de Champions League finale. Ja, Arsenal de betere kaarten, denk jij ook, Hedwiges?
3: Nou, als je kijkt naar penaltynemers, eigenlijk wel. Ik zie toch wel een Rice bijvoorbeeld, heeft een goede trap. Zubimendi ook wel. Maar ook omdat zij gewoon heel veel erop getraind hebben. Dus mijn gevoel zegt toch ja, dat Arsenal een lichte voordeel al heeft.
4: Ja, en dat trainen, dat is niet zomaar, hè? Dat is niet gewoon
3: nee,
4: af
3: kijk, heel veel mensen zeggen dat ja, het is een loterij, komt druk bij, het is anders. Maar ik geloof wel dat je een vaste trap kan trainen. Hoe vaker je het doet, hoe beter je gewoon wordt. Alleen, nu heb je spanning in één keer. Hè. Dat is heel anders dan op het trainingsveld.
4: Ja, maar
3: natuurlijk.
4: Daar is die Arteta dus ook helemaal mee omgegaan.
3: Ja, ja die heeft bijvoorbeeld ook geluidsboxen langs het trainingsveld neergezet. Om het een beetje na te bootsen. Maar dit is toch anders. Want je weet, dit is het echte werk, zeg maar. En dat gaat toch door je hoofd als je moet lopen naar de bal. En je weet, de hele wereld kijkt naar je. En denkt van, oh, ik kan echt niet missen. Of je moet gewoon echt sterk zijn en ik ga scoren. Maar alles gaat door je hoofd heen. Dus dat is voor iedereen anders.
4: Maar met die boksen, dan liet hij niet gewoon het geluid van supporters horen, Arteta? Als ze dan penalties moesten inschieten, maar van ook nog van de grootste concurrent of vijand?
3: Ja, bijvoorbeeld ja. En heel veel geluid, en zodat je niet in alle rust kan focussen. Maar dat je dus allemaal geluiden hoort. En ja, dat doet wat met je brein, zeg maar. Dat denkt hij. Maar hij gaat daar heel ver in.
4: Ja, we zien Luis Enrique zijn spelers ook nog toespreken. Die staan allemaal om elkaar heen. Handen over elkaar, armen over elkaar. Wat zeg je nou als coach op zo'n moment nog?
3: Nou, dat je op je trap moet vertrouwen. Er zijn coaches die ook gewoon... je hebt eigenlijk altijd wel een goede vaste hoek. En als je hem heel goed inschiet, dan is hij eigenlijk bijna onhoudbaar. Maar er zijn altijd spelers die in één keer op het laatste moment gaan wisselen of gaan twijfelen en iets anders gaan doen. Dus je kan zeggen, blijf bij je plan, zeg maar. Blijf bij je hoek, want daar heb je op getraind.
4: Rust bewaren.
3: Rust bewaren, wat er ook gebeurt. Wij gaan winnen, dat soort dingen hoor je allemaal.
4: Wie zijn de sterken bij Paris Saint-Germain die hem kunnen nemen? Want er zitten natuurlijk zoveel naast inmiddels.
3: Er zijn heel veel gewisseld inderdaad. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel de voorhoede spelers. Met Barcola heb je ook nog. En Zaire Emery misschien nog die een penalty kan nemen. Neves kan nog een penalty nemen.
4: Hakimi
3: inderdaad. Ja. Die is aanvoelen. Dus ik denk ook wel dat hij een...
4: Gaan ze ook nog een voorbeeld nemen aan Koeman Junior wellicht hier?
3: Ja, dat zou kunnen. Dat een keeper een penalty gaat nemen. Maar ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Misschien op het laatste moment.
4: Je zit hier ook echt gewoon 4 man om Raya heen staan. En die staan allemaal op hem in te praten. De andere is zijn kuiten aan het masseren. Dat is ook veel wat er op je afkomt.
3: Ja, maar voor de keepers, die hebben alle spelers bestudeerd. Hè? Dus die weten eigenlijk in welke hoek je gaat schieten. Meestal staat het op een bidon. Dat hij even kan kijken, spieken. Van oké, dit is deze speler. Hij heeft 10 keer aan de rechterkant geschoten. En 2 keer links. Dus ja, dan wat kan je als keeper doen?
4: En hoeverre, als je hem zelf moet nemen nu, de penalty, als je niet lekker in de wedstrijd zit, kan je dit loszien van elkaar? Omdat, Armand Mark net ook zei, de Doué speelt echt absoluut niet een hele goede wedstrijd.
3: Dit kan je wel loszien, ja. Want je kan gewoon in één keer weer de ster zijn. Stel je voor, hij moet de winnende maken en hij scoort. Ja. Iedereen die slechte wedstrijd vergeten. En dan ben je in één keer de held. Andersom kan het ook zijn, dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld.
4: Ja.
3: Zoals bijvoorbeeld een Havertz, die speelde niet. Die is gewisseld. Maar iedereen zou denken, goede wedstrijd. En dan mist hij in één keer. En dan vergeet iedereen zijn doelpunt en zijn wedstrijd. Dus het kan beide kanten opgaan.
4: De scheidsrechter staat klaar met een muntje die nu gegooid wordt. Arman en Mark, wat wordt het?
0: Ja, het wordt de kant van Paris Saint-Germain. Hakimi balt de vuist. Het lot, het muntje is hem gunstig gezind. Want hij ziet dat dus de penalty-serie genomen gaat worden aan de kant met de supporters van Paris Saint-Germain. Keeper technisch zet ik mijn geld in deze penalty-serie. Eurootje, niet meer. Op Safanov. Die lange rust op het doel bij Paris Saint-Germain. Dat lijkt me er wel een dat als hij de goede hoek kiest, dat hij hem heeft ook. En aan de andere kant Raya. Dat is een beetje zo'n bewegend keepertje. Zo'n spring in het veld. Die wel met een goede afzet ook de paal wel kan bereiken. We gaan het zien. We gaan penalties nemen. De spelers omhelzen elkaar, staan in een cirkel. In een huddle. Die kennen we nog om elkaar moed in te praten. 11 meter, dat is de afstand. En die bal moet tegen de touwen. Dat is de opdracht voor de spelers die zometeen een penalty gaan nemen. Misschien dat Timber ook nog wel aan de beurt komt. Dan komt er toch nog een Nederlandse inbreng. En misschien wel Nederlands succes in deze Champions League finale. 1-1 na heel veel minuten in een niet zo bijster opwinnende wedstrijd. En dus gaan we het met penalties beslissen.
1: Ja, je hebt het over dat die Safanov, die heeft in 2025 december de Intercontinental Cup finale gespeeld tegen Flamengo. De winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Copa Libertadores. Met een penaltyreeks. Hij pakte er 4 op rij. Safanov, daarmee de eerste keeper ooit die 4 penalties op rij stopte in een FIFA-competitie. Dat neem je wel mee als je dat in je rugzak hebt. 4 op rij gestopt in die reeks. Hij heeft nog een penaltyreeks gekiept in de Coupe de France tegen Lens. Ook 2 reddingen in een penaltyreeks. Raya heeft er 2 achter de rug bij Arsenal. 1 keer winst tegen Porto. Champions League 2024. 1 keer verlies tegen Manchester United in de FA Cup. Maar op basis van het verleden zeg je Safanov, die kan het wel. We gaan zien of hij dat vandaag ook kan. 5 penalties. En als het dan gelijk staat, gaan we verlengen. Paris Saint-Germain begint met Gonçalo Ramos. Die de bal heeft opgeëist. Raya moet zijn doel in. En dan gaan we beginnen aan de ontknoping in deze Champions League finale. David Raya versus Matvei Safanov. Dat zijn de doelmannen die de hoofdrol voor zichzelf kunnen opeisen. De eerste nemer komt uit Portugal en heet Gonçalo Ramos. Het is zoals zoveel een invaller. En nog steeds zijn we niet begonnen. Want
0: hij moet lang wachten.
1: Ja,
0: dat is niet lekker hoor.
1: De scheidsrechter gaat alle regels nog eens uitleggen aan Safanov en aan Raya.
0: Dat had hij beter eerder kunnen doen. Want nu staat die speler dus al klaar met die bal onder zijn hand. En anders had hij nog rustig in de middencirkel kunnen wachten totdat zijn moment kwam om naar die penaltystip te lopen. Dat is het moeilijkste moment. Dan ga je nadenken. En nu helemaal. Want wat ligt die bal al lang in zijn handen. Nu ligt hij ook nog niet goed op de penaltystip. Oh, oh, oh, oh, Ramos, Ramos. En Raya doet vervelend. Stapt 2 meter van zijn doellijn af. Om nog even die scheidsrechter erop te wijzen dat die penalty niet goed ligt. En de Portugees zichtbaar gespannen. Champions League finale. Dan een penalty nemen. Hij staat oog in oog met Raya. Ramos of Raya. Het is Ramos. Keurig in de andere hoek van waar de keeper naar duikt. En ook nog eens hoog. Dus een uitstekende strafschop. Paris Saint-Germain staat voor. Dat is voor het eerst deze wedstrijd. De eerste penalty is benut door Ramos.
1: Die bal gaat stijf de kruising in van Gonçalo Ramos. Werkelijk schitterend genomen. 1-0 dus voor Paris Saint-Germain. De gelijkmakende beurt van Arsenal. Gyökeres is de eerste. Die mag aanleggen, de Zweed. Een afmaker puur sang tegen Safanov, die dus een heel goed track record heeft als het aankomt op het stoppen van penalties, met name in dit soort series. Gyökeres heeft de bal klaargelegd. Kijkt naar de bal, niet naar de doelman. Komt nu met zijn aanloop. Gyökeres, en die scoort ook. Wat lager over de grond, maar Safanov naar de verkeerde kant. Het is 1-1.
0: Wel in dezelfde hoek. Deze er rustig ingeschoven met binnenkant voet. Keeper ook weer de verkeerde kant op gedoken. En dus staat het nu 1 tegen 1. Allebei 1 penalty gehad. Allebei keurig benut. Allebei de keeper de verkeerde kant op. Kortom, tot nu toe hulde aan de nemers. En voor de keepers nog geen schijn van kans. Wie is de volgende voor Paris Saint-Germain? Wie dribbelt er naar voren? Het is Doué die het mag opnemen. tegen Raya. Intimiderend op de 5 meterlijn staand. Om zijn doel te verkleinen op het oog. Maar hij zal toch echt die 5 meter nog naar achter moeten. Om vanaf zijn doellijn zijn werk te gaan doen. Als keeper van Arsenal. Of wordt het gewoon Doué. Recht achter de bal. Maar die gaat zo meteen naar een kant stappen. Naar links. Om met rechts de penalty te nemen. Doué ook keurig op zijn Gyökeres. Keeper duikt naar rechts. En hij schuift de bal in de andere hoek over het gras binnen. Rustig gewacht op de doelman. Het is 2-1 voor Paris Saint-Germain. En het is nu de beurt aan Arsenal om er eentje in te schieten. En dan is het dus weer de beurt aan Safonov om zich te onderscheiden als zijnde de keeper. En dan komt Essi om de penalty te nemen. En dan gaat hij de bal neerleggen. Het fluiten van de aanhang achter het doel. Want dat is het voordeel dus dat Paris Saint-Germain heeft. Doordat het muntje de goede kant op viel. Dat ze boe roepen als die van Arsenal moeten. En juichen als die van Paris Saint-Germain de loop naar de penalty stip nemen. Nu is de loop een korte. Recht achter de bal op 16 meter. Essi tegenover. Safonov doet een paar stapjes. Huppeltje van Essi. Lang wachten. Naast. Hij is de eerste misser. En die een beetje naast. Behoorlijk naast. 2-1 Paris Saint-Germain. Omdat Essi mist. En dat doet hij met een gekke aanloop. En met een schot dat ruim naast het doel gaat. En de keeper, ja, die ging wel een stapje de verkeerde hoek op. Maar het is de eerste misser van de avond. Oeh, wat kan die man zien kijken op de tribune.
1: Het is een hele merkwaardige aanloop van Essi. Dan probeert hij een schijnbeweging te maken. Maar Safonov die blijft gewoon stokstijf staan. En die maakt weinig bewegingen. Waardoor Essi uit zijn concentratie wordt gehaald. En hem naast het doel plaatst. Het is 2-1 voor Paris Saint-Germain. Het kan 3-1 worden. Als Nuno Mendes deze penalty benut. Die Raya gaat weer daar staan. Het blijft toch merkwaardig dat dat niet uit dit spel kan worden gehaald. Dat zijn doelman gewoon moet blijven staan en van niet meer van die lijn mag komen. Maar het blijft oogluikend worden toegestaan. Nuno Mendes voor de derde penalty van Paris Saint-Germain. En hij mist, want Raya kiest de goede hoek. Duikt naar links. Niet eens zo slecht ingeschoten. Best hard, maar wel half hoog. En zo wordt die merkwaardige misser van Eberechi Essi uitgegumpt. De missen van Nuno Mendes. Paris Saint-Germain nog wel altijd op voorsprong 2-1. Maar een kans voor Arsenal om weer op gelijke hoogte te komen.
0: Wat een goede redding zeg. Gestrekt naar zijn linkerhoek. En pas! Daar had hij hem. Bal dan net te weinig hoogte. Dat is makkelijk gezegd. Maar ja, gaat hij wel in de bovenhoek. Dan kan je er als keeper bijna nooit bij. Maar deze is echt op ideale duikhoogte. En zeker als je de goede hoek kiest. Zoals in dit geval Raya doet. Is het lekker naar die bal toeduiken. Rice, die mist eigenlijk nooit voor Arsenal. Het is 2-1 voor Paris Saint-Germain. Maar dit is de gelijkmakende derde beurt voor Arsenal. En Declan Rice gaat deze trap vanaf 11 meter nemen voor de ploeg uit Londen. Om Arsenal weer naast Paris Saint-Germain te zetten op de doellijn. Safonov, Rice mist niet. Keurig, laag en raak. Het is 2-2.
1: 2-2 na 3 penalties van beide teams. En we gaan dus naar de ontknoping toe. Nog 2 te gaan. Gelijke stand. Rice scoort. We hebben 2 misses gezien van Essi en van Nuno Mendes. Wie wordt de volgende die mag aanleggen bij Paris Saint-Germain? Dat is de grote vraag. Wordt het een invaller of een van de basisspelers? Die straks mag gaan trappen. Het wordt Hakimi, de aanvoerder nu van Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi met heel veel ervaring. Heeft ook wel eens reeksen gewonnen. Met Marokko bijvoorbeeld op een WK. Nu staat hij oog in oog met David Raya voor de 4e penalty van Paris Saint-Germain. Hakimi met de aanloop. Hakimi scoort. Goed genomen. Rechts van de doelman. Raya naar links. Paris Saint-Germain op 3-2. Ja, bijna op matchpoint. Want mist Arsenal nu. Kan Paris Saint-Germain het gaan afmaken. Ze staan voor met 3-2 na 4 penalties.
0: Nou, wie moet er dan naar voren? Bij Arsenal. Voor de gelijkmakende beurt. Krijgen we Timber te zien als penaltynemer. Denk niet dat degene die nu vanaf de middenlijn naar de penaltystip loopt ook Jurrien Timber is. Maar schijn kan bedriegen. Want we worden maar weer eens getrakteerd op het publiek dat een belangrijke rol heeft voor deze regisseur. En dan krijgen we nu Martinelli, denk ik, te zien. Hij achter de bal namens Arsenal voor de 3-3. Martinelli of Safonov? Of een bal naast of over, dat kan natuurlijk ook. Martinelli erin. Keurige strafschop. Heel hard in het zijnetje. En ook nog eens de keeper de verkeerde kant opgestuurd. 3-3. En de vijfde, misschien wel beslissende penalty, is aanstaande voor Paris Saint-Germain. En daarna voor Arsenal. 3-3 dus.
1: 3-3 en we gaan nu echt naar de ontknoping toe. Wel, we hebben reeks gehad in het verleden die echt lang kunnen duren. Gaat dat vandaag dan ook gebeuren? Of zien we in deze vijfde beurt een beslissing ontstaan? Wie gaat de vijfde nemen voor Paris Saint-Germain? Dat is de grote vraag. De banken leven mee. En dit is het moment van Lucas Beraldo. Die krijgt de verantwoordelijkheid voor de vijfde. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor een speler die lang niet alles speelt. Om de vijfde nu te maken. Mist hij, kan Arsenal het straks afmaken. Beraldo of Raya. Beraldo, hoor je het zijnetje. Echt in het zijnetje. Het past allemaal precies, maar het scheelt helemaal niets. Perfecte penalty van Beraldo. Paris Saint-Germain op 4-3. Arsenal moet nu scoren. Anders winnen de Fransen voor het tweede jaar op rij de Champions League.
0: Ja, maar die keeper maakt het hem ook wel heel makkelijk. Want die gaat volgens mij al halverwege de aanloop. Rent hij naar de rechterkant. Ja, dan is het niet meer zo ingewikkeld als hij iets over de bal heen kijkt. Misschien dat hij dat heeft gedaan. Maar we gaan nu kijken naar de gelijkmakende beurt. Voor Arsenal. Geen rol nog voor Timber. Hij komt nog niet aan de beurt. Maar de penalty moet er wel in, want anders is het wel klaar. Het is Gabriel die hem gaat nemen. Bal ligt niet goed. Centrale verdediger, vooral kopsterk. Sterk lichaam ook. Arsène Wenger kijkt gespannen toe. Met rechts van hem, Luis Figo. Maar eerst is het aan Gabriel. Gespannen, trillende lipjes. Gabriel, oog in oog. Met Safanov, en die schiet hem over. Het is klaar. Als de keeper niet te vroeg van de lijn is, is het klaar. Want de bal wordt huizenhoog over het doel geschoten door Gabriel. De trillende lipjes verraden de spanning. En dolle, dolle vreugde bij Paris Saint-Germain. Voor de tweede keer op rij winnen zij de Champions League. Door twee missers bij Arsenal. Een penalty naast en een penalty over maakt het verschil in deze penaltyreeks. Hakimi bal te vuisten. Paris Saint-Germain wint weer al, man.
1: Het is voorbij, ja. Arsenal, de tranen die gaan vloeien. Weer niet. Weer niet. Essi naast en Gabriel over. Safonov pakt geen bal, maar wint wel de penaltyreeks. Paris Saint-Germain is de tweede club in de geschiedenis van de Champions League na Real Madrid. Die zijn titel weet te prolongeren na het feest in München. Is het nu een Frans feest in Budapest. Want Paris Saint-Germain is opnieuw de beste van Europa. En achter de naam van Arsenal blijft die hatelijke nul staan. Natuurlijk was daar de Premier League. Maar geen Champions League voor Arsenal.
2: Dank jullie wel, Mark en Armand. Hedwiges. Even ademhalen.
3: Ja, even ademhalen, want we waren met z'n allen hier aan het rennen in de studio.
2: Oh, jij.
3: Ja, oké, vooral ik. Oké, jullie zaten heel rustig, maar ik niet.
4: Wat een spanning, man.
3: Ja, het was wel een spannende strijd. En uiteindelijk, ik denk ook altijd direct, Paris Saint-Germain wint. En dan denk ik aan Gabriel, en het is zo pijnlijk ook direct.
4: Ja, ik voel meer medelijden voor hem dan dat ik denk van,
3: ja, en dan moet hij naar het WK en dan komt hij, en dan al later, want Brazilië heeft zelf verzameld natuurlijk. En dan komt hij daar en iedereen, jammer man, jammer. En zo kom je dan, zeg maar, de groep binnen. Timber ook natuurlijk, jammer voor Timber, want die moet zich ook verzamelen. En dan moet je snel de knop om kunnen zetten.
2: Ja. Zo. Blijf nog zitten als je wil, kunnen we daar nationaal even uitgebreider doorpraten. Het is inmiddels 9:00 geweest, dus we gaan snel naar het NOS Journaal en reclame.
5: NPO Radio 1.
6: 1 vandaag. In Congo, hoe is het daar nu?
7: Heel erg zorgelijk. Heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola.
6: Vluchten voor ebola.
5: Verdieping bij het nieuws.
8: Gefrustreerde reizigers, er werd geschreeuwd.
9: 7 op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
10: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
11: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen, de rest moet buiten slapen.
5: Elke dag een factcheck.
12: Ze hebben zo vaak recessen daar, ze hebben nog meer vakantie dan de school. Vakanties.
13: Dat beeld klopt niet. Fictie.
6: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
6: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via Delen.

0: hè? Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk vanavond naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van de Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk morgen naar NPO-doc Bagassi. Human, radicaal menselijk.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: NPO Radio 1.
15: Bijna 8 minuten over 9, dit is het NOS Journaal met Sid van der Linden. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en met hulporganisaties. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen.

0: ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend waren de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer, het blijft vrijwel droog vanavond. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
12: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
13: Radio 1.
14: Ja, welkom terug bij Langs de Lijn. Paris Saint-Germain is de winnaar van de Champions League 2026.
15: Sapanov on his line. Gabriel steps out to the right. With his left foot. Oh, it's over the bar!
16: It is!
14: Nou, dit waren niet Mark en Armo mee. Dat waren net even andere mensen.
17: Frans spreken.
14: Ja, Frans radio. Mooi, we blikken zo nog terug op die finale die heel lang duurde en heel veel in zich had met Hedwiges Maduro. En we hebben nog wel wat andere dingen met jou te bespreken.
18: Zoals de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Schotland en ook het ontslag van Arne Slot bij Liverpool.
14: Maar er is ook andere sport, want we hebben een Nederlands kampioen bij de waterpolosters, Dien van het Laar.
19: Dat zijn de vrouwen van ZV De Zanen. Ze gingen als nummer 2 de play-offs in. Maar hebben in de best of 3-serie binnen 2 de Wels weten af te rekenen met GZC Donk. En daarmee, na een jaar absentie, staat de landstitel nu weer in de kast in Zaandam. Want ZV De Zaan is landskampioen na met 12-8 gewonnen te hebben vanavond.
14: Ja, Paris Saint-Germain prolongeert de Champions League titel. We zien op onze schermen voor ons dat op dit moment de spelers van Arsenal nog een medaille omgehangen krijgen. Ja, ze zullen er niet heel veel voor kopen. Maar ja, het is waar ze het mee moeten doen. Zometeen die beker die uitgereikt wordt, Hedwiges Maduro. Is PSG de terechte kampioen wat jou betreft?
17: Ja, dat vind ik wel. Uiteindelijk kijk je ook naar de andere wedstrijden, hoe ze zijn gekwalificeerd en tot waar ze zijn gekomen en welke teams ze ook hebben uitgeschakeld. Hè. Je had zeg maar een hele sterke kant, waarin Paris Saint-Germain ook zat en Bayern München, maar ook Real Madrid, Manchester City, Liverpool. Die zaten allemaal aan één kant en ja, wat zwakkere kant, zeg maar, daar zat Arsenal in. Dus als je zeg maar alles meeneemt, vind ik het wel dat Paris Saint-Germain verdiend gewonnen heeft. Ja.
14: Was het een mooier verhaal geweest als Arsenal had gewonnen?
17: Ja. Eerste keer in de historie en dat wil je toch dan schrijven, zeker als speler. En je wilt de fans wat terug kunnen geven. Je ziet ook heel veel wat oudere mensen in het publiek zitten. Die gaan waarschijnlijk niet zo snel meer een finale meemaken, denk ik. Ook de Champions League finale. Dus ja, voor hun had je het natuurlijk wel iets speciaals kunnen geven.
14: Nou, zo dichtbij.
17: Zo dichtbij. En dat is eigenlijk wel telkens wat je over Arsenal hoort. Zo dichtbij, maar net niet. En toevallig wel dan kampioen geworden in Engeland. Maar normaal gesproken hoor je dat altijd net niet bij Arsenal. En dat is dan wel zuur.
20: Ja, terwijl we nu ook zeiden van ze hadden eigenlijk de betere kaarten. Als je kijkt wie de penalties gingen nemen. En ook qua keeper.
17: Dat... Want Safanov heeft geen bal gepakt. Hè?
20: Nee.
17: Arsenal, Gabriel schoot hem over. En Eze schoot hem naast.
20: Ja.
17: Dus maar... ja...
20: Hij deed wel op zich het best bijzonder, die Safanov. Vond
17: ja, ik weet niet of het een penalty... bepaalde tactiek was van hem inderdaad. Want de eerste, dan, hij gokte eigenlijk, zeg maar. Heel snel ging hij de hoek in. En met de tweede bleef hij juist lang staan. En ik denk van, ja, dat misschien een speler kan denken van... oh, ik wacht even op de keeper, want hij gaat toch snel. Ik kijk wel naar hem. Maar als dan een keeper stil blijft staan, ga je misschien zelf ook twijfelen.
20: En dat gebeurde.
17: Dat gebeurde en ze schoten ernaast. Dus ik weet niet of het een tactiek was van hem. Maar als dat zo was, dan heeft hij het wel slim gedaan.
20: En daarna bij Rice deed hij helemaal niks.
17: Ja.
20: Toen bleef hij gewoon helemaal staan. Dus het was wel iedere keer, het was hij een beetje heel erg aan het wapperen voordat hij hem nam, Rice.
17: Ja, want je zit natuurlijk ook, als je zeg maar de penalty moet nemen, kijk je ook wel een beetje wat de keeper doet. Gaat hij snel naar de hoek, blijft hij staan. En als je telkens wat anders doet, is dat moeilijk te peilen.
20: Ja, nee, maar je zei eerst al van hij is een gokker inderdaad. Van
17: ja, zijn eerste zeg maar duik. Ja, toen dook je al en die speler moest nog naar de bal lopen. Dus dat was wel heel snel.
20: Ja. Wat dat betreft is het mooi voor Paris Saint-Germain. Luis Enrique zei natuurlijk voor de wedstrijd al dat het prolongeren van een titel eigenlijk moeilijker is dan het pakken van de beker. Ben je het daarmee eens of niet?
17: Ja,
20: dat
17: is natuurlijk ook, jawel.
20: Dat
17: jawel,
20: was natuurlijk heel erg in zijn straatje.
17: Ja, tuurlijk. Het is wel logisch, slim om dat te zeggen. Maar ook omdat... het is zeg maar moeilijker om aan de top te blijven. Omdat te komen, dat
20: is wat
17: wel.
20: Hij ook zei. Ja, weer laten zien dat je de beste van
17: precies,
20: Europa bent.
17: Want iedereen heeft een verwachtingspatroon. Iedereen denkt van, jullie zijn de favoriet. Laat het maar zien. En als je dat ook waar kan maken, dan is dat grote klasse inderdaad.
20: Ja, zeker als je bedenkt, dat was vorig jaar natuurlijk het verhaal, dat alle grote namen eigenlijk weg waren.
17: Ja.
20: En of dat juist. Je dan de titels gaat pakken. Of juist daardoor.
17: Juist, ja. Die verhalen hoor je. Dat hij juist blij is dat de grote spelers weg zijn gegaan die met ego's door het team heen liepen. Zoals een Mbappé wordt vaker nu gezegd. En hij heeft nu allemaal spelers die heel veel kwaliteit hebben, maar ook hard werken voor elkaar. En dat is het grote succes van Paris Saint-Germain.
20: Ja, er staat een team.
17: Ontzettend team met heel veel kwaliteit, maar ook een team wat voor elkaar door het vuur gaat. En zo moet je Paris Saint-Germain eigenlijk omschrijven. Er zijn geen ego's, ze werken keihard, maar ze hebben wel allemaal kwaliteit.
20: Ja, en als we hebben natuurlijk veel over Arteta gehad, de coach van Arsenal, hoe hij het aanpakt en zo. Ja. Als je dan kijkt naar Luis Enrique.
17: Ja, die gaat altijd uit van zijn eigen kracht en de kwaliteiten van zijn spelers. Hij geeft heel veel vertrouwen aan zijn spelers. Hij maakt ze altijd groter. Geeft het gevoel dat ze de hele wereld aankunnen, zeg maar. En dat is een kwaliteit die hij bezit. En uiteindelijk is dit al zijn derde Champions League die hij wint, persoonlijk ook, als coach. Dus hij behoort tot de beste coaches ter wereld inmiddels. Wat een beetje misschien onderschat, hè? Omdat hij misschien in de Franse league, zeg maar, de wedstrijden speelt en niet iedereen volgt de Franse league, heb ik het gevoel. Dus ik hoop ook wel dat hij eens een keer weer een Premier League team gaat coachen, of een Duits team, of weer misschien een Barcelona. Dat die stempel weggaat bij hem.
20: Hij komt wel een mooi rijtje terecht. 5 keer de Champions League geworden. Ancelotti natuurlijk. Zinedine Zidane ook 3 keer. Pep Guardiola. En nu dus ook.
17: Ja, dan behoort hij tot de grootste. Champions League winnen. Ja, wij kijken nu naar een beeld. En dan toevallig heeft hij de grote cup met de 2 grote oren.
20: Op de schouders genomen.
17: Op de schouders. Ja, dat is geweldig. En heel mooi voor hem.
20: Ja, ik heb zelden iemand gezien met zoveel rode vlekken in zijn nek en gezicht.
17: Ja,
20: en,
17: maar dat is ook stress.
20: Spanning
17: en emotie. Ja, dat ga je op een gegeven moment toch wel zien. En dit is nu alleen maar blijdschap bij Paris Saint-Germain. Maar ja, emotie en het verdriet en het pijnlijke gevoel bij Arsenal. Want je gaat echt niet kunnen slapen natuurlijk. En dat is echt lastig hoor. Want je komt dan straks ook thuis en dan hoor je het weer van je familie, van je vrienden. Ja, jammer. En de volgende keer beter. Terwijl je misschien denkt, ja, dit was het moment. Ja. Want de volgende keer komt misschien niet meer.
20: Je wil gewoon even ergens weg zijn, denk ik.
17: Ja,
20: onzichtbaar.
17: Het kan ook wel een voordeel zijn dat ze misschien nu een WK hebben. Dat ze het even eraf kunnen spelen en weer in een andere groep komen. Kan een voordeel zijn ook om even je gedachten weg te zetten. Maar dit gaat wel eventjes duren, denk ik, het pijn.
20: Timber, een van die verliezers. Hij maakte zijn rentree, uur gespeeld uiteindelijk. Hoe heeft hij het gedaan?
17: Heel goed, vond ik. Sterk in de duels. Geen fout gemaakt eigenlijk. Vond hem sterk spelen, ook fit ogen gelukkig. Had nog een schot in de tweede helft, in het zijnet. Dus hij heeft gewoon heel goed gespeeld. En hopelijk kan hij dit doortrekken naar het WK toe.
20: We gaan het zo, Hedwiges, nog hebben over de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Schotland en het ontslag van Arne Slot. Maar eerst even naar een andere kampioen. Het is misschien even schakelen. Dien van het Laar. Niet voor het tweede jaar op rij GZC Donk, maar revanche van De Zaan. En dan hebben we het over de vrouwen bij het waterpolo. Was het ook zo spannend?
13: Nee, eigenlijk helemaal niet.
20: Oh.
13: Nee, dat was wel een beetje anticlimax. Want deze twee teams die slaan eigenlijk al 3 jaar lang de klok in het waterpolo bij de vrouwen. En iedere keer is het stuivertje wisselen. De eerste 2 keer ZV De Zaan. Vorig jaar dus Donk. En nu dan toch weer De Zaan. GZC Donk won in de competitie bij de duels van ZV De Zaan. Nou, dus schakel je hun in als lichte favoriet. Maar eigenlijk was er in de finale reeks, zeker vandaag, eigenlijk nauwelijks wat van te merken. Want eerste kwart met overtuigende cijfers gewonnen. Tweede kwart dik gewonnen. Derde kwart dik gewonnen. En vierde kwart. Toen werd het uiteindelijk gelijk in doelpunten. Maar toen was het gat natuurlijk door ZV De Zaan al geslagen. Maakte uiteindelijk een 12-8 einduitslag van vanavond. Met dus ZV De Zaan kampioen van Nederland bij de vrouwen. Omdat ze gisteren ook al met 17-13 wonnen. En daar maakten ze het verschil in het vierde kwart. En dus hier nu klein feestje. 250 man ziet het allemaal aan. Hoe de vrouwen met een medaille om hun nek elkaar in de armen vallen. En het feestje vieren hier in het eigen bad in Zaandam.

0: Even vertrokken, maar hij komt weer terug binnenkort om nog meer op te treden hier voor heel veel puberfans. Harry Styles was dat.
1: Ja, laatste concert trouwens op 5 juni zie ik zojuist via Google. Ja, wij hebben hier vanavond naar de Champions League finale gekeken, waar voetbalminnend Nederland en het buitenland natuurlijk lang naar uitkeek. Maar eerder op de middag was er ook al groot nieuws vanuit Liverpool.
2: Right, we have huge breaking news to bring you. Liverpool have sacked Arne Slot. He leaves the club just a year after winning the Premier League title, but after a difficult season where they failed to mount any sort of defence of their crown, despite a major investment in the playing.
1: Arne Slot ontslagen als trainer van Liverpool. Geert Langendorf hebben we aan de lijn. Goedenavond, correspondent voor het Algemeen Dagblad en volger van het Engelse voetbal. Ja, Geert, wij waren verrast. Hoe was dat in Engeland?
3: Net zo. Het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Er was tot gisteren, of eigenlijk tot vanochtend zelfs nog, geen enkele aanwijzing dat hij eruit gegooid zou worden. Sterker nog, de berichten naar buiten waren dat ze met hem door zouden gaan. En slecht seizoen. Het moest veel en veel beter. Maar omdat hij de landstitel had gewonnen en Champions League voetbal had bereikt, zou hij het krediet krijgen en de steun om het om ook volgend seizoen op de bank te zitten. Maar het liep dus plotseling ineens anders.
1: Ja, we zagen ook Etienne Reijnen bijvoorbeeld, die als assistent van Feyenoord naar Liverpool zou gaan. Dat leek er ook gewoon allemaal nog aan te komen. Dus daarom lijkt het ook zo verrassend. Waarom nu, denk jij?
3: Ja, eigenlijk is het idee bij alle Engelse media en alle volgers die echt al tientallen jaren op de club zitten. De Amerikaanse eigenaars die zijn gezwicht onder de druk van de fans. Die het echt de laatste maanden steeds nadrukkelijker gemunt hadden op Slot. Die in hun ogen de kop van Jut was. Van eigenlijk van alles wat verkeerd ging dit seizoen. Dat werd op hem afgereageerd. En de eigenaren die bekend stonden, eigenlijk de club in bredere zin als kalm, rustig. Geen mensen die zich laten afleiden door dit soort onderbuikgevoelens. Die deden dat dus toch. Die zijn geschrokken en hebben toen op het laatste moment toch besloten, ja, wij willen niet straks het seizoen beginnen ook als kop van Jut, omdat wij hem aanhouden. En het risico lopen dat de prestaties gelijk, als ze tegenvallen, dat het dan ook gelijk weer helemaal misgaat. En misschien nog wel erger dan het seizoen ervoor.
1: Ja. Het Wiegers bedoel rood, het is in die zin niet helemaal des Liverpools, toch? Hoe dan normaal
4: wordt gehandeld. Nee, en als dat waar is, vind ik dat heel slecht beleid. Als je naar emoties gaat luisteren van het publiek. Natuurlijk moet je wel een beetje luisteren, maar daar moet je niet de beslissing op nemen. Je moet kijken wat je nodig hebt en waarom je minder hebt gepresteerd dan vorig jaar. Ja. Tegenwoordig zijn trainers altijd het slachtoffer. Het maakt niet uit dat je kampioen geworden bent een jaar daarvoor en Champions League hebt gehaald met de club, wat Klopp daarvoor ook heeft gedaan, ja, natuurlijk. En het verlies van Diogo Jota wordt enorm onderschat, denk ik, ook bij de fans.
1: Zijn overlijden.
4: Ja, door zijn overlijden. Dus dit was sowieso een heel moeilijk seizoen. En dan, ik had juist het gevoel van, oké, ze gaan nu naar het komende seizoen. Gaan ze misschien iets anders doen. Het zal wat verfrissender weer zijn. Dus ik had het ook niet aanzien komen.
1: Nee.
4: Dus het is heel lastig. Een lastig verhaal.
1: Sorry. Ga verder, hoor. Nee, ik voel me dat afgeheerd. Kun jij verklaren waar die enorme antipathie vandaan komt bij de supporters, bij de fans?
3: Eigenlijk vatte Mo Salah het in een hele filijne boodschap op Instagram. In de voorlaatste week van de competitie goed samen. Liverpool speelt niet meer heavy metal voetbal. Precies zoals ze onder Klopp wel deden. Dus eigenlijk werd hem kwalijk genomen. Arne, je hebt het heel goed gedaan, maar je bent geen Slot. Je bent saai en we willen weer op het puntje van onze stoel zitten en genieten van wedstrijden. En dat klinkt heel triviaal, maar dat werd echt een steeds terugkerend thema. Steeds heftiger. Het voetbal was saai, het was niet om aan te zien. En dat werd naarmate de nederlagen zich opstapelden en na een kleine opleving in maart, april, werd het alleen maar erger en erger. En Mo Salah die vertrok natuurlijk, maar die is heeft in bijna 10 jaar zo'n ongelofelijke status opgebouwd bij het publiek, bij de aanhang, dat als hij iets riep, dat ook de eigenaars er niet helemaal koud in stonden. Mm. En misschien dachten, oh, misschien is dit met één uitspraak te veel. En we durven het niet meer aan.
1: Ja, Hedwigus, die zei het net ook al even. Het overlijden van Diogo Jota. Is dat ook iets wat terug blijft komen, ook in de Engelse pers, als een thema dat alles heeft overschaduwd?
3: Ja, zeer zeker. En precies wat Hedwigus ook zegt. Het is zeer onderbelicht gebleven wat voor ongelofelijke impact zoiets kan hebben. En waarschijnlijk ook heeft gehad. Andy Robertson, de linksback die met Schotland naar de WK gaat. Die zei het eerder al, toen ze zich kwalificeerde. In een playoff, volgens mij was het tegen Denemarken. Bijna in tranen dat hij vertelde wat er allemaal was gebeurd rond die dood van Jota. En wat het allemaal losmaakte bij hem in de kleedkamer. Het was een heel verbindend figuur. Iemand die alle kampen met elkaar verbond. En die leegte die dat achterliet. Het was ook letterlijk een leegte. In de kleedkamer was nog steeds een lege plek waar nummer 20 zat. En dat was Diogo Jota. Dus ze werden er elke dag mee geconfronteerd. Tijdens wedstrijden werd zijn naam gescandeerd. En voetbal, zo kreeg je in ieder geval de indruk van de buitenkant, was even iets minder belangrijker dan het echte leven. En daar kan je als trainer op afgerekend worden. Maar of dat fair is dan natuurlijk een hele andere vraag.
1: Ja, want Hedwigus, jij als speler, oudspeler en trainer, hoe denk jij daarover?
4: Ik denk dat het voor de buitenwereld ontzettend niet te meten is. Maar ik weet bijna 100% zeker dat het zoveel invloed heeft gehad op de prestaties van een speler of van het team. Je wordt er continu mee geconfronteerd. In het begin van het seizoen werd er zelfs gevraagd aan spelers: als jullie niet willen trainen, begrijpen we het. Als je niet in staat bent om te spelen, begrijpen we het ook. Dus dat vergeten mensen, want ze kijken alleen maar naar de laatste wedstrijden, zeg maar. Maar de hele start van Liverpool, hoe ze zijn begonnen aan het seizoen, dat was eigenlijk een soort van funeral, zeg maar, sfeer, wat begrijpelijk is. En het hele seizoen word je ermee geconfronteerd. Tijdens de wedstrijd is er altijd het moment waarin het publiek gaat klappen voor Diogo Jota, wat mooi is. Maar als sportman ga je dan ook denken van, ja, er zijn veel belangrijkere dingen dan het voetbal zelf, wat ook zo is. Maar sportman moet je toch denken van, moet hij die wedstrijd winnen? Dus ik begrijp dat het dit seizoen een iets heeft gehangen boven het team. Dat ze dachten van, ja, wat maakt dat nou uit? We hebben de Champions League, worden we één keer niet kampioen. Ja, weet je, onze maatjes zijn niet meer en we gaan weer verder. En dat heeft gewoon tijd nodig. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten.
1: En dus misschien niet eens iets wat ze bewust hebben. Want je gaat natuurlijk nooit denken, nou ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het kan wel onbewust zijn dat je gewoon net iets minder tot het gaatje gaat.
4: Ja, en dat is moeilijk meetbaar. En ik hoop dat er nog spelers zijn, zoals een Robinson, die zeggen ook van, dit heeft gewoon gespeeld in de kleedkamer.
1: Ja.
4: En dan weten we meer, in ieder geval.
1: Ja. Overigens heeft Slot zich er nooit achter verscholen. Hij heeft wel aangegeven dat heel erg aanwezig is. Maar hij heeft het nooit zelf als excuus gebruikt dat het niet minder functioneert.
4: Nee, en kijk, ik blijf toch altijd, ik vind Slot een hele goede coach. En ik ben gewoon ook, als je gewoon kijkt naar resultaat, heeft hij dit seizoen een moeilijk seizoen, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel Champions League gehaald.
1: Ja.
4: En vorig jaar is hij kampioen geworden. Nou, als je al die jaren daarvoor kijkt bij Liverpool, is het eens in de zoveel tijd dat ze kampioen zijn geworden. Maar wel de Champions League. Dus eigenlijk hebben ze hetzelfde gepresteerd. Alleen omdat ook spelers bijvoorbeeld met de Salah inderdaad gaan muiten eigenlijk. Omdat ze zelf niet meer gingen spelen. Hij heeft het denk ik een beetje tegen hem gewerkt.
1: Maar zit er wel iets in, Geert, dat is het vanuit de Britse media misschien ook. Er is natuurlijk heel veel geld uitgegeven. Er zijn heel veel grote spelers gekomen. En dan verwacht je misschien wel dat je ook grotere resultaten gaat neerzetten. Wordt Slot dat verweten in de media? Of binnen de club?
3: Het wordt wel aangehaald als in ieder geval als stok om ermee te slaan vanuit bovenin, vanuit de directie. Maar gelijkertijd wel ook met de aantekening. Slot was geen manager, hij was coach.
1: Ja.
3: Dus de twee technische directeuren die daarboven zaten, die deden de aankopen voor. Mm-hmm. Dat heeft hij zelf ook wel eens een keer aangegeven rond de jaarwisseling. Van, luister jongens, praat ik erover mee. Maar het echte scoutingswerk en het uitzoeken van spelers, dat wordt door anderen gedaan. Ik krijg dan drie opties en dan mag ik er dan één uit kiezen. Maar het is niet zo dat ik bepaal dat bijvoorbeeld Isaac komt als we Ekitike al hebben. En hij is wat dat betreft ook eigenlijk misschien te netjes geweest als hij eerder op zijn strepen had gestaan en eerder naar buiten toe had gezegd van luister publiek, ik ben ook heel chagrijnig over dat we geen centrale verdediger hebben gehaald, maar wel twee peperdure spitsen. Misschien had hij dan iets meer krediet gekregen bij de aanhang, maar aan de andere kant in zo'n inderdaad zo'n heel vreemd tussenjaar. Na het plotseling winnen ook gelijk van de Premier League. Want precies wat Hedwige zei, ze hebben sinds 1990 hebben ze twee keer de Premier League gewonnen. Eén keer onder Klopp en één keer onder Slot. Dus dus dan is het ook lastig om dan het tij nog te keren. Als in één keer publiek jou dan toch ziet als schuldige. Ook al zijn er zoveel externe redenen bij te halen, waardoor hij absoluut niet de schuld is van deze... Ja, toch wel dramatisch verlopen seizoen.
1: Ja, genoeg ruimte dus voor nuance. Toch zijn ontslag. Heeft Slot zelf ook al gereageerd?
3: Heel kort. Als we tenminste Fabrizio Romano moeten geloven. Die zei dat hij een tweeregelijk statement heeft gegeven. En dan zei hij dat het geweldig was. Een amazing ride samen met Liverpool. En dat hij heel erg dankbaar is dat hij vorig seizoen kampioen heeft kunnen worden met en met de ploeg. Ja, dat is het enige vanuit zijn kamp.
1: Ja, Fabrizio Romano, dat is een transfergoeroe op X. Ja, volgens diezelfde media die hier in Engeland natuurlijk allemaal over schrijven, staan er ook al genoeg coaches te trappelen om het over te nemen bij Liverpool. Nou, Xabi Alonso valt af. Wie worden er genoemd, Geert?
3: Kandidaat nummer 1 is Andoni Iraola, de trainer of ex-trainer van Bournemouth. Die werd zesde met die ploeg dit seizoen en gaat de Europa League in. Dat is ook toevallig. Die is toevallig aangesteld door Richard Hughes ook. Dat is de huidige technisch directeur van Liverpool. Dus die kennen elkaar. En FSG, de eigenaren, die zijn zeer onder de indruk van de manier hoe hij speelt. Wat meer zou lijken op de manier zoals Klopp het deed. Dus veel meer hoog druk zetten, snelle aanvallen en minder gecontroleerd. Die komt als eerste uit de bus. Dan worden er nog wat anderen genoemd. Zelfs Luis Enrique werd genoemd vanwege de timing. Omdat het precies op de dag van de Champions League was.
1: Nieuwe
3: zou hij
1: uitdaging.
3: Dan misschien precies een nieuwe uitdaging zoeken. Maar alles wijst erop gezien de eenduidige berichtgeving in de Britse media dat Andoni Iraola in ieder geval nummer 1 staat en als ze eruit komen dat die zo snel mogelijk wordt gepresenteerd.
1: Nou, dat wordt vervolgd en we zijn ook heel benieuwd naar de eerste reactie van Arne Slot die gesproken zal geven. Dankjewel Geert Langendorf en tot de volgende keer.
0: Ja, Hedwiges, nu je er toch bent.
4: Ja joh.
1: Wil maar gebruik van nog een oefenwedstrijd gespeeld.
0: Ja, dat doen wij graag en met verve. Tegen Schotland speelde Curaçao vandaag, ging niet heel lekker. Tenminste, Schotland was qua uitslag, laat ik het zo zeggen. Ja. 4-1 te sterk voor de ploeg van Dick Advocaat. Jij hebt hem gezien, ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus je zegt zelf, nou, viel mee.
4: Ja, dat kwam omdat in de eerste helft Curaçao goed speelde. Ze kwamen ook op voorsprong, terecht. Speelde heel gedisciplineerd. Totdat ze een rode kaart kregen in minuut 39. Stonden ze 1-0 voor, geen vuiltje aan de lucht. En toen maakte Schotland net 1-1 voor de rust. En de tweede helft speelden ze met 10 man. Was het een hele andere wedstrijd. Kreeg ze nog een penalty tegen. En was het eigenlijk een soort van volhouden. En was Schotland gewoon sterker. Maar met 11 tegen 11 speelde Curaçao in de eerste 40 minuten heel goed eigenlijk.
1: Ja. Hadden ze dan tactisch anders mee moeten omgaan? Of was het sowieso heel moeilijk geworden?
4: Nee, ja, kijk, het is een oefenwedstrijd. En je hoopt dat je eigenlijk gewoon 11 tegen 11 kan spelen. Ja. En als iemand rood krijgt, ja, dan speel je met 10 man. En is het eigenlijk alleen maar, zeg maar verdedigen. Dat wil je eigenlijk nu niet in deze fase. Ze kunnen terugkijken op een goede eerste helft met 11 tegen 11.
1: En als je dan kijkt wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd rondom Fred Rutte ook en Advocaat die weer terugkomt, die hele soap, nou, we hoeven het niet te gaan herhalen, maar heeft dat zijn weerslag op het team of had jij het idee, nou, ze zijn gewoon frank en vrij zo gezegd aan het spelen?
4: Ja, ik denk dat zij nu wel de focus hebben gezet op het spelen van het WK. Dus dat zag je niet echt terugkomen. Ik vond ze heel gedisciplineerd spelen in de eerste helft. En sterker nog beter dan ik had verwacht eigenlijk. Dus misschien dat het tijdens het WK dat ze toch nog een beetje een puntje kunnen pakken of kunnen stunten.
1: Ja, tegen Duitsland, Ecuador en
4: tegen Duitsland niet, maar Ecuador en Ivoorkust. Ja, dat zou toch zomaar kunnen.
1: Een mooi spektakel zijn.
4: Ja. Ze hebben snelle spelers. Zij waren ook eigenlijk alleen maar aan het verdedigen, Curaçao, op eigen helft. En ze kwamen er heel snel uit via counters. En dat deden ze goed. En Chong, die scoorde een hele mooie goal daardoor ook.
0: Waar moet Advocaat nog aan werken?
4: Nou, vooral aan de emoties van de spelers.
0: Jij dacht heel erg gedisciplineerd.
4: Het kantelpunt was dus de rode kaart. En dat was dan eigenlijk, ik noem het maar een hele domme rode kaart. Het was een soort van elleboogstoot richting een speler. En dat haalt je dus uit de hele wedstrijd. En soms moet je zeg maar je emoties kunnen controleren op belangrijke momenten. En dit is vanuit goede wil. Zeg maar dat ze echt een harde tackle willen maken.
0: Ja, ja.
4: Maar soms hoeft dat niet. En dat is het eigenlijk het enige waar ze aan moeten werken. Want ze kunnen eigenlijk hun eigen team zeg maar, naar beneden halen. Dus dat is een belangrijk leerpunt voor deze wedstrijd.
0: Nou, we hebben nog één oefenwedstrijd tegen Aruba. Hè?
4: Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het best winnen. Een soort, maar ook wel een soort derby is, of niet?
4: Ja, nee, mijn moeder komt van Curaçao, mijn vader van Aruba. Oh. Dus die dag ga ik niet thuis eten, toch moet ik bij mijn ouders eten. Want die eten zeg maar gescheiden, denk ik.
0: Ja, maar voor wie ben je dan?
4: Ja, ik ben voor Curaçao, die gaan naar het WK. Ja. En die zijn ook veel sterker dan Aruba. Ja,
1: die moet even een goede voorbereiding nog draaien, zodat ze kunnen shinen tegen Duitsland. Dat zou wat zijn, gewoon scoren tegen Duitsland.
4: Ja, scoren tegen Duitsland, dat zal een hele prestatie zijn. Duitsland is natuurlijk supergoed. Maar ja, ik heb toch wel een beetje hoop gekregen door deze wedstrijd. Tegen wedstrijden van Ecuador en Ivoorkust.
1: Het lijkt me wel mooi. Kijk, met Oranje bijvoorbeeld. Wij hebben natuurlijk verwachtingen. Ze moeten wedstrijden gaan winnen. Eigenlijk is voor Curaçao alles mooi meegenomen. Als je
4: een doelpunt maakt is al een...
1: Precies, ja.
0: Maar stel je tegen Duitsland doen, zijn ze de sensatie van het seizoen.
4: Ja, natuurlijk. Zo moet je het ook zien, hoor. Het is gewoon één groot feest.
1: Ja.
4: Op Curaçao zelf ook.
1: Ja.
4: Jullie blijven hier of gaan jullie nog een ticket boeken naar Curaçao?
1: Ik zou wel willen, maar ik moet werken. Ook leuk hoor, een ontbijtshow.
4: Ga jij nog? Nee. Ik ga ook wedstrijden analyseren. Ik ben gewoon in Nederland.
0: Ja, je bent al geweest. Leeft het al helemaal? Was het
4: zeker. Het eiland staat al op zijn kop, hoor.
0: Zeg, blijf je tot 11 uur? Of
4: nee, ik blijf niet tot 11 uur.
0: Ik vond het wel gezellig, hoor.
4: Ja, ik vond het ook heel gezellig. Ja.
0: Dank je wel.
4: Jullie waren zo betrokken bij de wedstrijd. Ik heb genoten van jullie twee.
1: Nou, wij van jou.
4: Ja, dank je wel.
1: Tot de volgende.

0: zijn van die plaatjes die ik dan heel lang niet meer heb gehoord.
1: Ja, heerlijk.
0: Sinclair, Love Generation. Ja, vrolijk maken.
1: Zeker. Lorena Wiebes leek de eerste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen te winnen vandaag. Leek, want zojuist komt het nieuws binnen dat Lorena Wiebes is gedisqualificeerd. Andries Lamet, commentator, wat is er aan de hand?
2: Ja, goedenavond. Nou, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Dit is echt vers van de pers. Een persbericht van de organisatie. Lorena Wiebes, die de sprint met overmacht won overigens. Die, zoals gebruikelijk, na afloop van de etappe ook haar fiets zeg maar door de keuring moet. Je hebt een dopingcontrole, maar ook een fietscontrole. En daarbij wordt er in een hele formele termen nu aangegeven haar fiets voldoet niet aan de regels. Met name op het gebied van het minimumgewicht. Dus dat betekent dat haar fiets te licht is geweest.
1: Haar fiets is te licht geweest. Is dit, als je dit hoort, dat je denkt van hoe kan dat? Want zoiets controleer je aan de voorkant als ploeg zijnde? Of hoe zit dat?
2: Ja, en die fietskeuringen, dat is standaard procedure. Dus dat gebeurt aan de lopende band. En zeker als je wint, in veel wedstrijden worden zelfs alle fietsen gekeurd. Dus ja, dit is iets wat ik eigenlijk niet veel vaker heb gehoord. En zeker natuurlijk niet dat op deze manier vervolgens ook de uitslag compleet verandert. Want Wiebes die wordt niet alleen in de etappeuitslag teruggezet. Ze wordt echt gedisqualificeerd van de hele Giro d'Italia.
1: Uit de hele koers.
2: Vijf sprintkansen.
1: Nee,
2: ja,
1: joh.
2: Ja, dus ze is echt gedisqualificeerd. We zien haar niet meer terug. Ze pakte de ritzegen, maar ook de roze trui. Nou, die gaat naar de nummer 2. Wat nu ook de nieuwe ritwinnares is. Dat is Elisa Balsamo. Die start dus morgen in de roze trui. En Wiebes, ja, het begon, het leek allemaal zo mooi. Die mag weer naar huis.
0: Maar is dat gebruikelijk? Je kan ook zeggen, nou, zorg dat die fiets morgen weer goed is. Maar voor deze etappe schrappen we je.
2: Ja, dat gebeurt als je bijvoorbeeld door een onreglementaire sprint, dat je iemand hindert, dan word je nog wel eens teruggezet in de uitslag. Dus dan word je gedeclasseerd in plaats van gedisqualificeerd. De jury heeft gekozen voor deze maatregel.
0: Jeetje. Voor het eerst in haar carrière in het roze. En dan,
1: ja, wat een aderlating voor haar.
0: Heb je er al gesproken? Maar dit is natuurlijk zo vers. Dus we hebben nog geen reactie van haar, hè, neem ik aan.
2: Nee, klopt. Nee, dit komt echt net naar boven. En we weten bij het vrouwenwielrennen, als er gesprint wordt, dan is er weinig competitie of weinig concurrentie op het moment dat Lorena Wiebes aan de start staat. Ja, dat is dan misschien voor de wedstrijd wat het interessant maakt. Want ik moet wel zeggen, van de 9 ritten, 5 sprintaankomsten, het leek wel een beetje de Wiebesweek te gaan worden. Nou, het tegenovergestelde is waar.
0: Ja. Zullen we dan bij de mannen gaan kijken?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Jonas Vingegaard wint vandaag de 5e etappe in deze Giro d'Italia. Daar zijn ze zo goed als klaar. Zijn 2e in het roze. En morgen, als er geen gekke dingen gebeuren, dan gaat hij die naar Rome brengen. Die heb jij natuurlijk helemaal ook bekeken, de 20e etappe. Het was sowieso het idee dat hij die roze trui vandaag niet zou gaan verspelen. Maar hij was ook nog zo eerzuchtig dat hij hem per se wilde winnen.
2: Ja, wat ook wel weer bijzonder is, want eerder deze Giro heeft hij aangegeven dat hij redelijk zuinig deze grote ronde wil rijden. Want het hoofddoel is nog steeds de Tour. Maar eigenlijk zijn er 2 hoofddoelen. Maar dan toch uiteindelijk 5 etappes winnen is wel heel bijzonder. En dat zegt ook iets over zijn overmacht. Maar we weten gewoon na 3 weken in Italië wat de verhoudingen bergop zijn. En Vingegaard wist dus ook, als ik mijn hele ploeg op kop zet, dan is de kopgroep geen bedreiging. Die kunnen we op tijd bijhalen. We hadden 2 beklimmingen van de Piancavallo. Lange klim met ook een hoog stijgingspercentage. Nou, dat ligt hem natuurlijk ook perfect. En hij ging er, dat viel mij nog het meest op, al op 10 kilometer van de streep vandoor. Dus hij koos er nog voor een lange solo. Nou, Felix Gall kon even volgen. Dat is ook de nummer 2 in het eindklassement en in de uitslag. Want in al die bergritten die Vingegaard won, was Gall de nummer 2. Zo voorspelbaar was deze Giro.
0: Ja, kijk eens aan. En volgens Vingegaard zelf overigens vond hij juist dat de Giro nog zijn eigen verwachtingen overtrof.
3: Of course, I'm a cyclist. I like to win. I want to win as many races as possible. And we decided to go for it again today. Today was the last day, so in the mountains at least. So, today everything would be decided. So we decided to go all in for the stage. And the boys did amazing again today. I had an amazing day also, and to now win 5 stages here and to have a solid lead going into tomorrow is special for me.
0: Ja, mooie dag met alle fans ook op de bergen. Hij heeft ervan genoten. Dankt opnieuw zijn ploeggenoten. Heeft hij vaker gedaan natuurlijk deze Giro. Nou, het feit dat er ja, niet echt de tegenstand is geweest in deze Giro, doet dat iets af aan zijn overwinning, Andries?
2: Vind ik eigenlijk niet. Het zegt gewoon dat hij er ver bovenuit torent. En dat op het moment dat Tadej Pogacar niet meedoet, dan is er een hele duidelijke één na beste rondrenner. En dat is Vingegaard. En die staat weer zo ver boven de rest. Want ja, dit zijn geen slechte renners. Hè. Jai Hindley, die derde wordt, die heeft de Giro al eens gewonnen. Felix Gall, ja, een erkende klimmer. Nee, hij is gewoon de afgelopen jaren, net als Pogacar, zij domineren het klassementswerk. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat hij dan juist ook die dominantie toont door zoveel ritten te willen winnen.
1: Ja, vandaag de Nederlandse ogen gericht op Tijmen Arendsman. Hij begon de dag als nummer 4. Volgens mij moest hij 30 seconden zien goed te maken om uiteindelijk toch weer op dat podium te komen. Ja, is niet gelukt, hè? Maar kwam hij nog in de buurt?
2: Nee, hij kwam niet in de buurt. En het dreigde zelfs even nog een ja, wat zwarte scenario te worden. Want de nummer 5, Derek G, de Canadees, die versnelde. En Arendsman die kon niet meteen volgen. Dus ja, dat derde plekje, die derde plek die hij gisteren verloor, nu naar de vierde plek, dat was ook nog niet helemaal zeker. Maar hij had hulp van ploeggenoot Egan Bernal. Dat is toch een luxe knecht, kan je wel zeggen. Oud-winnaar van de Tour en de Giro. Mm. En die zorgde ervoor dat Arendsman weer terugkwam bij Hindley en G. Dus behoudt zijn vierde plaats. Is wel zijn beste resultaat in een klassement van een grote ronde, na een vijfde plek in de Vuelta in 2022. Dus ja, Arendsman zelf verbetert zich wel als klassementsman.
1: Ja, verslaggever Steven Dalebout, pardon, sprak met Arendsman ook nog na de finish.
4: Ja, ik denk dat we super trots mogen zijn, want dit is precies wat we hadden afgesproken in de bus. Ons niet gek laten maken en ons tempo rijden. Ik ben natuurlijk gewoon een ander soort klimmer dan Jai of Felix. Ik kan superveel tijd pakken in tijdritten. En dan is het meer pacen voor mij op te klimmen. En dat hebben we perfect gedaan.
5: Hoe bijzonder is het voor jou dat iemand als Bernal dit doet?
4: Ja, natuurlijk super, super speciaal. Giro en een tourwinnaar. En hij is, ik denk ook de laatste dagen en vooral ook vandaag was hij veel emotioneler dan ik. En hij wilde echt dat ik het ook echt goed deed. Dus ja, dat maakt me wel heel... Laat me wel heel trots en nederig voelen als zo'n kampioen zich zo wegcijfert voor mij. En al zijn ervaring met mij wil delen en het allerbeste met me voor heeft. Dus ook een supermooi compliment. En had ik zeg, maar laat me wel heel nederig voelen.
5: Ja, nou, dat is hartstikke, hartstikke mooi. In die achtervolging was er nog even een moment dat jij je benen stil hield. Was er iets met je materiaal? Wat gebeurde daar?
4: Ja, inderdaad. Ik zag het klassement al voorbij flitsen. Want ik probeer naar het buitenblad te schakelen en de ketting valt eraf. Maar gelukkig had ik nog wel de composure. Of zeg je dat? De rust om gewoon rustig te blijven. Om Egan te roepen van even van het gas af. En geprobeerd rustig die ketting er weer op te krijgen. En dat die niet in de knoop knompt. Dus ja, gelukkig had ik nog de rust om dat te bedenken.
1: Ja, mooi om hem te horen. Nadat we hem eigenlijk weinig hebben gehoord natuurlijk, deze Giro. Vingegaard, die rijdt straks de Tour nog. Zien we Arendsman daar ook terug? Nadat hij vorig jaar toch zo'n indruk maakte met die twee gewonnen etappes.
2: Ja, dat was geweldig natuurlijk. En dat zouden we zomaar eens in herhaling kunnen zien. Want we gaan hem daar terugzien. Alleen wel in een andere rol dan in deze Giro. Want hij gaat nadrukkelijk niet voor een klassement. Dus dan weer in een wat vrijere positie. Om hopelijk weer voor ritsucces te gaan. Ja, en we gaan. Ik lever al een beetje naartoe. Twee keer daar al op de Duez. Dus wie weet. Het zou toch heel mooi zijn. Arendsman op de Nederlandse berg.
0: Ja, eerst nog even morgen de slotrit, hè, van de Giro. Sprinten in Rome. Wie heb je opgeschreven? Andries, Dylan Groenewegen? Paul Magnier misschien?
2: Ja, dat moet dan Groenewegen worden, toch? We missen nog een Nederlandse ritzegen. Dus dat zou
1: heel leuk vinden. Ja. Toch?
0: Dan is de Giro compleet.
1: Ja, dan
0: kunnen we hem echt afronden.
2: Ja. Precies.
0: Dankjewel, Andries. Andries Lament.
1: Ja, straks misschien nog meer nieuws over Lorena Wiebes en haar disqualificatie, waar wij nog steeds veel meer van willen weten en haar natuurlijk ook over willen spreken. We zijn er op Roland Garros in Gutsis en het roeien in Sevilla. Een hele hoop dus nog bij Langs de Lijn.
6: NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
7: Is er sprake van normalisering van extreemrechts geweld?
8: We zien het allemaal hier en nu.
7: Drones versus zwerfkatten. Op Schiermonnikoog.
9: Die verwilderde katten die brengen heel veel schade aan in de natuur van Schiermonnikoog. Ook op andere eilanden trouwens.
7: En voor 100 jaar VPRO.
10: Ja, toen werd het één grote speeltuin. Vooral bij de radio, iets minder bij de televisie, maar later ook.
7: Een speciale OVT Doc. Radio op grote hoogte. Dat en meer in OVT. Morgenochtend vanaf 10 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: NPO Radio 1.
19: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij de wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken?
20: Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Human neemt je mee met een koffer vol herinneringen. Regisseur Emma krijgt die van haar schoonvader, kleinzoon van een Nederlandse procureur-generaal in koloniaal Suriname. Onder zijn bestuur leefden ook Emma's Surinaamse grootouders. Twee werelden dicht bij elkaar en toch zo ver weg. Kijk morgen naar NPO Doc Bagassi. Human, radicaal menselijk.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
0: We zijn niet weg te slaan van de zender. Nog één uurtje te gaan met Langs de Lijn. En we hebben nog een aardige lijst af te werken.
1: Ja, zo hebben we succesvolle Nederlanders in Gutsis bij de belangrijkste meerkampwedstrijd van het jaar.
0: En de Nederlandse kampioenen in het rugby, zowel bij de mannen als de vrouwen.
1: En een Nederlander die het goed doet op Roland Garros.
0: Want morgen is het D-Day voor Jesper de Jong, maar ook vandaag is er getennist en titelhouder Coco Gauff is uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor van haar tegenstander Potapova. Tennisverslaggever Mark Brasser, goedenavond.
27: Goedenavond.
0: Gauff won nog wel de eerste set, maar gaf ze het weg daarna?
27: Nee, zeker niet. Potapova is echt wel een hele goede tennister. Mentaal zo ontzettend sterk. Geeft nooit op. Kwam in de derde set...

0: Nee, zeker niet. Potapova is echt wel een hele goede tennister. Mentaal zo ontzettend sterk. Geeft nooit op. Kwam in de derde set de Russin. Ze heeft een vlaggetje van Oostenrijk achter de naam staan. Maar het is een geboren Russin. Speelt eigenlijk alleen voor Oostenrijk. Omdat ze dan makkelijker kan reizen door de wereld. Dat is als Russin een stuk moeilijker dan als Oostenrijkse. Dus daarom is ze genaturaliseerd. Maar ze kwam 3-1 achter tegen Coco Gauff. In een heel aantrekkelijke wedstrijd. Lange rallies, hoog tempo, veel scores, weinig fouten. 3-1 dus voor Coco Gauff in de derde set. Ik dacht van, nou, nu gaat de titelverdedigster, die trekt hem over de streep. Maar Potapova, wat ik zei, gaf niet op. Bleef knokken tot het einde. Had in de tweede set al, liep ze al moeilijk te kijken, te steunen en te kreunen. Na lange rallies, voorover gebogen, op de racket leunen. Maar ja, ze bleef uiteindelijk staan en ze won hem wel in 3 sets. En dat is wel ontzettend knap, mevrouw Griekspoor, om dat maar even gezegd te hebben. Het is de vriendin van Tellen Griekspoor, inderdaad. Als jullie denken, Potapova, waar kennen we die naam
1: dat
0: ook?
1: Dat dacht ik al, ja.
0: Ze doet het in ieder geval een stuk beter dan haar vriend Tellen. Dik verdiende overwinning. Dus het is niet zozeer dat Gauff het weggaf. Maar het is Potapova heeft het echt wel gehaald, die overwinning. Ja, en het was wel jammer, want het was een prachtige partij. Maar je merkte heel erg dat Frankrijk, Parijs, het Parijse publiek vanavond andere dingen aan zijn hoofd had dan tennis. Want centercourt was voor 25% misschien gevuld. De hele presidentiële box was bijna helemaal leeg. Dat was wel vrij gênant eigenlijk om te zien.
2: Alles zat in Boedapest. Of had in ieder geval de aandacht.
0: Of in Parijs voor de tv in de kroegen, inderdaad.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Nou, gelukkig is die overwinning binnen. Arina Sabalenka die won vrij overtuigend van Daria Kasatkina. Zeker in de eerste set. Ja, die tennisnamen blijven moeilijk hoor, zeg ik er even bij. En dat terwijl Sabalenka toch een heerlijk relaxte voorbereiding heeft gehad.
3: I like to spend time with my team, with my friends, go for dinner, sometimes go outside and walk around, just trying to keep it easy.
1: Ja, met haar team en vrienden tijd doorbrengen, uit eten gaan, buiten rondlopen door Parijs. Heel relaxed klinkt het allemaal. Dat kon ze omzetten in dominantie op de baan, hè?
0: Ja, zeker. Ze was duidelijk beter dan Kasatkina. Eerste set helemaal, won ze dik. 16 winners. Ze overpowerde Kasatkina eigenlijk. Daarna kwam er toch iets van gemakzucht in. Ze zei eigenlijk later ook wel van, ja, ik had eigenlijk een heel andere wedstrijd verwacht. Een veel moeilijkere wedstrijd. Ze vindt Kasatkina eigenlijk best wel een goede speelster. Maar dat kwam een allround speelster ook. Maar dat kwam er eigenlijk niet uit. Dus het ging heel makkelijk. En het leek wel of ze daar, nou ja, niet echt van schrok, maar wel de teugels een beetje liet vieren, waardoor het in de tweede set 7-5 werd. Maar Sabalenka eigenlijk geen moment in de problemen geweest. En veel winners, 37 in totaal. Staat ze goed te raken. Dus dat is mooi zonder al te veel inspanning door naar de tweede week op Roland Garros.
1: Ja, ze heeft al veel gewonnen, Naomi Osaka. Maar voor het eerst na de achtste finales van Roland Garros. Zegt dat ook iets over haar ontwikkeling op het gravel?
0: Ja, Naomi Osaka inderdaad. Die is samen met Sabalenka door. Hè. Die gaan nu tegen elkaar spelen inderdaad. Osaka die speelde tegen Jovic. Dat is een jonge Amerikaanse. Osaka voor het eerst door naar de laatste 16, de tweede week op het gravel in Parijs. Moeilijke wedstrijd tegen Jovic. 2:58. Hij had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dus of het nou de ontwikkeling van Osaka op gravel is, dat moeten we eigenlijk nog even afwachten in de volgende rondes. Het is wel zo, als je natuurlijk tegen zo'n jonge speelster, die Jovic is 18 jaar. Dan is het aan het einde van de partij in die derde set, als het spannend begint te worden, dan is het natuurlijk wel Osaka die veel meer ervaring heeft. Die weet wat je op dat soort belangrijke momenten moet doen. Die het allemaal wat beter een plek kan geven, die weet hoe je de punten moet spelen. En daarom won ze hem uiteindelijk met 6-4 in de derde set, na 2 tiebreaks in de eerste 2 sets. Maar Osaka had hem ook net zo goed kunnen verliezen, hoor. Ja. Dus of dit een opmaat is richting eindelijk een titel in Parijs, dat moeten we nog afwachten.
1: Ja, en haar volgende tegenstander, dat is niet de minste, dat is Sabalenka in de achtste finales. En zij kan niet wachten.
3: I'm just ready for the fight, you know. I'm ready to go there to fight for that match, for that win, and ready to do anything it takes to get the win.
1: Ja, zou dit een eindje moeten worden voor Sabalenka, als ik jou zo hoor?
0: Nou, nee, dat denk ik niet. We krijgen dan 2 Grand Slam kampioenen tegenover elkaar, die allebei nog nooit op het Parijse gravel gewonnen hebben. Sabalenka verloor de finale vorig jaar. Wat ik wel vind eigenlijk, dat bij Sabalenka, dat zie je bij de mannen wel, bij de vrouwen dan niet. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld, heeft 4 Grand Slam toernooien gewonnen. Of Osaka ook, maar dat zijn dan, weet je, specifiek op hardcourt. En je wil eigenlijk wel dat Sabalenka en misschien ook Osaka, maar zeker Sabalenka, ook als nummer 1 van de wereld,

0: dat hij ook op de andere ondergronden, dus bijvoorbeeld op gravel, maar ook op Wimbledon zometeen op gras, dat ze het daar ook kan laten zien. Net zoals hè, in het verleden, kijk naar de mannen, weet je, Federer, Nadal, Djokovic, Sinner bijna, Alcaraz. Ja, dat zijn nummers 1 van de wereld die het op alle ondergronden kunnen en hè, die heel allround zijn. En dat hoop ik eigenlijk dat dat bij Sabalenka ook nog gaat gebeuren. Maar een eitje wordt het zeker niet tegen Osaka, dat denk ik niet.
1: Het is mooi dat die vrouwenstrijd open ligt. Eigenlijk is dat bij de mannen natuurlijk nu ook zo. Dachten we vooraf niet bij Roland Garros. Maar nu Sinner en Djokovic allebei uitliggen, is het natuurlijk helemaal open. Dus betekent dat dan, Mark, kansen voor Jesper de Jong?
0: Ja, zeg het maar, Guilaine. Ik bedoel, ik durf nergens mijn geld op te zetten.
1: Gezien zijn tegenstander wordt het best spannend. Maar
0: ja, maar goed. Maar dat dacht de tegenstander van Jannik Sinner ook. En dat dacht de tegenstander van Ben Shelton misschien ook. En dat dacht de tegenstander van Novak Djokovic ook. Dus kijk, en dit is wel wat Jesper de Jong kan gaan helpen. Want dit versterkt elkaar allemaal wel. Als je ziet dat het toernooi bij de top 10 bij de mannen. Nou, er zijn nog 3 spelers uit die top 10 over. Zverev, Felix Auger-Aliassime, die nu op de baan staat en de eerste set verloren heeft zojuist. Dus misschien gaat de nummer 4, dan houden we er nog. En dan is Cobolli met zijn 10e plaats is dan de tweede na Zverev die er dan nog in zou zitten.
1: Dus, want Zverev, voor de duidelijkheid, is de tegenstander van Jesper de Jong.
0: Ja, Zverev morgen. Ja. Morgen inderdaad op het Center Court, 3e partij, niet voor 4:30. Jesper de Jong heeft eerder tegen Zverev gespeeld. Vorig jaar heeft eerder in het grote stadion gespeeld. Is niks nieuw voor hem. Kijk, de druk ligt helemaal bij Zverev. Iedereen in de tenniswereld roept, ja, nu moet Zverev maar een keer zijn Grand Slam titel gaan winnen. Hè. Dat is hem nog nooit gelukt. Mm-hmm. Als hij nu niet die Grand Slam titel wint, ja, dan verdient hij het ook. Zo wordt er over hem gepraat. En zo, met die ballast, stapt Alexander Zverev morgen natuurlijk de baan op. En Jesper de Jong, frank en vrij, en die ziet dat iedereen van iedereen kan winnen op dit moment. Ja, die stapt met een hele andere mentaliteit die baan op. En hij speelde natuurlijk fantastisch in zijn vorige rondepartij tegen Gatchanov. Dus ja, laat het maar gebeuren. Ga er maar staan, knokken tot het einde, zie maar waar het Schipstrand en misschien is het genoeg.
1: Ja, en het is de vraag of Zverev helemaal op scherp staat. Hij heeft nogal wat moeite met het uit elkaar houden van alle Nederlandse topsporters.
2: Ik moet mich op die zaken concentreren die ik beeinflussen kan. En dat zijn mijn matches. Wie schon gesagt, ich spiele gegen Frankie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis und das ist mein Fokus.
1: Ich
2: weiß jetzt nicht, wie oft ich jetzt das noch sagen soll. Ich spiele gegen Frankie de Jong. Dat interesseert me niet.
1: Het laatste ook. Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen. Ik speel tegen Frenkie de Jong. Ja, Frenkie kan van alles natuurlijk. Maar
0: Stopen voor hem dat hij tegen Frenkie de Jong
1: tegen
0: moet worden.
1: Frenkie Jong.
0: Ja,
1: dan kan Jesper
0: daar heeft hij
1: door.
0: Meer kans tegen dan tegen Jesper inderdaad.
1: Nou, wat...
0: Ja, ik weet niet waar hij met zijn gedachten is. Nou. Maar waarschijnlijk al bij het WK voetbal in ieder geval. Hoewel Duitsland en Nederland niet bij elkaar in de pool zitten. Maar hij is misschien meer bezig met Barcelona, het voetbal, weet ik het, dan met Jesper de Jong.
1: Het is niet Jesper dat Jesper net komt kijken, zeg maar.
0: Nee, en ze hebben vorig jaar tegen elkaar gespeeld, hè, Roland. Dus weet je, het is ook niet dat het een totale onbekende is, inderdaad. Ja. Dus een slip of the tongue, zullen we maar zeggen. Nou, misschien een beetje door de hitte.
1: Ik wou net zeggen, hou vast, dat gebrek aan scherpte, Zverev. Dat kan alleen maar goed zijn voor morgen in de partij tegen Jesper de Jong. Mark, dankjewel.
0: Jo.
3: Gaan wij naar Kutsis, de zevenkamp daar. Dat is een van de belangrijkste meetmomenten van het jaar. Na de eerste dag doen de Nederlandse vrouwen uitstekend mee. Sophie Dokter gaat aan de leiding, terwijl Emma Oosterwegel op plek 4 volgt. We hebben atletiekcommentator Joris van den Berg aan de lijn. Goedenavond.
4: Hoi, Eline.
3: Hallo. Het opmerkelijkste atletieknieuws daarentegen komt niet uit Gutsis, maar ergens anders vandaan. Vertel.
4: Ja, want dat is ook nog heet van de naald. Het is een soort primeur, hoor. Ruben Rolfink, discuswerper Nederlands record. Zojuist, het is dan natuurlijk met dat tijdsverschil nog middag. Dat gebeurt dan natuurlijk in Ramona aan de Amerikaanse... moet ik heel goed nadenken, dat is dan de Westkust, ja, natuurlijk. En dat is het ideale discuswerpveldje qua wind en zo. En daar is hij gekomen tot 70 meter en 23 centimeter. Het record dat nog niet zo oud is van Shaquille Emanuelson. Jaartje oud, 69 meter 65 uit de boeken. Ruben Rolfink, nieuwe Nederlands recordhouder. En vooral historisch, voor het eerst een Nederlander in die 70 meter met de discus.
3: Ja, is dat datzelfde veldje waar ook zijn voorganger dat wereldrecord of dat Nederlands record wierp?
4: Ja, klopt. Alle records. Beide discus komen zo'n beetje daar vandaan.
3: Ook en er staan telkens geen camera's bij ook.
4: Nee, niks. Het staat daar alleen.
3: Geloof je het niet? Het is gewoon dat je denkt, van iedereen komt daar om een wereldrecord of een Nederlands record te werpen en niemand die dat beeld ziet, want het wordt niet opgenomen.
4: Nee. Nou, het wordt alleen gefilmd voor de bekende sociale mediakanalen. Er staat er een klein cameraatje en dan zie je een wapperend beeld. En je ziet ook dat het daar heerlijk perfect waait. Het is een wind die de discus echt doet klimmen.
1: Dat geeft wel een vertekend beeld.
4: Want nu gaan wij van zo'n rolvink volgende keer in een stadion denken we, oh, 70 meter. Ja. Maar je mag Ramona nooit vergelijken met de discus vooral, hè, met een stadionwedstrijd. Echt gaat het om metersverschil. Dat geeft een heel vertekend beeld, maar het is voor hem natuurlijk ontzettend fijn om ook bij de heel grote jongens nu te horen. Ja. Hoewel discuswerpers eigenlijk allemaal grote jongens zijn. Oh, ja, die 70 meter, lekker. Staat toch even achter zijn naam.
3: Nou, mooi. Die staat toch in de boeken. Gaan wij terug naar Gutsis. Dokter is daar dus op dreef. Waar is hij vandaag het verschil weten te maken?
4: Ja, het is heel grappig dat je dit vraagt. Ze zou dat moeten doen bij het hoogspringen. Sophie Dokter, Zevenkamp, hoogspringen. Vandaag 1,80 meter. Nou ja, dat is echt normaal. Niet iets dat zij hoort te doen. Zij hoort minimaal echt 1,86 neer te zetten in zo'n wedstrijd. Nou, 1,83 had ze nog wel goed mee weggekomen. 1,86 had ik wel voor haar opgeschreven. Ze blijft op 1,80 meter hangen. Daar maakt ze dus niet het verschil. Maar dan 100 horden. 13 seconden, 27 honderdste, 23 honderdste van haar PR af. Kogelstoten, echt fabuleus. 14,70 meter, bijna een halve meter bij haar persoonlijk record. En ze sluit af met een 200 meter die ze als een soort tank liep. 23,13 en nog een keer 1/3 van een seconde van haar PR af. Dus drie keer een persoonlijk record. En ja, gewoon heel veelzijdig en ijzersterk. En op haar specialiteit, ja, daarom ging het dan een keertje niet goed. Maar dat was in dit veld, ter ontbreken wat namen, vandaag dus ook niet nodig. Ze gaat aan de leiding.
3: Ja, als je jezelf zo blijft verbeteren op die onderdelen, wat zegt dat dan over je vorm?
4: Ja, alles. En dat is wel grappig, want niet iedereen is in vorm. Niet iedereen is er ook, hè. Dat moet je toch altijd even zeggen. De beroemde Tiam en Anna Hall en Katharina Johnson-Thompson en ook die Ierse O'Connor, die zijn hier allemaal niet. Zijn allemaal absolute wereldtoppers. Noor Wits is er wel, de Belgische, maar die maakt een rentree na veel blessureleed. Ja, een dokter, die is er gewoon, is wereldkampioene indoor. Dat is ze in Toruń geworden in maart. Schitterend is de nummer 2 van vorig jaar achter Anna Hall nu. En ze is echt gewoon in heel grote vorm. En je kunt zien dat ze gewerkt heeft aan haar kracht en explosiviteit. En ik denk dat ze dat hoog springen. Ze weet dat dat gewoon straks op de grote momenten, dan gaat dat wel goed. Ik heb het idee, maar dat is een inschatting, dat ze dat nu even een beetje buiten beschouwing heeft gelaten. Dat daar momenteel niet echt de nadruk op ligt. Maar je ziet het aan die 100 horden, aan die 200 en aan die kogel. Het ziet er echt fantastisch uit. Ze is zoveel sterker geworden, Sophie Dokter.
3: Ja, morgen dan nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Wat zijn er betere en wat zijn er mindere onderdelen?
4: Ja, die 800 meter, daar is ze heel goed in. Verspringen is ook behoorlijk goed. Ze moet het daarin opnemen tegen de nummer 2 in het klassement. Dat is Kaelin uit Zwitserland. Die is wel iets beter. Dat is echt een specialiste op het verspringen bij de vrouwen. Daar gaan we straks nog een gevalletje van horen. Verspringen, maar dan bij de mannen. Die Kaelin. Maar Kaelin is niet goed te speerwerpen. Daar is Dokter weer iets beter in. Kaelin is wel gevaarlijk, hoor. Dus Dokter heeft nu wel een lekkere voorsprong en moet bij de speer dan wat verder afstand nemen van Kaelin. Dan komt het wel goed. En dan komt in de verte, hebben we het al over Emma Oosterwegel gehad.
3: Nou,
4: die komt er ook nog aan. Die staat nu gedeeld
3: hebben,
4: vierde. Ja, die komt er ook nog aan. Emma Oosterwegel.
3: Ja, vertel. Die staat vierde. Ga verder.
4: Nou ja, jij zei vanmorgen, speerwerpen Emma Oosterwegel, dan moet je echt ja, nu ga ik een beetje overdrijven, maar ik wilde zeggen, dan moet je de tribunes aan de kant doen. Nee, maar die gooit meters verder, wat vroeger ook alleen Anouk Vetter kon. Die heeft hier 2 keer gewonnen. Enige Nederlandse tot nu toe die gewonnen heeft in de Hupo-meeting en Gutsis. Maar Vetter kon fantastisch speerwerpen. En in de schaduw daarvan was Oosterwegel zo'n beetje de nummer 2 op dat gebied. Dat gaat echt om heel veel meters. Speerwerpen is een van de lastigste onderdelen in de zeven. En morgen gaat Oosterwegel daar beginnen aan haar echte opmars. En Oosterwegel loopt ook normaal gesproken een voortreffelijke 800 meter. Het afsluitende nummer. Ze staat nu gedeeld vierde met Grim. Op 3 staat Brooks uit Amerika. Op 2 Kaelin en 1 Dokter. Maar ik zie Oosterwegel nog wel heel dik naar het podium gaan, hoor.
1: Kijk, zou mooi zijn. Joris, dan naar de mannen. Wat wil je zelf? Eerst naar dat gevalletje verspringen of eerst de Nederlanders?
4: Ik wil het altijd heel graag over mijn held, Simon Ehammer, hebben. Het is zo'n leuke, mooie, explosieve man met heel veel overtuiging. Het is echt een bink op het tartan in dat stadion. Hij is zo gek als een deur, hij durft alles. Hij is een meerkamper die ontzettend goed kan verspringen. Hij heeft ook al een medaille gehaald in zijn carrière, individueel bij het verspringen. 4 jaar geleden stond ik daar en toen sprong die man 8,45 meter in dat stadion met al die mensen die met blikken en flessen en bekers bier naar het sport staan te kijken. En dat stadion, dat knalde uit zijn voegen. 8,45, 4 jaar geleden. Vandaag, Ehammer, hij gaat daar staan, aanlopen, perfecte omstandigheden. 8,51 meter, jongens. Dat is de verste sprong uit de hele atletiek sport van het verspringen van dit jaar. Met alle verspringertjes meegerekend. Tentoglu, dat is een absolute wereldtopper van de laatste generaties. 8,49 dit jaar. Ehammer, zojuist 8,51. Het is gigantisch, het is een wereldrecord. Tienkamp verspringen. Nog nooit heeft iemand zo ver gesprongen in een tienkamp met het verspringen. Ehammer verlegde zijn eigen grens en gaat na de eerste dag heel dik aan de leiding bij de meerkamp bij de mannen in Oostenrijk.
1: 8,51 meter dus.
5: Oh, just look at that. That's huge. That's well over 8 meters. That might possibly be a world decathlon best.
1: Nou, ik vond jouw enthousiasme leuk hoor, Joris. Maar dit was ook mooi. Dit was ook leuk om naar te luisteren. Dan toch even de Nederlanders nog. Jeff Teslaar, die staat na 5 onderdelen zesde. Hoe kijkt hij terug, denk je, op zijn eerste dag?
4: Ja, Jeff altijd blij en altijd vrolijk. Jeff Teslaar is een stemmingmaker. En we gaan het zo over de man hebben die dat 2 jaar geleden begon te doen. Sven Roos. Sven, die begon toen een beetje de show te stelen. Maar Jeff Teslaar die heeft dat eigenlijk overgenomen. Die is een jaar jonger. En die ging vandaag een PR lopen op de 100 meter. Een PR bij het kogelstoten. Zijn 400 meter was oké. Had iets beter gekund. En hij staat nu zesde. Dat is echt halverwege. Na 5 onderdelen van de 10. Hij staat daar echt keurig, dat is een goede tussenstand. En morgen heeft hij dat afsluitende nummer, heel laat in de middag, dat is na 6, de 1500 meter, die kan hij werkelijk voortreffelijk lopen. Maar daarvoor zitten wel een paar heel lastige onderdelen hoor. Speerwerpen, polstok hoogspringen, dat zijn niet de dingen van Teslaar. Een 2 meter 3 grote reus uit Heerhugowaard. Hij moet nog steeds zichzelf ontwikkelen, maar het is echt, als je hem kunt zien, moet je een keer gaan kijken. Hij is pad van het charisma in zo'n stadion. Hij is niet bang, hij maakt de mensen gek. Hij laat zich ook opzwepen door het publiek. Met name bij het verspringen, dat vandaag behoorlijk goed ging. Had wat beter gemogen. Maar hij staat zesde en hij doet het goed. Ja, en die Rozen, die naam die we net ook al noemden,
1: gaat
4: niet zo lekker. Maar het is eigenlijk sinds die 4e plaats bij de Olympische Spelen, daarna kreeg hij last van zijn knie, is het wat minder geworden met hem. Hij loopt wat te rommelen. Hij is zichzelf een beetje kwijt. Hij is nu wel terug, maar ik vond hem wat machteloos op de 400 meter. Het afsluitende onderdeel van vandaag. En die heb ik hem zien winnen in Gutsis. Toen vloog hij over die baan. Maar dat is allemaal in dat goede jaar 2024 geweest. Voor die knieproblemen. Daarvoor vandaag 7,12 meter bij het verspringen. Ja, dat is niet goed. En hoog Sven Roosen, 1,88. Dat geeft aan dat hij niet in vorm steekt. Hij staat op de 14e plaats en hij is gewoon bezig met terugkeren, in de buurt komen van zijn topvorm. Maar dat is nog een klusje dat Sven Roosen moet zien te klaren. Maar Jeff Teslaar gaat behoorlijk lekker zesde na de eerste dag.
1: Kijk, zo heeft iedereen zijn doel daar in Kutsis. We zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Joris. Joris van den Berg, onze atletiekcommentator.

0: Disco Machine featuring Sophie and the Giants met In the Dark.
1: Ja, en eerder vanavond kwam het nieuws binnen. Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. Ze won vandaag de eerste etappe, pakte het roze, maar deed dat op een te lichte fiets. En daarom greep de wedstrijdleiding een half uur geleden in. We hebben haar manager inmiddels aan de lijn, André Boskamp. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Is dit
2: is wel heel bizar, hè?
1: Ja, ik wil dat net vragen, want dit is zo'n bericht waarvan je denkt, dit kan toch niet waar zijn?
2: Nee, eigenlijk kan dit niet waar zijn. En welke weegschaal is de correcte weegschaal, hè? Weet je ook niet, hè? Want het is natuurlijk absurd, want een fiets wordt altijd voor de koers gemeten door de mechanieken. Ja, en de UCI heeft de fiets natuurlijk gelijk gewogen na de etappe. En die constateren dat hij waarschijnlijk ietsje te licht is. Maar ja, welke weegschaal is de juiste? Dat is mijn vraag eigenlijk.
1: Ja, want
2: maar dit is voor Lorena natuurlijk verschrikkelijk. Dit is wel zo bizar.
1: Heb je haar al gesproken?
2: Ja, ik heb haar. Dat is wel een hoopje verdriet op dit moment, denk ik. Ik heb haar zeker gesproken. Ze snapt er ook helemaal niets van, natuurlijk. Ze had helemaal toegeleefd naar dit evenement. Die roze trui, die moest en zou ze hebben. Gesteund door de hele ploeg. Dus dit is ook echt een domper voor de ploeg. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, een enorme domper. Ook omdat ze niet alleen gedisqualificeerd wordt voor deze rit, maar gelijk de rest van de Giro d'Italia ook. Door dus die fiets die te licht wordt bevonden. Ja, heb jij enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren? Want je zegt al twee verschillende weegschalen, maar in principe weegt de ploeg ook de fiets van tevoren.
2: Ja,
1: hoe kan het er dan
2: altijd
1: zo ver naast zitten?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Dat is ook mijn vraag.
1: Of kan je een onderdeel verliezen onderweg? Ik heb geen idee. Ik roep maar even wat.
2: Nee, ik ook niet hoor. Maar die fietsen worden altijd van tevoren gewogen. Dus gaat de mechanieker iets aanpassen op de fiets, dan zal hij de fiets van tevoren gaan wegen of het correct is. Dat zal zeker gebeurd zijn, denk ik. Maar ja, je weet het gewoon niet. En dan is de straf is wel echt heel erg zwaar. En als je nou gaat zeggen van, nou luister, die fiets is ietsje te licht. Hè, dat kan niet. Je wordt voor deze rit gedisqualificeerd. Je krijgt de tijd van de laatste renster. En het is de eerste plaats inleveren. En morgen kun je weer starten. En dan gaan we voor de start de fiets meten. Dan denk ik van, nou ja, dan heb je nog iets, hè. Ja. Dat zal voor haar ook verschrikkelijk zijn, maar dan heb je nog iets. Maar dit is wel heel bizar. Die is vanavond weer in Nederland, want die pakt het eerste beste vliegtuig. En ja, die zal toch even een aantal dagen nodig hebben om dit te verwerken, denk ik.
3: Dat lijkt me. Maar hoeveel zit er tussen? Scheelt het heel veel?
2: Ik zou het echt niet weten.
3: Dat weet je niet, nee.
2: Nee, ik heb nog geen rapportage gezien en ik heb het ook nog niet gehoord. En ja, ze hebben die beslissing genomen.
3: Ja, want dan, ik denk als misschien weinig scheelt, heeft het nog zin om dan in protest te gaan of zo?
2: Nou, dat zullen ze zeker gedaan hebben. Maar weet je, op het moment dat ze gefinished zijn, en dan vertrekt feitelijk de bus al naar het volgende hotel. Dat was 2 uur rijden vanaf de finishplaats. Dan moet Lorena natuurlijk naar de dopingcontrole. En die krijgt dan wat interviews. En dan gaat ze in de ploegleiderswagen ook zo snel mogelijk naar het hotel. En toen ze daar aangekomen zijn, toen hebben ze het bericht gehoord. Ja, dan kun je niet de auto pakken en met jouw weegschaal even. Dat gaat niet. Maar deze straf is wel onwaarschijnlijk zuur voor haar en onwaarschijnlijk bizar eigenlijk.
1: Maar ook gek, want dit komt dus allemaal pas uren na het aflopen van de koers. Dus die fiets was al gewogen. Als ik dit zo hoor, als we weer terug zijn bij het hotel. Hoe kan het dan dat ze hier nou blijkbaar uren over gedebatteerd hebben en het pas op dat moment bij Lorena terechtkomt?
2: Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat is ook heel erg raar. Maar goed, ik kan me voorstellen dat degene die de fiets meet, de jurylid, dat hij bij de juryvergadering komt en zegt van, ja, die fiets is 20 gram, 30 gram, weet ik veel.
1: Daar hebben we het dan over, dit soort getallen.
2: Ja, waar hebben we het dan over? Ja. Of dat ze zeggen van, nou ja, goed, dit zijn de reglementen, wat gaan we doen? En dat zal denk ik wel een discussie zijn geweest. Ja. Ga je haar disqualificeren voor deze rit? Tenminste, ga je haar terugzetten naar de laatste plaats van de laatste renster? Hè? En zeg je van, nou oké, die eerste plaats gaat nu naar Balsamo, die pakt de leiderstruik, een Italiaanse overigens. Waar ik niets mee wil suggereren, maar die pakt dan de leiderstrui en dan gewoon morgen weer starten en dan denken van, nou, dan ga ik voor die tweede etappe. En misschien wel voor die derde etappe. Want ze had een aantal kansen om toch een paar etappes te winnen.
1: Ja, daar gaan we.
2: Maar deze roze trui was voor haar gewoon, daar heeft ze met het hele team, met haar trainer, met de staf, met het team naartoe geleefd van die trui, die wou ze hebben. En dat lukte eigenlijk, maar ja, nu niet meer.
1: Ja, laten we inderdaad bij de feiten blijven. Lorena Wiebes dus gedisqualificeerd. Ze vliegt vanavond dus alweer naar huis.
2: Dat denk ik.
1: Ga jij haar opvangen? Je bent haar manager ook?
2: Ja. Ja, ik ben haar manager al 9 jaar, denk ik zo'n beetje. En ja, dit wordt wel even voor haar afzien, denk ik. Dit wordt niet een gemakkelijke strijd even.
1: Nee. Dankjewel, André Boskamp, manager dus van Lorena Wiebes. Fijn dat je ons wat meer tekst en uitleg kon geven.
3: Ja, de eerste deel van Langs de Lijn was natuurlijk voetbal over. Maar het is mooi dat we nu ongeveer het hele palet aan andere sporten nog langs kunnen gaan in dat laatste uur van Langs de Lijn. Want de clubtitels in het Nederlandse rugby zijn ook verdeeld vandaag. Bij de vrouwen is RC Waterland de beste. Die wonnen met overmacht van AHC. 39-12 werd het. En rugbyspeelster Franca Holland kan het nog niet geloven.
4: Ja, echt onwerkelijk. Echt, we hebben zo hard gewerkt naar dit moment. En om hem dan nu te hebben en met zo'n score, het is echt fantastisch.
3: Ja, ze had er bijna geen woorden voor. Verslaggever Thijs niet, ongetwijfeld wel. Thijs, welkom.
5: Ja, ik heb er wel woorden voor.
3: Nou, kom maar dan.
5: Franca Holland, overigens de zus van de Nederlandse All Black Fabian Holland. Die maakte heel veel indruk, vooral aan het begin van de wedstrijd. 2 tries en daarmee draaiden ze de hele wedstrijd om. Want AAC kwam wel goed uit de startblokken. Maar Waterland is dit hele seizoen al dominant. En ja, er kon eigenlijk maar 1 ploeg winnen en dat was Waterland.
3: Ja, en dat gebeurde dan dus uiteindelijk ook. Maar had je in het begin nog het idee, het gaat aardig gelijk op?
5: Nou, AAC begon heel fel aan de wedstrijd. En als je dat dan kan doortrekken, dan kan het een hele interessante wedstrijd worden. Maar dat wisten ze niet vast te houden gedurende de wedstrijd.
3: Waar lag dat aan?
5: Nou, een aantal facetten. Ze hebben naast Franca Holland hebben ze een paar echte powervrouwen. Nikki Dix en Kira Elsinga. Die zijn echt hele sterke vrouwen. En ja, die moet je eigenlijk uit de weg gaan als je daartegen speelt. En dan hebben ze heel veel ervaring binnen de ploeg. Want nog steeds bij die ploeg speelt Pien Selbeck. En die deed nou in 2014 al mee aan het traject van de Rugby Sevens om Rio 2016 te halen. Ja. Dus ja, daar zit wel wat ervaring.
3: Ja, maar dan de AEC was daar niet tegen opgewassen. Nee. Moet ik het zo zien?
5: Nee,
3: gewoon in kracht legden ze het af uiteindelijk.
5: In kracht en ervaring legden ze het af.
3: Ja. Oké. De mannen dan? De Haagse heeft daar gewonnen. 39-24 van de Dukes. Daarmee hebben ze ook hun titel met succes verdedigd. En dat vindt met name de aanvoerder Victor Huurman ook heel bijzonder.
6: Ja, dit gevoel kun je niet beschrijven. Dit is waar je heel het seizoen naartoe werkt. Ik ben persoonlijk halverwege het seizoen terug bij een team gekomen waarin we best wel de belangrijke wedstrijden hebben verloren. En we hebben echt een onwijs eindsprint gemaakt naar die finale in Amsterdam. En nu hebben we het kunnen waarmaken. Geen beter gevoel.
1: Ja, een eindsprint gemaakt. Hebben ze daar uiteindelijk ook het verschil mee gemaakt?
5: Nou, niet per se in deze wedstrijd, want de finale is altijd een wedstrijd op zich. Maar in deze finale waren ze wel heel erg gedisciplineerd. En maakten ze gebruik van Björn Dolmans' zuivere trap. Die de nodige punten bij elkaar wist te sprokkelen. Door penalty kicks tussen de palen te schoppen. Kijk, als hij een trap krijgt op 50 meter afstand, dan is de kans vrij groot dat hij er gewoon al tussen zit. Dus je moet gewoon als tegenstander, de Dukes zijnde, heel gedisciplineerd die wedstrijd ingaan. En niet te veel overtredingen maken. Wat ze wel hebben gedaan. Want zij begonnen heel erg fel en agressief aan de wedstrijd. Maar ja, dat heeft ook een risico. En dat risico is overtredingen. Ja, en dan is het voorsprongetje wat ze hadden aan het begin van de wedstrijd was ook zo weer weg.
1: Ja, want 39-24 klinkt niet alsof het heel spannend is geweest.
5: Nou, dat was het wel. Het was ook een hele intense wedstrijd. En gedurende de eerste helft bleef het heel erg dicht bij elkaar. En in de tweede helft, vanaf het moment dat Sialau een gele kaart kreeg, waardoor de Dukes met een man minder moesten spelen, toen hadden ze even een opleving met een try. Maar dat kost zoveel kracht, dat betaal je aan het einde van de wedstrijd terug. En dat bleek aan het einde van de wedstrijd in de score.
1: Ja, dus toch ook daar een eindsprint?
5: Uiteindelijk een eindsprint, ja.
1: Ja, de Dukes die maakte dus indruk dit seizoen vandaag niet. Rugbier Hein Thiele die zocht naar een verklaring.
7: Ja, ik denk gewoon kleine foutjes. Momentum dat bij Den Haag lag op een gegeven moment in de wedstrijd. En ja, dan als wij onze kansen niet pakken, dan gaat het heel snel.
8: Hoe zuur ben je ervan?
7: Ik ben er goed zuur van.
3: Ja, dat is logisch natuurlijk. Zeker als je het hele seizoen al goed draait. Maar ja, wat jij al zegt, finale is het op zich, hè? Kampioenschap.
5: Ja, maar ook het hele seizoen bovenin. En dan durven ze het zelf niet helemaal uit te spreken van we moeten die finale gewoon winnen. Maar de voorzitter deed dat vorige week wel van ja, eigenlijk moeten we dit gewoon winnen en mogen we dit niet meer uit handen geven. En dat hebben ze toch gedaan.
3: Ja, ja. Een afsluiting van een behoorlijk bewogen seizoen. Wat zegt het over komend seizoen?
5: Vooral voor het bondsbestuur hoop ik dat het een stuk rustiger is. Want die zijn afgelopen zomer zijn ze begonnen. Nou, toen kregen ze eerst te maken met het vrouwenrugby. Waar een hele discussie gaande was over kunnen transpersonen in het vrouwenrugby veilig meedoen. Blijft het dan veilig voor vrouwen, ja of nee? Nou, in Nederland mogen zij blijven meedoen. Wel onder wat strengere voorwaarden. En bij de mannen was er vlak voor de halve finale een rechtszaak tussen de Bond en Rotterdam. En die Rotterdam kreeg 11 punten in mindering. En dat was net 1 punt te veel in mindering om de halve finales te mogen spelen.
3: Gaf ook dus wat reuring.
5: Dat gaf wel wat reuring. En dan heeft de Bond ook nog te maken de afgelopen 4 jaar met te veel uitgaven. Dus de broekriem moet worden aangespannen.
3: Nou, jij gaat het nauwlettend in de gaten houden, kan ik me voorstellen. Naast alle sportieve prestaties, want die zijn ook wel zo leuk natuurlijk om te volgen. Dankjewel, Thijs.
1: Ja, de sportzomer komt eraan. We zitten er eigenlijk al bijna midden in natuurlijk. Champions League finale net gehad. Zometeen begint het WK voetbal. Tour de France. Komt van alles aan. Ook het WK roeien over zo'n 3 maanden. En de grote vraag is, hoe staat de Nederlandse roeiploeg ervoor? Tijdens de Wereldbeker in Sevilla wordt het weekend voor het eerst het seizoen echt gemeten met de internationale concurrentie. En onze roeiverslaggever Ragnar Niemeyer, die is bij ons aangeschoven. Goedenavond.
8: Ik ben blij dat ik hier ben, want in Sevilla is het bijna 40 graden morgen.
1: Hoppa.
8: Ja, de frituurpan van Europa. We wilden daar graag naartoe. Nou, dat is niet helemaal doorgegaan.
1: Maar... Nou, maar gelukkig ook dus.
8: Ja, als je dat hoort, de omstandigheden, want dan gaat het natuurlijk om waarin die roeiers tekeer moeten gaan. Dat is wel echt aanpoten.
1: Ja, toch doen die Nederlanders het aardig tot nu toe, hè?
8: Ja, gaat wel goed. Ondanks echt wel een best wel bewogen periode. Toch wel weer. Eigenlijk kun je zeggen, Nederland is al 3 jaar lang het roeiland van de wereld. Als je kijkt naar Olympische of WK-medailles eigenlijk, na de WK in Shanghai van vorig jaar, maar ook die Olympische Spelen van 2024, die kun je al meetellen. Maar wel een hoofdcoach, die heeft er niet zo lang gezeten. Arnoud Hummel is opgevolgd door Titus Wijsgede, een oud-coach die ook nog een tijd fysiotherapeut is geweest, maar die heeft het opeens voor het zeggen gekregen. Nou, best wel wat argusogen van, hey, gaat dat wel de juiste man op de juiste plaats zijn? Er is een Engelse coach bijgekomen, part-time. Hebben we niet de vijand in huis gehaald, zeggen sommigen, want ja, Engeland is natuurlijk ook een toproeiland samen met Nederland. En Diederik Simon is vertrokken, ondanks toch wel echt uitgebreide protesten van met name de mannen uit de Holland 8, hè, regerend wereldkampioenen. Dan zou je denken, dan heb je wat te vertellen. Maar ja, die wilde weg, die hebben ze niet kunnen houden. Dus ja, er is best wel veel gebeurd. En daar zie je dan niet zo heel veel van terug om daarbij op terug te komen bij zo'n World Cup nu aan het begin van het seizoen in Sevilla.
1: Dat is tot nu toe redelijk gestart. Het is morgen de dag van de belangrijke Olympische finales. Gisteren keerde Caroline Florijn na een afwezigheid van 2 jaar weer terug op het internationale niveau. Op haar onderdeel, de skiff natuurlijk.
8: Ja.
1: Maar ze sloeg om.
8: Ja, ongekend. Het is niet echt helemaal 2 jaar. Dat hoorde ik gisteren ook een paar keer na de Olympische Spelen. Nou ja, wanneer waren die? In augustus 24. Dus je komt op een dikke anderhalf jaar, misschien iets meer. Hè. Ja, die zorgde wel voor headlines. En ook internationaal bij de collega's echt wel voor blikken van wat is hier nu aan de hand? De regerend Olympisch kampioen, de wereldkampioen. Nog
1: gebeurt
8: nooit.
1: Dat ooit?
8: Nou ja, vaker? Wel eens een keer bij een Venezolaan of een Peruviaan die het toch een beetje moeten leren. He, ja. Maar niet bij iemand met een staat van dienst die nog nooit een wedstrijd heeft verloren. He, de dochter van ook nog eens een
1: die
8: keer.
1: Hitte, joh.
8: Ja, dus dat is wel echt heel gek. Er was iets met die boot aan de hand, met het voetenbord. Ja, dat is wel belangrijk, want je benen spelen een hele grote rol in het roeien. Ja, wilden ze nog iets van protest indienen, hebben ze ook gedaan, dat is afgewezen. Ja, en dan kan het een keer gebeuren dat je in onbalans raakt. Die boten zijn heel wiebelig. Als wij daarin gaan zitten, ik inmiddels ook, dan is de kans dat je omslaat heel groot. Maar ja, dit is wel voor haar een enorme teleurstelling. Zo wil je niet terugkomen. En ik ben wel benieuwd wat het gaat betekenen voor het wedstrijdseizoen. Er komt de Wereldbeker in Bulgarije. Die gaat Nederland in principe niet doen. Wel in Luzern. Geen EK. Maar ja, zij heeft nu helemaal niet geroeid. Hè. Ze mocht ook niet nog ergens achteraan aansluiten. Dus misschien gaat zij wel de schema aanpassen.
3: Ik zou op zich komen er iets bij voorstellen met 40 graden. Dat je denkt, nou, even lekker dompelen.
8: Ja, ze was net begonnen. Doe het dan aan de finish.
3: Doe dat aan het eind. Daar ben ik niet eens. Zeg, Femke van der Vliet, die pakte brons in de lichte skif. Is dat een knappe prestatie?
8: Jawel, en dat is best wel een leuk verhaal. Want zij heeft vorig jaar geld ingezameld om naar de wereldkampioenschap in China te mogen. Waar het minder warm was op de meeste dagen dan nu in Spanje. Ja, en pakt voor het eerst een wereldbekermedaille. Roeister uit Utrecht van Triton. Ja, dat is knap. Alleen als je ook wat concurrenten van haar leest, Mexicaanse winnares in die klasse, het lichte roeien bestaat niet meer sinds Parijs. Ja, die Mexicaanse zegt ook, ik ga wel proberen me toch in het, nou ja, zware, normale roeien misschien proberen te plaatsen voor Los Angeles. Ja, want dat is natuurlijk wel vaak waar het om gaat, de spelen. En daar kun je met het lichte roeien niet meer terecht.
3: Dus wat betekent dat dan voor Femke?
8: Nou ja, ik heb er niet gesproken. Maar ja, als zij echt ambitie heeft om op topniveau te roeien en ook de ondersteuning van de bond volledig wil hebben en niet zelf moet bedelen voor centjes om je boot naar China te vervoeren, ja, dan kun je beter proberen over te stappen. Dat heeft bijvoorbeeld ook Marieke Keizer gedaan, die weer terug is. Mm-hmm. Niet zich geplaatst voor de finale. Was ook een lichte roeister.
1: Want wat moet je ervoor wegen dan?
8: Was het niet... Ik zeg het even liever niet bij het juiste getal, maar in ieder geval die grens, ja, die is gewoon vervallen. Omdat uiteindelijk, het was de bedoeling ooit dat Aziaten zouden meegaan doen om de prijzen, vaak lichter gebouwd. Okay. En was het 57 kilo?
3: Dan, we zoeken het even. Ja, we gaan het even uitzoeken.
8: Maar dan, dat bleek uiteindelijk ook allemaal Europeanen te zijn. En daardoor verviel een beetje dat lichte roeien. Krijgen we nu beach roeien daarvoor terug.
3: Oh ja. Tussendoor even naar morgen alvast.
8: Ja.
3: Nieuwe podiumkansen, neem ik aan.
8: Jawel, en voor heel veel verschillende boten. Soms in nieuwe combinaties. Er is natuurlijk altijd wel wat gewijzigd. Hè. Dat geldt ook voor de concurrentie wel. Ja, je gaat een beetje kijken van wat is nou echt interessant. Wat wel heel jammer is voor zo'n eerste World Cup. Hè. We streamen er morgen ook stukjes op televisie ook te zien bij de NOS. Ja, dat je dus geen skiffeur hebt bij de dames in de persoon van Caroline Florijn. Dat je bij de mannen dus ook Simon van Dorp niet meer hebt. Toch de bronzen medaillewinnaar van de Spelen van Parijs. Maar toch ook net niet in staat om de Duitser te verslaan. Oliver Zeidler, dat is echt de grote man, de te kloppen man. En hij zit nu in een dubbel 2 met Melvin Twellaar. Ja, dat gaat spijkerhard met z'n tweeën. Technisch valt daar echt nog wel wat te verbeteren. Ze gaan wel hard en dat is wel een boot met heel veel toekomst. Hij zit er zelf een beetje, Simon van Dorp, in van... Ja, ik had ook wel willen skiffen, maar ja, dit is wel misschien een grotere kans op een gouden medaille straks in L.A. Dus dat is wel iets waar ik naar uitkijk. Ik vind de achter mooi om te zien. En,
3: wereldkampioen natuurlijk. Maar
8: ja,
3: ook
8: allebei,
3: de favorieten morgen? Of niet?
8: Allebei. Jazeker. Die zijn absoluut kandidaten voor een gouden medaille. En ja, wat bijvoorbeeld dan weer opvalt, vind ik ook wel grappig. De zus van Bente van oud-Olympisch kampioen. Of ja, Ilse Paulus is regerend. Je bent Olympisch kampioen voor altijd, hè, als je hem gewonnen hebt. Haar zus roeit ook. Die is nou weer terug nadat ze de studie voorrang heeft gegeven in de 8. En daar zit ook een meisje in, Hanna Heideveld, die bij de vorige WK nog voor Amerika roeide. Die is nu weer Nederlandse ouders en zo. Dus zo zijn er best wel wat dingen om te kijken van hey, hoe gaat dat eruit zien en hoe gaat dat lopen?
1: Ja, en nu heb ik het antwoord ondertussen trouwens gevonden. 59 kilo voor de lichte skiffers bij de vrouwen en 72,5 bij de mannen.
8: 59,
1: ja, weten we dat toch weer. De Wereldbeker is trouwens ook een van die grote meetmomenten. No pun intended in dit geval van het seizoen. Waar kijken de coaches en roeiers en ook journalisten in dit geval vooral naar?
8: Nou ja, toch wel gewoon. Hè, zijn dit combinaties die het goed doen? Hè? Past dit bij elkaar? Heeft dit potentie voor de toekomst? Er zijn ook nog wel wat combinaties waarvan ik denk, nou oké, het zijn er niet heel veel, maar hoe gaat dat er bijvoorbeeld uitzien? We hadden best wel wat andere skiffers bijvoorbeeld ook nog op het water liggen. Roos de Jong bijvoorbeeld heeft nooit geskift, zit daar nu opeens wel in. Ja, wat is precies de bedoeling van dat experiment? Dat is eigenlijk wat hier bekeken wordt. En deze wedstrijd is ook wel al ruim van tevoren aangekondigd als een belangrijke wedstrijd voor Nederland, want die tweede die doen we dan niet in Plovdiv en dan wel weer in Luzern. Nou ja, dat is vaak het laatste moment dan voordat je echt naar de WK toe gaat. Dat telt ook. Dus met name dat. Hè. Het is wel echt een belangrijk moment voor die roeiers om te laten zien, oké, je hebt je nu in Team NL roeien gesetteld. En nu gaan we kijken of ook de combinaties goed lopen. En die zijn natuurlijk niet voor niks samengesteld, dus het gaat ook niet heel veel veranderen.
1: Nee. Lekker opwarmer wel zo richting dat
8: WK? Nou zeker, 40 graden, dus dat warmt lekker op, zou ik zeggen. Was zo bedoeld? Of,
3: Ik vind het voldoende zo. Ja. Maar leuk als jullie een keer van sporten, dat die roeiers een keer gaan rugby en die
8: ik begreep wel, ik zeg net, hoe heet het?
5: In Waterland.
8: Waterland vind ik wel redelijk goede klinken.
3: Dat kan zomaar mooi zijn.
8: Ja.
1: Kunnen we regelen. Hey, dankjewel Ragnar Niemeyer en ook nog Thijs niet.

0: Ja, de titel laat zich raden. Uptown Girl van Billy Joel.
1: Ja, we hadden het natuurlijk met het roeien al over Olympische onderdelen. Sportklimmen is sinds Tokio 2021 onderdeel van de Olympische Spelen. Maar tot nu toe heeft er geen enkele Nederlandse klimmer meegedaan aan die Spelen. Beste klimmer van ons land is Lynn van der Meer. En zij is al ruim een decennium een klasse apart. Vandaag deed ze in Nieuwegein mee aan het NK Lead. In een gloednieuwe, imposante hal. Die ook nog eens voldoet aan alle wereldwijde standaarden. Verslaggever Vlado Veljanovski ging er kijken.
2: Het Nederlands kampioenschap klimmen, het onderdeel lead. Oftewel, wie klimt er het hoogst op een wand van 18 meter binnen 6 minuten? De 27-jarige Lynn van der Meer is achtvoudig Nederlands kampioene. En ook vandaag is zij weer de torenhoge favoriete bij de vrouwen.
3: Het is toch altijd een spannende dag. Omdat ja, je wilt toch wel weer je titel verdedigen. Dus dat is vandaag dan ook wel weer zo. Maar ik heb er ook wel veel zin in. En ik vertrouw op mijn eigen kunnen. Dus als ik doe wat ik kan, dan weet ik dat het goed komt.
2: In 2024 wilden ze dolgraag naar de Olympische Spelen van Parijs. Maar een paar maanden voor die Spelen trok ze zich terug.
3: Ik denk dat ik nu sowieso veel allrounder ben. Dus ik kan veel verschillende dingen. Dus dat is denk ik handig, omdat met klimmen krijg je altijd iets anders. Dus je weet niet wat je kan verwachten. Dus het is denk ik goed om ja, zo allround mogelijk te zijn. Daar ben ik echt wel in gegroeid en ook meer in mezelf geloven. Ja, zelfvertrouwen.
4: Hoe was dat voorheen dan?
3: Ja, dan kon ik toch nog best wel onzeker zijn over gaat het wel goed komen of maak ik niet een foutje, dat soort dingetjes. Maar nu vertrouw ik gewoon op wat ik kan.
2: Elke klimmer start met poederwitte handen van magnesium. De wand begint beneden recht en wordt daarna steiler en steiler, schuin omhoog. De klimmers zoeken met hun vingertoppen naar grip op de verschillende structuren die aangebracht zijn op die steile wand. Het gaat om techniek en lenigheid. En kracht. De klimmers lijken wel koordansers. Het National Climbing Center, het Nationaal Klimcentrum in Nieuwegein, is vers opgeleverd. Het ruikt hier nog naar vers bouwmateriaal. Beton, verf, hout en drogend stukwerk. Het is een klimcentrum met een totale oppervlakte van zo'n 5100 vierkante meter. Verschillende hallen, verschillende disciplines kunnen hier worden beoefend. Het is de hoogste klimhal in de Benelux.
5: Ja, met dit klimcentrum komen we op het kruispunt waar we eigenlijk nou op zoek waren. De wandmoeilijkheid en de routemoeilijkheid die we hier kunnen creëren, dat is waar we op zoek naar zijn voor de internationale context. Dus internationaal ligt het niveau veel hoger en in Nederland ligt het niveau wat lager. En hier hebben we de mogelijkheid om echt onze eigen routes te kunnen bouwen, passend bij het niveau van de klimmers.
2: De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, de NKBV, is de overkoepelende sportbond voor sportklimmers, boulderaars, alpinisten en bergwandelaars in Nederland. Technisch directeur Dick Bosman van de sportklimmers deelt zijn Olympische dromen.
5: De vraag is het op tijd voor 28? En dat is het spannende voor ons eigenlijk. 2032 Brisbane, daar hebben we een mooie generatie jonge talenten al voor klaarstaan. Dus die gaan hier wel de komende 5, 6 jaar van genieten. Voor LA is het de vraag, zijn we op tijd?
2: Lynn van der Meer haalt de top van 18 meter. En dan naar beneden afglijden, hangend aan de touw. Dat moet een heerlijk gevoel zijn.
3: Super motiverend om heel de dag in zo'n omgeving te zijn en met iedereen bij elkaar. Ja, super tof.
2: Ze wordt voor de 9e keer in haar carrière Nederlands kampioen sportklimmen op het onderdeel lead.
1: Reportage van Vlado was dat hij zelf ook nog even een klimmetje is gaan maken.
0: Eerder vanavond de finale in het waterpolo. De vrouwen van ZV De Zaan zijn landskampioen. En daarmee nemen ze revanche op de tegenstander GZC Donk, dat vorig jaar de finale won. Die van het Laar, die denk ik niet zelf is gaan waterpoloën, vroeg De Zaan-coach Mick van der Breen naar het verhaal van de titel.
6: Oh, dat er gewoon een mega goede ploeg ligt. En dat doen we al, hebben we al jaren. En het is fantastisch dat we hem zo in twee wedstrijden hier thuis kunnen beslissen.
7: Ja. Had je het zo eenvoudig verwacht van tevoren bij het ingaan van die finale reeks?
6: Nou, het voelt waarschijnlijk eenvoudig door de uitslagen die er is. Maar gisteren stonden we na 3,5 kwart, 2,5 kwart, 11-8 achter. Ja, daar kan het ook zo de andere kant op vallen. Het lijkt dus heel makkelijk te gaan. Ik vind het wel overtuigend. Ja.
7: Is dat het bepalende moment geweest gisteren? In die eerste partij, 11-8 achter, weet je hem toch nog weer gelijk te trekken. Wat heet, je klapt er helemaal overheen. Dat moet een enorme vertrouwensboost geven, lijkt me.
6: Zeker. En aan de andere kant ook bij GZ Donk natuurlijk een onwijs klap. Want je hebt het gevoel daar dat je hem gaat winnen. En daar heel veel respect voor Donk. Zij zijn al 2 jaar lang ongeslagen. De beker schakelen ze ons uit en noem maar op. Dus het zal voor hun sowieso een tik zijn als je na 2 eigenlijk bijna volledige seizoenen in eigen huis het zo weggeeft gisteren. Maar aan de andere kant, ja, dit is wel hoe close het is met ons en Donk. Ja, en ik vond ons dit weekend gewoon echt erg sterk spelen. En trots op ze.
7: Wat heb je nou nog gefine-tuned tussen wedstrijd 1 en wedstrijd 2 bij het ingaan van vandaag?
6: Nou, we hebben nog meer onze zone. Wij spelen een bepaalde zone om het fysieke duel bij ons zoveel mogelijk te mijden. En vooral bij hun Maartje Keuning is gewoon echt, nou, was gisteren ook weer een plaag voor onze verdediging. En daar hebben we nog meer nadruk op gelegd dat we gewoon zeiden, joh, waar zij ook instart. Kies altijd eerst voor Maartje en daarna zien we het wel weer. En dat hebben ze geweldig gedaan.
7: Dat was vrij succesvol, hè? Want ze is er nauwelijks in ieder geval aan te pas te komen.
6: Nee, ja, en dat snap ik dat het zo oogt. Maar zij heeft ons ook vandaag... Ja, wij moeten continu met minimaal 2 mensen op haar letten en bewegen. En komt er dus meer ruimte bij de ander. Maar ja, daar hebben we toen ook eigenlijk iedere keer in een kleine man minder, noemen wij dat. Hebben we het gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, dat was de winnende coach van De Zaan, Mick van den Bree.
1: Zullen we nog even teruggaan naar het begin van de avond, die Champions League finale. Maar na bijna 3 uur stond Gabriel van Arsenal klaar voor de beslissende strafschop.
8: Safonov on his line.
9: Gabriel, qui est face au gardien Matvei Safonov. Brésilien contre Russe pour une finale entre Anglais et Français. Gabriel qui va s'élancer.
8: Gabriel steps out to the right and with his left foot. Oh, it's over the bar and into the Paris Saint-Germain supporters.
1: Paris Saint-Germain prolongeert de titel dus, de tweede Champions League op rij.
0: Ja, wij zijn er morgen weer met Langs de Lijn in de middag. Uiteraard dan onder andere met tennis vanaf Roland Garros. We weten het, Jesper de Jong in de 8e finale tegen Alexander Zverev. Natuurlijk ook de Giro, de slotetappe van Rome naar. Verrassend, Rome en nog veel meer andere sport.
1: Het zit erop, Eline.
0: Het zit erop. Het was een mooie, lange avond.
1: Dat dacht ik. Met uiteindelijk een hele spannende wedstrijd nog. Zometeen hier natuurlijk op NPO Radio 1 Het Oog. Vandaag met Elisabeth Steins.
0: Wensen wij jullie een goede avond.
1: Dag.
10: NPO Radio 1.
11: Human.
10: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen. Als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht. En over de vraag of vergeving mogelijk is.
11: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
10: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Summer sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
21: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
23: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
24: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
26: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Door een protest van omwonenden was er vandaag een verkeersinfarct bij de Brennerpas. Maar de boel is weer open. Een Brennerbypass, denk ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Welke rol kan Nederland spelen in het opruimen van zeemijnen als straks mogelijk de straat van Hormuz weer open gaat? Vandaag kwam daar zo'n zeemijn ineens bovendrijven. Verder zijn Brusselprijsgenomineerde Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hier om te praten over hun boek over Wim Hof. U weet wel, van de ijsbaden. Joep van 't Hek schreef een bijzonder boekje over vijf vrienden die er niet meer zijn. Dit weekend is er een blauwe micromaan te zien. En van een blauwe maan is het ook een kleine stap naar blauwe plekken. Donald Trump heeft er last van. Door het vele handen schudden, zegt zijn lijfarts. En hij is niet de enige. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 30 mei.
4: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, de scheid aan.
2: Ja, de burgemeester van Zandvoort is boos op jongeren die zijn stranden terroriseren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Met borden wordt iedereen gewaarschuwd. En deze ondernemer is daar blij mee.
5: Ik denk niet per se dat iemand door dat bord te lezen dan een heel ander gedrag gaat vertonen, maar wel als er grotere groepen komen, dat ze wel denken oeh.
2: De burgemeester van Scheveningen heeft al langer ervaring met strandoverlast. En hij luistert altijd goed naar de ondernemers voordat er wordt ingegrepen.
6: Want die zien ook en die voelen ook nou echt aan hun tenen van oeh, gaat dit goed of wordt het gewoon een leuke dag?
2: En als het dan uit de hand loopt, dan treedt de politie stevig op.
6: Ja, je wil natuurlijk liever geen paarden en politie op het strand. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, we willen ook dat het veilig is. Net zo goed als ik iedere dag weer mooi weer wil.
2: De noodverordening geldt in Zandvoort voor dit hele weekend. Een goed idee, vinden veel bewoners.
7: Groot gelijk. En als het even kan de hele zomer volhouden.
2: Verder met de oorlog in Iran. De Amerikaanse president Trump wil een deal. En minister Hegseth van Defensie noemt dat mooi.
8: And I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals.
2: Hegseth waarschuwt Iran vast.
8: They can either do this now through a deal, or they can deal with the War Department.
2: En dan Arne Slot, de Nederlandse voetbaltrainer, was in zijn eerste jaar bij Liverpool zeer succesvol. En toen dachten de meeste fans zo over hem.
9: Breath of fresh air.
10: Oh, I love him. He's been a revelation since he came in.
9: He's been absolutely phenomenal.
2: Maar in zijn tweede jaar zat alles tegen en toen vonden supporters vooral het volgende van de trainer.
11: What a load of garbage. What an absolute joke.
2: Vandaag kreeg Slot te horen dat hij kon vertrekken. En dat leverde blije reacties op.
12: It's over!
2: Toch wilden ook veel fans liever dat hij bleef.
13: What do you mean Liverpool sack Arne Slot, man? You sack Arne Slot? No, no, no, man!
2: En dan het nieuws dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt. En dat precies op de dag dat Joep van 't Hek hier in het oog te gast is. Hij haalde eind jaren 80 uit naar het alcoholvrije Buckler.
14: Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Stel je een beetje bezopen te worden, ga weg gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot.
2: Jaren later blikte Joep daarop terug.
15: Daarna was het land echt uit balans, echt waar. Iedereen was in de war. Als ik een café binnenkwam en iemand zat met een glaasje Buckler, die begon meteen raar te doen.
2: Buckler ging failliet, maar uiteindelijk kwamen de alcoholvrije biertjes wel terug. En dat merkte Joep ook.
15: Tegenwoordig bestellen ze een ratler waar ik bij ben. Echt waar. Ik stond laatst in een café en zei, mag ik een ratler? Ik zeg, hé vriend, ik sta hier, hè. Hé.
2: En voor iedereen die niet weet wat een ratler is.
15: Dat is bier met limonadesmaak. Gadverdetiefes, tering, tandjes, man.
2: Maar ook in huizen van 't Hek is het alcoholvrije bier inmiddels binnengedrongen.
16: Maar bij ons thuis, in de koelkast, staan ook tegenwoordig van die 0,0 biertjes. Dus we moeten het wel op de wc opdrinken.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, voor de kust van Oman in de straat van Hormuz werd vandaag een drijvend object waargenomen.

0: Volgens de Omaanse kustwacht zou het om een zeemijn kunnen gaan. Henk Warner is kapitein ter zee en docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, een drijvende zeemijn. Lijkt u dat waarschijnlijk? Wat denkt u?
1: Nou, het kan natuurlijk heel goed. En, je hebt eigenlijk nog eens twee soorten mijnen. Geavanceerde mijnen die op de bodem van de zee liggen. Maar een grootste deel van de mijnen zijn verankerde mijnen. Die zitten met een anker vast aan de bodem. En zitten dan vervolgens een meter of 4, 5 onder de grond, onder de oppervlakte. Maar zo'n mijn kan wel eens losraken van het anker. En dan gaat hij ronddrijven als het anker niet goed vast zit. Of nog gaat met het leggen misschien iets fout en dan krijg je drijvende mijnen, zoals je in dit geval kunt afleiden uit het bericht van de Omaanse kustwacht. Ja.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Want ik stel me dan meteen zo'n bol met stekels vormen, zoals in de stripverhalen, zeg maar.
1: Ja, dat is ook eigenlijk wel letterlijk zoals een grote van de mijnen, zo'n verankerde mijn er ook inderdaad uitziet. Maar zo'n mijn is ook, wat dat er gaat, lastig te onderscheiden van een grote groot stuk hout of een drijvende zeeton of dus een olievat of zo, wat ook in de zee. Dus er kunnen ook wel veel vals alarmberichten daartussen door. Hè? Dus dat zie je wel in de Zwarte Zee, zagen we dat ook aan afgelopen jaren, dat er dat soort best wel veel berichten kwamen. Maar neem niet weg dat als je alles optelt, dat het toch wel zeer aannemelijk is dat er best wel een groot aantal mijnen in die straat liggen.
0: Ja, daar gaan best wel veel berichten over rond. Is daar een idee van hoeveel van die dingen daar liggen?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar op zich is dat natuurlijk het feit dat het toch wel aannemelijk is dat het er best wel een aantal zijn, is al reden genoeg om er wat aan te doen.
0: Nou, donderdag is er een Nederlandse mijnenjager vertrokken naar de Middellandse Zee en die zou door kunnen stomen naar de straat van Hormuz als dat nodig is om mijnen op te ruimen. Is dat ook waarschijnlijk?
1: Nou ja, de Kamerbrief, hè, waarin de regering zijn besluit heeft weergegeven, die heeft nou alleen maar besloten dat ze dus de Willemstad, Nederlandse mijnjager, verplaatsen naar de Middellandse Zee. En daar wordt hij dan onderdeel van een NAVO-soort eskader, wat het mijnenbestrijdingsschepen gaat. Maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een besluit is genomen over een eventuele inzet in de straat van Hormuz. Dat hoeft zeker niet een NAVO-operatie te zijn, maar dat schip heeft toch wel een week of twee nodig om überhaupt daar in het midden of van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te komen. Dus om te anticiperen op zo'n besluit wat toch wellicht in de toekomst kan komen, dat er wellicht, er zijn allerlei onderhandelingen, hè, dus de meeste Europese landen die zien graag een Europese missie onder leiding van Frankrijk of Engeland en samen in ieder geval los van de Verenigde Staten. Nou, dat wordt dan gewoon verhandeld. Sowieso zal het toch iets van een soort veilige situatie moeten zijn. Kijk, die mijnenjagers die kunnen zichzelf niet beschermen. Hè. Dus die moeten of beschermd worden met allerlei schepen daaromheen. Of er moet een situatie zijn die om andere reden veiliger is. Bijvoorbeeld een daadwerkelijke wapenstilstand, zeg ik dan. Dat die dus niet meer wordt geschoten op schepen. Want nu nog steeds, ondanks de wapenstilstand, worden er zo'n iedere week zo'n 10 aanvallen op koopvaardijschepen uitgevoerd. En dat was eigenlijk rondmatig eigenlijk ook al zo.
0: Ja. Dus het is nu nog absoluut niet aan de orde, maar hij is wel al een beetje meer in de buurt voor het geval dat. En hoe zou het dan werken? Hoe werkt zo'n mijnenjager?
1: Nou, zo'n mijnenjager, kijk, die gebruikt vooral een sonar. Vroeger hadden we dat we een kabel voortsleepten. Dan noemen we dat mijnenvegen. En zo verankerde mijn, als je daar met een staalkabel die je door de zee sleept, die kan je zo boven los trekken. Dat is de ouderwetse manier, die wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Je kunt dezelfde mijnen eigenlijk net zo goed, en dat blijkt ook al uit eerdere mijnenoperaties. Het is niet de eerste keer in de jaren 80 en begin jaren 90 heeft Nederland ook mijnenbestrijdingsoperaties in de Persische Golf uitgevoerd. Met een sonar kan je die mijnen lokaliseren. En dan vervolgens kun je er een onbemand systeem of eventueel duikers, kan je explosieven aan zo'n mijn laten aanbrengen. En dan vervolgens breng je hem tot ontploffing. Je zou zo'n mijn naar de oppervlakte kunnen drijven. Dat deed men vroeger. En dan bijvoorbeeld kapot schieten. Maar dat heeft ook weer gevaren. Dan kun je een hoop scherfwerking. Dat het veiliger is om het algemeen op een wat grotere of zo groot mogelijke diepte te laten ontploffen. En dat dus kan op gecontroleerde wijze. Maar met sonar kan je dus zo'n mijn vinden en vervolgens met unmanned systemen of duikers kan je explosief aanbrengen. Dat is eigenlijk het systeem.
0: En u zei net van, nou, Nederland heeft dat in de jaren 80 gedaan. Hè? Dat was tijdens de Eerste Golfoorlog. En nou, begrepen dat de marines van Nederland en ook België er eigenlijk echt onbekend staan dat ze dat heel goed kunnen, dat mijnenjagen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, het wapenmijnen is stamt al ongeveer aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dus we doen dit al heel lang. En Nederland niet alleen, hè, de Belgen, de Duitsers en de Britten doen dat natuurlijk ook. Maar hij noemde inderdaad een aantal mooie voorbeelden. Het interessante is dat dus de Willemstad, hè, die aan het einde van zijn levensduur, aan het begin van zijn levensduur, in de jaren 80, in 1984 in de Rode Zee, tijdens de Iran-Irak oorlog in de jaren 87, 88, was er eigenlijk een vergelijking. Blijkbaar ook een crisis eigenlijk met de Iran. En toen heeft Nederlandse mijnjagers hebben daar ook een aantal mijnen onschadelijk gemaakt. En volgens inderdaad, wat u zei, inderdaad, in de Eerste Golfoorlog, bij de bevrijding van Kuwait, 1991, had het Nederland ook 3 mijnenjagers daarheen gestuurd. Toen hebben ze zo'n 35 mijnen daar tot ontploffing of schade.
0: Maar dat is dus hetzelfde
1: type boot, hetzelfde schip.
0: Wat
1: ja,
0: daar
1: ja,
0: nu
1: het is het begin
0: dus
1: en het einde.
0: Het is al 40 jaar oud. Maar Nederland heeft toch net hele nieuwe hypermoderne mijnenjagers aangeschaft?
1: Die worden nu geïntroduceerd. Hè. De eerste, dus de Vlissingen, is dit jaar zeg maar aan het instromen. Maar zo'n schip komt dan net van de werf. En je moet dan toch allerlei proefnemingen doorlopen. Je moet het schip leren kennen. Er zijn nog allerlei technische dingen die moeten worden opgelost. Dat duurt een jaar voor je zo'n schip daadwerkelijk kunt inzetten. Dus daar is de Vlissingen nu nog niet geschikt voor.
0: Nee, dus we moeten het nu nog met de oude mijnenjager doen.
1: Ja, maar dat betekent niet overigens dat zo'n oude mijnenjager. Ja, vergis je niet. De mijnen die er liggen zijn doorgaans ook nog behoorlijk oud. Dus wat dat er gaat,
0: oh,
1: is het toch weer een balans.
0: Dus,
1: oud wil niet zeggen dat het niet geschikt is.
0: Nee. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw uitleg. Kapitein ter zee, Henk Warnaar.

0: Dat was Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prusprijs 2026.
0: Ja, Volkskrant-journalisten Robert van der Gient en Anneke Stoffelen zijn genomineerd met hun ongeautoriseerde biografie over gezondheidsgoeroe Wim Hof, bekend van zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden, en mede door hun onthullingen inmiddels ook bekend vanwege het duistere verhaal dat achter zijn wereldwijde succes schuilgaat. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen, schrijvers van De IJsprofeet, want zo heet het boek. Welkom allebei hier in de studio. En gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Het is dus een ongeautoriseerde biografie zonder medewerking van Wim Hof zelf. Hij neemt er zelfs heel expliciet afstand van. Hoe is de relatie momenteel? Luisteren de advocaten mee?
3: Mogelijk wel. De relatie is bekoeld, zullen we maar zeggen. Hij heeft eerder, naar aanleiding van onze artikelen, eigenlijk al een rechtszaak aangespannen. Daar loopt nog een hoger beroep in die zaak. Hij heeft daarna vervolgens niet willen praten met ons over alle andere vragen die we nog hadden. Dus we hebben vooral heel erg veel mensen, een stuk of 100 uiteindelijk mensen om hem heen gesproken, deskundigen, mensen die hem van nabij kennen.
0: Ja. Want jullie hebben eerder in de Volkskrant artikelen geschreven, onder andere over een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar het is ook wel nogal wat, hè, wat er in dit boek allemaal staat beschreven. Kun je zeggen, Robert, dat Wim Hof en zijn methode eigenlijk in dit boek gewoon helemaal onderuit gehaald worden?
4: Ja, ik denk wel dat de mythe die Wim Hof rond zichzelf heeft gecreëerd, want dat is het wel, dat we die wel doorprikken op elk niveau. Je kunt eigenlijk zeggen dat Wim Hof op elk niveau, of het nu gaat over zijn methode, het succes daarvan, of over zijn persoonlijke leven, eigenlijk alles bij elkaar heeft verzonnen, gelogen, verdraaid, overdreven. En dat laten we denk ik wel goed zien in het boek.
0: Ja. Wat was jullie drijfveer om dit te schrijven? Of waar zat de fascinatie voor jou, Anneke, in Wim Hof? Waarom wilde je zo graag je zo in hem verdiepen?
3: Ja, wat wij heel fascinerend vonden is hoe zo'n man met de achtergrond die hij heeft eigenlijk zo immens groot is kunnen worden, ook internationaal. Hij heeft miljoenen volgelingen wereldwijd. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder als je kijkt waar hij vandaan komt. Uit een heel eigenlijk armoedig gezin in Sittard. Met een zelf een behoorlijk verwaarloosde jeugd. Weinig opleiding. Dus dat vonden wij heel fascinerend. En door de artikelen die we eerder geschreven hebben, hadden wij allebei het idee, ja, hier zit nog zoveel meer achter waar we als onderzoeksjournalisten ook naar willen graven. Want eigenlijk op allerlei details in zijn verhaal blijkt het verhaal steeds net anders in elkaar te zitten als je erin duikt. Mm-hmm. Dus ja, onze handen jeukten eigenlijk na de publicatie van dat tweede stuk om dat helemaal uit te gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat hebben jullie gedaan. Over wie hij is, ik denk dat de meeste mensen wel een beeld van hem hebben. Hè? Wim Hof, hij was ook een tijd lang eigenlijk gewoon helemaal niet van de televisie af te slaan. Omdat hij allerlei opmerkelijke fysieke prestaties leverde. Hij kan dus uren in zo'n ijsbad zitten, maar ook met blote voeten bergen beklimmen. Nou, allerlei ongelooflijke fysieke prestaties. Misschien wel een wetenschappelijk wonder.
4: Ja, nee, kijk, Wim Hof is hoe dan ook een bijzondere figuur. Hij kan echt bijzondere dingen met zijn lijf. Hij is gewoon heel erg goed bestand tegen kou. Dat heeft hij zelf zo getraind. Zijn methode, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar moet dan bij worden gezegd altijd, dat er zijn hele kleine onderzoekjes altijd geweest waar hele voorzichtige resultaten uitkwamen. Maar het waren wel hoopvolle resultaten. Het probleem alleen met Wim Hof is dat het daar nooit bij blijft voor hem. Je kunt er gewoon blij mee zijn dat je iets bijzonders kan. Maar Wim Hof gaat zichzelf meteen overschreeuwen. Dus om maar een voorbeeld te noemen.
0: Hij maakt het verhaal veel groter.
4: Hij maakt het veel groter. Op een Trumpiaanse manier bijna. Dus je kunt bijvoorbeeld die methode van hem. Nou, wetenschappers hebben gezegd, nou, het zou wellicht kunnen dat hier een positieve werking van uitgaat voor bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte. Nou, wat doet Wim Hof meteen? Die gaat meteen lopen roepen dat je de kanker en aids mee kunt genezen. En dat is heel typerend voor de man.
0: Hij vindt ook dat hij de Nobelprijs verdient.
4: Ja, dat heeft hij meermaals geroepen. Meerdere Nobelprijzen vindt hij.
0: Ja. Maar goed, hij heeft rondom die fysieke prestaties een heel imperium opgebouwd. Met hulp trouwens van zijn oudste zoon met name. Maar dat draait dus om ademhalingstechnieken, blootstelling aan kou en positief denken, om het even kort samen te vatten. Met als doel dus om mensen te helpen om dat immuunsysteem te versterken. Vooral in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Ook bijvoorbeeld doordat Arie Boomsma ermee het soort van endorste. Maar jullie zeggen dat is eigenlijk dus wel gebaseerd ook op leugens.
4: Nou, de leugens zitten er vooral in. Kijk, die methode, dat is natuurlijk eigenlijk die elementen van die methode, dat is allemaal niks nieuws. Dat zijn allemaal dingen die al duizenden jaren bestaan. Zijn zoon heeft dat bij elkaar gegoten als een methode. Waar de leugens vooral in zitten, of in ieder geval de valse voorwenselen zijn, dat je er eigenlijk alles mee kunt genezen. En dat is natuurlijk link. Kijk, het is helemaal niet erg, of misschien zelfs wel lekker, om elke dag onder een koude douche te gaan staan. Moet je vooral doen als je je daar goed bij voelt. Maar het gevaar is natuurlijk dat je mensen gaat doen geloven. Dat je als je bijvoorbeeld echt ernstig ziek bent, dat je niet meer naar de arts gaat. En dat is een van de grote risico's van deze methode. Ja, en de andere,
0: Wubbe Okkos onder andere.
4: Ja, Wubbe Okkos, ja, die was terminaal ziek. En die was zo wanhopig dat hij zich ook op deze methode ging toeleggen. Nou ja, het andere grote risico van deze methode is natuurlijk het verdrinkingsgevaar. Daar kan Anneke misschien iets meer over zeggen.
0: Ja, want er zijn op allerlei plekken in de wereld vaak jonge mensen verdronken in zwembaden. Waarbij dan vermoed werd dat zij zijn ademhalingsoefeningen hadden gedaan. Hè?
3: Ja.
0: Maar ja, dat is wel heel moeilijk te bewijzen dat dat met elkaar te maken heeft.
3: In een aantal gevallen is dat wel duidelijk omdat er getuigen bij waren. En dat iemand letterlijk heeft gezegd... ik ga nu de Wim Hof methode doen. En vervolgens verdronken is. Ik bedoel, dan is het vrij helder. In andere gevallen wisten nabestaanden dat degene, het slachtoffer, zich bezig hield met de Wim Hof methode, maar is niet zo één op één vast te stellen.
0: Maar dan is nog de vraag van wat valt Wim Hof dan te verwijten?
3: Want ja, precies. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft zichzelf daarna steeds verdedigd door te zeggen, mijn methode bestaat uit 3 elementen en die ademhalingsoefeningen en het koud water, dat zijn 2 verschillende dingen. Die moet je niet combineren met elkaar. Alleen wat wij ontdekten in zijn eerdere versies van die geschreven methode, dat er wel degelijk wordt gesuggereerd dat je die ademhalingsoefening in water moet doen. En bovendien staat zijn Insta bomvol plaatjes waarbij hij voortdurend dat door elkaar haalt. Zeg maar. Hij zit voortdurend in het water en hij zit die ademhalingsoefeningen te doen. Dus in de beeldvorming, daaruit maken mensen wel degelijk op dat ze dat.
0: En dat vond ik ook wel best heftig om te lezen. Na al die incidenten, ja, ze gingen daar niet heel serieus mee om. Ze gingen niet vervolgens wel waarschuwen.
3: Ja, dat is natuurlijk wel ook veelzeggend hoe er gereageerd werd door het bedrijf achter Wim Hof, Inner Fire. Waarbij zijn oudste zoon op een gegeven moment in een interview zei dat het knap lullig was dat iemand was overleden. Maar ja, dan moet je die ademhalingsoefening maar niet in het water doen.
0: Mm.
3: En eigenlijk nabestaanden vertelden ons dat ze eigenlijk er nooit in geslaagd zijn om met het bedrijf in gesprek te komen. Van hoe kan er nou beter gewaarschuwd worden? Kan er betere voorlichting gegeven worden? Wij willen niet dat dit anderen overkomt. Het is al erg genoeg dat er iemand is overleden. Maar zij slaagden eigenlijk niet in om dat gesprek op gang te krijgen. En dat is wel veelzeggend ook, denk ik.
0: Dat gaat allemaal over die methode. Een groot deel van het boek gaat ook over zijn persoon. En eigenlijk is veel, zo niet alles, in dit verhaal draait eigenlijk om zijn persoonlijkheid. Hè? Hij is schijnbaar heel charismatisch en innemend. Maar hij heeft dus ook die duistere kant waar we het al eventjes over hadden. En dat lijkt ook ergens vandaan te komen. Namelijk die jeugd waar jullie ook ingedoken zijn. Robert, hoe zou je zeggen, heeft die hem gevormd?
4: Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen met de psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar hoe hij is opgegroeid. Hij is opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Mm. Een zeer arm gezin. Een gewelddadig gezin. Een gezin waar seksueel misbruik voorkwam. Een vader die crimineel was en nog bij de SS heeft gezeten. En zelfs binnen dat gezin was Wim nog het zwarte schaap. Hij was de verschoppeling, omdat hij niet kon leren, zoals dat heet. Nou, daar, dat heeft hij zelf ook wel verteld in interviews, daar heeft zich een enorm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. En wij menen wel te kunnen zien dat hij een enorme geld vergeldingsdrang heeft overgehouden aan die jeugd. En dat hij alles heeft aangegrepen om zichzelf te kunnen opblazen, om zichzelf te kunnen ontworstelen aan die jeugd.
0: Ja, en ook
4: jeugd.
0: Gewoon misschien om verlossing te zoeken in extreme.
4: Zeker, ja. Nou ja, dat is sowieso, heeft hij daar al, dat zit in die jeugd, maar het zit ook in de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk een enorm traumatische gebeurtenis. En hij, waar een ander wellicht naar een psycholoog zou gaan, heeft hij ervoor gekozen om het te zoeken in de extreme in de natuur. Dus hij ging bijvoorbeeld zonder touwen, terwijl hij een weduwnaar was, hè, met een paar kleine kinderen, ging hij zonder touwen, ging die berg beklimmen. Ja. Of hij ging in een ijsbad zitten. Dus hij heeft ervoor gekozen om die extreme op te zoeken.
0: Ja. Nou, inmiddels heeft hij zelf 7 kinderen. En dat vond ik eigenlijk het pijnlijkste gedeelte van het boek. Dat ook zij, en mede door zijn toedoen, ook heel erg een zware jeugd hebben gehad. En eigenlijk lijkt die jeugd van zijn kinderen in zekere zin op die van hem.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar het verhaal, hoe we het gereconstrueerd hebben, zijn voorgeschiedenis, hoe daar steeds eigenlijk die traumatische gebeurtenissen zich hebben herhaald, zie je dat eigenlijk bij zijn eigen kinderen ook het geval is, inderdaad, dat zij verwaarloosd zijn en hij eigenlijk lange tijd niet naar die, zeker naar die 4 oudste kinderen, niet heeft omgekeken en aan hun lot heeft overgelaten.
0: Ja, maar nou is het wel het opmerkelijke dat er eigenlijk een ommekeer heeft plaatsgevonden bij die oudste 4 kinderen, want die hebben hem nou juist geholpen om dat hele imperium op te bouwen. Hoe verklaren jullie dat?
4: Ja, het is wonderlijk. Hij heeft dus zijn kinderen, even voor de duidelijkheid, ongeveer 10 jaar, het is een beetje onduidelijk, alleen achtergelaten in een pand zonder gas en licht. Die hebben zichzelf een beetje moeten opvoeden. En uiteindelijk heeft met name die oudste zoon Enam dus besloten om toch weer het contact te herstellen met zijn vader. Ja, heeft hij zelf ook al iets over verteld, een zakelijke kans geroken. Zijn vader kon iets bijzonders. Hij was erg goed met marketing en hij dacht 1+1=2, hier valt geld te verdienen. En dat bleek ook zo te zijn, want inmiddels verdienen ze miljoenen en miljoenen met deze methode. Dus er zit een groot deel, denken wij, opportunisme bij.
0: Blijf toch over de vraag, wat heeft het een, namelijk die duistere kant, met het ander, namelijk die methode te maken? Je kan ook zeggen, ja, die man die spoort niet, maar veel mensen hebben toch baat bij wat hij allemaal te zeggen heeft op dat gebied van die koude training.
3: Ja, wij vonden dat persoonlijke verhaal in die zin wel relevant in zijn casus, omdat hij verkoopt zijn methode met zijn persoonlijke drama. Dus dat hele narratief van hoe hij zichzelf ontworsteld heeft aan dat trauma nadat zijn eerste vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zegt, door die methode ben ik er bovenop gekomen en zag ik de verlichting. Als dat verhaal anders in elkaar blijkt te zitten, dan lieg je dus eigenlijk, ja, wat is dan nog het fundament onder die methode?
0: Ja. Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik dank jullie voor het boek en voor dit gesprek, Robert van der Gient en Anneke Stoffelen. Jullie zijn dus genomineerd voor die Brusselprijs met het boek De IJsprofeet. Zaterdag 13 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. En dan ga ik nu tegen de luisteraar praten, want daar kunt u bij zijn. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vrijkaartje te reserveren op de website van de Rode Hoed. Is altijd een hele leuke avond, dus ik kan het aanbevelen. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel. We gaan naar Joep van Teek. Heb je eigenlijk wel eens in zo'n ijsbad van Wim Hof gezeten?
2: Ik heb net goed geluisterd en ik blijf lekker warm douchen.
0: Ja, hè? Ja, sowieso verschrikkelijk, die koude douchen.
2: Ja, ik ben niet... Nee.
0: Joep van Teek, jij bent hier vanwege een nieuw boekje dat je geschreven hebt. Vertrokken Vrienden heet het. En daarin haal je herinneringen op aan 5 levenslange vrienden die er niet meer zijn.
2: Ja.
0: Ik zeg boekje en dat klinkt misschien een beetje lullig, maar zo noem je het zelf. Het is een klein boekje met 100 bladzijden, 100 woorden op elke pagina, geloof ik.
2: Ja.
0: Moest het niet al te gewichtig worden?
2: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik wilde de uitgeverij, Jasper Henderson is mijn uitgever. En de uitgeverij bestaat 60 jaar. Die is in 66 opgericht door Thomas. En mijn vriendschap met Thomas was echt bijzonder. Het was echt wederzijds. Wij waren echt hele grote vrienden.
0: Thomas Rapp, ja.
2: Thomas Rapp. En toen zei hij, zou je over hem wat willen schrijven? Toen dacht ik, ja, hartstikke leuk. En toen ging ik erover nadenken. En ja, het verhaal tussen Thomas en mij is ook wel vrij succesvol. Hij had een kleine uitgeverij waar het allemaal niet zo goed ging. En ik had ook nooit een boek verkocht.
3: Nee.
2: En de eerste drie boeken liepen echt ook helemaal niet. De een 12, de ander 25 en toen 36. En toen het vierde boek was een titel die hij verzonnen had. En daar werden er 250.000 van verkocht.
3: Mm-hmm.
2: En daar waren we allebei redelijk verbaasd over. Maar op dat moment begonnen ook al die andere boekjes begonnen heel goed te lopen. En ja, en die vriendschap daarin werd heel, heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel grappig.
3: Ja, en dat was niet alleen met hem. Mijn indruk was dat ook met de andere vrienden over wie het gaat. Dat was misschien ook wat jullie bond. Het was van het leven vieren. Niet te veel somberen. Het leven was voor hen en ook voor jou een vrolijk avontuur.
2: Ja. Ja, het was ook in de jaren 90 dat ik... Ik had eerst 10 jaar gewoon voor bijna geen publiek opgetreden. Tot 1984. En toen had ik een soort doorbraak op televisie. En daarna waren de zalen uitverkocht. Altijd uitverkocht. En mijn boekjes liepen. En mijn column in NRC werd als een gek gelezen. En dat overviel mij ook. En Thomas ook. En Joop Koopman, die ook in dit boek voorkomt, ook.
3: Mm-hmm.
2: En... Ja, maar dat waren wel de jongens van de begintijd.
3: Ja.
2: Dus toen, toen Jasper zei, wil je boek? Toen dacht ik, ik wil eigenlijk al die mensen wel eens bij elkaar brengen. Hoeveel die voor mij betekend hebben.
3: Ja. Ja. En over Thomas Rapje, want toen het zo goed ging, hè, in de jaren 80 met jou, is hij naar jou toe gegaan om te vragen van, mag ik misschien wat geld lenen om zodat ik zelfstandig kan worden?
2: Ja, hij was imprint van de boekerij of zo, van een ander. En dat vond hij verschrikkelijk. En hij zat in dat gebouw de Rivierstaten. Dat,
3: aan de Amstel in Amsterdam.
2: Amstel. En hij had mij ooit, toen ik bij hem toen wij contact hadden en wij waren begonnen, zei hij, ik wil jou nooit in dat gebouw zien. Gewoon nooit. En ik ben er ook nooit geweest.
3: Dat is een deprimerend gebouw.
2: Wij spraken altijd af in een kroegje of in een dingetje. En toen heb ik hem een klein bedrag geleend. En toen is hij heeft hij zijn voorraad kunnen kopen. En is hij in de Staalstraat boven de groentewinkel, is hij die uitgeverij begonnen.
3: Ja.
2: Zijn eigen uitgeverij.
3: En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want daar beschrijf je een wereld waar jij je ook heel erg in thuis voelde.
2: Ja, waanzinnig. Ja. En Jasper, die nu de uitgever is, liep daar toen stage.
3: Maar wat was er zo leuk?
2: Ja, het was leuk. Er zaten een aantal bedrijven erin. Allemaal artistieke types. Half impresario. Allemaal dat soort bedrijfjes. Dus was een hele rij bellen. En bij Thomas, ze belde, zat een briefje op. En daar stond ook dat je, als hij het niet doet, en hij deed nooit, dan moet je of roepen of gooien, steentjes gooien.
3: Oh ja, en dan werd de sleutel naar beneden gegooid.
2: Ja, dan werd de sleutel naar beneden gegooid en dan gingen we naar boven. En als je dan naar boven ging, dan lag het helemaal vol met pakjes. Toen ook al dozen, pakjes, zowel van Thomas als van al die andere bedrijven. En als je dan bij Thomas binnenkwam, ja, dat was zo'n geweldige chaos.
3: Heel studenticoos.
2: Ja.
3: Komt het over?
2: Het deed ook een beetje denken aan mijn eigen kamer. En toen ik later zelf het bureau Hekwerk begon, dus de productie, dat is eigenlijk ook altijd een beetje dezelfde sfeer als Thomas.
3: Ja, maar je schrijft dan van, ik vond het zo mooi, ook de types die daar rondliepen, die allemaal zelf schrijver wilden worden. En jij wilde dat ook.
2: Ja.
3: En je was al, want je kende Thomas Rapp al, want je was op je 15e al een keer naar hem toegegaan met een schrift vol met poëzie.
2: Ja, ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En daarin had ik dat nooit verteld, dat ik schreef. Maar ik had wel een schriftje, ik heb die schriftjes nog thuis, een paar van die schriftjes. Met wat ik dan zelf noem rijmend puberproza. En daar heb ik een keer de trein gepakt vanuit Naarden. En toen ben ik gewoon de trap opgegaan bij hem. Nee, ook de bel het niet. Trap opgegaan, op één oog aangeklopt. En daar zat toen, dat bleek later, Heren Heresma, de schrijver.
3: Mm-hmm.
2: Die zat met hem te praten, die zat op een verwarming en ik kwam er binnen. En toen was ik net zo groot als ik nu ben. En dat is niet hoog. En toen zei ik, ja meneer Rapp, ik heb een ding. En toen gaf hij mij die... Hij pakte het aan en zei, nou ja, prima jongen, tot ziens. En toen kreeg ik 3 weken later een brief. En toen zei mijn moeder, waarom krijg jij een brief van een uitgever? En toen zei ik, ja, iets met school, zei ik toen. Het ging niemand wat aan. Maar in die brief stond wel, heel bemoedigend, wat je naar een kind van 15 schrijft. Goed zo, ga door, vooral doorgaan.
0: En dat is wel belangrijk geweest voor je, toch?
2: Ja, dat vond ik heel en ook heel leuk. En toen was ik toch 15, toen dacht ik, ja, wat nou. En toen in 1984, toen belde hij bij mij aan en kwam de trap op. En zei, ja, je kent me niet, ik ben Thomas Rapp. En zei ik, ja, ken je wel. En toen herinnerde hij zich dat ook. Ja. Zei hij, ja, en toen hebben we daarna zo hard gelachen dat het kleine jochie daar stond. Ja.
0: Nou, daar is dus een levenslange vriendschap. En heel innige vriendschap. Jullie spraken elkaar dagelijks. Hè? Ja. Maar over zijn ziekte en het feit dat hij doodging, niet.
2: Nee, dat was... hij was ziek. Hij was ziek. En dat bleek... Eerst leek dat als hij een soort hernia achter had, pijn in zijn rug. En opeens bleek dat prostaatkanker te zijn. En daarna is hij eigenlijk in zijn bed gaan liggen of thuis gebleven. En ik kreeg hem ook moeilijk aan de lijn. Opeens was het ook, en ik begreep dat ook. Hij wilde niet, en hij zat ook af te wachten. En ik hoorde via zijn vrouw en via zijn dochters ook dat hij behandelingen had in het Utrechtse academisch ziekenhuis en zo. Maar het ging niet beter. En als ik hem dan sprak, zei hij, prima, gaat helemaal goed. Nee hoor, gaat goed. Nee, ja, nog één kuurtje en dan is het allemaal klaar. Nee.
0: Maar vond je dat niet moeilijk?
2: Ja, vond ik heel moeilijk. Maar ja, ik wist ook dat dit zijn karakter was. Dus ik moest er ook wel weer om lachen. Dus toen kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw, nou, Thomas gaat helemaal prima. Maar wij wisten allemaal dat het helemaal niet goed ging.
0: Maar dat, we hebben het nu dan vooral over hem gehad. Maar je beschrijft dus ook die andere vriendschappen en ook hoe zij met de dood omgingen. En dat iedereen is daar, nou, natuurlijk, dat is ook logisch, maar iedereen doet dat natuurlijk op een heel andere manier.
2: Ja.
0: Je schrijft ook ergens dat je eigenlijk alles aan deze mannen te danken hebt, dat je zoveel van ze hebt geleerd. Heb je ook van ze geleerd hoe je nou zelf misschien ooit met een naderend einde om zou willen gaan?
2: Nou, ik denk dat je dat niet kan leren. Want pas op het moment dat je de mededeling krijgt, dan zal je toch geheel op je eigen manier... Ik heb toevallig gisteren jullie uitzending gehoord over Clary Polak.
0: Mm-hmm.
2: En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde...
0: Ze had het aan niemand verteld.
2: Ik begreep het
0: dat
2: wel.
0: Dat ze ziek was.
2: Ja, ik begreep het wel. Ik begreep wel dat je het, als je alleen bent en je man is al overleden of die was bijna dood, dat je denkt, ja, het gaat naar punt. Ik vind het ook wel een mooie verrassing eigenlijk. Ik vind wel, bij mij zal dat niet lukken, want ik heb echt te veel vrienden en te grote familie. Maar ja... Ik weet niet, ik heb het nog niet gehoord. En ik denk, als ik het hoor, ja, dan zou ik kijken wat ik doe.
0: Ja. Door er zo over te schrijven, over je vrienden en over hoe zij zijn overleden, dat verlies, dat confronteert je natuurlijk wel ook met je eigen gedachten over de dood, neem ik aan.
2: Ja,
0: heb je er veel over nagedacht?
2: Ja, mijn eerste gedichtjes, ook in puberproza. Een van de gedichtjes was, lach zoveel je lachen kunt, bewaar je tranen voor later, want de bloemen op je graf, die houden wel van water. Toen was ik 12 toen dat schreef. Dus ik ben altijd al heel erg met de dood bezig geweest. Ook met de dood van mijn oma's. En het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. En ook altijd... Alle mensen die aan mij hun villa willen laten zien. Of die hun... Ik denk altijd, het leven... Er is maar één ding. Jij en ik hebben allebei hetzelfde. Wij gaan allebei dood. Of we dat leuk vinden of niet, maar we gaan dood. Hm. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Daarom moet je ook altijd zingen, lang zal u leven. Maar dat is de kern. De kern is dat je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk wil leven.
0: Zo vrolijk mogelijk wil leven.
2: Ja, en dat al het andere bezit en weet ik veel wat. Ja, het is allemaal gelul.
0: Ja. Het is een boekje volgens mij, een ode aan vriendschap ook.
2: Ja.
0: Lijkt het me dan wel lastig kiezen over welke vrienden je wel en niet een ode brengt. Maar in dit geval zijn dat dan deze vijf. Maar aan het einde van je boek zeg je ook nog even tegen de vrienden die je nu nog hebt, die nog wel leven, van nou, kijk maar uit, hè?
2: Ik heb heel veel aan heel veel mensen veel te danken. Ik heb aan een club... ik heb al die jaren opgetreden met bijvoorbeeld een geluidsman die vanaf 1986 bij me was. Ton Scherpenzeel, mijn muzikaal leider. Vanaf 1984. Hans Floberg was volgens mij bij mijn geboorte. Was mijn manager. Die is altijd. Weet je, ik heb altijd met een vaste club. En aan het eind van het boekje schrijf ik ook. Dus er zijn veel meer mensen aan wie ik heel veel te danken heb. Alleen, je moet wel eerst dood gaan.
0: Ja, die zijn al niet dood.
2: Ja, je moet even opschieten.
0: Precies. Oké, nou heel erg bedankt voor dit gesprek, Joep van het Hek. En dat boek heet dus Vertrokken Vrienden. Dank je dat je daarover wilde vertellen.
2: Graag gedaan.

0: Blue Moon van Ella Fitzgerald. Ja, morgenavond is er zo'n Blue Moon, een zogeheten blauwe micromaan te zien. Maar hij is niet blauw en ook niet echt micro. En toch is het een bijzonder fenomeen. En waarom, dat ga ik bespreken met sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: is die blauwe micromaan inderdaad zo zeldzaam? Hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dus individueel een blauwe maan of een micromaan, nou, dat is minder zeldzaam. Maar het feit dat ze tegelijkertijd voorkomen, dat is wel vrij bijzonder. Want als we dan over de blauwe maan hebben, dat is eigenlijk gebeurt één keer in elke paar jaar. En dat is het fenomeen dat eigenlijk in een maand, zoals wij een kalendermaan definiëren, dat er een tweede keer een volle maan is. En toevallig is er dus op 1 mei al een volle maan geweest deze maand. En nu dan op 31 mei nog eentje. En dan is die tweede volle maan is een blauwe maan. Ja. Dus dat gebeurt wel eens in de zoveel jaar. De vorige was volgens mij al een tijdje geleden, in augustus 2023 had ik even opgezocht. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En de micromaan, dat komt weer ergens anders door. En dat komt doordat het rondje wat de maan om de aarde heen draait, die maakt een rondje daaromheen, net zoals dat wij met de aarde een rondje maken rond de zon, draait de maan om ons heen. En ik zeg wel een rondje, maar het zijn nooit helemaal perfecte rondjes die zo'n planeet of maan dan maakt. En de maan heeft net een beetje een ellipsvorm in zijn baan. En dat betekent dat hij soms net iets dichter bij de aarde staat en soms net iets verder weg. En op het moment dat dan zo'n dat punt dat de maan dus net wat verder weg staat en het is volle maan,
0: dan lijkt die klein.
1: Dat een micromaan. Ja. Precies, en dan lijkt die
0: omdat
1: volle
0: hij zo
1: maan
0: ver
1: dus net
0: weg
1: iets
0: is.
1: Kleiner.
0: Ja.
1: Precies, ja. En ja, je zegt al, hij lijkt kleiner. Het is wel lastig te spotten, hoor.
0: Ja.
1: Want we hebben ook het tegenovergestelde fenomeen. Dat is dan die supermaan, waar we het ook wel eens eerder in het nieuws denk ik wel eens over hebben. Dat ziet altijd indrukwekkend uit, omdat hij dan net wat groter is.
0: Ja, dan zie je ook echt een hele grote maan. Maar morgen zie je dus niet een hele kleine maan.
1: Hij is dus maar 10 tot 15% kleiner dan als het een supermaan was geweest. Dus dat is het verschil. Dus je kan foto's eens vergelijken, maar het blijft lastig te spotten met het oog.
0: En wat betreft die blauwe maan, dat komt dus wat vaker voor, maar dat blauw, dat heeft niks met de kleur te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, het zou wel heel cool zijn, toch? Want we hebben ook wel eens een rode maan en dan zie je dus wel echt rood. Maar die blauwe maan is dat niet. Nee, op de een of andere manier is dus die Blue Moon is dus de naam geworden voor die tweede volle maan in één kalendermaand. Het is overigens wel mogelijk om een maan met een blauwe gloed te zien. Maar dat is over het algemeen iets minder goed nieuws. Want dan zit er heel veel rook en stof in de atmosfeer. En als dat gebeurt, dat kan bijvoorbeeld
0: als
1: bij
0: er een vulkaan is uitgebarst of zo.
1: Vulkaanuitbarsting inderdaad. Ja, tegenwoordig met de bosbranden die je veel in het nieuws hoort natuurlijk. Dan zou het kunnen zien dat je zo'n blauwige gloed. En dat komt doordat er dan heel veel deeltjes in de atmosfeer zitten. En die zorgen ervoor dat met name dat blauwe licht goed zichtbaar is.
0: Dus het kan wel, maar dat is morgen als het goed is niet het geval.
1: Nee,
0: we hoorden net ook een liedje over de Blue Moon. Er zit ook een beetje een romantische connotatie aan die naam. Weet jij waar het vandaan komt?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is, ik weet wel dat in het Engels is de uitspraak once in a blue moon. Dat is er wel. Dat is een uitspraak die gaat over inderdaad dat iets een zeldzaamheid is. Nou, nu gebeurt het ook niet zo heel vaak, dus zo'n blauwe maan. Dus wie weet dat dat toch een bepaald romantisch effect heeft, wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we dan morgen nacht allemaal merken of dat zo is.
1: Ja.
0: En dit is dus best wel bijzonder. Maar ligt het nou aan mij of zijn er de laatste tijd best wel veel bijzondere dingen aan de hand in de hemel? Want eerder deze maand was bijvoorbeeld ook al Venus naast de maan te zien. En er was ook iets over een hele rij van planeten die tegelijkertijd te zien waren, geloof ik. Is dat toeval?
1: Ja, dat is zeker wel toevallig. Maar ja, als je het mij vraagt, is het elke dag bijzonder om naar boven te kijken. Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker nu staat Venus altijd aan de westelijke hemel, is mooi te zien. En ja, ik kijk zelf toch altijd dan even omhoog. En ja, als dit soort grotere planeten bij elkaar staan, of Venus bij de maan, dat blijft toch altijd wel een cool gezicht. En toch ook weer zo'n goede reminder van wat er allemaal om ons heen te zien valt. En dat we niet alleen hier op deze aardbol zijn, maar dat er nog veel meer om ons heen is.
0: Ja, dat is een mooie, ook wel een beetje romantische interpretatie. Maar tegenwoordig moet je volgens mij als sterrenkundige ook langs allerlei satellieten en ruimtepuin kijken om echt het mooie uitzicht te zien, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, als het zo doorgaat, dan wie weet dat wij onze kleinkleinkinderen moeten gaan leren dat er tussen de satellieten door sterren te zien zijn. Dat vind ik wel echt een doemscenario, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, maar daar hebben we morgen als amateur sterrenkijkers allemaal geen last van. Hè? Als we toch naar die kleine blauwe maan gaan kijken.
1: Zeker niet.
0: En hoe laat gaat u dan naar boven kijken morgen?
1: Ja, dus morgen volgens mij rond 11:15 tot rond een uurtje of 4:05 kun je hem nog zien in de ochtend. Dus ga zeker even kijken.
0: Okay. Nou, voor het oog in ieder geval morgen. Dus voordat het oog aangezet wordt, moeten we allemaal even naar buiten en naar buiten kijken. Naar boven kijken. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Annelotte Derking.
1: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Het is 11:55.
0: Ja, hoe komt president Donald Trump toch aan die blauwe plekken op zijn handen? Daar is veel over gespeculeerd in de Amerikaanse media. En zijn lijfarts gaf vandaag uitsluitsel. Het komt namelijk door het vele handen schudden. Wat nou eenmaal hoort bij het ambt van president. In combinatie met veelvuldig slikken van aspirine, dat dan weer wel. Aan de lijn is schrijfster Lucinda Douglas, die studie heeft gemaakt van de perfecte handdruk, juist om er ongeschonden vanaf te komen, met 7 tips voor handen schudden tijdens het netwerken. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, heeft u wel eens blauwe plekken overgehouden aan een handdruk?
3: Nou, ik heb wel hele pijnlijke vingers overgehouden van een stevige ring op mijn rechterhand.
0: Ja.
3: Want het komt natuurlijk wel heel vaak voor dat mannen echt gaan knijpen, echt dat dominante hand geven, dat je echt denkt, auw, doe dat nou niet.
0: Ja, vooral mannen dus. Van die Trump-achtige figuren.
3: Ja, er zijn wel bepaalde soorten mannen. Ja, het zijn wel de alfamannen die dit doen.
0: Ja, en u dacht van, nou, ik heb dus technieken nodig om dat handen schudden een beetje beter door te komen.
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk ook als vrouw zijnde, je gaat natuurlijk wel netwerken. En als je ergens bent, of je gaat natuurlijk wel in gesprek met een klant. En als je ergens bent, dan ben je altijd een minderheid. Dus mannen willen heel graag laten zien, kijk mij nou eens, ik ga jou een stevige hand geven. En ja, dan moet je gewoon kijken, hoe ga ik dit nou anders inrichten voor mezelf?
0: En dan willen we heel graag de tips horen. Of nou, in ieder geval 1 of 2 echt goede tips, hoe we dat kunnen doen.
3: Nou, ik denk in eerste instantie als vrouw zijnde, draag nooit je ring aan je rechterhand. Ik draag altijd hele grote ringen.
0: Ja.
3: Dat is no-go.
0: Want dat doet pijn.
3: Dat doet heel veel pijn.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk wel, ja, weet je, als je iemands hand schudt, hou ook een goede afstand. Ga dan niet dichtbij, want sommige mannen hebben de neiging om toch wel heel dichtbij te komen. Hè, zo een beetje naar je toe trekken of zo.
0: Mm-hmm.
3: Geef gewoon, steek dat hand uit. En geef gewoon ergens 50 centimeter.
0: Armslengte afstand.
3: Ja, hou eens lekker op ruimte en afstand.
0: Okay.
3: En zorg er ook voor dat je misschien wel 2 of 3 keer zo schudt. Hè, want je maakt toch een soort op en neer beweging.
0: Ja.
3: Dat mag 2 of 3 keer. 3 keer is wel mooi. En kijk diegene gewoon echt aan en dan is het ook klaar.
0: Oké. Nou, dit zijn 3 heel bruikbare tips. Hopelijk heeft Donald Trump ook een beetje meegeluisterd.
3: Hoop het voor hem.
0: Dankjewel, Lucinda Douglas. En dan laten we elkaar dan nu op afstand maar een stevige en niet te sterke squeeze geven. Bedankt voor dit gesprek. Dit was het oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
2: Een bolvormig huisje.
3: Dat is leuk, het is een soort tentje.
1: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
4: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
1: Welke dieren er onder je tentcel leven.
5: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
1: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumantak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van zondag 31 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op bij de viering, want ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. EO.
2: Raakt Nederland zijn ziel kwijt? We leven in een tijd waarin veel mensen een leegte voelen. In hun eigen leven, van heeft het allemaal wel echt zin? Maar ook in de samenleving, wie zijn wij nog en wat houdt ons bij elkaar? Je ziet het zelfs terug in discussies over migratie en de politiek. We hadden vorige week Pieter Omtzigt in De Ongelofelijke, die ook zei, de bezieling moet terugkeren in Nederland. Maar ja, hoe dan? Daarover spreken we met theoloog de Nederlander Arnold Huigen, die ons vannacht meeneemt ook in een fascinerend college over de ziel, van Plato tot Freud en van AZC-rellen tot AI. Hoe zijn we onze ziel kwijtgeraakt? En niet onbelangrijk, hoe vinden we hem weer terug?
0: De Ongelofelijke Radio. David Bogert.
2: Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma over de relevantie van geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik sprak Arnold Huigen uiteraard samen met vaste gast theoloog Stefan Paas voor maar liefst 1200 ongelofelijke luisteraars op het Opwekkingsfestival in Biddinghuizen.
15: Arnold, welkom terug in De Ongelofelijke.
16: Dankjewel.
15: Goed dat je er bent. Bijzonder om elkaar zo te spreken hier op het Opwekkingsfestival in Biddinghuizen voor 1200 ongelofelijke luisteraars zijn het volgens mij. Ik begreep dat jij hier vanochtend naar Biddinghuizen op de fiets bent gekomen. Je fiets staat ook hier voor het podium.
16: Ja, zeker.
15: Was het een mooie rit? Het is wel lekker weer ervoor.
16: Het was een prima rit, ja. En om te voorkomen dat je hier in de file komt te staan, leek het me wel aardig om op de fiets te komen. Ja, ik woon in Kampen. Dus het is een goede 20 kilometer. Ik heb rustig aangedaan. Wel vliegenhappen. Vliegenhappen zo in de ochtend.
15: Dat zijn bekende wielrenners.
16: Als je aan je proteïnes wilt komen, het kan gratis, mensen.
15: Ja. Ja, precies.
17: Maar dat is eigenlijk heel goed nieuws, hè? Want met insectenstand gaat het niet zo geweldig. Dus als jij een vlieger hapt, dat is eigenlijk een goed teken.
16: Ja, nou, graag gedaan, Stefan.
15: Mooi. Ja, dat zou
17: ik toch even zeggen.
15: Een opsteek, hè? Dat is een heel belangrijke kanttekening. Dat jij op de fiets bent gekomen is niet toevallig. Dat haakt ook een beetje aan bij jouw thema als theoloog der Nederlander. Want dat is diepgaan.
16: Klopt.
15: Leg eens uit.
16: Ja, diepgaan is eigenlijk een wielerterm. En dat gaat over dat je maximaal je reserves moet aanspreken. Dus dat je tot je limiet gaat. En ik wil eigenlijk in gesprek met mensen van waar haal je dan je reserves vandaan. Hè? Dus in figuurlijke zin, op het moment dat je het leven tegenloopt, of er gebeurt iets waardoor je denkt, nou kom ik met lege handen te staan, waar haal je dan je hoop vandaan? En natuurlijk doe ik dat als christen. En ik leg ook bijbelverhalen op tafel. Hè? Dus verhalen van hoop en van bevrijding en zo. En ik vraag aan mensen, waar zit jij in die verhalen?
15: Ja.
16: En ik merk, dat kan dus. Je kunt gewoon met de Bijbel aankomen.
15: Je wordt niet weggehoond.
16: Nee. Dus we zijn een beetje voorbij van, oh, maar dat is toch allemaal eng en zo. Maar veel mensen denken van, hé, dat zijn inspirerende verhalen.
15: Ja.
16: Er is ook gewoon behoefte aan een verhaal over hoop. Want we leven in allerlei opzichten in een best hopeloze wereld.
15: Want je had het over diepgaan, dat thema, dat houdt in dat je door je reserves raakt. Hè, ja. Geloof ik is het woord wat je gebruikt. Merk je dat dan ook in de samenleving, dat er een soort, dat de samenleving door zijn reserves aan het raken is?
16: Nou ja, dat denk ik wel. Ja, dus een heleboel mensen leven op hun tandvlees, of hebben in ieder geval dat gevoel. Op het moment dat je het idee hebt, nou, we gaan het nog hebben over de ziel.
15: Ja, zeker.
16: Ons land verandert heel, heel rap. Wat is hier aan de hand? Maar ook op het moment dat je eigenlijk niet rond kunt komen en je ziet wel allerlei reclames van ja, koop dit en je wordt gelukkig. Dus er zijn denk ik een heleboel mensen die aan grenzen zitten. Ja. Weet je, en dat heeft met hoop te maken en ook met schuld. Dus ik was bij de Matthäus Passion in Gouda op uitnodiging. En na afloop nog een glas bier. En er komt iemand, een Amsterdamse acteur. Binnenkort schrijf ik er een stukje over. Okay. Die komt

0: En na afloop nog een glas bier. En er komt iemand, een Amsterdamse acteur. Binnenkort schrijf ik er een stukje over. Okay. Die komt op mij af en die zegt, jij bent die theoloog. Hoe zit het met onze schuld? En dat was niet aanvallend of zo. Of van nou, die kerk ook. Nee, die wilde het echt weten.
1: Ja, terwijl geen, niet per se een christelijke achtergrond of zo.
0: Nee.
1: Vragen die je meestal niet gewoon random op straat tegenkomt. Wat moeten we nou met schuld? Ja, dus dat zegt ook iets over een samenleving die ook bezig is.
0: Precies.
1: Ja. Misschien ook al met dat woord bezieling. Herken jij dit ook, Stefan? Die reserves?
2: Ja, nou, de samenleving is natuurlijk een heel groot ding.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat je vandaag de bezieling meer aan de randen ziet. Hè? Je hebt natuurlijk... Aan de ene kant mensen die zich ontzettend zorgen maken over klimaat bijvoorbeeld. En ook wel een verhaal daarbij hebben van een andere wereld. Een andere manier van omgaan met elkaar, met onze hulpbronnen. En wat de meeste mensen daarvan te zien krijgen is vaak demonstraties van Extinction Rebellion of zo. En aan de andere kant heb je ook een soort van bezieling die veel meer te maken heeft met... Ja, we moeten ons eigen volk blijven. En vreemdelingen, nou ja, een paar misschien, maar niet te veel. En ook daarvan zien de meeste mensen eigenlijk alleen... de meer luidruchtige varianten, die je in Loosdrecht bijvoorbeeld tegenkomt. Maar het brede midden is behoorlijk ontzield geraakt. Dus heel technocratisch geworden.
1: Ah.
2: Dan gaat het vooral over knoppen waar je moet draaien. En daar missen misschien wel wat de bezielde verhalen, ja.
1: De bezielde verhalen, want Arnold, jij is theoloog de Nederlander. Daar krijg je een soort opdracht mee. Hè? Dan moet je toch een beetje de temperatuur opmeten van de samenleving. Hoe staat de samenleving er geestelijk voor? Ja, wat is daar jouw indruk tot nu toe?
0: Nou, mijn indruk is dat er een heleboel verlangen is naar een verbindend verhaal. Dat er de vraag is naar de toekomst. Hè? Dus waar halen we hoop vandaan? Want ook als je naar oorlogen kijkt, als je naar het klimaat kijkt... als je naar de mentale toestand van veel mensen kijkt, de economische toestand... ja, dan ziet het er in allerlei opzichten wel hopeloos uit. En mensen zeggen, ja, geef ons nou een verhaal dat hoop biedt. Ja. En ik spreek ook veel mensen die misschien zelf niet zo heel gelovig zijn... vinden ze dan zelf, maar die dat wel graag zouden willen. Ja, en die zeggen, ik zou me graag kunnen overgeven aan zo'n verbindend verhaal.
1: Nee, het is, als je naar de samenleving kijkt, hè, dat gevoel van... er moet een soort bezieling in de samenleving komen, dat is dus best wel breed. Ik moet ook denken aan ons gesprek vorige week met Pieter Omtzigt. Ja, dat vond ik ook wel bijzonder, dat een oud-politicus zegt... van onze samenleving is leeg aan het raken. En hij had ook een soort pleidooi van... er moet bezieling terug in de samenleving. We kunnen heel veel kijken.
3: Je ging een beetje nadenken, wat is er ook aan de hand met Nederland? Jij zegt daar dat Nederland ook een spiritueel lege samenleving dreigt te worden. Een samenleving zonder ziel is zelfs een woord dat je gebruikt. Wat bedoel je daarmee?
4: Nou, de politieke partijen in Nederland. Ik ken heel weinig beginseldocumenten meer die zeggen, nou, hier willen we naartoe werken. Dus als jij denkt dat je grootste ambitie is dat je kwaad bent op een ander... dan heb je een eigen, dan ben je zelf een beetje leeg.
1: Ja, eigenlijk gaan we in dit gesprek een beetje verder... waar Omtzigt eigenlijk bleef hier. Dat hij heeft een soort oproep van hoe krijg je die bezieling terug in de samenleving. Ik vroeg ook aan hem, ja, het lijkt me lastig voor een politicus. Uiteindelijk zullen we daar op andere manieren met ander soort mensen... ander soort sprekers naar moeten kijken. Nou ja, dat is ook wat wij nu natuurlijk gaan doen. Ja. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe krijg je de bezieling terug in de samenleving?
0: Ja, dat is de $1 million question natuurlijk. Maar dan moeten we het eerst erover hebben van wat is eigenlijk de ziel?
1: Dit is leuk, want jij hebt eigenlijk ook een beetje een soort college voorbereid. Hè? Van, we gaan een beetje de geschiedenis van de ziel in. Ik heb er al iets van meegekregen, super interessant.
0: Ja.
1: We gaan een soort geschiedenis van bezieling van de ziel gaan nu meemaken. Waar moeten we dan beginnen?
0: Dan beginnen we bij Plato, in de Griekse oudheid.
1: Maar altijd weer bij die Grieken beginnen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Nee, voor Plato is de ziel onsterfelijk en eigenlijk in zekere zin eeuwig. En ja, die gaat er wel een verbinding aan met dat lichaam, maar dat lichaam dat is sterfelijk. En dat lichaam daar moet je eigenlijk ook zo snel mogelijk van af. Hè? Dus Plato zegt in het Grieks, soma sema, je lichaam is eigenlijk een grafteken. Daar moet je gewoon van af en dan wordt de ziel bevrijd en dan komt hij weer in die ideale wereld. En dan begint het allemaal opnieuw met de reïncarnatie. Dan zie je dus een heel sterk... ja, dualisme tussen ziel aan de ene kant en lichaam aan de andere kant. En dat is ook wel van enorme invloed geweest later in die christelijke geschiedenis. Ja, het gaat maar om de ziel, het lichaam is maar de verpakking.
1: Ja.
0: En als die ziel maar naar de hemel gaat, weet je wel. Dat is een invloed. Die
2: zak met maden, hè? Wat is gezegd van het lichaam?
0: Luther heeft dat gezegd, ja. Ja, een zak met maden. Ja, dat is wel een heel... Maar je vindt het...
2: Hoor je in de sportschool heel weinig, dat soort termen.
0: Ja, maar Franciscus heeft het ook al over broeder ezel. Hè? Dus er zit een soort onderwaardering van het lichamelijke in die platonische
1: stand. Het gaat eigenlijk, dat Griekse idee van Plato, het gaat eigenlijk om de ziel. Die onsterfelijke ziel, die dus los te verkrijgen is van het lichaam.

0: Kan eigenlijk zit opgesloten in het lichaam.
1: Precies, en je zou dus kunnen zeggen, nou ja, dat is dus iets goddelijks, iets onsterfelijks.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is punt 1 in de geschiedenis van de ziel.
0: Heel invloedrijk geweest.
1: Ook invloedrijk, en dat het echt heel belangrijk, is Aristoteles. En die heeft een heel andere benadering van de ziel. Die zegt namelijk, de ziel is de vorm van het lichaam. En dat klinkt voor ons heel vreemd, want je denkt, ja, het lichaam is toch een vorm en dan is de ziel de inhoud. Maar bij Aristoteles werkt dat eigenlijk net andersom. He, dus de vorm wil eigenlijk zeggen van ja, daar gaat het om. He. Dus de ziel bezielt het lichaam en dat maakt de mens. Dus de mens heeft niet maar een lichaam. Bij Plato heeft de mens een lichaam.
0: Ja.
1: Ja, en die ziel, dat is waar het om gaat. Maar bij Aristoteles is de mens ook het lichaam. En daar hebben we al een heel andere benadering.
0: Ja, precies. Ja. Okay,
2: ik leg het wel eens een beetje uit aan mijn studenten, maar ik weet niet of jij het daarmee eens bent. Hoe Aristoteles over de ziel denkt, is een beetje zoals cultuur van een land. Daar kun je nergens, dat heeft geen adres. Hè. Je kunt niet zeggen, oh, daar op Lindelaan 22 woont de Nederlandse cultuur. Hè. Je kunt het niet echt vastpakken. En toch is het overal en het houdt de boel bij elkaar in zekere zin. En we weten waar we het over hebben. Zonder dat je precies een vinger op kunt leggen. En dat is bij Aristoteles eigenlijk ook. De ziel heeft niet echt een locatie.
0: Nee.
2: Maar is de vorm, hè, de intentie, de hele richting houdt het bij elkaar.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. En dat zit dus ook in de christelijke traditie. Hè. Dus Thomas van Aquino, de grote middeleeuwse filosoof en theoloog. Die benadrukt dit punt bij Aristoteles vandaan. En die zit dus helemaal niet op die lijn van het dualisme van lichaam en ziel. Wat later, hè, in de moderne tijd wel heel erg dominant is geworden. En waar veel mensen aan denken bij het christelijk geloof. Maar dat had zo niet hoeven gaan. Okay. Hè, bij Thomas, tappend uit Augustinus, is het eigenlijk heel anders. Doet het lichaam er dus echt heel erg toe.
0: Er zijn misschien mensen die nu denken, oké, wat moet ik nou met al die oude Grieken en waarom is dat voor nu relevant? Dat ga je echt nog merken, want daar komen we nog op.
2: Oude Grieken zijn altijd relevant.
0: Oude Grieken zijn heel relevant.
1: Ja, die zijn super relevant.
0: En je had iets over de christelijke traditie gezegd, maar daar komen we nog op terug zo meteen.
1: Ja.
0: Want de volgende periode, die volgens mij heel belangrijk is, want dat is een soort grote breuk geweest in het denken over de mens en ook het denken over de ziel. Want we kwamen nu een beetje uit de middeleeuwen, maar dan moeten we eigenlijk een sprongetje maken volgens mij naar de moderne tijd, naar de tijd van de wetenschappelijke revolutie, de 16e, 17e eeuw, toen veranderde het wereldbeeld. Echt radicaal, toch?
1: Echt radicaal. En dan moeten we het over een aantal dingen hebben, maar allereerst over René Descartes. Descartes komt met een nieuwe vorm van dualisme. Hè. Dus je hebt de res cogitans, de denkende zaak, en dat is het innerlijk leven, wij zouden zeggen de ziel. En je hebt de res extensa, de uitgebreide zaak, en dat is dan het lichaam en de rest van de dingen. Descartes
2: even
1: heeft
2: voor de luisteraars. Dualisme bedoel je dan mee dat wij bestaan uit twee dingen, een lichaam en een ziel.
1: Lichaam en ziel. Ja, en dat er dus ook echt een soort tegenstelling tussen staat.
2: Ja.
1: Want bij Aristoteles en bij Thomas kun je eigenlijk niet zeggen dat het een echte tegenstelling is. Maar bij Descartes is dat wel zo. En waar het echt om gaat is dus die binnenwereld van de mens. Hè, dat onderscheidt ons ook van de dieren en zo. Nou, daarin zijn we verheven. En je hebt die buitenwereld, die materiële wereld. Nou, die leent zich voor onderzoek, maar die is eigenlijk dood. En hij doet er dan heel lang over om te bepalen, waar zit nou eigenlijk het lichaam? Maar het lichaam hoort toch eigenlijk aan de kant van die materiële wereld. En daar krijg je een scheidingsdenken tussen het subject, hè, dus het ik. Het ik, dat is dan die ziel. En het object, en dat is de buitenwereld. En wij Westerlingen hebben daar nog altijd last van. Dus we hebben een hele ingewikkelde verhouding gehad. Hebben we nog wel, dus een beetje anders geworden, maar gehad tot ons lichaam. Namelijk, wij hebben een lichaam. Ja, dus we zijn een soort hersenen op pootjes of zo.
2: Kraanmachinist, zeg ik altijd. We zitten in zo'n bakje te sturen. Ja, dat,
1: precies.
2: Die kraan is ons lichaam.
1: Ja.
0: Ik begreep altijd bij Descartes, hij ging de mensen ook meer als een soort machine zien, toch? Eigenlijk.
1: Dat is factor 2. Hè. Dus je krijgt de opkomst van de natuurwetenschappen en de techniek. En dat is natuurlijk fantastisch. Er worden allerlei ontdekkingen gedaan. Mensen kunnen opeens steeds meer, begrijpen steeds meer van die materiële wereld. En er ontstaat een soort fascinatie voor machines die je kunt bouwen. En dit is nog voor de industriële revolutie. Daarna neemt het echt een hoge vlucht. Als je nou machines kunt bouwen, dan kun je de wereld manipuleren. En misschien is het lichaam ook wel zo'n machine. En dus je doet er van alles in, voedsel en zo. En dat verwerkt het. En dan kun je vervolgens input leveren en output genereren.
0: Ook wel ergens logisch als je een tijd leeft, denk ik, met heel veel uitvindingen en machines. Dan ga je zelf door die lens ook blijkbaar naar de mens kijken. Van, de mens is eigenlijk in wezen een soort.
2: Maar het is wel goed om dan te zien. waar we net mee begonnen, dat gebrek aan bezieling. Dat begint dus hier, hè? Want alles wat zeg maar ziel is, wat niet gecontroleerd kan worden, wat niet geteld, gemeten, gewogen kan worden, trekt zich als het ware terug. We gaan de wereld, ons eigen lichaam, maar ook alles wat stoffelijk is, gaan steeds meer bekijken als iets wat je technisch kunt benaderen. Ja. Maar ja, ik geloof, was het nou Wordsworth, de dichter, die zei, we murder to this sect. Hè? Dus als je iets wil ontleden, moet je het eerst doodmaken. Als je de ontledende blik op de werkelijkheid, als ik naar jou kijk als iemand die ik kan manipuleren, gebruiken, tellen, wegen, meten, dan ga je een beetje dood, hè? Dan kunnen we geen relatie meer hebben. Dan resoneert er niks meer. Nee. Dat gebeurt hier eigenlijk.
1: Ja. Ja, dus stof versus geest. Hè? Dus de geest maakt eigenlijk dus de stof dood. En Rilke, de dichters, Rilke heeft gezegd, ihr bringt mir die dingen um. Hè? Je maakt de werkelijkheid eigenlijk voor mij dood. En dat is wat hier gebeurt. Nou ja, je kunt je voorstellen in zo'n wereld waar de techniek wordt ontdekt, dat fantastisch is. Maar vanaf dat moment heb je dus twee hoofdmodellen voor kijken naar de ziel. Ofwel een soort substantiële ziel, waarvan je zegt, kunnen we die misschien meten? Kunnen we hem wegen?
3: Dat is ook letterlijk gebeurd.
1: Dat is geprobeerd. Ja. Hè? Dus bij mensen die overleden, nou, die werden dus op een soort weegschaal gelegd. En dan vlak na het overlijden werden ze nog een keer gewogen. En het gewicht van de ziel was, 21,3 gram. Ja, dat is gewoon een meetfout natuurlijk.
2: Dat u het maar weet.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is dus een heel materiële visie, substantiële visie.
3: Het hele onderzoek is ook echt door alle kanten, van alle kanten onderuit gehaald.
1: Maar. Ja, ja. En aan de andere kant, en dat wordt dan dominant door die visie van Descartes, van ja, de ziel is dat onkenbare subject, hè, dus dan ben ik alleen. En dat, die binnenwereld, daar kan niemand zich anders toe verhouden. En dan ben ik dus met mezelf alleen. Dus de ziel is de subjectiviteit.
2: En om dat misschien even nog alvast een beetje vooruit te lopen op straks. Ook, kijk, dat betekent ook dat alles wat jou tot diepste jou maakt, en ook het religieuze, het spirituele, gaat zich langzaam terugtrekken naar die ziel. Hè? Dat wordt steeds lastiger om dat te verbinden met het lichaam, met de bredere wereld. Hier op opwekking lukt het nog een beetje met z'n allen. Maar hè, dan heb je een soort wereld geschapen die zeg maar, het kruisen en weet het allemaal niet. Maar daarbuiten is dat toch al heel lastig. En dat gebeurt hier. Hè? Het religieuze, het gelovige maakt een terugtrekkende beweging. Alles wat werkelijk zin geeft. Nou ja. Ja.
1: En je ziet dat dus ook in de traditie van het pietisme. He, dus in de nadere reformatie en het gereformeerde, maar ook daarbuiten in Duitsland. En dan gaat het eigenlijk er maar over God en de ziel. Dus hoe verhoudt mijn ziel zich tot God, weet je wel? En dat wordt dan een heel innerlijk gebeuren, dat draait om het gebed. En dan denk je, ja, maar dat is toch ook belangrijk. Maar wat er mij dan vaak wordt vergeten, is de lichamelijke kant van het dienen van God. He, dus het is een puur innerlijk gebeuren.
3: Ja, oké. Dus de lichamelijke kant komen we denk ik ook nog wel op terug. Als we nog even die geschiedenis nog een sprong maken, wat dichter ook naar onze tijd, denk ik. Dit komt voor mensen misschien ook wat dichterbij. Dan is Sigmund Freud ook belangrijk, hè? Want dan krijg je weer een soort andere manier van naar de ziel kijken. Namelijk op een soort psychologische manier, kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat is net zo goed als je die natuurwetenschappelijke beweging en Descartes niet kunt overschatten. Kan dat bij Sigmund Freud ook niet, de uitvinding van de psychologie. Dus psyche, dat is het woord dat Plato gebruikt voor de ziel. Ah. Maar bij Freud wordt het woord voor de geest. He, zoals wij over de psyche spreken. En dan ontdekt hij dus een binnenwereld waar allerlei driften achter zitten en die je niet kunt beheersen en zo. En gaat er dus een complete wereld open. En de vraag is dus, hoe verhouden zich geest en ziel? Of zijn die eigenlijk hetzelfde? En hoe langer hoe minder komt dus de christelijke visie op ziel in beeld. En gaan we denken van, ja, weet je, het is misschien allemaal ook maar psychologie.
3: Ja.
1: En dan kun je erop wachten dat er dus ook Duitse filosofen zijn die zeggen, religie is allemaal maar inbeelding en is projectie. Het is gewoon jij hebt psychologisch behoefte aan een vaderfiguur.
3: Oh, ja, dat verhaal,
1: dus projecteer jij een vaderfiguur en voel je je getroost door die vaderfiguur. Maar dat is allemaal, daar zitten allemaal aandriften achter en angsten onder die jij niet in beeld hebt, maar waar je de psycholoog voor nodig hebt om ze in beeld te krijgen.
2: Ja, eigenlijk kon je tot dan toe nog zeggen, oké, de hele wereld is gerationaliseerd, maar mijn ziel is veilig, daar is God. Daar heb ik een Freud die zegt, wacht even, we kunnen nog verder. He, dus dat rationele dringt ook door, als het ware, tot in wat we de ziel noemden.
3: Tot wie jij echt bent, eigenlijk.
2: Ja, alle kamers worden opengedaan en er is geen geheim meer.
3: Volgens mij ook een beetje de periode dat met Freud en zo,
0: dat ze ook, dat beeld kennen we ook wel. Dat ze ook zo'n bank, zo'n divan, ja, zeg maar, gingen neerzetten. Ja, ja. Waar dan iemand moest zitten. Volgens mij was het bij Freud zo. Dat hij, en dan ging hij er schuin achter zitten. En dan ging hij dan mensen vragen van, oké, naar een diepste zielenroerselen. En dan ging hij dat analyseren die tijd. En ik geloof dat hem ook gevraagd werd van, ja, waarom zat je nou schuin achter zo'n persoon? En dat ze verwachten van, hij gaat nu iets heel diepzinnig zeggen, van dan kan je beter de persoon ontrafelen. Maar dan zei hij, ja, ik word er heel ongemakkelijk van om de hele dag iemand aan te kijken. Dus ja, kan ook gewoon een reden zijn. Ja, maar ja, het zegt dat beeld,
2: oh, dacht, dan kunnen ze niet zien dat ik in slaap val.
0: Dat, oh, ja, dat kan, ja, ook, ja. Maar dat beeld, daar zit ook wel iets van. Het analyseren. Je kan iemand diepste zelf eigenlijk gewoon ontrafelen, analyseren. Er is niet zoveel mysterieus meer aan.
2: Nee, alles is gerationaliseerd.
1: Ja. Ja, precies. Inclusief de psyche dus. Ja.
0: De psychologisering van de ziel, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, maar die rationalisering, zeg maar, die analyserende geest, bij Descartes richt hij zich nog op de buitenwereld en ook op het lichaam. Maar bij Freud richt hij zich dus ook naar binnen. Ja. Zodat alles eigenlijk onderdeel wordt van analyse. En er dus ook niet zoiets overblijft als, nou ja, een soort goddelijke vonk of zo. Of iets wat tussen God en mij alleen is. Nee, het is allemaal in het menselijke vlak getrokken.
0: Ja, dat is wat daar gebeurt.
2: Ja, wat de natuurwetenschappers doen, zeg maar, voor het heelal, deed Freud voor de ziel.
0: Ja. Ah, het onttoveren, het minder mysterieus.
2: Onttoveren. Ja, ja. Wat niet betekent dat het dus niet groot en meeslepend kan zijn, want net zoals natuurwetenschappers kunnen zeggen, het heelal, daar zit niks van God te vinden, maar het is wel indrukwekkend en groot en immens, zo kan Freud ook zeggen. Die menselijke geest is heel ingewikkeld en er gebeurt van alles. En er zijn allerlei krachten en doodsdriften, levensdriften die op elkaar inwerken. Maar het is allemaal biologie.
0: Ja, precies. Dus dat is toch wel een belangrijke ontwikkeling. En dan denk je, nou, nu zijn we misschien al dicht bij onze tijd, maar er is nog een belangrijke stap die we denk ik niet moeten overslaan en die ook een beetje in het vervolg ligt van wat jij net zei over, ja, de hersenen, de psyche, daar zijn wij, onze diepste zelf is daar te vinden.
2: Ja, we moeten ook op het tweede scherm steeds mee laten lopen. Dit is allemaal beneden strooms dus van dat dualisme, van het idee dat de mens bestaat uit een lichaam dat geleidelijk aan steeds meer geanalyseerd kan worden, of die materie, en een ziel waar het niet kan. En Freud zegt, oh, dat kan ook hoor, prima. Ja. En dan komt natuurlijk de volgende vraag, dat hele dualisme, klopt dat wel? Of dat hele beeld van dat je het uit elkaar kunt houden, moeten we niet daarachter terug?
0: Ja, maar dus je ziet eigenlijk steeds meer, zie je de materie, zeg maar, of het lichaam, invreten, zeg maar, op het idee dat er een soort ziel is. Dat er iets,
2: ja, als dit een mens is.
0: Ja. Je pakt een lichaam, een flesje en een bekertje voor de luisteraar.
2: Ja, en je zegt, dat is heel erg van elkaar gescheiden. Dit kun je helemaal onderzoeken, analyseren. Dit flesje. Dit is geheim. Daar is God. Daar is de ziel. De spiritualiteit. De emotie. Weet ik van. En dan zegt Freud, nou, nee. Dit kun je ook heel goed onderzoeken. En dan blijft er niks meer over.
1: Even maar vervolgens,
2: maar wat erachter zit, is natuurlijk dat je het uit elkaar...
1: Het is geen jenever wat erin zit.
2: Nee, het is geen jenever. Dat zou je misschien denken aan de manier waarop ik spreek. Nee, kun je daar ook achter terug? Is het eigenlijk wel goed om dat zo uit elkaar te trekken? Om te denken van, die ziel, daar moet je een soort apart houden. Nou ja, dat is begonnen Arnold net mee. Maar dat is eigenlijk de achterliggende vraag. We zitten niet zomaar een beetje filosofie en oude Grieken te doen omdat het leuk is, omdat je nerdig. Dit zit in ons allemaal.
1: Jazeker, dit nemen wij allemaal mee. En wij worden dus ook beïnvloed door elk van die stappen die we nu aan het nemen zijn. En ook die laatste, voor vele beslissende stap, dat is van een dualisme naar een monisme. Van, er is eigenlijk maar één ding. Er is eigenlijk alleen maar materie. En die materie, dat zijn onze hersenen. En dus het bewustzijn is eigenlijk een functie van hersenactiviteit. Wij zijn ons brein.
0: Ja, dat is een heel bekend boek geweest. Hè? Hersenwetenschapper Dick Swaap, die een boek had geschreven, Wij zijn ons brein. Heel duidelijk. Dat is alles wat we zijn.
1: Ja. Dat haakt dan aan die natuurwetenschap. Hè, dus dat is allemaal evolutionair gevormd. Je kunt dat vergelijken met andere dieren. Het enige is, ja, ons brein is zo ontwikkeld dat het zo groot is dat het zich voorstellingen gaat maken. En dat wij dus ook een geheugen hebben. Hè, en dat wij zijn in staat om externe geheugens te maken. Hè, doordat we gingen schrijven en internet en AI nu. Maar in de basis zijn het allemaal functies van onze hersenen. Dus er is alleen maar materie. En dan is er dus geen God.
0: Is er geen God en de ziel is ook helemaal...
1: Nee, maar geen God en geen ziel. Nee, maar de grap is, we hebben het over de ziel, maar eigenlijk de strijd tegen de ziel is ook een soort strijd tegen God sinds de 19e eeuw. Dus als je de ziel kunt ontkennen, dan kun je ook God ontkennen en andersom.
0: Hij zag bijvoorbeeld iemand als Nietzsche, volgens mij die ook de ziel een beetje onzin vond. Want die wilde af van dat idee van ook zo onderdrukkend geloof en een onderdrukkend systeem. Je moet juist, als je van de ziel af bent, dan kan je ook de natuurlijke mens helemaal loslaten. Kan je je driften helemaal loslaten. Er kunnen allerlei redenen achter zitten.
1: Die ziel werd namelijk ook vaak verbonden aan het geweten. Dus het geweten, dat was dan een soort de inspraakpoort van God in de mens. En die zorgde dat de mensen zich een beetje fatsoenlijk gedroegen. Nou, fijn. En Nietzsche zegt, nee, de mens wordt eigenlijk veel meer gedreven door wil. De wil tot macht. Bij Schopenhauer vind je dat onder andere ook. En die wil, die moet de ruimte krijgen. En dan moet je dus niet dat zitten af te dammen met allerlei moraliteit. Nee, je moet de sterke mensen gang laten gaan. Ja.
2: Ja, dat is, dus er zijn verschillende takes op. Hè? Dus niet iedereen denkt het zo. Nietzsche doet dat weer anders dan bijvoorbeeld iemand als Max Weber of zo. Die zit daar meer de tragiek in. Maar dat die secularisering, zou je het noemen, van de binnenwereld loopt eigenlijk parallel met de secularisering van de buitenwereld, van de samenleving. En dat kun je ook tragiek vinden. Hè? Er zijn ook moderne denkers die dat tragisch vinden, die dat verdrietig. Max Weber, de Duitse socioloog, begin 20e eeuw, eind 19e. Dus een tijdgenoot van Nietzsche. Die vindt dat, ja, die had dat graag misschien wel anders gezien. Hij zegt, ik ben zelf niet religieus muzikaal. Ik voel er niks bij. Maar het is ergens wel jammer dat het verdwijnt. Maar hij zag het ook als onvermijdelijk. En dus het is goed om die parallel te zien dat naarmate je verder doordringt in de binnenwereld, in het universum met je rationaliteit en de samenleving bureaucratiseert, hè, want dat is eigenlijk de pendant van het natuurwetenschappelijke en het rationeel analyseren van de ziel, is eigenlijk ook de bureaucratisering, de technologisering van de samenleving.
0: Het heeft allemaal met elkaar te maken, zeg je.
1: Ja, zeker.
0: Het heeft allemaal met elkaar te maken. Je gaat het rationele bekijken, je gaat de ziel, je gaat de mens rationele bekijken, dan ga je ook de samenleving in kaart.
2: Het is dezelfde blik. Ja. Constant.
1: Dat is logisch. Op het moment dat je dingen kunt meten is weten. Dus op het moment dat je dat eenmaal hebt, nou dan vervolgens kun je in een productieproces gaan meten welke productiemethode het beste is. Maar die mensen die staan ook aan die lopende band. Dus vervolgens ga je die mensen ook meten. Vervolgens kun je hun welbevinden meten, want dan gaan ze hun werk beter van doen. En je kunt een heleboel dingen aan die mensen meten. Dus ik heb mijn smartwatch nu even niet om. Maar als ik straks
0: tijdens het fietsen wel natuurlijk.
1: Tijdens het fietsen draag ik zo'n hartslagmeter, weet je wel. Dat geeft mij informatie over hoeveel ik nog kan.
0: Ja.
1: En als je dat uitzet in de tijd, dan zie je hoe je verbetert of niet. Hè? Dus die rationalisering die gaat door. En wij meten hoe langer hoe meer. En wat je meet, ja, daar moet je dan vervolgens ook iets mee doen. Ja. En met al die data, AI, zetten wij onszelf dus ontzettend klem. Wij gaan steeds meer weten, steeds meer meten en dus ook steeds meer de mens conditioneren.
0: Nou ja, je noemt AI. Dat is natuurlijk ook een super urgente vraag waar we hebben in de podcast ook al een aantal keer over gesproken. Het is gewoon zo'n belangrijk thema op dit moment dat ook alle denkers over elkaar heen struikelen met oké, wat gaat die betekenen voor de samenleving, maar ook wat gaat die betekenen voor hoe we naar de mens kijken? Want als je kan toch zeggen, oké, de mens die heeft iets unieks ten opzichte van machines en dieren, want de mens kan spreken, de mens is creatief, de mens is tot kunst in staat. En dan laat ik nog even het gelovige aspect laat ik erbuiten. Maar ja, daarvoor wordt nu ook gezegd, ja, AI kan ook mooi schrijven. AI is ook creatief. Dus het wordt nog, de mens wordt toch meer gereduceerd. Ja, nog verder dan het al is.
1: Exact. Ja, mogelijk gaat mijn volgende onderzoeksproject precies hierover. Van wie is de mens in het licht van AI? En dan een theologische visie. Want eigenlijk alles wat wij nu kunnen, misschien zelfs podcast maken, kan AI uiteindelijk beter.
0: Ook podcast maken?
1: Ja, zeker. Dus daar gaat je baan.
0: Ja.
1: Dus, En de vraag is, wat blijft er dan over wat wij mensen kunnen doen? Hè? Want we dachten van, ja, maar wij zijn moreel en de dieren niet. Maar toen kwam Auschwitz. En ja, eigenlijk gebruiken we onze moraliteit om dingen te doen die dieren elkaar nooit zouden aandoen. Dus dat onderscheidt ons niet. Alleen in negatieve zin. Nee, maar wij hebben intelligentie. Ja, als het gaat over intelligentie als de verwerking van data en geheugen, dat kan AI veel beter. Dus wat kunnen wij nog? Jij noemt de kunst, filosofie, religie, sport. Dat zijn de domeinen waarop wij ons mens zijn oefenen.
2: Maar AI is ook al behoorlijk goed aan het worden in kunst, schijnt het.
0: Ja, sporten, schaken en zo.
1: Ja, en ik wil dus op zoek, en daar moeten we het over de ziel
0: fietsen
1: hebben.
0: Fietsen nog niet, volgens mij.
1: Nee, maar sport als spel dan vooral. Hè? Dus ik bedoel dan even niet het fietsen, maar zeg voetbal of zo. De creativiteit daarin. Daarin oefenen wij ons mens zijn met elkaar. Oefenen we ook samenwerking.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar iets unieks zit in ons mensen. En de vraag is, kun je dat dan ziel noemen? En dat wil ik op het spoor komen. Eigenlijk ook om ons mensen een idee te geven. Ja, zijn we nou compleet vervangbaar? Wat doen wij eigenlijk? Harari, de bekende filosoof, die zegt een heleboel mensen worden overbodig. Sorry.
3: Historicus of bijna.
1: Historicus, ja, maar dit is een filosoof.
3: Ja, hij is inderdaad, ja, ook een filosofische vraag. Hij maakt zich zorgen over dat de mensen.
2: Niet vergeten dat deze hele discussie is voorgesorteerd door opnieuw die analyserende, rationaliserende blik. Dus wat bedoelen we als we zeggen kunstmatige intelligentie? Dan bedoelen we dat er iets is wat dezelfde dingen kan doen als wij. Als je observeert, min of meer dezelfde dingen kan doen. Maar dat is niet helemaal hetzelfde als iemand zijn. Niels Bohr, de kernfysicus, die zei ooit... het begrijpen van kernfysica is kinderspel vergeleken bij het begrijpen van kinderspel. Dat is interessant, hè? Dus je kunt iets observeren en nou, je kunt robots dezelfde dingen laten doen als die kinderen daar. Hè? Dat is observerend dat het er dezelfde uitziet. Maar begrijpen we het dan? Doen ze hetzelfde? Echt?
1: Exact. En dit is waar eigenlijk de levensfilosofie aan raakt. Die zegt van je kunt dus alles keurig beschrijven en rationaliseren, maar je moet het vanuit het leven begrijpen. He, dus er kunnen, dit is eigenlijk wat je vanuit die bureaucratisering ook voortdurend ziet. Dus er wordt iets bedacht in Den Haag van nou, dit is een goede manier van doen. Maar de mensen die het werk moeten doen, of de mensen met de voeten op de grond, zeg maar, die zeggen ja, maar dit gaat niet werken. He, dus dit is een werkelijkheid in theorie en in de praktijk werkt het niet. Nou, wat is nou praktijkkennis? Dat is de kennis die de timmerman heeft, hè, die een stuk hout pakt en denkt, dat moet ik zo behandelen. Dat is de kennis die de schilder heeft en die ziet, dat moet ik zo en zo aanpakken. En dat is dus een kennis die vaak van meester op gezel wordt overgedragen, die je niet in boekjes vindt. Hè. Dus mensen geven er dan ook vaak op af, van ja, dat is boekenkennis. Maar ja, leg het dan eens uit wat het is. Ja, dat moet je dus ervaren. Dus ervaren is meer dan alleen begrijpen.
3: Jullie schetsen een hele duidelijke historische lijn. En dan kunnen we denk ik even rondmaken bij ook wat ja, misschien wel de grote vraag is van dit gesprek. Is ja, de Nederlandse ziel kwijtgeraakt? Een soort zijn grote woorden, maar dat is een gevoel wat veel mensen toch wel hebben. Jullie schetsen nu door de geschiedenis heen dat die ziel steeds meer steeds kleiner wordt gemaakt. De mens wordt steeds meer gereduceerd tot ja, je bent gewoon je hersenen. Je bent eigenlijk.
2: We zijn inmiddels wel op het punt dat die weg is.
3: Ja, precies. De ziel is ongeveer weg, als je er zo naar kijkt. Is dat dan ook een verklaring, denken jullie, voor dat gevoel dat de samenleving bezieling mist? Of dat er een soort leegte is? Hangt dat samen?
1: Ja, en het hangt samen met de samenleving en met het individu. En dus die twee die interfereren voortdurend, die beïnvloeden elkaar ook voortdurend. Dus mensen voelen aan van ja, je kunt alles meten. En je kunt alles proberen te vatten in formules en wetenschappelijk verklaren. Maar dan heb je nog niet wat het nou echt is. En dus je kunt van alles aan mij meten. En dan kun je zeggen, nou, dan heb ik die figuur helemaal in beeld. En dus je kunt maar een paar uur tekst van mij hebben. En dan kun je ook gewoon podcast maken met mij. En dan hoor je het verschil niet meer. Nou, dat is mooi handig. Maar ergens zit er een geheim in de mens. Waarvoor je zegt, ja, maar je vat het er niet mee. He, en mijn vrouw weet dat, en mijn kinderen weten dat, en zelf heb ik daar een idee van. En mensen dichtbij mij weten dat. En mensen voelen dat aan.
3: Ja, soms ook wetenschap. Ze hebben in de ongelooflijk ook wel hersenwetenschappers gesproken, die ook zeggen van ja, we zoeken allemaal naar zoiets als bewustzijn. Dat blijft een mysterie ook voor hersenwetenschappers. Ook nog. Dus het is niet dat ze alles kunnen verklaren.
1: Nee. En tegelijkertijd zit die pretentie er wel vaak in. En doen wij alsof we dat kunnen. En dan krijg je dus een heel technocratische samenleving. En dus dit was het niveau van het individu. Je vraagt naar de samenleving. Dan krijg je dus een technocratie, met name in het midden. En bij de politieke partijen in het midden. Dat is een probleem. Ja. En dan zetten we experts aan het werk. En dan weten we wat de beste oplossing is. En dan gaan we die oplossing uitrollen. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, maar dit past eigenlijk niet in de context waar ik me bevind. Ja. En mensen hebben ook behoefte aan een groot verhaal om in te leven. En dat biedt die technocratie niet. Dus dat knipt het allemaal op in kleine probleempjes, deelprobleempjes. Ja. En die lossen we op. Maar wat is nou het grote geheel? Waar gaat het om in dit leven?
3: Nou, zo meteen wilde ik nog even terugkomen op de politiek en de samenleving. En wat dat te maken heeft met de ziel. We zijn natuurlijk best wel snel over de christelijke visie op de ziel heen gestapt. Want jullie zijn allebei theologen. Jullie putten uit die christelijke traditie. En als er dan een soort leegte in de samenleving is, of een soort behoefte aan bezieling, wat kan je dan vanuit de christelijke traditie zeggen over de ziel?
1: Het belangrijkste dat je uit de christelijke traditie kunt halen, is dat de ziel eigenlijk de godsrelatie is. He, dus de mens is bijbels gezien geschapen naar het beeld van God. Nou, de lange tijd is dat ingevuld.
2: Adem van God, hè?
1: Ja,
2: Genesis.
1: Precies. Ja, dan werd dat ingevuld van, de mens heeft verstand, weet je wel. Nou ja, dat is het punt dus niet. Nee, de mens heeft een taak gekregen van God en heeft een speciale relatie tot God. En ik zou zeggen, dat is de ziel. Dat wij dus verantwoording schuldig zijn aan God. Dat God mensen op een bijzondere manier lief heeft. Hij is ook mens geworden. Hij is niet dier geworden. Het heeft zeker wel repercussies voor de dieren, maar de mens heeft daar toch een bijzondere positie. Daar zit hem het eigenen van de ziel van de mens. Maar het gevaar daarvan is, als je dat zo zegt, dat op het moment dat je zegt, ja, maar ik geloof niet meer in God, dat je dus ook geen taal meer hebt voor die ziel. En dan kun je heel stoer met Nietzsche zeggen, ja, maar dat wil ik ook helemaal niet. Maar dan krijg je dus een strijd van alle tegen alle, waarbij de sterken winnen en de zwakken verliezen.
0: Hoezo volgt dat op het idee dat er geen ziel meer is?
2: Dan staan we er alleen voor. Dan is het de competitie.
1: Ja, en dan krijg je hyperkapitalisme. Dat is eigenlijk een eerlijke consequentie van het afschaffen van de ziel en het afschaffen van God. Dan kijken we gewoon wie is het sterkste en die wint. En daar zit ook geen moraal aan.
0: Dat is ook waar Nietzsche eigenlijk voor waarschuwde, hè?
1: Ja, maar eigenlijk, de lijn loopt direct naar Trump, hè? Sorry dat ik hem noem. Maar
2: hij die altijd een keer genoemd moet worden.
1: Hij die niet genoemd mag worden, maar toch altijd weer genoemd wordt. Hij zegt, ik heb geen ander moreel kompas dan mijn eigen innerlijk. Ja? Maar dat is eigenlijk niet de ziel als godsrelatie. Dat is eigenlijk gewoon wat hij vandaag wil. Waar hij zin in heeft. En hij heeft de macht om te doen waar hij zin in heeft. Dus hij zegt, ik ga lekker Iran kapot bombarderen als ik daar zin in heb. En dieper dan dat gaat het niet meer. En dan zijn we dus aan de grillen van de wereldleiders overgeleverd. En dan was dat oude christelijke idee van die ziel als een speciale verantwoordelijkheid ten opzichte van God, waardoor je niet zomaar alles kunt doen, dat was denk ik dan toch een beter idee.
2: Ja, dus jij vroeg net van de christelijke visie. Ik denk het ook eerlijk om te zeggen, is niet. Er zijn christenen die denken er ook wel verschillend over. Je hebt christenen die bijvoorbeeld nog wel echt naar het Platoonse idee zitten, of meer Aristotelisch. Maar wat Arnold zegt, dat kan ik heel goed mee uit de voeten, moet ik zeggen. Dus dat relationele, en dat we altijd mensen zijn die aangesproken zijn door God en in een relatie gesteld worden. Dat betekent ook, om het wat minder abstract te maken misschien, dat resoneert heel erg met wat we net over hadden. Die blik die doodt, die analyseert, die alles verkilt, waaronder alles afsterft, waar we heel slim worden en heel veel kunnen, maar uiteindelijk de verbinding gaan verliezen. Dat betekent ook, denk ik, dat mens zijn, onszelf ontdekken als mens, dat heeft heel veel te maken met hoe we als tegenover God staan, ook heel veel te maken met dat persoonlijke. Dat we ons in persoonlijke verhoudingen bevinden. Dat als ik naar jou kijk, niet in de eerste plaats kijk naar iemand die ik kan controleren, manipuleren, met wie ik iets moet of kan, maar een medemens die ik moet liefhebben. Dat kan er van alles betekenen. Dat is ook niet in mindering op wetenschappelijke kennis. Daar is een domein voor. Doe dat vooral. Ik kan daar zelf ook erg van genieten. En ik kan ook echt die drang voorstellen om dat bewustzijn te ontrafelen en zo. En dat wetenschappers daarmee bezig zijn. Ik snap dat, die nieuwsgierigheid. Maar vergeet nooit dat in het volle leven er ook iets anders nodig is. Ik zeg wel eens van, het is een beetje, het risico met deze blik overbrengen naar het dagelijks leven is een beetje het risico als dat je volgende date gaat opzetten als een functioneringsgesprek. Een functioneringsgesprek heeft nut, hè? Dat heeft een bepaald protocol, dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Maar doe dat. Ik zou het niet doen als je gaat daten. Dan verlies je de ander. Onmiddellijk. Terwijl je iets doet wat eigenlijk heel goed werkt in bepaalde domeinen.
1: Ja.
2: Dus als ik maar even terug ga naar Wordsworth. We murder to dissect. We moeten iets, om het goed te kunnen analyseren, moeten we het eerst doodmaken. Dat geldt ook in relaties enzovoort. Dus we moeten op zoek, denk ik, ook als christenen. Ik denk niet dat het alleen een zoektocht is van christenen. Ik denk dat heel veel medemensen daar ook iets van meevoelen. Op zoek naar een manier waarop we weer als levende mensen met elkaar in verbinding staan.
1: Het volle
2: en met de schepping
1: leven.
2: In verbinding staan.
1: Het volle leven, wat Stefan noemt. En dus als je door die geschiedenis heen kijkt, dan zou ik zeggen, die lijn van Aristoteles naar Thomas, de ziel als vorm van het lichaam, via de levensfilosofie. Kun je dus christelijk heel goed binnenhalen.
2: Daar zie ik wel veel in.
1: Het over het volle leven te hebben. Nou, wat Stefan zegt. Weet je, als ik eerder werkte ik in Apeldoorn en dan hadden we uitzicht op een mooi park, weet je wel. En als ik de studenten het moest uitleggen van waar gaat dit nou over, dan stel een jongen en een meisje zitten op een bankje in dat park, weet je wel. En het is een mooie dag in mei en de vogeltjes en zo. En zij kijkt hem in de ogen en zegt, ik hou van jou. En hij kijkt terug en zegt, ik denk wel dat dat waar is. Ja? Die mismatch...
2: 72%.
1: Die, ja, ja, nee, maar die mismatch zit er dus in die al te analytische wetenschappelijke blik... en het volle leven. En ik denk dat veel mensen dat in de samenleving ook aanvoelen. Of ze er een goede kant mee op gaan, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat zowel zeg maar, ter linkerzijde Extinction Rebellion dat aanvoelt... als ter rechterzijde de mensen die protesteren tegen AZC's... Ja? Dat daar een leegte gevoeld wordt als het gaat om... wat is nou het grote verhaal in onze samenleving? Waar moet het nou naartoe? Neem nou eens niet de horizon van de komende 4 jaar, 40 jaar, 400 jaar. Wat is ons mens zijn eigenlijk?
3: Dus jullie schetsen nu eigenlijk ook een soort spagaat die er misschien is. Tussen mensen zijn van nature, snakken ze wel naar bezieling. Naar het idee dat er ja, ook meer is in het leven dan alleen materie. Ja. En dat ze ook zelf meer zijn dan alleen materie. Of hersenstofjes. Dus dat verlangen is er. Tegelijkertijd leef je in een soort cultureel klimaat. Waarbij dat allemaal ja, eigenlijk ook... rationeel is afgeremd. Maar ja, ja het is allemaal een beetje wishful thinking en zo. En dan, omdat die leegte er is en mensen wel die behoefte hebben... dan kunnen ze ook makkelijker bijvoorbeeld naar de flanken uitwijken... waar nog wel een soort groot verhaal is... wat misschien een soort ja, een zin aan je leven ja, geeft.
2: Ja, waar je nog meegenomen kunt worden. Vaak moeten we uitwijken naar plekken buiten het dagelijks leven. Hè? Dus festivals bijvoorbeeld. Dat is een goed voorbeeld van. Je gaat hier waarschijnlijk niet... je gaat hier heen om leuk te hebben en bekenden terug te zien... Maar veel van jullie zullen er ook zijn, omdat je even uit... misschien formuleer je het niet zo, maar als je er goed van even uit die rationele sfeer wilt zijn. Even opgenomen worden in een verband. Even contact hebben met jezelf, met anderen, met God. En dat is voor vele mensen tegenwoordig lastig te vinden... midden in het behoorlijk getechnocratiseerde leven. De Bijbel heeft daar een mooi woord voor, hè? Dat het woord kennen. Wat iets anders is dan veel weten over. Dus ik kan heel veel over jou weten, of over de wereld weten... maar kennen... heeft iets te maken met liefde. Met een verhouding hebben. Met ook een zekere kwetsbaarheid. De ander kan jou ook kennen. En dat is niet altijd, gaat het altijd goed samen met controle houden. Dus nogmaals, ik denk dat wij hier niet zitten om af te kammen wat wetenschappers doen. We leven er zelf ook van. He, dat is alleen maar leuk. En doe dat vooral als je...
3: Spreken er ook veel onder ongelooflijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Veel weten over dingen en mensen is alleen maar prachtig. Kunnen we ook heel veel goede dingen mee doen. Maar verwar het nooit met dat Bijbelse begrip kennen.
1: Nee, dat is iets anders. Dat Bijbelse ja. kennen, dat is zelfs het woord voor seksuele omgang, hè?
2: Ja.
1: Dus dat heeft ook een hele lichamelijke component. En de eenheid van het leven, daar zijn we naar op zoek. Hè? Jij zegt de mensen snakken naar bezieling. En eigenlijk zegt Stefan, ja, maar de mensen snacken ook bezieling. Dat ze zeggen, we gaan even uit het gewone leven stappen.
2: Een flauw grapje dat ik in de app maak.
1: Ja. Dat toch even gemaakt moet worden. Ja. Maar het is wel echt een uitdaging. Weet je, in de Bijbel, een van mijn favoriete versen, Psalm 86... maakt mijn hart één om uw naam te vrezen. Dus de eenheid van het leven, daar gaat het ook om. Hè? Dus we delen het leven op in compartimenten, op het werk, op de sport en zo. Maar wat is nou de eenheid van het leven? De vraag naar de ziel is ook die vraag van ja, waar is het leven nou één? En ik denk dus niet dat je daar een pasklaar antwoord op kunt geven... maar dat juist een geheim moet blijven. Maar dat je wel om dat geheim heen kunt cirkelen met elkaar. En het erover kunt hebben. En het begint met dat onder ogen zien. Van ja, dus een van mijn favoriete filosofen, Gerard Visser. Die had eens te maken met zo'n materialist, weet je wel, zijn collega.
3: Materialist, dus die zegt: er is
1: alles
3: niet meer
1: is materie. Alles ja. is materie. En hij vroeg aan die collega: naast wie heb jij vannacht gelegen? Naast Marjolein, zo heette zijn vrouw. Of naast een zak moleculen? Waarom die collega zegt, alleen dat laatste weet ik zeker.
3: Wauw.
1: Maar dat klopt natuurlijk niet, hè? Want iedereen voelt aan, hij moet als hij thuis komt, dan denkt hij niet... hé, daar heb je die zak moleculen. Dan denkt hij, daar heb je Marjolein. Ja, ja. He, dus je moet dan een rationaliserende stap maken, los van het gewone leven. En waar we naartoe moeten volgens mij is onder ogen zien... dat gewone leven, dat doet er echt toe. Ja, dat ja, volle ja. leven.
2: Ja, ik zeg wel, een zak moleculen... kun je niet kennen. Daar kun je veel over weten, maar...
1: Exact, ja.
3: De samenleving. Daar hebben we natuurlijk al een en ander over gezegd. Ja, maar... Ja, daarom... Het verbaast me ook niet dat Pieter Omtzigt erover begon als oud-politicus. Dat dit ook een thema is waar politici op letten. Van, de bezieling in de samenleving. Bezieling in de politiek. De ziel van Nederland. Dat soort woorden komen ook nog wel eens langs. Daar heeft het dus ook duidelijk... consequenties. Dat mensen zich afvragen van ja, wie zijn wij eigenlijk als land?
1: Nou ja, neem nou wat bij die asielprotesten dan wordt geroepen. Hè? Wij zijn Nederland. Dat is heel interessant. Dat zijn drie woorden. En elk van die drie woorden verdient een analyse. Wij. Wie zijn dan die wij? Ja, kennelijk staan we tegenover een zij. Maar dat wij, omvat dat die mensen die aan het protesteren zijn... zijn dat witte Nederlanders? Of zijn dat alle Nederlanders? Dat is niet helemaal duidelijk. Wij zijn Nederland, hè? Dus er wordt niet gezegd wij zijn Nederlanders. Ja, maar ja, dan kun je zeggen het is een kwestie van een paspoort of zo. Nee, dat is dan een idee Nederland. Wat niet met landsgrenzen of zo te maken heeft. Want misschien horen sommige Vlamingen er ook wel bij. En wij zijn Nederland.
2: Al ga je ver.
1: Ja, ja. Nee, maar je kunt natuurlijk niet zeggen wij zijn een land. Wij zijn een, nee, want dat is de grond, dat is de aarde. Ja. Dus dat heeft met een idee te maken en dat appelleert aan een gevoel van saamhorigheid, waar dan een wij tegen zij nodig is. En de vraag is natuurlijk, maar wie zijn die wij? En wat is dat Nederland? En daar krijg je nooit een helder antwoord op.
2: Nee? En hoe verbind jij dat met zeg maar, de hele vraag naar de ziel, naar de bezieling?
1: Ik denk dat het uiteindelijk de vraag is naar een groter verband, zonder dat mensen dat... zo benoemen. Hè? En ik ben ook geen fan van die uitroep. Laat het glashelder zijn. Maar ik heb het idee. Kennelijk hebben mensen het gevoel. Ons wordt iets afgenomen. Of er sampelt iets weg uit onze samenleving. En ja, de asielzoeker is dan een makkelijke zondebok. Maar het is ook, hè, wat jij noemt. Van dat elkaar in het oog hebben. Die relationaliteit. Ja, dat verdwijnt ook uit veel plekken waar het eerder wel was. Hè? Dus dorpen die van karakter veranderen door allerlei import. Mensen zijn druk, werken ergens anders, hebben geen tijd meer om naar elkaar om te zien. Nederland verandert. Ja, dat is ook zo.
2: Ik denk dat het ook wel iets te maken heeft, misschien is het nog simpeler haast, dat in een wereld die ontzettend doorgetechnologiseerd is en heel bureaucratisch is geworden, waar ook de overheid zich tot jou verhoudt op heel bureaucratische, technologische manieren, dat het is ergens, misschien, sorry hoor, als ik dat, je mag me citeren, het is ook wel lekker om dan eens even met een groep te rellen gewoon. En een soort gemeenschapsgevoel te hebben van even heel ouderwets tribaal of zo.
1: Ja,
2: zo
1: even naar het voetbalstadion.
2: Hooligans en zo. Ja. Ik zie daar niet zo heel veel verschil tussen.
1: Nee dat klopt. Dus ja. dat zit er ook aan.
2: Baldadigheid.
1: Dat zit er ook aan, maar het zijn niet alleen die mensen die gaan protesteren. Hè. Dus er zijn ook een heleboel mensen die op nostalgische partijen stemmen. Hè. Dus ja. De nostalgie van wij willen Nederland terug. Ja, zoals het eigenlijk nooit is geweest.
3: Ja, het is ook echt wel ergens natuurlijk echt een complex thema. Want je kan natuurlijk denken van, het is primitief of zo, om dat zo af te willen bakenen. En wij zijn Nederland. En het kan ook zelf xenofobisch gevonden worden. Namelijk angst voor anderen, angst voor buitenlanders. Ja, ja. Ja, maar je moet ook ergens als samenleving wel blijven nadenken van, hoe behoud je die bezieling? Hoe behoud je die saamhorigheid? Hoe behoud je, dat je genoeg gemeen hebt met elkaar om naar elkaar om te zien. Om samen. Je hebt een zeker vorm van nationalisme nodig. Om een land overeind te houden. Want je gaat niet belasting betalen.
2: Je hebt een bijgevoel.
1: Je hebt een bij nodig. En dat heeft te maken met elkaar ontmoeten, elkaars taal spreken en een geschiedenis delen.
2: En verantwoordelijk voor elkaar voelen.
1: En wat mij betreft, zeg maar, degene die voorop gaan in deze strijd, zijn de goede burgemeesters. He, dus burgemeesters die ophalen wat er in de samenleving leeft, die op de markt te vinden zijn om een praatje aan te knopen, die niet te beroerd zijn om een beslissing te nemen en om dat uit te leggen. Bij die burgemeesters komt ook alle ellende tegenwoordig samen. En dat heeft dus te maken met het kennen van de mensen en ook zoeken naar draagvlak en aan dat gezamenlijke verhaal werken. En dan gaat het dus niet over wij zijn Nederland, maar wij zijn Kampen, of wij zijn Gouda, of wij zijn, nou ja. En daar hoort een verhaal bij. En soms lukt dat ook gewoon. En dan is dat niet, wij zijn Kampen en dus zijn wij beter dan Apeldoorn of beter dan Zwolle, weet je wel. Dat is wel zo, maar daar gaat het nu even niet om.
2: Ik hoorde hem aankomen.
1: Nee, maar, dus dat hoeft dan helemaal niet te zijn dat je het tegen een ander afzet.
3: Nee.
1: Maar dat is wel een gevoel van saamhorigheid.
3: Maar om gewoon even de vraag te stellen. Kan, als de migratie toeneemt, of als er nog meer wordt dan het nu is, of het blijft op dezelfde manier, kan dat ten koste gaan van de saamhorigheid, van de bezieling in de samenleving?
1: Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Want er is altijd veel immigratie geweest. En de getallen van immigratie die zijn aardig stabiel. Hè? Dus als je het, zeg maar, op dat rationele niveau, hè, waar we het nou steeds over hebben. Dus als je het rationeel afbelt, is het probleem niet zo groot. Wij hebben besloten om één aanmeldcentrum te hebben in Ter Apel en dat te klein te maken. En er zijn politieke partijen die daar garen bij spinnen. En die dat dus ook graag zo houden. Dus dat probleem moet niet worden opgelost.
2: Nee, het probleem moet op de agenda blijven.
1: Nee, het moet blijven, want zo'n groot probleem is het daar niet. Wel in de doorstroming van mensen woningen vinden en zo. De woningmarkt is een echt dik probleem. Oké, maar dat is de rationele kant. Wat daaronder zit, is dat mensen zich afvragen, ja maar, wie zijn wij eigenlijk? En als nou die mensen binnenkomen die anders zijn dan wij, wie zijn we dan? En daar zitten ook heel reële problemen onder, als het gaat over het volle leven, hè, dus... Als je in de straat komt te wonen, als er veel mensen bij jou in de straat komen wonen die geen Nederlands spreken, die andere gewoonten hebben van waken, slapen, eten, geluid maken, ja, dan kijk je er anders tegenaan dan wanneer je in een wijk woont zoals waar ik woon, waar je dat probleem niet hebt. Ja, dus dat zit er ook. Er zitten allerlei reële kanten aan.
3: En er zijn mensen die hebben hun wijken enorm zien veranderen en zeggen daardoor van ja, de saamhorigheid is weg. Misschien zou je kunnen zeggen de ziel uit de wijk is.
2: Ja, maar het is best wel ingewikkeld. Er zitten veel dimensies aan. Hè. Voordat het vorige kabinet aantrad, verscheen een rapport over demografie. Een van de informateurs is daar nog betrokken geweest daarbij. En waarin aangewezen werd dat bijvoorbeeld arbeidsmigratie, wat veel groter is dan asielmigratie, een enorm ding is. Hè. Dus laag betaalde banen, veel, soms ook hoger betaald. Maar het probleem is dat het vorige kabinet had je partijen als VVD en BBB die daar belang bij hadden. En wat je dan soms ziet, is dat asielmigratie is dan makkelijker om het probleem mee te agenderen. Terwijl dan, en dat zie je natuurlijk ook in Loosdrecht, dat is het trieste daarvan. Ik wil best geloven dat daar burgers zijn die oprecht bezorgd zijn en weet ik wat allemaal niet. Dat wil ik afblijven. Maar het probleem is wel, het issue dat wij dan hebben wordt uitgevochten over de ruggen van de allerzwaksten. Als ik het goed begrepen had, waren dat mensen uit Soedan, waar het echt op dit moment niet fijn is om te zijn. Laten we het heel mild uitdrukken. Daar vinden massamoorden plaats, genocide. Die mensen vinden eindelijk een min of meer veilige wijkplaats. En dan worden de brandbommen naar de plek gegooid waar je zit. Hè. Probeer dat eens even in te leven. Ik heb dat ook wel gestoord dat in Nederland iedereen losging op je. Je gaat niet tegen hulpverleners, je gaat niet tegen politie. Klopt. Ga je dan wel tegen een heel kwetsbare... Breek me de bek niet open.
1: Nee, maar goed, dat is echt heel ernstig. Dat is echt,
2: wat je dus ziet, om even terug te komen met het punt dat we hebben, dat de bezieling, wanneer die weggedrukt wordt uit het brede midden, gaat zich naar de flanken verplaatsen en vaak ook op buitengewoon ongezonde manieren. Want dan krijg je soms ook dat de laagste instincten weer bovenkomen. Terwijl goede bezieling, een groot verhaal dat ons mensen maakt die misschien wat beter zijn dan we van nature zijn, daar hoop je toch altijd een beetje op, wat ons op het spoor zet van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, en waar Augustinus over spreekt, de stad van God. Ja, dat is, dat hebben we nodig juist om die lagere instincten ook wat in toom te houden. Want als de jungle teruggroeit, dan wil je niet bij zijn.
1: Nee, maar dat bredere verhaal, wat er ook altijd een rol bij speelt, is de rol van de islam. Hè? Van ja, er komen allemaal mensen binnen met een andere godsdienst. Nou ja, daarvan denk ik van, zie je ook eens onder ogen dat er veel asielzoekers zijn, hè? Syrische christenen die het in AZC's moeilijk hebben. Heb daar ook eens oog voor, dus differentiëer ook eens. Die asielzoekers is allemaal niet hetzelfde. Maar de kwestie met de islam is natuurlijk een hele dubbele. Aan de ene kant wordt er gezegd, ja, maar de islam, waar die dominant is, hè, daar worden minderheden weggedrukt. En dat is feitelijk ook op de meeste plekken in de wereld waar de islam dominant is.
3: Als je zo'n open doorslijst ziet met christenvolkeren,
1: Dus je kunt niet eenvoudigweg zeggen van nou, dat is geen probleem. Maar je kunt ook niet zeggen, en dus is het een probleem van iedere islamiet in Nederland die echt zijn best doet en denkt, ja, ik integreer me drie slagen in de rondte, sowieso, ik ben hier geboren en het is nooit genoeg.
2: Maar die burger van dit land heeft dezelfde recht als ieder ander. Ja. Ik ken een hele hoop mensen die geen moslim zijn, van wie ik zou denken, integreren is een beetje beter in dit land.
1: Nou. Maar het punt van de islam is natuurlijk, mensen die daar dan zo op tamboureren van ja, dat is het probleem. Angela Merkel heeft daar het antwoord enkele jaren geleden al uitstekend op gegeven. Als je nou zorgen maakt over de groei van de islam, ga gewoon naar de kerk. Ja? Ja? Ga met z'n allen naar de kerk. En dat is echt de oplossing. En waarom? Omdat dat een alternatief groot verhaal biedt. Want dat vacuüm van die hele technische en seculiere visie op de werkelijkheid. Ja, veel mensen ervaren dat. En hebben dus behoefte aan een vorm van spiritualiteit of een groot verhaal. Nou ja, als je zegt de joods-christelijke cultuur, de cultuur van het Westen. Nou, daar hebben we traditioneel gezien een groot verhaal. Ik vind het best een goed verhaal, eerlijk gezegd. En dat kun je dus in de kerk halen.
3: Ja. Mooi, ja.
2: Theologen gaan wel los, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Zeker, ja. Ja. Ook veel namen langsgekomen, hè? Dat is ook wel... Dat is ook wel altijd indrukwekkend. Alle filosofen en theologen. En Augustinus op de valreep. Toch nog even gehoord?
1: Augustinus, gelukkig wel.
0: Ja, maak het maar even
2: hebben we alles gehad nu?
0: Ja. Trump hebben we gehad. Ja. Even van een andere orde. Ja, Arnold, waar we het niet over gehad hebben. En dat gaan we nu ook niet doen. Vanwege de tijd. Maar jij... morgen komt jouw nieuwe boek uit. Jouw tweede boek dat je hebt geschreven over de hel. Ik ken mensen die... schrijven geen boeken over de hel.
1: Ja, die ken ik ook. Die ken ik ook.
0: Ik ken ook wel mensen, een paar, die hebben een boek geschreven over de hel. Ik heb weinig mensen die twee boeken over de hel schrijven.
1: Ja, het eerste boek, dat Beatrice is hier vaak te gast. Dat was een ideetje van Beatrice. Die zei, stuur nou eerst een klein boekje de wereld in. Want als je dan daarna nog fondsen moet werven voor je thematiek. En je zegt, ja, ik schrijf over de hel. Heb je daar geld voor over? Dan zegt iedereen van... Nee. Maar als je nou een klein boekje schrijft, en dat heeft het redelijk goed gedaan, en dat levert wat tractie op. En dat, nou ja, dat heeft het gedaan. Dan is er wat meer de aandacht voor. Maar nu komt het grotere boek.
0: Het grote helboek.
1: Ja, waarin ik zelf ook positie kies van hoe zit het nou met de christelijke visie op de hel? Hoe kan dat nou verder komen? Al die tradities, inclusief Augustinus, die pel ik helemaal af. De bijbelteksten exegese doe ik daarin. Dus dat is eigenlijk mijn eigen positiekeus. Het eerste boekje was eigenlijk een soort... Nou ja, to whet the appetite, zeggen de Britten. Hè? Dus om een beetje het thema
2: mensen
1: onder aandacht
2: op te warmen voor de hel.
1: Precies.
2: Ja. Beetje rare uitdrukking.
1: Ja, nou ja.
2: Voor de hel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik ga nu iets flauws doen, want ik kan natuurlijk vragen... wat is dan jouw positie op de hel? Maar dat gaan we nu, niet doen.
1: Daar hebben we denk ik de tijd niet voor.
0: Er roept nog altijd veel vragen op, maar die ga ik nu niet stellen. Maar weet je wanneer ik die wel ga stellen?
1: Ja, die ga je stellen op 10 juni.
0: Heel goed. Dit lijkt van tevoren afgesproken, maar dat was niet zo.
1: Ja.
0: Maar woensdagavond 10 juni, dan hebben wij een gesprek voor Dit is de Bijbel, andere podcast. Over jouw boek, dat is mede de aanleiding. We gaan ook over andere onderwerpen praten dan de hel. Maar zeker ook uitgebreid stilstaan bij de hel. Met jou, met Stefan en met Almutine Lene. Ook van Dit is de Bijbel. Dus dat is mooi. Mensen kunnen daar nog bij zijn. Woensdagavond 10 juni in Hilversum, de grote kerk daar.
1: Dat is lekker cool.
0: Daar is het lekker cool. Ik denk wel cooler dan hier. Is ook niet verkeerd. We hebben ook nog live muziek. We hebben een Dit is de Bijbel quiz. Dat wordt ook echt episch, denk ik. En je kan nog kaarten reserveren via eo.nl/ditisdebijbel. Even een korte vraag, ook om het mooi af te ronden. Heeft dit thema de hel... Is daar ook nog een soort link met de ziel? Ja, daar kan je vast ook een heel boek over
1: hebben. Ja, zeker. De christelijke leer van de hel komt eigenlijk bij Augustinus vandaan. Omdat hij de onsterfelijkheid van de ziel leerde, maar niet die reïncarnatie zoals Plato deed, had hij dus een probleem. Waar blijft die ziel op het moment dat mensen gestraft moeten worden na dit leven en er is geen kans meer? Dus daar is het eigenlijk begonnen. Ja, zeker, bij de ziel.
0: Maar alles hangt toch ook weer samen met de ziel, hè? Er zijn heel veel verbanden getrokken, dat hebben jullie...
2: We hoeven Augustinus ook niet in alles te volgen.
1: Nee, daar ben ik het wat dit betreft heel erg mee eens, ja. Nou, anticlimax eigenlijk.
2: Ik realiseer me dat dit een schok is voor sommigen.
0: Ja, ze schokken de laatste zin voor de podcast. Ze zeggen, geef ze een groot applaus. Arnold Huygen en Stefan Paas.
4: Ja, we hoorden theoloog der Nederlanden Arnold Huygen en vaste gast van de ongelofelijke theoloog Stefan Paas. En we spraken elkaar op het opwekkingsfestival in Biddinghuizen. U kunt meer gesprekken, meer dan 300 andere gesprekken zoals deze luisteren in de ongelofelijke podcast. En dat is ongelofelijke met dubbel O. Het is te vinden in alle podcast-apps, NPO Luister, noem maar op. U kunt de gesprekken ook zien op YouTube. Vanaf 8 uur is ook dit gesprek daar te zien. En op maandagmiddag zijn wij zelfs nog op tv te zien. Dat kan ook nog gewoon op NPO 2. En u kunt zich via deongelofelijke.eo.nl nog aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Wij hopen de volgende week Deo voor Lente gewoon weer te zijn. En ik wens u nu nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie opgezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het door de menigte op straat niet veilig is om te rijden. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijke snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon. Met vooral het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Geerda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Binnenvaren van zondag 31 mei. Hopelijk heb je een heerlijke zomerse week gehad en flink wat vitamine D kunnen opnemen. En heb je je klaargemaakt voor een gloednieuwe wereldreis, terwijl je gewoon lekker thuis vanaf de bank kan meeluisteren. We reizen zometeen namelijk de hele wereld over. We vliegen naar Spanje, Frankrijk, China en Engeland. En daar duiken we in de rookcultuur. Want hoe populair is dat sigaretje daar nou eigenlijk? Is er al sprake van een rookvrije generatie, of nemen de vapes het straatbeeld over? Dat hoor je allemaal zo meteen. En ik ben heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien wel ergens vanuit, misschien wel vanuit Assen? Luister je mee vanuit Lochem? Of zit je ergens anders in de wereld? Luister je mee vanaf prachtige Thailand, misschien wel Bangkok? Of zit je misschien op Java, Indonesië? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we samen op reis.
2: BNNVARA.
1: Maar eerst is het tijd om een paar van mijn correspondenten van dit uur aan je voor te stellen. En dat doen we zoals altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste even naar Spanje, naar mijn correspondent Maria Kupers. Maria, een hele goede nacht.
3: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, het nieuws wordt de afgelopen tijd gedomineerd in Spanje rondom de Plus Ultra-affaire. Wat is dit voor een affaire? Wat is daar aan de hand?
3: Ja, nou ja, het is de zoveelste affaire, maar in dit geval gaat het om een luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Ik moet eerlijk zeggen, ik had daar zelf nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Maar goed, die schijnt bestaan te hebben en die heeft coronasteun ontvangen.
1: Okay.
3: En om overeind te blijven, net als veel andere bedrijven. Maar nu lijkt het erop, of er is een onderzoek gestart, dat die 53 miljoen die ze hebben ontvangen, dat hele project gebruikt is om geld wit te wassen en wow, invloed te kopen.
1: Okay, dus ze hebben 53 miljoen gekregen van de staat. Maar er is nu dus een onderzoek bezig, want het blijkt dus dat ze dit geld aan het witwassen zijn. Hoe zijn ze erachter gekomen? Of waarom denken ze dat?
3: Hier komen sowieso heel vaak, wordt er gewoon eigenlijk een beetje in het wilde weg beschuldigd. Mm. En dan pas onderzoek gestart. En dat onderzoek wordt nu ook nu pas eigenlijk gestart. Ja, er zijn berichten binnengekomen en men weet niet helemaal, daar wordt een beetje over van ja, waar komen die nou eigenlijk vandaan? Want normaal gesproken eigenlijk als er zijn hier meer politieke partijen, maar de twee grootste zijn de PP en de PSOE. Dat zijn de PSOE is op dit moment aan de macht.
1: Mm-hmm.
3: Normaal gesproken gaan die eigenlijk een beetje, die zoeken informatie over elkaar, zeg maar. En dan gooien ze dat bij een onderzoeksrechter op de tafel. Alleen wordt hier nu wel een beetje gezegd, ja, de PP zou informatie ook van de regering Trump hebben ontvangen. Want nou ja, Trump is niet een fan van Spanje, al helemaal niet van Sanchez.
1: Ja.
3: En hij heeft ook wel vaker gezegd van ja, die man die moet weg. Dus ja.
1: Oké, dus het schijnt dat hij dus achter deze hele witwaszaak zit eigenlijk.
3: Ja, dat is het verhaal dat rondgaat. Kijk, het gaat hier, en dat is eigenlijk een beetje het schokkende.
1: Ja.
3: In deze. Premier Zapatero is degene die eigenlijk, die was aan de macht toentertijd. Tussen 2008 en 2011. Die is eigenlijk altijd schoon geweest. Terwijl er toch heel veel andere premiers geweest zijn waar schandalen mee zijn geweest. Dus het feit dat hij dat nu is, dat is een beetje, dat zie je ook in de media terug. Van ja, maar dit is een beetje ongeloofwaardig eigenlijk. Ja. En zelfs van zijn dochters zouden bij betrokken zijn. Ik kan het zelf ook niet meer helemaal volgen. Want er komt elke drie keer per dag komen er weer nieuwe feiten in de kranten. Of feiten, nieuwe suggesties van wat er.

0: Ik kan het zelf ook niet meer helemaal volgen, want er komt elke de 3 keer per dag komen er weer nieuwe feiten in de kranten. Of feiten, nieuwe suggesties van wat er gebeurd zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, de zaak wordt onderzocht.
1: Oké, nou, het klinkt als een hele ingewikkelde zaak in ieder geval. Ben benieuwd wat er uit gaat komen als er uiteindelijk een soort conclusie uitkomt. Laat het ons vooral weten. Dankjewel voor nu in ieder geval voor deze nieuwsupdate, Maria Coopers vanuit Spanje. Ik spreek je zo meteen. Gaan we het hebben over roken.
0: Yes.
1: Tot zo. En vanuit Spanje vliegen we door naar Frankrijk. Ik hoorde net al in het NOS-journaal dat het helemaal losbarstte daar met de protesten. Daar gaan we het even niet over hebben, maar er is ook ander nieuws. En dat ga ik allemaal bespreken met mijn correspondent daar. En dat is natuurlijk Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht.
2: Goeienacht, Rosa.
1: Ja, er is nieuws rondom de Côte Noire. Heel even voor iedereen die niet weet wat dat is. Wat is dat?
2: De Côte Noire, dat is een decreet dat uit de 17e eeuw stamt. Dus het is nog van die Lodewijk koningen die dat hebben opgesteld. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een decreet dat het leven vaststelt van de slaven.
1: Okay.
2: Dus het gaat eigenlijk om de Franse kolonies. En ja, dat decreet zei eigenlijk van iedereen moet Rooms-Katholiek zijn. Alles wat met Rooms-Katholicisme te maken heeft, dat is goed.
1: Ja.
2: Alle Joden die in de Franse kolonies wonen, moeten daar weg. Dus ja, allemaal rare regels eigenlijk die dus uit de 17e eeuw stammen.
1: Ja, oké, dus lang geleden, maar daar is nu, anno 2026, is daar nieuws over.
2: Ja, dat klopt. Dus gelukkig is de slavernij al sinds 1848 afgeschaft hier in Frankrijk. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat er nog steeds dingetjes aan herinneren. En dat is dus eigenlijk die Côte Noire die nog steeds bestond. Dus die staat nog steeds in de grondwet.
1: Oh.
2: Ook al wordt die niet echt gebruikt. Want ja, de slavernij is afgeschaft.
1: Yeah.
2: Dus eigenlijk bestaat dat decreet niet meer. Maar hij staat nog wel beschreven. Dus de teksten zijn er wel nog. Die staan er nog.
1: Mm-hmm.
2: En dat was eigenlijk een probleem. Want ja, we zeggen wel van er is geen slavernij meer. Maar mm-hmm. ja, die teksten zijn er nog wel.
1: Yeah.
2: En dus dat kwam deze week groot in het nieuws. Want dat decreet is eindelijk ook afgeschaft.
1: Kijk.
2: Dus die teksten die worden eindelijk verwijderd uit de grondwet. Wow. Dat die slavernij echt niet meer erin staat.
1: Nee, wat goed. Nou, het heeft wel even lang geduurd voordat dat echt uit de grondwet werd gehaald. Weet je waarom het dat zo lang heeft kunnen duren?
2: Ja, de slavernij dat blijft altijd een moeilijk onderwerp. Al sinds 2001 is er een wet ingesteld die zei dat slavernij misdaad tegen de mensheid is. Dus dat is eigenlijk ook al een beetje in de zin van deze nieuwe wet.
1: Yeah.
2: Maar dat duurt dan weer en dan heb je heel veel debatten en dan heb je toch mensen die voor en tegen van allerlei dingen zijn. Mm. Dus er zijn zoveel discussies geweest de afgelopen 25 jaar.
1: Yeah.
2: Dat er dus nu één parlementariër is geweest die zei van oké, we gaan die wet opstellen, we maken hem heel simpel.
1: Mm-hmm.
2: Dat die in ieder geval al gebruikt kan worden en dan kunnen we later nog dingen eraan toevoegen.
1: Okay.
2: Dus ja, dat is eigenlijk om toch een middenweg te vinden. Want iedereen was unaniem erover akkoord dat het afgeschaft moest worden. Dus dat is al een heel mooi iets.
1: Okay.
2: En voor de rest, de details, die moeten nog komen.
1: Die moet nog komen, ja. En er zijn wel meerdere debatten ook die er nog aankomen rondom het slavernijverleden, toch?
2: Ja, dat klopt. Want een heel moeilijk thema daarover zijn die schadevergoedingen voor de slavernij. Dat is niet zo heel simpel. Dus ze hebben er bewust voor gekozen om daar nu nog niet over te praten.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat zal een onderwerp zijn van een van de volgende debatten.
1: Oké, nou, dan gaan we allemaal meemaken hoe dat zal gaan. Fijn in ieder geval dat na zo'n lange tijd ook de Côte Noire nu dat weg is gehaald uit de grondwet. Alleen maar goed nieuws. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. Zometeen spreek je verder en dan gaan we het hebben over roken. Tot zometeen.
2: Tot zo.
1: Tot zo.
3: De eerste plaats.
1: Iedere week probeer ik altijd de show te beginnen met een Nederlandstalig plaatje om zo even lekker dat thuisgevoel te creëren voordat we alle internationale muziek induiken. En we reizen zometeen af naar Brabant, want Guus Meeuwis beleefde daar de nacht van zijn leven. En dat begon allemaal met een sigaret. En dat is alvast een kleine tease naar waar we het zometeen uitgebreid over gaan hebben in de show.

0: lijst of een klassieker. En hopelijk heb je thuis dan ook zo lekker mee zitten klappen, wat ze dan altijd doen, hè? Jorda Guus Meeuwis met Het is een Nacht.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Roken was ooit overal. In de trein, op kantoor, in de kroeg, zelfs in de huiskamer hing vroeger vaak een blauwe waas. Maar inmiddels ziet Nederland er heel anders uit. Het aantal rokers daalt al jaren, sigaretten wordt steeds duurder en rookvrije zones zijn bijna vanzelfsprekend geworden. Toch zijn er nog altijd miljoenen Nederlanders die dagelijks nicotine gebruiken. En ondertussen dient zich een nieuwe werkelijkheid aan, de opkomst van de VPA, niet zo goed hier geïnstalleerd in Nederland. Vooral onder de jongeren groeit het gebruik van de e-sigaretten snel. Kleurrijke smaakjes, social media en het idee dat vapen minder schadelijk zou zijn maken het aantrekkelijk voor een generatie die juist minder vaak naar traditionele sigaretten grijpt. En tegelijkertijd waarschuwen artsen, longspecialisten en verslavingsdeskundigen voor de risico's.
2: In één vape zitten meestal meer dan een pakje sigaretten aan nicotine. Als je dat in één keer erop rookt, dan word je daar misselijk van, krijg je buikpijn van, krijg je hoofdpijn van, omdat het zoveel nicotine is wat in je hersenen terechtkomt. En nu blijkt in de laatste tijd dat vapen enorm populair aan het worden is. Een epidemie van vapen onder kinderen. En dat vapen, 2/3 van de kinderen die vapen, gaan uiteindelijk ook weer roken. En dat maakt dat dus uiteindelijk die patiënten blijven komen.
0: Ja, het blijft maar gaan. Dus het is belangrijk ook dat hier halt wordt geroepen. En dat gebeurt ook al. Hè. De smaakjes zijn ondertussen verboden. Maar die kun je nog steeds stiekem onder de toonbank wel kopen bij allerlei soorten nachtwinkels. Maar hoe gaat het er nou aan toe in andere landen? Steken ze daar nog graag een sigaretje op? En wat voor campagnes worden gevoerd om mensen te laten stoppen met roken? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Spanje en Frankrijk. En daarnaast hoor je ook nog verhalen uit China en ook nog uit Engeland. Maar als eerste vlieg ik naar Spanje, want daar woont mijn correspondent Maria Kuipers. Maria, een hele goede nacht.
3: Ja, goedenacht.
0: Ja, we gaan het hebben over roken. En dan is mijn eerste vraag natuurlijk aan jou. Hou jij zelf van een sigaretje af en toe?
3: Jazeker.
0: Ja, en in Spanje kan dat volgens mij ook heel goed, hè? Want hoort roken een beetje bij de Spaanse cultuur?
3: Ja, dat zou je eigenlijk wel denken. Sterker nog, ik woon hier ondertussen 24 jaar. Toen ik hier kwam, rookte ik al 10 jaar niet meer.
0: Oh. Ik voel hem al aankomen.
3: Binnen het jaar stond ook ik bij de tabakzaak. Ja.
0: Oh, echt waar? Waar zie je dat rook allemaal terugkomen in Spanje?
3: Overal. Kijk, ik woon hier sinds 2002, dus toen kon je ook nog gewoon echt overal roken. Mm. En dat deed ook gewoon iedereen. Er was ook niemand die daarover piepte. In de kroeg, in restaurants, aan tafeltjes waar gewoon ook een kinderwagen met een net geboren baby. Daar stond je gewoon naast de rook, geen probleem.
0: Ja, roken. Het hoort dus een beetje bij de Spaanse cultuur. Hoe komt dat, denk je?
3: Nou, ik denk, Spanjaarden zijn toch een beetje geniet van de dag. Mm-hmm. En denk niet al te ver vooruit. Dus kijk, ze zijn natuurlijk niet dom. Qua je weet dat het ongezond is. Maar dan denk ik toch dat er zoiets is van vandaag geniet ik ervan. Mm-hmm. Als ik daar ooit nog eens een keer een of andere ziekte door oploop, zie ik het dan wel weer.
0: Ja, so be it. Dan maar eigenlijk.
3: Ja. Ja. Ja, het is een beetje genieten van het moment. Nou, en dan genieten ze met een sigaret.
0: Ja, dat hoort er dus bij. Je had het net over 2002. Toen werd er nog veel groot. In Nederland ook. Dat is wel echt enorm afgenomen hier bij ons. Hoe zit dat in Spanje? Want nu mag je, denk ik, mag je nog overal roken?
3: Nee, zeker niet. Dat mocht in Spanje eigenlijk al eerder niet meer dan in Nederland. Mm-hmm. Sinds 2011 mag er niet meer gerookt worden in bars en restaurants.
0: Okay.
3: En ik kan me dat nog herinneren, want daar hadden ze toen de horeca mocht kiezen. Dan mochten ze speciale ruimtes inrichten. En daar hadden ze helemaal regeltjes voor. Hoe dat dan helemaal afgesloten moest worden.
0: Ja.
3: Waar je dan nog wel mocht roken. Nou, daar zijn een aantal, vooral de grotere restaurants, hebben daar toen in geïnvesteerd. Die waren ook dunt toen die regel vervolgens weer van tafel werd gegooid en er helemaal niet meer gerookt mocht worden.
0: Oh shit. Oké. Dus er mag nu helemaal, er zijn geen speciale rookruimtes meer. Iedereen die rookt, die moet buiten roken. Zijn er nog meer regels en maatregelen rondom dat roken, om dat een beetje te verminderen? Want leeft een beetje dit in de politiek ook, dat ze denken van, nou jongens, we moeten hiermee stoppen met dat roken?
3: Nee, dus niet dat ik denk van ik wil het niet weten, maar ik kom het gewoon echt nergens tegen dat er campagnes zijn. Je ziet wel berichten in de media over het vapen dat zo schadelijk is,
0: ja.
3: Maar niet van well, jongens, we moeten dat roken eens terugbrengen.
0: Wat interessant.
3: Het is wel sinds 2011 hebben ze ook ingevoerd dat je binnen een straal van volgens mij 300 meter rondom scholen en ziekenhuizen niet meer mag roken. Maar daar heeft eigenlijk ook een boodschap aan.
0: Oh, die regels worden niet nageleefd?
3: Nee. Sterker nog, je mag ook op de perrons niet roken. Mm. Maar toch, ik ga regelmatig met de trein. Zie ik dan mensen nog vlak voordat ze instappen nog snel even een paar hijzen. En daar staan ook gewoon asbakken.
0: Oh.
3: Bijna onder de poster niet roken.
0: Ja, precies. Oké. Dus
3: ja.
0: Ja, het zit er zo dermate in. Het wordt dus ook helemaal niet op gehandhaafd, kan ik me voorstellen. Nee. Daar gebeurt dus niks mee. Nee. Hoe zit het met de jeugd? Wordt er door minderjarigen veel gerookt?
3: Op zich iets minder. Spanjaarden, volgens de statistieken, rookt 21% van de Spanjaarden.
0: Mm-hmm.
3: Onder de jeugd is dat iets minder. Onder de ouderen is dat ook iets minder, omdat die dan vaak, ja, dat klinkt heel bot,
0: anders
3: ziekten, ja. Waardoor ze niet meer roken. Wel iets minder, maar daar is eigenlijk het vapen voor in de plaats gekomen.
0: Mm, ja, dus dat is eigenlijk net zo populair als de sigaretten.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, toch is het, wat ik las online, dat het verboden is eigenlijk voor jongeren die onder de 18 om te roken. Dat er ook een boete tegenover staat van €100. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan ook niet wordt nageleefd. Ik kan me ook voorstellen, hier in Nederland neemt ook heel erg af omdat die prijzen zo hoog zijn. Hoe zit dat in Spanje?
3: Nou ja, dat is in Spanje een stuk goedkoper. En ik kan je ook wel vertellen volgens mij op Schiphol, elk vliegtuig dat uit Spanje komt, daar zitten 4 sloffen sigaretten in alle koffers.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, want hoe duur is zo'n pakje?
3: Nou, ik heb vanmorgen nog, toevallig net nog even gekocht. Ik betaal €6,25 voor een pakje van 20 sigaretten.
0: €6, ja, dat is ruim de helft goedkoper dan in Nederland op dit moment. Ja.
3: Ja.
0: Hoe kan het dat die prijzen zo laag blijven?
3: Zit hem in de accijns, want in Nederland, ik heb dat even opgezocht. In Nederland heb je bijna €8 accijns.
0: Zo.
3: Op een pakje.
0: Ja.
3: En dan krijg je overigens niet heel goede gezondheidszorg voor terug, begrijp ik uit het nieuws in Nederland. Maar goed. In Spanje betaal je €1,60 accijns per pakje.
0: Oké, dat is een heel flink verschil. Ik kan me ook voorstellen dat als het zo diep verweven zit in de cultuur, als ze die accijns omhoog zouden gooien, dat misschien ook niet helemaal geaccepteerd zou worden.
3: Ja, nou ja, kijk, je bent verslaafd of je bent het niet. Ik kan me herinneren toen ik hier kwam, toen betaalde ik geloof €3,20 voor een pakje. Dus het is in al die jaren wel omhoog gegaan.
0: Ja.
3: Maar ja, als je roker bent, dan blijf je gewoon door roken.
0: Ja, dan blijf je roken. Maar er wordt dus ook niet over geklaagd, onderling.
3: Jawel.
0: Oké.
3: Tuurlijk. Ja. Maar ondertussen betaal je het gewoon. Dat is hetzelfde met de benzineprijzen. Klaagt, maar je trekt wel gewoon je pinpas.
0: Ja, het blijft gewoon gerookt worden. Dat zit dus er zo in Spanje. Ik kan me dan niet voorstellen dat we over 20 jaar dat er een rookvrije generatie gaat komen.
3: Ja. Misschien toch wel.
0: Oh ja? Waarom denk je dat?
3: Nou, ik denk uiteindelijk, het is natuurlijk gewoon ongezond.
0: Mm-hmm.
3: En ik denk, je ziet wel, het percentage gaat traag, iets omlaag.
0: Ja.
3: Ik denk dat er toch wel uiteindelijk gewoon de mens ook wel in staat is om de keuze te maken voor eigen gezondheid en het dus gewoon te laten. Kijk, als jij niet begint, dan krijg je die verslaving ook gewoon niet.
0: Nee, dat is ook zo. Dan is dat...
3: Dus blijf hoop houden.
0: Ja. We blijven hoop houden in ieder geval. Ik weet eigenlijk niet of je dit weet, maar is er een soort Spaanse merk sigaretten? Of zijn het toch wel de usual?
3: Nee, er zijn wel... het is eigenlijk wel de usual. Daar wordt overigens wel... Er wordt in Spanje wel tabak verbouwd.
0: Oké.
3: Dus die tabak wordt daar wel voor gebruikt. Maar gewoon dus inderdaad voor de standaardmerken.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nou, dat kan misschien ook die prijzen dan wat lager houden in ieder geval. Het is wel interessant hoe dit allemaal dus werkt in Spanje. En dat het zo diep erin verweven zit in de cultuur. Ja, ik zou zeggen, ja, steek nog een breukje op. Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen op Nederlandse radio. Ik wil je in ieder geval wel heel erg bedanken, Maria Kuipers vanuit Spanje. Voor dit inkijkje daar in de rookcultuur daar in Spanje. Ik wens je nog een hele fijne dag. En hopelijk spreek ik je snel weer.
3: Oké, dankjewel, Rosa.
0: Oké, doei, fijne nacht.

0: Ja, hier de La Cigarette van San Severino.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont mijn correspondent Mirjam Labie. Mirjam, een hele goede nacht wederom.
2: Goeienacht, Rosa.
0: Ja, roken, ja, volgens de cijfers wordt het wereldwijd steeds minder populair. Doet Frankrijk mee aan deze hype?
2: Ja, eigenlijk, als je aan Frankrijk denkt, waarschijnlijk zie je die mensen op het terras met een glaasje wijn en een sigaret.
0: Ja, het hoort er zo bij Frankrijk, voor mijn gevoel.
2: Ja, en het hoort er ook bij. Moet ik toegeven. Maar aan de andere kant neemt gelukkig ook hier het sigarettengebruik af.
0: Okay.
2: Dus ze hebben onderzoek gedaan. Het is een onderzoek dat ook echt pas is uitgekomen. Vergelijking tussen 2024 en 2025. En daar hebben ze dus een daling geconstateerd van 8,2% in de verkoop van sigaretten. Dus ook hier gaat een beetje omlaag, maar dat ligt natuurlijk wel aan de regio's. Want ja, de mensen die op de grens met België of met Luxemburg wonen, ja, die gaan meestal de grens over, omdat daar goedkoper is.
0: Ah, natuurlijk.
2: Ja, maar nu hebben zij ook de prijzen verhoogd. Dus gaan er iets, ja, het blijft nog steeds hoog. Maar er is toch een kleine afname ook in die regio's. Dus het gaat allemaal iets de goede kant op.
0: Ja, ik kan me voorstellen, hoe kan het dat dan? Hoe kunnen we zeg maar die afname verklaren in Frankrijk? Waar ligt het allemaal aan dat het zo is gedaald?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat de regering of ja, de overheid die probeert het roken eigenlijk te. Mensen te ontmoedigen om te roken. Dus dat gaat ook al over bijvoorbeeld onderzoeken die worden gedaan. Van ja, roken is heel slecht voor je, dat weten we. Dus ja, je moet er eigenlijk mee stoppen.
0: Ja.
2: Maar het is ook zo dat het steeds moeilijker wordt om te roken. Want ja, meestal zeg je van oké, binnen mag er niet gerookt worden. Ja, dat weten we allemaal.
0: Ja.
2: Maar nu zijn er ook plaatsen buiten waar je niet mag roken. Zoals bijvoorbeeld in parken, in tuinen en ook in de buurt van scholen. Dus ja, er zijn steeds minder plaatsen eigenlijk waar je mag roken. En als je daar wordt betrapt op roken, dan kan de boete tot €750 oplopen. Oeh, dus dat is een duur sigaretje.
0: Ja, dat is een heel duur sigaretje. Ik kan me ook voorstellen, want roken is al duur, want de prijzen in Frankrijk zijn ook niet altijd mals, toch?
2: Ja, alhoewel, ik rook zelf niet, maar volgens mij zijn de prijzen ongeveer gelijk aan Nederland. Dus ja, het ligt natuurlijk aan het merk en alles, maar een pakje van 20 sigaretten kost tussen de €11,50 en €14.
0: Ja.
2: En ze willen dan volgend jaar in 2027 de prijzen nog meer omhoog doen, dat het gemiddelde €13 wordt.
0: Oké, nou die prijzen die gaan dan steeds stijgen. Het wordt dus steeds minder plekken waar je dus eigenlijk mag roken. Kan je het eigenlijk overal kopen?
2: Je kan het niet overal kopen, want het is echt heel erg gereglementeerd. Natuurlijk bij de tabakswinkels, daar kun je sigaretten kopen. Dat is eigenlijk de plaats waar de meeste mensen naartoe gaan. Maar je kunt het ook kopen in restaurants die een vergunning restaurant hebben. Want je hebt heel veel verschillende vergunningen.
0: Ja.
2: En je hebt ook cafés die een bepaalde vergunning moeten hebben om sigaretten te mogen verkopen. Dus het zijn echt bepaalde plaatsen waar je kunt kopen. Kan trouwens ook bij tankstations, maar alleen als die aan een snelweg liggen. Dus hier in Parijs bijvoorbeeld in de stad heb je ook tankstations. Daar kun je ze niet kopen. Maar ga je naar de periferiek, dan kan je ze wel kopen.
0: Ja, daar ligt ze dan wel. God. En dan, hoe zit het dan met de vapes? Want je ziet hier toch, in Nederland was er een tijd flink toename van steeds meer mensen die vapes gebruiken. Dus zeker ook jongeren. Zie je die trends ook terug in Frankrijk?
2: Ja, die zie je hier ook heel erg. En daar hebben ze dus ook onderzoek naar gedaan. En op scholen heeft de helft al geprobeerd.
0: Wow.
2: En je hebt dan eigenlijk een vape, maar je hebt hier ook puffs. Dat zijn zo'n soort wegwerpvapes. Die zijn eigenlijk verboden sinds vorig jaar. Maar blijkbaar is het toch heel gemakkelijk om eraan te komen.
0: Ah, ja.
2: En je ziet ze dus ook heel veel op scholen, want ze zijn heel erg klein. En die kunnen weggegooid worden als ze op zijn. Dus die worden heel veel gebruikt. En dat is eigenlijk een bruggetje om daarna naar een elektrische sigaret te gaan.
0: Ja.
2: Dus heel veel jongeren die gebruiken die al. Of ja, die hebben het al geprobeerd. En die cijfers eigenlijk van de scholieren die dat al hebben geprobeerd. Of ja, die het nog steeds gebruiken. Ja, dat is toch ook redelijk hoog.
0: Ja, dus zo blijft het toch ook wel een beetje in de cultuur zitten. Want jij, zeg maar, we zeiden het al aan het begin van nou ja, roken, dat is een soort van, voelde heel erg in Frankrijk passen op het terras met een glas wijn en een sigaret. Waarom is dat, denk je, zo verankerd toch wel in de cultuur of het beeld dat we hebben van Frankrijk?
2: Ja, omdat het eigenlijk ook wel ergens ja, normaal is. Want ja, als niet roker is het soms ook wel vervelend als je dan op een terrasje heerlijk zit met je sprits en van alles. Zit dan naast je iemand te roken. Maar ja, het is toegestaan. En ja, heel veel mensen zien het roken eigenlijk als iets sociaals. Dus ja, dat is een afname geweest van 4 miljoen rokers in de laatste 10 jaar. Wow. Maar dat zijn de rokers die dagelijks roken. Je hebt er ook heel veel die ja, eigenlijk geen behoefte aan hebben, maar als ze een glaasje drinken ja. Of er is iets sociaals aan de hand, ja, dan pakken ze toch wel een sigaret mee.
0: Ja.
2: Dus het hoort eigenlijk bij het sociale leven en ook zelfs op kantoor. Mm-hmm. Ja, dus heel erg geaccepteerd om een rookpauze te houden. Terwijl dat als je denkt van ja, ik ben een beetje moe, heel eventjes rusten, 10 minuutjes, ja, dat wordt dan weer heel anders gezien.
0: Oneerlijk
2: dus,
0: eigenlijk,
2: ja, dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Want dan kom ja. Ik dan met mijn glas water en dan kijken ze je aan van, wat doe jij nou?
0: Ja. Oh, dat snap ik. Dus het zit er nog diep in, ja, verankerd. En voornamelijk de sociale gelegenheden. En dat heel veel mensen uit Nederland zich daar ook wel een beetje in kunnen herkennen. Maar er is dus wel een daling te zien ook in Frankrijk rondom het roken. Ik wil je heel erg bedanken voor dit inkijkje daar, Myriam Labidi, dus vanuit Parijs. Ik wens je nog een hele fijne nacht en ik spreek je snel hopelijk.
2: Fijne dag.
0: Dankjewel. Doei doei.
1: De wereld van PNN Vara.
0: Ja, we doken zojuist in de verhalen vanuit Spanje en Frankrijk. Maar ook mijn correspondenten uit Engeland en China, die hebben even een kort audioberichtje achtergelaten om te laten weten hoe het daar nou zit met het roken.
3: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Toen ik in Engeland kwam wonen, werd er nog overal gerookt. Het meeste dat eraan werd gedaan, was mensen vragen om alsjeblieft hun peuken netjes weg te gooien. Langzamerhand begonnen zaken te veranderen. In 2003 had de overheid al verboden aan de tabaksindustrie om sigaretten te adverteren. Nou, de industrie reageerde natuurlijk daarop door gewoon meer te gaan sponsoren en meer te gaan doen aan product placement. Dus dat werd daarna aan banden gelegd. Toen in 2007 mocht je alleen tabak producten kopen als je 18 was. En verder werd roken verboden in kroegen en openbare ruimtes. Joch, dat maakt een verschil. Wat een stank kon je nu ruiken van al die tapijten en de toiletten in de kroegen. In 2008 begonnen ze daarna met die vreselijke foto's op de sigarettenpakjes van zwarte longen en waarschuwingen. En de overheid begon in 2011 met een campagne in oktober die ze Stoptober noemde. Ik weet niet of dat nou zo goed genaamd was, maar goed. Daarbij werden komieken ingeschakeld. En dat was op zich niet echt nieuw, want John Cleese had zich in de jaren 90 al ingezet voor een anti-rokencampagne. Toen na 2015 volgde het decreet dat tabak niet meer in zicht mocht zijn. Dus het werd achter die schuifdeurtjes verstopt in winkels. Maar nu is er dus een enorme stap verder gezet in Engeland. Vanaf dit jaar is er een officiële wet, de Smoke-Free Generation Law, die het winkeliers verbiedt om tabak te verkopen aan mensen die na 1 januari 2009 zijn geboren. Je mag nu ook niet meer vapen in openbare ruimtes, in speeltuinen of bijvoorbeeld in je auto als je een kind vervoert of buiten ziekenhuizen en scholen. Natuurlijk werd er tegen geprotesteerd hè, door de campagnegroep Forest, die gesubsidieerd wordt door de tabaksindustrie, zelfs verwacht. Dus momenteel rookt nog 10% van de volwassenen in dit land. Een enorme daling sinds 1948, toen maar liefst 82% van de mannen rookte en 41% van de vrouwen. Maar de slimme tabaksindustrie heeft zich ingezet op vapes natuurlijk. Weet je nog, het begon met e-sigaretten onder het mom van oh, dit kan mensen helpen die willen stoppen met roken. En nu is het vaak de gateway. Hè? Mensen beginnen juist met vapen, vooral jongeren. Vorig jaar hoorden we dat er nu meer mensen vapen dan roken. Ook rond de 10%. Als je hier begeleid wil stoppen met roken, word je momenteel zelfs vapes aangeraden. Ja, het lijkt een stuk beter te zijn voor je dan roken. Maar we hebben nog geen idee van de lange termijn effect op de gezondheid. Dus ik vind het wel frappant. Ja, Rosa, ik heb vroeger best wel eens gerookt. Kleine sigaartjes vond ik wel interessant en lekker. Inmiddels ben ik er wel klaar mee. En alle smaakjes, weeps waar je hier door de winkelstraat doorheen loopt, hoeft voor mij ook echt niet. Groetjes.
4: Hey Rosa, en ik ben trouwens Vincent Mossel. Live vanuit Peking, nu nog wel. Ik vlieg donderdag weer even voor 2,5... voor 2,5 week naar Nederland. Dus daar wel zin in om na een half jaar weer even terug te zijn. Maar ik dacht, ik kan je wel even een spraakmemo sturen wat betreft het roken hier in China en dan specifiek Peking. Roken gebeurt hier nog echt heel veel. En dat komt ook omdat Mao, de leider van vroeger, die nog steeds op een voetstuk staat hier in China. Omdat heel veel mensen in China gewoon niet precies weten wat Mao vroeger heeft gedaan en welke hongersnoden, et cetera, hij heeft veroorzaakt. Maar die rookte ook. Dus mede daarom is het nog heel cool. Vooral heel veel mannen roken hier. Ze roken niet, laten we zeggen, de dikke sigaretten zoals we die kennen van Marlboro. Maar vooral heel veel dunnetjes. En van die hele dunne sigaretten. En het kost hier ook echt helemaal niks. Een pakje sigaretten voor minder dan een euro is geen uitzondering. En je kan het echt nog overal kopen. Waar het in Nederland tegenwoordig echt zoeken is. Ook omdat het gewoon is afgeschermd, kun je het echt overal kopen. En het, laten we zeggen, we maken er wel schappen over, maar er is hier een fruit- en groentenzaak waar je dus fruit en groenten kan kopen, maar ook sigaretten. En dat ziet er altijd grappig uit. Maar aan de andere kant is het misschien ook weer een beetje treurig. Ik denk heel veel mensen niet op de hoogte zijn hoe slecht het eigenlijk is voor de mens. Dus dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk wel dat de huidige partij die hier de macht heeft sinds Mao het roken wel een beetje aan het ontmoedigen is. Maar bijvoorbeeld niet door heffingen en dat soort dingen, accijns op sigaretten. Ze willen natuurlijk wel gewoon een gezonde bevolking die hard kan werken. En de bevolking krimpt ook. En roken zorgt er ook gewoon voor dat je minder potent bent, minder vruchtbaar. Dus uiteindelijk zal denk ik de partij er wel voor zorgen dat roken minder geliefd hier wordt. Maar op dit moment, anno 2026, is roken in China nog heel populair en heel goedkoop.

0: Cigarettes and Alcohol van Oasis.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ik neem je heel even mee in een podcastaflevering waar ik ook mee bezig ben. Want naast de wereld van BNN Vara maak ik namelijk ook de podcast Alledaagse Vragen. Elke dag beantwoorden wij een vraag van een luisteraar. En als je ook een vraag hebt, je mag van alles over gaan. Hè? Je kan vragen waarom een duif vaak een poot mist. Of waarom of er ooit nog een derde wereldoorlog komt en hoe dat eruit gaat zien. Dat bespreken wij allemaal in onze podcast. En we maakten ook de aflevering waarom heb je nou eigenlijk zoveel zin in een sigaret als je hebt gedronken. Want ik denk dat heel veel van jullie dat best wel herkennen.
2: Hoe kan het dat je na alcohol meer zin hebt in een sigaret?
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
0: Dylan, dankjewel voor je vraag. Het is vandaag donderdag en dat betekent dat vanavond bij BNN Vara de borrel losbarst. En dan zie je opeens heel veel collega's die normaal niet roken opeens een sigaret opsteken.
3: Hey.
0: Herkenbaar.
3: Heel herkenbaar.
0: Ja?
3: Ja, ik hoop niet dat mijn ouders luisteren.
0: Oei.
3: Ik heb het al een tijd niet gedaan, maar ja, als er dan toch een borreltje in
0: gaat. Ja, dan gaat het makkelijk, hè?
3: Dan opeens vind ik het ook wel echt lekker om even een paffertje te nemen.
0: Ja, ik herken het ook enorm. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Dat vroeg ik als eerste aan Taco de Vries, hoogleraar verslavingsonderzoek.
4: We weten dat mensen die veel drinken, dat die ook vaak roken. En dat betekent dat als je twee gedragingen vaak samen doet, dan ontstaat er een associatie tussen die twee gedragingen. Dus het zijn twee dingen die heel belonend zijn. En dan ontstaat er in feite een soort geheugenspoor in onze hersenen. En bij verslavende middelen is dat geheugenspoor heel sterk.
0: Uit onderzoek blijkt dus dat mensen die roken, die drinken ook vaak. En mensen die drinken, die roken ook vaak. En als je deze twee gedragingen vaak combineert, dan ga je dat met elkaar associëren. En dan ontstaat er in je brein een geheugenspoor. En zoals Taco zegt, bij verslavende middelen is dat geheugenspoor extra sterk. En dat komt omdat deze prikkels heel belonend werken. Maar hoe zit dat precies?
4: Ja, verslavende middelen activeren een systeem in ons brein wat heel belangrijk is voor overleving. Het beloningssysteem. En onze hersenen denken dus dat dit hele belangrijke prikkels zijn. Nee, die verslavende middelen die activeren dat beloningssysteem veel sterker dan natuurlijke prikkels dat doen. En daardoor worden ze ook beter onthouden door onze hersenen. He, dus als je twee sterke beloningen aan elkaar koppelt, ja, dan ontstaat er een vrij sterk geheugenspoor. En het ene lokt dus het andere uit.
0: Alcohol en nicotine die activeren dus hetzelfde beloningssysteem in de hersenen en verhogen allebei de afgifte van dopamine. En onze hersenen zijn heel erg gevoelig voor deze effecten. En omdat ze zo'n sterk en vergelijkbaar effect hebben op de hersengebieden die ze aanspreken, wil je een volgende keer bij een drankje weer een sigaret om weer datzelfde gevoel te ervaren.
3: Een soort van geluksgevoel.
0: Ja, precies. Het is een soort van dat gevoel krijg je dan en dat wil je weer.
3: Ja, tuurlijk.
0: Daarna ook goed om te zeggen dat natuurlijk alcohol die vervaagt je grens. Hè? Ja. Dus als je hebt gedronken, ja, we hebben allemaal domme keuzes gemaakt met een wijntje te veel.
3: Nee hoor, totaal niet. Ik heb heus niet mensen gezoend die ik nooit wilde zoenen.
0: Precies, en maar daarom verdwijnt dus ook je discipline om niet te roken steeds meer.
3: Kijk, ik rook niet per se. Mm-hmm. Ik ben ook niet verslaafd aan roken. Maar waarom denkt mijn brein dan nog steeds, jij moet een sigaretje opsteken. Ik doe dat nooit.
0: Nee, dat is dus wel interessant, want dat heeft allemaal te maken met associatie in je geheugen. En verslavingsexpert Peggy Sue Vergeera leg je dat allemaal uit.
5: Dus het geheugen weet, het is een associated memory. Dus hè, een associatie met in het verleden heb je dat wel eens gedaan. Dus was je misschien een keertje aangeschoten. Heeft iemand gezegd, wil je een sigaret? Of misschien was je vroeger een roker. Daar is een goed gevoel bij, dat drankje, die sigaret. Dus het is neurologisch, de bedrading van je brein.
0: Het is dus best wel associatief.
3: Klopt, het is echt nostalgisch, word je dan.
0: Ja, het is heel nostalgisch. Want ik had bijvoorbeeld vrienden vroeger op de middelbare school, waar ik dan mee ging roken. En als ik hun nu zou zien, zou ik gelijk zin hebben in een sigaret.
3: Raar eigenlijk, hè? Dus, ja. Als je wil stoppen met roken, moet je alle mensen die jij associeert met een paffie, met een saffie, even de deur wijzen.
0: Nou, dat is helemaal niet zo'n gek idee. Want als je dit vaak genoeg doet, dan wordt het allemaal onderdeel van je systeem, zegt Peggy Sue.
5: Je doet het dus op automatisme. Dus op een gegeven moment, alles wat wij doen in het brein, leren we onmakkelijk te maken. Dus we leren iets en dan is het een onderdeel van ons. En dat is voor alles wat je hebt geleerd. Dus je hoeft niet altijd straks na te denken hoe je moet autorijden. Nu wel, nu dat je aan het leren bent. Maar straks niet meer, want waarom? Het neemt te veel energie en wij zijn gebouwd om energie te preserveren. Datzelfde geldt voor dat je dat leert om die sigaretjes lekker te vinden bij die wijn of bij die weet ik veel. Is ook gewoon meer preservatie. Dus het zit al in je systeem.
3: Ja. Hoe ontleer je dat dan?
6: Nee zeggen, nee zeggen, nee zeggen.
3: Je moet eigenlijk je brein een soort van heropstarten.
6: Eigenlijk wel.
3: Terug naar de fabrieksinstellingen.
6: Ja, hit die reset button, maar of het echt uitmaakt. Want er is namelijk ook nog een laatste reden waarom je nou zo graag een beukje bij dat wijntje wil.
5: Alcohol is uiteindelijk, in het begin is het een upper, dat je je lekker voelt, stimulant. Maar na vrij snel is het een downer. Daarom gaan mensen ook vaak cocaïne snuiven, die dan geneigd zijn om middelen te misbruiken. Want dan je hebt een dronken gevoel, ga je snuiven en dan voel je je eventjes weer opgepikt. Maar sigaretten doen dat ook. Dus dat is ook een beetje een upper. Dus het is ook een stimulant. Dus hè, als je veel hebt gedronken en je voelt je een beetje inkakken en je bent nog niet geïntroduceerd, godzijdank, aan cocaïne, dan is een sigaret ook wel iets van, oh, kort even wakker weer, op een of andere manier.
6: Ja,
3: dit is wel grappig, want ik rook dus niet zo heel vaak. Maar als ik dus een sigaretje rook, voel ik echt wat Peggy Sue hier omschrijft. Dat je een beetje high in je hoofd wordt. Ja. Wordt een beetje, je krijgt echt een soort van trap in je ballen.
6: Ja, precies. Let's go.
3: Ja.
1: Alledaagse vragen.
6: Wel ja, dan kom ik toch bij de vragen aan van, ja, hoe erg is het nou als je alleen op een feestje af en toe een peukje rookt?
3: Ja.
6: Ik moest het toch vragen. En volgens Taco de Vries zit dat zo.
4: Nou, die ene sigaret zal niet zo heel groot effect hebben. Maar de ellende is dat sigaretten op nicotine eigenlijk een van de meest verslavende middelen zijn. Verslavender dan cocaïne, dan alcohol, dan zelfs heroïne wordt gedacht. Dus dat ene sigaretje kan toch wel snel leiden tot een volgend sigaretje. En ja, voor je het weet ben je toch verslaafd.
3: Ja. Ik schrik hiervan dat het verslavender is dan heroïne.
6: Ja. Daarom moet je dus ook maar gewoon uitkijken met dat ene peukje op een feestje. Want een verslaving zit dus in een heel klein hoekje.
3: Mm.
6: Zeker, want sommige mensen zijn gewoon verslavingsgevoeliger dan anderen. Dus als je dat in je gen hebt, dan moet je wel even uitkijken.
3: Pot verdikke me.
6: En heb je nou moeite met stoppen met roken? Dan heeft Taco nog een bijzondere oproep. Want we zijn namelijk bezig met een nieuw onderzoek om mensen te helpen stoppen met roken. Door middel van hersenstimulatie.
3: Mm.
6: En ze zoeken nog mensen voor dit onderzoek. Dus rook je langer dan 10 jaar, meer dan 10 sigaret per dag. Kijk dan even in de show notes waar je kan aanmelden, want dan kun je en de wetenschap verder helpen, maar je kan dus ook nog eens van het roken afkomen.
3: Ja, mooi.
6: Win-win. Dus Dylan, waarom heb je opeens zin om te roken als je een drankje op hebt? Dat heeft verschillende redenen. Alcohol en nicotine activeren hetzelfde beloningssysteem in de hersenen en verhogen allebei de afgifte van dopamine. En omdat ze zo'n sterk en vergelijkbaar effect hebben op die hersengebieden die ze aanspreken, wil je de volgende keer ook weer een drankje bij je sigaret. Daarnaast vervagen ook je grenzen, discipline en speelt associatie een grote rol bij die hang naar dat peukie.
3: Vlieg die peuk maar even het raam uit bij deze borrel. Heb je nou ook een vraag? Stuur ons een mailtje alledaagsevragen@bnnvara.nl of sluit in onze DM's. Dat kan via TikTok en Instagram @alledaagsevragen.
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Burn Me Like a Cigarette van Orange Skyline.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En het eerste uurtje van onze wereldreis zit er alweer op. Maar gelukkig heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen gaan we het over van alles hebben. Over de druk op de VN met Italië. Samen met mijn correspondenten uit India en Zweden gaan we het hebben over de ernstige burenruzies. En met mijn correspondent uit Ecuador duiken we daarin hoe belangrijk de oceaan is eigenlijk. En ik ben ook nog heel erg benieuwd waar je aan het luisteren bent. Laat je berichtje achter in de NPO Luister app. En dan gaan we ook zometeen verder samen op onze wereldreis. Maar nu eerst het
2: NPO Radio 1.
3: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft een jeugdtrainer herdacht die vrijdag dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vrijdagnacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle